0: econoom, beheerder van beleggingsfonds Hoofdbos. Fijn dat jullie er zijn.
1: Fijn om te zijn.
0: Met natuurlijk die staatsobligaties, de rente op Amerikaanse obligaties met een langere looptijd tikte de hoogste stand sinds 2004 aan. En ook in Europa bereiken rentes niveaus die op financiële markten sinds de eurocrisis niet meer gezien zijn. Edin, hoe komt dat? Waarom is dit nu toch weer in een stroomversnelling geraakt?
2: Het heeft volgens mij vooral te maken met het feit dat het nu bij iedereen doorgedrongen is dat die inflatiegolf die we sinds 2021 meemaken, die ebt niet zomaar weg. Ik bedoel, 5 jaar later hebben we het nog steeds over die hoge inflatie. Als je daar als een soort saus eroverheen giet dat men zich in toenemende mate zorgen maakt over de houdbaarheid van de staatsschulden, ja, dan zou ik eerder zeggen dat de huidige stand van de lange rentes nog misschien wel meevalt.
0: En er worden parallellen getrokken met 2004, 2007, 2010. Het is maar net welk jaartal je op welk niveau plakt. Maar keren we nu terug naar een periode die voorheen normaal was en waren de afgelopen jaren dus wat ongezien? Of moeten we zeggen, dit is een uitzonderlijke situatie, Barbara?
1: Nou, ik vind het heel moeilijk om te voorspellen, maar wat ik zie is dat de financiële markten en misschien ook wel centrale banken onvoldoende hadden gezien dat de economie eigenlijk minder rentegevoelig is dan we dachten. En dat die ook veel sterker is. Hè. Vorige week, waarom was waar je ook naar vraagt, waarom gebeurde dat nou vorige week, zag je dat zo? Nou, er kwam heel veel nieuws over dat de economie zo sterk draait. Het aantal banen was positief veel hoger dan gedacht. De toename daarin. De PMI-cijfers, de inkoopmanagerscijfers waren veel hoger.
0: Nou, en, dus je botst op je capaciteit.
1: Ja, dus ik denk dus die Amerikaanse economie draait veel beter dan gedacht. Dat is enerzijds. En anderzijds, de vraag naar kapitaal neemt enorm toe. Omdat inderdaad, precies wat Edin zegt, die overheidsschuld die moet gefinancierd worden. En die overheidsschuld is voorlopig, gaat die nog niet naar beneden. En die AI-investeringen, die blijven ook maar vragen om
0: dus
1: extra geld.
0: Dus bedrijven melden zich op dezelfde markt.
1: Ja, en ook bedrijven melden zich op de obligatiemarkt steeds meer. Dus, en dan plus die hoge olieprijzen. Ja, dan zie je gewoon dat er aan alle kanten druk op staat. En dan zie je dat die rentes omhoog gaan.
2: En dat is natuurlijk ook zo, waar vergelijken de huidige niveaus mee? Kijk, als je naar de periode 2012-2022 gaat kijken, je vergelijkt het daarmee, dan is het inderdaad de behoorlijke niveau. Maar die periode is niet representatief. Want daar hadden we opkopen van staatsobligaties en dat soort zaken. Als we het gaan vergelijken met een beetje normale omstandigheden, dan zijn deze renteniveaus echt helemaal niet
0: maar
2: zo.
0: Maar 51% is toch uitzonderlijk. Als je de verhouding tot de schuld erbij betrekt.
2: Wat wel anders is, zijn de schuldenniveaus. Want dit zijn renteniveaus die we in 2007, 2006, 2007 ook zagen. Maar alleen het grote verschil is, de staatsschulden waren toen echt behoorlijk lager dan nu. Dus deze niveaus zijn qua niveau niet uitzonderlijk, maar het effect zou best wel eens hoger kunnen zijn dan voorheen.
1: Ja, ik denk ook dat, ik vind het heel moeilijk om naar de toekomst te kijken, eerlijk gezegd, juist omdat omdat er zoveel achter deze rentebewegingen nu ziet die onvoorspelbaar zijn. Zoals, hoe lang blijven die olieprijzen hoog? Gaat de AI-bubbel barsten? Of blijkt het inderdaad een productiviteitsaanjagende motor te zijn?
0: Ja, maar je kunt ook zeggen, dat stond volgens mij afgelopen vrijdag nog in het FD, die AI-investeringen die zorgen er nu voor dat die rente de hoogte ingaat. Maar uiteindelijk leidt dat tot arbeidsproductiviteit, misschien wel hogere winsten, meer belastingen voor de staat, en kan het ook de schuld daarmee voor een deel verkleinen.
1: Ja, als het inderdaad de Amerikanen er niet voor kiezen om de uitgaven in gelijke mate te laten stijgen met die eventueel stijgende belastinginkomsten, als AI inderdaad een productiviteitsmotor blijkt te zijn. Maar stel dat dat waar is, dan kan het op de langere termijn kan het ook wel degelijk de rente doen verlagen. Alleen, dat weten we nu niet. Hè. We weten niet of het productiviteit gaat verhogen. We weten niet of die bubbel barst. En dat vind ik zo moeilijk aan je vraag van, ja, duid dit nu eens eventjes hoe het gaat worden.
0: En duid, een uitstekende vraag.
1: Ik
0: vind
1: het uitstekende vraag, maar ik ga je toch dan een beetje teleurstellen dat ik dat in dit geval echt, omdat er te veel onzekerheden zitten.
2: Mag je alleen even erop wijzen dat als je als overheid van een land en centrale bank van een land gewoon verstandig beleid voert, dan is hoge economische groei dan hoeft hoge economische groei niet meteen te leiden tot hele hoge lange termijnrentes. Zwitserland is een land met zeer lage lange termijnrentes. Economie draait goed, maar ja, de inflatie is laag. En er is niemand op deze aarde die zich ook maar 1 milliseconde de vraag stelt, hoe zit het met de houdbaarheid van de Zwitserse staatsschuld?
1: Nee, en maar die Zwitserse staatsschuld is ook veel lager. Hè, als percentage van het bbp. Hetzelfde geldt in Nederland, maar ja, wij zitten in de eurozone. En ik denk dat dat je daar ziet de voorspelbaarheid van bijvoorbeeld de Zwitsers. En ook wel andere landen, denk aan de Scandinavische landen. Ja. Dat is natuurlijk ook wat financiële markten prettig vinden. Want wat je nu ziet is dat die inflatieverwachtingen, hè, dat is een soort van zelfvoorspellend mechanisme eigenlijk, die gaan ook omhoog. En eigenlijk op basis daarvan zie je in al die Anglo-Saxische kranten nu staan, dat de veronderstelling is higher for long. Dus ook van de rente, maar ook van inflatie.
0: Sorry, is dat niet als je al 5 jaar aan zo hoge inflatie gewend
1: bent? Dus hebben de hele tijd hebben die financiële markten zich, hè, die hebben maar dachten, nu gaat het wel naar beneden. Maar nu zie je dus, en dat is een beetje het kantelpunt wat je vorige weken zag, is dat de inflatieverwachtingen nu toch hardnekkiger worden. En het is ook voor de Fed best wel moeilijk om het te bestrijden, want het is niet alleen maar meer de vraag gedreven, hè, dat je kan afremmen. Als je de rente dan verhoogt, dan hoop je dat de vraag een beetje gaat afremmen. Maar het is ook kosten gedreven. Die oorlog in Iran, en ja, die doet de VS eerlijk gezegd.
0: Wordt gezegd dat er nu wordt overwogen om over te gaan tot een exportrestrictie om de diesel in eigen land te houden?
1: Ja, voor diesel, ja. Ja, dat zou natuurlijk hier de inflatie flink kunnen opjagen. Of flink, maar in ieder geval kunnen opjagen. Omdat dan, dat zou betekenen dat, want de VS echt best wel een grote aanbieder van diesel op de wereldmarkt. Dus dan zou je echt wel zien dat de prijzen gaat beïnvloeden.
0: Even naar centrale bankiers in de onvolprezen rubriek. Bartjes van het FD stond. Centrale banken, dat is ongeveer voor de rente tot 2 jaar. Maar economen wezen op een studie over de monetaire verwachtingen die flink bijdragen aan de hoge lange rente. En ik citeer, ze wijzen op 2 zaken. De Amerikaanse banencijfers en speeches van Fed-beleidsmakers sinds 2020. Ruim 90% van de stijging van de 10-jaarsrente vond plaats op dagen dat die naar buiten kwamen, terwijl het slechts 24% van de handelsdagen betrof. Met andere woorden, wat en hoe beleidsmakers iets zeggen, al zijn ze van de Fed, doet ertoe.
2: Het is inderdaad heel moeilijk om naar de toekomst te kijken, maar hoe moeilijk dat ook is, het is nog minder moeilijk dan een discussie gaan voeren. Hoe zou het zijn geweest als? Dat gezegd hebbende, ik kan mij niet voorstellen, ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat ondanks al die toespraken en zo, als de staatsschulden en begrotingstekorten in een heleboel Europese landen en in de VS stukken lager waren, dan hadden wij deze rentestijging op de kapitaalmarkten niet gehad. Wat de centrale bankiers ook hadden gezegd.
0: Dan nog even naar de Europese stand van zaken. Want de verschillen lopen op, de spread. En in dit geval moeten we daar Frankrijk bij betrekken. Dat is het verschil tussen de Franse en de Duitse rentes. Kwam uit op 111 basispunten. Dat is, daar zijn we weer met een historisch parallel, het hoogste niveau sinds de eurocrisis.
1: Ja, sinds voor de eurocrisis.
0: De eurocrisis. Ja, kijk, je verschrikt je weer eens in een jaar. Precies.
1: Ja, het is echt, dat is best historisch. En het is ook wel, want inmiddels hebben we de bazooka van Draghi. Hè? Dus inmiddels zouden markten moeten weten dat er zoveel wordt gedaan als nodig is om een eurocrisis te voorkomen. Dus ik vind dat wel. Ik kijk daar met toch wel enige zorgen naar.
0: En als jouw zorg bewaarheid zou worden, wat betekent dat dan?
1: Ja, ook hier vind ik het heel moeilijk wat er gaat gebeuren. Want je weet, kijk, de ECB gaat natuurlijk alles op alles zetten om te voorkomen dat er een eurocrisis komt.
0: Alles op alles zetten is een soort vertaling van whatever it takes.
1: Ja, en dat hebben we nog niet gezien, want die bazooka heeft nog niet gebruikt hoeven worden. Hè. Ze hebben wel natuurlijk, er is kwantitatieve verruiming geweest, opkoop van staatsobligaties enzovoort enzovoort. Dat is er allemaal geweest, maar ja, ik neem aan dat de ECB dan dat gaat doen. Maar dan krijg je een enorme verstoring toch van financiële markten. Dus hoe dat er precies gaat uitzien, dat weet ik niet. Maar het is wel, ik vind het zorgwekkend.
2: Nou, ik heb het volgens mij hier eerder meermaals gezegd. Ik vind de grootste beleidsfout in de eurozone van sinds de oprichting van de euro was de belofte whatever it takes. Want dat was een soort vrijbrief naar de eurolanden om vooral door te gaan met die overheidsfinanciën niet aan te pakken. Daar betalen we nu de prijs van. En ik vrees dat de prijs in de toekomst zal zijn aanhoudend te hoge inflatie.
0: Maar je hoeft niet alle instrumenten die sindsdien misschien voorhanden zijn te gebruiken.
2: Nee, maar alleen als je zegt whatever it takes betekent, als jullie met onverantwoord beleid doorgaan en het leidt tot problemen, maak je geen zorgen, ik ga dat oplossen.
1: Maar dit is wat markten nu misschien aan het testen zijn. Hè? Die zijn nu aan het testen van, wat gaan jullie doen, ECB?
2: Ja, vraagt er ook om.
1: En inderdaad, precies wat Edien zegt, landen kijken dan, als ECB dat gaat doen, dan hoef ik niet meer zo heel netjes op de staatsfinanciën te passen. En dat is, ik denk dus, en ook omdat de verkiezingen nu in Frankrijk aankomen, dat maakt het allemaal extra moeilijk. Want,
0: extreem links, extreem rechts, midden is weg.
1: Alle twee is niet bijster goed voor je staatsfinanciën, denk ik.
0: Daar moet aan gewerkt worden. Dat doen we in Nederland ook, hoewel meestal part-time. Gaan we het over hebben.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Barbara Baarsma en Edi Mujekic zijn de leden van het economenpanel. De 40 uur.
4: Lekker zo'n zomer. Op het strand. Boekje erbij. Cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: En we hebben heel veel arbeidsmigranten erbij gekregen. Als je nou kijkt naar de komende 10 jaar... dan is dat effect van die AOW-leeftijdverhoging uitgewerkt. En is onze, althans politieke houding ten aanzien van migratie, is veranderd. Je ziet nu al, het instroom van het aantal kennismigranten is al sinds 2022 gehalveerd. Dus je ziet daar echt minder. Dus op zijn best zou dat arbeidsaanbod de komende 10 jaar... misschien op 0% staan.
3: Maar jij zit in de nieuwe productiviteitsraad. Ja, dus daar valt dan nog winst te behalen.
2: Dat moet, want inderdaad, de afgelopen 10 jaar... was de productiviteitsgroei maar 0,3% per jaar. Nou, als we dan voor naar de komende 10 jaar kijken, nou, ik zie nu geen reden, in de miljoenennota niet, of in eerdere kabinetsbeleid, dat erg ver naar boven zal gaan. Dus ons structureel groeivermogen is maar 0,3%. En dat is echt laag. En dus snap ik de oproep van Brekelmans. De wijze waarop hij iets zegt, heb ik allerlei opmerkingen bij. Maar dat we, niet alleen jongeren, maar
3: allerlei
2: dat
3: opmerkingen,
2: we,
3: maar ik heb er nog nul gehoord. Daar vind je dus blijkbaar wat van.
2: Nou, Brekelmans die zei toen van, jongeren moeten meer uren per week gaan werken. Ik denk dat iedereen in Nederland een prikkel zou moeten krijgen om het aantrekkelijk te maken om weer te gaan werken of meer uren per week te gaan werken. En ja, als je
3: CBS
2: dan
3: kwam in het verweer, hè? Er werken best wel veel jongeren in Nederland. Oh. De Intelligence Group heeft deze zomer nog naar buiten gebracht dat veel jongeren werken in beroepen waar nu eenmaal kleine contracten de norm zijn. Zorg, onderwijs, die zouden dus best meer willen werken. Een 250.000 jongeren zegt, ik wil wel meer werken.
2: Dat klopt. En dus maar ik snap dus de oproep om meer te gaan werken. Ik snap niet dat die alleen gericht is op jongeren. En ik snap dan ook niet dat vervolgens in de miljoenennota staat dat je alle lasten op arbeid neerlegt van de lastenverzwaring. Bedoel ik al die 97% van de extra lasten die er komen.
3: 6 miljard, 5,8 miljard bij de werkenden.
2: Ja, en ja, dan ben je dus die groeimotor van arbeidsaanbod ben je gewoon eigenhandig aan het uitzetten.
3: Edin.
4: Ik had veel liever gezien dat er oproep was, wij gaan als land meer focus leggen op hoe we die arbeidsproductiviteit omhoog gaan krijgen. We weten wel hoe het moet. We weten ook dat het enige tijd vergt. Maar we weten ook hoe langer je daarmee wacht, des te langer het duurt voordat het echt zo aan de dijk gaat zetten. Ik heb er zelf grote bezwaar tegen dat iemand van de overheid gaat oproepen of we meer of minder moeten gaan werken. Dat moet je aan mensen overlaten. En als
3: dat
4: je meent,
3: politicus, die mag toch opvatting hebben?
4: Nou ja, maar als je wilt dat mensen meer gaan werken, ja, maak werken dan aantrekkelijker. Dus zorg ervoor dat ze netto meer mee naar huis nemen. En dat we zo gemiddeld genomen zo weinig uren werken in Nederland, ik vind dat ergens ook wel logisch. Want we komen wel uit een periode waarin we werkweken van 50, 60 uur hadden. Op een gegeven moment zijn we welvarender gaan worden. En als je welvarender wordt, als je meer geld tot je beschikking krijgt, dat geldt voor individuen, dat geldt voor de samenleving, dan ga je een deel van je extra welvaart ga je spenderen aan schaarse goederen.
3: Het is een uitruil.
4: Vrije tijd was een schaars goed. Dus we zijn gewoon minder gaan werken omdat we welvarender zijn geworden. En als laatste, een stuk van de oproep was ook, wij moeten meer als China gaan doen. Ja, China bevindt zich in een totaal ander stadium van economische ontwikkeling. Dat argument slaat in mijn optiek echt nergens op.
3: Wil jij kanttekening op plaatsen?
2: Ja, ik vind, kijk, als je rijker wordt, meer te besteden hebt, dan wordt die afruilvrije tijd en werken anders. Dat klopt. Alleen, kennelijk is dat voor vrouwen in Nederland anders dan voor mannen. Dus er is iets meer aan de hand. Er is hier ook wel een cultuur waarin deeltijdwerken, zeker voor vrouwen, meer als default wordt gezien. En vrouwen, de gemiddeld is voor Nederland inderdaad 31,9 uur per week. Maar mannen zitten nog altijd op iets van 35,5 uur per week. En vrouwen dus echt, 27,9 of zoiets dergelijks. Dus daar zit echt een flink verschil. En ik denk dus dat dat je echt moet kijken naar die toch dat onbenutte arbeidspotentieel dat daar zit. We hebben alle groeimotoren in dit land nodig om de staatskast te vullen. En niet alleen dus naar vrouwen die deeltijd werken of mannen die deeltijd willen gaan werken aanmoedigen om dat niet te doen. Maar we hebben ook een enorme arbeidsreserve, ondanks het feit dat de werkloosheid relatief laag is. We zijn dus nog altijd 1,25 miljoen mensen op wat dan heet de reservebank. En een onderdeel is, en daarnaast hebben we ook nog eens een keer,
3: voor een deel zal gelden dat een substantieel percentage van die 1,2 miljoen mensen niet kan werken.
2: Dat kan, inderdaad. Maar er is daarvan ook 568.000.

0: mensen die meer uren willen werken. Hè, dus deeltijders die meer uren willen werken. Het zijn mensen die wel beschikbaar zijn, maar niet gezocht hebben. Dat zijn heel vaak trouwens mensen die bijna aan het afgestudeerd zijn. En daarnaast hebben we een enorm groep arbeidsongeschikten en zieken in dit land. Zo tegen de 1,8 miljoen.
1: Ja, daar is het wel over gegaan de afgelopen weken. Ja, hoe die gemobiliseerd moeten worden.
0: Ja,
1: of
0: en
1: niet.
0: Ook, want het is voor uiteindelijk is het voor mensen ongelooflijk fijn om te kunnen participeren met betaald werk. Ook voor mensen in de WIA, ook voor mensen met een andere arbeidsongeschiktheidsregeling of ziekteverzuim. Dus hoe kun je dat? Ook daar wat aan doen. En prima om dan op te roepen om meer uren te gaan werken of weer te gaan werken. Maar dan moet je ook boter bij de vis leveren.
1: Als het over boter bij de vis gaat, dan is het ook de vraag hoe dit kabinet begroot en of het duidelijk genoeg is. We hebben er weinig tijd voor, maar het kabinet gaat volgend jaar ruim 500 miljard euro uitgeven. Wat het daarmee wil bereiken is lang niet altijd duidelijk. Conclusie van de Algemene Rekenkamer afgelopen week in commentaar op de begroting van het kabinet. Er worden verschillende beleidsdomeinen aangehaald. Het gaat onder andere over de bezuiniging op de overheid. Dus de Algemene Rekenkamer overigens niet de eerste die zegt dat kun je allemaal wel inboeken. Maar de vraag is, ga je het ook realiseren, Edin? Dat moet jou bekend in de oren klinken.
2: Nou, het was echt een treurig stuk. En dan heb ik het niet over het stuk zelf, maar vooral wat het weergeeft. Ja. Dan lees ik bijvoorbeeld...
1: Handen gaan hier ten hemel.
2: Van veel geld is onvoldoende duidelijk wat het kabinet hiermee wil bereiken. Dat is gewoon diplomatiek voor ze doen maar wat blijkbaar. Er zijn geen of te weinig meetbare doelen, zodat je ook niet controleren of het nou effectief is. Er zijn allerlei fiscale maatregelen die we in loop der tijd hebben genomen. Nou, van een aantal daarvan is een soort doorlichting geweest. Nou, daarvan zegt de Rekenkamer, daar is dus vastgesteld door die overheid zelf nota bene.
1: Dat is een ambtelijke stuurgroep geweest.
2: Ja. Meer kosten dan wat ze opleveren. Ja. Dus echt meer kosten dan wat ze opleveren.
1: Kun je 35 miljard weghalen.
2: Kun je 35 miljard euro mee besparen. Weet je wat je wel niet kunt doen met 35 miljard euro? En extra aan defensie uitgeven en de belastingen gaan verlagen, zodat mensen misschien meer gaan werken.
0: Ja,
2: ga daar nou eens mee beginnen.
0: Die lijst ligt er inderdaad. Maar wat ik heel krachtig vind aan het Algemene Rekenkamerbrief is twee dingen. Eén, ze hebben eerder al onderzoek gedaan tussen 2015 en 2014-2025... hebben ze 245 beleidsmaatregelen onderzocht. En daarvan hadden er maar een concreet doel. En daarvan haalden er maar 8 dat doel. Dus de oproep om doelgericht te worden en resultaten te gaan leveren. Waar denk je dat die onvrede van burgers door komt?
1: Heeft de Rekenkamer in een eerdere brief al gezegd, je kunt van alles beloven, dat vervolgens niet waarmaken en je verbazen over het wantrouwen in de politiek.
0: Dus, maar stel dan wel die doelen. Ze geven hier en daar ook complimentjes. Sommige begrotingen stellen wel haalbare doelen. Ja. Maar wat ik ook waar de brief ook over ging, is dat er wederom wordt getracht te bezuinigen op de overheid zelf, de Rijksoverheid. Dat zijn de ministeries, maar ook de uitvoeringsorganisaties, 3,4 miljard. En we hebben PwC-collega's van mij, Selwin Moons en Sander Veldhuizen, die hebben eens een keer gekeken, hoe zit dat nou met die uitvoeringsorganisaties? Nou, voordat je daar op kan bezuinigen, moet je eerst iets doen aan de regeldruk die daar zit. Want in de afgelopen 20 jaar is er 2,5 keer meer regels zijn er voor hen gekomen. 88% meer uitzonderingen. En ook nog eens een keer bijna het dubbele aantal verwevenheden in wetten. Dus dat zegt die Rekenkamer ook. Het gaat niet. Je kunt geen als je niet het werk vermindert, kun je ook niet de mensen.
1: Het staat dus wel in de begroting.
0: Ja, maar dan ben ik echt benieuwd hoe gaan ze het voor elkaar krijgen. Want het zou heel goed zijn.
1: Geld voor de hele begroting misschien.
0: Nee, maar het zou heel goed zijn om ook heel kritisch naar de overheid zelf te kijken. Want die is best uitgedijd. Alleen de manier waarop dat nu gaat, gewoon puur een kaasgraaf erover. En we zien wel hoe dat. Je moet dan het werk ook verminderen van die uitvoeringsorganisaties. En als je het werk niet vermindert, dan of vereenvoudigt, dan kun je ook niet bezuinigen.
1: Ik verwacht instemming bij Edin Mujagić.
2: Jazeker, ik onderschrijf het volledig.
1: Edin Mujagić was hier, monetair econoom, beheerder van beleggingsfonds Hoofdbos. En Barbara Baarsma, hoofdeconoom bij PwC, hoogleraar economie, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, het moest met de pottenbel geen kaas gaan, want de tijd zit erop. Dank jullie voor de bijdrage aan dit economenpanel. Is te beluisteren als podcast, onder andere via de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Unbelievable.
1: Unique.
2: Oh, yes.
0: Incredible.
3: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
4: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
3: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
4: Nou, praten over tech.
3: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
4: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
5: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
7: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Iets meer Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. In 2012 vond 88% dit nog uit den boze. Nu is dat nog 84%. Onderzoekers zeggen dat er veel dingen veranderen in de maatschappij, waardoor mensen er een conservatievere mening op nahouden. Bijvoorbeeld door de manosfeer. FIFA-baas Gianni Infantino gaat kijken of hij meer geld kan uitkeren aan de nationale voetbalbonden. Onder andere de UEFA wil dat hij ruim 1,8 miljard euro uit de reserves haalt. De FIFA-raad bespreekt het plan over 2 weken. Hoeveel elke bond zou krijgen is nog niet duidelijk. President Trump zegt dat hij de sancties tegen Iran niet gaat versoepelen. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou hij het land economisch tegemoet willen komen in ruil voor concrete stappen rond hun nucleaire programma. Niet waar, zegt Trump, die eist dat de nieuwssite het verhaal intrekt. En een Brits meisje van 11 is de jongste vrouwelijke schaakgrootmeester ooit geworden. Ze haalde de titel binnen op een groot toernooi in Oezbekistan. Het schaakwonder leerde zichzelf pas schaken tijdens de coronaperiode. Ze is nog niet klaar, ze wil geschiedenis blijven schrijven, zegt ze. En dan het weer van Weer Online. Vannacht kan het aan de kust nog gaan regenen, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
8: De bibliotheek is al lang niet meer alleen een plek waar je boeken kunt lenen, maar die boeken vormen nog wel de basis van deze maatschappelijke ontmoetingsplek. Hoe wordt er nagedacht over het aanbod en de samenstelling van de collecties? Stichting NBD Biblion beheert de collectie van honderden bibliotheken in Nederland. Hoe vind je dan de balans tussen beheren en beïnvloeden? Zeker als sommige lezers liever niets lezen over bijvoorbeeld evolutie of LHBTIQ. Ik vraag het aan Jos van Leeuwen, hij is directeur-bestuurder van NBD Biblion. Welkom.
9: Ja, Thomas.
8: Je bent 1 jaar of 2 geleden als een beetje smokkelen begonnen bij NBD Biblion. Je was al interim bestuurder. Was je destijds, nee, laat ik het anders formuleren, voordat je begon bij NBD Biblion, veel spannender, lid van een bibliotheek?
9: Nee, is het eerlijke antwoord.
8: Waarom niet?
9: Ik kocht mijn boeken.
8: Terwijl je wist van het bestaan van de bibliotheek.
9: Ik wist van het bestaan van de bibliotheek. Sterker nog, als lagere school ging ik met mijn fietsje en dan leende ik per week een stapeltje boeken. Dat las ik elke week en bracht ik terug bij een vriendelijke dame die dan weer het stempeltje zette. Dan kom je in een fase in je leven, en daar ben ik niet de enige van, dat je met heel andere dingen bezig bent. Wel veel gelezen altijd. En dan op een gegeven moment herontdek je de bibliotheek. En ik kan echt zeggen dat ik dat gedaan heb.
8: Nou, maar goed, jij hebt hem professioneel herontdekt. Zonder deze functie was je misschien ook gelukkig oud geworden, maar dan zonder lidmaatschap van de Bieb.
9: Dat is niet helemaal waar. Ik kwam de laatste tijd weer veel in bibliotheken. Bibliotheken zijn fantastische ontmoetingsplekken. Je kan er afspreken met iemand. Je hebt een lekkere koffie. Het is rustig. Je kan er gratis naar het toilet. En het is een laagdrempelige voorziening.
8: Is wel een belangrijk criterium.
9: Voor heel veel mensen is dat een belangrijk criterium, heb ik begrepen.
8: Er wordt er nog geen boek uitgeleend.
9: Nee, maar mensen worden wel de hele tijd geconfronteerd met boeken. Ze zien ze liggen. Ze pakken ze op. Ik weet zeker dat mensen die per ongeluk in een bibliotheek komen, dat daar toch ook heel veel mensen aan het lezen raken.
8: Vind je dat je het succes van een bibliotheek toch ook wel voor een belangrijk deel kunt afmeten aan de uitleengraad, of niet?
9: De uitleengraad zou bedrijfskundig een uitstekend criterium zijn. Maar er zijn meer redenen waarom een bibliotheek een goede bibliotheek kan zijn. Het gaat ook wel om de maatschappelijke bijdrage in de samenleving, in de directe omgeving, de ontmoetingsplaats, alle andere activiteiten.
8: Het is heel fysiek aanwezig. Iedereen weet wel waar de bibliotheek in zijn of haar buurt staat.
9: Ja.
8: En bijna niemand zal weten van het bestaan van NBD Biblion. Is dat erg?
9: Dat de lezers dat niet weten, dat vind ik niet zo erg. Dan doen wij ons werk wellicht heel goed. Of dan doen de bibliotheken hun werk heel goed. De bibliotheken zouden het wel moeten weten.
8: Die weten het ongetwijfeld ook, want wat doen jullie voor die bibliotheken?
9: Ja, misschien kan ik dat kort toelichten. Ja, wij werken voor bibliotheken, wij ondersteunen ze, we ontzorgen ze. En dat doen we, uiteindelijk zorgen ervoor dat de collectie aan boeken in de bibliotheek, dat die optimaal is. En dat de lezers en de bezoekers van de bibliotheek ook die boeken kunnen vinden.
8: En wat met moet je daarvoor doen? Wat betekent
9: passende
8: dat dan?
9: Boek de deur uitgaan.
8: Ja, precies, maar dat betekent dat de voorraad op orde moet zijn, dat de collectie op orde moet zijn. Maar moeten jullie dan voor die bibliotheken boeken kopen of moeten jullie distribueren? Wat doen jullie wel, wat doen jullie niet?
9: Ja, wij doen drie dingen. En het eerste is natuurlijk de boeken, want er ziet iedereen, die kopen wij in, die verstevigen wij. Wij zorgen dat dat bibliotheekkwaliteit is, die harde kaft en dat plastic eromheen. En we zorgen dat die boeken gedistribueerd worden naar de 1300 vestigingen in bibliotheken. En dat zijn er ongeveer 2,5 miljoen per jaar. Dus wij zijn, zoals je zou kunnen zeggen, een productiebedrijf. Het tweede wat wij doen is dat wij een databedrijf zijn, want wij lezen al die boeken. En dat lezen wij met een eigen AI-platform en met een hele redactie. En wij zorgen dat wij ongeveer van de 25.000 boeken die in Nederland uitgebracht worden, dat wij er 15.000 kunnen aanbieden aan bibliotheken.
8: Maar wij lezen die, zeg je, met de redactie en aan de hand van slimme software.
9: Ja.
8: Als ik het goed begrepen heb, dan is een paar jaar geleden al behoorlijk de zijzer doorheen gegaan. Er waren honderden recensenten ook werkzaam voor NBD Biblion. Die hebben allemaal hun congé gekregen, dus er is wel fundamenteel iets veranderd.
9: Er is fundamenteel wat veranderd. Het is niet met de zijs gegaan, zoals je zegt.
8: Nou, honderden recensenten heb ik begrepen in 2022.
9: Er waren vele recensenten inderdaad die sommigen wat meer en sommigen wat minder boeken voor ons lazen en daar de data van noteerden en aan ons terugleverden. Dat waren processen waar dat soms wel 2 of 3 maanden duurde.
8: En welke data heb je het dan over? Dat moet meer zijn dan alleen maar het aantal bladzijden. Dus er moet ook een beknopte synopsis zijn?
9: Juist, ja. Je hebt een wat wij noemen de bibliografische metadata. Dat is de data waarmee het boek kan duiden in het bibliotheeksysteem. En dan heb je het inderdaad over titel, auteur, ISBN-nummer. Maar ook over genre. Is iets een thriller? Is het een roman? Maar ook over trefwoorden, een synopsis, zoals je dat noemt. Dat zijn de boeken waarmee je, of de data waarmee je het boek kenbaar maakt. En dat zetten wij in de bibliotheeksystemen. En dat betekent dat je als in Maastricht het boek tegenkomt, dat het op dezelfde manier beschreven is als in.
8: Is de dienstverlening erop vooruit gegaan nu jullie toch meer je lot in handen leggen van die technologie en minder in de handen van die honderden recensenten die de een meer, de ander meer werkte voor NBD Biblion?
9: Wij zijn de kwaliteit van onze dienstverlening is beter geworden. Omdat wij sneller en actueler ons aanbod kunnen doen. En de kwaliteit wordt altijd bewaakt. Dat, wat altijd zo mooi heet, de human in the loop. Er gaat niets vanuit het AI-systeem direct de systeem
8: in. Je hebt het over duizenden boeken waar je toch iets mee moet.
9: We hebben over 15.000 titels. Niemand in Nederland kan al die boeken lezen. Wij wel.
8: Ja, gebeurt dat altijd even zorgvuldig? Want op het literaire blog Zoom kwam ik een artikel tegen over een pijnlijke fout. Het ging over de biografie van Margot Frank, de zus van Anne Frank. Die, als je de synopsis bekijkt, de korte samenvatting bekijkt, zou zijn overleden in Auschwitz. Dat moet zijn Bergen-Belsen.
9: Ja.
8: Werd een directe link gelegd met, zie je wel, iemand die dit leest, iemand die hier werk van maakt, die weet dat het pijnlijk is en die weet dat de overlijdensplaats moet zijn Bergen-Belsen en niet Auschwitz. Schuld van AI, onzorgvuldig van NBD Biblion.
9: Het is absoluut een fout. Daar lopen wij niet voor weg. Op het moment dat je 15.000 boeken zou lezen met mensen en daar de samenvattingen zou maken en de data, dan zouden daar ook fouten in zitten of subjectiviteiten. Dit is fout gegaan. Het is nog geen eens helemaal zeker of dit een AI-fout was of een menselijke fout. Dat gebeurt, dat neemt niet weg dat dit een hele pijnlijke fout was en dat elke fout op dit gebied er echt één te veel is.
8: En wat doe je dan met zo'n fout?
9: Dat evalueren wij. Dus wij hebben uitgezocht hoe dit heeft kunnen gebeuren. En dat hebben we intern besproken. En daar hebben we maatregelen op gezet om te voorkomen dat dit soort fouten niet meer kan gebeuren.
8: Maar als je zegt dat je het hebt uitgezocht en je weet mij nu nog niet te vertellen of dat een menselijke fout was of dat het toe te schrijven was aan technologie, dan is dat onderzoek toch nog niet afgerond?
9: Het onderzoek is afgerond, maar ik wil het je niet vertellen.
8: Dan is mijn voorzichtige suggestie dat het een menselijke fout is. En dat je iemand in bescherming neemt.
9: Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook bij ons.
8: Maar waarom is het zo erg om te zeggen dat het dan in dit geval misschien een menselijke fout is?
9: Nou, dat zou kunnen. Maar laten we zo zeggen, ik gooi geen mensen voor de bus.
8: Nou, dan heb ik dus bij deze het antwoord.
9: Ja. Heb jij goed gedaan, Thomas.
8: Nou, wat een knap journalistiek steltje. Goed. En je zegt, we hebben de werkwijze ook wel aangepast.
9: Ja.
8: Wat is dan de wijziging van die werkwijze?
9: Nou ja, wij controleren de output van de AI-systemen. En dat doen we nog zorgvuldiger. En elke dag worden de algoritmes verbeterd. Wordt er zeg maar terugkoppellussen richting de techniek gemaakt. En daar worden dit soort dingen ook in meegenomen.
8: Hoe zie je de rol van MBD Biblion in het grotere verhaal van het bevorderen van het lezen, het verbeteren van de leesvaardigheid? We struikelen over de onderzoeken waaruit blijkt dat die leesvaardigheid zeker onder jongeren ernstig onder druk staat. Ben je daar als MBD Biblion toch nog op een bepaalde manier een belangrijke speler in? Of zeg je nee, dat moet op de vloer gebeuren en die faciliteren wij?
9: Ja. Nou, de teruggang van de leesvaardigheid, en daar zijn recent weer rapporten over verschenen, is natuurlijk gewoon ook echt wel een maatschappelijk probleem. En daar zijn vele partijen mee bezig. Daar is beleid op, daar is de overheid mee bezig, de politiek. Er is Stichting Lezen mee bezig, allerlei partijen.
8: Al jaren, zie je nog geen effect, of in ieder geval
9: en
8: geen bemoedigend
9: wat wel
8: effect.
9: Duidelijk wordt, is dat het echt begint bij de jeugd en bij het op jonge leeftijd al leren lezen en met boeken geconfronteerd worden. En daar komen wij in beeld. Natuurlijk ligt daar een enorme verantwoordelijkheid voor de bibliotheken, maar vooral ook wel voor de bibliotheek op school. En zelfs al de bibliotheek in de kinderopvang, want daar worden al boekjes voorgelezen en aan kinderen en ouders meegegeven. En onze taak is nu om te zorgen dat dat het optimale aanbod aan boekjes is. Want leren lezen heeft ook te maken met het krijgen van leesplezier. En als je het verkeerde boek leest, dan denk je, nou, dat was een slechte ervaring, dat ga ik niet meer doen. Op het moment dat je een leuk boek leest en je krijgt weer een ander leuk boek aangeboden, dan ga je doorlezen.
8: Maar wat is het verkeerde boek of wat is het goede boek? En is een hype per definitie een goed boek of juist niet? Je kunt zeggen, nou, misschien is dat niet iets wat ik het bij voorkeur bijvoorbeeld aan mijn kinderen zou voorlezen, maar het is waanzinnig populair, het is gepromoot via BookTok. Dus we zullen wel moeten ook als Biblion? Of kun je ook zeggen, nou ja, wij willen juist verder reiken dan alleen maar de bestseller top 60, dus...
9: Ja, nou, het mooie is dat wij geen mening hebben over wat een goed of een mooi boek is. Wij lezen al die titels, wij geven daar een objectieve beschrijving van. En daarmee kunnen lezers kunnen zelf bepalen van welk boek ze wel of niet zouden willen. En dat kunnen ook bibliotheken bepalen. Dus bibliotheken bepalen zelf hun aanbod en lezers bepalen zelf wat ze lezen. Het verschil tussen een bibliotheek en een boekhandel wellicht is dat een bibliotheek ook een hele brede collectie wil hebben. Dus niet alleen de Dan Browns en de bestsellers willen hebben, maar ook zeg maar wat meer aan de randen van de collectie, de interessante titels.
8: Worden jullie wel eens overvallen door toch de populariteit van de Dan Browns van deze wereld? Dat je denkt, nou goed, we hebben toch alles op alles gezet om de hype aan te kunnen. En dan nog loopt het ons nu over de schoenen.
9: De Dan Brown kwam, ik dacht op vorig jaar rond deze tijd, dinsdag 7 of 9 september kwam die uit. En wij hadden hem op vrijdag, hadden wij met alle bibliotheken liggen.
8: Ik zie trots.
9: Ja.
8: Want dat is ook wel eens misgegaan.
9: Nee, maar normaal gesproken doen we er iets langer over. Maar als wij dit soort dingen zien aankomen, dan zouden wij natuurlijk niet goed bezig zijn als wij ons niet op voorbereiden.
8: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
0: Het dilemma.
8: Ik begrijp best dat christelijke scholen een alternatief leespakket willen. Of, ik begrijp het wel, maar we hadden het nooit moeten aanbieden.
9: Ik begrijp het wel, maar we hadden het nooit moeten aanbieden.
8: De gast is Jos van Leeuwen, directeur-bestuurder van MBD Biblion. Voor de mensen die midden in dit gesprek vallen en MBD Biblion niet tot in detail hebben gevolgd. Daar was de afgelopen maanden best iets over te doen. Over het speciale aanbod voor christelijke scholen. Kun je kort uitleggen wat er speelt?
9: Ja. Het is zo dat in Nederland heb je de vrijheid van onderwijs. Dat is een belangrijk artikel in de wet. Ik dacht artikel 23. En dat betekent dat scholen de vrijheid hebben om hun eigen identiteit vorm te geven. En dat betekent met name ook dat in een schoolbibliotheek dat zij daar boeken in kunnen zetten of titels die zij willen en ook titels die ze niet willen. Onze rol is richting bibliotheken is om een heel breed aanbod te doen. Dat betekent dat wij abonnementen en pakketten maken voor bibliotheken en scholen waar alles in staat. En daar staan ook titels in die misschien op sommige plekken minder gewaardeerd worden. Wij bieden dat aan en op een gegeven moment kregen wij reacties van bibliotheken dat de scholen waar zij voor werkten, en dat waren vooral scholen met een wat christelijke signatuur, dat die bepaalde titels niet wilden en terugstuurden.
8: Nou, het gaat over de evolutieleer, het gaat over LBTIQ, het gaat zelfs over Dolfje Weerwolfje, heb ik begrepen, in een
9: magie,
8: voorbeeld.
9: Ja.
8: Dat is dan magie, dat is een zeer populair kinderboek.
9: Ja. Ja, dus wat je ziet is dat er reacties vanuit die scholen kwamen richting bibliotheken en dat daar discussie ontstond. En toen hebben enkele bibliotheken ons gevraagd van, goh, zouden jullie niet in dat aanbod van jullie de boeken waar mogelijk zeg maar zorgen over zijn of reacties opkomen, zou je daar niet alternatieven voor kunnen bieden? Het probleem is namelijk als die boeken eruit gehaald worden, dat je eigenlijk een hele schrale collectie aanbiedt. En soms zijn er boeken die net iets anders zijn, maar die wel prima passen.
8: Die boeken die krijgen jullie terug, die worden min of meer niet gebruikt.
9: Die worden teruggestuurd, ja, letterlijk. Die worden teruggestuurd.
8: Dus dachten jullie, dan doen wij wat de klant wil.
9: Dus wat wij doen en wat elke organisatie denk ik wel doet, is je luistert naar de klant en je probeert een invulling te geven of een aanbod te maken. Wat past bij de vraag van de klanten. En nu wordt het interessant. Wat wij ons onvoldoende gerealiseerd hadden. En wij werden inderdaad behoorlijke oren gewassen op social media. De
8: kamervragen. Nuance,
9: kamervragen zelfs ook.
8: Voor dat onbekende NWD Biblion ben je in één keer in het oog van de storm beland.
9: Ja, in één keer stonden wij vol in de vuurlinie. Dat is ook niet erg. Want dat geeft ook aan dat wij blijkbaar in een discussie terechtgekomen waren die echt relevant is. En wij hebben, ik denk inmiddels toch wel 30 verschillende bibliotheken gesproken hebt. Ik heb ook alle partijen gesproken die daar reacties op hadden. Er zijn een aantal krantenartikelen geweest. En wij hebben ons ook intern beraad. Dus we hebben ook intern daar discussies over gehad. En wij hebben gezegd van, het is op zich niet onlogisch. En het is ook niet tegen de wet natuurlijk. Want je voldoet gewoon aan de behoefte van scholen. Maar door van tevoren die boeken eruit te filteren. En daar zit echt de crux. Wek je de schijn dat je censuur pleegt of dat je mensen wilt onthouden van die informatie.
8: Zoals Stichting Lezen het zelf verwoorden.
9: Dat heeft Stichting Lezen mooi verwoord.
8: Wie faciliteert dat scholen zich per denominatie kunnen afschermen van ongemakkelijke verhalen, normaliseert een tweedeling die niemand hardop zou verdedigen als je hem zo opschrijft. 1 schoolbibliotheek voor wie evolutietheorie en regenboogzinnen aan kan en 1 voor wie dat liever niet krijgt voorgeschoteld.
9: Ja.
8: Nou ja, jij stelt je ook op dat standpunt dat op deze manier eigenlijk niet kan. En dat jullie dat niet hadden moeten aanbieden?
9: Nou, we hebben ontzettend veel geleerd van dit traject. Dus we zijn inderdaad begonnen vanuit de echte positieve gedachte van wij willen scholen en bibliotheken beter helpen. Toen ontstond deze discussie. Ik heb ook met de mensen van Stichting Lezen gesproken. Ik heb ook met het betreffende Kamerlid gesproken, wat daar behoorlijk kritisch over was. En wij hebben inderdaad nu wel het inzicht van als wij aan de voorkant dit soort boeken niet aanbieden, Dan zal die discussie of dat gesprek niet ontstaan in die bibliotheek en die school. En ik heb ook gehoord, ook van leesconsulenten, juist in die Bijbelbelt, dat die zeggen, laten wij nu gewoon met die school het gesprek aangaan.
8: Maar wat is nu de actuele stand van zaken? Want jullie hebben het gepauzeerd, niet doorgezet. Maar ik las jullie reactie destijds. Biblion wil ruimte bieden aan de dialoog over deze afwegingen. Ja. Is de dialoog inmiddels afgerond of zitten jullie daar nog middenin?
9: Wij zitten midden in die dialoog. Maar zoals je nu ziet, de geluiden die wij horen is van laat ons in de bibliotheken en met de scholen dat gesprek voeren. En dat is heel waardevol en dat is beter dan dat je mensen en met name kinderen van tevoren onthoudt van die informatie. Daar zijn we gevoelig voor dat argument. En dat zal betekenen dat wij het aanbod zoals wij het nu hadden ingestoken niet meer zullen doen.
8: Maar dat betekent dus dat jullie dan weer kiezen voor een inclusiever, voor een diverser aanbod, waarvan je weet, daar zitten die scholen niet op te wachten. De bibliotheken zullen deze boeken weer retour sturen, of niet?
9: Nou, wij gaan ervan uit, en dat is ook ons teruggegeven, dat de bibliotheken en de scholen met name ook dat gesprek wel met elkaar willen voeren. En wij kunnen daar wel in adviseren natuurlijk, want wij zien wel alternatieve titels, wij zien andere onderwerpen, dus wij kunnen daarin faciliteren door die boeken goed te duiden. Maar het gesprek en de beslissing, die ligt op de scholen en tussen de scholen en de bibliotheken.
8: Maar het is wel interessant, want je zegt, iedere onderneming, organisatie die het een klant naar de zin wil maken, zal luisteren naar de wensen van die klant. En als ik kijk naar de documenten die jullie de afgelopen jaren hebben gepubliceerd, dan gaat het ook over de klant beter bedienen. Een focus op de klant centraal. Kom ik onder andere tegen in jullie sociale jaarverslag. Want een klant die je goed bedient leidt uiteindelijk tot een betere dienstverlening. Maar ik begrijp dat dat soms op gespannen voet staat met het bieden van een volledige collectie, maar dat je dat wel gaat doen.
9: Ja, wat je ziet is, de klant staat zeker centraal. En het is een goed basisprincipe om goed naar de klant te luisteren. Wat je wel ziet is dat doordat wij de hele sector bedienen, en niet elke klant is hetzelfde, en dat wij doordat wij met ons selectiebeleid eigenlijk ook wel in de praktijk richtinggevend lijken te zijn over wat er in de bibliotheek komt of niet, voelen wij een verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid betekent dat wij misschien niet altijd de makkelijkste weg kiezen, maar ook wel gewoon intern gesprekken daarover
8: voeren. Maar
9: je zult
8: natuurlijk nooit een helemaal volledig aanbod kunnen aanbieden. Dat kan simpelweg fysiek niet eens. Er zit altijd een selectie in. Je zult altijd ook moeten kijken, nou oké, dit leek een gevestigde waarde in de collectie, maar het wordt niet of nauwelijks meer uitgeleend. Dat doen we dus niet meer. Of werkt het niet zo?
9: Het werkt niet helemaal zo. Wij brengen 15.000 titels uit per jaar. En wij maken daar een afweging in dat in een bepaalde verdeling aan alle behoeften voldoet. Dat betekent fictie, non-fictie, jeugd. Maar ook, niet alleen de bestsellers, maar wat ik net ook al zei, ook aan de randen van de collectie. Juist om de minder voor de hand liggende boeken en de andere geluiden ook te laten horen. Dat is een belangrijke functie van de bibliotheek. En dat is dus ook een belangrijke functie voor ons. Ja. Wij kijken dus niet alleen naar de boeken die het meest opbrengen.
8: Wat zegt het nu dat deze kwestie een politieke kwestie werd? Zegt dat ook iets over dat zelfs het boekenschap niet ongevoelig is voor maatschappelijke verharding?
9: Nou, ik denk dat als je de verharding of de polarisatie zou noemen, of de discussies die ontstaan, dat die niet aan de bibliotheek voorbij gaan en daarmee ook niet aan ons.
8: Ik kwam bijvoorbeeld tegen, wat doen we op het gebied van categoriseren? Als je het hebt over een gebied dat volop in de belangstelling staat, hebben we het dan over de Palestijnse gebieden of hebben we het over Palestina? De Gouden Eeuw bestaat niet meer als term. Dat noemen we tegenwoordig de 17e eeuw. Jullie noemen dat ook zo als je die data beheert. Wie neemt daarin de leiding?
9: Wij nemen daar niet de leiding in. Overigens ook de Gouden Koets, waar we zo trots op waren. Die is nu ook op stal gezet. En we hebben de Glazen Koets. Dus dit is een ontwikkeling die in veel meer plekken speelt als alleen in de bibliotheeksector. Wat je ziet in de bibliotheeksector is dat dat best complex georganiseerd is. Er zijn bibliotheken die een zelfstandige rol hebben. Bibliotheken zijn gemeentelijke instellingen of worden niet in ieder geval door de gemeente gefinancierd. We hebben een koninklijke bibliotheek. We hebben een vereniging van bibliotheken. Er zijn provinciale instellingen. Dus iedereen vindt daar wel wat van. Uiteindelijk in de bibliotheeksector wordt er altijd wel een gemeenschappelijk beeld gevormd.
8: Maar en worden er beslissingen genomen. Als je het hebt over Palestina of Palestijnse gebieden, dan hebben jullie nu gekozen voor Palestijnse gebieden. In de bibliotheken die gebruik maken van een dienstverlening van Biblion staat nu Palestina.
9: Dat zou kunnen, ja. Ja, en hoe wij dat
8: doen. En wie heeft er dan over meegepraat?
9: Hoe wij dat doen, wij beschrijven die boeken. En wij hebben 4 keer per jaar hebben wij ook een beraad waarbij wij met andere bibliotheken of met bibliotheken, een 30-tal bibliotheken, praten. En dan gaat het over dit soort dingen. Van hoe duiden wij dat? En moeten wij daar dingen anders in gaan benoemen? En dan is het nog zo, als wij van 30 bibliotheken de instructie of de suggestie krijgen, je zou het voortaan zo moeten beschrijven, dat er waarschijnlijk ook 20 bibliotheken zeggen, je had dat anders moeten doen.
8: Had je zelf gedacht dat je in dit soort discussies terecht zou komen?
9: Nee. Maar ze zijn ontzettend interessant en ontzettend waardevol.
8: Wat ga je, want het draait ook binnen jullie organisatie om klantgerichtheid, om focus aanbrengen. Wat ga je de komende tijd meer doen en wat ga je misschien wel helemaal niet meer doen?
9: Ja, wij hebben net voor de komende jaren een nieuwe strategie, een nieuw beleidsplan gemaakt. Wat wij in ieder geval blijven doen is die hoge kwaliteit aan bibliotheekboeken leveren, inclusief de data, waarmee we bibliotheken maximaal ontzorgen. Waar we meer op in gaan zetten nog, is aan de voorkant om te zorgen dat het aanbod wat we doen naar bibliotheken, dat dat past bij hun wensen, maar ook bij die maatschappelijke ontwikkeling waar we net over hadden.
8: Maar wel met oog op de volledige collectie.
9: Met oog op de volledige collectie, de pluriformiteit. Daar gebruiken we ook data bij, maar ook nog steeds de menselijke maat en de voelsprieten in de samenleving. En aan de andere kant, als een boek in de bibliotheek staat, vroeger als een boek gevonden moest worden, dan vroeg je dat aan een vriendelijke dame of meneer en die wees je naar de plank rechtsboven. Tegenwoordig hebben wij alle data van alle boeken en we zijn tools aan het ontwikkelen.
8: Oh, maar je bent toch ook nog groot voorstander van die aardige meneer of mevrouw?
9: Ja, die aardige meneer en mevrouw die waarderen wij enorm en die is er gelukkig nog steeds in de bibliotheek, maar het worden er wel minder, want ook bibliotheken zijn wat dat betreft in transitie. Wij hebben een aantal tools en producten waarmee mensen, lezers of geïnteresseerden, zelf het beste boek kunnen vinden en uiteindelijk met het passende boek de bibliotheek uitgaan.
8: Ja, ik ga dit allemaal verwerken. Jos van Leeuwen, directeur-bestuurder van MBD Biblion, dank voor je komst.
9: Dank je wel.
8: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen vrijdag had met Ronald Kleverlaan van de stichting MKB Financiering over het misschien wel gebrek aan ambitie van Nederlandse MKB'ers. Abonneer je dan op de Top van Nederland, hoef je geen aflevering te missen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. OpenAI gaat zijn nieuwste AI-model voorlopig nog niet uitbrengen. Het bedrijf wilde het systeem begin oktober op de markt zetten, maar maakt zich zorgen over de veiligheid. Het model zou zich niet aan de regels houden en legt de gebruikers niet goed uit wat het precies heeft gedaan. Nederlanders accepteren huiselijk geweld vaker. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook voelen vrouwen zich onveiliger. Ze maken zich dan vooral zorgen over seksuele intimidatie. Volgens de onderzoekers is de moord op de 17-jarige Lisa van vorig jaar een mogelijke reden. President Trump kondigde plannen aan voor een nieuwe staalfabriek in de staat Iowa. Het project kost 15 miljard dollar en moet de grootste Amerikaanse staalfabriek ooit worden. Volgens het Witte Huis levert de fabriek minstens 1750 vaste banen op. En in het Brabantse Oefeld is een jongen vast komen te zitten in een boom. Dat schrijft de Gelderlander. Hij was erin geklommen om zijn papegaai te redden, die daar al de hele middag zat. Naar boven ging prima, maar naar beneden kwam hij niet meer. De brandweer moest komen om de jongen en zijn papegaai te redden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het grootste deel van het land droog. Aan de kust kan nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
5: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we iedere dag praten over de worstelingen van Europa. En deze week gaan we naar de overkant van Grote Plas, want daar hebben de presidenten Xi en Trump elkaar ontmoet. Maar wat betekende dat voor Europa? Viel de naam van ons continent helemaal niet tijdens het staatsdiner? Of stonden we daar op het menu, zoals Mark Carney eerder heeft beweerd? Nou, gaan we zo bespreken. Bij mij zijn Luc de Klerk.
6: Hey.
5: Welkom. En onze China-kenner en eindredacteur John Boy Vossen.
7: Hallo.
5: Welkom, leuk dat je in de podcast bent.
7: Ik vind het ook leuk dat ik er ben.
5: Voor het eerste keer toch in de XL-versie?
7: Zeker.
5: Nou, dat belooft een hele mooie uitzending te worden. Aan het einde van deze uitzending bespreken we ook nog een cultureel pareltje. Maar eerst.
3: The Gradometer.
5: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergen langzaam? Luc, zometeen. Ik zei het al, we gaan het over China en Amerika hebben. En daarbij is AI, kan ik alvast verklappen, een belangrijk onderwerp geweest. En dan hebben we in Europa een belangrijke troefkaart in handen. Met ASML. En daar was nieuws over deze week. Vertel.
6: Ja, het ging om Frank Heemskerk. Hij is een bestuurder bij het bedrijf. De Executive Vice President of Global Public Affairs.
5: Aha.
6: En hij zat deze week bij debatcentrum De Bali. En daar zei hij het volgende over de omzet van ASML in Europa.
8: Ons marktaandeel in Europa, en dat was dus niet omdat er andere concurrenten waren, maar in de omzet van ASML is gedaald tot 0%. Laatste kwartaal. Hm. Dus wij verkopen helemaal niks in Europa.
9: Hoe komt dat dan?
8: En dat komt omdat Europa niet investeert en omdat er in Europa geen chipfabrieken gebouwd worden.
6: Ja, het punt dat Heemskerk hier aansnijdt is natuurlijk zorgelijk voor de Europese strategische autonomie en iets waar we het ook wel vaker over hebben gehad in deze podcast. En het is natuurlijk mooi dat we zo'n bedrijf als ASML dan hebben in Europa, maar als we in Europa verder echt zelfstandig willen opereren op het gebied van AI bijvoorbeeld, dan moeten er ook bedrijven zijn die chips gaan maken met die machines die ASML dan weer maakt natuurlijk. En nou zijn er een heleboel knelpunten in die hele keten, dus het is natuurlijk niet alleen die machines van ASML en de chipmakers uiteindelijk zelf, maar ook grondstoffen waar we bijvoorbeeld van China afhankelijk weer zijn. Maar goed, ja, überhaupt die stap zetten dat er echt in Europa geavanceerde chipfabrieken komen, ja, dat is heel belangrijk. Er zijn wel chipfabrieken, maar niet zeg maar van het geavanceerdere soort.
5: Nee, precies. Daar zijn we nog mee bezig. Gaat nog niet helemaal van een leien dakje. Zorgelijk, dat kunnen we wel zeggen, maar dat ASML niet verkoopt in Europa is niet helemaal nieuw.
6: Nee, dat vroeg ik me dus ook af. Want ik dacht, ja, dit is natuurlijk ook een lekkere kop. Staat het bij ons op de website ook. ASML verkoopt niks in Europa. Maar ja, dat heeft dan toch al lang in jaarverslagen gestaan ook, dacht ik. Dus ik ging naar onze eigen in-house ASML-expert Maxime van Meel om te vragen, hoe moeten we dit statement van Frank Heemskerk nou precies zien?
7: Ik denk dat ze dit vooral nog eens benadrukken om een statement te maken tegenover Brussel. Dat ze geen machines in Europa verkopen, dat wisten we al wel. Is zelfs terug te vinden in hun kwartaalcijfers. Maar ASML spreekt zich de laatste tijd steeds meer eigenlijk uit als Europese speler. Heemskerk wijst er hiermee dan ook op dat er in Europa eigenlijk geen enkele relevante chipmaker zit. En dat als de EU echt zoveel om hun strategische autonomie geeft, ze er maar beter iets aan kunnen gaan doen. Dat is een klus die niet zomaar geklaard is, weet ook ASML als de beste. Het zal jaren duren voordat je een eigen geavanceerde chipindustrie hebt opgezet. Maar de boodschap is dus, denk ik, begin er dan maar ook op tijd aan.
5: Maar oké, voor ASML is het natuurlijk niet great dat ze, tenminste, zij willen zoveel mogelijk machines verkopen, dus ook graag in Europa. Hoe is het voor Europa? Is het great of niet zo great, deze uitspraak?
6: Nou, het is dus vooral eigenlijk een herbevestiging, denk ik, dat de Europese chipindustrie dus not so great is. ASML die heeft ook nog maar eens bij de Europese Commissie gevraagd om te zoeken naar manieren om dat concurrentievermogen van de chipindustrie te stimuleren. En de Commissie heeft in juni, hebben we het ook over gehad natuurlijk in deze podcast, de Chips Act 2.0 gepresenteerd. Daar lag de focus wat meer op industrialisatie en het stimuleren van vraag naar chips en leveringszekerheid. En von der Leyen heeft het ook gehad over AI gigafactories. Nou, dat heeft ze beloofd. Nou, dat komt ook nog niet 1, 2, 3 van de grond. Dus dan op zich great, denk ik, dat ASML er weer wat vaart achter probeert te zetten bij de EU, bij de Commissie. Maar ja, zo snel zal de chipindustrie niet heel veel greater worden, denk ik.
3: Make Europe great again.
9: So we just had a very, very successful engagement with the Chinese on trade and AI.
10: Whoever wins AI, you have to remember this. And now I say, whoever wins SI, whoever wins super intelligence wins.
11: Our trade deficit with China is now 1 billion euros a day. Some say the second China shock is looming, but it's already here.
5: Kan Europa overleven tussen Trump en Xi? Zij hebben elkaar ontmoet in Washington DC. Trump is altijd onder de indruk van Xi's leiderschap, maar tegelijkertijd zijn het misschien wel elkaars grootste rivalen. Wat betekent dat voor ons? Eerst maar eventjes Luc en John Boy. Mijn indruk was toch dat tijdens het diner de twee leiders toch behoorlijk vriendelijk naar elkaar waren. Wat was jouw indruk, John Boy? Hoe was de sfeer tijdens dat diner?
12: Volgens mij was de sfeer best wel goed. Zie je sowieso. In mei waren ze natuurlijk ook al samen in Beijing. En je merkt eigenlijk dat sindsdien, er is een term die er sindsdien rondgaat. In het Chinees gaat die en is vertaald, heet het een constructieve strategische relatie. En wat zij ermee willen uiten, is eigenlijk dat al op het moment dat zij met elkaar praten, of dat er ruzie is tussen beiden, dat er altijd wel gepraat wordt met elkaar. Dus kleine tussenhaakjes, problemen, handelsoorlog.
5: Klein probleempje.
12: Maar dat er wel nog steeds met elkaar gesproken wordt.
5: Ja.
12: En ook bij de communicatie die vandaag en gisteren naar buiten zijn gegaan, wordt die term continu geuit. Dus wat voor China heel belangrijk is, voor China natuurlijk ook, is wel kijken hoe ze met de relatie met elkaar kunnen handhaven op een manier waarbij ze beide belangen niet gaan schaden. Handelsoorlog, geen klein probleem, is natuurlijk ook besproken. En ik had het idee dat ze dat ook wel een beetje probeerden te laten uiten aan beide kanten. We zijn met elkaar in overleg, we gaan kijken of er iets uitkomt. Alleen als je kijkt wat eruit komt, dan is het best wel weinig.
5: Ja, een beetje agree to disagree. Een beetje we weten dat we het niet eens zijn, maar we blijven wel met elkaar praten.
12: Tuurlijk, precies wat je zei. Als je ook niet dat Chinese stukje van Xi Jinping luisteren. Hij zegt bijvoorbeeld over Europa: we zijn geen vijanden, we zijn partners. Ja. Dus we willen met elkaar samenwerken. En dat willen ze ook heel graag richting Amerika doen. Maar natuurlijk wel met de Chinese gedachte van: wij willen wel kijken wat wij eruit kunnen halen.
5: Ja. En Luc, hoe heb jij ernaar gekeken? Naar de foto's van het diner?
6: Ja, ik denk dat Trump is natuurlijk iemand die heel erg goed op dit soort dingen gaat en al die pracht en praal heel mooi vindt en dat graag tentoon wil spreiden. En dan inderdaad, er komt niet heel veel uit. En daar, ja, ik denk dat Trump vindt het gewoon heel mooi dat hij dan zo'n leider kan ontvangen. Al die vlaggen erbij, de militairen die erbij stonden. En dan dat er echt wat uitkomt.
5: En White House, wat was het voor ijs?
6: We hebben White House Honey Ice Cream. Wat stond op het menu? Ja, we hebben het menu even bekeken.
5: Nou ja, dat is allemaal de belangrijke dingen. John Boy, je zei het net al eventjes, maar hoe wordt er vanuit China naar dit bezoek gekeken?
12: Het ligt een beetje aan of je het sociaal of politiek natuurlijk kijkt. Kijk, de meeste Chinezen, je hebt een Chinese term, Shanggao Huangdiyuan. Dat betekent, de bergen zijn hoog en de keizer zit ver weg. Dus de gemiddelde Chinees is vooral bezig met zijn eigen leven.
5: Ja.
12: Beetje gechargeerd, want je hebt 1,4 miljard Chinezen, dus je kan niet van alle Chinezen spreken. Nee. Maar het is wel, meest Chinezen proberen wel echt met hun eigen leven bezig te zijn. Politieke zien daarentegen is best belangrijk. Het feit dat hij natuurlijk dat China Washington gaat om daar met alle toch wel best wel veel egaars ontvangen te worden, ziet hij ook wel als dat hij een soort van gelijkwaardig is met Trump en Amerika. En dat wil China. Je hebt heel lang een unipolaire wereld gehad en China wil heel graag die multipolaire wereld creëren waarbij China en Amerika gewoon echt op één en dezelfde hoogte staan en eigenlijk gewoon gaan kijken hoe zij de wereld misschien wel een beetje kunnen verdelen. Wat Trump natuurlijk ook stiekem heel graag wil.
5: Ja, en het doel van Xi is dan vooral dus wat je net beschreef. Ja,
12: heel graag zorgen precies die relatie.
5: De lieve vrede bewaren.
12: Precies, zorgen dat die relatie gewoon goed blijft. Wetende en misschien hopende ook dat er nog iets verder uitkomt. Nou, ik zat volgens mij woensdag zat ik al in de avondspits om vooruit te blikken erop. Niemand ging ervan uit dat hier iets uit zou komen, iets groots. Iedereen wist, ze gaan natuurlijk hebben over de handelsoorlog, over AI. Taiwan is ook al aan bod gekomen. Alleen uiteindelijk gaat niemand eruit dat met 2 dagen alle problemen op zijn gelost. Dus het gaat echt puur en alleen om die relatie goed te houden. En misschien ook een beetje te verbeteren. Want die is best wel slecht geweest de afgelopen jaren. Mm-hmm. Zeker door die handelsoorlog die vorig jaar gestart is.
5: Luc, tijd voor het Amerikaanse perspectief. Jij bent ook onze Amerika-redacteur. Ja. Welk perspectief leeft er in Amerika over deze ontmoeting?
6: Nou, als ik het een beetje de Amerikaanse kranten verder aan het lezen was, dan kreeg ik een beetje idee gewoon dat Trump-China-beleid een soort zwabberende pingpongbal is. China, ja, die staat toch steviger dan Trump uiteindelijk. En vooral ook omdat Trump de hele tijd dus die vriendelijke woorden gebruikt richting Xi en met alle egaars hem dus ontvangt. Het is ook een beetje tijd kopen, denk ik, voor Trump. Misschien ook wel voor Xi uiteindelijk. Ja. En toch ook wel bijzonder hoe dat dan nu gaat. Dat ik zat ook te denken, als Biden met al die egaars zo Xi had ontvangen in het Witte Huis, nou, dan waren ze denk ik bij Fox News, was de wereld te klein geweest om als het op zo'n manier was gegaan. Ja. En het feit dat Trump natuurlijk de Democraten vaak aanvalt als communisten. Je hebt die DSA, de Socialist of America. Nou, nu zit hij met eigenlijk toch de machtigste communist om tafel. Dat vind ik toch ook opvallend. Ja. En er zijn ook dus wel zorgen over die toenadering, hoe Trump dit nu doet. Dus in de Senaat, ook onder Republikeinen. Je hebt bijvoorbeeld deze week nog Roger Wicker, een senator, de voorzitter van de Armed Services Committee. En die zei, moet je wel met een meedogenloze, niet verkozen, onderdrukkende dictator die zijn buurlanden wil overheersen en wiens enorme militaire arsenaal rechtstreeks op de Verenigde Staten van Amerika is gericht, moet je daar wel mee gaan praten en die gaan uitnodigen in het Witte Huis. En ja, iets waar ook in Amerikaanse media over werd geschreven is die speech van Trump van afgelopen zomer. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Dat was ineens een soort primetime tv-toespraak vanuit het Witte Huis. Iets wat best uitzonderlijk is en presidenten eigenlijk normaal gesproken niet zomaar doen. En toen zou Trump met iets heel groots komen. En wat er toen kwam was een soort vage, ongefundeerde beschuldiging van Chinese inmenging bij de verkiezingen. Hmm. En dat was dus ook echt de vraag, ja, komt dat dan nog weer terug nu? Maar natuurlijk niet, want Trump die wil dan ook niet ruzie maken op zo'n moment. Dat zit helemaal niet in zijn aard. Zelensky dan toen wel. Maar eigenlijk wil hij dat normaal gesproken helemaal niet.
5: Nee.
13: Lekker zo'n zomer. Op het strand. Boekje erbij. Cocktailtje in de hand. En

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Samen met de Global South echt wel moeten opstaan. En samen te strijden moeten trekken om ervoor te zorgen dat die internationale samenwerking wel overeind blijft.
3: Ja, Jette noemt Europa dus ook wel een middle power. Maar ik weet dat daar binnen de Europese Commissie werd daar toch iets anders. Toen ik in Straatsburg was, werd er toch wel wat anders over gesproken achter de schermen. Daar zegt men eigenlijk, ja, we kunnen gewoon op tegen Amerika en China. Wij zijn ook zo'n supermacht. En in de aanloop naar de State of the Union van von der Leyen, toen hoorde je dus achter de schermen, ja, als het over Carney en Canada ging, dat concept van die middle powers van hem, dat is goed, dat is leuk, maar dat slaat eigenlijk niet op ons, op de Europese Unie. Dus als in Duitsland en Frankrijk zijn op zichzelf wel middle powers, ja, maar de Europese Unie als geheel niet. Nou, ja, kun je daar een beetje vraagtekens bij stellen, maar zo werd in de commissie naar
4: het gekeken. Is logisch dat zij dat zeggen, want Europa bestaat natuurlijk voor een reden. We zien onszelf graag als geopolitiek machtsblok en misschien moeten we dat ook wel doen, toch? Ja, ik weet niet. John Boy, de handelsoorlog tussen China en Amerika staat on hold. Mm-hmm. Even een pauze. Mm-hmm. Dat blijft voorlopig ook wel zo. Wat bespreken de twee daarover? Wat weten we?
5: Nou, wat we weten is dat eigenlijk de vorige deadline was 10 november. Dus die pauze die is ingesteld tussen China en Amerika, die is gebaseerd tot 10 november. En die hebben ze nu 2 maanden verlengd. Dat zou je kunnen zeggen als een winstpunt, want je weet in ieder geval tot en met januari heb je geen probleem. Maar ik denk dat de insteek van China ook was om te kijken of er misschien voor een langere periode op pauze gezet kon worden, of misschien wel helemaal afgeschoven kon worden. Dus het is een gedeeltelijk winstpunt. Aan de andere kant is het natuurlijk, ja, vanaf november begint hetzelfde riedeltje weer, want dan moet je weer gaan onderhandelen. Kunnen we het dan weer gaan pauzeren voor een langere tijd? Of gaat Trump misschien weer iets doen, waardoor het weer op gaat laaien? Dus we weten dat 2 maanden is uitgesteld, maar dat is ongeveer ook alles wat eruit is gekomen. Ja. Dus aan de ene kant positief. We hebben ook als Europa een beetje marge gekregen. Niet weer die onzekerheid door al die hoge prijzen. Nee. En die hoge tarieven. Aan de andere kant, ja, nogmaals, vanaf eind dit jaar begint hetzelfde riedeltje weer. Dus dan zal Europa ook weer gaan kijken, wat gaat er nu uitkomen?
4: Ja, uitstel. Geen afstel.
5: Zeker.
4: Luc, Ursula von der Leyen is er ook niet zo gerust op. Wat zegt zij over China als het gaat over handel?
3: Ja, dan toch weer even teruggrijpen naar de staat van de Unie van vorige week. Toen China was daar ook een heel concreet onderwerp in.
6: Our trade deficit with China is now 1 billion euros a day. It has reached a tipping point. Some say the second China shock is looming, but it's already here. It shows in our communities and factories across our union. It leads to deindustrialization in the industrial heartlands of Europe. This is unsustainable.
3: Ja, want toen Amerika vorig jaar die hoge heffingen op China invoerde, ja, toen nam de export van China richting Europa dan weer enorm toe. En natuurlijk de angst is dat als, wat John Boy zegt, als ze niet uitkomen, dat China weer op zoek moet naar andere afzetmarkten. En dan is Europa logisch. Want ja, Chinese bedrijven, zoals jij ook al zei, van die kunnen ook niet alles binnenlands natuurlijk kwijt op een gegeven moment. En zeker dan als Amerika wegvalt, ja, dan hoge importheffingen. Dan is het toch weer logisch om naar Europa te kijken. En dan zitten wij met een probleem. En von der Leyen is daar zich wel degelijk van bewust. Mm. En ook, ja, dus moeten we dan ook iets verzinnen wat we dan in dat geval weer zouden kunnen doen.
4: Ja, dus Europa die is zoekende naar een nieuwe China-strategie, toch? Ze zijn er ook mee bezig. Ja. Ook Sefcovic bijvoorbeeld.
3: Ja, maar von der Leyen heeft vorige week in die Staat van de Unie geen concrete echt maatregelen tegen China aangekondigd. Eigenlijk ook wel dat ze zegt, ja, we hebben vertrouwen in de diplomatie. En over 2 weken gaat handelscommissaris Sefcovic weer naar China om te praten over die handelsbalans tussen de EU en China. En ja, natuurlijk ook vooral dat de EU toegang blijft houden tot die kritieke mineralen uit China. Want dat is ook heel belangrijk. En de Europese Unie wil dat, ja, dat moet concrete resultaten komen. Dat benadrukt von der Leyen toen vorige week. En als dat er niet komt, ja, dan moet je toch wel gaan kijken of we dan weer andere dingen kunnen doen. Dan had ze in de Staat van de Unie het wel over een nieuwe European Corporation for Critical Raw Materials, dus voor kritieke grondstoffen. En daarbij wordt dan, ja, het moet gezamenlijk worden gekeken naar of er dus voldoende voorraden zijn dat je samen zou kunnen inkopen. En afgelopen zomer werd al bekend dat de EU werkt aan een solidariteitsmechanisme. Dat moet dan bedrijven in Europa die hun toeleveringsketen diversifieren, zeg maar weg van China, dat in het geval dat er weer echt een handelsoorlog is, dat ze er last van krijgen, dan moeten ze, ja, hulp kunnen krijgen uit Brussel. Het is alleen de vraag hoe dat dan, ja, hoe,

0: gaan we dat betalen in Europa?
1: Ja,
0: en hoe duur zou het überhaupt zijn? Dat is ook moeilijk in te schatten. En ja, dat wordt dan weer een hele lange discussie. Want we hebben natuurlijk zitten midden in de onderhandelingen ook over het MFK, de meerjarenbegroting. En ja, veel landen, Nederland, Duitsland, die willen graag eigenlijk minder uitgeven. Nou, dit zou dan waarschijnlijk weer er bovenop moeten komen. Of hoe moet je dat dan vormgeven binnen dat MFK?
1: Mm-hmm.
0: En dan heb je natuurlijk ook nog, formeel wordt er altijd gezegd dat dat soort mechanismes eigenlijk landagnostisch zijn. Oftewel, ja, ze zijn niet ontwikkeld om in te zetten tegen één specifiek land, maar tegen wie dan ook.
1: En als we nu een beetje een conclusie proberen te trekken van dit gesprek, tussen Xi en Trump, wat we ervan weten, ja, komt er dan iemand als sterkste uit? En wat is de plek van Europa daarin?
2: Ik denk dat Europa heel laag op de plek staat. Volgens mij is in alle communicatie die ik heb gelezen, zeker vanuit de Chinese kant, wordt het woord Europa gewoon niet genoemd.
1: Nee.
2: Zegt ook wel iets. Maar op zich logisch, want het gaat natuurlijk tussen Amerika en China. Maar het laat vooral zien dat Xi op hetzelfde podium staat als Trump. En dat is precies wat China wil.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik denk daarom toch wel dat Xi / China op plek 1 staat. Misschien Amerika op plek 2. En Europa bungelt ergens heel erg onderaan de ladder.
1: Maar we hebben wel besproken waarom dit toch voor Europa
2: absoluut
1: een belangrijk zeker gesprek is.
3: BNR's megahit.
1: Ja, aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Kan van alles zijn, muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. En aangezien je te gast bent, Jomoy, mocht jij een hit meenemen?
2: Zeker, het past ook mooi bij dit thema.
1: Ah.
2: We gaan naar de collega's van de NPO, die hebben een documentaire gemaakt. Geert-Jan, wees me hierop, dus ook kleine koeders naar hem toe.
1: Shout-out.
2: Absoluut. Documentaire heet Strijd der Supermachten. En het volgt eigenlijk het beleid van Trump richting Xi, richting de handelsoorlog. Vanaf Trump 1 ook, dus vanaf 2017. Ik heb nog niet helemaal gekeken. Ik heb volgens mij een minuut of 20 ongeveer ervan gezien. En wat je heel erg ziet is eigenlijk hoe dat steeds langzamer, steeds groter wordt. En ik vond het zelf een fascinerende documentaire, wat ik tot nu toe gezien heb. Het duurt ongeveer 2 uur, dus dat kun je ook prima in een avondje kijken. Dus dat is ook heel fijn. En ik denk dat ook wel verwijs is en goed is om te zien hoe de afgelopen jaren de woorden van Trump richting Xi harder werden, richting China ook. Maar ook weer een beetje verzachtend werden. Dus eigenlijk hoe het zich ontwikkelt en hoe bijvoorbeeld het onderwerp waar we het nu nog niet over hebben gehad, Taiwan, wel degelijk altijd meespeelt voor de Chinezen. En ik denk dat daarom ook wel goed is, nogmaals, handelsoorlog heel belangrijk, ook voor Europa, de AI heel belangrijk, maar Taiwan is ook, als je ziet, bijvoorbeeld
1: ja, hebben Oekraïne, we nu helemaal niet echt
2: hebben niet behandeld, maar het is ook een superbelangrijk onderwerp. En ook in alle communicaties vanuit China naar buiten toe, wordt het woord Taiwan standaard genoemd. Dus daarom zou ik zeggen, kijk zeker deze documentaire, aanrader, om ook iets meer te zien hoe het zich ontwikkeld heeft en ook waar wij op moeten letten de komende jaren.
1: Heb jij het gezien, Luc?
0: Nee, maar ik ben nou wel benieuwd. Ook, want het is altijd best wel moeilijk om een soort pijl te trekken op wat het beleid van Trump nou precies is richting China. Hij zegt het is harder geworden, maar het was ook verzachtend. En een voorbeeld wat ik net aanhaalde van, heeft dan die speech gegeven waar hij heel hard uithaalt naar China in de zomer. En nu is Xi de beste leider op aarde, zeg maar zo'n beetje. Dus hoe dat achter de schermen gaat, ik ben wel benieuwd.
2: Het is ook grappig dat je zegt, want wat een nadeel voor China is ook die onvoorspelbaarheid van Trump.
0: Ja.
2: Ik denk dat Biden eigenlijk best wel fijn was voor China, want je wist precies wat je kreeg. Er waren weinig verrassingen.
1: Je kreeg geen standbeeld van een zeearend.
2: Vast andere dingen. Maar bij Trump weet je het gewoon echt niet. Het is wel zo, hij zegt heel veel naar buiten toe. Maar volgens mij in de relatie met China is hij wel iets gematigder wat dat betreft. En dat weet China ook. Maar hij kan natuurlijk ook op een gegeven moment besluiten, we gaan toch nog een handelsoorlog starten.
0: Mm.
2: Dat kan hij ook doen. En dat is wel iets waar China heel erg op kijkt. En wat zijn de aanwijzingen wat hij nu weer gaat doen. Dus kijk de documentaire. Want dat is denk ik ook wel iets waar je hopelijk iets wijzer van wordt.
1: Heel goed. Nou, ik ga hem kijken. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Luc de Klerk en Jomoy Vossen. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michael Roelen. Mijn naam is Michael van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. OpenAI gaat zijn nieuwste AI-model voorlopig nog niet uitbrengen. Het bedrijf wilde het systeem begin oktober op de markt zetten, maar maakt zich zorgen over de veiligheid. Het model zou zich niet aan de regels houden en legt de gebruikers niet goed uit wat het precies heeft gedaan. Nederlanders accepteren huiselijk geweld vaker. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook voelen vrouwen zich onveiliger. Ze maken zich dan vooral zorgen over seksuele intimidatie. Volgens de onderzoekers is de moord op de 17-jarige Lisa van vorig jaar een mogelijke reden. President Trump kondigde plannen aan voor een nieuwe staalfabriek in de staat Iowa. Het project kost $15 miljard en moet de grootste Amerikaanse staalfabriek ooit worden. Volgens het Witte Huis levert de fabriek minstens 1750 vaste banen op. En in het Brabantse Oefeld is een jongen vast komen te zitten in een boom. Dat schrijft de Gelderlander. Hij was erin geklommen om zijn papegaai te redden, die daar al de hele middag zat. Naar boven ging prima, maar naar beneden kwam hij niet meer. De brandweer moest komen om de jongen en zijn papegaai te redden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het grootste deel van het land droog. Aan de kust kan nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
7: Het is een van de grootste doorbraken in de behandeling van kanker van de afgelopen jaren. De zogeheten CAR-T-celtherapie. Daarbij worden lichaams-eigen cellen van patiënten zo gemanipuleerd dat ze kankercellen actief opzoeken en dan ook meteen aanvallen. Afgelopen week opende het LUMC in Leiden een eigen CAR-T-afdeling. En dat is uniek, want normaal gesproken wordt de productie van de cellen uitgevoerd door grote farmaceutische bedrijven, die daar ook heel veel geld voor vragen. Maar nu doet het LUMC de productie, de behandeling en het onderzoek dus helemaal zelf. Wat gaat dat betekenen voor patiënten en ook voor de ontwikkeling van CAR-T? Dat ga ik vragen aan Joost Vermaat. Hij is internist hematoloog in het LUMC en verantwoordelijk voor de CAR-T-behandeling in Leiden. Welkom Joost.
8: Dankjewel.
7: En naast jou zit Rosa de Groot, onderzoeker in het LUMC. En zij leidt het lab waar de CAR-T-cellen worden ontwikkeld. Rosa, fijn dat je er bent.
9: Hey.
7: Joost, begin ik even met jou. Afgelopen donderdag dus de nieuwe CAR-T-afdeling. Echt helemaal dus productie van de cellen in eigen huis, de behandeling in eigen huis, onderzoek. Even voor de mensen die dat niet weten, wat is CAR-T precies?
8: CAR-T is een nieuwe manier van behandeling waarin je patiënten de afweercellen van de patiënten oogst naar een laboratorium stuurt en dat ze daar een nieuwe antenne krijgen. En met die antenne kunnen de zieke cellen weer opgespoord worden in het lichaam. Dus je produceert ze in een laboratorium en je geeft ze weer terug aan de patiënt zelf.
7: Mm-hmm.
8: En de cellen weten hun weg naar de zieke cel om die te vernietigen.
7: En jij zegt ook de oogst van de cellen. Oftewel, je neemt, stel ik ben de patiënt met kanker, een vorm van kanker waarbij CAR-T van toepassing is. Dan haal je uit mijn lichaam cellen. En daar haal je dan specifiek de T-cel uit, hè?
8: Ja.
7: Want de cellen, de T-cel is eigenlijk een soort wit bloedlichaampje. Ja, dat normaal ook zorgt. Ja, die zorgt dat eigenlijk je afweer goed functioneert. En die geef je eigenlijk een soort extra boost in het lab, zodat ze actief kankercellen gaan opsporen. Ja. Zeg ik dat zo goed?
8: Ja, dus en eigenlijk is kanker een gemene ziekte, want die ontsnappen aan het afweersysteem.
7: Ja.
8: Normaal gesproken wordt kankercellen opgeruimd door afweercellen. En in dit geval ontsnappen ze.
7: Mm-hmm.
8: En dus je moet ze weer een nieuw herkenningsmechanisme geven. En dat is die antenne die in het laboratorium geproduceerd wordt.
7: Ja, en dan geef je via een bloedtransfusie eigenlijk weer gewoon je cellen terug. Dus dat is heel belangrijk. Die komen dan weer in mijn lichaam terecht. Welke patiënten komen in aanmerking voor zo'n CAR-T-behandeling?
8: Op dit moment in Nederland vooral patiënten met een vorm van lymfeklierkanker, agressieve vorm van lymfeklierkanker.
7: Ja, en waarom alleen die groep?
8: Omdat daar de antenne heel goed op gericht is. En daar werkt het heel erg goed. En Dat is nieuw. Wij doen het nu een paar jaar in Nederland. Maar het zal ongetwijfeld zich uitbreiden naar andere ziektebeelden ook.
7: Oké,
8: okay.
7: Dat is hoopvol. Komen we straks op. Rosa, jij werkt dus in dat lab om die cellen eigenlijk te bewerken, te manipuleren. Wat is zo'n antenne? Wat doet die antenne die je erop zet?
3: Die antenne is heel specifiek gericht tegen, in dit geval, bij de CAR T-cellen, B-cellen. Dus die kan daar heel goed aanhaken. Tegelijkertijd zit daar een extra gereedschapsmechanisme binnenin, zodat die cellen extra actief worden.
7: Ja.
3: Waarmee ze dus en die B-cellen aan kunnen vallen en dat extra actief doen.
7: Ja.
3: Dus eigenlijk stimuleer je dat immuunsysteem enorm om gericht te zijn tegen B-cellen. En in het geval van lymfoom is dat vaak de B-cel. En daarom sluit deze therapie dus ook goed aan bij de acute lymfoom, agressieve lymfoom.
7: Ja, dus jij bewerkt die cellen zo dat ze dus die antenne krijgen, de CAR. Hè, daarom heet het dan. Ja. Dan krijg je, het was een T-cel en dan is het een CAR-T-cel. Daarom heet het CAR-T-therapie. Wat gebeurt er in dat lab? Dus stel, jij krijgt een buisje bloed van mij. Wat doe jij er dan mee?
3: Ik krijg mijn zak bloed.
7: Oh, zak.
3: We hebben wel een beetje meer cellen nodig dan een buisje.
7: Ja.
3: Daaruit isoleren we dus die T-cellen waar je het al zelf over
7: hebt. Hoe doe je dat?
3: Met een magneetje. We hangen er een magnetisch bolletje aan en daarmee halen we ze.
7: Plakken al die T-cellen, ja,
3: T-cellen aan de magneet. Ja,
7: ja, en dan
3: spoelen we er dan weer af.
7: Ja?
3: Vervolgens knutselen we de antenne erin door die cellen te activeren en een virus toe te voegen waar dat genetische pakketje van die antenne en de eigenlijk de gereedschapsbox samen zit.
7: Mm-hmm.
3: Dat wordt geïntegreerd in het genoom van die cel. En doordat het in het genoom zit, wordt die antenne ook tot expressie gebracht. Vervolgens expanderen we die cellen, vermenigvuldigen we die cellen tot een hoeveelheid die echt een medisch nut heeft, zeg maar.
7: Ja, ja. Je kan er dus meerdere van maken.
3: Je kan er meerdere maken voor dezelfde patiënt.
7: Ja, ja.
3: Als je nog steeds met de patiëntcellen werkt.
7: Ja, precies. Ja. Dus je kan ze inderdaad vermenigvuldigen, zodat ik gewoon een grotere hoeveelheid van die CAR T-cellen terugkrijg.
3: Een werkzame dosis.
7: Ja, ja. Hoe lang duurt dat? Dit afnemen van die zak bloed tot en met het teruggeven aan mij?
3: Dat kan binnen een week.
7: Oké, okay, en daarmee ben je een stuk sneller dan de farmaceutische industrie, toch?
3: Ja, sommige. Er zijn nu ook industrieën die werken aan hele korte programma's. Maar er zijn inderdaad een gemiddelde ligt tussen een week en 2 weken in.
7: Ja, ja, oké. Okay. Dus daarmee is er al een tijdswinst geboekt. Joost, jij zit niet in het lab. Jij zit op de afdeling, hè, de CAR T-afdeling dan in het LUMC. De patiënt, hoe gaat zo'n traject? Ik bedoel, dan ga je bloed afgeven en dan?
8: Dan is het een onzeker traject of het allemaal lukt. Dus patiënten willen natuurlijk heel graag zo snel mogelijk het geneesmiddel, het medicijn krijgen. Maar dat duurt soms weken.
7: Ja.
8: En in die weken moet je de ziekte rustig houden, onder controle houden. En dat is vaak een onzeker traject. En daar hebben we allerlei middelen voor. Chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie, bestraling. Daarmee kunnen we vaak de ziekte wel rustig houden. Maar dat blijft tot de cellen erin zitten een spannende periode voor die patiënt.
7: Ja, oké. Okay, want CAR T, op welk moment in de ziekte komt dat? Komt dat echt als je uitbehandeld bent? Komt dat al van tevoren?
8: Nee, normaal gesproken helemaal eigenlijk aan het einde. En we zien nu een shift naar wat de tweede lijn heet. Dus als je door de eerste lijn van de behandeling doorheen breekt, dat je dan in de tweede lijn deze CAR T-celtherapie zou kunnen krijgen. Maar initieel was het helemaal aan het einde.
7: Ja, en dan is het dus een race tegen de klok. Want je bent al uitbehandeld, je gaat snel achteruit. En dan, oh ja, je mag nog die CAR T. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, waarom pas aan het einde als dit zo? Want het is een hele succesvolle behandeling, toch?
8: Ja. Nou, dat is omdat de onderzoeken eerst helemaal gedaan zijn bij patiënten die helemaal uitbehandeld waren.
7: Mm.
8: En daar is het effect aangetoond. En nu zie je dat eerder wordt getest. En dan moet dat zich nog uitwijzen of het echt ook even effectief is. Je moet ook niet vergeten dat een deel van de patiënten met lymfeklierkanker geneest met de klassieke chemotherapie of de immunotherapie. Dus een deel van de patiënten heeft het sowieso niet nodig.
7: Ja, dus die genezen al in het eerste traject. En dit is dan eigenlijk optie 2 die je dan hebt. Hele dure optie, we komen straks wel op die prijs. Bij hoeveel mensen is dit succesvol?
8: Ongeveer de helft van wat je geeft.
7: Dus 1 op 2?
8: Ja, dus dat, het kwartje kan de goede kant opvallen of niet.
7: Ja, dat lijkt me ook eng als patiënt als je dat te horen krijgt. Ik bedoel, ja, je bent al uitbehandeld, hè, dus ik snap, dit is alsnog een nieuwe kans. Dus ik zou hem ook aangrijpen. Maar het is ook een heel intensief traject.
8: Ja. Je ziet elkaar veel en het is dus een onzeker traject. En het blijft voor een dokter een groot voorrecht om in dat onzekere traject met een patiënt mee te lopen.
7: Ja?
8: Ja, vind ik wel.
7: Ja, waarom?
8: Nou, je mag een klein beetje een licht zijn in een donkere tijd voor hen. En ze zoeken zekerheid.
7: Want je bent de laatste kans.
8: Ja, en dat maakt dus het contact wat je hebt met zo'n patiënt heel bijzonder. Ze geven zich bloot, hè. Ze zijn heel kwetsbaar op dat moment. En daar moet je denk ik zorgvuldig mee omgaan. Maar het is ook heel bijzonder om dat samen op te lopen. Jij ziet ook hun onzekerheden en je begrijpt dat ook. Want je weet ook de keerzijde van de behandeling. En dat het dan, je kunt met lege handen komen te staan. En dat,
7: ja,
8: natuurlijk ook aan de levende lijve met patiënten maak je dat mee.
7: Ja, want als hij werkt, de CAR-T-therapie, dan ben je genezen, toch? Het is niet, ja, van, oh, we hebben tijd gekocht, je kan nog 5 jaar leven. Je bent genezen dan.
8: Ja, en dat weet je pas na een paar jaar eigenlijk. Want als de ziekte terugkomt, eerst wil je zien dat de ziekte weg is. En dan heb je altijd nog een kans dat het daarna nog terugkomt. Maar als na 2 jaar de ziekte echt weg is gebleven, de kans dat het dan nog terugkomt is ontzettend klein.
7: Ja, dus dit is één, wat ik al zei aan het begin, dit is een van de belangrijkste doorbraken in kankerbehandelingen van de afgelopen jaren, hè, die, ja, CAR-T-celtherapie. Jij zegt nu vooral bij lymfeklierkanker wordt het veel ingezet, maar jullie kijken ook verder natuurlijk.
8: Ja, dus andere vormen van kanker, zeker in het vakgebied van de hematologie waar ik dan werkzaam ben, de ziekte van Kahler, multiple myeloom, zijn ook zeker vooruitgang geboekt. Andere vormen van lymfeklierkanker, want lymfeklierkanker zijn heel veel verschillende vormen van. En natuurlijk wordt er gekeken naar andere kankersoorten. Ook daar lopen onderzoeken naar. En wat nu ook het idee is bij auto-immuunziekten. Dat je de zieke afweercellen die zorgen voor die afweerreactie die continu aanstaat, dat je dat probeert weg te halen met CAR-T-celtherapie. Ook een eenmalig infuus dus voor die patiënten, waar ze normaal gesproken chronisch allemaal afweer onderdrukkende medicijnen voor gebruiken, is natuurlijk ook echt een unieke mogelijkheid om dat uit te proberen.
7: Rosa, jullie kunnen ook echt volgen wat er in het bloed gebeurt, hè? Dus zodra ik dan, ik betrek het maar even op mezelf, ik zou die cellen, die CAR-T-cellen terugkrijgen, kan je die CAR-T-cellen volgen?
3: Ja, dat kunnen we. We kunnen inderdaad zien dat die in het lichaam terechtkomen. Als we dan een klein bloedsampeltje nemen, dan kunnen we ze terugvinden. En kunnen we volgen of die, ja, of ze goed expanderen, of ze inderdaad de tumor kunnen vinden.
7: En wat leer je daarvan? Wat maak je daaruit op?
3: Nou, daarvan leer je wanneer zo'n therapie echt effect heeft. Je kan zien of in bepaalde populaties zo'n therapie inderdaad effectiever is dan in andere populaties. Je kan van alles leren eigenlijk over het type cel en wat je er eventueel aan kan verbeteren. Wat je kan doen om bijwerkingen wellicht minder te maken of de werking nog beter dan die nu is. Want zoals al gezegd, 50%, dat is natuurlijk op dit moment heel erg mooi. Maar niet het einddoel. Het einddoel is natuurlijk dat je
7: 100%
3: gaat bereiken.
7: Ja, je moet wel dit soort doelen stellen natuurlijk, want dan ga je daarvoor.
3: Precies.
7: Jullie hebben nu een eigen CAR-T-afdeling. Wat maakt dat zaken anders dan een jaar geleden, Joost?
8: Makkelijker plannen. En logistiek, dus enorme vooruitgang. Dus de capaciteit uitbreiding, dat we ook echt ruimte gelijk hebben voor die patiënt. Dat ze ook weten dat ze op een afdeling komen wat daarvoor geoormerkt is. En dat zorgt ook voor protocollen makkelijker te implementeren. De verpleegkundige, iedereen weet exact wat ze daar moeten doen, omdat ze dat continu hetzelfde doen. Dus ik denk dat
7: maar
8: ook
7: was dat niet al zo? Ik bedoel, als ze op de IC komt, dan hoop ik ook dat ze wel precies weten wat ze moeten doen.
8: Ja, alleen de ontwikkeling gaat wel heel snel. Dat betekent dus dat we de helft van de patiënten behandelen in studieverband. Dat betekent dat er ook heel veel verschillende protocollen zijn. En die moet je dus heel goed elke keer updaten. Niet alleen bij de artsen, maar ook bij de verpleegkundige en het andere personeel.
7: Mm-hmm.
8: Dus ik denk dat het juist goed is als de lijnen kort zijn. Waardoor de logistiek, maar ook de protocollen en kwaliteit hoog kunnen houden.
7: Ja, en Rosa, is dat inderdaad ook wat jij dan bemerkt, jij zit in het lab. Heb jij er echt iets aan het feit dat er nu één CAR-T-afdeling is in het LUMC?
3: Jazeker, dat is echt heel erg essentieel voor ons. Je moet het zo zien dat die medische behandeling die loopt eigenlijk voor een heel groot gedeelte gelijk op met het maken van die cellen. Maar het is heel erg essentieel dat dat goed afgestemd is en dat cellen klaar zijn op het moment dat een patiënt er ook precies klaar voor is om die medicatie te krijgen.
7: Ja.
3: Nou, dat is een logistieke, eigenlijk wel een beetje nachtmerrie normaal. Maar nu dat het dat de lijntjes heel kort zijn, is dat veel makkelijker met elkaar te bespreken van oké, deze patiënt kan hier wel of niet tussendoor.
7: Ja.
3: Dit moet nog hier gebeuren. Nou, dan wachten we nog even met die. Dus het is .
7: Want zit jouw lab ook echt op die afdeling? Of daar, hoe moet ik dat zien?
3: Nee, het zit niet op mijn lab is echt een heel specifiek lab, dat is een clean room waar absoluut hermetisch afgesloten productieproces.
7: Geen stofje, niks.
3: Geen stofje, geen bacteriën.
7: Je moet in die witte beschermende pakken naar binnen.
3: Juist, naughty suits. Ja.
7: Naughty suits. Ja.
3: Dus dat zit niet bij de patiënten daarna, maar wel een verdieping lager in dit geval.
7: Ja, oké. Dus je zit heel dichtbij.
3: Heel dichtbij.
7: Ja oké. Wat is er dan bij jou eigenlijk het belangrijkste doel nu om het eigenlijk nog verder te verbeteren? Want je zit heel dichtbij, er is meer kennis op die afdeling. Hoe kun jij daar echt van profiteren?
3: Nou, wat voor ons belangrijk is, is dat we meer verschillende patiëntengroepen gaan behandelen. Waarbij die antenne beter afgestemd is op verschillende type ziektebeelden. Nu hebben we het vooral over B-cel gemedieerde ziektes. Omdat die antenne die we nu toepassen vooral gericht is op B-cellen. Wat we al eerder noemden. Maar dat is natuurlijk maar een heel kleine hoeveelheid van alle kankersoorten en ziektes die er zijn. Dus daar zijn we heel druk mee bezig om dat uit te breiden. En die patiënten die worden zowel op de poli als ook op de CAR-T-cel unit dan behandeld. Dus dat is ook weer die interactie is daar heel erg dicht
7: belangrijk.
3: Bij elkaar. Wat belangrijk.
7: En waardevol dus voor jou ook. Ja. En Joost, we hadden het al over dat het een zware behandeling is. Kan je er ook echt nare bijwerkingen van krijgen? Want ik weet, je had het over chemotherapie, want je moet het proberen nog de patiënt in leven te houden terwijl de cellen in het lab liggen. Het is een hele intensieve traject, maar ook kan je er ook echt, kan je er ook echt aan overlijden tussentijds aan wat er gebeurt in je lichaam?
8: Ja, dat kan helaas wel. Dat willen we natuurlijk niet. Dat door het ingrijpen van wat wij doen, dat patiënten komen te overlijden. Maar de realiteit is dat dat kan. Wat we dan vooral zien is bijvoorbeeld infecties. Dus je moet heel goed protocollen hebben om dat te bestrijden of te voorkomen. Er zijn twee grote bijwerkingen. Dat is een cytokine release syndroom. Dat is eigenlijk een soort storm van eiwitten die loskomt omdat die cellen geactiveerd raken. En dan krijgen patiënten hoge koorts door. Dat wil je eigenlijk ook.
7: Oh ja?
8: Want dan zie je dat die cellen ook echt geactiveerd worden. Dus dat is een beetje eng eigenlijk voor patiënten. Maar dat is juist om te zien ook dat de cellen geactiveerd en dat ze ergens dus op afgaan. Dat is eigenlijk wat je wilt.
7: En dan liggen ze bij jou op de afdeling. Ja. Dat hebben ze niet thuis, neem ik aan.
8: Nee, daarom liggen ze in beginsel 2 weken op de afdeling opgenomen. Daarom is zo'n CAR-T-unit ook weer heel erg waardevol, dat je dat goed kan monitoren.
7: Ja, dan zit je er bovenop en dan kan je zien wat er gebeurt. En je kan ook een patiënt hopelijk geruststellen. Dit hoort erbij, dit is normaal. Hier moeten we nu even zorgen over maken. Dus hier moeten we iets extra's doen.
8: Ja, je gaat zorgen dat het weer geremd wordt. Zo'n sneeuwstorm aan eiwitten.
7: Ja.
8: Tegelijkertijd kun je ook neurologische afwijkingen krijgen. En die kunnen ook heel ernstig verlopen. En dat zorgt ook wel eens voor dat patiënten tijdelijk op de intensive care belanden. Dus al met al een ernstige, een intensieve behandeling wat ook ernstige bijwerkingen kan treffen.
7: Ja. We hadden het al over dat het nu ongeveer 50% kans is. Hè? Iets minder dat het bij jou werkt. Weten we al, dan kijk ik jullie allebei maar even aan, waarom het bij de een werkt en bij de ander niet? Trap maar af, Rosa.
3: Nou, nee, heel eerlijk gezegd, we weten niet precies waarom het bij de een wel werkt en bij de ander niet. Maar we kijken wel heel erg intensief nu naar de samenstelling eigenlijk van ook de andere cellen van het immuunsysteem van zo'n patiënt. Want we hebben wel het vermoeden dat het daar erg mee te maken zou kunnen hebben. En we zien bijvoorbeeld dat bij mensen bij wie het niet werkt, dat die een heel erg vermoeid immuunsysteem hebben. Terwijl bij mensen bij wie het wel werkt, er nog veel meer activatie kan plaatsvinden van zo'n immuunsysteem. En dat soort kennis gaat ons weer handvaten geven om die therapie te verbeteren. Om die T-cel betere gereedschapskist mee te geven om die ziekte ook echt aan te pakken.
7: Ja,
8: werkt het? Werkt het bij mij? Dat is eigenlijk de meest gestelde vraag in de spreekkamer door de patiënt aan ons.
7: Ja.
8: En we weten dat niet goed. En dat betekent dat we heel hard moeten gaan zoeken de T-cel, de afweercel. Daar zijn karakteristieken in te bedenken waarom het wel niet werkt. En natuurlijk aan de ziekte zelf, tumorkarakteristieken. En ook patiënten met bepaalde ziekten die erbij komen of niet. Dus ja, ik denk dat wij zelf ook moeten gaan zoeken hoe we het beste patiënten kunnen selecteren waar op voorhand een hogere kans is om te genezen.
7: Ja.
8: De patiënten die op voorhand een hele kleine kans hebben, moeten we heel goed over nadenken. Moeten we dus die wel zo'n behandeling geven?
7: Peperdure behandeling.
8: Ja, en ook heel veel bijwerkingen en allemaal risico's. Hè. Wil je
7: als het je laatste strohalm is, dan zeg ik kan mij niet schelen. Ik grijp alles aan. Want anders ben ik uitbehandeld, dan ga ik sowieso dood.
8: Ja, dat is deels waar. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook patiënten die dat dan niet meer zien zitten, omdat ze zo ziek zijn en al zoveel hebben meegemaakt.
7: Die zijn gewoon klaar. Ja, die zeggen, laat maar.
8: Ja, en dat kan ik ook goed voorstellen. Dat op een gegeven moment dat ze zeggen, ik heb mijn leven geleefd en het is goed zo.
0: Nina van den Dungen.
7: We hebben het in deze aflevering van BNR Beter over CAR-T-celtherapie. Een behandeling waarbij lichaamseigen cellen van bijvoorbeeld een kankerpatiënt in een lab worden gemanipuleerd tot een soort kankerbestrijders. En die worden daarna dan weer teruggepompt in het lichaam van die patiënt en doen daar hopelijk hun werk. Het LUMC opende afgelopen week een speciale afdeling ervoor, de CAR-T-afdeling. En daarover praat ik met internist-hematoloog Joost Vermaat en onderzoeker Rosa de Groot, allebei verbonden aan het LUMC. De prijs, Joost, ik noemde hem net, 330.000 euro om die cellen dus bij een groot farmaceutisch bedrijf te laten bewerken. Want dat was eigenlijk de gang van zaken. He, jullie nemen het bloed af. Uiteindelijk gaat die zak bloed dan naar een farmaceut. Die bewerkt het zo dat het een CAR-T-cel wordt. En dan krijg je die zak terug. En dan is het even afrekenen, toch?
8: Dat is zeker juist. Nu ben ik natuurlijk dokter en niet financieel onderlegd.
7: Nee, maar goed, jij weet het wel.
8: Ja, ik weet het wel. En ik weet ook wel dat de kosten nog verder oplopen. Natuurlijk met de ziekenhuiskosten, eventueel een opname op de intensive care. Dus dan loopt het al gauw naar 500.000.
7: Ja, precies.
8: Dat is juist dat het een hele dure behandeling is.
7: Ja, het klinkt inderdaad echt afschuwelijk duur, kunnen we gewoon zeggen. Is de prijs uit te leggen in jouw ogen dat een farmaceut 330.000 euro vraagt hiervoor?
8: Nou, dat vind ik lastig in die zin dat de industrie heeft natuurlijk wel een enorm ontwikkelpotentiaal en neemt allerlei risico's. Dus dat is iets waar ik natuurlijk ook niet heel goed inzicht op heb. Het voelt wel heel erg duur, zou ik maar zeggen. Tegelijkertijd hebben ze wel een heel groot systeem in de lucht te houden met veiligheid en productie van dat soort cellen. En het versturen en alle audits die ze kunnen krijgen van allerlei inspecties. Dus en natuurlijk ook eventueel rechtszaken die ze tegen hen krijgen. Dus daar heb ik niet zo heel goed inzicht in. Alleen, het is niet haalbaar om dit zo duur
7: door te laten gaan.
8: Nee, dus dat is ook de maatschappij en dat is de werkelijkheid waar we ook mee hebben te maken.
7: Ja, Rosa, ik zag jou knikken toen Joost zei, ja, is het uit te leggen? Ja, ze hebben wel een hele hoop kosten die ze moeten maken. Vind jij het uit te leggen, de prijs?
3: Ik vind de prijs die er nu gevraagd wordt, vind ik zeker uit te leggen als je kijkt naar hoe het product er op dit moment uitziet. En het hele circus dat er inderdaad moet worden opgetuigd om het sowieso te onderzoeken. Alle klinische onderzoeken die er gedaan moeten worden. De regelgeving die er is voor de kwaliteitsbewaking. Het zorgen dat zo'n heel specifiek product van een patiënt ook weer terugkomt bij die patiënt. Ja. Met de kwaliteit die het per patiënt moet hebben. Dat is een heel logistiek
7: proces. Maar jij kan het voor 90.000 euro.
3: Ja.
7: Ja, leg dat maar eens uit. Hoe dan?
3: Nou, dat weten we allemaal. Wij zijn wel gesubsidieerd door de regering. Dat is natuurlijk.
7: Jullie hoeven geen winst te maken.
3: Wij hoeven geen winst te maken.
7: Nee, je hebt geen aandeelhouders die om uitleg vragen.
3: Dus dat is ook de realiteit.
7: De keiharde commerciële realiteit.
3: Ja, en ik zou er eigenlijk naartoe willen dat het product dus niet. Wat we eigenlijk nu aan het doen zijn, is een product maken wat een klein beetje een prototype is. Het is nog niet, je kan het vergelijken met de eerste penicilline die er geproduceerd werd in de wereld. Dat werd gemaakt door in hele kleine vaatjes. En dan voor één patiënt moesten we 1000 liter kweeksub hebben om één injectie
7: te kunnen maken.
3: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk nooit wat je uiteindelijk wil hebben. Wat je wil hebben is gewoon een fabriek die in grote vaten penicilline produceert. Nou, daar zou je met een CAR-T-therapie uiteindelijk ook naartoe willen.
7: Ja.
3: En daar zou veel meer geïnvesteerd moeten worden. Juist in die ontwikkeling, de innovatie waar je dat mee zou kunnen bereiken. Mm-hmm. Zodat je CAR-T-cellen zou kunnen maken off the shelf.
7: Maar hoop jij dat jullie over 5 jaar staan bij het LUMC met de CAR-T-afdeling?
8: Ik hoop dat we in ieder geval 50 patiënten per jaar zouden kunnen behandelen.
7: Hoeveel?
8: En 50.
7: Oké, want nu zijn dat er?
8: Ja, we groeien daar naartoe langzamerhand. Dus afgelopen jaar was het 38, nu zitten we richting de 40. Dus laten we langzaam doorgroeien. En dat we ook vooral het veilig blijven doen. Dus niet te veel bijwerkingen en natuurlijk met nog hogere effectiviteit. Dat zijn echt doelen, concrete doelen.
7: Ja. Rosa, waar hoop jij dat jullie over 5 jaar staan met het lab?
3: Ja, ik hoop dat we over 5 jaar. 5 jaar is in de ontwikkeling een relatief korte tijdsperiode.
7: Ah, ja, echt enorm kort in de zorgwereld in Nederland.
3: Precies, ja. Waar ik hoop dat ik dan sta, is dat ik een hele specifieke antenne die wij hebben gevonden tegen de PREEM, dat we die hebben geïmplementeerd ook voor een kankersoort die PREEM tot expressie brengen. En vooral ook omdat het veel voorkomt bij kinderen. En in kankersoorten waarbij dat eigenlijk niet voorkomt. Waar je met de CAR niks aan hebt.
7: Nee.
3: Daarnaast natuurlijk gewoon de ontwikkeling van het hele proces. Maar dat zou geweldig zijn.
7: Ja, dat is mooi. Veel succes daarmee. We blijven jullie volgen natuurlijk de komende tijd. Veel dank dat jullie hier waren. Joost Vermaat, internist, hematoloog in het LUMC. En Rosa de Groot, onderzoeker in het LUMC. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we verder over hoe de toekomst van behandelingen met CAR-T eruit gaan zien. Je kan verder luisteren via bnr.nl/beter of natuurlijk gewoon lekker via de BNR-app. Dit was BNR Beter voor deze week. Veel dank aan jou voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.
9: What is about? There's something evolving. whatever may come.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en medicijnwaarschuwingen. Maar volgens onderzoek brengt dat wel risico's met zich mee voor patiënten. En er zijn nog geen duidelijke regels en training voor het zorgpersoneel. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en de FBI. Maar Shiny Hunters zegt dat ze niks met deze man te maken hebben en dat de politie gewoon uit is op aandacht en waardering. De schoonouders van een New York Times-medewerker worden ervan verdacht hem te hebben vermoord. Hij werd zaterdag doodgeschoten op een parkeerplaats vlakbij San Francisco. Volgens de krant had hij een lastig huwelijk en was een scheiding aangevraagd. Morgen moeten zijn schoonouders voor de rechter komen. En een Spaanse vrouw van 87 die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. En dan het weer van Weer Online. Aan de kust kan nog een enkele bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en... BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: Maandag 28 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn branden uitgebroken na Russische aanvallen met drones. Een van de getroffen gebouwen is het Nationale Academie van Wetenschappen van Oekraïne in het midden van de stad. Bericht kwam pas net binnen. Er is 1 dode in elk geval gemeld. En verschillende mensen zag je op beeld ontsnappen door de ramen van het brandende gebouw. Ook vanochtend trof Rusland een kantoorgebouw in Dnipro met grote schade tot gevolg. Eerste berichten spreken van slachtoffers, maar meer weten we nog niet. Vanochtend vielen bij Russische aanvallen op Oekraïne's tweede stad Kharkiv een dode en 24 gewonden. In Kiev nog eens 4 gewonden. Gisteren verspreid over Oekraïne 8 doden geteld door Russische aanvallen. In Kiev werd toen onder meer het gebouw van Oekraïne's grootste mobiele telecomprovider geraakt. Afgelopen week... Dus in aanvulling op die mobiele telefoonprovider werden al verschillende datacenters en internetproviders aangevallen. Zelensky zei in een toespraak tot de bevolking dat Rusland probeert het volledige internet in Oekraïne plat te leggen. Oekraïne trof in het weekend een machinefabriek die produceert voor het leger in Rostov, met grote schade daar. Elders werden onder meer een oliedepot, spoorinfrastructuur en mogelijk een grote troepenconcentratie in bezet gebied van de Russen geraakt. Zaterdag vielen naar verluid 3 doden bij een Oekraïnse droneaanval op een raffinaderij in Krasnodar. Aan het front zegt Oekraïne nog eens 51 vierkante kilometer en 3 dorpen te hebben terugveroverd in de omgeving Liman. Dat is die operatie Vivaldi en die zou daarmee in totaal 176 vierkante kilometer nu hebben bevrijd in Donetsk. De Oekraïners zeggen daarbij oude Sovjet-panzerwagens te hebben gebruikt. Ik zag daar inmiddels ook beeld van voorbij komen. Die omgebouwd zijn tot zelfrijdende kamikazewagens om door de Russische linies te breken. Trouwens een inventiviteit die we nog kennen van Islamitische Staat. Bij de Bab el-Mansour gebruikten jullie dat.
7: Ja. Die operatie Vivaldi is wel een succes voor Oekraïne. En je ziet dus niet dat die mailbloggers daar ook een beetje van de leg door raken. Die mailbloggers zijn dus Russisch. En die zeggen door al dat gelieg wat er uit het Kremlin komt over de enorme vorderingen die overal worden gemaakt. Ja, dat vertroebelt eigenlijk het zicht op wat er bij Liman gebeurt. Oftewel in het noorden-noordwesten van dat gebied van die gefortificeerde steden. Want daar rukt de rukt Oekraïne gewoon op. En dat wordt nu echt gewoon verbloemd door al dat geliegen en gedraaien van het Kremlin. Wat ik overigens een opmerkelijk bericht vond, is dat de Oekraïners bezig zijn om de tactiek te veranderen. Ze zijn dus niet meer bezig om systematisch te proberen om die infiltranten, die Russische geïnfiltreerde soldaten uit gebieden te werken, maar ze proberen nu te voorkomen dat ze erin komen. Ja, Amahoula, dat leek mij dat dat ook de gebruikelijke tactiek is. Dus ik begrijp niet helemaal waar dat bericht vandaan komt. Want we weten al een hele tijd dat ze bezig zijn met Battlefield Air Interdiction. Dat is de bedoeling om ervoor te zorgen dat versterkingen niet naar het front kunnen komen. Maar er wordt dus nu expliciet het punt van gemaakt. Het gaat dus nu eigenlijk om aanvallen op infiltranten. Mijn poesie probeert wel heel erg verschrikkelijk mee te doen met die discussie. Ja. Dus zij proberen nu op dit ogenblik te proberen om alle grondoperaties tegen te gaan. Ervoor te zorgen dat de Oekraïners eigenlijk die infiltraties kunnen stoppen voordat ze beginnen. Nou ja, aan alle kanten gaat dat dus op dit ogenblik mis voor de Russen. Dus dat duidt ook op succesjes.
8: Je noemde ook Rob nog een stadje. Er kwam eerder deze afgelopen week wat berichten over naar buiten in Gerson, geloof ik, maar dan net aan de verkeerde kant van de rivier. Dus eigenlijk afgesloten van bevrijd Oekraïns gebied. Ja. Waar de situatie heel erg dramatisch
7: Exact, daar heeft de minister van de Buitenlandse Zaken van Oekraïne heeft daar ook voor gewaarschuwd. Dat is een stad waar ooit 24.000 mensen woonden. Nu nog maar 2.000. En die 2.000 worden echt totaal in de... Ja, eigenlijk totaal geïsoleerd. Het is eigenlijk bijna niet meer mogelijk om daar te wonen. Die 2000 willen dus kennelijk niet weg. Dat is op zich al een probleem. Hè. Er zijn best wel evacuatieorders van Oekraïners die zeggen van als het gebied niet meer te houden is, dan moet je gewoon weg. Maar dat doen ze dus gewoon niet. En wat je dus nu ziet is dat de Russen bewust proberen ook om de voedseltransporten naar die stad te blokkeren. Peskov, de regeringsvoorzitter, heeft gezegd, ja, het probleem is mij bekend, maar het ligt allemaal aan de Oekraïners. Want die moeten gewoon ophouden met vechten daar en die blokkeren zelf de voedseltransporten naar dat gebied.
8: Er was ook opnieuw bericht over de problemen die Russische bedrijven ondervinden van de Oekraïnse drones. En dat die eigenlijk moeite hebben om zich daartegen te verweren, te wapenen?
9: Ja, we hebben daar uitgebreid aandacht aan besteed. Ook al weken geleden, geloof ik. Hè? Maar nu staan er grote artikelen, waaronder de FT, daarover. Wordt het ook een beetje gebracht alsof het nieuwe informatie is. Maar wat we wel nu weten is dus dat die bedrijven moeten zelf zich gaan beschermen tegen die drones. Ja. En als ze dat niet doen, dan worden ze genationaliseerd.
8: Oh.
9: Dat is ook een hele merkwaardige... beleid.
8: En er was iets tussen Oekraïne en Zuid-Korea.
9: Ja, dat is echt een wild verhaal. Zelensky die vertelde in zijn speech bij de algemene vergadering van de VN dat hij dus twee Noord-Koreanen krijgsgevangen had genomen. Die vochten dus aan Russische zijde tegen Oekraïne. En die zijn naar Zuid-Korea overgebracht. Nou, Zuid-Korea had dat helemaal niet gewild dat dat verteld werd. Want namelijk, die president Lee wil graag toenadering zoeken tot Noord-Korea. En dit leidt alleen maar tot spanningen. En wat dan ook genoemd wordt, maar dat begrijp ik niet zo goed, is dat Zuid-Korea levert dus ook kennelijk benzine aan Rusland. Dat vindt Oekraïne natuurlijk allemaal niet leuk. En Zuid-Korea heeft ook Russische steun nodig in het Arctic. Je weet dat China daar rommelt, maar kennelijk doet Zuid-Korea dat dus ook. Dus er zijn allemaal spanningen tussen Oekraïne en Zuid-Korea. En dat is jammer, want Zuid-Korea zou dus wapens kunnen leveren aan Oekraïne, maar wil dat kennelijk niet doen, omdat ze neutraal willen blijven in dat conflict.
8: Rusland probeert nu natuurlijk vooral met die nieuwe generatie snelle drones Oekraïne het leven zuur te maken. En dat kunnen we verwachten dat ze dat de hele winter door zullen doen en zullen intensiveren. Is dat vooral de Russische inzet de komende tijd erop?
7: Ja, dat lijkt er wel op. En dat heet in het Amerikaans een theory of victory. Dus dat is een theorie die je aanhangt om tot een overwinning te komen. Die was tot voor kort het geleidelijk oprukken in de Donbass-regio. En om dan heel langzamerhand als een slak naar voren te gaan en uiteindelijk het gebied in bezit te krijgen. Ze komen niet veel verder. We hebben het net al even over die operatie Vivaldi gehad. Dus dat betekent echt dat het roer om moet. En het, wat er dus nu gebeurt, dat lijkt nu bevestigd te worden door Poetin. En dat is iets wat we eigenlijk al weken hebben geconstateerd. Dat je ziet een verschuiving in de richting van de inzet van ballistische raketten en supersnelle drones. Die door dat is die Geran 5 bijvoorbeeld, die worden straalmotoren aangedreven. En verdedigen daartegen is erg moeilijk. Dus op dit ogenblik zijn de Oekraïners wel bezig om te proberen daar verdediging te krijgen, voor te krijgen, maar dat lukt nog niet helemaal. Het idee bestaat nu, dat hebben we ook al eerder gesuggereerd dat dat zo zou zijn, om gewoon de Oekraïners het leven zo zuur te maken de komende winter dat ze wel moeten capituleren. Dat zou dan het geval moeten zijn voor het voorjaar van 2027. Dus ze gaan de hele winter gaan ze door. Ze sluiten het internet af. Ze sluiten de aanvoerlijnen af vanuit het westen. Dus dat betekent dus ook een escalatie in de richting van het NAVO-grondgebied. Omdat van daaruit de versterkingen worden aangevoerd. En je ziet dus dat het zich in toenemende mate begint te richten op de burgerbevolking. We hebben het al gesuggereerd dat dat het geval zou zijn, maar het lijkt nu ook bevestigd te worden door Poetin zelf. Nou, dat is heel slecht nieuws voor de Oekraïners.
10: Ja, het is niet een strategie die heel vaak leidt tot de overwinning, volgens mij, nee, kun je zeggen. Nee. Maar je kunt er natuurlijk wel een hoop ellende mee aanrichten.
7: Ja, dat is dus ook de bedoeling. Het zijn eigenlijk terreurbombardementen die je dan gaat uitvoeren. Dat hebben natuurlijk de Duitsers ook tijdens de Tweede Wereldoorlog gedaan. Maar dat hebben natuurlijk de geallieerden ook gedaan in de richting van Duitsland. Op zich werkt dat niet altijd. Het roemruchte boek, prachtig boek van Robert Pape, Bombing to Win. Ik vind het een fantastische titel. Daaruit blijkt dat het meestal gewoon niet lukt. Het breekt het moreel van de bevolking door de bank genomen niet. Nou, die aanname standhoudt deze winter, dat moet natuurlijk nog blijken. Maar de kans dat dat lukt is denk ik niet zo heel erg groot. Maar het lijden van de Oekraïnse bevolking, dat staat buiten kijf. Dat is echt verschrikkelijk groot tijdens deze winter.
10: Ja. De Russische inzet om de oorlog toch vooral door te gaan en misschien zelfs te intensiveren bleek denk ik ook wel weer tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties, waarvan vandaag de laatste dag is. Zelensky zei er overigens, dat hadden we vrijdag nog niet meegekregen, maar volgens mij was dit vrijdag al dat... Dit is nog onbevestigd, maar dat Trump hem nu echt zou hebben gezegd dat Oekraïne zelf Patriot-raketten mag maken, waar natuurlijk een enorm groot gebrek aan is. Tweede waar het uit bleek was de speech van Lavrov voor de algemene vergadering. En ook een gesprek dat Lavrov had, en dat was wel bijzonder, hè, met zijn Duitse collega van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepoel.
9: Ja, ze spraken elkaar zaterdag aan de zijlijn van die VN-algemene vergadering. Dat was eigenlijk het eerste gesprek tussen de Duitse en de Russische minister van Buitenlandse Zaken sinds de Russische invasie van 2022. En een van Wadepoels voorstellen was de-escalatie rond de oorlogen. Dus het ontzien van graan en andere voedselexport en ook van de energieinfrastructuur. Volgens mij is er niks uitgekomen. Er is in ieder geval geen graandeel gekomen.
7: Nee, er is niets uitgekomen. Nee, maar de argumentatie vond ik zo bijzonder van Lavrov. Die wees naar de Tweede Wereldoorlog. Die zei van, jullie steunen de Oekraïne. En jullie zijn bezig met een gigantisch herbewapeningsprogramma Duitsland. En dat duidt ook op de situatie van voor de Tweede Wereldoorlog. Hier gebeurt iets wat we eerder hebben gezien in Europa. Hiermee draait je totaal om. Alsof Duitsland de agressor is en Rusland de slachtoffer. Daar zijn ze natuurlijk toch ontzettend goed in om dat te doen. Maar het is niet onbetekenisvol hoor, wat daar gebeurd is. En dat dit soort argumenten op die manier dus worden uitgewisseld.
9: Ja. Ik las ook dat dus Rusland zijn eigen graanexport nu minder afhankelijk maakt van de Zwarte Zee. En Russische bedrijven leiden momenteel meer graan via havens aan de Oostzee. Ja. En ook in het Noordpoolgebied om.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Dat betekent dus eigenlijk dat die volumes worden kleiner. Voedsel is er nog, maar de prijzen worden steeds hoger. En dat heeft enorme effecten op bijvoorbeeld Afrika.
2: Als we dan even naar Europa kijken, ik had dat niet gezien, maar Arjan, jij geloof ik wel dat er in Roemenië weer een incident was in de lucht?
3: Ja, in de nacht van zaterdag op zondag detecteerde Roemenië een onbekend toestel, waarschijnlijk een Russische drone, dat bij het plaatsje Chiliavecke het Roemeense luchtruim binnenvloog en langs de Donaudelta vloog. Nou, twee Spaanse F-16's en een Roemeense helikopter zijn ingezet. Maar Boekarest heeft dit incident nog niet formeel aan Rusland toegeschreven. Maar ja, het vindt het toch wel opvallend dat er gewoon even een droontje langs de Donaudelta gaat vliegen, hè?
2: Ja. Misschien ook maar hier te noemen, alhoewel ik denk dat het een andere achtergrond heeft. De Britse politie heeft dit weekend 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een luchtmachtbasis bij Fairford, waar ook Amerikaanse militairen en vliegtuigen gestationeerd zijn die actief zijn in de oorlog tegen Iran. Er is niks over die verdachten bekendgemaakt. Er zijn wel 3 busjes in beslag genomen en daar zijn explosieven in gevonden. Dus serieuze zaak. We weten de achtergrond nog niet. Maar je zou dus eerder misschien kunnen denken aan een Iraanse dan een Russische verhaal. Dan was er een wel mogelijke, ongetwijfeld met een Russische link, iets bij Spitsbergen opnieuw.
1: Ja.
2: Rob?
1: Nou, Spitsbergen, even uitleggen, dat is wel een bijzondere plek op de wereld. Behalve dat het verschrikkelijk koud is. Er groeit helemaal niks. Het is één grote ijsklomp, bij wijze van spreken. Heeft het een hele bijzondere structuur. Namelijk, het is Noorse soevereiniteit, maar bij een verdrag van 1920 is afgesproken dat ook andere landen van Spitsbergen gebruik mogen maken, maar niet op het gebied van militair. Ja. Nou, dat is nou precies wat Rusland op dit ogenblik aan het doen is. Ze zijn aan het militariseren in dat gebied. En wat je nu ook ziet is dat de kwetsbaarheid van Spitsbergen enorm groot is. Kijk, er is bijvoorbeeld maar één dieselgenerator of ja, een installatie om stroom op te wekken op het eiland. Daar is er maar één van. Er is één onderwaterkabel. Dus er is niet veel. En als je dus die doortrekt en kapot maakt, dan houdt het dus gewoon op met de communicatie met Spitsbergen. Dus het eiland helemaal geïsoleerd. Hm. En het ligt natuurlijk ontzettend strategisch. Hm. Dus daar wordt op dit ogenblik toch met enige zorg naar gekeken door de Nooren. Die hebben dus inmiddels ook al gevonden dat de situatie zo moeizaam is in het hoge noorden, dat ze vergassen. Aan het kopen zijn met anti-onderzeeboot of met onderzeeboot bestrijdingscapaciteit. Ze kopen ook een aantal 6, geloof ik, onderzeeboten van Duitsland. En die vergatten komen dan uit het Verenigd Koninkrijk. Dus je ziet nu inderdaad dat er het een en ander gebeurt in het hoge noorden. Daar zijn we al een hele tijd bang voor geweest dat dat zou gaan gebeuren. Spitsbergen hebben we al eens een keer eerder genoemd. De Nooren daarvan weet ik zelf, omdat ik ooit in het Hoge Noorden ben geweest met de Noorse militairen. Die kijken er echt met argusogen naar wat daar gebeurt. En die hebben mij toen ook verteld van dit is een kwestie van tijd waarop dit fout gaat. Nou, dat lijkt dus nu inderdaad zo te zijn.
3: In Denemarken ook een nieuwe verdachte brandstichting, hè? Bij Lolland Falster Airport. Is nog niet aan Rusland gekoppeld, maar het is natuurlijk toch allemaal merkwaardig wat er gebeurt.
2: Hier wordt vandaag over gesproken door de Europese defensieministers bijeen in Brussel. En daar ligt dan een voorstel van de Europese Commissie op tafel voor een eerder aangekondigd Europa's eigen artikel 4. Zo werd dat genoemd. Dus bedoeld voor aanslagen die onder de drempel van NAVO artikel 5 liggen, waarbij je dan dus in elk geval de Europese lidstaten bijeen kan roepen voor overleg. Er was nog iets in Zwitserland.
1: Ja, heel interessant. Door radicaal rechts is daar een referendum afgedwongen om neutraliteit strikter te gaan interpreteren. Dus neutraliteit, dat staat in de grondwet van Zwitserland. En

0: Zij storen zich, radicaal rechts, stoort zich eraan dat de Zwitserse regering zich solidair verklaard heeft met de Europese Unie. En het sanctieregime van de Europese Unie tegen Rusland, daar doen ze aan mee. En dat vinden ze helemaal niks, want daarmee word je toch betrokken en dan wordt het allemaal heel erg lastig, ook in de relatie met Rusland en, nou, enzovoort. Ja. Dat is met grote meerderheid, om dat dus strikter te interpreteren, dat hele artikel over neutraliteit, met grote meerderheid is het afgestemd, 70%. En daar, binnen de Europese Unie werd toch wel even gekeken hoor, wat er aan de hand was en hoe dat zou gaan verlopen, maar so far so good.
1: Nou, interessant, want die zorg, om het maar zo te noemen, van voor een al te stevige opstelling tegen Rusland bij rechts, wordt misschien gespiegeld door eenzelfde zorg bij links, die afgelopen weekend door Amsterdam marcheerde.
2: Ja, het was wel een heel heterogeen gezelschap, hè? Het ging van
0: Ik weet niet of het nou allemaal links of rechts is. Ik weet het eigenlijk niet.
1: Ik zag de communistische vlaggen. Ja. Zag Jong FNV, Jong Pro. Dus ja, het zat wel in de linkerhoek.
2: Pax Christi had zich teruggetrokken, zag ik ook. Oh. En er zaten ook nog mensen bij die Hamas wilden steunen. Het was eigenlijk heel, heel merkwaardig allemaal. Maar goed, het waren allemaal mensen. Er stond een groot artikel in NRC Handelsblad. En daarin stond dat veel jongeren zijn bang dat de militaire dienstplicht weer wordt ingevoerd. En dat zou voor hen dan de belangrijkste reden zijn om daar ook aanwezig te zijn.
0: Nou ja, het is wel interessant om eens te kijken wat al die... die clubs die eraan meedoen, zoals de nieuwe vredesbeweging, wat die gewoon zeggen. En die hebben allemaal manifesten, dat staat allemaal op internet, dus kun je allemaal doorlezen. Het is wel interessant om dat te zien. En dan hoef je niet alleen maar uit te gaan van wat er in de krant stond. Maar kijk, het is inderdaad een veelheid aan argumenten die wordt gebezigd. Nou, het probleem van de dienstplicht, dat die mogelijkerwijs ooit zou worden ingevoerd, dat is er één. Dat brengt jongeren in verzet. Maar het gaat natuurlijk ook om de argumentatie van, maar wij zijn ook wel een beetje schuldig aan die oorlog.
2: Ja.
0: Door de uitbreiding van de EU en de NAVO. Ja, nee, we vinden het ook niet goed dat dan de Russen NAVO hebben ingezet op Oekraïne. Maar we zijn toch wel een beetje verantwoordelijk daarvoor. Nou, dat soort dingen, dat is natuurlijk gewoon pure Russische propaganda. Want Rusland hoefde niet in te vallen. Er was geen bedreiging voor Rusland. Het is een flauwekul verhaal van Poetin. Die ervan uitging dat Oekraïne gewoon geen zelfstandige staat kon zijn. Nou ja, en je ziet dus wel een hele hoop van die argumenten ook op de plakaten die ze mee torsen. Dat het Russische narratief behoorlijk goed is ingebed in die groepen. En dat vind ik wel problematisch. Ook bijvoorbeeld het hele idee dat die hybride aanvallen die op dit ogenblik worden uitgevoerd op Europa, of die sabotageoperatie waar we het zo vaak over hebben, dat onderdeel is van de westerse propaganda om een oorlog te kunnen beginnen tegen Rusland. Dan begint ook een steeds groter verbreid narratief te worden. En zo zijn er wel meer. Kijk, een hele hoop van die dingen begrijp ik. Het is gewoon inderdaad niet fijn dat de dienstplicht wordt ingesteld, als het een beetje tegen zit. Het is niet fijn dat we nog steeds kernwapens hebben. Het is niet fijn wat er gebeurt in Gaza. Ik ben het er ook helemaal mee eens dat je moet streven naar de-escalatie en naar een diplomatieke oplossing van het conflict in Oekraïne. Maar het probleem is, je hebt gewoon met een tegenstander te maken, Rusland in dit geval, ja, die toch echt de enige agressor is op dit gebied. Dus alles wat je doet om te zeggen van het moet anders, en laten we daarom alle kernwapens maar de wereld uit te gooien, en laten we daarom maar stoppen met ons bewapenen, dat grenst van een onwaarschijnlijke naïviteit. En dat is natuurlijk dezelfde naïviteit die de politiek breed tentoon heeft gesteld na het einde van de Koude Oorlog, toen het vredesdividend is geïnd en de krijgsmacht in een staat is gekomen waarop die zo ongeloofwaardig werd dat Poetin kon gaan dreigen, ook niet alleen tegen Oekraïne, maar ook tegen de NAVO. Dus hier zit wel echt een probleem in. En ik denk eerlijk gezegd ja, dat je dit met argumenten niet van tafel krijgt.
1: Oké, okay, nou, dank jullie wel. Tot morgen.
0: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en medicijnwaarschuwingen. Maar volgens onderzoek brengt dat wel risico's met zich mee voor patiënten. En er zijn nog geen duidelijke regels en training voor het zorgpersoneel. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en de FBI. Maar Shiny Hunters zegt dat ze niks met deze man te maken hebben en dat de politie gewoon uit is op aandacht en waardering. De schoonouders van een New York Times-medewerker worden ervan verdacht hem te hebben vermoord. Hij werd zaterdag doodgeschoten op een parkeerplaats vlakbij San Francisco. Volgens de krant had hij een lastig huwelijk en was een scheiding aangevraagd. Morgen moeten zijn schoonouders voor de rechter komen. En een Spaanse vrouw van 87 die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. En dan het weer van Weer Online. Aan de kust kan nog een enkele bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Jorik Simonides.
4: Welkom, de nieuwe Beursweek is van start. Met maandag 28 september alweer 8 weer. De dag dat Nvidia met een aankondiging komt. Ze gaan de wereld redden van AI.
5: Nvidia rolling out new tools designed to keep AI agents from going astray. The move comes after security breaches fueled fears about AI security.
4: En dan komen ze ook nog met een mooie sigaar uit eigen doos voor beleggers. Ze gaan een record hoeveelheid eigen aandelen inkopen. Of jij daar ook bij moet zijn, hoor je zo meteen.
6: Hebben we het ook over een mega beursgang die SK Hynix in de min zetten.
7: So the ADRs of SK Hynix are down 4%, ticker SKHY. The memory giant is considering a US IPO of its NAND memory unit called Solidigm.
6: Zakenbanken staan in de rij om de grootste Amerikaanse beursgang in de chipindustrie ooit te begeleiden.
4: En dan hoor je ook hoe je ontslagen kan worden om een tekst op je t-shirt.
6: Dus de VS staan in het rood. De AX juist licht in het groen. Dat won 0,4% en sloot op 1116 punten en een beetje. Grootste stijger was SBM Offshore. 3% kreeg het erbij. We gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Goed dat je er bent.
8: Yes, dankjewel. Goedenavond.
4: Welkom Stan. En het is een ontzettende chip-uitzending vandaag. Dus moeten we beginnen in eigen land. Want ASML-baas Christophe Fouquet werd geïnterviewd door de Financial Times. Natuurlijk werd even het bekende rijtje afgestoken. Complexe chipmachines met licht schieten op gesmolten tin. Aandeel 80% gestegen in de vorige 12 maanden. Maar we hebben in dit programma vrijdag nog net besproken dat premier Rob Jetten bij president Trump pleit voor minder exportrestricties voor ASML richting China. En Fouquet die begon daar ook over. Hij zegt dat hij zijn concurrentie ziet groeien in China als we te veel exportrestricties opgooien. Waarop de interviewer vroeg natuurlijk, is dat uw boodschap voor meneer Trump? Nee, zei diplomatieke Fouquet, dat is een boodschap voor de Nederlandse regering en voor de EU. Want onze overheid, de Nederlandse dus, bepaalt uiteindelijk of er wordt geëxporteerd, zei Fouquet. Nou, Stan, is een vraag voor jou. Formeel is dat misschien zo, maar is dat feitelijk ook zo, dat de Nederlandse overheid dat bepaalt?
8: Nee, ja. Juridisch heeft Fouquet natuurlijk gelijk dat Den Haag beslist over de vergunning, maar praktisch is dit ja, geen puur Nederlands dossier meer natuurlijk. En dat heeft de VS de afgelopen jaren ook al laten zien. En een groot deel van die China-restricties aangejaagd natuurlijk. En de VS heeft ook wel wat tools in handen, diplomatiek, maar bijvoorbeeld ook met die Match Act. Ja, die is er gewoon op gericht om, Amerikaanse bondgenoten te dwingen om die exportrestricties te volgen. En Nederland, ja, die heeft zich daartegen verzet. Alleen de vraag is wie die strijd dan gaat winnen. En ik ben toch bang dat Amerika daarin aan het langste eind gaat trekken in die end.
6: over de VS en over China gesproken. Ze gaan een handelsdeal sluiten. De VS en China gaan namelijk importtarieven op 30 miljard aan producten verlagen. Het is een vruchtbare uitkomst van het bezoek van de Chinese president Xi aan de VS dit weekend.
9: They're just putting the meat on the bones of the agreement, and that is the 30 for 30. So each country is going to identify non-sensitive items that they're going to allow in without tariffs, or they're going to reduce tariffs, or get most favored nation status that reduces the tariffs on these non-critical items.
6: De VS verlaagt tarieven op allerlei soorten producten, maar vooral op keukenspullen en Chinees speelgoed. Misschien fijn met Black Friday in aantocht. Andersom worden juist Amerikaanse steenkool en landbouwproducten gespaard. Amerikaanse sojabonen vallen daar dan weer niet onder. En dat is opvallend, want dat is het belangrijkste landbouwproduct dat de VS exporteert naar China. Maar dat werd het land kennelijk niet gegund.
4: En dan moeten we naar de categorie foutje bedankt. Want je kan bij de Family First in Michigan nog van alles vinden. Autoleningen, persoonlijke leningen, bedrijfskrediet. Maar de topvrouw, die is er niet meer. Jane Smith heeft niet alleen een perfecte naam voor iemand uit Michigan, maar postte op Twitter ook nog even een familiekiekje waarop iedereen een mooi printje van Lake America op zijn kleding had staan. Met de begeleidende tekst: vindt u onze truien mooi? Misschien vindt Canada dat niet. Lol, lol. Ze wilde waarschijnlijk een grapje maken over Donald Trump's zoveelste malle ideetje om Lake Ontario een nieuwe naam te geven, maar dat heeft haar de kop gekost. Er verscheen een berichtje op de website: het spijt ons ontzettend. We begrijpen het als u hier verschillend over denkt en Jane Smith is niet langer in dienst.
6: Zijn jouw t-shirts nog wel allemaal toegestaan binnen het bedrijf?
4: Hey, Warren Buffett vandaag, hè, dat je het even weet. Als dit niet toegestaan is bij Beurs, dan zijn er nieuwe tijden aangebroken.
6: Leuk voor de webcamkijkers en voor het YouTube-kanaal. Elke keer even op maandag kijken wat voor het shirt Jochem maakt.
4: Bij deze.
6: Gaan we door naar een bedrijf dat nog niet op de beurs te vinden is, maar dat al wel heel lang wil. Odido, dat wordt namelijk overgenomen door de mede-eigenaar.
10: De Britse private equity firma Warburg Pincus die staat op het punt uit te stappen als aandeelhouder van telecombedrijf Odido. Volgens de Financial Times wordt het belang verkocht aan een andere aandeelhouder. Dat is ook een private equity club. De Britse firma Apex, en die wordt dan de enige aandeelhouder van het bedrijf.
6: De deal zou bijna rond zijn en zou Odido waarderen op 6,5 miljard euro. De private equity partijen zoeken al langer naar een exit. En het liefst hadden ze dat gedaan met een beursgang. Maar dat kwam er steeds maar niet van door tegenwind op de beurs, door kritiek op de hoge schuldenlast van Odido. Ja, en die mega-hack dit voorjaar die bij Odido plaatsvond, zal ook niet echt geholpen hebben, denk ik. Stan, heel kort, betekent dit dat die beursgang nu helemaal niet meer gaat komen?
11: Heel kort, ja.
6: Oké, okay, nou, jammer, kort avontuur snelle, geweest dan.
11: Ja, nee, het maakt de snelle beursgang natuurlijk minder waarschijnlijk. En wat nu wel goed is dat één partij het voor het zeggen krijgt. Dus die koopt ook timing, zeg maar, en wat meer macht trekken ze naar zich toe. Voor Warburg denk ik dat het goed is dat ze wat liquiditeit krijgen. Voor Apex kunnen ze wat langer wachten. He, uiteindelijk zal een beursgang nog wel in het vizier liggen. Alleen ja, dat is gewoon wat meer op de lange baan geschoven. Vergeet je ook niet, vergis ook niet natuurlijk dat die rente aan het oplopen is. Dus het wordt ook minder interessant om dan op goede waarderingen naar de beurs te gaan op dit moment.
4: En zo meteen bespreken we de grootste Amerikaanse beursgang van een chipbedrijf ooit. Zakenbankiers die kamperen voor de deur bij geheugenmaker Solidigm.
6: Maar eerst naar Nvidia. Dat kwam vanochtend met een opvallende aankondiging. Ze komen met software dat moet voorkomen dat AI-systemen op eigen houtje allerlei malefiede acties gaan uitvoeren. Software die, zo zegt het bedrijf zelf, een incident zoals bij Hugging Face had kunnen voorkomen. Weet je misschien nog wel, dat AI-bedrijf dat werd gehackt door agents van OpenAI. Ja, die aankondiging komt na weken van zorgen over de ontwikkelingen van AI. Zorgen die de CEO van Nvidia, Jensen Huang, altijd bagatelliseerde juist. Maar ook hij erkent nu dus dat er wat moet gebeuren, zei hij vanochtend bij CNBC.
12: These agentic systems are obviously agentic, meaning they operate by themselves. You know, it's like a self-driving car. And so in order for you to deliver that agentic system in a safe way, you have to make sure that the sandbox around it, the force field, and that it can't do anything that it's not supposed to. But and also you have to monitor it.
6: De software is open source en Nvidia trekt samen op met allerlei techbedrijven in de ontwikkeling ervan. Onder andere Anthropic, het AI-bedrijf, maar ook CrowdStrike en Palo Alto, twee cybersecurity-bedrijven. Ik dacht daarbij wel gelijk, Stan, waarom doet Nvidia nou de stap naar voren hierbij als chipbedrijf? Waarom zijn het niet die cybersecurity-bedrijven die dit gaan ontwikkelen?
11: Ja, nee, dat is een hele goede vraag. En het is ook wel mooi dat het meteen een term als sandbox en force field en zo genoemd wordt door Jensen Huang, want dan weten we precies waar het over gaat. Maar het punt is natuurlijk dat je, ja, je hebt gewoon nu AI-agents die zelfstandig taken uitvoeren en die breken nog wel eens uit die sandbox. En Nvidia is natuurlijk de architectuur, zeg maar, achter die hele AI-versnelling. En dat willen ze natuurlijk gewoon blijven. Dus ze bouwen niet alleen de motor, maar ze moeten er ook voor zorgen dat de beveiliging, zoals de remmen en de gordels en de airbags, aanwezig zijn. En dat is eigenlijk wat ze hier hiermee zeggen. Maar de timing is natuurlijk opmerkelijk. Nadat het groot in de media is uitgemeten dat een paar van die AI-agents rogue zijn gegaan. En inderdaad hebben ingebroken bij andere softwarepartijen. Dat is niet fraai. Want als dat doorgaat en er wordt inderdaad een pauze gezet op de investeringen in AI, dan raakt dat Nvidia natuurlijk rechtstreeks. Ja. Dus het is ook vanuit dat oogpunt dat je het moet bekijken.
6: Is het gewoon een beetje een marketingstap in dat oogpunt dan? Om inderdaad dat sentiment een beetje te doen kantelen?
11: Eigenlijk twee kanten op. Hè. Je moet ook serieus zorgen dat je producten veilig kunnen worden gebruikt. Anders wil niemand het meer hebben. Maar de timing is nogmaals echt wel heel erg opmerkelijk.
4: Ja. Het is toch eigenlijk gewoon een taak voor Palo Alto Networks, CrowdStrike, dat soort bedrijven, Fortinet, ik noem ze maar even de cybersecurity partijen.
11: Ja. Ja, dat zijn wel, daar heb je gedeels gelijk, maar dat zijn wel voornamelijk endpoint beveiligingsbedrijven. Hè? Dus bedrijven die bijvoorbeeld een netwerk of een laptop beschermen. Maar de agent draait natuurlijk echt in de AI-architectuur. En daar is Nvidia natuurlijk weer de leider in, zeg maar. Dus ik begrijp wel dat ze hier in ieder geval het voortouw in willen nemen en ook samen willen werken met deze partijen die je net noemt.
6: Ja, kan dat ze nog geld opleveren, denk je? Nog even los van het feit dat je misschien geld inlevert als die zorgen van AI aanzwengelen. Kan het nog een extra business worden voor ze?
11: Ja, dat geef je terecht aan. Hè. In eerste instantie vooral indirect. Dus dat het je ook omzet kan kosten op het moment dat jouw producten niet veilig kunnen worden gebruikt en gemonetiseerd. Ik denk niet meteen dat het een serieuze extra business unit zal worden voor Nvidia op korte termijn. Maar wel dat het ervoor zorgt dat klanten gewoon met een geruster hart hun producten blijven kopen.
2: BNR Beurs.
4: En dan blijven we even op de chipmarkt, want hij komt eraan. De grootste beursgang van een Amerikaans chipbedrijf ooit. Gaat om een dochter van SK Hynix, Solidigm, Solidigm. Dat maakt flashgeheugen en SSD-kaarten. En dat wil volgend jaar al naar de beurs in de VS. Verschillende zakenbanken die zitten nu al kwijlend te hengelen naar de mega dikke fees die dat oplevert natuurlijk. Qua waardering wordt er nu gedacht aan $150 miljard... waarvan zo'n 15 naar de beurs zou komen dan. Nou, die waardering die zou bijna drie keer zo groot maken als die van Cerebras en ARM, die eerder naar de beurs kwamen dit jaar en drie jaar geleden. Best pikant allemaal, want dit was ooit een dochterbedrijfje van Intel dat tijdens de coronacrisis werd afgestoten.
7: The unit itself was introduced in 2021, part of an acquisition when SK Hynix bought Intel's flash memory business. Its customers include CoreWeave, Dell and Tencent, but that's adding some extra weight to the stock this morning.
4: En met die overname kreeg SK Hynix nu toch mooi een kwart van de markt voor flash- en SSD-geheugen in handen. Veel groter dan SanDisk, Micron en het Japanse Kyosha. De enige die groter is in die markt eigenlijk is Samsung. Dus Stan, waarom moest SK Hynix meteen 4,5% lager openen op de Nasdaq nu dit nieuws bekend werd?
11: Ja, kijk, als jij eigenlijk als bedrijf zegt, dit is een heel waardevol onderdeel van ons bedrijf, waarom wil je dan nu een stuk te gelden maken in het verkopen? Dus er gaat misschien wel een stuk van de waarde verloren voor het bedrijf door dit op de beurs te zetten. Dus een beetje lekkage, zeg maar. Dat is dan denk ik de angst die beleggers hebben. En ook tegelijkertijd natuurlijk gekoppeld aan de hoge waarderingen en de enorme run die deze chipmakers hebben gemaakt de afgelopen periode. Dan kan dit soort nieuws ook negatief geïnterpreteerd worden. Alhoewel dat natuurlijk een waanzinnige opbrengst zou zijn op het moment dat ze inderdaad voor 150 miljard naar de beurs gaan en ook nog eens 15 miljard cash ophalen met zo'n beursgang voor iets waar ze een fractie daarvan betaald hebben 6 jaar geleden.
4: Ja, toen Intel nog op de rug lag en niet bepaald Donald Trump als investeerder
11: geld nodig had. Nee, precies. Maar goed, toen was de geheugenmarkt natuurlijk ook, zag er heel anders uit dan dat hij er nu uitziet.
4: Ja, hypercyclisch en naar. Maar waarom wil SK Hynix hier dan een beursgang mee doen in plaats van dat je het nou helemaal in huis houdt? Wat is nou de rationeel? Puur dat geld ophalen?
11: Nou ja, laten we eerlijk zijn, Jochem. Ik bedoel, je zegt het net zelf al, als we kijken naar hoe cyclisch die business traditioneel is en wat de waarderingen zijn die daarbij horen. Micron heeft jarenlang op 3-4 keer de winst genoteerd. Het gaat nu richting 20 keer de winst, met een enorme groei van de omzet erbij. Ja, als je tegen dat soort waarderingen die een veelvoud zijn van wat het een aantal jaar geleden is geweest, plus de enorme stijging in omzet die je hebt gehad en de feeding frenzy rondom AI en geheugenchips, dan begrijp ik wel dat je zegt, nou weet je wat, laten we eens een stukje te gelden maken. En inderdaad een deel naar de beurs brengen. Dan kunnen we alvast een deel van het geld naar ons toe halen. En we houden nog steeds een meerderheid natuurlijk en een grote waarde in het bedrijf.
4: Ja, die cyclus is niet weg. Want over 2 jaar zegt eigenlijk elke analist, dan komt die varkenscyclus weer langs. Want je hebt niet zoals bij andere geavanceerde chips maar 1 speler, TSMC, maar hier meerdere spelers. Die gaan elkaar allemaal de tent uitjagen. Dus je moet het nu doen. Maar we horen altijd over high bandwidth memory van Samsung en SK Hynix. Daar was een hele boom. Heel half Zuid-Korea, die werd er een gokker van. Ja. We hoorden met die Chinese beursgang van CXMT hoorden we over DRAM. Weer een vorm van geheugen. Maar dit is dan flashgeheugen en SSD. Hoe verschilt die markt nou van die andere geheugenmarkten?
11: Ja, dat is wel een goeie. En daar heb ik ook even zelf even nagezocht. Want ik moest er heel even naar kijken. Maar
4: je bent uit je HBM
11: is, ja, zeker. Is zeg maar het supersnelle werkgeheugen naast de AI-chip. Nou, DRAM is ook een soort werkgeheugen. Maar zonder stroom is de data weg. Dus het is bedoeld om tijdelijk data sneller beschikbaar te houden. En dan hebben ze een NAND flash. Dat is echt opslaggeheugen. Dat houdt de data vast zonder stroom. En daarvan maak je weer die SSD. Dus die solid state drives. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk opslagapparaten op basis dus van NAND. Ja, en in een AI-datacenter staan daar die datasets en die, al die chips zeg maar bij elkaar. En het belangrijke is dus dat die HBM is het korte termijn geheugen naast de AI-chip en de SSD. Dat zijn de opslagtools, opslagloods eigenlijk van het datacenter.
4: Oké, RAM-geheugen en harde schijf dus voor de gamers onder ons. Maar nu worden alle boten nog opgetild door AI. Ik zie ook dat Solidigm al deals heeft met partijen als CoreWeave, wat jij zegt, om geheugen op hele grote schaal te leveren. Maar blijft dat specifiek voor dit deel van de markt zo? Dat is de volgende vraag natuurlijk. Want gaat de markt voor dit NAND of flash en SSD, gaat dat eerder of later de varkenscyclus in dan die high bandwidth memory, waar we al zoveel van hebben gezien dit jaar?
11: Ja, waarschijnlijk. Je geeft zelf al een beetje het antwoord in je vraag. Ik denk dat dat wat eerder zal zijn. Hè. Solidigm heeft nu rugwind. Vooral door die enterprise SSD-vraag. Maar dat blijft wel dichter bij de klassieke geheugencyclus, zoals je die zelf ook aangeeft, dan de high bandwidth memory. Dus inderdaad, alle boten worden nu opgetild. Maar Solidigm is denk ik toch waarschijnlijk wat gevoeliger voor de volgende neergaande cyclus dan de HBM-markt.
4: Even opletten dus.
2: BNR Beurs.
6: Laten we even kijken hoe het ervoor staat aan de andere kant van de oceaan. We begonnen in het rood vandaag en we staan nog steeds in het rood. Dow Jones verliest 0,5%. De S&P 500 verliest 0,6%. En de Nasdaq ook in het rood verliest 0,7%.
4: En ik zie ook alleen maar de effectieve rentes op alle obligatiemarkten oplopen, waar ik ook kijk. Dus misschien heeft dat er wel iets mee te maken. Maar dan nog even leuk nieuws voor Nvidia-beleggers. De grootste buyback ooit. Want de slimste mensen in de appgroepjes die zeggen al maanden dat Nvidia goedkoop is. Niet in absolute zin natuurlijk, om te kopen als heel bedrijf, maar wel als je bekijkt wat ze gaan verdienen de komende jaren en wat je daarvoor betaalt. Nou, inmiddels zeggen ook de minder slimme mensen het overal en warempel, Nvidia is inmiddels ook met iedereen eens.
13: Not only is Nvidia kind of trying to be the arbiter of safety within the AI space, we also had an announcement this morning as well that kind of boosted the stock up about 1%. The board actually authorized a $150 billion increase to their share buyback program that brings the total up to $235 billion.
4: Juist, het gaat nog eens $150 miljard aan eigen aandelen inkopen. In totaal is er tot 2028 nu $235 miljard aan inkopen goedgekeurd. Nou, waarmee je met een beetje stijging van de aandeelprijs makkelijk 3-4% van alle aandelen inkoopt. En dat zien beleggers ook. Nvidia staat terwijl wij spreken 2,6-2,7% hoger. Ja, Stan, vind jij Nvidia ook zo goedkoop op 4,5 keer de voorwaartse winst?
11: Ja, dan moet die winst nog wel even gerealiseerd worden.
4: Voor de komende 2 jaar.
11: Maar, ik heb het wel al vaker ook on-air gezegd. Dat als je kijkt, hè, nu is het in absolute termen natuurlijk, hè, met een koers-winstverhouding van boven de 30 is het prijzig. Maar als ze inderdaad die groei gaan behalen nog en gaan doorzetten, en er is op basis van de historie geen reden om aan te nemen dat ze dat niet kunnen doen, want ze hebben het al zo vaak laten zien. Ja, dan ga je inderdaad, als je tegen de huidige koers waardeert, ga je bijna onder de 10 keer de verwachte winst. Ja. En dat is inderdaad niet heel erg prijzig voor een aandeel. Het probleem alleen wel is dat het natuurlijk al 100% is opgelopen de afgelopen jaren. Ja. Dat het inmiddels het meest waardevolle bedrijf ter wereld is. En als ze inderdaad een buyback doen, dat ze dat doen met bedragen waarbij ze bij wijze van spreken de halve AIX al kunnen opkopen. Ja. Dus het is wel, het zijn gigantische bedragen waar we het over hebben.
4: Maar ja, als het niet gebeurt, hè, als wat dit bedrijf goedkoop maakt en zich niet voltrekt, namelijk die winsten die nog binnen moeten komen de komende paar jaar, dan is toch het hele AI-ecosysteem ook stuk, wat dat betreft.
11: Ja, zeker. En dan gaan we op waarderingen aankopen die vele malen lager zijn dan dat we nu zien. Ja,
4: maar,
11: absoluut.
4: Maar wat is dan de vrees die er echt voor zorgt dat Nvidia zoveel goedkoper is dan andere andere chipbedrijven die voor veel hogere verwachte winst over de toonbank gaan.
11: Ja, dat heeft met groeiverwachtingen te maken. Hè. Als jij bedoel, 80, 90, 100% per jaar groeit en je bent al het grootste bedrijf per jaar. Ja, niets groeit tot in de hemel. Dus de verwachting dat er een keer een fallback in die groeicijfers gaat komen, die is groot. En dat betekent dus ook dat daarop de waardering iets lager is. En dat er toch wel wat angst in de markt is. En gezond ook wat mij betreft. Dat die groeicijfers niet tot in de lengte der dagen door kunnen gaan. En vandaar dat je wat op lagere waarderingen zit.
4: Moet er wel om lachen staan, want sommige dingen groeien wel tot in de hemel, namelijk SpaceX. Maar goed, Jorik had ook nog een vraag.
6: Daar zou nog meer over, ja. Gaan we het vaker zien bij Nvidia, denk je? Gaan ze meer van dit soort cadeautjes uitdelen? Misschien een nieuw soort Apple wel?
11: Kijk, zolang jij overtollig kapitaal op je balans hebt en je hebt dat niet nodig voor investeringen of extra personeel aan te nemen of nieuwe chips te ontwikkelen, hè, voor R&D en dat soort zaken, en je hebt het echt over, dan zeggen vaak aandeelhouders, geef het maar aan mij. Nou, dat doe je, dat kan in op twee manieren grofweg. Eén is dividend uitkeren, maar dat schept een precedent, want dan verwachten aandeelhouders dat automatisch ieder jaar. En twee, en dat is een beproefd concept, is inkoop eigen aandelen. Dus op het moment dat die groei toch wordt gerealiseerd, waar Jochem en ik het net over hebben de komende jaren, dan gaat er nog veel meer geld binnenkomen bij Nvidia. En reken maar dat ze, als ze niet weten hoe ze dat anders moeten allokeren of echt overtollig is, dat ze ook weer meerdere buybacks zullen gaan doen, ja.
6: Door naar een mijlpaal voor SpaceX. Ze hebben een raket de hemel ingeschoten. Ja, daar zijn ze tenslotte voor opgericht. Gaat dan wel weer om de krachtigste raket ooit die ooit in een baan rond de aarde is geschoten. En dat klinkt dan zo.
14: 5, 4, 3, 2, 1...
6: De missie werd wel vroegtijdig afgebroken. Er was namelijk een motor uitgevallen. En aanvankelijk leek het erop dat die missie daardoor helemaal zou mislukken. Nou, dat gebeurde dus niet. Maar moest dus wel eerder afgerond worden. Test geslaagd, zou je kunnen zeggen. En dat is ook belangrijk voor SpaceX, zegt deze techjournalist van Bloomberg.
15: It's not just about SpaceX's future. You know, the company plans lots of business lines where there are data centers in the form of satellites in space. It still plans to get humankind to Mars. None of that will happen. And if Starship is not reusable and the system doesn't work, today is a big step toward that with an orbital test.
6: Toch staat het aandeel lager, verliest 1,2%.
4: En dan kijken we maar eens wat er morgen op de agenda staat. Wie een overnamebod afwijst, kan twee dingen zeggen. Het bod was te laag of wij hadden betere plannen. Advies- en ingenieursbureau Arcadis zei het allebei. Het bod van het Canadese WSP werd afgeslagen en dus mag Arcadis digitaal bewijzen dat het betere plannen heeft op zijn eigen digitale Capital Markets Day. Van 2 tot 4 uur 's middags Amsterdamse tijd gaat het bestuur uit de doeken doen wat ze op eigen kracht voor elkaar willen boksen de komende 3 jaar. Verder ook nog macro-nieuws. Er zal wat meer druk liggen op de vacaturecijfers, oftewel job openings uit de VS over augustus, die om 4 uur op de mat vallen. Eerdere data wees al uit dat de Amerikaanse economie staat te ronken op een ongenadig hoog toerentalletje. En dat, plus alle brandstofinflatie, betekent dat de Federal Reserve meer en meer ruimte krijgt om op 28 oktober nog een keer de rente te verhogen. Lekker zo vlak voor de midtermverkiezingen. Zal Donald Trump niet leuk vinden allemaal, maar ja, de Fed is voor de politici een hele zure belastingdienst. Leuker kunnen ze het niet maken en makkelijker al helemaal niet.
6: Dit was de BNR-beurs van maandag 28 september. We hadden het over chips, chips en nog eens chips. En over een raket. En dan heb ik het niet over Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Al ging hij wel als een raket. Dank voor je komst.
11: Heel graag gedaan, heren. Tot de volgende keer.
4: Jij weer ontzettend bedankt voor het luisteren. Kun je ook elke dag doen in je favoriete podcast-app? Neem ook een kijkje op ons YouTube-kanaal. Daar zijn we ook iedere dag te vinden met de nieuwste aflevering. Maar dan met beeld en een mooi shirt.
6: Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In Apeldoorn is een appartementencomplex ontruimd na een grote brand. De bewoners van alle 30 huizen werden door de politie naar buiten begeleid. 7 moesten gecheckt worden door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het vuur is onder controle, maar het complex is helemaal uitgebrand. Nederlandse gemeenten gaven afgelopen jaar ruim 180 miljoen euro uit aan Microsoft. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. De hele overheid zou daar jaarlijks zo'n 3 miljard euro aan kwijt zijn, schatten experts. Kamerleden proberen al langer aan deze cijfers te komen, maar worden van het kastje naar de muur gestuurd. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En dan het weer van Weer Online. Aan de kust kan nog een kleine bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm, 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: De wereld van crypto is er eentje waar dagelijks miljarden in omgaan. Maar het is ook een wereld waar ingewikkelde termen en constructies je om de oren vliegen. En daarom onderzoek ik deze week hoe deze wereld precies in elkaar steekt in de Big Five van crypto voorbij de hype. En ik mag met een mooie gast beginnen. Bert Slachter, welkom.
5: Goeiedag.
4: Je bent natuurlijk wiskundige, economisch analist, schrijver. Ook te horen hier op zender in de CryptoCast en nog meer programma's die je maakt. Maar eigenlijk zeg je zelf, ik ben een levenslange student van complexe systemen.
5: Klopt, ja.
4: Waarom heb je die naam voor jezelf bedacht?
5: Ja, dat blijkt als ik terugkijk van wat ik altijd interessant heb gevonden al tijdens mijn middelbare school, studie, werk daarna, dan blijkt dat elke keer de complexiteit te zijn. En dat is wat anders dan gewoon moeilijke systemen. Complicated. Nee, in complexiteit, dat is een hele bijzondere omstandigheid waarbij we eigenlijk heel slecht kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. De toekomst is onkenbaar. Hoe hard je ook studeert, je weet niet wat er gaat gebeuren. En dan is de vraag, hoe handel en beslis je nou in de onzekerheid die hoort bij die complexiteit? En dat vind ik een heel erg interessant.
4: Daar ga jij lekker op.
5: Daar ga ik goed op.
4: Ja.
5: En je ziet dat in allerlei. Het gaat over het menselijk lichaam, het gaat over netwerken, het gaat over samenlevingen, economieën. Ja, je ziet dat over allerlei plekken terug.
4: Ja. Ja. En dat heb je dan bij crypto natuurlijk helemaal. Hè? Zeker toen jij ermee begon. Hoe lang geleden was dat?
5: Ja, toen ik er echt fulltime mee bezig ging. 2017 die kant op. Ja. Daarvoor was ik er al wel mee. Zag ik het langskomen. Ik werkte toen in de internettechnologie. En als beetje nerd dan zie je in 2012, 13 daar wel artikelen over langskomen. Dan denk je, hé, wat grappig. Hè? En dan kijk je er eens naar.
4: Ja.
5: Nou ja, en later dacht ik, hier wordt echt wat ontwricht. Dit is echt interessant. En toen ben ik me er...
4: Ja, en die ontwrichting, is dat ook wat je dan fascineert van wat gaat dit maatschappelijk uiteindelijk doen?
5: Klopt. Ja, ik heb het internet groot zien worden. Ik ben zelf opgegroeid, volwassen geworden in de tijd dat internet ook opkwam. 1993 was het eerste particuliere internetprovider in Nederland. En ik heb gezien wat dat deed. Hè, dat er een wereldwijd netwerk is waar informatie overheen kan stromen. Dat democratiseerde van alles. Er zijn verhoudingen veranderd. En dat vond ik interessant. En ik dacht, hé, dat kan zo'n onafhankelijk wereldwijd netwerk, blockchain-netwerk, ook gaan doen. Maar dan niet met informatie, maar met Ja. Digitaal bezit of zo?
4: Ja,
5: daar,
4: ja.
5: Dat wilde ik uitzoeken.
4: Ja. Ja, nou, dan gaan we het uitgebreid natuurlijk over hebben. Want we gaan het hebben over bitcoin, blockchain, stablecoins, mining. Noem het allemaal maar op. Ja. Krijg je er veel domme vragen over?
5: Nee. Nee,
4: maar zijn er meer? Maar jij zit in een bubbel natuurlijk met allemaal van die nerds.
5: Mijn punt is denk ik meer dat de meeste mensen die oprecht nieuwsgierig zijn geen domme vragen stellen, maar hele logische vragen.
4: Ja, ja. Want dit is ook de reden waarom wij dit wilden maken. Eigenlijk hebben we er niet echt kaas van gegeten. Dus je weet dat het intussen echt al belangrijk is. Merk je dat vaak terug bij mensen?
5: Ja, eigenlijk wel, ja. Er is een groep die zich er in de afgelopen, laten we zeggen, 8 jaar toe aangetrokken voelden. Omdat het ook te maken heeft natuurlijk met koersstijgingen en snel rijk worden. Die zijn er ingedoken, soms heel oppervlakkig, soms wat dieper. Maar er zijn ook een heleboel mensen gewoon van weggebleven. Van joh, dat is niks voor mij, veel te technisch, heb ik niks mee.
4: Nee, ja. We gaan een aantal facetten langs. Maar laten we beginnen om goed die infrastructuur uit te leggen. Hoe werkt de cryptowereld? Laten we gewoon helemaal bij de basis beginnen.
5: Ja, laten we dan beginnen bij Bitcoin. Mm-hmm. Dat is ook de eerste. 31 oktober.
4: De eerste munt.
5: Ja. 31 oktober 2008 verscheen het white paper waarin het werd uitgelegd, het idee. En in begin januari 2009 kwam het netwerk online. En je hoort al het woord netwerk. En we kennen Bitcoin vooral als munt of als belegging. Dus er zijn eigenlijk twee betekenissen van het woord Bitcoin. Namelijk, het is een netwerk van computers. En het is een munt. En die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dat netwerk bestaat uit honderdduizenden computers die allemaal met elkaar de administratie voeren waarin staat welk stukje bitcoin van wie is. Eigenlijk heel precies te zeggen, er staan stukjes bitcoin in met daarbij bestedingsvoorwaarden. En zo'n bestedingsvoorwaarde kan bijvoorbeeld zijn, Bert heeft een geheime sleutel waarmee die dat stukje bitcoin kan besteden of versturen, een transactie ermee kan doen. Dus dat klinkt ook als iets heel technisch. En die computers die beheren samen dat grootboek. Alleen hoe zorg je er nou voor dat die spelers, die 100.000 spelers, dat die eerlijk blijven? Dat die alleen maar transacties goedkeuren die ook geldig zijn? Dat alleen ik mijn bitcoin kan besteden en niet jij mijn bitcoin kan besteden? Ja. Of ik niet jouw bitcoin kan besteden? Nou, dat is eigenlijk de innovatie van Bitcoin.
4: Ja, en dan kom je ook bij de blockchain uit.
5: Absoluut.
4: Die moet je dan ook. Wat is dan een blok in die blockchain?
5: Ja, je zou kunnen zeggen, de blockchain is een soort groot boek of een kastboek. Moet je even aan vroeger denken. Een groot boek waar alle transacties in staan. En dan zou je een blok kunnen zien als 1 bladzijde daarin.
4: Mm-hmm.
5: En dus in 1 blok wordt laten we zeggen, 1000, 2000, 3000 transacties gebundeld. En daarna komt het volgende blok. En dat is in blokken. Omdat als je honderdduizenden spelers wereldwijd wil laten samenwerken, dan is zoiets als volgorde heel lastig. Want ja, hoe laat is het bij jou? Weet je wel, dat zeg maar tijd, dat is best wel lastig om het met elkaar exact dezelfde manier te beleven. En dus hebben ze dan een van de trucs daarvoor is dat je bloks hebt die een bepaalde volgorde hebben, die elkaar opvolgen. En zo ontstaat er volgorde.
4: Ja, en ontstaat er daarmee ook waarde?
5: Nee, eigenlijk niet. Dus helemaal in het begin van het Bitcoin-netwerk, de eerste paar jaar. En toen werden er gewoon bitcoins, het waren eigenlijk de knutselaars, de pioniers, die het systeem gebruikten. Die verstuurden er 1000 naar elkaar of 10.000. Je kon er ook gewoon op een bepaalde plek kon je er 5 krijgen en dan kon je er een beetje mee spelen. Dus het had in het begin helemaal niet echt per se waarde.
4: Nee.
5: Het begon in begin 2009 en de eerste transactie met waarde was in 2010. Het was ook een soort symbolisch en pas in 2011 ontstond er echt een markt.
4: Ja, het is dus eigenlijk gewoon een digitaal grootboek. Zo moet je het zien, waar 1000 computers gezamenlijk een administratie bij houden. Dat is uiteindelijk het systeem, zonder dat daar een centrale partij bij nodig is.
5: Exact, en dat is nou precies de clue. Want hoe doe je dat nou? Hoe zorg je er nou voor dat je het beheer van een systeem decentraliseert? Dat er niet één partij is die de basis erover, die dus beslissingen kan nemen, die de regels kan veranderen, die kan bepalen wie er eerst mag en daarna, die transacties kan terugdraaien, die censuur kan plegen. Dat was uiteindelijk oorspronkelijk de wens om een systeem te creëren die daartegen bestand was. En dat vraagstuk van hoe zorg je dat een grote groep spelers die elkaar niet kent, die elkaar ook niet hoeft te kennen of hoeft te vertrouwen, dat die samen consensus vormen, dat die het met elkaar eens worden. Dat vraagstuk was al decennia daarvoor een vraagstuk in de informatica.
4: Ja.
5: En daar was eigenlijk niet een goed antwoord op. Want voor alle oplossingen die men bedacht, was er een leider nodig. Dus iemand die bepaalde hoe dat spel ging van samen tot consensus komen. En bij Bitcoin, de uitvinding, de innovatie is dat een grote groep spelers het samen met elkaar eens kan worden over, in dit geval, de staat van de administratie van Bitcoin.
4: Ja.
5: Zonder een leider.
4: En dat is dus door die computersystemen is dat mogelijk met al die blocks binnen de blockchain die met elkaar
5: aan
4: het rekenen zijn.
5: Ja, dus je hebt de blocks die zijn nodig. Je hebt het rekenen. Hè, dus dat is wat miners doen. Dat is eigenlijk.
4: Moet je even uitleggen wat miners. nu wordt het al ingewikkeld.
5: Het is eigenlijk ook niet per se heel erg nodig om dat helemaal in detail te begrijpen. Wat die miners die
4: ja, dan moet je het uitleggen.
5: Ik moet er ook niet te veel tijd aan besteden. Want het is
4: het zijn wel mensen die wel verdienen aan dit netwerk, toch? Een
5: zeker,
4: miner.
5: Zeker, ja. Dus wat een miner doet, die pakt een blok. Die stelt een volgend blok voor. Die pakt allemaal transacties. Die controleert de geldigheid van die transacties. En maakt daarmee een nieuw blok. Maar je mag niet zomaar een nieuw blok maken. Want dan zou iedereen dat kunnen doen. Nee, je moet eigenlijk dat blok vinden, tussen aanhalingstekens, door heel veel pogingen te wagen om een geldig blok te maken. Dat is door allerlei.
4: Nu wordt het al complex. Dus stel, ik wil daarin. Dan moet ik een blok weten te vinden.
5: Ja, dat vinden dat is dat je heel veel mogelijke combinaties probeert. Net zolang totdat die voldoet aan een bepaalde regel.
4: Mm-hmm.
5: En het is eigenlijk een raadspelletje. Hè? Raad een getal onder de 10. Nou ja, dan je zegt 2, je zegt 4, je zegt 5. En op een gegeven moment, dan is het hem.
4: Ja.
5: Alleen,
4: maar waarom is dat zo bedacht?
5: Ja, om ervoor te zorgen dat niet één enkele partij in zijn eentje blok na blok na blok kan maken. Want dan kan die namelijk bepalen welke transacties geldig zijn, wat de volgorde is, wie er wel niet mee mag doen, enzovoort.
4: Dus dat is de eerlijkheid van het systeem eigenlijk zoals het is bedacht. En is dat ook de reden dat er maar, 21 miljoen bitcoins zijn? Dat er een soort maximaal aantal is afgesproken?
5: Nee, dat staat er eigenlijk helemaal los van. Dat is op zich wel grappig. Er zijn ook bitcoin-achtige digitale systemen of munten geweest. De voor, daarna. Die hebben dat helemaal niet. Die hebben gewoon, elk jaar komen er een miljoen bij. En dat destijds gekozen is voor een vast aantal van 21 miljoen, dat op een bepaalde manier in omloop wordt gebracht, dat is in zekere zin dus ook toeval. En uiteindelijk heeft het er wel voor gezorgd dat Bitcoin nu gezien wordt als digitaal goud. Want dat heeft te maken met dat het sterkste aantal. Ja. Maar dat had net zo goed anders kunnen wezen.
4: Ja, maar die schaarste zorgt er ook voor dat het niet echt een betaalmiddel is geworden. Het is wel een betaalmiddel, maar wordt niet op grote schaal zo gebruikt.
5: Ja, ik weet niet of dat de reden is, maar het is wel een terechte constatering. Het is eigenlijk nergens in de wereld nu een dagelijks betaalmiddel. Dat klopt.
4: Diana Matroos. Oké, we gaan het steeds meer in stapje opbouwen. Want wat we nog niet hebben benoemd, Bitcoin was dus de eerste munt. En dan heb je dus het Bitcoin-netwerk. En dat netwerk heb je uitgelegd hoe dat in elkaar zit. Maar er zijn ook andere netwerken en ook andere crypto's. Hè? Want crypto is eigenlijk de verzamelnaam weer van alles.
5: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja.
4: Dat om even maar crypto in simpel.
5: Cryptografie. Hè? Dus dat is een vakgebied waarin allerlei technieken zitten die gebruikt worden om die netwerken te maken. En dat heeft een beetje de naam crypto gekregen. Klopt.
4: Ja.
5: Ik denk dat er nog één klein tussenstapje nodig is.
4: Zeg maar.
5: En dat is dat die miners, die blokken maken waar de transacties in zitten, die worden beloond met Bitcoin die in omloop wordt gebracht. Dat is hun prikkel, hun incentive, de reden dat ze dat werk doen. Want ze moeten namelijk kosten maken, ze moeten energie inkopen, apparatuur hebben.
4: Ja.
5: En dat betekent ook, hè, dat houdt ze eigenlijk eerlijk. Want op het moment dat zij een transactie in een blok stoppen dat ongeldig is, dan zullen alle andere spelers in het netwerk dat blok niet accepteren. Ja, dus
4: dat is onderdeel van de spelregels eigenlijk.
5: Een soort van, precies, er zijn spelregels met straffen en beloningen, zou je kunnen zeggen. En in die spelregels speelt de munt Bitcoin een rol.
4: Ja.
5: Dat betekent dus ook, zonder munt Bitcoin had het netwerk Bitcoin niet gefunctioneerd. En die verbinding is heel belangrijk. Dus als je met een wereldwijde groep spelers die elkaar niet kent en niet vertrouwt, samen een netwerk wil hebben, heb je iets van een munt nodig.
4: Ja.
5: Of
4: dat
5: een
4: is
5: middel.
4: Natuurlijk ook hoe geld ooit in ons systeem is ontstaan, toch? Daar had je ook een soort afspraak met elkaar over. En dat is eigenlijk hetzelfde.
5: Nou ja, er zijn heel veel ideeën over de oorsprong van geld. Maar inderdaad, het concept van straffen en beloningen in de speltheorie is niet nieuw. Dat is gewoon een van de puzzelstukken die gebruikt is om Bitcoin te maken in het begin. Maar ik denk even voordat we naar volgende naar andere crypto's gaan,
4: zijn die combinaties scherp belangrijk. Houdt, want voordat we weten zijn we alweer in een ander onderwerp en dan gaat het door elkaar. Ja. En dat moeten we zeker niet hebben. Als je dan nog even het verschil tussen die netwerken zou willen uitleggen, wat is het verschil?
5: Tussen Bitcoin en andere crypto-netwerken?
4: Ja.
5: Ja, dus na Bitcoin kwamen er al vrij snel heel veel alternatieven. Dat waren eigenlijk in eerste instantie vooral experimentjes.
6: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als een

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Zijn bepaalde eigendommen.
2: Ja, dat zijn bepaalde
1: maar
2: eigendommen.
1: Maar noem eens wat eigendommen die dat kunnen behelzen.
2: Nou, dat zo'n eigendom kan bijvoorbeeld verwijzen naar iets in de fysieke wereld. Bijvoorbeeld een dollar. Dus je hebt een kluis, daar leg je $100 in. En voor elk van die dollars breng je 1 token uit. Met de waarde van $1. En dat noemen we stablecoins.
1: Ja.
2: Of crypto-dollars. En die kun je net als Ether 24/7 naar de andere kant van de wereld sturen. Zonder dat iemand dat kan tegenhouden of terugdraaien. Het is er binnen een paar seconden.
1: Mm-hmm.
2: Kost een paar cent. En dat is natuurlijk een heel interessante eigenschap voor allerlei spelers.
1: Ja, dus het is veel breder dan alleen de bitcoin. Als we even teruggaan naar bitcoin, want dat was wel de eerste munt. Ja. Dan zat er ook een bepaalde gedachte achter. En daar hebben we ook de kettingvraag bij. Want dat is heel mooi om te kijken wat er van al die dromen is uitgekomen. De gast was Feline Hermans, hoogleraar Computer Science Education aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Presentator Stefan de Vries sprak haar in een week over omgangsvormen. En zij wilde dit van jou weten.
3: Ja, dus ik ben heel erg benieuwd naar de origine van crypto. Heel vroeger was het idee van crypto dat we daarmee los konden komen van banken. Ja. De financiële sector vraagt heel veel, vraagt ons rente als we willen lenen. En daardoor kunnen ze alle transacties controleren. En dat was best een mooie droom. En vandaar is crypto geworden tot een beleggingsobject. Is die droom er nog? Zijn er nog mensen die echt geloven dat crypto ons gaat bevrijden van banken? Want dat is niet gebeurd. Ik ben heel benieuwd of dat er nog is.
2: Ja, een hele leuke vraag. En ik ben blij dat we er ook even de tijd voor hebben. Want dit is ook meteen een mooie aanleiding om iets te vertellen over de origine, de oorsprong van Bitcoin. Ja. Want dat is niet uit het niets ontstaan. Het is ontstaan uit de cypherpunk-beweging. Een groep cryptografen, wiskundigen, computerwetenschappers. In de jaren 90 streden die voor het recht op sterke versleuteling. Dat was de tijd dat versleuteling krachtig genoeg werd dat consumenten en bedrijven dat zelf konden gaan doen, zodanig dat de overheid het niet meer makkelijk kon kraken. En de overheden, en zeker de Amerikaanse overheid, die dacht, eigenlijk willen wij het recht houden om in de communicatie van bedrijven en een persoon te kunnen blijven meekijken. En je ziet de overheidsdienst al voor je die dat wel heel graag wilde. En die groep cryptografen, die cyberpunks, die streden voor het recht om je informatie wel te versleutelen.
1: Ja, en wat was de aanleiding voor hun? Was er een momentum in de geschiedenis waardoor zij hier extra toe werden aangezet?
2: Nou, het was ook weer gebaseerd in overtuigingen van daarvoor. Maar voor hun was heel belangrijk het recht op privacy.
1: Ja.
2: Ze zeiden dat is essentieel in een open samenleving, dat je zelf mag bepalen wat je over jezelf onthult en aan wie. En vanuit die gedachte, ze hebben dat opgeschreven in hun cyberpunk manifesto, ze werden echt activistisch. In die tijd was sterke versleuteling werd geclassificeerd als een wapen. Dus als je dat exporteerde, dan gevangenisstraf en miljoenen boetes. En dan liepen zij met de broncode van die versleuteling op een t-shirt door de douane heen om te laten zien, weet je wel, wat er aan de hand was. Daar hebben ze voor gestreden.
1: Mooi.
2: Uit de koker van de cyberpunks kwam bijvoorbeeld PGP voor versleuteling van e-mail en OTR voor versleuteling van chats, dat kennen we nu in WhatsApp, en Tor voor versleuteling van webverkeer. Mark Andreessen, de oprichter van Netscape, zit erbij, en Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks, en Rob Gongrijp, de oprichter van Access4. Dat is de gemeenschap waaruit ook Bitcoin is geboren. Zij vonden namelijk dat er ook elektronisch geld moest komen, dat net als contant geld enige privacy bood.
1: Oké, maar uiteindelijk is de whitepaper van dat eerste van de eerste munt, van de bitcoin, is uitgekomen in 2008.
2: Ja, 31 oktober 2008. 2009 begon het. En ik denk, toen werd het ook geplaatst in de context van de bankencrisis. Dat was een soort van toevallig daarvoor. Maar er werd al een decennium geprobeerd dit te maken. Heel vaak niet gelukt.
1: Ja. Maar door de hele bankencrisis werd er een soort wantrouwen ontstond er natuurlijk naar die bankenwereld. En dan hadden ze zoiets, dit moeten we meer vormgeven. Dat was eigenlijk wat tractie gaf aan dat whitepaper.
2: Ja, ik denk dat je het wel zo kan zeggen dat dat een extra zetje in de rug is geweest. En het is ook prima om het in die context te plaatsen. Hè. En het doel, en de titel van de whitepaper is ook peer-to-peer electronic cash. Dus het gaat over contant geld, het idee daarvan is dat ik het aan jou kan geven zonder dat daar een tussenpartij voor nodig is.
1: Ja.
2: Niemand kan dat tegenhouden of terugdraaien. Dat gaat tussen ons, peer-to-peer.
1: Ja, geen centrale bank, geen centrale partij.

0: tijd.
1: Nee, en dat is wat zij wilden maken in elektronische vorm. En ja, dat begon dus met het idee van betalen en sparen zonder tussenpartij.
0: Wat is er van de belofte nou terechtgekomen? Van die hele grote droom? Want jij hebt denk ik ook geloofd in die droom?
1: Ja, dat heeft me in ieder geval aangetrokken. Dat is ook wat mij aantrok in het internet. Ja, dus ik vind dat ook belangrijk. Ik vind het ook belangrijk. Kijk, het probleem is dat je maatschappelijk gezien twee wensen hebt. Je wil privacy, maar je wil ook boeven vangen. Want dat is ook een maatschappelijk belang. Hè, dat de criminelen weten te vangen. En dat ene vraagt om surveillance. En het andere vraagt juist om afscherming. En dat is een uitruil. En dat is strijdig. En dus dat is ook een spannend vraagstuk. Waarbij we soms denk ik te veel naar de ene kant. En soms te veel naar de andere kant overhellen.
0: Maar wat is er van die belofte uitgekomen?
1: Ik vind het inderdaad ook belangrijk. Nou ja, dus ik denk als je kijkt naar bitcoin. Hoe de meeste mensen ermee omgaan is als belegging. Ja. Als digitaal goud, als onderdeel van een gespreide beleggingsportefeuille, dat is wat je er nu van hoort. En de meeste mensen die houden dat aan bij een partij, een cryptopartij of een ETF bij een broker.
0: Ja,
1: of
0: ze zijn allemaal tussenpersonen gekomen.
1: Ja, ze zijn allemaal tussenpersonen. Ja. En die hebben dan de bitcoin voor jou. Ja, wat heb je daar nou aan? Maar maak maar eens de parallel met fysiek goud. Veel mensen die zeggen ik heb goud in mijn portefeuille, die hebben ook een ETF. Die hebben ook niet een klomp goud in de kluis liggen. Mm-hmm. Maar dat kan wel. Je kunt wel dat goud in je kluis
0: leggen. Ja, maar ik wil toch naar die droom met jou. Want jij geloofde daar ook in. En dat heeft ook iets met vrijheidsstrijders te maken. En eerlijker systeem voor iedereen. En dat is het toch gewoon, dat is het toch niet?
1: Ja en nee. Dus Bitcoin is niet een wereldwijd geldsysteem geworden. Of wat door iedereen dagelijks gebruikt wordt. Mm-hmm. En dat is ook niet een realistische verwachting. Gegeven het feit dat je overheden hebt die een overheidsmunt hebben waar een heel sterk netwerkeffect op zit.
0: Maar dat is toch wel de grote teleurstelling van de mensen zoals jij die ooit aan die droom begonnen zijn?
1: Nou, weet ik niet. Kijk, want
0: maar je gelooft in een droom. En die droom staat voor een bepaalde vrijheid, voor een bepaalde eerlijkheid. Dat het voor iedereen op een bepaalde manier toegankelijk wordt. En dat is gewoon.
1: Nou, dat weet ik niet. Kijk, cash biedt optionaliteit. Dus je kunt het gebruiken, maar het moet niet. Mm-hmm. Dat is natuurlijk het aardige. Je kunt bij de supermarkt betalen met je pinpas. Mm-hmm. Maar je hebt ook de optie om met cash te betalen.
0: Ja, maar zo is het toch niet begonnen? Het is toch niet begonnen als we hebben ook nog een optie? Het is wel vanuit een bepaalde vrijheidsgedachte is het begonnen.
1: Nou, dat weet ik niet of dat waar is. Ja? Ik denk dat het bestaan van die optie met name het belangrijkste is geweest. Dus ik lees nergens in het whitepaper of in alle gesprekken daaromheen dat de bedoeling was dat het enige geld zou worden. Dat het de enige manier was dat het alles zou vervangen.
0: Maar wel dat het een eerlijker systeem zou worden, toch?
1: Nou, het woord eerlijk zie je eigenlijk ook nergens terug. Nee? Het gaat er eigenlijk om dat mensen die op dit moment in een situatie zitten waar ze afhankelijk zijn van een tussenpartij. En geen andere opties
0: zijn
1: meer
0: er
1: hebben.
0: Een paar, moeten even op de tijd letten trouwens. Moeten er zo uit, maar uiteindelijk zijn er nu gewoon een paar machtige partijen die gewoon dit weer bepalen, toch? En dat was niet de gedachte.
1: Het aardige is dat je ook altijd zelf nog de optie hebt om het zelf te doen.
0: Hier gaan we nog eventjes over doorpraten in het tweede half uur. En natuurlijk ook bitcoin als belegging. En wat hebben wij gewone stervelingen hier gewoon aan? Zometeen meer in de Big Five.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
6: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In Apeldoorn is een appartementencomplex ontruimd na een grote brand. De bewoners van alle 30 huizen werden door de politie naar buiten begeleid. 7 moesten gecheckt worden door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het vuur is onder controle, maar het complex is helemaal uitgebrand. Nederlandse gemeenten gaven afgelopen jaar ruim 180 miljoen euro uit aan Microsoft. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. De hele overheid zou daar jaarlijks zo'n 3 miljard euro aan kwijt zijn, schatten experts. Kamerleden proberen al langer aan deze cijfers te komen, maar worden van het kastje naar de muur gestuurd. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En dan het weer van Weer Online. Aan de kust kan nog een kleine bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week onderzoek ik de wereld achter crypto. Een wereld die natuurlijk steeds serieuzer wordt, volwassener wordt. Ik praat nog steeds met Bert Slachter, wiskundige, economisch analist, en te horen hier in de Cryptocast op BNR. Ik zei net tegen jou in de break, ik heb dan het gevoel, ik snap het, en in één keer merk ik dat ik weer...
8: Dan vliegt het weer, hè?
7: Ja, dat denk ik. Ik krijg er toch niet helemaal vat op. En dat zit toch ook wel op die ideologie, zoals die ooit in de whitepaper is beschreven. En die groep die daarvoor eigenlijk al met dit thema bezig was, die toch een bepaalde onafhankelijkheid wilde van een centraal systeem, een bepaalde vrijheid, transparantie, ook een betaalmiddel voor het hele volk. En dat is het toch niet.
8: Nee, en privacy wilden ze en soevereiniteit voor het individu. Dat waren hun drijfveren. En de grap is dat je... Je zou de parallel kunnen trekken met goud, met fysiek goud. Want daar zie je eigenlijk hetzelfde. Voor heel veel mensen is fysiek goud een belegging. Ja. In een beleggingsportefeuille. En dat houden ze wellicht ook gewoon aan in de vorm van een ETF. Waarbij het goud ergens ver weg in een kluis ligt. Maar je kunt het ook gebruiken als fysieke... Nou ja, noodoplossing zou je kunnen zeggen. Onze Nederlandse bank, hè, onze centrale bank... die heeft gewoon fysieke goudstaven in de kluis in Zeist liggen. Zoals ze zeggen... Voor als het misschien ooit een keer nodig is om een systeem opnieuw op te starten. Als, weet je, iets in die richting. Of als verzekering tegen een geopolitieke onrust. En die twee kunnen tegelijk waar zijn. En bij Bitcoin zie je eigenlijk hetzelfde. Dat voor veel mensen is het een belegging geworden. Mm-hmm. Die in een beleggingsportefeuille zit. Die een lage correlatie heeft met andere beleggingscategorieën. Dus mooi in een gespreide portefeuille past. En ook als belegging nog wel bepaalde interessante eigenschappen heeft. Want er is geen land die het uitgeeft. Er is geen... tegenpartij in de vorm van, dat is geen vordering op een bedrijf bijvoorbeeld, of een bedrijf die aandelen uitgeeft. Dus het heeft gewoon, het faalt om andere redenen dan bijvoorbeeld aandelen of obligaties. Mm-hmm. Dus het maakt het als belegging interessant, maar het heeft nog steeds wel ook die fysieke eigenschappen, zou je kunnen zeggen.
7: Maar dus ook toch nog wel een deel van de idealen is toch nog wel overeind gebleven, doordat het niet van een bepaald land is.
8: Klopt,
7: bijvoorbeeld.
8: Dus in de belegging zie je iets van de idealen terug, maar je ziet het ook nog in het feit dat je ook Bitcoin nog kunt gebruiken zoals het oorspronkelijk bedacht is, namelijk gewoon als munt die je zelf in je bezit hebt, zonder tussenpersoon, zonder tussenpartij, en die je één op één aan een ander kunt
7: ja, maar waarom is het toch niet dat grote betaalmiddel geworden waar het wel ooit voor bedacht is, hoewel jij dat ook weer een beetje nuanceert, volgens mij.
8: Ja, ik nuanceer dat iets. Hè. Ik denk dat de oorspronkelijke mensen zelf ook zich wel realiseerden dat overheidsgeld niet zomaar verdwijnt. Hè, en dat het naast overheidsgeld zou bestaan. Mm-hmm. En ik denk dat wat je nu ziet, dat er een groep is die de verdrukten, de gemarginaliseerden, de mensen die echt in een noodsituatie zitten, die zeggen, hey, maar wat interessant, ik word van alle financiële systemen uitgesloten, afgesloten, kan er niet bij, maar ik heb wel nog Bitcoin als optie.
7: Ja. En maar toch, waarom is het geen betaalmiddel geworden voor ons allemaal, hè, dat we daar toch in mee zijn gegaan?
8: Nou, omdat je als gebruiker eigenlijk kiest datgene wat het makkelijkst is op een bepaald moment. Vanuit alle alternatieven die je hebt, kies je degene die het makkelijkst, leukst, goedkoopst, snelst, handigst is. En dat heeft vaak ook te maken met wat doen anderen. Mm-hmm. En voor ons als Nederlanders, ja, we hebben een stabiele munt.
7: Ja.
8: We hebben een fantastisch betaalsysteem. Ja. We hebben Apple Pay, pinnen, noem het allemaal op. Dus voor ons, als ik de alternatieven bekijk, is dat gewoon handiger voor de gemiddelde mens dan Bitcoin.
7: Ja.
8: Maar er zijn mensen die alternatieven niet hebben. Bijvoorbeeld de oppositie in Venezuela. Die vrouw die ook de Nobelprijs gewonnen heeft. En die kwam toen Trump daar binnen viel natuurlijk ook weer in het nieuws. Die vertelt ook, wij doen bijna alles met Bitcoin. Waarom? Dat is de enige manier om geld het land in en uit te krijgen. Je zag het ook toen de oorlog in Oekraïne start in 2022. Toen kwam er ineens een rol voor was niet alleen Bitcoin, maar voor crypto. Waarom? Ja. Omdat het ongelooflijk lastig is in een beginnende oorlog om geld erin en eruit te krijgen.
7: Ja.
8: En dus in dat soort extreme omstandigheden.
7: Functie? Ja.
8: Als freedom money.
7: Ja. Ja. En als we kijken naar wij als gewone stervelingen, hebben we er dan misschien toch meer aan dan dat we denken dat we eraan hebben?
8: Nou, je zou best kunnen zeggen, net als met die goudvoorraad in Zeist, wat heb je daar nou aan? Ja, dat weet je eigenlijk pas op het moment dat het nodig is. Mm-hmm. Dus het biedt wel een bepaalde optionaliteit. Het feit dat het bestaat, heeft al waarde.
7: En het financiële systeem, is dat er wel door veranderd?
8: Nou, door Bitcoin als digitaal goud niet, maar wel door de cryptonetwerken. En dat is wel een aardig bruggetje, want dat tokenization, hè, dus het feit dat je netwerken hebt, wereldwijde, onafhankelijke netwerken, waar je digitale bezittingen op kunt vastleggen en versturen, dat is daadwerkelijk nu een soort van exponentieel op snelheid aan het komen. Omdat allerlei spelers, van techbedrijven tot financiële sector, maar ook met AI, die zeggen dat is een geweldige infrastructuur om bezittingen op vast te houden en te versturen.
7: Ja, dus zo gaan we er uiteindelijk wel gebruik van maken, van die infrastructuur, zonder dat we doorhebben dat het misschien daar vandaan komt. Dat zie je natuurlijk bij heel veel dingen. Heel veel mensen denken dat ze geen ChatGPT doen, maar als je iets in Google doet, dan ben je daar ook mee bezig.
8: Ja,
7: uiteindelijk.
8: En als je Spotify luistert of Netflix kijkt, dan maak je ook gebruik van het internet, zonder dat je zegt van, nou, ik ga nu het internet op. Nee, je zet gewoon Netflix aan.
7: Ja. Even terug nog naar die basis. Hè. Dan kom je bij die whitepaper uit die je al hebt beschreven, en daar heb je ook die Satoshi die daaraan verbonden werd. En dat is elke keer onduidelijk gebleven wie dat nou is. Er was laatst weer een verhaal dat het Adam Back zou zijn. Ja. Hoe kijk jij daarnaar naar dat het zo'n mysterie blijft?
8: Ja, Satoshi Nakamoto heeft zelf besloten, vrij snel na het begin, om weg te gaan. Om zijn functie neer te leggen en te verdwijnen. Het is een pseudoniem, hè, dus er zit één of meerdere personen achter. Dat is duidelijk, want het is mailtjes verstuurd, het is programmacode geschreven. Maar hij heeft zelf gekozen om niet meer de leider van het project te willen zijn. En het heeft ook misschien te maken met dat is natuurlijk een ontzettende kwetsbaarheid. Als je één persoon hebt, ja, zeker nu gaat het natuurlijk om honderden miljarden, om biljoenen, wat er in Bitcoin zit. Ik geloof 2 biljoen zo'n beetje.
7: Ja, de oprichters hebben daar ontzettend veel geld aan verdiend, toch?
8: Ja, maar dat geld wat Satoshi Nakamoto zelf heeft gemined, is nooit uitgegeven. Dat staat daar gewoon nog. En wordt eigenlijk als verloren beschouwd.
7: Want?
8: Nou ja, want Satoshi Nakamoto is weg en heeft dat daar gewoon laten staan.
7: Ja.
8: En niemand weet wie het is.
7: Maar hij kan het niet, hij of zij kan het niet, of een groep kan het niet opeens opeisen. Het
8: zou in theorie kunnen. Als ze de geheime sleutel hebben om dat uit te geven, zou dat kunnen.
7: Zou dat kunnen. Ja. Maar dat blijft toch gewoon een gek mysterie. Dat we toch dit steeds serieuzer nemen, terwijl we aan de basis niet eens weten wie daar aan het roer staat.
8: Nee, en het is ook de kracht. Het feit dat er niemand is die onder druk gezet kan worden of afgeperst kan worden, is ook de kracht van het project.
7: Ja, want?
8: Nee, want het collectief beslist over veranderingen aan de regels of aan hoe het werkt.
7: Ja. Terwijl het collectief, dat kunnen ook een paar hele machtige spelers zijn die het misschien helemaal niet goed met ons voor hebben.
8: Nou, het collectief is wel degelijk het geheel aan iedereen die Bitcoin direct of indirect heeft.
7: Ja, maar de bedenkers die hebben toch altijd de sleutel?
8: Nee, het is echt een proces van stemmen. Ja,
7: ja, dus dat kan echt niet. Het kan niet dat iemand de basissleutel heeft.
8: Wordt het anders. Nee,
7: dat kan echt niet. Nee. Oké, weer wat geleerd op dat punt. Uiteindelijk is het gewoon meer een beleggingsmiddel geworden. Hè. Daar wordt het serieuste mee vergeleken nu. Dan zitten we in een cryptowinter. Wat is dat?
8: Cryptowinter is de periode van de marktcyclus, wat we ook wel bear market noemen. Dus elke markt, elke financiële markt heeft een bepaald ritme van stijging en daling, van toppen en bodems. En vaak heeft het een lengte, zo als je daar naar zo'n markt kijkt, van een jaar of 4, 5, 6. Mm-hmm. Soms ook samen met de conjunctuurcyclus. En bij Bitcoin zijn die stijgende gedeeltes boelmarkten gaan heten en de dalende gedeeltes bearmarkten. En ja, we zitten nu een beetje rondom de bodem van zo'n dalend gedeelte. En dat noemen we dan crypto-winter. En omdat niemand heeft het er meer over. Iedereen is weg. Het is stil, het is koud, het is saai. dat is dan het beeld.
7: Ja, en wanneer breekt er dan een lente aan? Valt er zoiets ook te zeggen?
8: Niemand heeft natuurlijk een glazen bol. Maar het lijkt erop dat het de meeste kou achter de rug is.
7: Oké, je brengt het heel spannend en cryptisch. Ik merk dat Thomas van Zijl hier ook intussen een beetje om moet lachen.
9: Maar goed, ik denk het is september. Het is weer 5, 6 maanden doorbuffelen en dan wordt het vanzelf weer lente. Maar ik weet ook nooit zo goed, want ik luister veel naar crypto-podcasts, omdat dat voor mijn werk ook moet. Ja, is er ook niet een zeker belang om de lente te voorspellen of te voorzien dat die snel komt?
8: Ja, de andere kant is, als je voorspelt het gaat omhoog en het gebeurt niet, dan heb je natuurlijk een slechte beurt bij het publiek. Hè? Ja.
9: Dus er is ook... Je kunt het niet te vaak doen, dat snap ik.
8: Nee, klopt. Nee.
5: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Ja, ik praat natuurlijk nog steeds met Bert Slachter. Je bent economisch analist, maar ook kan heel goed duiden waar Bitcoin staat, waar het naartoe gaat, ook met al die andere cryptomunten. Hoe kijk jij naar de wereld waar die nu staat? Hoe volwassen is de wereld of hoe onvolwassen is de wereld?
8: De cryptowereld bedoel je, denk ik.
7: Ja,
8: behoorlijk volwassen geworden. Ik denk dat dat het thema is geweest van de afgelopen 2 jaar. Ja. Vanaf, laten we zeggen, januari 2024. Dat was het moment dat in de Verenigde Staten de Bitcoin ETF's gelanceerd werden, toegestaan werden tot de handel. Een ETF is een verpakking van Bitcoin. Je hebt ook goud-ETF's of aandelen-ETF's. En het aardige ervan is dat mensen dat het ontzettend toegankelijk maakt voor alle beleggers. Want je hebt al je account bij je broker of je bank en je kunt dan zo een Bitcoin-ETF kopen. Maar het is niet alleen maar gewoon heel handig en praktisch. Het is ook een soort stempel van goedkeuring. Want het waren wel de grootste vermogensbeheerders ter wereld, de grootste ETF-uitgevers ter wereld, BlackRock, Fidelity, die zeiden, wij gaan hier een Bitcoin-ETF uitgeven. En hebben ook gestrijd tegen de toezichthouder, die het in eerste instantie eigenlijk helemaal niet zo'n heel denderend plan vond. En dat feit dat zij daar stelling in namen, dat heeft wel voor een soort doorbraak gezorgd. En het was denk ik het startschot van een transitie van Bitcoin als, laten we zeggen, pioniersobject, toch het soort van voor de knutselaars en de liefhebbers, naar iets voor het grote publiek. Naar...
7: Het begint meer mainstream te worden. Het is nog niet mainstream, maar eigenlijk bewegen we ons er wel naartoe.
8: Klopt. Je hoort eigenlijk nu van heel veel vermogensbeheerders en beleggers dat ze zeggen, eigenlijk zou je een klein beetje Bitcoin in je portefeuille moeten hebben, zoals je misschien ook een beetje goud zou moeten hebben.
7: Ja.
8: Hoor je 1%, 3%. Ja. Het is allemaal niet...
7: En begint het dan voor mensen zoals jullie, dus de echte nerds of de pioniers, een beetje saai te worden intussen?
8: Je merkt wel dat dingen een beetje uitontwikkeld zijn. We hadden het net voor de break eventjes over die crypto-netwerken waar tokens op worden vastgelegd. En er zijn allerlei partijen die daar nu op bouwen, van PayPal en Visa en Stripe. Die zijn er allemaal mee bezig. En Adyen hier in Amsterdam. En die zijn er allemaal mooie dingen op aan het bouwen. Ja, de laag daaronder, die werkt dus gewoon. En dat is denk ik wel het verschil met bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Toen werkte het allemaal eigenlijk nog niet en moest het gewoon nog uitgevonden en bij elkaar geëngineerd worden.
7: En zie je dan de pioniers alweer naar andere markten bewegen die denken van, we hebben het wel gezien hier, we gaan iets nieuws bedenken?
8: Ja, dus er zijn zeker vroege participanten. Want je merkt in de crypto natuurlijk vaak dat belegging en techniek aan elkaar verbonden zijn geraakt. Dus zijn mensen die hebben gebouwd en geknutseld en uitgeprobeerd en bijgedragen. Maar die hebben vaak ook wat van die munten in bezit. Destijds gekregen en zijn daar misschien wel vermogend van geworden. En die nemen er ook voor een gedeelte afscheid van. Die zeggen, ja, weet je, het is misschien tijd voor een volgende generatie. En die hebben een gedeelte van hun Bitcoin of Ether of Sol of zo verkocht. Ja. En ook zelf gediversificeerd, wat natuurlijk heel verstandig is.
7: Ja.
8: En ik denk dat die rotatie de afgelopen 2 jaar heeft plaatsgevonden. Dat zien we ook in de data. Want dat is natuurlijk het aardige van zo'n blockchain. Je kunt best wel wat volgen van transacties. Daarin zie je ook dat oude beleggers een gedeelte hebben verkocht. En dat er dus nieuwe voor in de plaats zijn.
7: Dat hoort misschien ook wel bij het volwassen worden van een bepaalde markt. Hè, dat dit soort dingen ook gebeuren. Vind je dat de wetgever, het werd al eventjes kort door je aangestipt. We zien in Amerika natuurlijk ook heel veel discussies die in het congres uiteindelijk zijn gestrand. In Nederland zijn we ermee bezig. Doen we dat een beetje goed, de toezichthouders, de wetgevers?
8: Ja, met golven. Okay. Dus sommige dingen, soms gaat het heel goed. De MiCA is in de Europese cryptowet, is grotendeels prima. En ook, ze waren er vroeg mee. Netjes op tijd. Amerika heeft een tijdje, is het een rotzooitje geweest. Echt het Wilde Westen. Van 2 kanten. De bedrijven die maakten er een zootje van. En de toezichthouder deed een soort van willekeurig maar mensen voor de rechter slepen. Ja, dat is niet de manier waarop je zoiets inricht. En ja, daar zijn nu ook de afgelopen 2 jaar in Amerika wel grote stappen gezet. Dus je ziet het, ja, dat gaat altijd een beetje met sprongen. Een beetje schokkerig.
7: Ja.
8: Maar we komen er wel. En je ziet inmiddels dat de cryptomarkt op veel vlakken bijna even goed gereguleerd is als de rest van de financiële.
7: En zijn we daarmee de hele cowboywereld, waarmee het toch een beetje werd vergeleken, het Wilde Westen, zijn we dat kwijt? Of is dat er überhaupt nooit geweest? Ik weet niet hoe je
8: daar naar kijkt. Ja, het is er zeker geweest. Het was echt, het is een periode geweest dat het echt wel een rommeltje was.
7: Ja.
8: Met fraude en oplichterij.
7: Veel criminelen ook die er natuurlijk gebruik van maken. Ja, en nog steeds.
8: Dat vind ik eigenlijk nog weer wat anders. Ja. Want het gaat, criminelen maken ook gebruik van de snelweg. Dus dat zal ook blijven. De criminelen zijn natuurlijk altijd alle technologie, alle middelen gebruiken die ze handig achten. En het is aan de opsporingsdiensten om die criminelen te pakken.
7: Uh-huh.
8: Maar er was ook gewoon heel veel gedoe. Pump en dumps en marktmanipulatie en allerlei zaken die waarbij crypto niet werd ingezet als een middel van een crimineel die bijvoorbeeld drugsgeld wilde verplaatsen. Maar ja, het was gewoon de criminaliteit zelf. En dat is, ja, denk ik, voor een flink gedeelte ingeperkt. Maar nog, dat kan nog wel een tandje scherper. Hè. We zien af en toe.
7: Waar zou het scherper moeten?
8: Stomme meme coins die dan weer. Geloof 2 weken geleden was de zoon van Biden die dan weer met zijn laptop meme coin kwam. Denk ik, jongens, kap er nou mee. Dat mogen we nog wel even wat scherper afbakenen.
7: Ja, maar goed, je zegt eigenlijk is de toezichthouder best goed bezig. Er komen dus wel veel meer regels op ons af. Mijn gast vanmorgen, Marius Jansen, die vertrok met zijn bedrijf uit Nederland naar Panama. En Dubai heeft hij ook gezeten. Omdat hij door de regels de competitie eigenlijk niet meer aankon. Slaan we ook op een bepaalde manier door waardoor we echt grote bedrijven kwijtraken hier?
8: Ja, dat is wel een risico, ja.
7: Ja.
8: Maar dat geldt ook voor banken. Hoe vaak worden er nog nieuwe banken opgericht? Ja, dus op een gegeven moment is er zoveel regelgeving en zoveel toezicht dat ook het heel lastig wordt om nog te innoveren.
7: Mm-hmm.
8: En de vraag is van hoe zou je die twee toch met elkaar kunnen verenigen? Zou je toch een huwelijk kunnen sluiten tussen de mogelijkheid om te innoveren en te pionieren en start-ups op te bouwen? En aan de andere kant, ja, als het een bepaalde grootte krijgt, om dan te zeggen, oké, dan moet je toch aan bepaalde regels of een bepaalde lat halen. En ik heb het idee dat ze daar in Amerika iets meer oog voor hebben. Mm-hmm. Dus je ziet nu dat de 2 toezichthouders, SEC en CFTC, dat die een soort regelpakket aan het voorbereiden zijn, omdat die wet nu gestrand is in de Senaat. En die trekken dat heel duidelijk uit elkaar. Dus een gebied waarin je kunt pionieren en innoveren en een gebied waarin je heel duidelijk aan echt strenge regels moet voldoen.
7: Marius Jansen is ondernemer dus. Zijn bedrijf heeft hij voor heel veel geld verkocht. 2,6 miljard euro, dat was afgelopen jaar. Je mag een kettingvraag aan hem stellen.
8: Ja, dat is eigenlijk deze vraag. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat nu ziet. En je ziet wel eens vaker dat mensen die zich terugtrekken uit een hoge functie, dat die daarna veel vrijer kunnen spreken. Hè? Centrale bankiers, regeringsleiders, CEO's, die hebben dan even geen zorgplicht meer aan hun opdrachtgevers of aan hun aandeelhouders. En Marius, in 2016 begon als een Nederlands bedrijf, in 2020 naar Panama. Misschien wel de belangrijkste optiehuis voor crypto in de wereld.
7: En je vraag?
8: Zitten Nederlandse toezichthouders innovatie in de weg?
7: Oké, mooi. Dan ga ik morgen aan hem vragen. Je hebt zelf een beetje aangegeven hoe jij dat verder ziet. Waar ben jij nu zelf het meest gefascineerd door aan volgende stap? Je bent continu met die wereld bezig. Hebt het volwassen zien worden. Waar ben je benieuwd naar?
8: Ja, ik vind nu heel erg interessant om te zien dat die cryptonetwerken gebruikt gaan worden als wereldwijde infrastructuur. Dat kijk, er is een tijd geweest, een jaar of 6 geleden, dat allerlei financiële spelers zeiden, hey, die blockchain-technologie, dat is best leuk, maar Bitcoin en Ether, daar moeten we niets van hebben. Die muntjes, die hoeven we niet. Wel de blockchain, maar niet de muntjes. De denkfout daarin is dat die blockchain niet werkt zonder die muntjes. Dat hebben we in het begin besproken. En inmiddels zijn ze dachten, het was het verhaal, we maken onze eigen blockchains wel. En inmiddels is er toch consensus ontstaan dat het eigenlijk alleen maar werkt als we allemaal dezelfde infrastructuur gebruiken. Als er één netwerk of één set van netwerken is die wereldwijd door iedereen gebruikt worden. En dat zien we nu gebeuren. En waar ik heel nieuwsgierig naar ben, is hoe AI daar invloed op gaat hebben. Want we staan nu met AI op het punt dat we van de chatbot naar agentic AI gaan. Dat we persoonlijke assistenten, virtuele werknemers krijgen die taken gaan uitvoeren, die opdrachten uitvoeren, die voor jou een doel bereiken. En voor die agents zou het wel eens een geweldig handig instrument kunnen zijn.
7: Die infrastructuur.
8: Zo'n crypto-netwerk.
7: Ja. Mooi, dan gaan we daar volgende keer graag met je over verder praten. En redacteur Bavo van het programma die zei al, je kan het uitleggen alsof ik een 8-jarige ben zonder me zo te laten voelen. Nou, dat is gelukt. Ik hoop voor de luisteraar ook. Ik vond het ontzettend leuk om met jou aan deze week te beginnen. Ik ben echt een stuk wijzer. Dank je wel, Bert Slachter. Wiskundige, economisch analist, schrijver en spreker voor verschillende media. Waaronder hier op zender de CryptoCast. Dank je wel. Luister ook de andere afleveringen van Crypto Wereld, de hype voorbij. Dat kan je gewoon doen in onze eigen BNR-app. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders hebben er begrip voor als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dit vaker dan ouderen, volgens onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie komt later vandaag met meer info over de arrestatie. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en waarschuwingen voor gevaarlijke medicijncombinaties. Maar volgens onderzoekers zijn er geen duidelijke regels of trainingen en dat brengt risico's met zich mee voor patiënten. President Poetin breidt het Russische leger opnieuw uit. Er komen zo'n 15.000 militairen bij, heeft hij in een decreet bepaald. Het is al de vierde uitbreiding dit jaar. Een reden voor de uitbreidingen geeft Poetin niet. Wel zei de Poolse premier Tusk pas nog dat het leger van Oekraïne elke maand ruim 25.000 Russen doodt. En een Spaanse vrouw van 87, die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. Het weer van Weer Online. De ochtend begint op veel plekken grijs, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. In de middag wordt het erg warm, 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: En dan praten we zo meteen over een begrotingsdeal. Want de coalitie staat op het punt om zo'n deal te sluiten met de constructieve oppositie. Hoe ziet dat er nou uit? Wat betekent dat voor jou en mijn portemonnee? Hoor je zo van politiek verslaggever Leendert Beekman.
5: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Hoge brandstofprijzen, kwetsbare toevoerketens, een veranderende wereldorde. De geopolitieke realiteit laat zien hoe kwetsbaar ons energiesysteem is. Want hoe zorgen we dat energie duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar blijft? Drie experts uit de wereld van veiligheid, infrastructuur en energie delen hun visie. Hun boodschap? Economische weerbaarheid en nationale veiligheid vragen om een nieuwe koers. Lees het artikel op partner.fd.nl/shell.
7: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
8: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
9: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
12: Bas van Werven.
4: Goedemorgen. Het is dinsdag 29 september geworden. We beginnen met deze podcast Ochtend Nieuws. En naast me zit Donner Bakker.
13: Bas, goedemorgen.
4: Donner, goedemorgen. Jij weet ook wat wij de komende 20 minuten allemaal gaan brengen aan de mensheid. Vertelt u maar.
13: Zeker weten. We gaan even spreken met Dirk Gootink. Hij is Europarlementariër namens NSC. En hij pleit samen met de commissie dat Europa gezamenlijk in actie moet komen om het internationaal strafhof te beschermen.
4: Tegen de Amerikanen.
13: Ik wou zeggen, daar is wat aan de hand. Dus daar gaan we zo even mee praten. En er liggen weer data van miljoenen mensen online. En als je bij pol.com wel eens wat besteld hebt, dan zou ik toch even blijven luisteren. Tegenredacteur Niels Kolos weet er namelijk meer over.
4: Nou, dan weet ik ook dat ik afgelopen zaterdag wat besteld heb. Dus dat is prettig. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR, Nederland, voor het Binnenhof en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint inderdaad op het Binnenhof in Den Haag. Want de coalitie staat op het punt een begrotingsdeal te sluiten met het deel van de oppositie wat constructief heet. Vanavond stuurt het kabinet een brief met toezeggingen aan links en rechts, zegt ze, naar de Tweede Kamer.
14: We hebben echt goede gesprekken gehad. We voelen echt wel breed draagvlak en dat we weer significante stappen kunnen zetten. En dat zullen we allemaal netjes in een Kamerbrief zetten, zodat ook betrokken kan worden bij de debatten die we gaan voeren.
4: Ja, dat is Elko Heijnen, die hoorde, onze minister van Financiën. Op maat naar de algemene financiële beschouwingen. En het is uiteindelijk een stevige verbouwing van de aanvankelijke Prinsjesdagstukken, die ja niet echt steun vonden onder andere partijen. En eigenlijk een soort voorstel waren tot het openen van gesprekken over een begroting. We gaan naar politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Bas.
4: Nou, kunnen we dan stellen, vanavond ligt er een miljoenennota 2.0 voor definitief. Voor altijd niet meer laten doornemen.
15: Nee, ligt er nog niet. Ah. Er ligt dan wel een voorstel om te wijzigen wat er is opgeschreven in het coalitieakkoord en de uitwerking daarvan uiteraard in de Prinsjesdagstukken. Mm-hmm. En dan hebben we het vooral op de gebieden van koopkracht, sociale zekerheid en box 3. Daarover gaat de Kamer dan tijdens de algemene financiële beschouwingen woensdag en donderdag in debat. Mm. Blijft de boel overeind, dan komt het kabinet met een nota van wijzigingen op de begroting van sociale zaken en werkgelegenheid en op het belastingplan. En met de novelle op box 3, hè, dat is de aanpassing van de wet zoals die nu voor ligt.
4: Ja.
15: Hè, de wet werkelijk rendement, box 3. En daar wordt dan over dat alles, eerst over het belastingplan en dan over die begrotingen in november en december gestemd.
4: Ja.
15: En als het allemaal goed gaat, Bas, dan kunnen we volgend jaar gewoon de nieuwe belastingen betalen en dan kan er beleid uitgevoerd worden.
4: Ja, maar eerst moet het kabinet Jet nog even rijexamen doen, morgen en overmorgen. Dus is er genoeg zoet? Ja, en daar zit ook een heel klein beetje zuur in natuurlijk voor over en weer. Maar zit er genoeg zoet in het voorstel voor zowel links als rechts?
15: Nou, laat ik dit gewoon even kort houden, dit antwoord. Ik denk dat het mogelijk moet zijn.
4: Ah.
15: Een gebaar naar links, die tabellen van tafel af op de begroting van sociale zaken en werkgelegenheid. Mm. En een groot gebaar naar rechts, box 3, gaan we nu eindelijk eens een keertje oplossen. En ja, we moeten natuurlijk nog naar de uitwerking kijken.
4: Ja.
15: Maar de opening is er en het eind van de tunnel is ook in zicht, Bas.
4: Ja, nou, dat is prettig natuurlijk, hè, dat die tunnel in zicht is. Maar even, wat gaat het voor ons betekenen? En zie je nog eventuele obstakels? Maar wat gebeurt er met jou en mijn belasting straks?
15: Ja, de dekking, Bas.
4: Ja.
15: Komen we daar weer, hè? Hoe gaan ze het nou in Gods hemelsnaam betalen?
4: Ja.
15: En laten we eerst beginnen bij box 3. Dat moet er uit het brede vermogensdomein gehaald worden. Mm. Ja, een deel wordt in box 2 opgehaald. Daar is niet zo heel veel weerstand tegen. Deels omdat het ook gaat om een verlaging van de lasten, gek genoeg. Dat heeft ermee te maken dat als je in box 2 er heel even voor zorgt dat het tarief wat lager is.
4: Uh-huh.
15: En beter, het gaat om winsten in box 2.
4: Ja.
15: Dan is de hoop dat ondernemers die winsten gaan uitcashen en dat er dan op korte termijn even meer belasting binnenkomt.
4: Mm-hmm.
15: Nou, dus een belastingverlaging om meer belasting binnen te krijgen.
4: Ja.
15: Er zijn niet zoveel mensen op tegen. Al zou Pro nog kunnen zeggen van ja, maar wij willen nou juist dat de druk op lasten omhoog gaat. Nou, maar ga dat maar eens uitleggen aan je achterban.
4: Ja.
15: We hebben wel een oplossing gevonden, maar we willen eigenlijk dat er meer betaald wordt. Nou goed, dat wordt een lastig verhaal. Maar er zit ook iets in dat box 3 verhaal. En dan moeten we echt naar box 3 kijken.
4: Mm-hmm.
15: Waar vooral de ChristenUnie en 50PLUS en alle partijen zijn in deze constructie belangrijk bezwaar tegen kunnen gaan hebben. En dat heeft ermee te maken met het verlagen van het heffingsvrij inkomen.
4: Mm.
15: Dat wordt in de wet zoals die nu voor ligt, dus het werkelijk rendement box 3, wordt dat 1800 euro. En het zou kunnen dat ze dat gaan verlagen en misschien zelfs naar 1000 euro. En dat betekent dus, hè, want in het nieuwe wetsvoorstel wordt er gekeken naar hoeveel rendementen hou je.
12: Ja,
15: als je bij een rendement van 1000 euro al belasting gaat betalen.
12: Nee, niet 1800. En
15: niet 1800. Mm-hmm. En dan komen er bijna 1 miljoen mensen extra in box 3 die daar belasting moeten gaan betalen. En dan hebben we het dus wel over die kleine spaarder.
12: Ja.
15: Nou, en daar kan nog wel eens bezwaar tegen gemaakt gaan worden. Maar stel dat het naar 1000 euro gaat, dan levert dat wel de schatkist een 500 miljoen op. Dus dat is wel serieus geld.
12: Ja, dat is allemaal prima. Alleen, je zegt het al, bijvoorbeeld de ChristenUnie gaat ervoor liggen.
15: Ja, ChristenUnie en 50PLUS. Ja. En ze zullen niet de enige zijn. Bij de VVD zullen ze ook niet staan te springen om deze maatregel. Maar het gaat om serieus geld. We weten niet naar hoever die verlaagd gaat worden. Want misschien wordt het wel 1500 euro of 1200 euro. Er zitten allemaal verschillende bedragen aan. Maar daar gaat in ieder geval wat weerstand op komen.
12: Oké, maar die betaalbaarheid die komt ook nog uit het verhaal dat die bezuiniging op de VIA en WW van tafel gaan. Dat wil de Pro nu samen met Volt heel erg graag. Maar hoe gaan ze dat dan betalen? Want dat lijkt me helemaal een dure grap.
15: Ja, 3,5 miljard staat daar nog ongeveer. Wat ik hoor, Bas, want de brief moeten we nog zien, is daar is dat er op korte termijn een begrotingstrucje uitgehaald gaat worden. Want het idee is, we gaan hem eventjes, we halen die tabellen uit de begroting van sociale zaken en werkgelegenheid.
12: Ja.
15: Dus dan staan die bedragen niet meer geparkeerd op die begroting van vuilbrief. En dan zetten we dat neer op de begroting van Eelco Heijnen, de begroting van Financiën.
12: Mm-hmm.
15: Daar moet dan een post voor bedacht worden. En dat is de begrotingspost reserve. Ik ga daar technisch niet op in, maar die is daar niet voor bedoeld, kan ik je in ieder geval vertellen. Maar dan komt die op die begrotingspost met een minnetje. Maar dat wil Eelco Heijnen niet. Want Eelco Heijnen wil niet dat zomaar als minnetje laten staan.
12: Nee,
15: er moet een plusje tegenover staan. En dat plusje, die wordt ook van de begroting waarschijnlijk afgehaald voor sociale zaken en werkgelegenheid. Wat gaan ze dan doen? Ze gaan er eventjes het nieuwe stelsel kinderopvang tegenover zetten.
12: Oh.
15: Want daar valt het tegenover weg te strepen.
12: Ja, ja.
15: Want daar moet geld uitgegeven worden.
12: Mm-hmm.
15: Dus als je hem eventjes aan die kant neerzet, het gaat geen geld kosten, maar dan moeten ze geld aan uitgeven. En dat is precies 3,5 miljard.
12: Ja, nou,
15: hopen ze daar tegen elkaar weg te strepen. Ja, maar het staat eigenlijk tegen elkaar weggestreept op de begroting. Ja, dit is zoals ik het nu begrijp.
12: Ja.
15: En dat is omdat ze hopen dat als ze over hervormingen gaan praten, dat uiteindelijk ook nog een bedrag oplevert. Dus dan is het idee van, dan hoeven we nu nog niet een vaste bezuiniging daarvoor in te boeken.
12: Nee.
15: Dit is wat ik uit het Haagse hoor. En de manier als dat zo gaat gebeuren, als het geparkeerd gaat worden bij Financiën, dan is het de vraag of de Tweede Kamer, de meerderheid in de Tweede Kamer daar akkoord mee zal gaan.
12: Ja, nou, het is een beetje een appels en peren met elkaar in die balans te brengen.
15: Ja, precies.
12: Ik kan me voorstellen dat de Kamer daar ook van zegt, ja, dat is een machtig mooie truc, maar wat u gewoon creëert nu, meneer Heijnen, is een schuld op de balans. Punt. De staatsschuld neemt hij daardoor met 3,4 miljard.
15: Ja.
12: Ja. Toch?
15: Ja, het gaat natuurlijk wel over uitgaven in de toekomst.
12: Nee,
15: hè, Bas?
12: Dat begrijp ik.
15: Dat is
12: maar het is structureel. Hè? Oké, in ieder geval, de komende dagen zijn dus cruciaal. Maar die Kamerbrief, als die er is, Leen, horen we graag wat erin staat.
15: Ja, zeker. En dan spreek je jou morgenochtend daar weer over. Want vanavond komt die brief namelijk naar de Kamer.
12: De politiek verslaggever Leendert Beekman, dankjewel. Hij heeft hem inmiddels, maar nog niet officieel. Een danser in Nigeria verbeterde het wereldrecord individueel dansen met 41 uur. Nou, hoe lang die dan al staat te dansen om dat record te pakken, dat hoor je over een minuut of 10. Dat is echt heel erg lang.
16: Ochtendnieuws.
17: Het is de hoogste tijd dat de Europese Commissie en lidstaten met maatregelen gaan komen om het internationaal strafhof te beschermen tegen de sancties van de Verenigde Staten, of nou ja, waar het land nu mee dreigt. Daarvoor pleit Dirk Gotink. Hij is Europarlementariër voor NEC en lid van de Commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement. En nu ook nog eens bij ons, meneer Gotink. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, hallo.
17: Nou, u had gisteravond met de commissie een vergadering achter gesloten deuren over mogelijke maatregelen om het strafhof te beschermen. Over de inhoud kunt u weinig zeggen, begreep ik. Maar ik ben toch nieuwsgierig. Hoe was de sfeer? Want er waren een hoop prominenten ook aanwezig.
18: Nou ja, de sfeer was wat dat betreft redelijk serieus. Want er staat wel echt iets op het spel. Er zijn een aantal rechters die al gesanctioneerd zijn natuurlijk. Dus dat is al een tijdje gaande. Alleen als de hele instelling bijvoorbeeld op de sanctielijst van het Amerikaanse State Department terecht zou komen, ja, dan lijkt het er nu op dat het ICC als instituut in elkaar stort.
13: Ja, dat is duidelijke taal. En waarom zijn deze sancties dan zo'n groot gevaar voor de strategische autonomie van bijvoorbeeld EU in de financiële sector?
18: Nou, het komt erop neer dat wat er dus gebeurt. We hebben twee rechters ook op bezoek gehad gisteren. Op het moment dat je op zo'n sanctielijst staat van de Amerikanen, dan word je eigenlijk binnen een aantal uur door je bank gebeld. En die meldt jou dan dat alle contracten worden opgezegd, je bankrekeningen worden gesloten en bijvoorbeeld ook je verzekeringen die zullen afgesloten worden. Dus je wordt financieel in zijn geheel gecanceld. En op dit moment hebben we veel te weinig instrumenten in handen als Europa om dat soort mensen te beschermen. En mijn zorg zit daar niet alleen nu voor het ICC, voor rechters, maar u kunt zich voorstellen dat Europa heel veel strategische belangen heeft. Denk aan bijvoorbeeld de CEO van ASML of van Rheinmetall, het defensiebedrijf in Duitsland, of het AI-bedrijf Mistral. Mm-hmm. Stel je voor, de Amerikanen sanctioneren die mensen. Dan hebben wij als Europa heel weinig middelen in handen om hen te beschermen, om hem financieel te beschermen tegen dit soort maatregelen.
13: Ja, en ik hoor u zeggen, er is weinig te doen. Maar wat kan er dan wel? Want u heeft gisteren dus het gesprek gevoerd om een beetje in te dekken tegen de sancties. Wat zijn de mogelijkheden die we nog kunnen nemen?
19: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Work

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: De Amerikanen staan dus wel 1-0 voor. Als het gaat om de lengte van de arm die ze hebben. Anderzijds, wat kunnen wij daar tegenover stellen als Europa? Wat zouden we moeten doen? Hoe ziet zo'n Europese aanpak wat u betreft eruit? Hoe kan je ze terugpakken? Dat is een beetje het verhaal natuurlijk.
2: Niemand wil escaleren. Maar het is duidelijk dat de Amerikanen dat wel doen. Ja, ze hebben gewoon duidelijk aangegeven, we gaan het hof steen voor steen afbreken. Ja. Nou, dat is niet in ons belang en dat willen we niet. Dus dan moeten we alles aan doen om dat te voorkomen. Ten eerste moet je dus het politiek maken. Mm-hmm. De Amerikanen hebben ook hele grote belangen in Europa. Ja. En ook in de financiële sector.
1: Zeker.
2: Laten we dat ten eerste zeggen. We zijn niet helemaal machteloos. Mm-hmm. Tegelijkertijd moet je op de middellange termijn dus die afhankelijkheid afbouwen. Denk ook aan clouddiensten.
1: Ja, tuurlijk, ja.
2: 80% van onze financiële sector zit in een Amerikaanse cloud.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat is gigantisch kwetsbaar. Want die sancties die zouden komen, die gaan niet alleen maar over banken, maar vooral ook over IT. En dat is een van de redenen waarom Microsoft ook aan het lobbyen is tegen extra sancties. Want die leveren de diensten daar.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik denk dat je hebt een pakket aan dingen die je moet doen. Ten eerste politiek beschermen. Dus zorg dat je naast onze financiële instellingen gaat staan. Want die gaan gewoon behoorlijk in de wind staan. Ten tweede moet je wat mij betreft het blokkeerstatuut activeren, waarbij het in Europa gewoon dat je zegt als politiek, gij zult niet die sancties uitvoeren.
1: Mm-hmm.
2: En daar enige bescherming voor biedt.
1: Ja.
2: En tegelijkertijd op de lange termijn werkt aan die meer autonome betaalsystemen en IT-infrastructuur.
1: Ja, even naar dat blokkeerstatuut. Dat lijkt interessant. Het lijkt een mooi middel. Het is wel een paardenmiddel, hè, waarbij je inderdaad tegen de Amerikanen zegt, we blokkeren wat
2: absoluut
1: je doet. Bent u nu niet bang voor dat enorm escaleert?
2: Nee, dat ben ik niet. Nogmaals, wij escaleren hier niet, hè? De sancties komen van de Amerikanen.
1: Ja.
2: En die zijn. Er is op dit moment geen Amerikaan die wordt onderzocht door de openbaar aanklagers of door de rechters.
1: Precies.
2: Dus het is echt onzin en in mijn ogen ook. Hoe noem je dat? Kanonnenvoer voor de midterms en voor de basis van de MAGA-beweging.
1: Ja.
2: Want niemand kent in de VS ook het ICC.
1: Nee.
2: In die zin. Dus,
1: het is ook nooit erkend door de Amerikaanse overheid. Hè? Ook voor Trump al. Het ICC is niet een erkende instituut door de Amerikanen. Die vonden het altijd eng omdat ze bang waren dat ze hun eigen militairen daar berecht zagen.
2: Precies. Ja, en er is ooit eens een keer voor Afghanistan zijn Amerikanen onderzocht.
1: Ja.
2: Maar uiteindelijk is daar ook nooit wat van gekomen.
1: Nee, precies.
2: Het is zeer politiek.
1: Mm-hmm.
2: Maar voor hun dus ook kwetsbaar. En ik zou zeggen, wij escaleren niet. Dat blokkeerstatuut is inderdaad een paardenmiddel.
1: Ja.
2: Het probleem met die sancties is alleen, als wij vanochtend in het nieuws lezen dat die sancties zijn geactiveerd, dan een paar uur later heb je die 900 medewerkers die daar van het ICC hebben gewoon geen financiële diensten meer.
1: Precies.
2: Niet alleen zij, maar ook hun families.
1: Ja.
2: We moeten alles klaarzetten om die klap op te vangen. En daarvoor is dat blokkeerstatuut uiteindelijk wel ook één van de opties.
1: Duidelijk. Dank u, Dirk Grotink, Europarlementariër voor NSC, lid van de Commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement, de ECOM.
3: Een nieuwe beursdag en mijn collega Jochem Visser vertelt je alles waar je op moet letten vandaag.
4: Wie een overnamebod afwijst, kan twee dingen zeggen. Het bod was te laag of wij hadden betere plannen. Advies- en ingenieursbureau Arcadis zei het allebei. Het bod van het Canadese WSP werd afgeslagen en dus mag Arcadis digitaal bewijzen dat het betere plannen heeft op zijn eigen digitale Capital Markets Day. Van 2 tot 4 uur 's middags Amsterdamse tijd gaat het bestuur uit de doeken doen wat ze op eigen kracht voor elkaar willen boksen de komende 3 jaar. Verder ook nog macro-nieuws. Er zal wat meer druk liggen op de vacaturecijfers, oftewel job openings uit de VS over augustus, die om 4 uur op de mat vallen. Eerdere data wees al uit dat de Amerikaanse economie staat te ronken op een ongenadig hoog toerentalletje. En dat, plus alle brandstofinflatie, betekent dat de Federal Reserve meer en meer ruimte krijgt om op 28 oktober nog een keer de rente te verhogen. Lekker zo vlak voor de midtermverkiezingen. Zal Donald Trump niet leuk vinden allemaal, maar ja, de Fed is voor de politici een hele zure belastingdienst. Leuker kunnen ze het niet maken en makkelijker al helemaal niet.
3: Een nieuwe aflevering BNR Beurs, ook van

0: Vanavond weer om 6:30 hier op BNR en altijd terug te vinden in je favoriete podcast-app.
1: Ja, weer een hack. Daar gaan we. Ben je lid van bol.com of ben je daar klant? Nou, dan ben je de beurt, hè?
0: Ja.
1: Want op het dark web staat nu de data van miljoenen bol.com klanten te koop. Hoe dat daar beland is, is onduidelijk. Alles lijkt te wijzen naar die hack bij Siva Logistics. Hele grote logistieke dienstverlener vorige maand. En BNR's tech-redacteur en onze collega Niels Koloos ontdekte dit allemaal op het dark web. Is bij ons. Niels, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bas en Donner.
1: Nou, wat betekent dit? Wat voor soort gegevens hebben die bol.com-klanten, kunnen die terugvinden op het dark web?
2: Allereerst hoeveel cadeaupunten ze gespaard hebben. Dat is geen grapje, maar natuurlijk niet de meest serieuze data. Nee. Wat wel serieus is, je kan denken aan natuurlijk de namen, e-mailadressen, telefoonnummers, straten, exacte woonadressen, wat iemand besteld heeft, wanneer iemand wat besteld heeft, wie dat dan is komen bezorgen. Dus hele exacte informatie eigenlijk over je bestelling bij bol.com en alles wat daarbij komt kijken.
1: Ja, en gaat het om miljoenen mensen of gaat het om een klein plukkie?
2: Nou, de persoon die dit op het dark web op een van de bekendere fora verkoopt, om het zo maar te zeggen, die zegt dat het om 26 miljoen lines gaat, of entries. Dus ik denk, ik ben nog door de data aan het spitten, want het kwam gisteravond laat, kwam het online. Ik denk dat het gaat om 26 miljoen soorten bestellingen.
1: Ja, ja. Hallo. En het lijkt, zeg jij, te maken te hebben met die hack bij Siva Logistics. Hoe is daar het verband te leggen?
2: Nou ja, bij Siva Logistics weten we natuurlijk dat er eerder dit jaar een cyberaanval heeft plaatsgevonden. Ja. En toen in de eerste instantie dacht men, oké, dat is alleen bij Siva Logistics. Daar hebben de logistieke partners zoals Bol alleen last van, omdat Siva niet meer kan leveren. Uiteindelijk bleek er ook bij de logistieke partners toch wel iets gebeurd te zijn. Alleen wisten we niet dat het zo erg zou zijn. Hè? 2 weken geleden hoorden we nog wel dat de Bijenkorf toch meer problemen had dan gedacht. Dat er toch persoonsgegevens ingezien waren. Dus ja, alles lijkt erop te wijzen dat het misschien dan toch ook bij bol.com gebeurd is. Alleen hebben we daar nog geen direct de bevestiging over.
3: Ja, Niels, je noemde het al, Bijenkorf, daar kon je een paar weken ook niks meer bestellen. Ook Ajax natuurlijk, partner van Siva Logistics. Liggen die gegevens dan nu ook direct op straat?
2: Nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Hè? Want druppelgewijs gebeurt er wel steeds meer. Dus kijk, ik kan geen ja of nee zeggen op je vraag, maar het zou me niet verbazen.
1: Weten we wie er achter die hek zit? Is er iemand die dat al gemeld heeft? Want als jij de data kunt zien, kan je ook kijken wie er voor betaald wil worden, hè?
2: Nou, er was begin dit jaar best wel wat onduidelijkheid over. De persoon die op het Dark Web Forum wat verkoopt, heeft natuurlijk gewoon een pseudoniem. En niet zijn hele naam en adres en telefoonnummer, zoals die wel van de mensen van bol.com verkoopt.
1: Die bol.lid is, ja.
2: Ja, misschien. Nou, dat denk ik niet, maar goed. Bij Siva Logistics dacht men in de eerste instantie dat het om een wat bekendere ransomware groep ging, genaamd de Coinbase kartel. Maar die hebben vorig jaar bedrijf getroffen. En dit jaar is er dus een nieuwe hack heeft plaatsgevonden. En daarvan weten we eigenlijk nog steeds niet welke groep er nou precies achter zit. Ook omdat Siva Logistics best wel lastig is in de communicatie hierover.
1: Dus voorlopig weten we niet hoe en wat. Wat zijn de volgende stappen? Want ja, heeft Bol gereageerd bijvoorbeeld?
2: Nee, Bol heeft nog niet gereageerd. Ook denk ik omdat de data gisteravond laat pas online is gekomen. Maar de volgende stappen, ja, ik denk gewoon klanten goed informeren. Als het allemaal echt blijkt te zijn. Dat moet natuurlijk ook nog geverifieerd worden. Want je hebt altijd een kleine kans, Bas. Ja. Dat mensen op zo'n forum een plukje data bij elkaar gooien en zeggen, oh, dit komt hier vandaan. En dat is niet altijd zeker te weten. Ja, maar precies. Ik moet zeggen, Bas, als ik naar deze data kijk, ik acht de kans toch al 90% zeker dat het gewoon echt is. Ja. Dus ik moet vandaag misschien ook maar even wat klanten bellen van wie je telefoonnummer online staat. En gewoon even vragen van, hey joh, heb jij op 16 september wat besteld bij bol.com? Ja. En is dat met DHL bij je gekomen? Ja, en dan weet het snel genoeg natuurlijk.
1: Nou, je weet, afgelopen zaterdag heb ik wat besteld, Niels. Je komen wij ook nog terecht, dus bij Bol.
2: ik zou je later vandaag even bellen.
1: Dankjewel. Niels Koloos. En even voor de weet, bol.com is een onderdeel van Ahold Delhaize, het grote supermarktconcern. We gaan naar de kranten. Donner.
0: Ja, Anthropic. AI-modellen vormen catastrofaal risico voor de mensheid. Deze opmerkelijke waarschuwing schrijft het bedrijf in haar prospectus voor de beursgang. De veiligheidsonderzoeker bij Anthropic, Evan Hubinger, schat de kans op meer dan 10% dat AI binnen de komende 10 jaar mensen zou doden. Beursgenoteerde bedrijven wijzen investeerders vaker op productrisico's, maar zo'n waarschuwing als die van Anthropic hebben we nog niet eerder gezien.
1: Mooi, zo is een prospectus. Nee, u verkoopt iets wat u doodmaakt. Dan in andere media. Trump ontkent open te staan voor het versoepelen van sancties tegen Iran. Hij zegt dat het nieuws dat Axios gisteren bracht, dat hij zou, Trump zou Iran ontzien in ruil voor nucleaire stappen. Dat is nepnieuws. Op True Social zegt hij, ik heb ze niets aangeboden.
0: Nederland weigerde oppositieleider Machado hulp bij terugreis naar Venezuela, kopt de Volkskrant vanochtend. Maria Corina Machado, de leider van de Venezolaanse oppositie, is in ballingschap en heeft vorige week dinsdag geprobeerd naar Aruba en Curaçao te vliegen. Maar ze ving bot. Beide keren gaf Nederland geen centimeter om de eilanden te landen daar. En volgens Nederland gaat het om problemen met het papierwerk.
1: Tot zover de kant. En dan nog even naar dit. Een Nigeriaanse danser van 33 die zichzelf Ben Dancer noemt. Natuurlijk, maar geboren werd als Benjamin Daniel. Die heeft het te pakken. Maar nog niet officieel. Hij is bezig om het wereldrecord individueel dansen aan één stuk te verbeteren. Dat stond op 127 uur. Op naam van een Indiaanse danseres van 16. Die deed dat in 2023. Maar inmiddels is Ben Dancer eroverheen. En hij gaat nu voor minimaal 168 uur. En als hem dat vanmorgen lukt, want nog een paar uur heeft hij hem, dan heeft hij 7 dagen achter elkaar, moederziel alleen, op een podium staan dansen. En zelf is hij vol vertrouwen.
4: Never been this show in my life that I can do 168 and even more. I'm very confident about it.
1: Ja, nou, hij waagt zijn poging op een podium in het populaire Freedom Park in Lagos in Nigeria. Daar is inmiddels sprake van een totaal straatfeest. Iedereen staat er mee te dansen. En om de 4 uur mag je dan even 20 minuten pauzeren. Nou ja, pauzeren. Hij moet er wel bij blijven bewegen.
4: The pain is a lot. You know, having to stand for 4 days without sitting down, you're always moving. As I am doing right now.
1: Dit was na 4 dagen. Dus
3: ja, het klinkt alsof hij naar zijn zin heeft. Was. Ja,
1: nou, als je dan denkt, hij zal tegen het eind wel een beetje staan wiegen en verder niet zo gek voldoen. Nee, Ben Dancer staat vol gas te dansen, alsof hij net is begonnen. Het is echt reet knap als je het ziet. In allerlei parken en hij wisselt ook om de 4 uur van park. Het is ongelooflijk. Maar heeft hij het record? Ja, hij heeft dus die 127 uur al te pakken. Guinness World Records heeft nog niet bevestigd of deze poging als officieel record geldt. Nou, laten we voor de man hopen dat dat bewaarheid wordt.
3: Zeker weten.
1: De goudprijs daalt terwijl de inflatie stijgt. Nou, hoe zit dat nou? Gaan we zo bespreken met Corné van Zijl in de Ochtendspits.
5: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
6: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
10: De wereld verandert, markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch, al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
9: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
13: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
12: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
14: IKEA wil de goedkoopste zijn. Kan AI ze daarbij helpen? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Parag Parekh, de Chief Digital Officer van Inca Group. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
15: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
16: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
18: BNR Verkeer.
19: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een aantal dagelijkse files, vooral in de Randstad en in het zuiden. Op de A15 zien we de meeste vertraging richting de Maasvlakte. Bij de Zuurhofbrug nu 20 minuten extra reistijd in 6 kilometer stilstaand verkeer. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de N211 er staat richting Den Haag-Zuid file tussen Wateringen Noord en Wateringse Veld. 4 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er zijn op dit moment nog geen flitsers.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
21: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders hebben er begrip voor als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dit vaker dan ouderen, volgens onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie komt later vandaag met meer info over de arrestatie. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en waarschuwingen voor gevaarlijke medicijncombinaties. Maar volgens onderzoekers zijn er geen duidelijke regels of trainingen en dat brengt risico's met zich mee voor patiënten. President Poetin breidt het Russische leger opnieuw uit. Er komen zo'n 15.000 militairen bij, heeft hij in een decreet bepaald. Het is al de vierde uitbreiding dit jaar. Een reden voor de uitbreidingen geeft Poetin niet. Wel zei de Poolse premier Tusk pas nog dat het leger van Oekraïne elke maand ruim 25.000 Russen doodt. En een Spaanse vrouw van 87, die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. Het weer van Weer Online. De ochtend begint op veel plekken grijs, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. In de middag wordt het erg warm, 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, had je nog een brugje nodig, dan kan je nu je slag slaan, want de goudprijs die daalt. Maar de inflatie stijgt en we hebben ook een inverted yield curve. We gaan zo even praten met Corné van Zijl, analist van Cardano in de ochtendspits.
6: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
22: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
23: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
24: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
23: Stop met de boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
24: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
23: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
25: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
26: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
20: Blijf scherp. BNR. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, daarmee is het 6:06, dinsdag 29 september 2026. We trappen af met een hele nieuwe beursdag. En naast me zit Donner Bakker.
0: Bas, goedemorgen.
1: Donner, goedemorgen. Wat gaan we doen de komende half uur? We gaan het onder meer hebben over bananen, geloof ik, hè?
0: Ja, ben je van de bananen?
1: Ik vind een banaantje. Ik heb net nog eentje gegeten.
0: Nou, ja. Dan ken je dan ook dat pijnlijke moment. Dan kom je van de supermarkt, dag later, alle bananen bruin.
1: Ja.
0: Nou, daar zou nu een oplossing op gevonden zijn.
1: Dat je banaan niet meer bruin wordt?
0: Zeker, gaan we het zo over hebben. Hmm. En even over onze digitale soevereiniteit. Want we hebben het vaak over Microsoft en systemen. We willen het minder. Ja. Nou, nu weten we hoeveel de gemeentes in Nederland jaarlijks uitgeven aan Microsoft. En ja, wat we daar nou mee moeten.
1: We gaan eerst naar iets anders, want ja, hier is je kans, zou je bijna zeggen. Edelmetalen worden steeds minder waard, want de prijzen van goud en zilver die zijn de afgelopen tijd flink gedaald. Goud verloor 3% en zakte naar het laagste niveau in ruim 7 weken. Hoe kan dat nou? En ja, wat geeft dan wel de gunst van de belegger? Gaan we bespreken met Corné van Zijl, beursanalist bij Cardano. Corné, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bas.
1: Is hier een verklaring voor dat goud daalt? Het is altijd een vluchtheuvel. En als je ziet, nou, er zijn toch wat geopolitieke spanningen. Iedereen holt naar goud. Nee, dus.
2: Nee, dat is vandaag even niet zo. Kijk, er is normaal gesproken een behoorlijke correlatie tussen de rente en de goudprijs.
1: Ja.
2: En die was de afgelopen jaren eigenlijk een beetje verdwenen, omdat heel veel van die centrale banken goud kochten. En een hoop mensen dachten, als centrale banken goud gaan kopen, ga ik ook kopen. Mm-hmm. Dus toen zag je dat de rente ging stijgen en de goudprijs ook. Dat zie je niet zo vaak. Maar die correlatie is weer helemaal terug. En ja, de obligatiemarkt is toch nu wel in een lichte paniek. Het is echt allemaal knetterrood. Er is eigenlijk een soort crash gaande op de obligatiemarkten. Mm-hmm. De Amerikaanse 10-jaarsrente, die was van het voorjaar nog 4%. Die is dus gisteren naar 5,25% gestegen. En dat zorgt ervoor dat het alternatief voor goud, ja, toch wel die obligatierente
1: is. Ja.
2: En op goud krijg je 0% en op die 10-jarige staatsobligaties krijg je 5,25. En dat begint steeds aantrekkelijker te worden.
1: Ja, precies. Dat lijkt inderdaad allemaal hartstikke leuk. Maar de andere, wat is de dieperliggende reden daarvan? Want in de hek heb het gisteren met onze huiseconoom Han de Jong gehad over de inverted yield curve. Van de lange rente zie je nu langzamerhand ook ingehaald worden door de korte rente. Wat kan duiden op recessie? We hebben het inflatiespook, wat natuurlijk nog meespeelt. We hebben hoge energiekosten, ook in Amerika. Ja, heeft het een met het ander nog te maken, of niet?
2: Ja, wel, je ziet, nou ja, gisteren ging de olieprijs weer omhoog. En dat was ook weer een reden om de rente te laten stijgen. Want hogere inflatie betekent dat obligatiebeleggers gecompenseerd willen worden. Mm-hmm. Je hebt inderdaad centrale banken die dat willen bestrijden. Daardoor gaat de korte rente omhoog.
1: Ja.
2: Maar je hebt ook steeds meer wantrouwen van beleggers. Bijvoorbeeld Frankrijk is een mooi voorbeeld. Daar zie je dat de rente extra hard stijgt. Omdat niemand meer denkt dat ze het ooit kunnen terugbetalen.
1: Precies, geloof heeft in Frankrijk, ja.
2: En in Amerika zie je ook dat die tekorten echt helemaal de pan uit reizen. Dus daar zie je ook steeds meer wantrouwen. En dat is ook een hele belangrijke verklaring. Beleggers geloven het niet meer zo.
1: Nee, precies. En inderdaad, stijgende olieprijs, inflatie, dat is allemaal ons deel. Hè. Normaal gesproken ga je hedgen op het moment dat je jezelf wilt beschermen tegen inflatie door bijvoorbeeld goud te kopen. En nu niet. Dus wat zegt dat over de verwachting van de mensheid in de markten?
2: Nee, inderdaad. Ik snap dat het heel erg onlogisch klinkt. Als die inflatie dus nu aan het stijgen is door die hoge olieprijs, en goud is een inflatie-hedge, dan betekent dat die twee omhoog zouden moeten gaan.
1: Maar ja,
2: die correlatie is er niet.
1: Nee.
2: In ieder geval niet op korte termijn. Ik vind 2021, 2022 een heel mooi voorbeeld. Toen ging de inflatie echt door het dak heen.
1: Ja.
2: En als je gaat kijken naar de goudprijzen, die schommelden zo iets onder de 2000. En er gebeurde echt helemaal niks mee. Sterker nog, in 2022 daalde die zelfs.
1: Mm-hmm.
2: Dus op korte termijn is die correlatie er niet. Echt op lange termijn, als je het over 10 jaar hebt of 20 jaar... dan is goud een hele mooie inflatiebescherming. Maar zeker niet op korte termijn.
1: Nee, precies, en dan is het inderdaad nu renderend om schuldpapier te kopen, wat op langere termijn veel meer op gaat leveren. Blijft dat goed gaan?
2: Nou, zolang die rente stijgt, is dat natuurlijk echt een enorme. En die rente is nu zo hard aan het stijgen. Het is echt een soort parabolische curve. Dus beleggers worden steeds banger daarvoor.
1: Ja.
2: En wat je dus wel op een gegeven moment gaat krijgen, echt als de shit hits the fan, als het echt helemaal fout gaat... Ja. En er is echt complete paniek in de obligatiemarkt... dan geloven beleggers niet meer dat overheden terug gaan betalen. Ja, in dat soort crisissituaties moet je zeker goud hebben. Dus
1: precies, gaan we
2: zolang die rente verder gaat stijgen... moet je even van het goud afblijven. Ja, maar ja. Er komt een moment dat je echt stress hebt. Ja. Dan moet je goud wel hebben.
1: Ja, maar het is altijd goed om een klein voorraadje te hebben van edelmetaal. Zeker als het nu zo goedkoop is, hè? Bargeldeloos.
2: Je kan beter kopen als het goedkoop is dan als het duur is.
1: Dat dacht ik gewoon even zelf. Dankjewel, beursanalist tegen bij Cardano.
20: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: 6:55.
0: 185 miljoen euro, dat is wat de Nederlandse overheid, of Nederlandse gemeente moet ik zeggen, per jaar keurig overmaken aan Microsoft. En dat is een fix bedrag voor een partij waar ons kabinet juist liever minder zaken mee wil doen. Genoeg reden voor het AD en het Binnenlands Bestuur om te onderzoeken hoeveel publiek geld er nu eigenlijk naar Microsoft toe gaat. En bij ons is Sjoerd Hartold, hij is redacteur bij Binnenlands Bestuur. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nou, het is een fix bedrag. Jullie hebben het dus uitgezocht. Hoe hebben jullie dit precies in kaart gekregen?
3: We zijn begonnen met gewoon persvragen stellen aan gemeenten. We hebben alle gemeenten in Nederland met diezelfde vraag benaderd. En al snel kwamen we erachter dat het voor gemeenten best een ingewikkelde vraag is. En dat behoorlijk aantal gemeenten ook geen inzicht had in hoeveel ze nou precies betaalden aan Microsoft. En vervolgens hebben we ook veel gemeenten moeten een woonverzoek moeten indienen om dat boven tafel te krijgen. En uiteindelijk zijn er ook een aantal gemeenten die dus echt nergens konden vinden hoeveel ze nou precies betaalden. Uiteindelijk een bedrag hebben geschat. Dus dat is een beetje hoe het is opgebouwd, het onderzoek.
0: Ja, dus de factuur komt binnen en hij wordt gewoon domweg betaald en niemand kijkt er meer naar om, is het eigenlijk gewoon een beetje.
3: Van deel van de gemeente geldt dit denk ik wel. Dit gaat dus bijvoorbeeld om gemeenten die in een samenwerkingsverband werken met andere gemeenten. En daar dan is er één organisatie die het bedrag betaalt. En de gemeente zelf hebben eigenlijk geen inzicht in hoeveel ze nou zelf kwijt zijn.
0: Nee. En zijn er nou ook nog verschillen binnen gemeentes door ons hele land heen? Betaalt de een nou veel meer dan de ander? Of zijn daar nog opvallendheden in?
3: Ja, er zijn wel verschillen in, maar dat kan wel allerlei oorzaken hebben. Er zijn ook gemeenten die bijvoorbeeld toevallig afgelopen jaar heel veel hebben geïnvesteerd in nieuwe Microsoft-producten.
0: Ja.
3: Ja, je hebt gemeenten die heel klein zijn, dus weinig inwoners hebben. Dus die betalen bijvoorbeeld relatief per inwoner erg veel geld aan Microsoft. En de allergrootste gemeenten die betalen ook in absolute getallen veel meer natuurlijk. Dus er zitten wel verschillen in. We hebben dus met ons onderzoek in kaart gebracht hoeveel iedere gemeente kwijt is en ook omgerekend hoeveel dat dan per inwoner van de gemeente is. Dus dat is ook op onze websites op te zoeken.
1: Ja, toch eventjes, hè, dit bedrag, 185 miljoen. Experts zeggen, dat is maar het topje van de ijsberg. Anderzijds, je moet het ergens mee doen. Als we die onafhankelijkheid van de Amerikanen kwijt willen, zullen we bij een andere partij moeten gaan inkopen, als het lukt, Europees, bij hetzelfde geld kwijt, denk ik dan, of niet?
3: Ja, dat zou goed kunnen. Ja, het is natuurlijk wel een groot bedrag. Maar het is ook niet echt aan ons om te zeggen of het dan te veel is of te weinig is. Microsoft levert goede producten, dat is algemeen bekend. Mm-hmm. Als je inderdaad hetzelfde wilt terugkopen van een andere partij, dan zul je natuurlijk ook een hoop geld kwijt zijn.
1: Zeker.
3: Er zijn misschien wel partijen waarbij je dus niet afhankelijk bent van leveranciers buiten Europa.
1: Precies, en dat is dan het doel, hè, dat je die onafhankelijkheid vergroot van Amerika, dat je op eigen benen staat. Kan het makkelijk? Kan je als gemeente makkelijk van zo'n contract van Microsoft afkomen? En is het makkelijk om een variant te vinden die het net zo goed doet?
3: Ik zou niet durven zeggen dat dat makkelijk is. Ik denk wel dat het mogelijk is. Er zijn voorbeelden in bijvoorbeeld Duitsland van de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein bijvoorbeeld. Die opereert volledig onafhankelijk van Microsoft of van andere Amerikaanse techbedrijven. Ja. Dus het kan wel, maar het kost wel een hoop. Het vraagt wel een hoop van je organisatie.
0: En zijn gemeentes daar ook actief mee bezig in die rondgang die jullie hebben gedaan? Merken jullie ook dat ze er los van willen komen? Of is het allemaal gewoon, het zal allemaal wel, Microsoft, het werkt wel prima?
3: Ja, dit onderzoek hebben we daar niet naar gevraagd, maar ik schrijf wel langer over dit onderwerp. En het is wel inderdaad wel bekend dat veel gemeenten, in ieder geval een aantal gemeenten, daar actief mee bezig is. Ook bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, die heeft ook de doelstelling om binnen 10 jaar, was het geloof ik, om dan helemaal onafhankelijk te zijn van Amerikaanse techbedrijven. En er zijn inderdaad wel meer gemeenten die hier heel actief mee bezig zijn. Dus daar wordt zeker aan gewerkt, ja.
1: Nou is het zo dat Kamerleden wilden heel graag dat kostenplaatje in beeld brengen. Maar dat lukte ze nooit, jullie wel. Is dit de reden om te zorgen dat de Kamer nog maar eens hierover moet gaan nadenken?
3: Het zou goed kunnen dat zij er wel mee bezig gaan. We kregen inderdaad ook van Kamerleden zoals Barbara Katman. Die was erg blij met het onderzoek dat het inzicht er was. En ook oud-Kamerlid Kees Verhoeven hebben we gesproken. En die vinden wel dat dit bedrag zeg maar duidelijk maakt. Ze zien het als een puzzelstukje in een grotere puzzel. En ze hopen eigenlijk volledig inzicht te krijgen in hoeveel er nou jaarlijks naar Microsoft wordt overgemaakt. Mm-hmm. Dus en het is politiek is echt keuzes maken over geld. Dus ja, dan is dit wel belangrijk om te weten.
1: Zeker. Nou, dan loopt de huidige collectieve overeenkomst, begrijp ik, tot 2027. Hè, dat is volgend jaar al. Lukt het nog om, als ze die keuze maken voor iets anders, om dat zo snel geïmplementeerd te krijgen?
3: Ik verwacht niet dat lukt voor 2027. Dat is wel erg snel.
1: Ja.
3: Nee. Er zullen gemeenten zijn die dat eerder gaat lukken dan anderen natuurlijk. En ik denk wel dat gemeenten, ook nu ze aan het onderhandelen zijn hierover, ik denk wel dat ze bezig zijn om daar ook een exit-strategie zoveel mogelijk in proberen te bouwen. Dus ik denk wel dat ze van alles proberen mocht het helemaal mis zijn met Amerika, dat er dan de mogelijkheid is om onder Microsoft uit te komen. Dus op een bepaalde manier werken ze daar wel aan. Maar om nou te verwachten dat volgend jaar al geregeld is, dat verwacht ik niet, nee.
0: Nou, genoeg reden om het onderzoek volgend jaar gewoon nog een keer te doen. Dan weten we meer. Veel dank voor nu in ieder geval. Sjoerd Hartold, redacteur bij Binnenlands Bestuur.
1: Gaan we naar Wijnand Zwaan van de ABB. Wijnand, vertraging op de A15.
4: Ja, op de A15 richting de Maasvlakte staat de file met de meeste vertraging. Ongeveer een half uur voor de Zuurhofbrug. Nu 7 kilometer stilstaand verkeer. Het asfalt is beschadigd. De brug is in slechte toestand. En het verkeer wordt voorlopig via de vluchtstrook geleid. Nou, verder staan de meeste files op de wegen in Zuid-Holland, in Noord-Brabant en in Gelderland. Op de A58 is extra vertraging van Bergen-op-Zoom naar Vlissingen bij de Alfred Kruiningen. Nu een kwartier en 5 kilometer file. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is daar 1 rijstrook dicht. Er wordt geflitst op de A27 naar Almere per hectometerpaal 114,9.
5: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
7: Wil de minister toegeven, ruiterlijk, dat hij gewoon een fout heeft gemaakt?
8: Ik vind het heel normaal dat jonge mensen gewoon 5 dagen in de week werken.
9: Ons marktaandeel in Europa, en dat was dus niet omdat er andere concurrenten waren, maar in de omzet van ASML is gedaald tot 0%.
0: De raad van bestuur van Goldman Sachs heeft een plan besproken waarbij de huidige CEO, David Solomon, zou aftreden en vervangen wordt door operationeel directeur John Waldron. Dit gebeurt mogelijk al volgend jaar. Daarover schrijft de Wall Street Journal op basis van ingewijden. Volgens de bronnen van de krant zou Waldron eind 2027 of in 2028 het stokje al kunnen overnemen. Solomon zou daarna waarschijnlijk nog 1 tot 2 jaar aanblijven als uitvoerend voorzitter en lid van de Raad van de Bestuur. Het plan moet nog wel officieel worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur. En ook kan de planning de komende tijd nog wat veranderen. Solomon is inmiddels bijna 10 jaar CEO van Goldman Sachs. En onder zijn leiding heeft de bank zich de afgelopen jaren sterk gericht op de handelstak. Die strategie lijkt goed te hebben uitgepakt, want het aandeel Goldman Sachs heeft de afgelopen tijd alle recordhoogtes weten te breken.
1: En dan naar Trump, want hij ontkent dat hij sancties tegenover Iran wil versoepelen als er een deal komt, zo liet hij weten op zijn Truth Social account. Nieuwsite Axios, een van de weinige nieuwsites die directe toegang heeft tot de president, die zei dat Trump van plan is om de economische druk op Iran te verlagen. En ruil daarvoor zou Iran dan concrete stappen moeten zetten op het gebied van het nucleaire programma. Maar, zegt Trump, dat is klinkklare onzin. Het is nepnieuws. Ik heb Iran niks aangeboden. Via zijn eigen online platform liet hij weten dat de nieuwsite het verhaal moet intrekken. Nou, afgelopen weekend kwam Iran nog met een voorstel voor het staakt het vuren. Trump weigerde dat voorstel. En nog geen dag later vertelde de president dus tegen Axios dat hij snel nieuwe onderhandelingen verwachtte. Maar dat lijkt dus er toch niet in te zitten, want Trump heeft toch de pet weer de andere kant uitwaaien.
0: Het is de vloek voor iedere fruitschaal. Je weet het wel, je komt thuis van de supermarkt, je hebt een verse tros bananen gekocht, je legt hem in de fruitschaal en 1 of 2 dagen later is hij alweer bruin. Nou, dat zou nu wel eens verleden tijd kunnen zijn, want het Engelse landbouwbiotechnologiebedrijf Tropic heeft namelijk bananen ontwikkeld en die zijn genetisch gemanipuleerd, waardoor ze een stuk langer geel blijven en dus niet bruin worden. Nou, we gaan het allemaal bespreken met onderzoeker en bananenspecialist aan de Universiteit van Wageningen, Harold Meijer. Meneer Meijer, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Een gemanipuleerde banaan die bovenal niet meer bruin wordt. Dat ben ik toch heel benieuwd. Wat moet ik me daarbij voorstellen en hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
10: Nou, eigenlijk zeg je weer twee dingen die iets anders zijn. Het is wel gemanipuleerd, maar het is geen genetisch gemodificeerde banaan. En wat ze hebben gedaan is, ze hebben heel goed gekeken welke genen betrokken zijn bij dit bruiningsproces. En dat zijn genen die normaal eigenlijk die banaan beschermen. En wat ze daarbij hebben gedaan is gebruik gemaakt van een nieuwe techniek, dat heet CRISPR-Cas. Waar zoeken ze eigenlijk met een stukje eiwit en een heel klein stukje DNA naar die genen in die bananenplant. En dat stukje, zodra die dat stukje heeft gevonden, dan komt er een schaartje als het ware tevoorschijn en die knipt dat stukje gen kapot. Dan gaat die plant dat repareren en als gevolg daarvan werkt dat enzym niet meer, omdat die reparatie natuurlijk niet altijd helemaal goed gaat. En als gevolg daarvan kunnen die enzymen hun werk niet meer doen. Nou, die enzymen die normaal gesproken, zodra die in contact komen met zuurstof, dan zorgen zij ervoor dat dat gedeelte bruin wordt. Dat is dat wat jij ziet als je de banaan bijvoorbeeld kneust of als een insect in die banaan prikt. En dan wordt die dus niet meer bruin nu.
1: Helemaal niet meer of duurt het gewoon wat langer voordat die bruin wordt?
10: Nou, het duurt wat langer, laten we het zo zeggen. Ja. Het is niet dat het helemaal stopt, maar het gaat wel veel en veel langzamer als daarvoor.
0: Ja, en maakt dat, want ik kan ook me voorstellen dat je denkt, nou, een genetisch gemodificeerde banaan, moet ik dat nou wel in mijn fruitschaal hebben liggen? Heeft dat nog gezondheidsrisico's of is zo'n banaan überhaupt iets minder gezond?
1: Het is dus niet genetisch gemodificeerd, het is gemanipuleerd, hè?
10: Het is gemanipuleerd. Ja. Ze noemen het ook wel edited. Dus we hebben er een beetje aan kunnen gissen. Maar niet GMO. Want er zit niks meer in. Wat vreemd materiaal is. Ja. Nee, die banaan die is eigenlijk precies hetzelfde. Dat is een van de voordelen. Want iedereen eet dezelfde banaan op deze wereld. Zo ongeveer. En we hebben alleen maar een heel klein. Of zij hebben alleen maar een heel klein deel veranderd in die banaan. Ja. Die banaan die smaakt nog steeds hetzelfde en die is verder ook precies hetzelfde als de normale bananen.
1: Ja, maar in principe.
10: Daar zitten geen gezondheidsproblemen achter.
1: En meneer Meijer, wordt die banaan ook minder. Ja, als je bruin wordt, die banaan, is het niet zo erg. Want als je dan de schil eraf haalt, heb je nog steeds gewoon een goede banaan. Die pas later wat bruiner en wat vochtiger wordt. Hoe gaat dat met de binnenkant van de banaan? Want je kan de schil natuurlijk wel gezellig manipuleren. Maar blijft die banaan ook langer goed?
10: Nou, ik heb het juist over de banaan, het fruit, zeg maar. Dus okay. Het echte binnenkant.
1: Niet de buitenkant, dat blijft hetzelfde. Dat is mooi.
10: Dat blijft ook hetzelfde, ja.
1: Ja, nee, heel goed. Nog even één ding, want we weten dat het de laatste tijd, hè, is er in bananenland een enorme hoop ellende. Omdat er allerlei ziektes zijn die bananenrassen aantasten. Kan dit nog iets doen daarmee, of staat het daar totaal los van?
10: Nou, wat zij, de techniek die zij hebben uitgevonden of toepassen, zeg maar, die passen ze op dit moment ook toe op allerlei ziekten. En wij in Wageningen hebben planten van hun getest, waarbij ze met deze methode ook al resistent zijn geworden, of iets resistenter zijn geworden tegen deze ziekte.
1: Kijk.
10: Daar zijn we nog in onderzoeksfase, maar daar zitten we zeker lichtpuntjes.
1: Mooi. En kan je dit ook ergens anders nog toepassen? Er zijn meer stukken fruit die bruin worden.
10: Ja, we weten al dat er onderzoek is gedaan naar deze enzymen bij bijvoorbeeld champignons. Die verbruinen ook heel snel. Maar je kunt ook bij andere stukken fruit kun je dit gebruiken. Je moet natuurlijk wel altijd kijken dat die enzymen niet alleen daar betrokken zijn, maar dat ze ook nog andere dingen in een plant kunnen doen. Dus je moet ook altijd wel even checken of er geen andere dingen misgaan in die plant, in de ontwikkeling of in de groei.
0: Dank, Harold Meijer, onderzoeker en bananenspecialist aan de Universiteit van Wageningen. Ja, en dan even naar een mooi verhaal, Bas. Een Brits meisje is als jongste persoon ooit benoemd tot vrouwelijk grootmeester in het schaken.
1: Oh.
0: Het gaat om de 11-jarige Bodana Sivanandan. En ze behaalde de titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan.
1: Ze is 11?
0: 11 jaar oud, ja. Ik weet dat ik veel andere dingen, hele andere dingen deed in mijn 11e. Ze deed mee aan haar tweede schaakolympiade en kwam in alle 11 partijen uit als eerste aan het bord van Engeland. En ze reageerde achteraf op haar overwinning en ze was eigenlijk zelf helemaal niet zo heel erg onder de indruk.
11: I'm happy to do it, but I want to keep going and keep making history as well instead of just stop here.
0: Nou, Net begonnen dus. Sivananda is in de schaakwereld dan weer geen onbekende, want ze werd op 9-jarige leeftijd al de jongste persoon die in Engeland internationaal mocht vertegenwoordigen. En vorig jaar versloeg ze als jongste speler ooit een grootmeester. Ze leerde zichzelf schaken in 2021, omdat ze niks beters te doen had tijdens de coronaperiode. En van haar ouders heeft ze het talent in ieder geval niet geërfd, want volgens haar vader kunnen zowel hij als zijn vrouw er eigenlijk helemaal niks van.
1: Kunnen niet schaken.
0: Nee, helemaal niks. Een vrouwelijk grootmeester is de hoogste titel die je als vrouw kunt halen binnen het schaken. Alleen internationaal meester en grootmeester staan daar nog boven. Maar dat zijn titels die voor zowel mannen als vrouwen gelden. Mocht ze nou nog één keer zo goed presteren op een internationaal schaaktoernooi, dan mag ze zichzelf ook internationaal meester noemen. Dus lekker bezig zou ik zeggen.
1: Ja, voor de 12e is gewoon klaar. Het ICC, het internationaal strafhof, staat de afgelopen dagen al flink onder druk nadat Trump heeft gezegd, je moet het niet steunen en het is een doodenge club. Zou er niet gewoon een Europees statement moeten komen? We gaan het zo bespreken met advocaat bij het strafhof, Geert-Jan Knoops.
12: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
13: Devon wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI, offshoring en tech consultancy. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op devon.nl.
14: Hey, koffiesector. Aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
15: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
14: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak. Met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
15: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
14: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
16: Thomas van Zijl.
1: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot en Kim Noyens komt langs. Zij is voorzitter van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Weten mensen het reisbureau nog te vinden of gaat alles al met AI? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
18: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
27: geeft ruimte.
28: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
29: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
30: De Japanse tech-investeerder SoftBank blijft met de nieuwe investeringsronde miljarden pompen in OpenAI. Je hoort het vanaf 11 uur in het beleggerspanel.
31: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford. Zoek op Actual Investors.
32: Nu in de BNR-app.
0: Hoge energieprijzen zetten aan tot woningisolatie. Gemeenten zijn nog altijd sterk afhankelijk van Microsoft. En hackersgroep Shiny Hunters beweert geen connectie te hebben met opgepakte Nederlander. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR.
1: Wij gaan naar Wijnand Zwaan van de ANWB. Wijnand, waar staan de eerste files? Waar staat het vast nu? Ja, het is vooral druk op de wegen in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. De ochtendspits is er vroeg bij. Op de A15 richting de Maasvlakte, daar zien we extra vertraging bij de Zuurhofbrug. Ongeveer een half uur. Al het verkeer wordt er via de vluchtstrook geleid. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen bij de afrit Ierseke. Een half uur vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. Die blokkeert de rechterrijstrook. Die vrachtwagen wordt nu geborgen. En in het Westland is vertraging op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid bij Wateringseveld. Ruim een half uur. Dat komt door een ongeluk. Er wordt geflitst op de A27 Utrecht-Almere bij hectometerpaal 108,2.
32: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Meer mensen in ons land vinden het oké als een man zijn vrouw slaat, hebben twee universiteiten onderzocht. Eerst had 12% van de Nederlanders nog begrip voor huiselijk geweld. Nu is dat gestegen tot bijna 16%. Volgens de onderzoekers zijn vooral jongeren anders gaan denken over hoe je je als man zou moeten gedragen. Het komt in ons land steeds vaker voor dat iemand overlijdt door een val. Volgens het CBS kwamen vorig jaar op die manier bijna 8000 mensen om, en dat zijn er 500 meer dan het jaar ervoor. Het overgrote deel van de slachtoffers is 80+. De meeste valongelukken gebeuren in de wintermaanden door gladheid. In Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed in een appartementencomplex voor ouderen. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Een van hen is een bewoonster die volgens de Stentor de brand had aangestoken. Op een Amerikaans vliegdekschip voor de kust van de staat Virginia is een ongeluk gebeurd. Het ging mis bij de landing van een vliegtuig. De twee piloten van het toestel gebruikten een schietstoel, maar aan boord van de USS Eisenhower raakten 4 mensen gewond. De Amerikaanse marine heeft niets gezegd over de oorzaak. En hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met een Nederlandse jongen die werd opgepakt voor de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens Shiny Hunters is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. Ze zouden de indruk willen wekken dat ze de FBI voor zijn. Het weer van Weer Online. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Op veel plekken wordt het zomers warm, 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, als je Trump mag geloven, dan moet het internationaal strafhof meteen dicht. Want het is een hele enge club, gaan we het zo over hebben. Maar eerst even kijken wat de beurs doet. In Azië, de Nikkei, 1,4% min. Een Hang Sengetje staat 0,9% in de min. En de Kospi doet 1% ervan af. Dan de olieprijs, die is weer gestegen. Ondanks poging van Iran en Amerika tot een overeenkomst te komen. Althans, Trump heeft nu ontkend dat hij ooit water bij de wijn heeft willen doen. Onrust in het Midden-Oosten blijft groot. Het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthi zorgt ervoor dat er ook toenemende zorgen zijn over energievoorziening daar in de regio. De prijs van de valt Brent Crude steeg met 1,8% naar $107.20. Kijken we naar de future. Die staat op dit moment op $99.8. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Zometeen Jan Knoops, advocaat met strafhof, over die sancties die de Amerikanen instellen tegen het Internationaal Criminal Court, het ICC. Wat moet Europa daar nou eens aan doen en van zeggen? Zometeen Jan Knoops.
3: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
19: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
6: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
8: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, 5 over 7 is geworden op deze dinsdag, de 29 september 2026. Ja, de maand wordt een beetje oud. Dus ja, deze week gaan we nog 1 oktober zien. En als je naar buiten kijkt, denk je, dat klopt niet, want het is hartstikke mooi nazomerweer. Naast me Donner Bakker.
0: Bas, goedemorgen.
1: Goedemorgen. En allebei een t-shirtje aan. Wat gaan we doen vandaag?
0: We gaan het even hebben
1: zo over... Zometeen eigenlijk.
0: Vandaag een heleboel.
1: Ja, vandaag gaan we in de zon liggen. Maar...
0: Zometeen gaan we het even hebben over verduurzaming. Want sinds 2021, de energiecrisis, dat zal je niet ontgaan zijn... zijn we flink gaan verduurzamen. En het CBS heeft becijferd hoeveel we daar nou eigenlijk voor hebben uitgetrokken... de afgelopen jaren. En we gaan het hebben over een mini-hart.
1: Oh.
0: Want onderzoekers van het Radboud UMC en Universiteit Twente... hebben zo'n mini-hart ontwikkeld. Nou, wat je daarmee doet en hoe je dat überhaupt ontwikkelt... dat gaan we het zo ook even over hebben.
1: Oh, ik ben benieuwd, een mini-hart. We gaan eerst naar dit. De Europese Commissie en lidstaten moeten met maatregelen komen... om het internationaal strafhof te beschermen. Daarvoor pleit Europarlementariër Dirk Groting van NSC. En hij zegt, zelfs het blokkeerstatuut zouden we daarbij kunnen inzetten.
10: Je hebt een pakket aan dingen die je moet doen. Ten eerste politiek beschermen. Dus zorg dat je naast onze financiële instellingen gaat staan. Want die gaan gewoon behoorlijk in de wind staan. Ten tweede moet je het, wat mij betreft, het blokkeerstatuut activeren. Waarbij het in Europa gewoon dat je zegt als politiek... gij zult niet die sancties uitvoeren. En tegelijkertijd op de lange termijn werkt aan die meer autonome betaalsystemen. En IT-infrastructuur.
1: Aldus Europarlementariër Dirk Groting van de NSC. En ja, we weten dat die druk is toegenomen door Trump. Die heeft ook afgelopen week nog een statement gemaakt. En gezegd, het is een criminele club eigenlijk, dat International Criminal Court. De Amerikanen steunen dat strafhof niet, dat weten we. En willen het tot de laatste steen ontmantelen. We gaan erover praten met Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof. Geert-Jan, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Bas.
1: Nou, we horen net meneer Groting zeggen... Nou, we zijn in klein comité aan het praten in Europa... hoe we hier ons tegen teweer moeten stellen. Een van de dingen daarbij is dat inroepen van dat blokkeerstatuut. Is dat iets wat helpen zou kunnen?
11: Gedeeltelijk. Het blokkeringsstatuut dat we kennen uit 1996... toen is het voor het eerst ingesteld door de Europese Unie... Dat is een regeling die alleen geldt voor het grondgebied van Europa. Dat wil zeggen heel concreet, een Europese bank... die een relatie heeft met het strafhof... en de financiële huishouding van het strafhof verzorgt... Die zou dan gevrijwaard worden binnen Europa van de Amerikaanse sancties.
1: Ja.
11: Maar het kan nog steeds in Amerika als... die bank daar belangen heeft, bijvoorbeeld beleggingen heeft... kan die bank nog steeds in Amerika worden gesanctioneerd... zelfs strafrechtelijk worden vervolgd.
1: Kijk.
11: En dat betekent dus dat dat blokkeringsstatuut... voor een deel zo'n Europese bank vrijwaart van de gevolgen van deze mogelijke sancties. De sancties zijn natuurlijk nog niet doorgezet zoals Trump die... heeft aangekondigd, dus dat moeten we eerst nog eens zien. Dus het is een gedeeltelijke oplossing. Autonome geldsystemen, waar net over werd gesproken... dat zou ook een oplossing zijn. Mm. Maar ook dat geldt natuurlijk alleen voor
1: Europees grondgebied. Ja, precies.
11: Ja.
1: Daar heb je dus niet zo gek van aan. En banken hebben inderdaad belangen. Dus die zullen dat misschien, zoals Groting ook zegt, niet snel overwegen. Wat is een goede manier om eventuele sancties van de Amerikanen tegen te gaan?
11: Ik denk dat de ideale oplossing er niet is. Maar wat wel een heel belangrijk aspect is, is het volgende. Mm-hmm. In juni van dit jaar hebben 3 rechters van het strafhof... zijn een zaak begonnen in New York tegen de Trump administration...
1: Ja.
11: Met als inzet dat die sancties die ook de rechters nu raken, althans 9 van de 18 van het strafhof, mm-hmm. dat die sancties ongrondwettig waren, zijn, ja. volgens het Amerikaanse recht. Mm-hmm. Nederland zou, onder andere omdat het gastland is en dus een bijzondere verantwoordelijkheid heeft, zou die procedure van die rechters daar kunnen ondersteunen als belanghebbende.
1: Ja.
11: En Nederland zou zich kunnen voegen in die procedure.
1: In die zaak.
11: Bij de, ja, in die zaak, als bij die federale rechter in New York.
1: Ja.
11: Door te zeggen, wij zijn als gastland met die bijzondere verantwoordelijkheid en zorgplicht belanghebbende en willen hiermee een signaal afgeven dat de Amerikaanse rechter dus die sancties ongrondwettig verklaart.
1: Ja.
11: Het punt is namelijk dat die sancties zijn gebaseerd op de aanname dat het strafhof een gevaar vormt voor de nationale veiligheid van de VS.
1: Ja.
11: En dat is natuurlijk maar zeer de vraag of een rechter dat zal accepteren, die redenering zal accepteren.
1: Duidelijk.
11: En dan tast je dus de sanctieregeling in de kern aan.
1: Mm-hmm.
11: Want als die Amerikaanse rechter dus die sancties ongrondwettig verklaart, ja, dan is het voor Trump einde oefening.
1: Ja, zeker. Wat wel het gevaar is natuurlijk, en ik kan me voorstellen dat het kabinet dat ook overweegt, is zeggen, ja, als we ons voegen in zo'n zaak en dit wordt ongrondwettelijk gezien, dan verliest Trump, maar straks krijgen we dan ineens het terfwapen weer over ons heen of een ander kuntje wat hij ons flikt als Nederland.
11: Ja, maar dat zul je altijd houden. Je zult altijd een politieke visieuze cirkel kunnen creëren.
1: Ja.
11: Doordat de ene reactie de andere uitlokt. Het blokkingstatuut zal ook kunnen leiden tot
1: een reactie.
11: Sterkere reacties van de kant van de Amerikanen.
1: Ja.
11: Dat zal zonder meer wel zijn. Dan moet je denk ik aan een andere oplossing denken. Dat je met een aantal landen die tegen het strafhof zijn, waaronder Amerika, zonder tafel gaat zitten.
1: Ja.
11: Om te kijken van kunnen we tegemoetkomen aan die vorm van kritiek, kunnen we het strafhof nog zodanig hervormen dat een aantal landen die nu bezwaren hebben misschien straks wel kunnen toetreden.
1: Mm-hmm.
11: Misschien een utopische gedachte.
1: Ja.
11: Maar je zult, als je dat strafhof zo belangrijk vindt, dan moet je echt alle middelen gebruiken om dat strafhof te beschermen.
1: Ja, dat is duidelijk. Toch, op een heel andere noot, hoe is de sfeer? Want jij loopt daar rond als advocaat in het International Criminal Court. Is iedereen inderdaad bevreesd dat de Amerikanen het steen voor steen aan het afbreken zijn?
11: Nou, dat valt op zich mee. Ik heb gisteren de hele dag daar gewerkt. Daar gaan we straks ook weer heen.
1: Ja.
11: Het is niet zo dat iedereen daar nu neergeslagen rondloopt.
1: Nee,
11: de mensen werken gewoon hard aan de zaken.
1: Ja.
11: Ook deze week hebben wij 2 zittingen, donderdag en vrijdag bij het strafhof. Iedereen is heel is zeer begaan met het werk. En ook als je met de aanklagers daar spreekt en sommige rechters, iedereen voert het werk uit.
1: Ja.
11: Het is wel zo dat iedereen wel nadenkt over stel dat. Hè, daar wordt natuurlijk veel over gesproken.
1: Ja.
11: Maar het is niet zo dat daar nou een grafstemming heerst. Ik denk dat het heel veel afhankelijk zal zijn van of de aangekondigde sanctie inderdaad worden doorgezet. Hè, of het inderdaad zo is dat het strafhof straks als instituut op de lijst komt te staan zoals aangekondigd. Dat zou natuurlijk wel gevolgen kunnen hebben voor de 900 mensen die daar werken. Maar de motivering van de mensen die in ieder geval ik spreek, heeft er niet onder geleden.
1: Gelukkig. 1 hart onder 3. Duitsers hebben gisteren aangekondigd dat ze zich achter het hof scharen. Als je nog even terugkijkt naar de mogelijkheid om zo'n civiele procedure, hè, die al gestart is, om je daarin te voegen. Zou het niet mooi zijn als een aantal landen zich in zo'n zaak voegt om de grondwettelijkheid van het besluit van Amerika aan te tasten?
11: Ja, dat zou natuurlijk denk ik de interventie sterker maken.
1: Ja,
11: Duitsland is
1: zeker.
11: De tweede grootste sponsor van het strafhof na Japan.
1: Ja.
11: Ik denk in eerste instantie, als je die weg wil bewandelen, dat Nederland natuurlijk het meest voor de hand liggend land is als gastland.
1: Mm-hmm.
11: Maar als een aantal andere ICC-landen daarin Nederland zouden volgen, stel dat Nederland dat zou willen doen, dat maakt het signaal dat je uitstraalt nog krachtiger. En vergeet niet, het is natuurlijk zo dat hier gaat het dus om rechters die procederen. Dus dat is al heel uniek dat rechters zelf opkomen tegen een land vanwege de sancties. En ten tweede, de landen van het ICC hebben natuurlijk een bijzondere taak om die rechters daarin te beschermen. En Nederland in het bijzonder. Ja, hoe meer landen dat signaal afgeven, hoe sterker, denk ik, die rechter dit zal ervaren en oppakken.
1: Dank. Geert-Jan Knoops, advocaat wet ICC, het internationaal Criminal Court, Strafhof. Wijnald Zwaan van de AWB is bij ons. Wijnald, ja, gewoon een prima dinsdagspits volgens mij. Met weer wat calamiteit hier en daar. Hè?
12: Zo is het. Het is echt dinsdag op de weg. Dat betekent dat het vroeg druk is. Dat er veel dagelijkse files staan. Vooral op de wegen in Zuid-Holland, Gelderland en Brabant. En natuurlijk zien we ook inderdaad weer wat gekke dingen op de weg. Zoals de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaat en de afrit Ierseke. Nu een half uur vertraging. Een 7 kilometer stilstaand verkeer. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. Die blokkeert de rechte rijstrook. Op de A15 richting de Maasvlakte staat de file met niet de meeste, maar toch wel behoorlijk wat vertraging. Ongeveer 20 minuten. Nu 7 kilometer via bij de Zuurhofbrug. Al het verkeer wordt daar via de vluchtstrook geleid. En in het Westland zien we behoorlijk wat oponthoud staan. Ongeluk op de N211 richting Den Haag-Zuid bij Wateringseveld. Je bent daar zo'n 20 tot 25 minuten langer onderweg. Er wordt geflitst op de A27 Utrecht-Almere bij hectometerpaal 108,2.
32: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
0: Sinds de energiecrisis van 2022 zijn we flink aan de slag gegaan met de verduurzaming en isolatie van onze woningen. Dat blijkt uit cijfers over subsidies en leningen voor verduurzaming van woningen die het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS afgekort, vandaag publiceert. Bij ons is energieverslaggever Mark Beekhuis. Mark, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Donner.
0: Nou, het gaat flink hard, hè? Maar hoe hard is natuurlijk de vraag?
13: Nou, het gaat sinds 3 jaar gaat het eigenlijk veel harder dan daarvoor. Dat is het belangrijkste, denk ik, wat het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen laat zien. Tot nu toe zijn bij grofweg 10% van de woonhuizen verduurzamingsprojecten geweest. En dat kan van alles zijn. Dat kan gaan over een warmtepomp of isolatie of aansluiting op een warmtenet of zonneboiler, zonnepanelen. Of dat hoeft natuurlijk niet allemaal op één moment te gaan zijn. Dus al deze cijfers die gaan over het aantal subsidies dat gegeven is. Het kan best zijn dat er dit
14: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk al

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Het is trouwens verwaarloosbaar in aantal, maar warmtepomp komt nog best vaak voor. Allerlei vormen van isolatie. En het allerbelangrijkste, waar we echt de meeste subsidie voor aanvragen met z'n allen, dat is glasisolatie, dus HR-glas, in plaats van de ouderwetse dubbelglas of zelfs enkelglas, wat er ook nog op sommige plekken is. En dat is natuurlijk ook het makkelijkste. Je haalt er een raam uit, je zet er een nieuw raam in.
6: En toen viel Mark bij even weg. Nieuw ruim erin. Heb jij eigenlijk sinds 2022 verduurzaamd?
7: Ja, alles. Spouwmuurisolatie, glasisolatie, dakisolatie.
6: Ja.
7: Vloerverwarming, zonnepanelen, alles.
6: Ja, even pas goed. Ja. Het is hard.
7: Ongesubsidieerd, dat dan weer wel.
6: Kijk, dan ben jij geen onderdeel van deze crisis. Maar jij bent er weer, als het goed is. Goed dat je er bent.
5: Ja, aan de een of andere reden verbrak de verbinding.
6: Laten we gewoon even doorpakken. Hè, want ik ben dan ook nieuwsgierig, want er wordt dus flink subsidie aangevraagd sinds 2022. Wie gaat dat dan? Zijn er dan vooral mensen met een koophuis of ook huurhuizen?
5: Daar zijn voor allebei subsidiemaatregelen. En koophuizen, dat is het overgrote deel. 91% van de subsidies gaat naar koophuizen. Vooral koophuizen die het ook echt nodig hebben, met een slecht energielabel, EFG. Dus dat zijn de mensen die een hoge energierekening ineens hebben gekregen. En die hebben gedacht, we moeten iets. En dan specifiek huizen zonder een VVE. Op het moment dat je een VVE hebt, dan op de een of andere manier, ik heb wel eens in een VVE gezeten. Dat kan tot allemaal gedoe leiden. Dan moet het hele huizenblok moet in één keer met z'n allen willen gaan isoleren. Is altijd ingewikkeld. Dus dat is echt een drempel voor het verduurzamen van je huis. En ik denk dat daar ook een haakje zit voor beleid. Want daar zou je misschien als overheid toch iets op moeten verzinnen. Dat huizen met een VVE, dat die ook verduurzaamd worden. Want die mensen hebben ook gewoon een hoge energierekening. Je ziet het ook echt in de aantallen die nu waar nu projecten zijn van de VVE-huizen. Is 5% bezig geweest met verduurzaming. Terwijl zonder de VVE dat 11% is. Dus dat is grofweg het dubbele.
6: Nou, dan zijn er nog wel wat slagen te slaan. Tot slot, Mark, als je die cijfers doorspit, dan valt het ook wel op dat niet alle delen van ons land even hard aan het verduurzamen zijn. Hoe ziet die verdeling eruit?
5: Ja, CBS heeft er een heel mooi grafiekje bij gemaakt. Een kaartje van Nederland met het percentage van de huizen waar projecten gedaan zijn. En dan valt echt op, de Randstad loopt verschrikkelijk achter. En Noordoost-Nederland gaat voorop. Inclusief de kop van Noord-Holland ook nog, dus zeg maar West-Friesland. Dus de grote steden, daar kan je nog bij voorstellen, zegt het Centraal Bureau voor Statistiek. Daar zitten veel appartementen. En appartementen zitten in VVE's, heb ik net gezegd. VVE's is een belemmering voor dit soort projecten. En toch is dat niet het hele verhaal, want het hele verhaal dat kennen we nog niet. Maar de stad Utrecht, dat is ook net zoals Amsterdam en Rotterdam een grote stad. En Den Haag scoort ook heel slecht. Maar Utrecht, daar gaat het eigenlijk net zo goed als in Noordoost-Nederland. Mm. Daar worden ook heel veel verduurzamingsprojecten gedaan. Dus om de een of andere reden is er in die stad wat er in de andere grote steden niet lukt. En wat op het de gebieden langs de grens en de hele noordoostelijke deel van Nederland, wat daar ook wel veel lukt, veel isolatieprojecten.
6: Veel dank, energieverslaggever Mark Beekhuis.
7: Ja, nieuws dat net binnenkomt. Advies- en ingenieursbureau Arcadis schrapt 1000 banen. Staat in de nieuwe strategie van het bedrijf voor de komende 10 jaar. En ze kondigen ook het merendeel van de architectuuractiviteiten af te stoten, net als de activiteit in China. Zo willen ze zich meer richten op onderdelen die beter passen bij de toekomst. Door die verkoop verwacht Arcadis dat de winstmarge met een procentpunt verbetert. Nou, het is nogal wat. Ze hebben duidelijke financiële doelen voor 2027 tot en met 2029. Willen in omzet 3-7% groeien, winstmarge verhogen en ze willen meer dividend gaan uitbetalen. Nou, daarnaast gaan ze gebruik maken van AI, ook best handig. En daartoe hebben ze een uitgebreide samenwerking aangekondigd met AI-bedrijf Autodesk. Nou, wat gebeurt er dan vandaag? Vandaag moet de CEO dat allemaal gaan uitleggen. Die heeft een beleggersdag gepland die vervroegd naar voren is gehaald. Alles te maken met de beschermingsconstructie die ze weer ingeroepen hebben tegen de overname van het Canadese WSP Global. Dat werd vorige week door Canada werd er afgehaakt. Want die zeiden, ja, we komen er niet doorheen. We kunnen niet eens een gesprek voeren met een kop koffie erbij om de mogelijkheden te verkennen. Dat ging dus niet door. Maar nu, en dat is wel schrijnend, als je een overname hebt voor een bedrag waarvan je zelf

0: Of zegt, dat was niet hoog genoeg. En je moet een week later moet je 1000 mensen gaan ontslaan. Ik vind het een lastig verhaal.
1: Ja, ik ook. Ik denk dat het gaat knetteren vanmiddag.
0: Ik denk dat het een heel gezellig donderwolk wordt op deze mooie zonnige dag.
2: Goedemorgen. BNR, dit is de ochtendspits.
1: Het Radboud UMC en de Universiteit Twente hebben een mini-hart ontwikkeld dat net zo werkt als een echt mensenhart. Onderzoekers willen voor eens en voor altijd antwoord op de vraag of een marathon of een Ironman van die sportwedstrijden nou echt wel zo goed is voor je hart. Ja, en daar zou dit dan weer voor nodig zijn. We gaan het allemaal bespreken met Thijs IJsvogels. Hij is biomedisch professor aan de Radboud UMC in Nijmegen. Meneer IJsvogel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, een mini-hart. Kunt u mij eens uitleggen, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Hoe zit het precies?
3: Absoluut, inderdaad. Dus een gewoon menselijk hart is ongeveer even groot als je vuist, als je die dichtbalt. Maar dit mini-hart is vele malen kleiner. Het is ongeveer 2 tot 3 millimeter groot. Bestaat toch uit 300.000 hartspiercellen. En het ziet er een beetje uit zoals het schakeltje van je fietsketting.
1: Hey. Zo klein?
3: Zo klein, ja. Ja.
1: Beetje mina. Maar hoe hebben jullie dat dan ontwikkeld? Jij kan, ja.
3: Nou, dat is het mooie, zeg maar, dat in Twente hebben ze echt die technologie ontwikkeld om dus van losse hartspiercellen, om die te laten groeien in een bepaalde vorm. Dus dat schakeltje van die fietsketting. En eigenlijk doordat het die vorm van een beetje het cijfer 8 heeft, trekt die ook heel mooi samen en kun je daar allerlei metingen op uitvoeren. Bijvoorbeeld naar de knijpkracht en je kan kijken hoe gezond die hartspiercellen zijn. En toen kwamen we eigenlijk op het idee van, zou het mogelijk zijn om dat mini-hartje ook te kunnen laten sporten? Want daar hebben we nog allerlei vragen die we eigenlijk met mensen of met dieren niet goed kunnen beantwoorden.
1: Ja, ja. Maar wat kwam daar dan uit? Want dan gaan jullie dan proberen en hoe ontwikkelt zich dat dan door?
3: Ja, dus dat mini-hartje dat klopt eigenlijk op ongeveer 60 tot 70 slagen per minuut in rust. Redelijk vergelijkbaar met ons normale mensenhart. En wat we toen gedaan hebben is dat we die hartspiercellen, die hebben we een beetje elektrisch gestimuleerd met een prikkel. En eigenlijk kunnen we daardoor de hartfrequentie van die mini-hartjes opkrikken naar zo'n 150 slagen per minuut. Nou ja, en dat komt heel mooi overeen met als je een stuk gaat hardlopen of als je bijvoorbeeld meedoet aan een marathon of aan een triathlon. Ja. Dan zien we bij de middelbare sporten eigenlijk vergelijkbare hartslagen. Dus ja. Nou, dat was al een heel goed startpunt om te kijken van, nou ja, lukt het ons om deze mini-hartjes ook letterlijk in beweging te laten komen?
0: Wat kunnen we met die informatie? Want ik zou je dan kunnen zeggen, nou, een bepaalde belasting van dat hart is al of niet gezond. Het is, wat doe je ermee?
3: Nou ja, het doel was, kijk, we weten dat sport en bewegen is super gezond. Het verlaagt het risico op tal van chronische ziekten, waar ook hart- en vaatziekten uiteraard. Mm-hmm. Maar er is ook veel discussie of dat je nou te veel kan sporten. En is het lopen van een marathon of een triathlon, is dat nou wel zo gezond?
1: Ja.
3: Het lastige is dat als je dat bij mensen wil onderzoeken, ja, dan kun je ze observeren wat er gebeurt. Je kan misschien een buisje bloed afnemen, je kan ze in een scanner leggen. Maar dan houdt het wel op, want je wil natuurlijk niet te veel aan dat hart zitten. Het alternatief is dat je nadenkt over dierproeven, maar daar zijn natuurlijk allerlei ethische bezwaren. En dieren zijn van nature geen sporters, dus daar zit ook veel stress bij. Dus toen kwamen we op het idee om dat met deze mini-hartjes te doen. En wat we dus eigenlijk willen kijken, dat als we ze langdurig blootstellen aan die hogere hartslag, wat doet dat dan met de knijpkracht? Komen er bepaalde signaalstoffen vrij? En dat is wat we gedaan hebben. En we hebben ze dus 2 uur laten sporten op 150 slagen per minuut en 4 uur laten sporten op 150 slagen per minuut.
1: En de uitkomst was?
3: En dat vergeleken met, wat zeg je?
1: En de uitkomst was?
3: De uitkomst was, is dat hoe langer je sport, dat hart echt een beetje vermoeid raakt. Dus dat de knijpkracht, die neemt af. Er komen ook allerlei signaalstoffen vrij die we ook bij sporters zien die aan dit soort evenementen vrijkomen en waarvoor over te veel discussie is. Is dit misschien een signaal voor mogelijke hartspierschade?
0: Ja.
3: Maar wat we vervolgens gedaan hebben, is gekeken, en dat is het mooie van dat mini-hartje, dat we echt kunnen kijken, zijn die cellen nog intact? Of komen die celkernen, worden die beschadigd? En daar vonden we eigenlijk uit dat er dus wel die signaalstoffen vrijkomen, maar dat de cellen niet vaker kapot zijn gegaan. Nee. En dat is een heel goed teken.
0: Ja, wat dus betekent dat duursporten, inderdaad lange marathons lopen, de Ironman doen, mits goed getraind en met een goed hart, laat dat even duidelijk zijn, dat niet op de lange duur heel veel schade kan opleveren. Kunnen we die conclusie trekken?
3: Dat is inderdaad wat deze eerste testen uitwijzen. Ja. Dus dat er weliswaar iets verandering is in de functie van het hart. Dat ook die signaalstoffen vrijkomen. Mm. Maar dat waarschijnlijk lekt uit die hartspiercellen. En dat niet komt omdat ze kapot gaan.
0: Oké. Maar dan toch even het verhaal. Is er een omslagpunt? Hebben jullie het al zo overbelast, die mini-hartjes, dat je denkt, nou, als we dat een marathon van 82 kilometer, dat is toch best lastig?
1: Tendensen ja. Misschien?
3: Nou, dat zijn inderdaad de vervolgexperimenten die we nu beogen om te kijken van kunnen we het, als we de intensiteit omhoog krikken of als we de duur veranderen. Of misschien dat we het meermaals achter elkaar doen, dat je een marathon loopt, een dag rust hebt, nog een marathon loopt. Maar ja, en ergens zal inderdaad dat omslagpunt bereikt worden. Ja, en dat willen we heel graag weten, zodat we daar ook beter kunnen over adviseren.
0: Ja, zo breekt u dan een hart, hè? Mijn huisvogels.
3: Uiteindelijk wel, ja. Maar wel voor het goede doel.
0: Voor de wetenschap, dat wil ik zeggen. Thijs Huisvogels is biomedisch professor aan de Radboud UMC in Nijmegen. Leuker kunnen we niet maken, maar wel makkelijker toch? Ja, het belasting- en toeslagenstelsel moet simpeler. Maar dat betekent dat sommige inkomens erop achteruit gaan. Ja, je voelt de bui al hangen. Zometeen in de ochtendspits.
4: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
5: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
6: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
4: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
7: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
9: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
10: Nee.
11: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
12: Nee, weet ik niet, sorry.
9: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
8: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
13: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
14: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
14: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
16: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
17: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
18: Toezicht wordt steeds complexer. Hoe zorg je ervoor dat jouw board grip houdt en relevant blijft?
19: Hemingway is het expertisecentrum voor corporate governance. Met hoogwaardige opleidingen, verhelderende board-evaluaties en excellente search versterken we bestuur en toezicht. Altijd persoonlijk, onafhankelijk en in een vertrouwde setting. Meer weten? Ik ben Onno Verkuil van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
17: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
20: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
21: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
22: BNR Verkeer.
10: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met de meeste drukte op de wegen in het midden en zuiden van het land. Vooral in Zuid-Holland, Brabant en Gelderland is het nu druk. Op de A15 richting de Maasvlakte zien we ongeveer 20 minuten vertraging bij de Suurhoofdbrug. A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaat en de afrit Ierseke nu een half uur vertraging in 9 kilometer stilstaand verkeer. Er wordt een kapotte vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook is dicht. En op de N34 van Emmen naar Zuid-Laren voor de aansluiting met de N33 6 kilometer file en de vertraging is ruim 20 minuten. Er staan een paar flitsers, onder meer op de A7, afsluitdijk richting Heerenveen, bij hectometerpaal 108,0. En op de A13 Den Haag-Rotterdam bij 6,0.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
22: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Meer mensen in ons land vinden het oké als een man zijn vrouw slaat, hebben twee universiteiten onderzocht. Eerst had 12% van de Nederlanders nog begrip voor huiselijk geweld. Nu is dat gestegen tot bijna 16%. Volgens de onderzoekers zijn vooral jongeren anders gaan denken over hoe je je als man zou moeten gedragen. Het komt in ons land steeds vaker voor dat iemand overlijdt door een val. Volgens het CBS kwamen vorig jaar op die manier bijna 8000 mensen om en dat zijn er 500 meer dan het jaar ervoor. Het overgrote deel van de slachtoffers is 80+. De meeste valongelukken gebeuren in de wintermaanden door gladheid. In Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed in een appartementencomplex voor ouderen. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Een van hen is een bewoonster die volgens de Stentor de brand had aangestoken. Op een Amerikaans vliegdekschip voor de kust van de staat Virginia is een ongeluk gebeurd. Het ging mis bij de landing van een vliegtuig. De twee piloten van het toestel gebruikten een schietstoel, maar aan boord van de USS Eisenhower raakten 4 mensen gewond. De Amerikaanse marine heeft niets gezegd over de oorzaak. En hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt voor de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens Shiny Hunters is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. Ze zouden de indruk willen wekken dat ze de FBI voor zijn. Het weer van Weer Online. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Op veel plekken wordt het zomers warm, 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, belasting- en toeslagenstelsel, dat moet simpeler worden. Tenminste, dat wil het kabinet. Maar dat betekent wel dat sommige inkomens er op achteruit gaan. Ben je de beurt? Hoor je het zo in de ochtendspit.
23: Je marketingcampagne draait. De kliks stromen binnen. Maar waarom wordt sales er niet blij van? Omdat kliks niks zeggen over wie er klikt. Leadinfo wel. Die laat zien welke bedrijven je aantrekt. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
24: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
25: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
26: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
27: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
26: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
28: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
29: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas
1: Bas van Werven.
0: Goedemorgen, het is 7:07 geworden op dinsdag 29 september 2026. Het wordt alweer een beetje licht. En het wordt ook vandaag zonnig, want ik krijg een prachtig mooie nazomerdag. En naast me zit Donne Bakker.
2: Bas, goedemorgen.
0: Ja, dat is allemaal heel goed, hè? Tot zover het goede nieuws. Waar gaan we het straks over hebben? We hebben het er bijna nooit over, volgens mij. Maar we gaan het hebben over Spitsbergen.
2: Ja, want Rusland zou interesse hebben in een afgelegen eilandgroep.
0: Oh,
2: ver voorbij de Poolcirkel, die dan weer ontdekt zou zijn in de 16e eeuw door een Nederlander.
0: Ja.
2: Maar ja, waarom Rusland dat dan zou willen hebben en dat soort zaken gaan we zo meteen even bespreken. En we krijgen het Jo van Buurik op de koffie voor een tech-update.
0: Ja, er is nog wat aan de hand in Techland. Maar eerst gaan we naar dit, van de toeslagen en belastingstelsel moet veel simpeler. Dat schrijven economen van het vakblad ESB, samenwerking met het ministerie van SZW, Sociale Zaken, Werkgelegenheid. We horen dat al vaker, het is te complex. Uitvoeringsorganisaties en mensen lopen vast. We hebben een toeslagenaffaire achter de kiezen. En al lang klinkt in de Tweede Kamer een positief geluid voor hervorming. De grote vraag is, hoe moet je dat nou doen? Nou, ESB heeft erover nagedacht, 3 stelselvarianten voorgesteld die het makkelijker zou moeten maken. Het voordeel van die scenario's heeft uiteraard, want dat zei de grote Cruijff al, ieder voordeel heeft zijn nadeel. En dat zal invloed hebben op onze inkomens. Niet op iedereen, maar specifiek op bepaalde inkomensgroepen. Gaan we over praten met econoom en onderzoeker Jasper van Dijk van het Instituut voor Publieke Economie, gespecialiseerd in sociaal beleid. Meneer van Dijk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, nou, nu worden er dus 3 zaken voorgesteld. Maar laten we even teruggaan naar de basis. Waarom komt het hervormen? Want we weten het, een toeslagenaffaire die we gehad hebben, willen we nooit meer. Maar hervorming van ons belastingstelsel en toeslagenstelsel komt maar niet van de grond. Waar loopt het op vast?
3: Ja, op een aantal dingen. Dus ik denk dat het er best wel groot draagvlak is voor het hervormen aan zich.
0: Ja.
3: Maar dat is nog wat anders dan dat er een consensus over hoe dan.
0: Ja, precies.
3: En daar wordt gewoon verschillend over gedacht. Hè. Dus heel veel partijen doen voorstellen, maar wel verschillende voorstellen. En ik denk dat de belangrijkste pijn zit in wat we noemen de koopkracht.
0: Mm-hmm.
3: Dat politici het heel belangrijk vinden. Ja, wie gaat er op vooruit, wie gaat er op achteruit?
0: Ja.
3: Dat is deels ook de oorzaak dat we nu dit complexe stelsel hebben, omdat we ieder jaar daarop zitten te fine-tunen. Maar ja, als je gaat versimpelen, krijg je minder gedetailleerde sturing op wie gaat er vooruit en achteruit.
0: Ja.
3: En dat gesprek is nog niet op gang. Wat ben je bereid daar te accepteren en wat mag daar veranderen, zodat we naar een eenvoudiger stelsel toe kunnen?
0: Ja, want ergens doet dat pijn. Hè? Grover maken zorgt voor meer pijn. Dat is een beetje de bottom line. Nou komt ESB met 3 stelselvarianten. Zullen we daar eens even naar kijken? Wat haalbaar is en wat de minste pijn brengt en de meeste oplevert?
3: Dus als je die varianten neemt, gaan ze eigenlijk in meerdere of mindere mate halen ze. Je hebt natuurlijk de belastingen, die hangen af van hoeveel inkomen je hebt.
0: Ja.
3: Hoger inkomen, meer belasting. Op een gegeven moment zelfs hogere tarieven.
0: Ja.
3: Maar daarnaast hebben we ook al die toeslagen, al die losse regelingen, en die hangen ook los weer af van je inkomen.
0: Ja.
3: Dus als je inkomen hoog gaat, krijg je ook minder toeslag. En eigenlijk kun je iedere afbouw van zo'n toeslag kun je zien als een soort mini-belasting. Die bij elkaar optellen tot 1 grote belasting.
0: Ja.
3: Alleen is dat dus ingewikkeld en ondoorzichtig. En deze 3 varianten maken steeds eigenlijk die toeslagen wat minder van het inkomen afhankelijk en de heffingskorten iets minder van het inkomen afhankelijk.
0: Mm-hmm.
3: En verplaatsen dat meer naar gewoon het belastingstelsel toe.
0: Ja.
3: Waarbij de varianten dat in meerdere mate doen. En hoe meer je dat doet, hoe eenvoudiger het wordt. Maar ook hoe minder gericht je kan herverdelen.
0: Ja, maar als je dan kijkt inderdaad naar belasting, hè, gewoon onze inkomstenbelasting, waar zou je dan naartoe gaan? Zouden we dan inderdaad, we hebben nu een tariefstructuur met 3 tarieven, los daarvan al die belastingen, die toeslagenstructuur. Als je het één wil versimpelen, dan moet je het andere uiteraard ook versimpelen. Zou dat betekenen dat je de schijven omhoog moet doen, of dat je weer meer schijven gaat krijgen?
3: Ja, dus dat zijn dan de keuzes waar je voor staat.
0: Precies.
3: Want inderdaad, als iedere toeslag eigenlijk een verborgen belastingschijfje in zich heeft en je wil dat een beetje namaken in een simpeler systeem, dan moet je daar iets mee doen in het gewone schijvenstelsel. En dan moeten die schijven dus inderdaad omhoog. En dat zie je ook direct de politieke gevoeligheid.
0: Dan
3: maar eens uitleggen.
0: Ja.
3: Terwijl het venijn is natuurlijk dat die belasting was er altijd al. Alleen die was gewoon politiek heel mooi weggemasseerd en in kleine stukjes weggestopt.
0: Ja.
3: En daar zit natuurlijk ook een uitruil. Dat als je transparant gaat zijn over hoeveel belasting je heft, daar wordt het eenvoudiger van. Maar wordt de pijn ook duidelijker. Een mooi voorbeeld was ooit de algemene heffingskorting. Dat is een belastingkorting die iedereen krijgt.
0: Mm-hmm.
3: En ooit was het zo, dat was gewoon een gelijk bedrag voor iedereen. Eerste stuk hoefde je geen belasting te betalen.
0: Ja.
3: Maar toen op een gegeven moment, de VVD beloofd, de belastingschijven gaan niet omhoog.
0: Mm-hmm.
3: Maar ze hadden ook een tekort. En er moest wel meer geld uit de belasting op arbeid. Ja. Dus een geniaal iemand oplossing bedacht. Weet je wat we doen? Die algemene heffingskorting die gaan we gewoon stapje bij beetje laten afbouwen.
0: Naarmate het inkomen hoger wordt. Precies. Ja, dat precies. Is ja.
3: En dan heb je eigenlijk een soort verborgen extra belastingschijf toegevoegd. Ja. En niemand had door wat er gebeurde.
0: Nee.
3: Ja, en zo zie je steeds dit soort stapjes gebeuren. Ingewikkelde stelsel. En dan kun je wat geld ophalen zonder mensen doorhebben.
0: Ja, uiteindelijk. Wat het nare is, dat de diffusiteit van die regelingen er ook toe kan leiden dat je zo'n toeslagenaffaire krijgt. Hè? En dat willen we weer niet.
3: Precies, want ja, mensen weten niet goed waar ze aan toe zijn. Nee, het zijn heel veel regelingen. En kijk, al die regelingen komen samen bij een groep mensen die vaak een laag inkomen heeft, die al veel stress heeft over geld.
0: Ja.
3: En die ga je dan helemaal zelf verantwoordelijk maken voor het aanvragen van die regelingen. Alle regelingen bijwerken als hun inkomen iets verandert. En dan leg je daar een enorme last neer. Plus, al kon ze het overzien, een enorme onzekerheid. Omdat dat weer kan worden teruggevorderd. Omdat er allemaal veranderingen plaatsvinden. En dat moeten we gewoon niet willen.
0: Nee, precies. Oké, maar dan versimpelen we inderdaad. Dan gaan we in hogere schijven gaan we betalen. Nou, ik hoor al inderdaad de achterban van rechts, maar ook van links trouwens. Van ja, maar jij inkomstenbelasting gaan betalen. Allemaal hoela, dat gaan we niet doen.
3: Ja, maar ja, dat is natuurlijk wel puur labeling, ja. Hè? Dus meer inkomstenbelasting. Maar ja, daarvoor liepen die toeslagen af. Dus we noemen het ook wel de marginale druk.
0: Ja.
3: Wat hou je nou over als je 1 euro extra gaat verdienen?
0: Ja.
3: En dat wordt zelfs iets beter in het voorstel, niet slechter.
0: Ja.
3: Want je hebt nu enorme uitschieters. Mensen die helemaal op een vervelende plek zitten in die inkomenscurve, dat ze dan hun huurtoeslag gaat naar beneden, zorgtoeslag gaat naar beneden, kortingen bouwen af. En dat je dan van een extra euro hou je misschien maar 20 cent over.
0: Ja.
3: Dus daar wil je ook vanaf.
0: Ja. Jij noemt dat ook koopkrachtfetischisme, zoals we dat nu beleven.
3: Ja.
0: Leg eens uit.
3: Ja, want want er is heel veel aandacht voor die koopkracht.
0: Ja.
3: Laten we de afgelopen miljoenennota nemen. En dan één of twee weken voor die tijd. Jullie hebben er voor mij ook schuldig aan gemaakt. Dikke nieuwskoppen, gelekt. Ja. Koopkracht gaat 0,1% omlaag.
0: Mm-hmm.
3: Ja, kom op, 0,1% omlaag. Waar hebben we het over?
0: Ja.
3: Maar dat is dan groot nieuws. Dus hebben politici er heel veel baat bij om, koste wat het kost, te kijken, kunnen we de plaatjes zo poetsen dat in ieder geval er een nulletje uitkomt, dat iedereen iets omhoog gaat. Terwijl in de echte wereld, als jij een andere baan hebt, gaat verhuizen, gaat scheiden, kinderen krijgt, of ook maar iets gebeurt in je leven, heeft het zoveel meer impact op je leven dan die koopkrachtplaatjes. Dat we eigenlijk veel meer aandacht zouden moeten hebben aan wat betekent het stelsel voor mensen. Dus niet alleen die koopkracht, maar ook, er was geen kop, de complexiteitscijfers zijn uit, de complexiteit is weer toegenomen voor de laagste inkomens.
0: Dat is waar. Dank je voor je toelichting, Jasper van Dijk, econoom en onderzoeker van het Instituut voor Publieke Economie, IPE, gespecialiseerd in sociaal beleid. Wijnand Zwaan van de ANWB is bij ons. Wijnand, een lange file begrijp ik op de A58.
1: Ja, de A58 in Zeeland richting Vlissingen bij de afrit Ierseke 9 kilometer met een half uur vertraging. Begint al bij knooppunt Markiezaad. Daar zijn opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Er stond een tijdje een kapotte vrachtwagen stil. De vrachtwagen is op zich weg, maar er moet toch wel eventjes een zoop cleaner overheen. Nou, voor de rest is het een drukke ochtendspits met vooral veel files in Zuid-Holland, Gelderland en Brabant. In het noorden van het land zien we een extra probleem op de A7, Duitse grens richting Groningen, tussen Sappemeer en de afrit Westerbroek. 10 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Daar staat een kapotte auto stil en die blokkeert 1 rijstrook. Er komen steeds meer flitsers bij, onder meer op de A15, Nijmegen-Gorkum, bij hectometerpaal 103,6.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: Wil de minister toegeven, ruiterlijk, dat hij gewoon een fout heeft gemaakt?
6: Ik vind het heel normaal dat jonge mensen gewoon 5 dagen in de week werken.
7: Ons marktaandeel in Europa, en dat was dus niet omdat er andere concurrenten waren, maar in de omzet van ASML is gedaald tot 0%.
8: Noorwegen maakt zich grote zorgen over toenemende Russische dreiging rond Spitsbergen, een eilandgroep in het Noordpoolgebied. In de 16e eeuw werd dat eilandengroep ontdekt door de Nederlander Willem Barents, en het ligt op steenworp afstand van Russische landgrenzen. En volgens Politico vrezen westerse landen nu dat Rusland de eilandengroep wil gebruiken om NAVO-militairen op de proef te stellen. We gaan het allemaal bespreken met Karen van Loon. Zij is onderzoeker veiligheid en defensie, verbonden aan het instituut Klingendaal en expert op het gebied van Arktisch gebied. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Wat maakt Spitsbergen strategisch nou zo belangrijk en aantrekkelijk voor Rusland?
9: Wel, het is een regio die ligt in een belangrijk zeegebied. En als je kijkt naar de kaart van het Hoge Noorden, dan zie je aan de ene kant de Russische kant marinebasissen en aan de andere kant heb je de Atlantische Oceaan, dus NAVO-grondgebied. En Spitsbergen ligt daar in een uitgestrekte zee middenin. En vanuit die Russische basissen dan heb je onderzeeërs met kernwapens die daar rondvaren. En Rusland wil dat ongehinderd kunnen doen. En de NAVO wil juist weten waar die zich bevinden. En diezelfde zee is voor de NAVO belangrijk, omdat Noord-Amerika en Europa via de Atlantische Oceaan met elkaar verbonden zijn. Dus Rusland hoeft Spitsbergen niet per se te hebben om daar met onderzeeërs te varen, maar het volgt nauwlettend wat Noorwegen en de bondgenoten daar doen.
2: Ja, nou, het schijnt toch ook dat Rusland daar ook al een eigen nederzetting heeft, toch?
9: Ja, klopt. Die nederzetting heet Barentsburg, naar Willem Barents, de Nederlandse expeditieleider. En in de Sovjet-Unie begon er bijna een jaar geleden een koolmijn. En die mijnbouw die is nu van bijna minimaal economisch belang, maar politiek wel belangrijk voor Russische zichtbaarheid daar. En er is een verdrag uit 1920 waar Nederland ook partij van is, het verdrag van Spitsbergen. En dat zegt heel duidelijk, de eilanden zijn van Noorwegen, maar mensen en bedrijven uit die verdragslanden mogen er onder gelijke voorwaarden economische activiteiten ontplooien. Dus een Russisch bedrijf kan in Barentsburg actief zijn en ook Russische werknemers hebben, maar het blijft wel Noors grondgebied. En Noorwegen bepaalt de regels en handhaaft die. Dus Rusland mag er geen marinebasis of versterkingen bouwen. De eilanden mogen ook niet voor oorlogsdoeleinden worden gebruikt.
0: Ja, want dat verdrag ziet alleen maar toe, begrijp ik, op economische activiteit en niet op militaire.
9: Klopt, precies.
2: En nou nemen de... Ja, sorry, ga verder.
9: Maar je merkt wel dat Rusland die afspraken steeds verder probeert op te rekken. Hè. En Rusland wil meer ruimte krijgen voor zijn eigen activiteiten. Zet ook vraagteken bij Noorse besluiten. Dat is iets wat ze in andere westerse landen ook doen. En je ziet het daar ook. Dus organiseren bijvoorbeeld op 9 mei, dat is de Russische Veteranendag, een parade met militaire symboliek, wat natuurlijk verboden is volgens het verdrag. En de Noorse inlichtingendiensten die waarschuwen dat Moskou zijn mogelijkheden om op Spitsbergen op te treden wil vergroten. En zo kan Rusland Noorwegen op een relatief goedkope manier onder druk zetten. Hè, en kijken van waar trekt Oslo een grens? Hoe reageert het als Moskou daartegen protesteert? En het is wel belangrijk om mee te geven dat Rusland Spitsbergen niet opeist. Het heeft veel belang bij het verdrag. Want juist omdat ze partij zijn voor het verdrag, mogen ze daar ook op Noors grondgebied aanwezig zijn. En dat geeft hen wel een zekere speelruimte en macht.
2: Ja, we zien de afgelopen weken en maanden natuurlijk vaker horen we en lezen we de berichten over Rusland die meerdere Europese landen aan het testen is. Is dat nu ook de reden dat Moskou de druk en het risico wat op lijkt te voeren rondom Spitsbergen?
9: Ja, het is niet nieuw, hè. En zoals ik zei, Rusland heeft ook nog altijd belang bij rust in de regio. Omdat het om daar te kunnen zijn, geeft hem veel voordelen. Maar langs de andere kant moeten we daar ook niet naïef in zijn. Sinds de invasie van Oekraïne zijn de betrekkingen met Noorwegen en de NAVO heel sterk verslechterd. En daardoor kan Moskou meer voordeel zien in het opvoeren van die druk. En het heeft daar geen grote militaire operatie voor nodig. Hè. Een opvallende actie in Barentsburg of een conflict over een Russisch schip kan Noorwegen al dwingen tot te reageren. Dus voor Moskou zijn dat waarschijnlijk beheersbare risico's. Dus de zorg is juist dat zo'n incidenten verkeerd worden ingeschat, waardoor de spanning verder oploopt dan een van de twee partijen had voorzien.
0: Ik zie toch een beetje parallellen met Engeland, Argentinië en de volgende eilanden. Of zie ik dat verkeerd?
9: Ik vind dit toch eerlijk gezegd van een heel andere orde. Ja. Zeker omdat we zien dat Rusland het ook in andere delen van Europa doet.
0: Precies, dat is duidelijk.
2: Dank, Karen van Loon, onderzoeker Veiligheid en Defensie, verbonden aan Instituut Klingendaal.
11: Tech Update.
0: En nou, we zijn aangeschoven in de studio. Joe van Buren. Joe, goedemorgen.
13: Dag Bas en Donnerbakker. Wat leuk weer.
0: Ja, we even beginnen met Anthropic, dat binnen een paar weken de meest waardevolle beursgang ooit verwacht te beleven. Maar we konden wat opmerkelijke dingen lezen in de prospectus die bij die IPO hoort.
13: Ja.
0: En dat is toch iets waarvan je als belegger denkt, nou,
13: wil ik dit wel?
0: Wil ik dit
13: ja,
0: wel?
13: En dat is, zo is een prospectus toch geworden tot een interessant gegeven. Hè? Als we kijken dit jaar naar SpaceX bijvoorbeeld, toen die hun toen meest waardevolle IPO beleefde. En toen was het ook al smullen in wat ze in hun prospectus schreven. Want ja, dat is bedoeld voor aspirant investeerders om beeld te geven. Waar steek je geld eigenlijk in? Wat zijn de afbreukrisico's? Nu dus bij Anthropic lezen 260 pagina's aan achtergronden, kansen en risico's. Kortom, voer voor de echte beursnerds onder ons. Donner, ben jij dat eigenlijk ook een beetje?
2: Nou, hij is nog niet op de mat gevallen, maar anders ga ik er zeker even doorheen, ja.
13: Ja, nou, en anders is dat wel toevertrouwd aan collega Jochem Visser, dat is de echte beursnerd van BNR. Maar goed, Bas, Anthropic doet een waarschuwing die we inmiddels dagelijks over ons heen uitgestort krijgen. Ja. Of eigenlijk, we krijgen er nachtmerries van. Want AI zou, ik citeer, catastrofale of existentiële risico's voor de mensheid kunnen vormen als het gaat om wat Anthropic dus ontwikkelt. En ik ga even door, want dan komt er een opsomming verspreid over 80 van de 260 pagina's die de prospectus dik is. Dus een boekwerk binnen een boekwerk. Bijna een kwart. En dan citeer ik eventjes wat er allemaal mis kan gaan. Gedragingen door AI om zichzelf in stand te houden. Weigeren om uit te willen gaan. Informatie verbergen of manipuleren. Of zelfs gedrag dat lijkt op chantage. Mag ik nu even vangen, Bas? Dat is eigenlijk wat ze vragen.
0: Ongelooflijk, hè? Ja. Zou hun eigen agent dit geschreven hebben ook? Ik denk het wel.
13: Nou, dat durf ik dan weer te betwijfelen. Want zo slim zijn ze dan ook wel weer om dat zelf te doen. Zullen misschien wel een beetje geholpen zijn. Maar ja, dat ze uitgaan van die beurswaarde van 2000 miljard dollar... Ja. Oftewel 2 biljoen, als die IPO eenmaal realiteit is... Mm-hmm. Tegen deze achtergrond.
0: Ja,
13: dat is wel even anders dan SpaceX die zei... ja, we willen datacenters in de ruimte bouwen. We weten nog niet of dat wel lukt.
0: Maar dit is inderdaad van... jongens, als je op ons geld inzet, ga je zeker dood.
13: Nou, weet je wel eigenlijk. Ja.
0: Wat moeten we nog verder weten over deze Nostradamus onder de tegenbedrijven?
13: Nou, we gaan een beetje de financiële kant op. We hebben dus een redacteur van de economieredactie bij ons in de studio. Hoe staan ze financieel voor? Nou, vorig jaar leed Anthropic 42 miljard dollar verlies.
0: Ja.
13: De omzet was 4,6 miljard, wat dan trouwens wel weer 12 keer meer was dan het jaar daarvoor. Dit jaar, 2026, verwachten ze al op 100 miljard omzet uit te komen. Nou, dan ga je dus nog steeds wel keihard omhoog.
0: Maar het verlies?
13: Dat weten we dus nog niet, per se. En by the way, die 100 miljard is dan de ARR, hè, dus de gemiddelde runway... Wat hun omzet zou moeten gaan bedragen aan het eind van het jaar. En by the way, ook het voornemen om de komende jaren... 518 miljard dollar uit te geven aan rekenkracht en cloudcapaciteit.
0: Ja, tuurlijk.
13: Dus dat soort bedragen kennen we. Hè?
0: Want als je jezelf dood wil maken, moet je het ook goed doen.
13: Exact. En daar moet bij gezegd dat ze OpenAI nu wel, vind ik, Bas, stof laten happen in dit belangrijke hoofdstuk van de grote AI. Race, hè, want we weten, maken van ChatGPT gaat volgend jaar pas naar de beurs. Dus die slag hebben ze verloren. En nieuws van vanochtend is ook nog van OpenAI dat ze hun nieuwste model toch nog maar even niet uitbrengen.
0: Want het is een beetje eng.
13: De veiligheid kan niet gegarandeerd worden. Ja. Er is zelfs excuses gemaakt, Bas, door het bedrijf van Sam Altman, voor het feit dat hun agent de Australische overheidswebsite heeft gehackt. Er wordt zelfs een taskforce in het leven geroepen. Ze zijn hun leven aan het beteren bij OpenAI. Allemaal zaken die Anthropic niet doet. Daar waarschuwen ze ons vooral voor de ondergang van de mensheid. Als jij geld in stopt.
0: Ondertussen heeft Google het aan de stok met Brussel, want de techreus weigert opnieuw zich aan het EU-decreet te houden dat de partij als OpenAI zou bevoordelen.
13: Jazeker, want waar zoeken wij dingen? Of dat nou Google zoeken is, of ChatGPT, of DuckDuckGo, want dat is er ook nog steeds. Daar gaat dit om, en dan vooral het delen van data, want we weten, de EU wil dat eerlijker verdeeld is. Die zijn immers uit op eerlijke verdeling van de marktmacht, juist ook in digitale domein. Dus zou Google, als veruit marktleider in het online zoeken, meer data moeten delen met concurrenten over zoekgedrag van mensen, voor analyses, dat soort dingen. Nou, dat weigert Google, lezen we vanochtend, voor de tweede keer eigenlijk al. In juli hebben we dit ook besproken, Bas, toen het officieel weer eens opgelegd werd vanuit Brussel. Google verweert zich nu door te zeggen het is een schending van gebruikersprivacy. Nou, dat argument horen we vaker, maar nu hebben ze het vanochtend nog weer eens zo ingediend bij het Hof in Luxemburg. Google is daar immers in beroep gegaan. Europese Commissie zegt daarentegen, ja, we hebben gewoon maatregelen genomen. Persoonlijke informatie, zoals medische of persoonlijke kwesties die je aan een zoekmachine hebt gevraagd, die kunnen we gewoon allemaal wegfilteren, zodat het niet weglekt. DuckDuckGo, overigens ook een Amerikaans bedrijf, maar heel erg begaan met privacy, zegt ook, ja, is eigenlijk best goed dat Brussel dit doet. Maar Google weigert het. We weten allemaal waarom ze het niet willen. Maar het blijft fascinerend dat de EU iets blijft proberen en Google zich wederom blijft verzetten.
0: Ja.
13: Dus we gaan merken of er ooit nog een keer verandering in komt, of dat dit weer een slepende juridische zaak
0: van jaren. Wat denk je zelf?
13: Ik denk het laatste.
0: Dat denk ik ook.
13: Dan gaan we het er weer vaak over hebben.
0: Hey, dankjewel, Joe van Wurk.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Ja, de coalitie, althans de minderheidsregeringen van de Rob Jetten, die staat op het punt een begrotingsdeal te sluiten met de oppositie, met de constructieve oppositie in de Kamer. Zowel ter linker als ter rechterzijde. Wat ze denken te gaan beloven, wat er in de Kamerbrief komt, gaan we zo befilosoferen met Lennart Beekman, onze politiek verslaggever.
11: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
11: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
16: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
17: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
16: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
18: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
27: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
19: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
20: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
21: Ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
22: Nee, weet ik niet, sorry.
20: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
30: Nu in de BNR-app.
31: Arcadis schrapt zo'n 1000 banen en stoot activiteiten in China af. Nederland en Duitsland en 4 andere landen hebben de EU een begrotingsultimatum gesteld. En de onderdirecteur van de FBI neemt ontslag. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR.
0: We gaan naar de ANWB. Wijnand Zwaan zit achter de schermen. Wijnand, waar staat het nu vast?
1: Nou, vooral op de wegen in het midden en zuiden van het land. We gaan nu snel toe naar het hoogtepunt van deze ochtendspits. Vooral in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant is het behoorlijk druk. Op de A58 zien we 2 extra problemen. Van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot. Nu een 30 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen. De rechterrijstrook is dicht. Elders op de A58 richting Vlissingen tussen knooppunt Markiezaat en de Afrit Ierseke. Een 30 minuten vertraging in 10 kilometer file. Daar zijn opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is nog even dicht. Verder loopt het verkeer vast op de A7, Duitse grens richting Groningen, bij de afrit Westerbroek. De vertraging is 30 minuten door een gestrande auto. En op de N211 richting Den Haag-Zuid staat file bij Wateringseveld. 30 minuten vertraging, dat komt door werkzaamheden op een lokale weg. Er wordt geflitst op de A13 Den Haag richting Rotterdam, bij hectometerpaal 6,0. En op
32: dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
33: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nu Nederland vergrijst, overlijden steeds meer mensen door een val. Vorig jaar waren het er 7800, 500 meer dan het jaar daarvoor, meldt het CBS. Het overgrote deel van de slachtoffers is ouder dan 80, maar de grootste stijging is te zien bij 90-plussers. De meeste dodelijke valongelukken gebeuren door gladheid. Steeds meer Nederlanders hebben er geen probleem mee als een man zijn vrouw slaat. Bijna 16% vindt het acceptabel, zeggen 2 universiteiten. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. Vooral jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af. Onderzoekers maken zich daar zorgen over. Huiselijk geweld melden kan bij hulporganisatie Veilig Thuis. En daar hebben ze het een stuk drukker gekregen. Het aantal chatgesprekken is in een maand tijd meer dan verdubbeld. Tot bijna 6500. Dat komt doordat de chatfunctie van Veilig Thuis sinds vorige maand dag en nacht open is. Nederland, Duitsland en nog vier landen hebben de EU een ultimatum gesteld over de begroting. De Financial Times heeft een brief ingezien van de leiders van die landen. Zij eisen dat de EU de uitgaven met honderden miljarden verlaagt. Anders dreigen ze geen steun te geven aan de zevenjarige begroting. En de 87-jarige Spaanse vrouw die haar huis in Madrid was uitgezet, kan er toch blijven wonen. De verhuurder had de huur verhoogd van 500 naar ruim 2500 euro per maand. En dat kon ze niet meer betalen. Haar uitzetting leidde tot massale protesten in Spanje. Van de verhuurder mag ze nu voorlopig het oude bedrag blijven betalen. Het weer van Weer Online. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Kijken we even naar de beurs. En nou, dan zien we dat de Nikkei 1,4% in de min staat. De Hang Seng verliest bijna een procentje. En de Kospi ook een procent in de min. Heeft allemaal te maken uiteraard met de toegenomen spanning in de Midden-Oosten. Die blijven daar toch wat de draaien. Nadat Trump nu gezegd heeft, gisteren zou hij dat tegen Axios gezegd hebben, de nieuwssite, van nou, we denken na over wat ontspanning. Maar neemt dat nu terug en doet het af als fake news. Dat is nooit goed. En ook zorgt er nog steeds, gooit de Houthis roet in het eten in Saoedi-Arabië en zorgt dat ervoor voor onzekerheid over energievoorziening in dat deel van de regio. Verder is het Amerikaanse importverbod op diverse Canadese producten vandaag in werking gegaan. Dat betekent dat de import van motorfiets, alcohol en wijnproducten uit Canada is geblokkeerd. Een actie op de vergeldingsheffingen die Carney heeft ingevoerd op Amerikaanse goederen. Nou, tot zover is die druk ook nog niet van de ketel. We kijken even naar de prijs van Brent Crude en dan in the future. Nou, ook die zien we weer stijgen. Nog net onder de $100, 99,64. Maar groenvat Brent-olie is $107,20 per vat. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, dan staat het kabinet Jetten voor de taak om een begrotingsdeal te sluiten met de constructieve oppositie. Die willen nu wel mee, maar in hoeverre gaan ze dan mee? Wat is verkoopbaar? En wie kan dan nog wat tornen aan zo'n eventuele deal? Zometeen politiek verslaggever Leendert Beekman.
3: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
2: Bas van Werven.
0: Goedemorgen, 5:05. We zijn op de helft van deze ochtendspits van dinsdag 29 september 2026. En naast me zit Donner Bakker.
9: Bas, goedemorgen.
0: Donner, het komende half uur. We hebben lekker veel te doen, hè?
9: Zeker weten, ja. We gaan het even hebben over data van miljoenen mensen. Want die zijn weer op het dark web beland. En mocht je nou onlangs wat gekocht hebben bij bol.com, dan zou ik even extra goed op blijven letten. En we hebben het over de EU-begroting. Want Nederland en 5 andere landen die hebben een begrotingsultimatum gesteld. Nou, er is een hoop aan de hand, gaan we ook zo bespreken.
0: Maar eerst gaan wij naar een totaal ander verhaal. Want de coalitie staat op het punt een begrotingsdeal te sluiten met de constructieve oppositie, dat deel van de Kamer wat Jette en zijn ploeg hard nodig hebben om een begroting te kunnen maken. Vanavond stuurt het kabinet dan ook een brief met toezeggingen aan links en rechts naar de Tweede Kamer, zei onze minister van Financiën, Eelco Heijnen.
10: We hebben echt goede gesprekken gehad. We voelen echt wel breed draagvlak en dat we weer significante stappen kunnen zetten. En dat zullen we allemaal netjes in een Kamerbrief zetten, zodat ook betrokken kan worden bij de debatten die we gaan voeren.
0: Ja, want die worden gevoerd morgen en overmorgen, woensdag en donderdag, in de Algemene Financiële Beschouwingen. Dan ligt er dus een stuk voor aan de Tweede Kamer. En daar zie je eigenlijk dat er een stevige verbouwing is geweest ten opzichte van de eerdere Prinsjesdagstukken, waar over de algemene politieke beschouwingen gingen. Volgens politiek verslaggever Leonard Beekman ligt er dus vanavond geen miljoenennota 2.0.
11: Er ligt dan wel een voorstel om te wijzigen wat er is opgeschreven in het coalitieakkoord en de uitwerking daarvan uiteraard in de Prinsjesdagstukken. Mm-hmm. En dan hebben we het vooral op de gebieden van koopkracht, sociale zekerheid en box 3. Daarover gaat de Kamer dan tijdens de algemene financiële beschouwingen woensdag en donderdag in debat. Blijft de boel overeind, dan komt het kabinet met een nota van wijzigingen op de begroting van sociale zaken en werkgelegenheid en op het belastingplan. En met een novelle op box 3, hè, dat is de aanpassing van de wet zoals die nu voor ligt.
0: Ja.
11: Hè, de wet werkelijk rendement, box 3. En daar wordt dan over dat alles, eerst over het belastingplan en dan over die begrotingen in november en december gestemd.
0: Ja.
11: En als het allemaal goed gaat, Bas, dan kunnen we volgend jaar gewoon de nieuwe belastingen betalen en dan kan er beleid uitgevoerd worden.
0: Ja, maar eerst moet het kabinet Jette nog even rijexamen doen, morgen en overmorgen. Dus is er genoeg zoet? Ja, en daar zit ook wel een heel klein beetje zuur in natuurlijk voor over en weer. Maar zit er genoeg zoet in het voorstel voor zowel links als rechts?
11: Nou, laat ik dit gewoon even kort houden, dit antwoord. Ik denk dat het mogelijk moet zijn. Een gebaar naar links, die tabellen van tafel af op de begroting van sociale zaken en werkgelegenheid. En een groot gebaar naar rechts, box 3, gaan we nu eindelijk eens een keertje oplossen. En ja, we moeten natuurlijk nog naar de uitwerking kijken. Ja. Maar de opening is er en het eind van de tunnel is ook in zicht, Bas.
0: Ja, nou, dat is prettig natuurlijk, hè, dat die tunnel in zicht is. Maar even, wat gaat het voor ons betekenen? En zie je nog eventuele obstakels? Maar wat gebeurt er met jou en mijn belasting straks?
11: Ja, de dekking, Bas. Ja. Komen we daar weer, hè? Hoe gaan ze het nou in Gods hemelsnaam betalen?
0: Ja.
11: En laten we eerst beginnen bij box 3. Dat moet er uit het brede vermogensdomein gehaald worden. Nou, een deel wordt in box 2 opgehaald. Daar is niet zo heel veel weerstand tegen. Deels omdat het ook gaat om een verlaging van de lasten, gek genoeg. Dat heeft ermee te maken dat als je in box 2 er heel even voor zorgt dat het tarief wat lager is. Mm-hmm. En beter, het gaat om winsten in box 2.
0: Ja.
11: Dan is de hoop dat ondernemers die winsten gaan uitcashen en dat er dan op korte termijn even meer belasting binnenkomt.
0: Mm-hmm.
11: Nou, dus een belastingverlaging om meer belasting binnen te krijgen.
0: Ja.
11: Er zijn niet zoveel mensen op tegen. Al zou Pro nog kunnen zeggen van ja, maar wij willen nou juist dat de druk op lasten omhoog gaat. Nou, maar ga dat maar eens uitleggen aan je achterban.
0: Ja.
11: We hebben wel een oplossing gevonden, maar we willen eigenlijk dat er meer betaald wordt. Nou goed, dat wordt een lastig verhaal. Maar er zit ook iets in dat box 3 verhaal. En dan moeten we echt naar box 3 kijken.
0: Mm-hmm.
11: Waar vooral de ChristenUnie en 50PLUS en alle partijen zijn in deze constructie belangrijk bezwaar tegen kunnen gaan hebben. En dat heeft ermee te maken met het verlagen van van het heffingsvrij inkomen.
0: Mm.
11: Dat wordt in de wet zoals die nu voor ligt, dus het werkelijk rendement box 3, wordt dat €1.800. En het zou kunnen dat ze dat gaan verlagen en misschien zelfs naar €1.000. En dat betekent dus, want in het nieuwe wetsvoorstel wordt er gekeken naar hoeveel rendement hou je.
0: Ja, precies.
11: Dus je bij een rendement van €1.000 al belasting gaat betalen.
0: Nee, niet 1800. En
11: niet 1800. Mm-hmm. En dan komen er bijna 1 miljoen mensen extra in box 3 die daar belasting moeten gaan betalen. Dan hebben we het dus wel over die kleine spaarder.
0: Ja.
11: Nou, en daar kan nog wel eens bezwaar tegen gemaakt gaan worden. Maar stel dat het naar €1.000 gaat, dan levert dat wel de schatkist een half miljard op. Dus dat is wel serieus geld.
0: Ja, dat is allemaal prima. Alleen, je zegt het al, bijvoorbeeld de ChristenUnie gaat ervoor liggen.
11: Ja, ChristenUnie en 50PLUS. Ja. En ze zullen niet de enige zijn. Bij de VVD zullen ze ook niet staan te springen om deze maatregel. Maar het gaat om serieus geld. We weten niet naar hoever die verlaagd gaat worden. Want misschien wordt het wel 1500 euro of 1200 euro. Er zitten allemaal verschillende bedragen aan. Maar daar gaat in ieder geval wat weerstand op komen.
0: Oké, maar die betaalbaarheid die komt ook nog uit het verhaal dat die bezuinigingen op de VIA en WW van tafel gaan. Dat wil de Pro nu samen met Volt heel erg graag. Maar hoe gaan ze dat dan betalen? Want dat lijkt me helemaal een dure grap.
11: Ja, 3,5 miljard staat daar nog ongeveer.
0: Ja, dank
11: en wat ik hoor, Bas, want de brief moeten we nog zien, is, daar is dat er op korte termijn een begrotingstrucje uitgehaald gaat worden. Want het idee is, we gaan hem eventjes, we halen die tabellen uit de begroting van sociale zaken en werkgelegenheid.
0: Ja.
11: Dus dan staan die bedragen niet meer geparkeerd op die begroting van vuilbrief. En dan zetten we dat neer op de begroting van Eelco Heijnen, de begroting van Financiën. Daar moet dan een post voor bedacht worden. En dat is de begrotingspost reserve. Ik ga daar technisch niet op in, maar die is daar niet voor bedoeld, kan ik je in ieder geval vertellen. Maar dan komt die op die begrotingspost met een minnetje. Maar dat wil Eelco Heijnen niet. Want Eelco Heijnen wil niet dat zomaar als minnetje laten staan.
0: Nee,
11: er moet een plusje tegenover staan. En dat plusje, die wordt ook van de begroting waarschijnlijk afgehaald voor sociale zaken en werkgelegenheid. Wat gaan ze dan doen? Ze gaan er eventjes het nieuwe stelsel kinderopvang tegenover zetten.
0: Oh.
11: Want daar valt het tegenover weg te strepen.
0: Ja, ja.
11: Want daar moet geld uitgegeven worden.
0: Mm-hmm.
11: Dus als je hem eventjes aan die kant neerzet. Het gaat geen geld kosten, maar dan moeten ze geld aan uitgeven. En dat is precies 3,5 miljard.
0: Ja, nou,
11: hopen ze daar tegen elkaar weg te strepen.
0: Ja.
11: Ja, maar het staat eigenlijk tegen elkaar weggestreept op de begroting. Ja, dit is zoals ik het nu begrijp.
0: Ja.
11: En dat is omdat ze hopen dat als ze over hervormingen gaan praten, dat uiteindelijk ook nog een bedrag oplevert. Dus dan is het idee van, dan hoeven we nu nog niet een vaste bezuiniging daarvoor in te boeken.
0: Nee.
11: Dit is wat ik uit het Haagse hoor. En de manier als dat zo gaat gebeuren, als het geparkeerd gaat worden bij Financiën, dan is het de vraag of de Tweede Kamer, in de meerderheid in de Tweede Kamer, daar akkoord mee zal gaan.
0: Ja, nou, het is een beetje een appels en peren met elkaar in die balans te brengen.
11: Ja,
0: ik kan me voorstellen dat de Kamer daar ook van zegt, ja, dat is een machtig mooie truc, maar wat u gewoon creëert nu, meneer Heijnen, is een schuld op de balans. Punt. De staatsschuld neemt hij daardoor met 3,4 miljard.
11: Ja.
0: Ja. Toch?
11: Ja, het gaat natuurlijk wel over uitgaven in de toekomst.
0: Nee,
11: hè, Bas?
0: Dat begrijp ik. Maar het is structureel. Hè? Oké, in ieder geval, de komende dagen zijn dus cruciaal. Maar die Kamerbrief, als die er is, Leen, horen we graag wat erin staat.
11: Ja, zeker. En dan spreek je jou morgenochtend daar weer over. Want vanavond komt die brief namelijk naar de Kamer.
0: Zij, Leendert Beekman, onze politiek verslaggever. En dan gaan we een beetje, 14 minuten over 8, toch iets vroeger naar Wijnand Zwaan van AWB. Maar ja, het is ook een drukke dinsdagmorgenspits volgens mij, van de normale eigenlijk wel, hè?
2: Ja, inderdaad. En normaal betekent in dit geval druk dus, met veel dagelijkse files. En die vinden we vooral op de wegen in Gelderland, Zuid-Holland en Brabant. Heel veel echt afwijkende files zijn er weer niet. Maar op de A58 zien we een uitzondering van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaat en de afrit Kruiningen, 9 kilometer met een half uur vertraging. Er stond een kapotte vrachtwagen stil. Er waren even nog wat opruimwerkzaamheden, maar de rijbaan is nu vrij. De meeste dagelijkse drukte zien we nu ook op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht, 13 kilometer file met ruim 20 minuten op onthoud. En werkzaamheden veroorzaken file op de N211 richting Den Haag-Zuid bij Wateringseveld. Je bent daar ongeveer een half uur langer onderweg. Er is een flitser bijgekomen op de A4 Antwerpen richting Rotterdam bij hectometerpaal 245,0.
32: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
13: Wil de minister toegeven, ruiterlijk, dat hij gewoon een fout heeft gemaakt?
14: Ik vind het heel normaal dat jonge mensen gewoon 5 dagen in de week werken.
15: Ons marktaandeel in Europa, en dat was dus niet omdat er andere concurrenten waren, maar in de omzet van ASML is gedaald tot 0%.
16: Nederland en 5 andere landen hebben de Europese Unie een begrotingsultimatum gesteld. Daarover schrijft de Financial Times. De begroting moet fundamenteel worden hervormd. We moeten keuzes maken, citeert de krant uit de brief van de 6 leiders. Tenzij er honderden miljarden op de begroting worden bezuinigd, komt er dit jaar geen akkoord, verklaart een diplomaat uit een van de landen. Naast Nederland en Duitsland hebben ook Finland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk de brief getekend. En uiteindelijk moeten alle lidstaten het eens worden over de begroting. De zes landen die nu tegen dreigen te stemmen zijn samen goed voor ongeveer 40% van de inkomsten van de EU-begroting. En daarom hebben ze behoorlijk wat invloed. Ze willen bijvoorbeeld geld verschuiven, meer geld voor defensie en innovatieregio's en dan weer minder geld voor boeren en armere regio's. Nou, dat zorgt voor flinke verdeeldheid binnen de EU, want de EU-begroting moet namelijk door alle 27 lidstaten worden goedgekeurd. De Europese Commissie had eerder een begroting van ongeveer 2000 miljard euro voorgesteld. Nederland en de andere vijf landen willen dat bedrag flink omlaag krijgen, gaat op honderden miljoenen. Ierland heeft op dit moment het voorzitterschap van de EU en moet proberen een compromis te vinden. Het land wil rond half oktober met een nieuw voorstel komen. De voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, benadrukt ondertussen dat alle EU-landen eerder hebben afgesproken om voor het einde van het jaar tot een akkoord te komen. Dus nou ja, dat wordt nog wel spannend, denk ik.
0: Ja, dan gaan we nog eventjes naar Venezuela. Want Nederland heeft geweigerd de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado vorige week toe te laten op Aruba of Curaçao. Ze wilde via een van die eilanden terug naar Venezuela, zit in Panama, en wilde zo vanaf de Caribische eilanden, een kort oversteekje van Curaçao naar Venezuela, even per boot doorreizen. Maar een eerdere poging vanuit Panama mislukte, volgens een bootbedrijf vanwege de kapotte motor. En toen dacht ze, nou, charteren naar Aruba. En ook die vlucht ging niet door. Later probeerde ze stelde Curaçao. En ook daar kreeg het vliegtuig geen toestemming te landen. Twee journalisten die de reis van Machado volgen, die zeggen, ja, tegen de Volkskrant dat de vliegtuigen geen toestemming kregen om op die eilanden te landen. Waarom? Het was een probleem met het papierwerk. Opvallend, Aruba en Curaçao gaan ze zelf over hun luchtruim. Nederland is verantwoordelijk voor het buitenlandbeleid van de eilanden en volgens een woordvoerder van Aruba ligt de kwestie daarom op het terrein waar de eilanden.
17: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Amsterdammer is aangehouden door het onderzoek naar shiny hunters. Daarbij wordt samengewerkt met de Amerikaanse politie. En de verdachte verschijnt vandaag in de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam. Shiny Hunter zegt tegen de BNR dat de opgepakte Nederlander niets te maken heeft met de groep. De hackers halen er daarbij hard uit naar de Nederlandse politie en beschuldigen die ervan vooral goede publiciteit te willen halen uit deze arrestatie. Shiny Hunters wordt in verband gebracht met verschillende grote hacks. Zo claimde de groep eerder deze maand dat ze waren binnengedrongen bij de Amerikaanse FBI. En ook zijn ze verantwoordelijk voor de grote hack bij telecombedrijf Odido. Dus ja, nou goed, een nieuwe hoofdstuk in deze soap dus nu.
2: Radio, de ochtendspits.
3: Dan blijven wij even in de internationale wereld van het hacken. Want op het dark web staat data van miljoenen bol.com klanten te koop. Hoe dat daar beland is onduidelijk, maar het lijkt erop alsof dit te maken heeft met de hack bij Siva Logistics, bij die grote logistieke dienstverlener waar Bol onder meer zaken mee doet vorige maand. BNR's tech-redacteur Niels Koloos die ontdekte het lek en vertelt ons wat voor soort data dit betreft van Bol-klanten.
4: Allereerst hoeveel cadeaupunten ze gespaard hebben. Dat is geen grapje, maar natuurlijk niet de meest serieuze data. Nee. Wat wel serieus is, je kan denken aan natuurlijk de namen, e-mailadressen, telefoonnummers, straten, exacte woonadressen, wat iemand besteld heeft, wanneer iemand dat besteld heeft, wie dat dan is komen bezorgen. Dus hele exacte informatie eigenlijk over je bestelling bij bol.com en alles wat daarbij komt kijken.
3: Ja, en gaat het om miljoenen mensen of gaat het om een klein plugie?
4: Nou, de persoon die dit op het dark web op een van de bekendere fora verkoopt, om het zo maar te zeggen, die zegt dat het om 26 miljoen lines gaat, of entries. Dus ik denk, ik ben nog door de data aan het spitten, want het kwam gisteravond laat, kwam het online. Ik denk dat het gaat om 26 miljoen soorten bestellingen.
3: Ja, ja. Hallo. En het lijkt, zeg jij, te maken te hebben met die hack bij Siva Logistics. Hoe is daar het verband te leggen?
4: Nou ja, bij Siva Logistics weten we natuurlijk dat er eerder dit jaar een cyberaanval heeft plaatsgevonden. Ja. En toen in de eerste instantie dacht men, oké, dat is alleen bij Siva Logistics. Daar hebben de logistieke partners zoals Bol alleen last van, omdat Siva niet meer kan leveren. Uiteindelijk bleek er ook bij de logistieke partners toch wel iets gebeurd te zijn. Alleen wisten we niet dat het zo erg zou zijn. Hè? 2 weken geleden hoorden we nog wel dat de Bijenkorf toch meer problemen had dan gedacht. Dat er toch persoonsgegevens ingezien waren. Dus ja, alles lijkt erop te wijzen dat het misschien dan toch ook bij Bol.com gebeurd is. Alleen hebben we daar nog geen direct de bevestiging over.
1: Ja, Niels, je noemde het al, Bijenkorf, daar kon je een paar weken ook niks meer bestellen. Ook Ajax natuurlijk, partner van Siva Logistics. Liggen die gegevens dan nu ook direct op straat?
4: Nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Hè? Want druppelgewijs gebeurt er wel steeds meer. Dus kijk, ik kan geen ja of nee zeggen op je vraag, maar het zou me niet verbazen.
3: Weten we wie er achter die hack zit? Is er iemand die dat al gemeld heeft? Want als jij de data kunt zien, kan je ook kijken wie er voor betaald wil worden, hè?
4: Nou, er was begin dit jaar best wel wat onduidelijkheid over. De persoon die op het Dark Web Forum wat verkoopt, heeft natuurlijk gewoon een pseudoniem. En niet zijn hele naam en adres en telefoonnummer, zoals die wel van de mensen van bol.com verkoopt.
3: Dus ja, die bol-lid-ief,
4: ja. Ja, misschien. Nou, dat denk ik niet, maar goed. Bij Siva Logistics dacht men in de eerste instantie dat het om een wat bekendere ransomware groep ging, genaamd de Coinbase Kartel. Maar die hebben vorig jaar bedrijf getroffen. En dit jaar is er dus een nieuwe hack heeft plaatsgevonden. En daarvan weten we eigenlijk nog steeds niet welke groep er nou precies achter zit. Ook omdat Siva Logistics best wel lastig is in de communicatie hierover.
3: Dus voorlopig weten we niet hoe en wat. Wat zijn de volgende stappen? Want ja, heeft Bol gereageerd bijvoorbeeld?
4: Nee, Bol heeft nog niet gereageerd. Ook denk ik omdat de data gisteravond laat pas online is gekomen. Maar de volgende stappen, ja, ik denk gewoon klanten goed informeren. Als het allemaal echt blijkt te zijn. Dat moet natuurlijk ook nog geverifieerd worden. Want je hebt altijd een kleine kans, Bas. Ja. Dat mensen op zo'n forum een plukje data bij elkaar gooien en zeggen, oh, dit komt hier vandaan. En dat is niet altijd zeker te weten. Ja, maar precies. Ik moet zeggen, Bas, als ik naar deze data kijk, ik acht de kans toch al 90% zeker dat het gewoon echt is. Dus ik moet vandaag misschien ook maar even wat klanten bellen van wie je telefoonnummer online staat. En even vragen van, hey joh, heb jij op 16 september wat besteld bij bol.com? Ja. En is dat met DHL bij je gekomen? Ja, en dan weet het snel genoeg natuurlijk.
3: Ja, ik heb 21 september nog besteld bij bol.com.
1: Ja, maak je je zorgen?
3: Nou, iedereen weet het nu. Het is een hoesje van mijn autosleutel, dus dat is het.
1: Nou, dat valt dan nog mee, maar ja.
3: Het is alleen nog niet binnengekomen. Zou dat ermee te maken hebben? Ik weet het ook niet. Je hoorde PNR's tech-redacteur Niels Koloos. En dan nog even naar dit prachtige verhaal wat ik tegenkom op CNN notabene. Jezus, waar is die geëindigd uiteindelijk? Weet je dat of niet?
1: Poeh,
3: ja.
1: Dat is goed vraag.
3: Ja, die is dus in die tombe.

0: Jeruzalem verdwenen, ja. Dat hij gekruisigd was. En daarna is hij door de wederopstanding is hij daar weer uitgekomen, toch?
1: Ja.
0: Is gewoon niet waar.
1: Oh.
0: Onzin. Weet je waar die begraven ligt?
1: Nou.
0: In Japan.
1: Huh?
0: Ja, als je langs de boerderij rijstvelden rijdt in het noorden van Japan, dan heb je de kans dat je een klein onopvallend verkeersbord tegenkomt met erop de tekst in het Japans. En daaronder staat in onze eigen schrift Tomb of Christ. En inderdaad, neem je de afslag, dan vind je het graf van Christus in de buurt van het Japanse dorpje Shingo. De lokale legende zegt dat Jezus helemaal niet gestorven is aan het kruis in Jeruzalem, en dat hij ook niet, ja, hij is misschien wel die wederopstanding gehad, maar daarna is hij gevlucht naar Japan. Mm. Daar is hij boer geworden, trouwde die, kreeg hij 3 kinderen en leefde lang en gelukkig op het Japanse platteland. Zelfs zo gelukkig dat hij maar liefst 106 jaar oud zou zijn geworden. Ja, dit is een versie van het Bijbelse verhaal, maar dan opgeschreven in een mysterieuze verzameling manuscripten, oftewel de Takenouchi-documenten. Die zouden duizenden jaren geleden zijn geschreven en ze werden in de jaren 30 van de vorige eeuw pas ontdekt. Maar er is geen enkele theoloog die de mythe bevestigt van de vlucht van Jezus naar Japan. En toch in dat dorpje Shingo, daar leeft die traditie voort, die legende. Al meer dan 60 jaar zorgt dat voor lokale tradities en vieringen. Zo kun je in juni bijvoorbeeld naar het Christusfeest, waar het theologisch raadsel versierd wordt met traditionele dans- en fanfaremuziek, gezellig, en meisjes in witte jurkjes met bloemetjes. En ook er is een Christ Park met een eigen Christ Village Tradition Museum, waar je kopieën van die Takenouchi-manuscripten kan zien en kopen. En niet zoals wij, plastic poppetjes van Jezus die heen en weer bewegen, ja, op een veer. Of de lokale bevolking er zelf in gelooft, dat valt te bezien. Vragen over het ministerie worden beantwoord met een glimlach of een kleine schouderophaling. Het is net een beetje als bij onze Sinterklaas. Ja, niemand wil de sluier doorbreken. Stiekem weten is misschien wel beter. Maar ja, je weet maar nooit, hè. Hey, het zou zomaar kunnen zijn.
1: Ik zal jou vertellen, ik ga dus volgend jaar op vakantie naar Japan.
0: Ja.
1: Misschien moet ik even op onderzoek uitgaan.
0: Lijkt me een goed plan, ja.
1: Kom ik hier terug, ga ik je vertellen.
0: Het ICC, het internationaal strafhof, International Criminal Court in Den Haag, staat de afgelopen dagen flink onder druk door meneer Trump. Die heeft gezegd, we gaan het steen voor steen afbreken, want het is een onbetrouwbare organisatie. En dus zou er een Europees statement moeten komen. Moet dat er komen? Moet het uit een andere hoek komen? Dat bespraken wij met advocaat aan het internationaal strafhof, Geert-Jan Knoops.
2: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar 14 minuten per jaar besteden aan hun pensioen. De uitdaging voor werkgevers ligt daarom niet alleen bij de overgang naar de wet toekomstpensioenen, maar vooral bij het activeren van medewerkers. Hierover sprak ik met Lisa Bruggen, hoogleraar financiële dienstverlening. Lees ons interview op partner.fd.nl/ASR.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, Jouw expertise versterkt door AI.
10: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
9: Nieuwsgierig naar AI-boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
11: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
12: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
11: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
13: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Norsewave helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
14: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
13: Norsewave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar norsewavecybersecurity.com.
15: BNR Verkeer.
16: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De dagelijkse files lossen op. Er zijn niet al te veel bijzonderheden meer. De files veroorzaken gemiddeld zo'n 10 tot 15 minuten extra reistijd. Op de A7 Duitse grens richting Groningen staat een wat langere file tussen Zuidbroek en de Alfred Westerbroek 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rijbaan is inmiddels wel vrij. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat een van de langste files tussen Breda Noord en Dordrecht 10 kilometer met daar zo'n 20 minuten extra reistijd. Er staan diverse flitsers, onder meer op de A4 Antwerpen-Rotterdam, behekte meterpaal 245,5. En ook op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,7.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nu Nederland vergrijst, overlijden steeds meer mensen door een val. Vorig jaar waren het er 7800, 500 meer dan het jaar daarvoor, meldt het CBS. Het overgrote deel van de slachtoffers is ouder dan 80, maar de grootste stijging is te zien bij 90-plussers. De meeste dodelijke valongelukken gebeuren door gladheid. Steeds meer Nederlanders hebben er geen probleem mee als een man zijn vrouw slaat. Bijna 16% vindt het acceptabel, zeggen twee universiteiten. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. Vooral jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af. Onderzoekers maken zich daar zorgen over. Huiselijk geweld melden kan bij hulporganisatie Veilig Thuis. En daar hebben ze het een stuk drukker gekregen. Het aantal chatgesprekken is in een maand tijd meer dan verdubbeld. Tot bijna 6500. Dat komt doordat de chatfunctie van Veilig Thuis sinds vorige maand dag en nacht open is. Nederland, Duitsland en nog vier landen hebben de EU een ultimatum gesteld over de begroting. De Financial Times heeft een brief ingezien van de leiders van die landen. Zij eisen dat de EU de uitgaven met honderden miljarden verlaagt, anders dreigen ze geen steun te geven aan de 7-jarige begroting. En de 87-jarige Spaanse vrouw die haar huis in Madrid was uitgezet, kan er toch blijven wonen. De verhuurder had de huur verhoogd van 500 naar ruim 2500 euro per maand en dat kon ze niet meer betalen. Haar uitzetting leidde tot massale protesten in Spanje. Van de verhuurder mag ze nu voorlopig het oude bedrag blijven betalen. Het weer van Weer Online. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: En dan zometeen Geert-Jan Knoops, advocaat bij het International Criminal Court. Ja, die waarschuwt toch, door die druk van Trump wordt het een beetje heikel. Wat moeten we daar nou tegen beginnen? Moet Europa dan met een statement komen? Of gaan we het over een andere boeg gooien? Zometeen Geert-Jan Knoops.
3: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
18: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
19: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA. Door Henry Meijer.
20: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
21: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
22: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
23: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begint. ABN AMRO Mees Pierson.
24: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
0: Goedemorgen en Donnerbakker. Ja, ja, laten we die niet vergeten. Donner, goedemorgen.
25: Pas goedemorgen.
0: Het is dinsdag 29 september 2026, 9:05. En we hebben een fijn vol programma, uiteraard met een paar standaard highlights voor deze dinsdag.
25: Zeker weten. Zometeen opent de Amsterdamse beurs weer de deuren. En dus gaan we eens met Jos Versteeg kletsen waar we vandaag op moeten gaan letten. En ja, we hebben het er vaak over, al die AI-bedrijven met al die gevaren. Maar ja, wat is nou feit en wat is nou fabel? Nou, dat weet onze fact-guru Frank Leeman. En die schrijft ze ook weer aan.
0: Maar eerst gaan we naar dit. De Europese Commissie en lidstaten moeten met maatregelen komen om het internationaal strafhof te beschermen tegen die boze Amerikanen. Tegen Trump met name. Daarvoor pleit Europarlementariër Dirk Goting van NSC. Zelfs dat beruchte blokkeringsstatuut zou je daarbij kunnen inzetten, zegt hij.
26: Je hebt een pakket aan dingen die je moet doen. Ten eerste politiek beschermen. Dus zorg dat je naast onze financiële instellingen gaat staan. Want die gaan gewoon behoorlijk in de wind staan. Ten tweede moet je het, wat mij betreft, het blokkeerstatuut activeren. Waarbij het in Europa gewoon dat je zegt als politiek, gij zult niet die sancties uitvoeren. En tegelijkertijd op de lange termijn werkt aan die meer autonome betaalsystemen en IT-infrastructuur.
0: Ja, al dus Goting dus. Nou, dat hielden we even aan tegen de advocaat bij het internationaal strafhof die wij kennen, Geert-Jan Knoops. En die zegt, ja, dat kan wel, dat blokkeringsstatuut. Maar ja, weet je, dit geldt eigenlijk alleen voor het grondgebied van Europa.
27: Een Europese bank die een relatie heeft met het strafhof en de financiële huishouding van het strafhof verzorgt, die zou dan gevrijwaard worden binnen Europa van de Amerikaanse sancties.
0: Ja.
27: Maar het kan nog steeds in Amerika, als die bank daar belangen heeft, bijvoorbeeld beleggingen heeft, kan die bank nog steeds in Amerika worden gesanctioneerd, zelfs strafrechtelijk worden vervolgd.
0: Kijk.
27: En dat betekent dus dat blokkeringsstatuut voor een deel zo'n Europese bank vrijwaart van de gevolgen van deze mogelijke sancties. De sancties zijn natuurlijk nog niet doorgezet zoals Trump die heeft aangekondigd. Dus ja. Dat moeten we eerst nog eens zien. Dus het is een gedeeltelijke oplossing. De autonome geldsystemen waar net over werd gesproken, dat zou ook een oplossing zijn. Maar ook dat geldt natuurlijk alleen voor
0: Europees Europa. Ja, precies.
27: Ja.
0: Daar heb je dus niet zo gek voor aan. En banken hebben inderdaad belangen. Dus die zullen dat misschien, zoals Goting ook zegt, niet snel overwegen. Wat is een goede manier om eventuele sancties van de Amerikanen tegen te gaan?
27: Ik denk dat de ideale oplossing er niet is. Maar wat wel een heel belangrijk aspect is, is het volgende. Mm-hmm. In juni van dit jaar hebben 3 rechters van het strafhof zijn een zaak begonnen in New York tegen de Trump administration.
0: Ja.
27: Met als inzet dat die sancties die ook de rechters nu raken, althans 9 van de 18 van het strafhof, dat die sancties ongrondwettig waren, zijn volgens het Amerikaanse recht. Nederland zou, onder andere omdat het gastland is en dus een bijzondere verantwoordelijkheid heeft, zou die procedure van die rechters daar kunnen ondersteunen als belanghebbende.
0: Ja.
27: En Nederland zou zich kunnen voegen in die procedure
0: in die zaak.
27: Bij de federale rechter in New York.
0: Ja.
27: Door te zeggen, wij zijn als gastland met die bijzondere verantwoordelijkheid en zorgplicht belanghebbende en willen hiermee een signaal afgeven dat de Amerikaanse rechter dus die sancties ongrondwettig verklaart.
0: Ja.
27: Het punt is namelijk dat die sancties zijn gebaseerd op de aanname dat het strafhof een gevaar vormt voor de nationale veiligheid van de VS.
0: Ja.
27: En dat is natuurlijk maar zeer de vraag of een rechter dat zal accepteren, die redenering zal accepteren.
0: Duidelijk.
27: En dan tast je dus de sanctieregeling in de kern aan.
0: Mm-hmm.
27: Want als die Amerikaanse rechter dus die sancties ongrondwettig verklaart, dan is het voor Trump einde oefening.
0: Ja, zeker. Wat wel het gevaar is natuurlijk, en ik kan me voorstellen dat een kabinet dat ook overweegt, is als we ons voegen in zo'n zaak en dit wordt ongrondwettelijk gezien, dan verliest Trump, maar straks krijgen we dan ineens het terfwapen weer over ons heen of een ander kuntje wat hij ons flikt als Nederland.
27: Ja, maar dat zul je altijd houden. Je zult altijd een politieke vicieuze cirkel kunnen creëren.
0: Ja.
27: Doordat de ene reactie de andere uitlokt. Het blokkingstatuut zal ook kunnen leiden tot
0: een reactie.
27: Sterkere reacties van de kant van de Amerikanen.
0: Ja.
27: Dat zal zonder meer wel zijn. Dan moet je denk ik aan een andere oplossing denken. Dat je met een aantal landen die tegen het strafhof zijn, waaronder Amerika, zonder tafel gaat zitten.
0: Ja.
27: Om te kijken van kunnen we tegemoet komen aan die vorm van kritiek, kunnen we het strafhof nog zodanig hervormen dat een aantal landen die nu bezwaren hebben misschien straks wel kunnen toetreden.
0: Mm-hmm.
27: Misschien een utopische gedachte.
0: Ja.
27: Maar je zult, als je dat strafhof zo belangrijk vindt, dan moet je denk ik alle middelen gebruiken om dat strafhof te beschermen.
0: Ja, dat is duidelijk. Toch, op een heel andere noot, hoe is de sfeer? Want jij loopt daar rond als advocaat in het International Criminal Court. Is iedereen inderdaad bevreesd dat de Amerikanen het steen voor steen aan het afbreken zijn?
27: Nou, dat valt op zich mee. Ik heb gisteren de hele dag daar gewerkt. Ik ga er straks ook weer heen.
0: Ja.
27: Het is niet zo dat iedereen daar nu neergeslagen rondloopt.
0: Nee, gelukkig.
27: De mensen werken gewoon hard aan de zaken.
0: Ja.
27: Ook deze week hebben wij twee zittingen, donderdag en vrijdag, bij het strafhof. Iedereen is heel is zeer begaan met het werk. En ook als je met de aanklagers daar spreekt en sommige rechters, iedereen voert het werk uit.
0: Ja.
27: Het is wel zo dat iedereen wel nadenkt over stel dat. Hè, daar wordt natuurlijk veel over gesproken.
0: Ja.
27: Maar het is niet zo dat daar nou een grafstemming heerst. Ik denk dat het heel veel afhankelijk zal zijn van of de aangekondigde sanctie inderdaad worden doorgezet. Hè, of het inderdaad zo is dat het strafhof straks als instituut op de lijst komt te staan zoals aangekondigd. Dat zou natuurlijk wel gevolgen kunnen hebben voor de 900 mensen die daar werken. Maar de motivering van de mensen die in ieder geval ik spreek, heeft er niet onder geleden.
0: Gelukkig. Eén hart onder de riem. Duitsers hebben gisteren aangekondigd dat ze zich achter het hof scharen. Als je nog even terugkijkt naar de mogelijkheid om zo'n civiele procedure, die al gestart is, om je daarin te voegen. Zou het niet mooi zijn als een aantal landen zich in zo'n zaak voegt om de grondwettelijkheid van het besluit van Amerika aan te tasten?
27: Ja, dat zou natuurlijk denk ik de interventie sterker maken.
0: Ja,
27: Duitsland
0: is zeker
27: de tweede grootste sponsor van het strafhof na Japan.
0: Ja.
27: Ik denk in eerste instantie, als je die weg wil bewandelen, dat Nederland natuurlijk het meest voor de hand liggend land is als gastland.
0: Mm-hmm.
27: Maar als een aantal andere ICC-landen daarin Nederland zouden volgen, stel dat Nederland dat zou willen doen, dat maakt het signaal dat je uitstraalt nog krachtiger. En vergeet niet, het is natuurlijk zo dat hier gaat het om rechters die procederen. Dus dat is al heel uniek dat rechters zelf opkomen tegen een land vanwege de sancties. En ten tweede, de landen van het ICC hebben natuurlijk een bijzondere taak om die rechters daarin te beschermen. En Nederland in het bijzonder. Ja, hoe meer landen dat signaal afgeven, hoe sterker, denk ik, die rechter dit zal ervaren en oppakken.
0: Gert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof.
15: Radio, de ochtendspits.
1: Opnieuw is er onrust binnen de FBI. Adjunct-directeur Andrew Bailey stapt namelijk op. Zo heeft hij gisteren bekendgemaakt via X. Bailey is pas een jaar in dienst bij de Amerikaanse federale politiedienst. En hij zegt zelf dat hij zich terug wil trekken voor zijn gezin in Missouri. Maar Amerikaanse media menen dat zijn vertrek vooral te maken heeft met een moeizame relatie met FBI-baas Cash Patel. De aanstelling van Bailey als adjunct-directeur was ongebruikelijk. Hij was namelijk eerder werkzaam als hoofdaanklager van de staat Missouri, maar had geen ervaring binnen de FBI.
25: En dat wordt normaal gesproken wel als vereiste gezien voor zijn functie. Daarnaast werd Bailey aangesteld naast Dan Bongino. Hij is voormalig Secret Service agent en presentator van een rechtsconservatieve podcast. Trump had hem de baan gegeven, maar de functie van adjunct-directeur was nog nooit eerder als duo-baan ingevuld. Bongino stapte eind vorig jaar al op na conflicten met de justitieminister en de stafchef van Trump. Ook Bailey en Patel lagen regelmatig met elkaar in de clinch. Bailey uitte zijn kritiek op ongrondwettelijke voorstellen. Patel, die vervent Trump-aanhanger is, hield hem daarom liever buiten belangrijke vergaderingen. Wie de opvolger van Bailey zal zijn, is nog niet bekend. Patel bedankt hem dan weer wel voor zijn trouwe dienst.
0: Dat zou mooi zijn als het een keer andersom zou zijn. Maar dit terzijde. Wijnand Zwaan van ABB, hoe staat het erbij? Wat is er nog steeds vertraging op de A2 bij Zaltbommel? Heeft daar te maken met wegwerkzaamheden of is iets anders aan de lijn?
2: Ja, het is een beetje inderdaad een optelsommetje op die A2 Utrecht en Bos. Wordt natuurlijk in beide richtingen aan de weg gewerkt. En dat veroorzaakt altijd wel file. Maar nu extra, want richting het zuiden is een kapotte auto gestrand. En daar staat file vanaf Culemborg tot aan Zaltbommel 12 kilometer met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is afgesloten. Nou, verder lossen de dagelijkse files aardig op. Behalve dan op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Ippenburg en Den Hoorn. Nu 6 kilometer file met een half uur vertraging. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Daar in de buurt veroorzaken werkzaamheden op de N211 file bij Wateringseveld richting Den Haag-Zuid. Je bent daar zomaar een half uur langer onderweg. En bij Arnhem loopt het vast op de N325 naar Nijmegen bij het Gelredome. Daar staat file bij vanaf knooppunt Velperbroek. De vertraging is zo'n 3 kwartier. En door een ongeluk is daar maar 1 rijstrook vrij. Er staat een flitser op de A7 ten oever richting Hoorn bij hectometerpaal 54,2.
15: Blik op de beurs.
0: Ja, en dus gaan we over het kwartiertje open vooruitblikken met Jos Versteeg, analist bij Inzicht Giedissen. Jos, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bas.
0: Nou, wat zegt de future? Gaan we ietsje hoger, lager of gelijk?
4: Ja, eigenlijk tot mijn verbazing gaan we ietsjes hoger. Het was vanochtend, net na 8 uur was het al plus 0,3. En toen dacht ik nog van nou, dat slaat zo meteen wel om. Maar het staat nog steeds plus 0,3. Uh-huh. En mijn verbazing zit er vooral in, omdat Amerika gisteren toch wel bijna 1% lager was. Ja. Daar maakt men zich toch een beetje zorgen over die hoge rente. Tech ging redelijk onderuit. En ja, die olieprijs weer. Hè. De olieprijs op $107 per vat. En dat stuurt natuurlijk de inflatie. En dat stuurt die rente ook zo hoog.
0: Ja, zeker.
4: Nou ja, verder zag je in Azië ook alles lager. En ja, heel veel nieuws over artificiële intelligentie. OpenAI, die het nieuwste model GPT-6.1 Astra wegens veiligheidsredenen uitstelt. En Tropic die in het S1-formulier inderdaad waarschuwt voor de essentiële risico's voor de mensheid.
0: Investeer maar, maak u dood. Ja, precies.
4: Ja, precies. Precies. En Nvidia komt met software die die AI-agents wat meer in het gareel houdt. Dus dat is dan wel weer goed zijn. Ja,
0: ook wel weer mooi. Hè? Maar toch, als je even dat tech-verhaal nieuws allemaal optelt, daar zal niet veel vandaan komen. Arcadis dan. Vanmiddag hebben ze een beleggersdag. Vorige week die overname tegen weten te houden. WSP Global is gewoon afgehaakt. Uiteindelijk. Nu komt de CEO met allerlei plannen. En er gaan 1000 man uit. Gaat dat nog bewegen?
4: Ja, dat denk ik wel. Alhoewel er al zoveel nieuws over is geweest. Ik denk niet dat daar echt heel veel speciaal uitkomt. Wat ik wel interessant vind. Ik las vanochtend een verhaal in de Wall Street Journal. Dat de olie-export door de straat van Hormuz nu toch wel op ongeveer 80% ligt van wat het was voor de oorlog. Er gaan zo'n 13 miljoen vaten doorheen. Dat was 19 miljoen. En het interessante daarin is dat Iran dus zijn greep op die regio aan het verliezen is.
0: Ja.
4: En tegelijkertijd hebben die blokkades van de Amerikanen behoorlijk effect op de olie-export van Iran. De komende 2 weken leveren ze de laatste olie aan China. En daarna zijn de inkomsten echt helemaal stilgevallen. En ja, daar zit een risico in. Wat gaan ze dan doen?
0: Ja.
4: En het enige wat ze dan doen, iemand die in grote paniek zit, ja, dan heb je kans dat ze gaan escaleren. Dus ja, dat vond ik wel een interessant artikel. Ik had niet begrepen dat die oliestroom zo goed is nu weer uit de straat van Hormuz.
0: Ja, precies. Maar of escaleren of onderhandelen zou je kunnen zeggen. Dat is de andere optie, hè?
4: Ja, dat ze ook kunnen inderdaad. Maar hun onderhandelingsstijl en Trump, dat loopt niet echt lekker, heb ik het idee.
0: Nee, dat is zo. Zeg, zijn er nog macro dingen die we in de gaten moeten houden?
4: Ja, we krijgen de Amerikaanse vacatures. En daar zie je eigenlijk uit dat die Amerikaanse arbeidsmarkt hartstikke sterk is. Je zal wel zien dat het aantal vacatures heel licht gedaald is. Maar er zijn nog altijd meer vacatures dan werklozen. Ja. Alleen die verhouding, die zal waarschijnlijk ietsjes afzwakken van 1,05 naar 1,03. Dus ja, enige tekenen van afzwakking, maar op zich is die arbeidsmarkt in Amerika nog steeds ijzersterk.
0: Dankjewel, Jos Versteeg, analist bij Inzinger Giedissen.
15: Factgoeroes.
0: In de studio, Frank Leeman. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Waar gaan we het over hebben?
5: Nou, er is natuurlijk de laatste tijd veel nieuws over AI en de gevaren ervan. Ja. Net hoorde het natuurlijk ook nog even in de beursupdate. Maar veel nieuwe en ook vooral oudere nieuwsberichten. Ja, als je ze dan opnieuw bekijkt, valt het eigenlijk allemaal wel mee. Dus ik heb er een paar op een rij gezet.
0: Oké, zullen we de eerste er even bij pakken? De eerste bewering: AI zo radiologen overbodig maken.
5: Ja, misschien een beetje een voorbeeld als een hele reeks met voorspellingen over hoe AI banen gaat overnemen. Dit is een voorbeeld van AI pionier Jeffrey Hinton zei in 2016 alweer dat we moesten stoppen met het opleiden van radiologen. Dus ook meteen gewoon heel kordaat daarmee te zijn. Binnen 5 jaar zou AI namelijk beter zijn in hun werk. Nou, die termijn is natuurlijk ruimschoots verstreken. Dat zou dan in 2021 zijn geweest. Ja. Radiologen zijn niet vervangen. En ja, AI helpt inmiddels natuurlijk wel bij onderdelen van de beeldanalyse en de workflow, ook bij ziekenhuizen in Nederland, waardoor dingen veel sneller kunnen. Maar goed, er blijven artsen nodig voor interpretatie en medische context en kwaliteitscontrole en zo. Dus ja, AI heeft delen van het werk misschien wel veranderd, maar radiologen niet overbodig gemaakt. Sterker nog, in Nederland en in de US trouwens is er een tekort aan radiologen. Dus, en we hebben niet eens naar hem geluisterd met stop met opleiden. Dus ja, die voorspelling kwam toch echt niet uit.
0: Gelukkig hebben we niet geluisterd naar meneer Hinton. Iets wat we vaker horen, net nog even besproken ook, het nieuwste model, althans nu van OpenAI, zou te gevaarlijk zijn om vrij te geven. Sam Altman heeft gezegd, dat doen we niet.
5: Nee. En daar schreven ze een hele blogpost over. En dat werd overgenomen natuurlijk door iedereen, grote techblogs.
0: Ja.
5: Dat het nieuwe model te gevaarlijk is en dat het niet openbaar gemaakt kan worden. Alleen gaat dit dan dus niet, waar ik het nu over heb, over GPT 6.1 Astra.
0: Nee, maar.
5: Maar over 2019 bij de release van GPT 2. Dus dat was ruim 3 jaar voordat het überhaupt ChatGPT genoemd werd.
0: Ja.
5: Ja, zo lang zitten we dus eigenlijk al in die cyclus van er komt een nieuw model en hij is gevaarlijk en we releasen hem niet. En uiteindelijk releasen ze hem toch. Want OpenAI hield dat volledige model eerst dan achter uit angst voor misbruik. Maar een paar maanden later, in november 2019, werd het hele model alsnog vrijgegeven. Nou, die apocalypse bleef uit. Maar natuurlijk wel een begin aan tsunami van slechte blogposts. Je kan natuurlijk discussiëren over bij welk model beginnen de echte risico's en de echte gevaren. Mm. Maar te gevaarlijk om uit te brengen bleek bij GPT-2 vooral ja, een gevaarlijk grote reeks van waarschuwingen.
0: Dan de voorspelling dat AI binnenkort vrijwel alle code zou gaan schrijven. Ja, ook dat is al enige tijd geleden.
5: Dario Amodei en Topic Topman die zei dat in maart 2025, dus een jaar geleden. Die zei binnen 3 tot 6 maanden wordt 90% van alle code door AI geschreven. En binnen een jaar eigenlijk gewoon 100%, zei hij. Nou wordt AI natuurlijk heel veel gebruikt door programmeurs en talloze voorbeelden van mensen die op zolderkamers hele softwareplatforms in elkaar sleutelen. Maar ja, en bij Anthropic zeggen ze heel veel code wordt geschreven door AI. En er zijn een 3-tal onderzoeken geweest die hebben gekeken eind vorig jaar. Hoe ver zijn we dan nu? Nou, zo'n beetje 40 tot 50% van de code blijkt via AI te gaan. Maar er is niet één onderzoek die denkt dat het meer dan 80% is. Dus die voorspelling is ook niet uitgekomen. Het gaat denk ik wel gebeuren. En we hadden laatst afgelopen week nog de bedenker van programmeertaal Ruby on Rails, David Heinemeier. Heinemeier die zei, ja, ik ben zelf ook gestopt met programmeren. Dus het komt wel dichterbij. Maar die 90% die er al zou zijn,
0: die halen we niet.
5: Die is er niet.
0: Nee, precies, het gaat een beetje later, maar toch. Dan gaan we naar iets totaal anders. Want het grote IBM had ooit die supercomputer Watson. En dat zou de grote belofte zijn voor een revolutie in de kankerzorg. Echt was dat AI in een machine gestopt.
5: Ja.
0: Want dat ding dat kon veel beter naar plaatjes kijken en veel sneller bestanden lezen, noem maar op. Hoe gaat het met IBM Watson?
5: Ja, dat heeft dus een heel jammer einde gehad eigenlijk. Tussen 2012 en 2017 zou dat oncologen gaan helpen. Was betrouwbaar en gepersonaliseerd behandeladvies.
0: Mm-hmm.
5: Project kostte een ziekenhuis, het MD Anderson Cancer Center in de VS, $60 miljoen. En werd na een kritische audit in 2017 stopgezet. Omdat het zoiets als 60% valse adviezen en onveilige adviezen gaf.
0: Oeps.
5: Dus dat is wel balen als ziekenhuis. En in 2022 verkocht IBM die hele Watson-tak. Ja, zonder dat het ooit voor een revolutie heeft gezorgd. Of überhaupt in aanraking is gekomen met een patiënt. Dus ja, dat is wel een goed voorbeeld ook van medische AI-hype. Ja, die wat verder ging dan het systeem eigenlijk op dat moment al kon.
0: Dat was een beetje jammer natuurlijk, hè?
5: Ja, een beetje jammer.
0: Ja, dat is dan wel heel jammer. Zo. Klolt zelfstandige wetenschappelijke ontdekkingen hebben gedaan?
5: Ja, dat is ook een beetje een gekkig verhaal. Want Anthropic meldde vorige week dat zijn AI Claude zelfstandig een nieuw enzymsysteem had ontdekt. ART genaamd. En dat zou dan doen denken aan CRISPR. Dat is dat, ja, die techniek waarmee je DNA kan knippen en plakken. Om het maar
0: ja, waarmee we ook die COVID-medicijnen hebben gemaakt destijds.
5: Precies. Maar wat ART doet, ja, dat is eigenlijk nog onbekend. Anthropic zegt zelf dus juist in hun paper dat nog niet is aangetoond dat ze daar DNA mee kunnen knippen of plakken. En ook niet dat het ooit bruikbaar wordt als biotechnologisch instrument. Het enzymsysteem zelf was trouwens al bekend. Claude zag vooral een verband met de omliggende DNA-structuren die nog niet was beschreven, zeggen ze nu. Maar kort, na de aankondiging zijn onderzoeker van de Universiteit van Kopenhagen, dat zijn team datzelfde systeem al 4 jaar bestudeert. En dat hun werk nog niet gepubliceerd is. Maar zij deelden conceptversies van hun bevindingen.
0: En dat werd door Claude tegengepakt.
5: Ja, met Claude. Dus je zegt, ja, dat hebben jullie gewoon gekopieerd. Ja. En Claude zegt, ja, we kennen helemaal dat werk niet en hij wordt niet getraind op gesprekken. Kan natuurlijk toeval zijn, maar het is in ieder geval nu claim tegen claim. En daardoor is ja een autonome, onafhankelijke wetenschappelijke doorbraak, is het gewoon nog niet of nog te sterk geformuleerd.
0: Oké, dan als laatste de claim dat OpenAI agents, hè, zonder dat OpenAI er zelf van wist, een VN-website zouden hebben gebrute-forced. Eerder zouden ze het hebben gedaan met de FBI ook. Hè? Nee, FBI was weer
5: een andere club. De Verge kopt dit, dus de Verenigde Naties is gebrute-forced door een systeem van OpenAI. Nou, en dat brute-forced, moet ik even uitleggen, dat is eigenlijk gewoon als je een fietsslot hebt, zo'n codeslot, en je gaat zo met een elektromootje razendsnel al die cijfertjes gaan proberen totdat je er bent. Dat is brute force. Dus je gaat het zo snel mogelijk aan elkaar raden totdat je er bent. Dus als je dan leest, ja, een VN-website is gebrute force, dan denk je, de beveiliging is dus gekraakt. Dat klinkt eng. Maar het is er helemaal geen sprake van het raden van wachtwoorden. Dus wat ze eigenlijk wilden is gewoon data screpen. Nou, dat gebeurt al tientallen jaren. En zij deden dan 16.000 verzoeken in 2 maanden. Dus op een gegeven moment zei die website, nou, je doet nou wel erg veel verzoeken.
0: Het is klaar.
5: Er gaat een rem op. Overigens zijn er maar 10 verzoeken per uur, dus zoveel is nou ook weer niet. Maar goed, er gaat een rem op. En toen zijn die AI-agents zelf gaan kijken, hoe kunnen we om die rate limit heen komen?
0: Juist.
5: Nou, dat is uiteindelijk dan dus wel gelukt. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder, maar dat is iets anders dan een website
0: echt brute-forcen. Juist. Dus als je dit allemaal optelt, hele hoop heersen, maar weinig ellende.
5: Ja, gelukkig weinig ellende. En ik kan zo nog wel even doorgaan, hoor. Want de verkiezingen van 2024 zouden natuurlijk helemaal gemanipuleerd worden door AI. En dat is gelukkig ook niet gebeurd. AI is niet ongevaarlijk, het is ook niet nep. En het verandert werk en het gaat zeker nog dingen veranderen. Maar ja, voorlopig neemt het blijkbaar vooral onze nieuwstijdlijn.
0: Precies.
5: Over.
0: Wat we wel even een mooie aanrader is, lees even de prospectus bij de IPO van Anthropic. Want 80 pagina's gaan daar alleen maar over dat hun systemen de mensheid dood gaan maken.
5: Heel leuk, gezellig.
0: Altijd leuk. Moet je ook echt in investeren. Dankjewel, Frank Leeman, onze fact guru. Arcadis schrapt 1000 banen. Dat staat in de nieuwe strategie van het bedrijf voor de komende 3 jaar. Het advies- en ingenieursbureau, wat vorige week nog, ja, tot vorige week een overnameprooi zou zijn voor een Canadees bedrijf. Maar die kwamen niet door de beschermingswal heen. Sterker nog, überhaupt niet voor een kop koffie aan tafel bij de directie. De Vereniging van Effectenbezitters ziet daarmee concrete ingrepen. Het is de vraag, gaat dat wel het juiste resultaat opleveren voor de belegger? En daar gaan we zo met ze over spreken.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
7: BNR Business Beats.
6: Met de beste pop, funk en soul.
7: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
8: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch, al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
10: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
11: Elke organisatie heeft een drive.
3: om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
11: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
12: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. Wil jij in januari starten met de part-time executive MBA? Versterk je leiderschap, verbreed je perspectief en zet je volgende stap. Meld je aan voor 1 december via rsm.nl/meldjeaan.
13: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
14: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, maar alleen die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
16: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
17: Nee.
18: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
17: Nee, weet ik niet, sorry.
16: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
28: Hey ondernemer, Bart hier van Scale-up Company. Wil jij van 2027 je beste jaar ooit maken? Maar wil je zeker weten dat jouw plan antwoord geeft op alles dat er speelt binnen en buiten jullie organisatie? Maak dan nu een winnend jaarplan. Samen met jouw team, je scale-up coach en onze krachtige AI-tools. Kijk op scaleupcompany.com.
29: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
30: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
31: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
32: Thomas van Zijl.
33: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. En Kim Noyens komt langs. Zij is voorzitter van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Weten mensen het reisbureau nog te vinden? Of gaat alles al met AI? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
34: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
35: Nu in de BNR-app.
36: Ja, moet ik het wel klaarzetten? Komt-ie aan, Rusland zoekt de grenzen op van de NAVO bij Spitsbergen en Noorwegen vreest voor escalatie. Kabinet en de zogenoemde constructieve opposities smeden een begrotingsdeal. En Nederland stelt samen met 5 andere landen de EU-begrotingsultimatum. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
0: En wij gaan naar Wijnald Zwaan van de ABB. Wijnald, is de drukte al een beetje aan het afnemen?
2: De drukte op de weg neemt geleidelijk aan wat af. In totaal staat er nog iets meer dan 400 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland, Noord-Brabant en bij Arnhem. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch zien we nog wat extra vertraging. Ongeveer een half uur tussen Everdingen en Zaltbommel. Er is een kapotte auto geborgen. De rijbaan is nu wel vrij. De A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Ippenburg en Den Hoorn. Een half uur vertraging in 6 kilometer file. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan eventueel via de A13. Dan de A12, Duitse grens Utrecht, bij knooppunt Grijzoord. 20 minuten vertraging na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En bij Arnhem gebeurde een ongeluk op de N325 naar Nijmegen bij het Gelderdoom. De vertraging is nu een half uur en er is maar 1 rijstrook vrij. Er staat een flitser op de A16 Rotterdam richting Breda bij hectometerpaal 45,7.
35: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
37: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Dinxperlo in de Achterhoek zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een explosie. Die was bij een huis en heeft onder meer de voordeur beschadigd. De verdachten werden op heterdaad betrapt. De politie heeft de zaak in onderzoek en wil nog niet zeggen waarom er een explosie was. Er moet volgens het kabinet nog veel gebeuren om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen. Staatssecretaris Stiele is ervan geschrokken dat meer Nederlanders accepteren dat een vrouw wordt geslagen door haar man. Bijna 16% vindt het oké. Dat was bij een eerder onderzoek nog 12%. Na de grote brand vannacht in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn zijn 24 woningen voorlopig onbewoonbaar. De gemeente regelt opvang voor ze, melden Gelderse media. Het vuur ontstond op de derde verdieping en de brandweer haalde de bewoners met hoogwerkers van hun balkon. De brand zou zijn aangestoken door een bewoonster. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 4 mensen omgekomen door de overstromingen. Die ontstonden na zware regenval en voor zeker 700.000 mensen in de miljoenenstad heeft dat gevolgen. Het duurt zeker een week voordat al het water is weggepompt. Het dodental door het noodweer is in heel Thailand opgelopen tot 23. En een grote verrassing bij de opening van de Fashion Week in Parijs. Daar stond gisteravond onder de Eiffeltoren ineens Celine Dion op de catwalk. Ze zong haar hit I'm Alive. Celine Dion is sinds een paar weken bezig aan een serie concerten in Parijs. Ze had al jaren amper opgetreden vanwege haar gezondheid. Het weer van Weer Online. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: En naar verwachting, toen we naar de future kijken, zien we de AX inderdaad hoger openen. 0,3% op 1119,7 punten. Wie leidt de dans? Nou, de techfonds ASML pakt 2,5% winst. ASMI 2,5. Gevolgd door Aalberts Industries met 2,3% winst. En dan volgt Besi 1,6. Aan de andere kant, Heineken verliest 1,1. Magnum 0,9. Akzo Nobel 0,7. Prozis 0,7. En op de midcap ook nog wat bewegingen. Arcadis gaan we het straks over hebben. 2,5% lager. Maar daar leidt toch het verlies Farming. Ineens vertrekt daar de CEO 3,8% lager. Grootste stijger AMG en TKH met 3,3 versus 1,1%. Dat voor wat betreft het beursnieuws. Even kijken naar de olies. Die worden weer duurder. Ja, er zit toch wat druk in de markt. Als je kijkt naar de future, 99,24 Brent Oil, het contract november. Alle beursnieuws krijg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, en over Arcadis, beloofd dat even. We gaan het zo verder hebben over het ingenieursbureau. Dat schrapt 1000 banen, 3% van het totale personeelsbestand. In de nieuwe strategie staat dat te lezen voor de komende 3 jaar. Vanmiddag is het een beleggersdag. Vorige week was er nog het einde van het verhaal met de overname van WSP Global. De VEB, die gaan we zomaar eens vragen over wat zij nou vinden van deze stappen die gezet worden en hoe het verder moet met Arcadis.
1: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
4: Cloud, cybersecurity en AI veranderen razendsnel. Hoe houd jij de regie? Ontdek het op 7 oktober in Fort Voordorp tijdens Continuity 26. Met 3 keynotes en 15 kennissessies. Schrijf je als ICT-verantwoordelijke nu in via continuitystartsheer.com.
1: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
5: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
6: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
7: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
8: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
7: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
9: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
7: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
15: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
0: Goedemorgen, 6:06. Betekent dat we in het laatste uur terecht zijn gekomen alweer van deze onvolprezen ochtendspits. Met onder meer Bonner Bakker naast me.
3: Bas, goedemorgen.
0: En dat is heel fijn. We hebben een aantal zaken die we gaan behandelen het komende half uur. Roept u maar.
3: Ja, op het Damrak zijn zojuist de luiken geopend. Dus we gaan even kijken wat de stand van zaken is daar. En we gaan het hebben over een mini-hart. Want onderzoekers van de Radboud UMC en het Universiteit Twente hebben zo'n heel klein hart, zo groot als een schakeltje van je fietsketting gemaakt. Ja, wat moet je daar nou mee? En hoe hebben ze dat gedaan? Gaan we ook zo bespreken.
0: Kunnen ze een hoop mee. Gaan we je zo vertellen. Maar eerst gaan we naar dit nieuws. Want ingenieurs en adviesbureau Arcadis gaat zo'n 3% van zijn totale workforce schrappen 1000 banen. Staat te lezen in de nieuwe strategie van het bedrijf voor de komende 3 jaar. Vanmiddag is er een beleggersdag, dan zullen ze dat nader gaan toelichten. En de Nederlandse onderneming kondigt aan dat ze meer deel van zijn architectuuractiviteiten afstoot, net als alle activiteiten in China. Maar ja, hoe kijken we daarnaar? Zeker in het licht van het afwijzen van het overnamebod van het Canadese WSP Global, wat vorige week tot een einde kwam, omdat die Canadezen zeiden, we kunnen niet eens een kop koffie drinken met de CEO. Zover gaat dat. En daar lag toch een prachtig mooi bod. De Vereniging van Effectenbezitters heeft zich toen al uitgesproken en heeft gezegd, maar hoe zit dat nou? En ik neem aan dat ze vanmiddag wel gaan vragen gaan stellen. Nou, die gaan wij nu eerst stellen aan de Gerben Everts van de VEB. Die zit hier in de studio. Gerben, fijn dat je er bent.
10: Goedemorgen.
0: Vanmiddag een beleggersdag. Ja, dat stond al een beetje onder druk. Nu komt dit verhaal over die strategie erbij. Wat wordt dat een knetterend beleggersdagje vanmiddag?
10: Nou, of het knetterend wordt, we zijn altijd constructief. En we zien ook hier dat Arcadis wil bewegen. Het is een strategische herinrichting wat de goede kant op gaat. Maar of het voldoende is, dat is de vraag die vanmiddag wel opkomt. Ze hebben iets te bewijzen. Ja. Als je WSP afwijst, wat toch een heel mooi, groot, wereldwijd concern zou zijn geweest, met een hogere prijs voor de aandeelhouders, dan heb je een goed verhaal nodig. En of dit voldoende is, we zien het aan de koers. De markt reageert nog niet overtuigend.
0: Nee, die markt kijkt inderdaad met enige argusogen ogen naar Arcadis 1,7% lager. Maar ze willen de aandeelhouders meer dividend gaan uitbetalen. Dat is natuurlijk altijd leuk, hè? Dat je in je strategiewijziging wel een cadeautje hebt en zegt van, als we dat nou doen, gaan we 30-40% meer dividend uitkeren. Gaan ze daarmee redden? Of is inderdaad voor jullie nog cruciaal de vraag, waarom heb je die stap niet gezet om met een grote Canadese partij marktleider te worden?
10: Ja, de laatste is de echte vraag. Je hebt een heel belangrijk antwoord te geven. Je bent constant met die partijen in gesprek, totdat ze zeggen van, ik voel een zekere verliefdheid, ik wil je eigenlijk wel overnemen. Ja. En dan gaan de luiken dicht, dan word je zenuwachtig. En wij vinden dat ze gewoon in het gesprek hadden moeten gaan en moeten kijken van, wat kunnen we samen misschien wel bereiken? Mm-hmm. Daar zullen de meeste vragen over gaan. Dividend is een resultaat van de winst die je maakt. En dat je daar 30-40% denkt extra uit te gaan keren, prima. Maar het gaat er met name om die EBITDA, de winst die je gaat maken. En ik denk dat de route die nu wordt ingezet, en een beetje met WSP als katalysator achter die beweging, je moet andere keuzes maken. Ja. En dat ze de architectuur en de Chinese activiteiten verkopen, tegen een goede prijs. Maar echt inzetten op die datacenters, die chips, die biotechnologie. Ja, dat is wel de toekomst. Ja. Dat is de nieuwe economie. Ja. Naast alle mooie dingen in energie en water en wegen, waar Arcadis gewoon een heel goed
0: is. Precies. Ja.
10: Die strategische herinrichting, daar gaat de goede kant op. Dat soort keuzes moet je maken. Ja. Het is nog klein, 3%, maar het is wel een goed begin.
0: Ja, maar even terug naar de basis. Want Arcadis is een bedrijf met een hele aparte bedrijfsstructuur. Er zijn twee stichtingen. Die stichtingen die treden op namens de aandeelhouders. Een groot deel van de aandeelhouders is werknemer in het bedrijf. Dus die horen nu dat ze 30-40% meer dividend gaan uitkeren. En die zijn ook blij geweest waarschijnlijk met die beschermingswal. Wat is verwijtbaar aan de kant van het bestuur daar? Want je kan zeggen, die hebben het afgewezen. Hadden die om die beschermingswallen heen kunnen komen?
10: Nou, de beschermingswal lijkt een heel onafhankelijke stichting. Ja. Maar in principe stemt hij altijd met het bestuur mee. Juridisch is het zo vormgegeven dat ze volledige vrijheid hebben.
0: Precies.
10: Maar het is een bescherming. En ze waren ook op andere punten nog beschermd. Dus het was driedubbel dichtgestikt.
0: Ja.
10: Dus je komt er als vijandige overnamepartij niet tussen.
0: Nee, precies.
10: Dus wij blijven toch wel heel veel weerstand voelen. En niet alleen hier, maar ook bij andere Nederlandse bedrijven. Je moet wel openstaan voor consolidatie. Ook Wenning met zijn rapport over waar moeten we in Europa, waar moet Nederland naartoe, zegt, we zijn gewoon als Europa, als nationale spelers zijn we te klein. Ja. En ook als Europese partijen moet je eigenlijk meer samen gaan. Nou, met Canada kan het ook goed. Amerika en China moet je misschien iets voorzichtiger in zijn. Maar dit was een uitgelezen kans om die markt groter te krijgen. Ja. Om ook betere prijszettingsmacht te hebben. Ja, en een beter verdienmodel. En daar is denk ik misgegaan. Dat er echt een beweging is. Dat op het moment dat je fuseert of wordt overgenomen door een buitenlandse partij, dan meteen alle activiteiten uit Nederland vloeien. Tuurlijk niet. Die mensen zijn hartstikke belangrijk. Zonder die ingenieurs is er geen Arcadis. Is er ook geen WSP in de toekomst. Kortom, we moeten echt af van die beschermingsconstructies. En zeker die gekke stichtingen.
0: Welke vragen gaan jullie stellen vanmiddag? Wat is de belangrijkste vraag die je stelt op die beleggersdag?
10: Nou, met name van de achtergrond waarom ze denken dat met WSP het niet een mooi samengaan is. Mm-hmm. Of ze toch nog openstaan tegen Pasen komend jaar mogen ze weer kopjes koffie drinken. Ja. Dan wel de deur open gaat. En het kan heel goed zijn, en dat hoop ik eigenlijk een beetje, dat Arcadis zich toch gereed maakt voor een samengaan met een andere grote partij. Mm-hmm. Of het dan WSP of WSP is of een ander. Maar ja, dat je zorgt dat je nu de goede strategische keuzes maakt om je winstgevendheid verhogen, dan sta je ook beter in de markt. Dan is je koers beter en een betere onderhandelingspositie. Maar in deze wereld gaan dingen samen. Ja. En ook Arcadis.
0: Geef ze het verkeerde antwoord, wat dan? Is dan de CEO wat jullie betreft opstappen, geblazen, inpakken voor haar?
10: Nee, dat is te vroeg. En de richting die vandaag naar buiten is gegaan en vanmiddag hopen we dat het herhaald wordt, die is goed. Laten we dat helder stellen. En dan moet je ook het bestuur vertrouwen geven. Het is geen slecht geleid bedrijf, Arcadis. Het is alleen achtergebleven in de koers afgelopen jaar.
0: Ja, het had meer verdiend potentieel kunnen hebben door die overname goed te keuren.
10: Maar het kan ook zijn, en dat moeten we toch ook altijd even in achter de oren in oogenschouw nemen, dat ze goede argumenten hebben om te zeggen WSP is niet de juiste partij. En dat zullen we nooit horen, want je gaat nooit heel slecht spreken over je concurrent, waarmee je ook samen dingen doet. Maar ook dat verhaal moet wel naar buiten. Kan Arcadis op eigen boek beter, wat ze zeggen, maar dan moet je het nu ook bewijzen met de strategische richting. Dan zul je de koers omhoog moeten gaan helpen. En dan moet je alle zeilen bijzetten. En de vraag is of zij dat komend jaar gaat doen. En een jaar daarvoor geven voor een nieuwe CEO is volstrekt logisch.
0: Ja, laat dat maar zien dan vanmiddag als je beleggers dag. Wordt interessant. Dank voor je toelichting hier in de studio. Gerben Evert van de VEB, Vereniging van Effectenbezitters.
35: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
11: Vladimir Poetin heeft opdracht gegeven om in het diepste geheim een bunker uit de Koude Oorlog te renoveren. Zo blijkt het onderzoek van het Deense journalistieke platform Danewatch en het Britse krant The Times. Het oude afgelegen Sovjetcomplex moet Russische elite redden in het geval van een nucleaire aanval. De schuilkelder ligt begraven in een berg in de Oeral en alleen een piepklein dorpje met slechts 2000 mensen ligt er in de buurt. En dat is ook precies de bedoeling, want Poetin wil zo min mogelijk potkijkers. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog was de Sovjet-Unie zo bang voor een nucleaire aanval dat ze een netwerk van tunnels aanlegden. Door heel Rusland zijn zo bunkers gebouwd die een nucleaire aanval konden weerstaan en voorzien waren van alternatieve communicatiemiddelen. Eerder werd nog gedacht dat de bunkers ongebruikt en verlaten achter zijn gelaten sinds de val van de muur. Maar specifiek dit complex is in de Oeral al sinds 2018 flink gerenoveerd. Zo zit er een nieuw ventilatiesysteem in, heeft het infrastructuur voor elektriciteit en beschermingsmiddelen voor een mogelijke tweede Koude Oorlog. Dit blijkt uit inkooppapieren voor de bunker die de Times dan weer in handen heeft. Ook zouden er nieuwe ondergrondse complexen zijn aangelegd in de berg. En dit project heeft vermoedelijk honderden miljoenen euro's gekost. Experts wijzen er ook op dat de bouw van deze bunkers ook onderdeel zijn van nucleaire afschrikking van Rusland. Buitenlandse inlichtingendiensten zouden de signalen van de bouw kunnen oppikken en doorgeven aan de regeringsleiders in het Westen.
0: Hallo, Wijnand Zwaan van de ANWB met een ongeluk op de A12 in deze naspits, Wijnand.
2: Ja, op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Daar is bij knooppunt Grijzoord een auto uit de bocht gevlogen. Die moet er worden geborgen en dat veroorzaakt file vanaf Westervoort. 12 kilometer met een half uur vertraging. Daar is één rijstrook dicht. Verder is de ochtendspits wel een beetje een aflopende zaak. Dat neemt niet weg dat er nog wel een paar wat langere files staan. Zoals nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Zaltbommel 16 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom is even helemaal dicht bij de Heinenoordtunnel door een te hoge vrachtwagen. Er staan flitsers op onder meer de A10, de Ring van Amsterdam, bij hectometerpaal 11,3. En op de A27 Almere-Utrecht bij 112,4.
35: Blik op de beurs.
0: Ja, gaan we eens eventjes kijken naar de beurs. Nou, die staat inderdaad zoals we al gedacht hadden. Maar inmiddels 0,4% winst te draaien, 1121 punten. En met name alle techfondsen doen het goed. ASM International 2,9% winst, ASML 2,8% en BESI 2,1% winst. En dan kwam Jos Versteeg van Insinger Gillissen nog met het verhaal vanmorgen, wat hij oppikt uit de Wall Street Journal, dat de olie-export uit het Midden-Oosten zich aan het herstellen is, omdat de Iraanse controle over de Hormuzpijpleiding aan het afbrokkelen is. Of over die doorvoer, moet ik zeggen, die pijpleiding, de doorvoer van olie door de straat van Hormuz. En de Amerikanen daar een beetje de overhand lijken te krijgen. Jos zei dit.
12: Ik las vanochtend een verhaal in de Wall Street Journal dat de olie-export door de straat van Hormuz nu toch wel op ongeveer 80% ligt van wat het was voor de oorlog. Daar gaan zo'n 13 miljoen vaten doorheen. Dat was 19 miljoen. En het interessante daarin is dat Iran dus zijn greep op die regio aan het verliezen is.
0: Ja.
12: En tegelijkertijd hebben die blokkades van de Amerikanen behoorlijk effect op de olie-export van Iran. De komende 2 weken leveren ze de laatste olie aan China. En daarna zijn de inkomsten echt helemaal stilgevallen. En ja, daar zit een risico in. Wat gaan ze dan doen?
0: Ja.
12: En het enige wat ze dan doen, iemand die in een grote paniek zit, ja, dan heb je kans dat ze gaan escaleren. Dus ja, dat vond ik wel een interessant artikel. Ik had niet begrepen dat die oliestroom zo goed is nu weer uit de straat van Hormuz.
0: Nou, en dat is mooi, want we zien dan ook meteen dat Shell onder druk staat. 0,3% gaat er van het aandeel af op dit moment. SBM Offshore verliest zelfs 0,7%. En als we kijken naar de olie, inderdaad, ja, die prijzen beginnen erop te lopen. Het contract voor november, Brent Crude, $99,13.
13: Radboud UMC en Universiteit Twente hebben een mini-hart ontwikkeld dat precies zo werkt als een echt mensenhart. Onderzoekers willen voor eens en voor altijd antwoord op de vraag of een marathon of een Ironman nou wel zo goed is voor je hart. En volgens Thijs IJsvogels, biomedisch professor aan de Radboud UMC in Nijmegen, betekent een mini-hart ook echt mini.
14: Een gewoon menselijk hart is ongeveer even groot als je vuist als je die dichtbalt. Maar dit mini-hart is vele malen kleiner. Het is ongeveer 2...
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: En hoe ontwikkelt zich dat dan door?
2: Ja, dus dat mini-hartje dat klopt eigenlijk op ongeveer 60 tot 70 slagen per minuut in rust. Redelijk vergelijkbaar met ons normale mensenhart. En wat we toen gedaan hebben, is dat we die hartspiercellen, die hebben we een beetje elektrisch gestimuleerd met een prikkel. En eigenlijk kunnen we daardoor de hartfrequentie van die mini-hartjes opkrikken naar zo'n 150 slagen per minuut. Nou ja, en dat komt heel mooi overeen met als je een stuk gaat hardlopen, of als je bijvoorbeeld meedoet aan een marathon of aan een triathlon. Ja. Dan zien we bij de middelbare sporten eigenlijk vergelijkbare hartslagen. Dus, ja. Nou, dat was al een heel goed startpunt om te kijken van, nou ja, lukt het ons om deze mini-hartjes ook, nou ja, letterlijk in beweging te laten komen?
3: Wat kunnen we met die informatie? Want ik zou dan kunnen zeggen, nou, een bepaalde belasting van dat hart is al of niet gezond. Het is, wat doe je ermee?
2: Nou ja, het doel was, kijk, we weten dat sport en bewegen is super gezond. Het verlaagt het risico op tal van chronische ziekten, waar ook hart- en vaatziekten uiteraard. Mm-hmm. Maar er is ook veel discussie of dat je nou te veel kan sporten. En nou, is het lopen van een marathon of een triathlon, is dat nou wel zo gezond?
1: Ja.
2: Het lastige is dat als je dat bij mensen wil onderzoeken, ja, dan kun je ze observeren wat er gebeurt. Je kan misschien een buisje bloed afnemen, je kan ze in een scanner leggen. Maar dan houdt het wel op, want je wil natuurlijk niet te veel aan dat hart zitten. Het alternatief is dat je, nou ja, nadenkt over dierproeven, maar daar zijn natuurlijk allerlei ethische bezwaren. En nou, dieren zijn van nature geen sporters, dus daar zit ook veel stress bij. Dus toen kwamen we op het idee om dat met deze mini-hartjes te doen. En wat we dus eigenlijk willen kijken, dat als we ze langdurig blootstellen aan die hogere hartslag, wat doet dat dan met de knijpkracht? Komen er bepaalde signaalstoffen vrij? En nou, dat is wat we gedaan hebben. En we hebben ze dus 2 uur laten sporten op 150 slagen per minuut en 4 uur laten sporten op 150 slagen per minuut.
1: En de uitkomst was?
2: En dat vergeleken met, wat zeg je?
1: En de uitkomst was?
2: De uitkomst was, is dat hoe langer je sport, dat hart echt een beetje vermoeid raakt. Dus dat de knijpkracht, die neemt af. Er komen ook allerlei signaalstoffen vrij die we ook bij sporters zien, die aan dit soort evenementen vrijkomen en waarvoor over te veel discussie is. Is dit misschien een signaal voor mogelijke hartspierschade?
1: Ja.
2: Maar wat we vervolgens gedaan hebben, is gekeken, en dat is het mooie van dat mini-hartje, dat we echt kunnen kijken, zijn die cellen nog intact? Of komen die celkernen, worden die beschadigd? En daar vonden we eigenlijk uit dat er dus wel die signaalstoffen vrijkomen, maar dat de cellen niet vaker kapot zijn gegaan. En dat is een heel goed teken.
3: Ja, wat dus betekent dat duursporten, inderdaad lange marathons lopen, de Ironman doen, mits goed getraind en met een goed hart, laat dat even duidelijk zijn, dat niet op de lange duur heel veel schade kan opleveren. Kunnen we die conclusie trekken?
2: Dat is inderdaad wat deze eerste testen uitwijzen. Ja. Dus dat er weliswaar iets verandering is in de functie van het hart, dat ook die signaalstoffen vrijkomen, maar dat waarschijnlijk lekt uit die hartspiercellen en dat niet komt omdat ze kapot gaan.
3: Oké. Maar dan toch even het verhaal. Is er een omslagpunt? Hebben jullie het al zo overbelast, die mini-hartjes, dat je denkt, nou, als we dat een marathon van 82 kilometer, dat is toch best lastig?
1: Tendensen, ja, misschien.
2: Nou, dat zijn inderdaad de vervolgexperimenten die we nu beogen om te kijken van, kunnen we het, als we de intensiteit omhoog krikken, of als we de duur veranderen, of misschien dat we het meermaals achter elkaar doen, dat je een marathon loopt, een dag rust hebt, nog een marathon loopt. Maar ja, en ergens zal inderdaad dat omslagpunt bereikt worden. Ja, en dat willen we heel graag weten, zodat we daar ook beter kunnen over adviseren.
3: Ja, zo breekt u dan een hart, hè?
2: Uiteindelijk wel, ja. Maar wel voor het goede doel.
3: Dat zei Thijs Rijsvogels, hè? Biomedisch professor aan de Radboud UMC in Nijmegen. Mooi hoor. Nog even naar dit, kwam ik tegen. Mooi verhaal. Een Nigeriaanse danser, man is 33, is geboren als Benjamin Daniel en noemt zichzelf Ben Dancer. Nou, hij heeft het ook echt te pakken. Hij is namelijk bezig met het wereldrecord individueel marathondansen te verbeteren. Denk je, huh? Ja. Dat record stond op 127 uur op naam van een Indiase danseres van 16. Die deed dat met allerlei hele mooie Indiase dansen in 2023. Inmiddels is hij over de 127 uur heen. Achter elkaar door. En zijn ambitie is 168 uur. Gedeeld door 24, 7 dagen, donder. Een hele week achter elkaar dansen.

0: staat hij op een podium in het Freedom Park in Lagos. En hij gaat het halen.
1: Never been this show in my life that I can do 168 and even more. I'm very confident about it.
0: Nou zou die vanmorgen die 168 halen. Ik zie nog niks voorbij komen dat hij niet gehaald heeft. En hij gaat door. En dan denk je, nou, die gek, die trekt dat. Je kan je toch niet gewoon 7 dagen achter elkaar zonder slaap dansen. Hij mag elk uur 5 minuten stoppen, maar dat spaart hij een beetje op. Elke 4 uur gaat hij even pauzeren. Dan denk je, nou, dan gaat hij even liggen, laat hij zijn masseren. Ja, heel af en toe een beetje, maar hij moet wel blijven bewegen.
2: Oh.
1: The pain is... It's a lot, you know, having to stand for 4 days without sitting down. You're always moving, as I am doing right now.
0: Always moving like I'm doing right now. Het is ongelooflijk. En ik zag beelden op een gegeven moment van hem. Hè, toen hij op 150 uur stond. Dus in de buurt van zijn recordpoging. Dat is afgelopen nacht. Denk je, nou, dan zal hij wel klaar zijn. Dan staat hij waarschijnlijk een beetje als een soort zombie. Staat hij te wiegen op het podium. Nee, joh, vol gas dansen. In een traditioneel Nigeriaans pak. Dat is helemaal gek. Rete knap. Ja. En hij heeft wel van tevoren allerlei cardiovasculaire dingen gedaan. Hij is afgevallen. Hij heeft ervoor getraind. Enige ding wat hij nog niet zeker weet, hij is dus boven die 127 uur, dus het record heeft hij al binnen. Of dat record ook echt goedgekeurd wordt door Guinness. Nou. Guinness World Record Book. Die moeten nog even een klapje erop geven.
2: Mag ik voor hem hopen?
0: Ik hoop het wel, ja. Want anders is het voor de kat zijn viool.
2: Nou, zeker.
0: En dat is nooit fijn. Ja, leuker kunnen we niet maken, maar wel makkelijker. Belasting- en toeslagenstelsel moet veel simpeler. Hoe dan? En wat gebeurt er dan? En hoe moet je dat gaan inrichten zonder dat je dat ook politiek onverkoopbaar maakt? En welke inkomens gaan er op vooruit en welke op achteruit? Gaan we zo allemaal bespreken in de Ochtendspit.
3: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
4: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
5: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
3: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
6: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
14: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
2: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
15: Philips werkt aan betere zorg met AI. Maar zorgt AI ook voor een beter Philips? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Patrick Mans, Head of AI Engineering bij Philips. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
16: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
17: BNR Verkeer.
18: Ik ben Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A7 Duitse grens richting Groningen staat nog file bij de afrit Westerbroek. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er wordt een auto geborgen, de rechterrijstrook is daarvoor dicht. A12 Duitse grens Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord. Een half uur vertraging in 11 kilometer file. Daar gebeurde een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam nog een kwartier vertraging bij Dordrecht vanaf knooppunt Klaverpolder. Er staan diverse flitsers. Onder meer op de A13 Rotterdam-Den Haag bij 16,9. En ook op de A73 naar Nijmegen bij 98,9.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
20: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Dinxperlo in de Achterhoek zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een explosie. Die was bij een huis en heeft onder meer de voordeur beschadigd. De verdachten werden op heterdaad betrapt. De politie heeft de zaak in onderzoek en wil nog niet zeggen waarom er een explosie was. Er moet volgens het kabinet nog veel gebeuren om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen. Staatssecretaris Stiele is ervan geschrokken dat meer Nederlanders accepteren dat een vrouw wordt geslagen door haar man. Bijna 16% vindt het oké, dat was bij een eerder onderzoek nog 12%. Na de grote brand vannacht in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn zijn 24 woningen voorlopig onbewoonbaar. De gemeente regelt opvang voor ze, melden Gelderse media. Het vuur ontstond op de derde verdieping en de brandweer haalde de bewoners met hoogwerkers van hun balkon. De brand zou zijn aangestoken door een bewoonster. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 4 mensen omgekomen door de overstromingen. Die ontstonden na zware regenval en voor zeker 700.000 mensen in de miljoenenstad heeft dat gevolgen. Het duurt zeker een week voordat al het water is weggepompt. Het dodental door het noodweer is in heel Thailand opgelopen tot 23. En een grote verrassing bij de opening van de Fashion Week in Parijs. Daar stond gisteravond onder de Eiffeltoren ineens Celine Dion op de catwalk. Ze zong haar hit I'm Alive. Celine Dion is sinds een paar weken bezig aan een serie concerten in Parijs. Ze had al jaren amper opgetreden vanwege haar gezondheid. Het weer van Weer Online. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Klinkt mooi, hè? Efficiënter maken van het belastingstelsel en het toeslagenstelsel. Hartstikke goed, want ja, dat maakt allemaal behapbaarder. En dan zijn de affaires misschien tot het verleden. Maar het enige is, je moet wel gaan uitleggen dat sommige inkomens erop achteruit gaan en sommige op vooruit. Wat is nou haalbaar? Waar zitten de knepen en waar zitten de pijnpunten? Zometeen in de ochtendspit.
21: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen. Bij Delen Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
22: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
21: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
23: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
24: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
1: Chris?
3: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
3: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
0: Goedemorgen, het laatste half uurtje van deze ochtendspits. Naast me zit Donnerbakker, nog steeds.
4: Zeker, Bas, goedemorgen.
0: En we hebben nog een paar mooie dingetjes voordat je echt aan het werk moet, hè, vanmorgen.
4: Ja, zeker. Het is een beetje een tech half uurtje ook wel. Ja. We gaan het hebben over Nederlandse gemeenten, want die betalen per jaar een flinke som geld aan Microsoft. Maar hoeveel? Nou, dat hebben journalisten uitgezocht. En hoe moeilijk is het nou om van Microsoft af te komen? Daar gaan we het zo over hebben. En we hebben nog een tech-updateje met Joe van Buurik, die nog even aanschrijft.
0: Ben je wel eens lid van een boekenclub, of niet?
4: Nee.
0: Nee? Nou, dus ongeveer net zo moeilijk om daar vanaf te komen. Microsoft, maar dit terzijde. We gaan eerst naar de belastingen, want toeslagenbelastingstelsel moet veel simpeler. Dat schrijft het economenvakblad ESB. Doet dat samen trouwens met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Nou, we kenden dat ook als mede-uitvoeringsinstantie van de toeslagenaffaire. Het is nu te complex, waardoor uitvoeringsorganisaties en mensen vastlopen, dat weten we. En dus klinkt al langer in de Tweede Kamer een positief geluid voor belasting- en toeslagenstelselhervormingen. Maar de grote vraag is hoe? Dat is nog niet duidelijk. Nou, ESB maakt dat nu duidelijk, stelt 3 nieuwe stelselvarianten voor die het makkelijker zouden kunnen maken. Maar het voordeel van die scenario's heeft, zoals de oude Cruijff al zei, ook een nadeel. Want het gaat invloeden hebben op ons inkomen, op bepaalde inkomens. Econoom en onderzoeker Jasper van Dijk van het Instituut voor Publieke Economie, gespecialiseerd in sociaal beleid, legt uit dat de hervormingen van het toeslagenbelastingstelsel vastlopen op meerdere punten, zegt hij.
5: Heel veel partijen doen voorstellen, maar wel verschillende voorstellen. En ik denk dat de belangrijkste pijn zit in wat we noemen de koopkracht. Mm-hmm. Politici het heel belangrijk vinden, wie gaat er op vooruit, wie gaat er op achteruit. Dat is deels ook de oorzaak dat we nu dit complexe stelsel hebben, omdat we ieder jaar daarop zitten te fine-tunen. Maar ja, als je gaat versimpelen, krijg je minder gedetailleerde sturing op wie gaat er vooruit en achteruit. Ja. En dat gesprek is nog niet op gang. Met wat ben je bereid daar te accepteren en wat mag daar veranderen, zodat we naar een eenvoudiger stelsel toe kunnen.
0: Ja, want ergens doet dat pijn. Hè? Grover maken zorgt voor meer pijn. Dat is een beetje de bottom line. Nou komt ESB met 3 stelselvarianten. Zullen we daar eens even naar kijken? Wat haalbaar is en wat de minste pijn brengt en de meeste meeste oplevert?
5: Ja, dus als je die varianten en daarin gaan ze eigenlijk in meerdere of mindere mate halen ze. Je hebt natuurlijk de belastingen, die hangen af van hoeveel inkomen je hebt. Hoger inkomen, meer belasting. Op een gegeven moment zelfs hogere tarieven.
0: Ja.
5: Maar daarnaast hebben we ook al die toeslagen, al die losse regelingen. En die hangen allemaal ook los weer af van je inkomen.
0: Ja.
5: Dus als je inkomen hoog gaat, krijg je ook minder toeslag. En eigenlijk kun je iedere afbouw van zo'n toeslag kun je zien als een soort mini-belasting. Mm-hmm. Die bij elkaar optellen tot 1 grote belasting.
0: Ja.
5: Alleen is dat dus ingewikkeld en ondoorzichtig. En deze 3 varianten, die maken steeds eigenlijk die toeslagen wat minder van het inkomen afhankelijk en de heffingskorten iets minder van het inkomen afhankelijk.
0: Mm-hmm.
5: En verplaatsen dat meer naar gewoon het belastingstelsel toe.
0: Ja.
5: Waarbij de varianten dat in meerdere mate doen. En hoe meer je dat doet, hoe eenvoudiger het wordt. Maar ook hoe minder je kan herverdelen.
0: Ja, maar als je dan kijkt inderdaad naar belasting, hè, gewoon onze inkomstenbelasting, waar zou je dan naartoe gaan? Zouden we dan inderdaad, we hebben nu een tariefstructuur met 3 tarieven. Los daarvan al die belastingen, die toeslagenstructuur. Als je het één wil versimpelen, dan moet je het andere uiteraard ook versimpelen. Zou dat betekenen dat je de schijven omhoog moet doen? Of dat je weer meer schijven gaat krijgen?
5: Dus dat zijn dan de keuzes waar je voor staat.
0: Precies.
5: Want inderdaad, als je dus als iedere toeslag eigenlijk een verborgen belastingschijfje in zich heeft en je wil dat een beetje namaken in een simpeler systeem, dan moet je daar iets mee doen in het gewone schijvenstelsel. En dan moeten die schijven dus inderdaad omhoog. En dat zie je ook direct de politieke gevoeligheid. Dan maar eens uitleggen.
0: Ja.
5: Terwijl het venijn is natuurlijk dat die belasting was er altijd al. Alleen die was gewoon politiek heel mooi weggemasseerd en in kleine stukjes weggestopt.
0: Ja.
5: En daar zit natuurlijk ook een uitruil. Dat als je transparant gaat zijn over hoeveel belasting je heft, daar wordt het eenvoudiger van. Maar wordt de pijn ook duidelijker. Een mooi voorbeeld was ooit de algemene heffingskorting. Dat is een belastingkorting die iedereen krijgt.
0: Mm-hmm.
5: En ooit was het zo, dat was gewoon een gelijk bedrag voor iedereen. Eerste stuk hoefde je geen belasting te betalen.
0: Ja.
5: Maar toen op een gegeven moment, toen moesten we hadden de VVD beloofd, de belastingschijven gaan niet omhoog.
0: Mm-hmm.
5: Maar ja, ze hadden ook een tekort. En er moest wel meer geld uit de belasting op arbeid. Ja. Dus een geniaal iemand oplossing bedacht. Weet je wat we doen? Die algemene heffingskorting, die gaan we gewoon stapje bij beetje laten afbouwen.
0: Naarmate het inkomen hoger wordt. Precies. Ja,
5: precies.
0: Dat is gebeurd.
5: En dan heb je eigenlijk een soort verborgen extra belastingschijf toegevoegd. En niemand had door wat er gebeurde. Nee. Nou ja, en zo zie je steeds dit soort stapjes gebeuren. Ingewikkelder stelsel. En dan kun je wat geld ophalen zonder mensen doorhebben.
0: Ja, uiteindelijk. Wat het nare is, dat de diffusiteit van die regelingen er ook toe kan leiden dat je zo'n toeslagenaffaire krijgt. Hè? En dat willen we weer niet.
5: Precies. Want ja, mensen weten niet goed waar ze aan toe zijn. Nee, het zijn heel veel regelingen. En kijk, al die regelingen komen samen bij een groep mensen die vaak een laag inkomen heeft, die al veel stress heeft over geld. Ja. En die ga je dan helemaal zelf verantwoordelijk maken voor het aanvragen van die regelingen. Alle regelingen bijwerken als hun inkomen iets verandert. En dan leg je daar een enorme last neer. Plus, al kon ze het overzien, een enorme onzekerheid. Omdat dat weer kan worden teruggevorderd. Omdat er allemaal veranderingen plaatsvinden. En dat moeten we gewoon niet willen.
0: Nee, precies. Oké, maar dan versimpelen we inderdaad. Dan gaan we in hogere schijven gaan we betalen. Nou, ik hoor al inderdaad de achterban van rechts, maar ook van links trouwens. Van ja, meer inkomstenbelasting gaan betalen. Aan mijn hoelaar, dat gaan we niet doen.
5: Ja, maar ja, dat is natuurlijk wel puur labeling, hè? Dus ja, meer inkomstenbelasting. Maar ja, daarvoor liepen die toeslagen af. Dus we noemen het ook wel de marginale druk. Ja. En wat hou je nou over als je 1 euro extra gaat verdienen? Ja. En dat wordt zelfs iets beter in het voorstel en niet slechter. Ja. Je hebt nu enorme uitschieters. Dus mensen die helemaal op een vervelende plek zitten in die inkomenscurve, dat ze dan hun huurtoeslag gaat naar beneden, zorgtoeslag gaat naar beneden, kortingen bouwen af. En als je dan van een extra euro, hou je misschien maar 20 cent over. Ja. Dus daar wil je ook vanaf.
0: Ja. Jij noemt dat ook koopkrachtfetischisme, zoals we dat nu beleven.
5: Ja.
0: Leg eens uit.
5: Ja, want er is heel veel aandacht voor die koopkracht. Ja. Laten we de afgelopen miljoenennota nemen. En dan, één of twee weken voor die tijd. Jullie hebben er van mij ook schuldig aan gemaakt. Dikke nieuwskoppen, gelekt. Ja. Koopkracht gaat 0,1% omlaag. Mm-hmm. Ja, kom op, 0,1% omlaag. Waar hebben we het over? Ja. Maar dat is dan groot nieuws. Dus hebben politici er heel veel baat bij om, kosten wat het kost, te kijken, kunnen we de plaatjes zo poetsen dat in ieder geval er een nulletje uitkomt, als dat iedereen iets omhoog gaat. Terwijl in de echte wereld, als jij een andere baan hebt, gaat verhuizen, gaat scheiden, kinderen krijgt, of ook maar iets gebeurt in je leven, heeft het zoveel meer impact op je leven dan die koopkrachtplaatjes. Dat we eigenlijk veel meer aandacht zouden moeten hebben aan wat betekent het stelsel voor mensen. Dus niet alleen die koopkracht, maar ook, er was geen kop, de complexiteitscijfers zijn uit, de complexiteit is weer toegenomen voor de laagste inkomens.
0: Ja, dat is dan net een beetje onhandig. Je hoorde Jasper van Dijk, econoom en onderzoeker aan het Instituut voor Publieke Economie, IPE. Hij is gespecialiseerd.
19: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: In sociaal beleid wilde ik nog zeggen, maar dat mocht niet meer. Nou, heb je het van de machinist.
4: 185 miljoen euro, dat is wat Nederlandse gemeenten per jaar betalen aan Microsoft. Een fix bedrag voor een partij waar het kabinet juist liever minder zaken mee wil doen. Genoeg reden voor het AD en Binnenlands Bestuur om te onderzoeken hoeveel publiek geld hier nu eigenlijk naartoe gaat. En Sjoerd Harthold, redacteur bij Binnenlands Bestuur, duidt de situatie bij de Nederlandse gemeenten. Deze hebben vaak geen overzicht over de uitgaven aan Microsoft.
6: Dit gaat dus bijvoorbeeld om gemeenten die in een samenwerkingsverband werken met andere gemeenten. En daar dan is er één organisatie die het bedrag betaalt. En ja, de gemeenten zelf hebben eigenlijk geen inzicht in hoeveel ze nou zelf kwijt zijn.
4: Nee. En zijn er nou ook nog verschillen binnen gemeentes door ons hele land heen? Betaalt de een nou veel meer dan de ander? Of zijn daar nog opvallendheden in?
6: Ja, er zijn wel verschillen in. Maar dat kan wel allerlei oorzaken hebben. Er zijn ook gemeenten die bijvoorbeeld toevallig afgelopen jaar heel veel hebben geïnvesteerd in nieuwe Microsoft-producten.
4: Ja.
6: Ja, je hebt gemeenten die heel klein zijn, dus weinig inwoners hebben. Dus die betalen bijvoorbeeld relatief per inwoner erg veel geld aan Microsoft. En ja, de allergrootste gemeenten die betalen ook in absolute getallen zeg maar veel meer natuurlijk. Dus er zitten wel verschillen in. We hebben dus met ons onderzoek in kaart gebracht hoeveel iedere gemeente kwijt is en ook omgerekend hoeveel dat dan per inwoner van de gemeente is. Dus dat is ook op onze websites op te zoeken.
0: Ja, toch eventjes, hè, dit bedrag, 185 miljoen. Experts zeggen, dat is maar het topje van de ijsberg. Anderzijds, je moet het ergens mee doen. Als we die onafhankelijkheid van de Amerikanen kwijt willen, zullen we bij een andere partij moeten gaan inkopen, als het lukt. Europees, ben je hetzelfde geld kwijt, denk ik dan, of niet?
6: Ja, dat zou goed kunnen. Het is natuurlijk wel een groot bedrag, maar het is ook niet echt aan ons om te zeggen of het dan te veel is of te weinig is. Microsoft levert goede producten, dat is algemeen bekend. Mm-hmm. Als je inderdaad hetzelfde wil terugkopen van een andere partij, dan zul je natuurlijk ook een hoop geld kwijt zijn.
0: Zeker.
6: Er zijn misschien wel partijen waarbij je dus niet afhankelijk bent van leveranciers buiten Europa.
0: Precies, en dat is dan het doel, hè, dat je die onafhankelijkheid vergroot van Amerika, dat je op eigen benen staat. Kan het makkelijk? Kan je als gemeente makkelijk van zo'n contract van Microsoft afkomen? En is het makkelijk om een variant te vinden die het net zo goed doet?
6: Ik zou niet durven zeggen dat dat makkelijk is. Ik denk wel dat het mogelijk is. Er zijn voorbeelden in bijvoorbeeld Duitsland, van de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein bijvoorbeeld, die opereert volledig onafhankelijk van Microsoft of van andere Amerikaanse techbedrijven. Ja. Dus het kan wel, maar het kost wel een hoop. Het vraagt wel een hoop van je organisatie.
4: En zijn gemeentes daar ook actief mee bezig in die rondgang die jullie hebben gedaan? Merken jullie ook dat ze er los van willen komen? Of is het allemaal gewoon, het zal allemaal wel, Microsoft, het werkt wel prima?
6: Ja, dit onderzoek hebben we daar niet naar gevraagd, maar ik schrijf wel lang over dit onderwerp. En ja, het is wel inderdaad wel bekend dat veel gemeenten, in ieder geval een aantal gemeenten, daar actief mee bezig is. Ook bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, die heeft ook de doelstelling om binnen 10 jaar, was het geloof ik, om dan helemaal onafhankelijk te zijn van Amerikaanse techbedrijven. En ja, er zijn inderdaad wel meer gemeenten die hier heel actief mee bezig zijn. Dus daar wordt zeker aan gewerkt, ja.
0: Nou is het zo dat Kamerleden wilden heel graag dat kostenplaatje in beeld brengen. Maar dat lukte ze nooit, jullie wel. Is dit de reden om te zorgen dat de Kamer nog maar eens hierover moet gaan nadenken?
6: Het zou goed kunnen dat zij daar wel mee bezig gaan. We kregen inderdaad ook van Kamerleden zoals Barbara Katman. Die was erg bij met het onderzoek dat het inzicht er was. En ook oud-Kamerlid Kees Verhoeven hebben we gesproken. En die vinden wel dat dit bedrag zeg maar duidelijk maakt. Ze zien het als een puzzelstukje in een grotere puzzel. En ze hopen eigenlijk volledig inzicht te krijgen in hoeveel er nou jaarlijks naar Microsoft wordt overgemaakt. Mm-hmm. Dus en het is politiek is echt keuzes maken over geld. Dus ja, dan is dit wel belangrijk om te weten.
0: Zeker. Nou, dan loopt de huidige collectieve overeenkomst, begrijp ik, tot 2027. Hè, dat is volgend jaar al. Lukt het nog om, als ze die keuze maken voor iets anders, om dat zo snel geïmplementeerd te krijgen?
6: Ik verwacht niet dat lukt voor 2027.
0: Dat is wel erg snel.
6: Ja. Nee. Er zullen gemeenten zijn die dat eerder gaat lukken dan de anderen natuurlijk. En ik denk wel dat gemeenten ook nu ze aan het onderhandelen zijn hierover. Ik denk wel dat ze bezig zijn om daar ook een exit-strategie zoveel mogelijk in proberen te bouwen. Dus ik denk wel dat ze van alles proberen mocht het helemaal mis zijn met Amerika, dat er dan de mogelijkheid is om onder Microsoft uit te komen. Dus op een bepaalde manier werken ze daar wel aan. Maar om nou te verwachten dat volgend jaar al geregeld is, dat verwacht ik niet, nee.
4: Dat zei Sjoerd Hartholt, redacteur bij Binnenlands Bestuur.
0: Het is 9:45, dan denk je, dan mag het een beetje opgelost zijn. Maar niets is minder waar. Er gebeuren zelfs ongelukken. Mandy van der Plas van ABB is bij ons. Mandy, een ongeluk op de A12, begrijp ik?
7: Dat klopt, ja. De A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Daar ging het mis bij knooppunt Grijsoord. Wel weer een beetje goed nieuws, want de weg is zojuist weer vrijgegeven. Maar de teller staat hier nog wel op 20 minuten extra reistijd. Blikken we alvast vooruit op vanmiddag, dan verwachten we een drukke avondspits. Dat is erg gebruikelijk op de dinsdag. Er is dan veel woon-werkverkeer onderweg en dat zal vandaag niet anders zijn. De meeste vertraging komt voor in de Randstad en ook in het midden van het land is het aanschuiven. Nou, maken we een sprongetje terug naar het nu, want Flitsmeister meldt nog wat snelheidscontroles. Op de A7 van Horen naar Zaanstad wordt geflitst bij hectometerpaal 21,4. En ook op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam wordt gecontroleerd. Daar is het oppassen bij 46,8.
19: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
8: Wil de minister toegeven, ruiterlijk, dat hij gewoon een fout heeft gemaakt?
9: Ik vind het heel normaal dat jonge mensen gewoon 5 dagen in de week werken.
10: Ons marktaandeel in Europa, en dat was dus niet omdat er andere concurrenten waren, maar in de omzet van ASML is gedaald tot 0%.
0: Over 13 minuten begint BNR's Big Five onder leiding van Diana Matroos, die mij gisteren in totale vertwijfeling achterliet, want het gaat over crypto. En ik begrijp er nog steeds geen zak van.
11: Nou, ik zei ook, mijn hersentjes werden flink gekookt gisteren tijdens die uitzending.
0: Het is wel goed dat we er wat van weten, hè?
11: Nou,
0: heel veel mensen die denken, zeggen dat ze wat van weten. Wie heb je vandaag? Wie zegt dat vandaag?
11: Ik heb vandaag echt weer een heel mooi verhaal. Ja. We hebben Marius Jansen te gast en die is met zijn broer ontzettend rijk geworden van crypto. Mm-hmm. Je weet natuurlijk dat je er enorm mee kan verliezen. Hij heeft samen met zijn broer een niche binnen een niche bedacht. En ze hebben het vorig jaar voor bijna 3 miljard verkocht, dat bedrijf. Mm-hmm. Maar er is heel veel onderweg gebeurd. Heel veel dieptepunten, hoogtepunten. Dus het is een prachtig ondernemersverhaal. Ja. Hij is met bepaalde idealen ook aan die wereld begonnen en ook een beetje teleurgesteld geraakt in Bitcoin. Dus het is een verhaal met heel veel verschillende kanten. Dus ik zou zeggen,
0: mooi.
11: Ga zeker luisteren.
0: En daarna gaan jullie koffie drinken op zijn kosten, hoop ik. Zo fijn zijn.
11: En een broodje.
0: Ja, wat doen we zo meteen in BNR's Big Five over crypto.
2: Tech Update.
0: En dan gaan we naar Jo van Buurik.
12: Dag Bas en Donner. Hallo.
0: De relatief grootste concurrent voor Nvidia heeft een miljardenovername gedaan en haalt er meteen gelijk de titel Godmother of AI binnen, begrijp ik.
12: Jazeker, en dan weet Donner gelijk over wie we het hebben.
0: AMD.
12: Jazeker, maker van chips automatisch.
0: AMD.
12: Voor AI.
0: Applied Materials, hoe heet ze ook weer? Applied Micro Devices.
12: Micro Devices,
0: ja.
12: Inderdaad. En dat is precies het verhaal, want ja. AMD is nog steeds wel interessant om in de gaten te houden. Hè. Amper 1/5 waard, net geen $1,000 miljard
0: maar toch, hallo, kun je dat niet zeggen?
12: Nee, dat klopt. orde van grootte ASML. Zullen we maar zeggen, ondanks wat ik altijd leer van onze beurscollega's. Mm-hmm. Dat je de Nederlandse Amerikaanse beurs die mag vergelijken. Dat terzijde, want wat heeft AMD zojuist aangekondigd? Een overname te waarde van $8,2 miljard. Moet nog voor de jaarwisseling worden goedgekeurd. En wat kopen ze dan? Het bedrijf genaamd World Labs, ontwikkelaar van een specifiek soort AI-modellen. Namelijk World Models. Hebben we het al een paar keer over gehad, Bas, de afgelopen tijden. Effectieve systemen die juist zorgen dat AI beter geïmplementeerd kan worden in de fysieke wereld. Dus geen LLM's, geen
0: large language models, geen taalmodellen, maar
12: exact, maar echt world models die geschikt
0: toepasbare dingen die
12: precies voor robots, voertuigen, dingen die bewegen in drie dimensies in de fysieke wereld. Mm-hmm. Dat is dus heel interessant om te zien dat AMD dat in huis haalt en dus ook de CEO oprichter ook van World Labs. Dat is mevrouw Fei-Fei Li. Zij wordt ook wel de Godmother of AI genoemd. We kennen de drie die de Godfathers of AI worden genoemd. Mm-hmm. Een van is de Fransman Jan de Koen, die ook met World Models bezig is en dat hij heel lang de AI-baas bij Meta was. Fei-Fei Li is dus Godmother of AI, omdat zij belangrijke ontdekkingen deed op het gebied van beeldherkenning met AI. Eigenlijk alles wat te maken heeft met algoritmische herkenning door camera's.
0: Maar dat zal ze Godfather Jensen Huang ook wel kennen, want ik neem aan dat dat de Godfather is.
12: Nee, dat is geen Godfather. Niet een van de drie wetenschappers. Nee, het is Jan de Koen, Joshua Benjo en Jeffrey Hinton, de voormalige Google-man die ook steeds waarschuwt voor de gevaren van AI.
0: Precies, en Benjo, die daar vergelijking kreeg, hebben we al gehoord voor de
12: Benjo hoorde de laatste week ook weer volop met alle gesprekken die daarover gaan. Terwijl Jan Le Cun veel nuchteristisch heeft. Nee, je moet gewoon die world models ontwikkelen. Nou, en dat is dus wel interessant om te zien. Dat die world models langzamer zeker een steeds zichtbaardere uitwas worden in de grote AI-race. Mm-hmm. Juist vanwege die implementatie in de fysieke wereld. Nou, en dan zien we dus juist dat AMD zegt, hoi, jullie zijn nu van ons. Wij maken niet alleen chips geschikt voor AI, maar wij gaan dus ook de ontwikkeling van die world models nu binnen onze eigen kaders doen.
0: Even, is dat een interessante stap eigenlijk die Nvidia nu mist een beetje?
12: Nou ja, Nvidia zie je heel duidelijk wat meer binnen de LLM's een start doen. Ja. Hè, met de overname van Hugging Face een paar weken geleden aangekondigd. Wat dan juist eigenlijk het platform voor open AI modellen is. Dus open source en open weights modellen. Maar die zitten dus iets meer in die hoek.
0: In die hoek,
12: AMD, ik wil niet zeggen een vlucht naar voren, nee, maar wel duidelijk kiest voor een andere route om op de lange termijn daar misschien weer groter in te worden in de wapenwetloop.
0: Dus wel leuk om dit te zien, hè?
12: Fascinerend om te zien wat er gebeurt, Bas.
0: Nog even naar een boeiende suggestie uit Frankrijk. Want als het gaat om die miljoenen, zelfs miljarden boetes die met name Google treffen, omdat ze nooit compliant zijn. Ze hebben een idee over wat je daar met die gelden moet doen. Wat dan?
12: Ja, wat zouden we er eigenlijk mee moeten doen? Want het is een
0: investeren in Europa natuurlijk, in onze eigen onafhankelijkheid.
12: Ja, maar welke manier? Daar gaan heel wat
0: Mistral. Op.
12: Dat is wel heel rechtstreeks technologisch van je gedachte, Bas. Nee, dat niet eens, maar het is een behoorlijke pot met geld. Hè. Zoek maar eens op wat er zoal is opgelegd aan boetes vanuit Brussel door de jaren heen. Ja, ik wil zeggen, bijna ironisch genoeg gebruik je daar dan vaak Google voor.
0: Zeker.
12: Al niet het AI-overzicht. Nou, en wat zien we dan? De eerste boete stamt al in het verloop van 2018 tot dit jaar $4,1 miljard vanwege misbruik van de dominante positie van Android. We zien allerlei andere marktverstorende praktijken waar Google van beticht is door Brussel en boetes die daarop volgden. Bij elkaar staat de teller al op ruwweg €10,4 miljard aan boetegelden. Dus dat is een flinke pot geld waar je gratis bier voor iedereen voor zou kunnen doen.
0: Maar wat gaan we daarmee doen?
12: Nou ja, nu was een interessante suggestie.
0: Met z'n allen op vakantie naar Amerika.
12: Nou, dat is wel een beetje gek, zou ik zeggen. Maar goed. De interessante suggestie van de minister voor Europese Zaken uit Frankrijk, Benjamin Haddad, die zegt, mooi, we moeten dit gebruiken om de contributie voor EU-lidstaten te verlagen. Heeft hij vanochtend geroepen op Franse televisie. Nu is dat op zich een aardige suggestie, Bas, als het gaat om parkeergelden en boetes die daar dus in geallockeerd worden. Maar meneer Haddadel had eigenlijk even op de website van de Europese Commissie moeten kijken. Want daar staat al in een bepaling dat boetegelden, specifiek over antitrust in dit geval, maar dat is het leeuwendeel, in een EU-budgetpotje gaat zonder specifieke bestemming, maar primair bedoeld om de contributie voor EU-lidstaten het jaar erna te verlagen.
0: Had hij dit niet even kunnen googlen?
12: Nee, dat zou je zeggen. Hè? Dus dat was inderdaad een makkelijke oplossing geweest. Ja. Maar goed, dat is dus eigenlijk al wat er gebeurt. Leuk geprobeerd, monsieur Haddadel. Overigens wordt er nog wel onderhandeld over wat de budgettering voor 2028 tot en met 2034 moet zijn voor de EU. Dat gaat de komende maanden gebeuren. Ik ben benieuwd hoeveel mensen dan suggereren, ja, ik hoorde iets, ik vind dat een goed idee. Maar dat doen we, als het goed is, dus eigenlijk al.
0: Ja, inderdaad, meneer Haddadel. Ja, jammer dan. Ja,
12: vind je het ook een goed idee als wij voortaan radio gaan maken?
0: Lijkt me echt leuk. Best een goed plan.
12: En dan zetten we online als podcast.
0: Technieuws. Ja. Ook leuk. Moet ik wat mee doen.
12: Ja, wordt heel
0: goed. Jo van Buren kan dat presenteren. Dankjewel. Wow.
13: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
14: Ja, en dan tot slot nog even naar een opvallend verhaal, Bas. Want ik ben benieuwd, wat deed jij op je 11e vroeger?
0: Beetje sleutel aan mijn fiets, denk ik.
14: Schaken dan weer niet, denk ik, hè?
0: Nee, dat dan weer niet. Schakelen.
14: Nou ja, er is nu een verhaal van een Brits meisje. Die is benoemd tot de jongste persoon ooit als vrouwelijk grootmeester in het schaken. Ja? Het gaat om de 11-jarige Bodana Sinavandan.
0: 11 jaar oud?
14: 11 jaar oud, inderdaad.
0: Nee.
14: Ze behaalde de titel tijdens een schaakolympiade in Oezbekistan. En ze deed mee aan haar tweede schaakolympiade ooit. En ja, kwam in na alle 11 partijen uit aan het eerste bord van Engeland. Dus gewoon op de hoogste positie. Was dus het beste. Ja, dan denk je, wauw, wat een prestatie. Maar achteraf was ze zelf eigenlijk niet heel erg onder de indruk.
15: I'm happy to do it, but I want to keep going and keep making history as well instead of just stop here.
14: Ja, nou,
0: cool. Ik wil nog even door. Nou, mooi. Zeggen. Mag ook wel als je ambitie hebt op je 11e.
14: Sinavandan is overigens geen onbekende in de schaakwereld. Want ze werd op haar 9e al jongste kampioen van Engeland. En mocht haar toen ook internationaal vertegenwoordigen. En vorig jaar versloeg ze als jongste speler ooit een grootmeester. Nou, ze leerde zichzelf schaken in 2021. Want ja, wat moet je anders doen tijdens de coronaperiode? Van de ouders heeft ze het overigens niet. Want haar vader die vertelde in een interview met de BBC dat hij, zowel hij als zijn vrouw er eigenlijk helemaal niets van kunnen. Nou, nu dus vrouwelijks grootmeester. Dat is de hoogste titel die je binnen het schaken kunt halen als vrouw. Alleen internationaal meester en grootmeester staan daar nog boven. Maar ja, die titels zijn voor zowel mannen als vrouwen bedoeld.
0: Mocht ze nou, kan ze nog wel worden dus.
14: Nou, zeker. Sterker nog, mocht ze nog 1 keer zo goed presenteren op zo'n internationaal schaaktoernooi, dan mag ze zichzelf officieel internationaal meester noemen. En dat op 11 jaar oud.
12: Ja, ik was heel erg goed in Mario Kart toen ik 11 was.
0: Ja.
12: En
0: ja.
12: Jij in League of Legends, volgens mij, Donner.
0: Ja. En wat zijn jullie geworden?
12: Audiomakers.
0: Tot zover op deze ochtendspits. Zo meteen BNR's Big Five over de crypto, de hype voorbij. Diana Matroos, die spreekt dan met Marius Jans, ondernemer en medeoprichter van Deribit. En daar is hij niet slechter van geworden. En wij moeten gewoon morgen nog wel aan de bak. Om 6 uur zijn we er weer. Donner, jij niet?
12: Nee, Maxime van Mil wel.
0: Ik wel. Tot morgen.
16: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
17: Beats. Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
25: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
17: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
26: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op de arbodienst.nl/go.
3: Thomas van Zijl.
18: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. En Kim Noyens komt langs. Zij is voorzitter van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Weten mensen het reisbureau nog te vinden? Of gaat alles al met AI? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
21: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
22: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
23: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
24: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
27: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
29: Nu in de BNR-app.
30: Arcadis schrapt zo'n 1000 banen en stoot activiteiten in China af. De hogere energieprijzen zetten Nederlanders aan tot het isoleren van de woning. En Nederland stelt samen met 5 andere landen EU-begrotingsultimatum. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
0: En dat brengt ons bij Mandy van der Plas van de AWB. Mandy, hoe staat het erbij op de weg? Het is 10 uur, mag het hier afgelopen zijn?
31: De meeste files worden gelukkig snel korter. Het rijdt nog wel langzaam op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. En dat komt door een ongeluk bij knooppunt Grijsoord. De weg is wel weer vrij, dus de vertraging neemt hier snel af. Op dit moment staat de teller op 10 minuten. Verder nog een korte file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is het oponthoud bij Hoevelaken in beide richtingen ongeveer 5 minuten. Ook meldt Flitsmeister nog een snelheidscontrole op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 250,0.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
32: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote politieactie in Eindhoven. Volgens Brabantse media zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen. Bij een van de invallen zijn 2 mensen opgepakt en vloog er een drone boven het huis. De politieactie is onderdeel van een groot onderzoek, maar waar die over gaat is niet bekend. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 4 mensen omgekomen door de overstromingen die ontstonden na zware regenval en voor zeker 700.000 mensen in de miljoenenstad heeft dat gevolgen. Het duurt zeker een week voordat al het water is weggepompt. Het dodental door het noodweer is in heel Thailand opgelopen tot 23. Weggebruikers in Zuid-Holland gaan volgend jaar opnieuw meer wegenbelasting betalen. Vooral mensen met een SUV zijn de dupe. Ze zijn op jaarbasis €11 meer kwijt. Provinciale Staat had juist gevraagd om een verlaging, maar dat blijkt niet haalbaar. Zuid-Holland verwacht €20 miljoen extra inkomsten door de hogere wegenbelasting. Advies- en ingenieursbureau Arcadis schrapt zo'n 1000 banen. Verder maakt het bedrijf bekend dat het merendeel van de architectuuractiviteiten wordt afgesloten, ook in China. Arcadis wil zich meer gaan richten op markten waar de vraag het grootst is. Bij het bedrijf werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. En 2026 zit vol mooie dagen. Met nog 3 maanden te gaan heeft de zon nu al meer geschenen dan normaal in een heel jaar. Volgens Weer Online 1825 uur. Vooral in maart, april en juli was het veel zonniger dan gemiddeld. In februari was het juist ietsje somberder. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon en de temperatuur loopt hard op. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het AP-nieuws.
11: Mijn gast heeft zo'n beetje alle ups en downs van het runnen van een cryptobedrijf meegemaakt. Hij verkocht het uiteindelijk voor miljarden. Hoe je overleeft in de cowboy cryptowereld, of is dat misschien helemaal niet zo, hoor je zo meteen in de Big Five van crypto voorbij de hype.
33: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren.
1: Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch, al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
26: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodins Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodins.nl/go.
4: De Nationale Autoshow.
5: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
4: Meindert en Wouter.
6: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
5: Bijna de helft.
6: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
4: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
6: Het kwartje valt nu pas.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
11: Dagelijks gaan er miljarden om op de cryptomarkten. En hoe zorg je nou dat die miljarden naar jou gaan en dat je een sterke onderneming bouwt in een onzekere wereld? Nou, mijn gast vandaag, Marius Jansen, weet er alles van. Van harte welkom.
8: Dankjewel, Diana.
11: Heel leuk om echt ook een ondernemersverhaal in deze week te hebben. Want vorig jaar heb jij jouw bedrijf verkocht. Dat bedrijf heette Deribit. In 2016 samen met je broer John opgericht. En dat heb je vorig jaar verkocht voor $2,9 miljard aan cryptobeurs Coinbase.
8: Klopt.
11: Weet je dat moment nog dat je de handtekening zette?
8: Er waren niet één handtekening, er waren heel veel handtekeningen bedoel ik. En ja, er zijn meerdere handtekeningen gezet dus. En ik weet nog wel het moment van, er waren natuurlijk twee essentiële momenten voor ons. Mm-hmm. Of meerdere eigenlijk. Eerst teken je een letter of intent. Dat je een intentie hebt om met elkaar iets te gaan doen dus. Hè, dus de overdracht dus. En daarna ga je naar een SPA. En dat is de aankoopovereenkomst.
11: Ja. Yeah.
8: En dan teken je ook weer dingetjes. En dan uiteindelijk doe je de daadwerkelijke overdracht. En voor die tijd heb je allemaal al dingen getekend. En die overdracht die vindt dan op de duur automatisch plaats. Via notarissen. En heb je dus allemaal al je mandaat voor afgegeven.
11: Maar op het moment dat het echt gewoon helemaal rond was. Hè, dev. Wat ging er toen door jou heen?
8: Een opluchting natuurlijk, want je weet dat het staat te gebeuren, maar je wil het ook dat het heel graag gaat gebeuren. En ja, eigenlijk het is een trein die dan dendert, zeg maar, die me niet meer tegen is te houden. Op de dag van closing, hè, dus op de daadwerkelijke overdracht. Voor mij was het augustus vorig jaar, als ik het scherp mijn netvlies heb. En ja, dat was op dat moment een enorme opluchting. En ik weet nog wel, ik heb die avond nog een paar biertjes gedronken. Of wijntjes. En nou ja, dan word je normaal de volgende dag echt heel erg brak wakker, zoals we dat zeggen. Maar ik voelde me echt 100 kilo lichter.
11: Ja, ja. Wat was die lichtheid?
8: Ja, die lichtheid was... Kijk, we zijn in 2016 begonnen met het bedrijf. En misschien een beetje als idealisten. En altijd met een insteek gehad. Altijd de insteek gehad om het zeer professioneel en goed neer te zetten. Nou ja, dat het zo groot zou worden en met zoveel belangen, dat hadden we ook natuurlijk niet helemaal voorzien.
11: Mm-hmm.
8: En de stoutste dromen misschien niet durven hopen ook. En als je dan 10 jaar later dan het bedrijf zo succesvol weet over te brengen en over te dragen. En op het laatst gingen er dagelijks miljarden aan volume door de beurzen heen. De omzetten gingen soms meerdere miljoenen per dag. En de open interest, hoeveel contracten open stonden. Nou, dat is heel belangrijk in verband met risk. En allemaal dingen die theoretisch mis kunnen gaan, zeg maar.
11: Ja.
8: En je beheert miljarden aan Bitcoin en Ethereum van andere klanten. Dus alles is super professioneel ingericht. Maar ja, er bestaan theoretische kansen dat dingen mis kunnen gaan. Zo is onlangs er ook nog, deze week nog recent, is er een Bitcat is een beurs weer gehackt. Nou, die zijn voor 300 85 miljoen uit mijn hoofd dollar nog gegaan.
11: Ja, ja.
8: Dat soort dingen. Dat
11: is een druk die je continu voelt eigenlijk.
8: 24 uur per dag. Dus,
11: heel heftig eigenlijk.
8: Ook, ja, ik ben ook gewend om 's nachts wakker te worden. En dan het eerste wat je doet is gewoon die beurs controleren.
11: Ja.
8: En op het moment dat je weet van hey, dit is nu niet meer van mij, dit is iemand anders' verantwoordelijkheid, is dat heel prettig als je dat na 10 jaar een keer kan
11: ja,
8: doen.
11: Want je bent nu een paar maanden verder, hè, vanaf dat dev-dev-moment.
8: Een jaar inmiddels.
11: Een jaar, ja precies, ja. Ja, augustus zei je, 2025. Is je leven dan heel erg veranderd?
8: Zeker, ja.
11: Ja? Ja. Rustiger geworden.
8: Kijk, we hadden het bedrijf zo ingericht dat we niet meer extreem veel operationeel involved waren in die manier. Dat we er echt, dat ik echt volledige 12 uur per dag aan het vlammen was met e-mails en meetings. Nee, dat bedrijf liep gewoon uitstekend. We hadden echt een heel goed team neergezet. Waar ik enorm trots op ben ook natuurlijk. Ja, dat gaf mij destijds al wel vrijheid. Alleen die druk, dat is iets wel iets van die verantwoordelijkheid die je voelt voor het bedrijf.
11: Ja, die is gewoon weg. En wat natuurlijk ontzettend mooi is, dat jullie het op een heel goed moment hebben verkocht. Waardoor je ook echt met een heel mooi bedrag allebei eruit loopt natuurlijk.
8: Dat is ook prachtig, ja. Maar het is ook heel fijn dat we het aan een partij hebben kunnen verkopen die nu ook echt het bedrijf naar een volgende fase kan duwen.
11: Ja.
8: Waar wij denk ik als bedrijf toch een beetje zo zaten van hey, hoe moeten we dit nu aanpakken? Ja, weet Coinbase nu gewoon echt, heeft een hele duidelijke visie volgens mij en die gaan er vol voor. En en ik denk dat ze dat Deribit daarmee in goede hand is.
11: Ja, we gaan zo wel even uitleggen wat het bedrijf precies doet en deed en hoe jullie het ooit hebben bedacht. Maar misschien toch nog even naar het begin, want dat is ook vaak een heel romantisch verhaal natuurlijk. Hoe zijn jullie begonnen? Was dat echt heel klein op een zolderkamertje, hoe moet ik me voorstellen, in 2016?
8: Ja, dat was in 2014 kwam mijn broer dus met het idee om dit te beginnen. En omdat we in 2013 voor het eerst over Bitcoin hoorden. En toen hoorden we iemand erover praten, dat het een soort internetgeld was, wat de overheid niet kon aanraken. Nou, en dat werd toen nog heel erg veel geassocieerd met drugshandel op die websites, Silk Road en dat soort dingen. Werd het er heel veel mee geassocieerd. Maar wat ons toen bleef bijhangen, was dat het niet door een third party, dus door een bank, gereguleerd werd. En dus ook niet dus een transactie kon worden tegengehouden. En dat is ook de kracht van het decentrale systeem met Bitcoin, dat je transacties kan doen zonder dat daar een derde partij iets over te zeggen heeft van ja, dat mag wel of niet. Nou, toen we dat voor het eerst hoorden, vooral mijn broer, die ging daar direct heel erg op aan.
11: Waarom ging die daar zo op aan?
8: Ja, omdat hij begreep het direct. Hij begreep direct dat een product dat dit als eigenschap heeft, dat iets is wat niet aangeraakt kan worden. Dat het heel waardevol is. Dus dat had hij.
11: Maar waardevol in de zin van je kan er heel rijk mee worden, of waardevol op een andere manier?
8: Waardevol dat daar een natuurlijke vraag naar zou kunnen ontstaan. Dat mensen dit willen bezitten omdat het een betere vorm van geld is.
11: Mm-hmm.
8: Moet je het daadwerkelijk wel als geld kunnen gebruiken? Nou goed, dat is weer een heel ander verhaal. Zouden we misschien later nog even wat in kunnen gaan?
11: Ja, maar dat een beetje kritisch op Bitcoin, ik weet het.
8: Maar goed, dat was destijds niet. En dat was voor het eerst wat we met onze hele simpele walletjes, dat we transacties deden naar elkaar toe. Probeerden we tegelijk transactietjes te doen voor de grap. En alles werkte mega goed. Transacties kwamen in één keer binnen op je telefoon. Het was echt, voelde echt als magie. Dat je iets kon versturen naar een ander zonder dat een derde partij daar dus iets van vond.
11: Ja, en jullie hadden dus, hij had al heel goed gevoel, dit kan groot worden. Dus dat gevoel speelde. Maar jullie waren ook wel echt libertarisch, toch? Hoe jullie ernaar keken. Kan je daar iets mee over?
8: Ja, klopt. Dus als je een libertariër bent en dan als je dan over Bitcoin hoort, is dat een geschenk uit de hemel natuurlijk. Dus dat is iets wat
11: wat ging er bij jullie aan dan?
8: Dat het niet bijgedrukt kan worden. Dus dat je een vast aantal bitcoins hebt, of dat je weet dat hoeveel er nog bij komen. Nou, de 21 miljoen. We zijn nu echt heel erg, komen nu echt in de buurt van die 21 miljoen. Dus de inflatie in Bitcoin wordt steeds minder. Maar goed, dat was van tevoren al duidelijk. Voor mij, toen wij ermee begonnen, waren het 12 of 13 miljoen. Ik weet het niet meer precies.
11: Mm-hmm.
8: Maar
11: dat het dus zo beperkt was, want die schaarste, dat sprak je aan.
8: De schaarste en dat je het kan verplaatsen van A naar B zonder dat er een derde partij tussen zit.
11: En waarom vond je die schaarste zo belangrijk? Dat je dacht, dat vind ik heel waardevol.
8: Nou, alles wat schaarste is, kan als er maar een beperkt aantal van iets is en mensen willen het graag hebben, dan gaat de koers natuurlijk omhoog.
11: Ja.
8: Want dan gaan mensen erop bieden. En Ja. Dus dat zie je bijvoorbeeld ook met klassieke auto's. Dat is nog maar eentje van
11: die. Ja, dus het was toch echt wel het geld verdienen. Ook daarin de niche ruiken en wat jullie uiteindelijk hebben gedaan.
8: Natuurlijk was dat ook iets. Maar in eerste instantie gingen we erop aan. Omdat we dachten van, dit kan de wereld een stukje mooier maken.
11: Ook op welke manier zou het de wereld dan mooier kunnen maken?
8: Bijvoorbeeld door heel veel mensen die geen bankrekening kunnen openen. We noemen het in Afrika of andere landen. Dat ze gewoon bij wijze van spreken een walletje kunnen openen. Met twee drukken op de knop en je kan bitcoins behandelen of overmaken naar een andere.
11: En dat misschien ook gewoon de macht van banken aan banden werd gelegd. Dat speelde denk ik ook wel bij jullie.
8: Ja, ik denk niet dat de macht van banken aan banden werd gelegd. Meer dat bitcoin daar niks mee te maken heeft in principe. Dat hij gewoon zijn eigen ding doet. Het is gewoon een los ding naast de banken.
11: Ja.
8: Nou, totdat natuurlijk de regulering inkikt. En dan wordt alles weer een beetje anders.
11: Er waren heel veel gedachten eigenlijk die door elkaar gingen bij jullie. Dus de vrijheid. Ik proef ook wat pionieren.
8: Ja, absoluut. Ja.
11: Dat er iets nieuws is waar je nog niet precies weet waar het naartoe gaat. Het kan maatschappelijke waarden hebben. Dus die idealen speelden ook. Ja. Maar ook weten van... Hier zit een economische kans.
8: Klopt, want wij dachten van... we zagen dus de kans van bitcoin. En ik was er echt van overtuigd dat bitcoin... Echt een rol ging spelen in de toekomst. Nou, als bitcoin een rol gaat spelen in het financiële systeem... misschien nu al gebeurt, maar het kan nog veel groter worden. Ja, dan zal daar ook optiehandel plaats op vinden.
9: De Big Five. Diana Matroos.
11: Ja, want dat is natuurlijk precies wat jullie hebben gedaan met Deribit. Jullie zijn in de optiehandel gegaan, of crypto-optiehandel. Het is heel technisch, dus ik heb me ook sinds gisteren gerealiseerd... ik moet me niet in de techniek verliezen. Maar zou je het in basis kunnen uitleggen wat het behelst? Jullie businessmodel.
8: Nou ja, laat ik het proberen in Jip en Janneke kadaal te vertellen. Opties kennen we in het dagelijkse leven. Heel erg. Je kan bijvoorbeeld stel je ziet een mooie woning en je wil hem kopen, dan vraag je misschien de makelaar. Nou goed, tegenwoordig is de markt anders, maar je kan je voorstellen dat je zegt van, nou, ik zou graag een optie willen voor 48 uur op dat huis. Zal ik daar een optie op kunnen krijgen?
11: Ja, dat zou toch mooi zijn als dat nog kon, hè?
8: Dit voorbeeld kan iedereen begrijpen. Nou, alleen de makelaar doet dat dan vaak, of de verkopende partijen als geste dat je dat gratis krijgt. Nou, in de financiële wereld, als jij een optie wil hebben om iets voor een bepaalde prijs te kopen, ja, dan betaal je daar een premie voor. Dus stel je wil een optie hebben om bitcoin op een later tijdstip voor, laten we zeggen, 70.000 euro te kopen. Ja, dan betaal je daar een premie voor. Dus dan kan je eigenlijk ook zien als een soort verzekering tegen prijsstijging. Want als je dan een bitcoin wil kopen, kan je hem altijd nog voor 70.000 euro kopen. Dan heb je ook een put-optie en dat werkt andersom. Dat werkt op de manier van waar je bij wijze van spreken verzekeren. Daar verzeker je tegen een prijsdaling. Nou ja, dan gaan we een stapje verder. Kan je je voorstellen dat je bitcoin miners hebt? Nou, dan gaan we een beetje de diepte in over bitcoin minen. Maar elke...
11: Ja, daar ging ik gisteren de mist in.
8: Okay. Maar elke 10 minuten komen er een paar bitcoins bij. En dat zijn miners. En dat zijn bedrijven die daar heel veel computerkracht voor inkopen. Chips voor inkopen. En hele servers hebben staan die niks anders doen dan proberen de code te kraken van bitcoin, zeg maar. Die elke 10 minuten gebeurt. En dan komen er een paar bitcointjes vrij. En als je een miner hebt, dan weet je hoeveel rekenkracht je hebt. En dan kan je ongeveer een schatting maken van hoeveel bitcoins je in die maand binnen gaat halen. Daar kan je een redelijk eerlijke berekening op loslaten.
11: Want wat gisteren legde hij mij uit dat het ook wel om zo'n stuk te bemachtigen, zo'n blok, dat je daar dat het ook een beetje raden is. En dat het wel met heel veel rekenkracht gaat, maar dat het heel moeilijk is om daartussen te komen.
8: Ja, dus dan hebben ze gewoon heel veel, voor mij, als ik het goed begrijp, heel veel speciale hardware die dus heel vaak die getalletjes probeert te raden.
11: Ja.
8: En opeens is het bingo.
11: Ja, daar kom je als gewone sterveling niet tussen.
8: Nee, zeker. Nou ja, eenmaal toen Bitcoin in het begin begon, waren de miners niks meer dan gewoon een computertje van links of rechts van Satoshi Nakamoto dus.
11: Ja.
8: En een paar andere pioniers destijds.
11: De groep of de persoon die het ooit bedacht heeft.
8: Maar goed, dat werd destijds ook al voorzien in de whitepaper van Satoshi, dat uiteindelijk dat het serverparken zullen gaan worden. Nou, dat is ook gewoon zo ontstaan. Nou goed, terug naar dat verhaal over die opties. Want
11: ja, ja.
8: Een miner weet dus ongeveer hoeveel bitcoins hij in een maand, whatever tijdsbestek, zal gaan ontvangen door middel van het minen. Hij weet zijn elektriciteitsrekening, hij weet zijn vaste kosten. Een miner kan zeggen van, nou, ik wil verder niet speculeren op de prijs van bitcoin, maar ik wil wel gewoon geld verdienen aan het minen. Dan wil ik een verzekering afsluiten dat ik bitcoin altijd voor een bepaalde prijs kan verkopen. Dus niet dat je een optie hebt om bitcoin te kopen, maar juist een optie hebt om te verkopen.
11: Ja. En dat is precies het stuk waar jullie aan verdienen, aan die premie eigenlijk. Die verzekeringspremie tegen een prijsdaling of stijging. Ja. Want dan kan je uiteindelijk zeggen als de prijs enorm daalt. Dus stel je zegt ik wil voor 80.000 mijn bitcoins verkopen. En die optie loopt af en hij is 70.000. Dan kan je zeggen ik verkoop niet, maar dan ben ik wel mijn premie kwijt. Die is dan...
8: Nee, maar als je bitcoin wil verkopen voor 80.000 en de prijs zakt naar 70.000... Ja. Ja, dan is die optie natuurlijk minimaal 10.000 euro waard. Want je kan die bitcoin voor 80.000 verkopen. Ja. Bitcoin is vandaag 70.000 euro waard. Dus die optie die is 10.000 euro minimaal waard.
11: Ja, dus dan, dan
8: heb
11: kan
8: je
11: verzekerd
8: dat... tegen een prijsdaling.
11: Ja, en ja, dan kan je nog kiezen of je het wel of niet verkoopt.
8: Ja, kan je kiezen, maar de facto wordt dat allemaal geautomatiseerd.
10: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents.

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: MoveMove. Ze bestaat niet meer, maar die hadden producten, ja, zeer exotische producten begonnen ze mee met te lanceren, waarvan je kon afvragen of dat, ja, of daar wel echt, of dat wel logisch was en of het wel goede producten waren. Daar waren wij kritisch op. Maar goed, er zullen ook mensen zijn die kritisch op ons zijn. Maar wij vonden die producten iets te exotisch, zeg maar. Met hele hoge leverage, met meer dan 100 keer leverage en dat soort dingen. Dus een hefboom van meer dan 100 keer en dat soort dingen. Ja, ja. Dat vonden wij te ver gaan.
3: Ja, wat kwam je nog meer tegen van die cowboywereld onderweg?
2: ICO's. Dus dat je je in kon schrijven om voor een nieuw muntje of een nieuwe coin die dan werd gelist. En maar die kwam dan helemaal niet. Dus dan had je je geld gestort en dat was dan FTSE en dat soort dingen. Het was een cowboy. Ja, het was wel een beetje het Wilde Westen.
3: Ja, hoe gingen jullie daarmee om?
2: Nou, dat was niet echt ons pakje aan verder. Want wij waren gefocust op Bitcoin en Ethereum op den duur. Nou, dat was al. Die waren al redelijk relatief gevestigd. Ook al in 2016 en 17 en 18 wel. Dus daar hadden wij zelf niet zoveel mee te maken. Alleen wij werden, terwijl wij een heel mooi product aan het bouwen waren en naar onze mening ook een heel eerlijk product, werden we natuurlijk wel. Je wordt natuurlijk af en toe wel. Alles wordt onder één kam geschoren. Dus dat heeft dan wel een beetje een nadelig effect. Dat je af en toe moet uitleggen van ja, dat je iets met bitcoins doet, maar dat. De eerste in 2016, 17 zei iedereen alleen maar, oh, je doet iets met bitcoin, je zit zeker met de drugshandel of whatever. Of je zit op de dark web of dat soort dingetjes. Ja. Wat een volledig kullekoek is natuurlijk. Ja. Daar zijn we helemaal niet mee bezig.
3: Nee. Dus daar werd je op een negatieve manier mee geconfronteerd. Geassocieerd eigenlijk met dat imago. Maar als je even kijkt wat jullie ook nog onderweg aan die cowboywereld zijn tegengekomen, hebben jullie ook wel tegenslagen meegemaakt met een enorme hack bijvoorbeeld.
2: Klopt, ja.
3: Ja, kan je daar even vertellen? Misschien is het niet leuk om nog over te praten. Ik weet niet, hoe ervaarde je dat op dat moment?
2: Nou, ik heb er geen posttraumatische stressstoornis.
3: Oh, gelukkig.
2: Over, gelukkig. Maar misschien ergens ook wel. Ik denk wel dat dat is wel iets wat je nooit meer vergeet natuurlijk, dat moment.
3: Neem ons mee naar dat moment.
2: Nou, ik zat thuis en een van de jongens die zei van hey, de beide wallets die staan op nul. En wij hadden zeg maar hot wallets, daar zat een beperkte hoeveelheid in, relatief gezien. Die hielden we altijd minder dan 1% van al het geld.
3: Ja, dus dan hebben we het over miljoenen of zo?
2: Dat was 30 miljoen destijds.
3: Ja.
2: En de kans dat een wallet precies op nul staat is natuurlijk klein. Want ja, stel je gooit er 100 bitcoin in, er wordt een keer 60 bitcoin opgenomen. En dan komt er weer 5 bitcoin bij. En dan komt er weer 3 bitcoin bij. En dan komt er weer 7 bitcoin opgenomen. Dus ja, dat fluctueert.
3: Precies nul, dat
2: precies
3: is gek.
2: Precies nul is heel gek.
3: Ja.
2: Bij de nul is nog
3: heel
2: veel
3: gek.
2: Gekker. Ja, dus toen was het direct boom, de beurs platgelegd van de alarm. Gewoon alarm. En toen zijn we dus onderzoek gaan doen en de hele beurs platgelegd. En volgens mij ben ik toen 24 uur achter elkaar niet geen dutje gedaan.
3: Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. En dan op een gegeven moment kom je erachter dat er dus een hack heeft plaatsgevonden.
2: Dat wisten we eigenlijk direct.
3: Dat wist je direct. Ja. Wat deed dat met jullie, hoe je gewoon naar dat bedrijf? Want je bent in één keer heel kwetsbaar. En dat is dus die kant van die cowboywereld ook.
2: Ik denk dat het. Kijk, als er iets van je afgepakt wordt, is het nooit leuk. Maar het voelt echt alsof iemand in je woonkamer is geweest en daar de boel heeft lopen leegrommelen. En dat voelt natuurlijk heel raar.
3: Ja. Dus, want je zei, ik heb geen posttraumatische stress, maar misschien toch wel een beetje, zeg je.
2: Nou ja, god.
3: Of is dat een geintje?
2: Het was een beetje een geintje. Ja, maar okay. Laten we zeggen dat het wel een van de. Dat was wel de zwaarste periode. We hebben daarvoor in dat jaar ook nog een groter verlies gehad. Iets van 80 miljoen. Door een riskinschatting fout van ons. Door een bepaalde klant heel veel krediet te geven. Nou. Dat was, vond ik, minder spannend, eerlijk gezegd, dan die hack. Omdat de hack is ook, je verliest geld, dat is één. Maar ook, mensen zijn echt in je huis geweest.
3: Ja, en voor andere bedrijven die op andere manieren ook met hack te maken krijgen. Want de hele bedrijvensector en de overheid wordt daar natuurlijk ook door getroffen. Heb je een bepaalde tip als ondernemer, wat je dan hoe je zoiets oplost en ook je imago naar buiten toe beschermt?
2: Ja, voorkomen is genezen beter dan genezen natuurlijk. Maar voor ons is het, ik heb misschien. Ja, leer ervan. En dat was ook de tip die wij hebben. Gewoon de les die wij onszelf hebben opgelegd. Het bedrijf is toen als een het is een katalysator geweest. Dus die 28 miljoen was eigenlijk een relatief goedkope les geweest. Ik denk dat we in dat moment is het bedrijf. Binnen no time zijn we.

0: allemaal certificaten gaan halen, security updates, alles hebben we aangepakt. En iedereen stond aan in het bedrijf. En ik denk dat we toen met het hele team in een jaar iets hebben neergezet wat anders misschien wel 3 jaar had geduurd.
1: Zometeen praten we verder, want er waren zeker ook andere tegenslagen, maar natuurlijk ook een flinke upside. En ja, die idealistische gedachte waarmee het begon, daar is hij toch een beetje in teleurgesteld. Blijf luisteren.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
3: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Hoge brandstofprijzen, kwetsbare toevoerketens, een veranderende wereldorde. De geopolitieke realiteit laat zien hoe kwetsbaar ons energiesysteem is. Want hoe zorgen we dat energie duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar blijft? 3 experts uit de wereld van veiligheid, infrastructuur en energie delen hun visie. Hun boodschap? Economische weerbaarheid en nationale veiligheid vragen om een nieuwe koers. Lees het artikel op partner.fd.nl/shell.
6: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
7: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
6: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
11: Je bedrijf weggeven. Niet aan de hoogste bieder, maar aan het bedrijf zelf. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar steeds meer ondernemers die doen dit. Steward ownership noemen ze dat. Hoe het werkt, waar je tegenaan loopt en waarom je dit überhaupt zou doen, dat hoor je in Baanbrekende Businessmodellen. Morgenmiddag om 2:30 op BNR.
12: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
10: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. We zijn op dit moment filevrij. Wel meldt Flitsmeister een aantal controles, zoals op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 46,9. En ook op de A28 is het oppassen van Assen naar Zwolle. Daar staat een flitser bij hectometerpaal 165,3.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote politieactie in Eindhoven. Volgens Brabantse media zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen. Bij een van de invallen zijn twee mensen opgepakt en vloog er een drone boven het huis. De politieactie is onderdeel van een groot onderzoek, maar waar die over gaat is niet bekend. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn vier mensen omgekomen door de overstromingen. Die ontstonden na zware regenval en voor zeker 700.000 mensen in de miljoenenstad heeft dat gevolgen. Het duurt zeker een week voordat al het water is weggepompt. Het dodental door het noodweer is in heel Thailand opgelopen tot 23. Weggebruikers in Zuid-Holland gaan volgend jaar opnieuw meer wegenbelasting betalen. Vooral mensen met een SUV zijn de dupe. Ze zijn op jaarbasis 11 euro meer kwijt. Provinciale Staat had juist gevraagd om een verlaging, maar dat blijkt niet haalbaar. Zuid-Holland verwacht 20 miljoen euro extra inkomsten door de hogere wegenbelasting. Advies- en ingenieursbureau Arcadis schrapt zo'n 1000 banen. Verder maakt het bedrijf bekend dat het merendeel van de architectuuractiviteiten wordt afgesloten, ook in China. Arcadis wil zich meer gaan richten op markten waar de vraag het grootst is. Bij het bedrijf werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. En 2026 zit vol mooie dagen. Met nog 3 maanden te gaan heeft de zon nu al meer geschenen dan normaal in een heel jaar. Volgens Weer Online 1825 uur. Vooral in maart, april en juli was het veel zonniger dan gemiddeld. In februari was het juist ietsje somberder. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon en de temperatuur loopt hard op. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Cryptokoersen zijn net zo wisselvallig als het weer in Schotland. In korte tijd kan je miljoenen verdienen, maar ook verliezen. Hoe loods je je bedrijf door deze wereld? Blijf luisteren naar het tweede deel van de Big Five.
16: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
17: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hoerdes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 1:50 in Transportzaken.
18: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paychecked in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
16: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
19: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
20: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
21: of over de grootste beursgang aller tijden.
20: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
21: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
20: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
21: of in de BNR-app.
22: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
23: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
24: Is Tesla eigenlijk nog een interessante belegging?
25: Nou, er is nogal wat gebeurd in elk geval de laatste tijd.
24: Precies, en daarom hebben wij dat aandeel opnieuw doorgelicht.
25: Niet alleen Tesla, er staan een hele hoop nieuwe bedrijven op onze lijst.
24: Dus wil je horen of een aandeel interessant is? Volg dan Doorgelicht in je favoriete podcast-app en luister elke woensdag om 2:00 naar BNR.
26: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
27: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week neem ik een kijkje in de wereld van crypto en bitcoin en uiteraard al die andere cryptomunten en netwerken. En vandaag hebben we een prachtig ondernemersverhaal met Marius Jansen, die zijn cryptobedrijf Deribit samen met zijn broer vorig jaar voor $2,9 miljard verkocht. En Marius, we hebben in het eerste half uur al goed uitgelegd dat jullie in optiehandel zaten, crypto-optiehandel. Je hebt dat systeem uitgelegd. Maar hoe kon het uiteindelijk dat jullie zo ontzettend veel geld hebben verdiend?
0: Ja, en wat veel mensen dus denken, dat wij daadwerkelijk als beurs verdienden aan de premie zelf. Nou, dat is niet waar.
1: Die verzekeringspremie?
0: Ja, die verzekeringspremie. Wij verkochten die verzekeringspremies dus zeg maar niet zelf. Die optiepremies verkochten wij niet zelf. Wij brachten alleen de koper en de verkoper bij elkaar. En dat is wat een beurs doet, of een exchange. Net zoals ook de Euronext hier dat doet. Wij zijn puur de tussenpartij. En vaak wordt het wel de markt gemaakt door market makers. Nou, dat zijn professionele partijen. Je kent ze wel, zoals Flow Traders, IMC en Optiver. Ja. In Nederland zijn ze vrij bekend. Nou, die heb je ook in de cryptowereld. En de ene partij biedt het aan, de andere koopt het. En als die transactie daadwerkelijk plaatsvindt op het platform, vragen wij daar weer dan een fee over, die premie.
1: Ja, en berekent dan een beetje de reguliere fee, dat we ook begrijpen dat jij dit voor 2,9 miljard kon verkopen.
0: Ja, wij begonnen volgens mij, nu moet ik op ongeveer, ik weet het niet precies meer, maar ongeveer hielden we op de duur 0,02% per ongeveer hielden we over aan
1: gage.
0: Per bitcoin die er verhandeld werd. Nou ja, als er dan voor 10, 20 miljard wordt verhandeld, kan je wel uitrekenen wat ongeveer de omzet is op zo'n dag.
1: Ja, en dat zijn natuurlijk de bedragen die in deze markt continu omgaan en waar jullie dus ook op zaten.
0: Klopt, ja.
1: Ja. Uiteindelijk ging dat dus heel goed, waardoor je het uiteindelijk ook op het juiste moment hebt kunnen verkopen. Maar er waren wel wat tegenslagen onderweg. Je hebt die hek al uitgelegd. Ik denk ook wel dat de tijd in 2022 ontzettend zwaar was met die crypto-winter.
0: Ja, dat was voor ons viel het reuze mee. We hebben dus een hack gehad en een riskfout gemaakt. Maar in principe deden wij het qua omzet bijzonder goed. Wij waren ook als bedrijf heel erg lean. We hadden weinig vaste kosten. We deden het met een relatief klein team. Volgens mij zaten we in 21 nog met 40 man.
1: Mm-hmm.
0: En toen was het omzet al wel boven de 200 miljoen uit mijn hoofd, ja, dollar.
1: Maar merkte je niet dat je aan allerlei mensen, bedrijven ook gekoppeld bent die het wel zwaar hadden in die tijd? Dat je toch op een bepaalde manier raakte?
0: Ik denk dat ik heb dat niet zo ervaren op die manier. En ik had ook alle vertrouwen in dat die nieuwe markt wel weer zou komen. Die kwam dus uiteindelijk toen Trump aan de macht kwam natuurlijk. Toen kwam de nieuwe bullrun tijd. Maar ik heb wat dat betreft verder niet de crypto winter beleefd als een hele zware periode voor ons.
1: Nee, nou, gelukkig maar.
0: We hebben geen enkele maand gehad waarin we geld verloren. Ja.
1: Wat wel echt pittig was... misschien ook de rol van de toezichthouders, hebben we een mooie vraag bij. Gisteren sprak ik namelijk met Bert Slachter. Hij is wiskundige, economisch analist, schrijver van onder meer Bitcoin Alpha. En ook te horen op deze zender in de CryptoCast. En hij wilde dit graag van jou weten.
3: Je ziet wel eens vaker dat mensen die zich terugtrekken uit een hoge functie, dat die daarna veel vrijer kunnen spreken. Hè? Centrale bankiers, regeringsleiders, CEO's, die hebben dan even geen zorgplicht meer aan hun opdrachtgevers of aan hun aandeelhouders. En Marius, ja, in 2016 begon als Nederlands bedrijf, in 2020 naar Panama. Misschien wel de belangrijkste optiehuis voor crypto in de wereld. Zitten Nederlandse toezichthouders innovatie in de weg?
0: Ja, de vraag stellen is me beantwoorden.
1: Ja, dus.
0: Goed. Kijk, ik kijk het natuurlijk vanuit mijn kant. En voor ons was dat zeker het geval. Toen kwam een nieuwe regelgeving kwam toen. Dat betekende gewoon voor ons, als wij die regelgeving zouden toepassen, dat we gewoon een enorme achterstand zouden opbouwen ten opzichte van de competitie. Ik durf mijn hand voor in het vuur te steken dat als wij in Nederland waren gebleven en aan die regelgeving gingen voldoen, dat we de wedstrijd hadden verloren.
1: Welke regelgeving was het met name wat jullie ontzettend in de weg zat?
0: Volgens mij moesten we op alle transacties moesten we extra verificatie op toepassen. Dus boven bepaalde bedragen. Nou ja, wij hadden alleen maar hele grote transacties boven de 10.000 euro volgens mij. Als ik het in mijn hoofd. En er waren nog een paar andere dingen. Ik heb ze niet zo scherp op mijn netvlies staan. Maar dat betekende gewoon voor ons dat wij gewoon hier gewoon niet. De competitie deed dat niet in Azië. Dus ja, dan hadden we die slag, die wedstrijd gewoon verloren. En dan waren partijen daar naartoe gegaan. Want het is extra romslomp, extra werk wat je klanten oplegt. En dat was toen nog te vroeg. Dus,
1: en daarom zijn jullie ook, hè, want het zat in de kettingvraag verborgen, zijn jullie ook uiteindelijk met het bedrijf naar buitenland gegaan. Ja. Was dat moeilijk om Nederland te verlaten? Of hadden jullie zoiets, dit is gewoon een no-brainer, we moeten gaan?
0: Uiteindelijk was het wel een no-brainer. We voelden het wel een beetje aankomen. We hadden ook ooit wel een discussie met de AFM. Dus wij voelden ons sowieso niet heel erg welkom hier meer in Nederland. Wat we heel erg jammer vonden, want we waren apentrots naar de AFM gegaan om te vertellen wat we aan het doen waren. Maar dat werd niet zo heel erg gewaardeerd, zeg maar. Er is een discussie geweest, maar die is eigenlijk nooit meer opgevolgd. Maar daardoor wisten we eigenlijk wel van, we zijn hier niet welkom. We hebben niet een Ja, en
1: was dat omdat jullie ook, wat je eerder zei, dat negatieve imago, wat ook een beetje in die cowboywereld, dat je dat ook terugproefde bij de AFM, of zat dat in andere dingen?
0: Ik dat gevoel van de AFM wat ik kreeg is van, nou, we begrijpen het niet en we vinden het eng en Bitcoin is een speculatief middel en we moeten de mensen beschermen om hier, dat ze hierin gaan stappen.
1: Maar ze begrepen het eigenlijk niet echt. Dat is een beetje wat je
0: Dat denk
1: zegt.
0: Ik wel, dat denk ik inderdaad.
1: Ja. Wat iedereen kan gebeuren. Want dat is de reden waarom ik graag die week. Ik vind het ook moeilijk te bevatten. Maar als je bij de AVM zit, verwacht je toch wel dat je dat begrijpt.
0: Ja, maar ik begrijp ook dat het is natuurlijk ook een beetje een moeilijk ding om te begrijpen. Dat waarom heeft Bitcoin nou waarde? Waarom gaan mensen nou op een getalletje op je scherm bieden?
1: Ja,
0: waarom wordt het meer waarde?
1: Vertel maar, leg jij maar uit.
0: Ja, omdat het dus. Omdat je die transacties dus met elkaar kan doen zonder dat een derde partij er wat van vindt. En dat is extreem waardevol.
1: Ja.
0: Dus het is een, zoals Satoshi Nakamoto het omschreef in de white paper, een peer-to-peer digital cash system.
1: Ja.
0: Dus een digitaal betalingssysteem.
1: Ja. Uiteindelijk beseften jullie, we gaan hier de wedstrijd niet winnen. We worden zo ontzettend tegengewerkt dat we gewoon het bedrijf niet meer in leven kunnen houden. Toen zijn jullie naar Panama gegaan.
0: Ja.
1: En later naar Dubai, volgens mij.
0: Ja, dus wij hadden altijd wel het idee dat Panama een tijdelijke oplossing zou zijn. We wisten ook dat regulering wel zou komen. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat te gaan timen. Toen we waren zeg maar self-regulated. We deden wat checks op de betalingen. En we controleerden wel dingen. En we controleerden onze klanten. En we controleerden waar het geld vandaan kwam.
1: Maar jullie begonnen natuurlijk in alle eerlijkheid dit bedrijf wel met nul compliance, toch? Zo zijn jullie het bedrijf ooit gestart.
0: Op dag 1?
1: Ja.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat was echt,
0: toen natuurlijk niet. Maar dat ging al snel wel anders. Dus na 1 of 2 jaar werd het steeds anders. Kwam de compliance en due diligence, je moest ook op de klanten doen. En klanten deden het ook op ons. Dus een hele grote onderzoeken.
1: Mm-hmm.
0: Maar
1: hoe was dat in Panama dan uiteindelijk?
0: In Panama, we kregen letterlijk van de Nederlandse bank een brief. Of niet van de Nederlandse bank, van de Panamese bank een brief. Waarin iets, ja, de facto stond erin van, wat je doet met Bitcoin, je zoekt het maar uit. Het interesseert ons niet. Nou, dat is heel
1: gepast. Oh.
0: Ja, dat stond er eigenlijk in. Van,
1: waren er helemaal geen restricties dan?
0: Nee, waren geen restricties. Nee.
1: Ook niet als je Panamezen ermee benadeelde?
0: Nee, volgens mij was het inderdaad wel dat we. Nou, benadeelden. Mag mensen sowieso mag niemand benadelen. Dat is ook.
1: dat je daarmee bemoeit. Hadden ze wel zoiets, blijf op je eigen terrein?
0: Volgens mij stond er wel zoiets van, je mag het in Panama uitvoeren, maar ga geen Panamese klanten accepteren. Voor mij was dat een van de eisen die ze stelden.
1: Ja. Ja. En wat dachten jullie toen jullie dat terugkregen?
0: Toen dachten wij van, we kunnen hier ons bedrijf verder bouwen en dan naar de regulering toe werken. Kijken waar er wel een goed klimaat is. En toen kwam Dubai en toen zijn we naar Dubai vertrokken.
1: Wat heeft dit uiteindelijk, die vlucht uit Nederland, betekend? We weten allemaal hoe het is afgelopen met die verkoop van het gigantische bedrag. Maar wat voor push gaf dat toen aan het bedrijf?
0: Nou, niet daadwerkelijk een push. We konden gewoon doorgaan zoals we waren aan het innoveren. En de innovatie die bleef doorgaan. En die verplaatste dus gewoon van Nederland naar Panama.
1: Dat dus was jullie hebben ook niet heel lang aangekeken in Nederland hoe dat ging. Dus jullie hebben eigenlijk heel snel voorzien, we moeten gewoon gaan om te zorgen dat dit niet ontspoort.
0: Ja, klopt. We hebben op de duur best gewoon snel beslist van, oké, nu wegwezen. En
1: Dus uiteindelijk ging het helemaal lekker. En toen kwam Trump uiteindelijk aan de macht.
0: We hadden wel wat voorzorgsmaatregelen genomen natuurlijk. Maar op de duur dachten we van, oké, nu moeten we gaan. Dus we hadden wel wat dingen onderzocht. Zouden we naar andere exotische plekken gaan? Nou, uiteindelijk was Panama door ons de beste keuze.
1: Ja. Uiteindelijk zie je dan dat het bedrijf gewoon lekker doorgaat met de innovatie. Steeds groter kan worden. Je krijgt steeds meer druk op je schouders. Hè. Dat heb je natuurlijk aan het begin van de uitzending uitgelegd. En op een gegeven moment komt Trump aan de macht. Hoe belangrijk is dat geweest voor jullie bedrijf?
0: Nou ja, Trump is natuurlijk een enorme push geweest voor ons bedrijf. Dat was het moment dat Sean en ik tegen elkaar zagen, oké, dit is het moment om het hele bedrijf te verkopen. We waren eerst namelijk bezig om gewoon een gedeelte te verkopen. Toen Trump aan de macht kwam, dacht ik van, oké, nu krijgt Bitcoin natuurlijk wind in de zeilen. Dus dit is het moment. Iedereen ziet alleen maar dollartekens in zijn ogen. Nu gaan we het hele bedrijf proberen te verkopen.
1: Ja, dus je was eigenlijk heel blij met Trump. Of misschien niet om andere redenen, maar wel voor de money.
0: Wij waren voor onze business was Trump ook een geschenk uit de hemel. Ja.
1: Ja.
0: Voor onze business wel.
1: Zometeen praat ik verder met Marius Jansen. Want hoewel dit een heel mooi verhaal is, heeft hij toch ook wel teleurstellingen over Bitcoin. Komen we zo op. Maar eerst Thomas van Zijl, waar ga jij het zo meteen?
4: Ja, natuurlijk de nieuwe hype. AI, hoewel misschien de hype voorbij, maar de miljarden vliegen je om de oren. Recordbedrag aan eigen aandelen ingekocht door Nvidia. Softbank, dat toch nog weer eens miljarden stopt in OpenAI. Gaan we het allemaal over hebben met het beleggerspanel. En iets kleinschaliger, maar misschien daardoor ook wel echt uitzonderlijk, een gesprek met Kim Nooyes. Hij is de voorzitter van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Die moeten dus opboksen tegen de all-inclusives, de pakketreizen. Maar blijkbaar is er nog wel een goede markt voor. Hoewel kleinschalig, ben je dan ook kwetsbaar. Kwetsbaar voor bedreigingen die ook weer samenhangen met AI. Ik ga er proberen een rode draad in te ontdekken.
1: Dat gaat jou lukken.
4: Ongetwijfeld. Tussen 11:30 en 2:30 in BNR Zaken doen.
1: Oké, dankjewel, yes. Thomas.
5: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Ja, we hebben de ups en downs van je bedrijf gehoord. Hoe die hele verkoop, hoe je het bedrijf hebt opgebouwd in toch een onzekere wereld. Maar laten we het zeker ook hebben nog waar de cryptowereld zich naartoe gaat bewegen. En of het ooit de idealen gaat waarmaken waarmee het ooit is begonnen. Wat denk jij?
0: Nou, crypto, ik vind dat vandaag de dag dat we crypto en bitcoin los van elkaar mogen zien. En dan crypto bedoel ik dan ook misschien gedecentraliseerd DeFi. Decentralized finance. Ik heb moeite mee het Nederlands uit te spreken.
1: Omdat je zo lang in het buitenland...
0: dit zijn die termen die je altijd het Engels zegt.
1: Ja,
0: DeFi.
1: Ja.
0: Daar zie ik grote mogelijkheden. Maar Bitcoin ben ik zelf minder positief over. Het narratief van vroeger was het een digital peer-to-peer digital cash system. Dus van persoon tot persoon cash systeem. Nou, daar was ik heel positief over. Ook omdat het de wereld kon verbeteren in mijn inziens. Met het oog ook op dat het niet bijgedrukt kon worden door centrale banken. Dus ik zie dan daarvoor, kan ik me voorstellen, dat er een natuurlijke vraag vanuit de wereld bestaat om Bitcoin te bezitten. Want ja, als je Bitcoin bezit, kan je hem overal ter wereld uitgeven.
1: Ja, dus dat het geen betaalmiddel is geworden, dat vind jij een hele grote teleurstelling.
0: Ja, en dat is tegengehouden door een groepering. Groepering moet ik het niet noemen, maar gewoon tijdens de block size wars en dat. Nou goed, een heel technisch verhaal.
1: Maar ik vind het wel interessant hoe die discussie toen werd gevoerd. Want jij was ook onderdeel van die bitcoinwereld. Hoe ging die discussie dan toen?
0: Ja, ik hield mijn mond. Ik heb mijn mening niet geuit.
1: Want?
0: Nou ja, je was een bitcoin-wappie, bij wijze van spreken. Dus dat werd, je kon niet uitspreken wat je vond dat bitcoin grotere blokken moest hebben. Dus dat bitcoin meerdere transacties per seconde.
1: Want wie legde die druk op dan, dat je dan een wappie zou zijn? Ja, ik zat niet in die wereld. Dus.
0: Dat was gewoon de hele crypto-wereld. Er zijn een paar mensen die hebben... werd zich wel hard gemaakt voor die grote blokken, maar die worden uitgekotst. Die werden op wijze van spreken werden die met taart in de neus geduwd op conferenties en dat soort dingen ondergespuugd.
1: Zo ver ging
0: het. Ja,
1: dat.
0: Voor mij is het wel zo ver gegaan. En ook mensen zwart gemaakt en dat soort dingen. Dus.
1: Wat voor belang hadden deze partijen om dat op deze manier te doen?
0: Ja, follow the money dan weer. Ik weet niet of het. Of ze dit echt van een belang hebben vanuit ik denk ook dat ze er echt in geloofden dat Bitcoin, dat er niet gesleuteld aan Bitcoin mag worden, dat is het allerbelangrijkste.
1: Vanuit die white paper en ooit wie het nou is geweest die het bedacht heeft, maar het is op een bepaalde manier bedacht en dat moet je zo laten.
0: Ja, respecteren blijf je met je poten vanaf in principe. Ja. Maar goed, er zijn wel wat dingen veranderd. Bijvoorbeeld, er zijn wat updates op Bitcoin geweest, zodat het Lightning netwerk wat makkelijker zijn werk kan doen. Het Lightning netwerk is een soort sidechain, dus een zijnetwerkje. Maar dat doe je geen echte transacties op Bitcoin. Mm-hmm. Uiteindelijk moet je.
1: Waarom is dat belangrijk? Waarom is dat
0: iemand? Nou, omdat het Lightning-netwerk dat kon wel heel schalen. Maar bij Bitcoin wilden ze niet schalen. Dus je moet je voorstellen dat eigenlijk Bitcoin nu elke 10 minuten ongeveer één floppy disk uit de jaren 90 aan transacties doet. Elke 10 minuten. En we leven nu in 2026. Terwijl we...
1: Zwaar verouderd systeem.
0: Ja, ik vind het gewoon volledig ridicule. Het slaat gewoon helemaal nergens op. Om dat gewoon zo te beperken.
1: Ja.
0: Maar als je hem zo beperkt, zou je dus, als je dan heel veel transacties wil doen, moet je een andere oplossing hebben. Nou ja, goed. Degenen die tegen de vergroting van Bitcoin waren, die hadden daar dus ook de oplossing voor. Dat is wel makkelijk natuurlijk. Als je zegt van, nou, ik wil dat niet, maar ik heb ook de oplossing.
1: Ja.
0: Nou, die oplossing
1: en dat is het deel follow the money wat je bedoelde?
0: Dus de partijen, dus Blockstream zat er toen achter. En de mensen die dat Lightning, dus Blockstream was een bedrijf dat Lightning ontwikkelde. Ja, dat Lightning is nooit echt van de grond gekomen. Het wordt nog, je ziet het nu wel in een paar bepaalde landen. Volgens mij Costa Rica wordt het een beetje toegepast. Maar het is zo ingewikkeld. En technisch gezien kan het ook helemaal niet.
1: Mm-hmm.
0: Want je wil uiteindelijk toch settelen op het Bitcoin-netwerk. En je moet als je echt decentralized je Bitcoin-wallet wil hebben op het Lightning-netwerk, moet je eerst één transactie op het Bitcoin-netwerk doen. Nou, het Bitcoin-netwerk is nu ongeveer gelimiteerd tot 100 miljoen transacties per jaar.
1: Mm-hmm.
0: Dus we zouden alleen al aan onboarding niet meer dan 100 miljoen wallets kunnen onboarden per jaar met Bitcoin nu op
1: dus
0: Lightning.
1: Dat werkt, dat kan je nooit grote schaal meekrijgen.
0: Dus dat cash-systeem is gewoon, onzin, kan niet werken decentraal. Dan moet je dus daadwerkelijk een appje gebruiken die jouw bitcoins beheert. Maar dan heb je ze niet in je eigen controle.
1: Ja.
0: En dat is het hele idee van bitcoin. Is dat je al je money, of je bitcoins zelf bezit.
1: Ja, en dus ook dat het een bepaalde maatschappelijke waarde kon vertegenwoordigen. Terwijl er zijn toch wel... want wat bedoel je dan qua maatschappelijke waarde? Je had het over ontwikkelingslanden, arbeidsmigranten bijvoorbeeld.
0: Nou, of overal. Dat je overal geld naartoe kan sturen zonder dat een derde partij er wat van vindt. Bedenk bijvoorbeeld de Argentijnen die heel veel moeite hebben om bijvoorbeeld buitenlandse valuta aan te houden. Terwijl voor mij is het nu wel wat anders met de nieuwe president daar. Maar iedereen zat in die peso's die maar devalueerden.
1: Mm-hmm.
0: Of inflateerden, dus die steeds minder waard werd. Die zouden bijvoorbeeld perfect misschien bitcoin willen hebben. En dan daarmee transacties kunnen doen. Ja. Maar ja, jammer dan. Het netwerk laat het niet toe.
1: Ja.
0: Dus dat kan nu dus niet. En ik geloof dat een enorme opportunity voor de wereld is geweest. En voor mij is het een doodzonde dat het niet is toegepast.
1: Ja, het gaat ook niet meer gebeuren.
0: Ik zie het niet gebeuren met bitcoin, maar mogelijk wel met andere chains.
1: Ja, dus, het is eigenlijk heel dubbel, hè? Want je bent dus eigenlijk heel erg teleurgesteld in idealen. En tegelijkertijd heb je door bitcoin heb je wel een leven nu. Dat je gewoon nooit meer hoeft te werken voor je geld. En dat je er gewoon heel goed zakelijk succes mee hebt geboekt.
0: Ja, dat is dubbel.
1: Ja.
0: Ja, dus voor mij is bitcoin niet geworden wat ik ervan gehoopt heb. En dat vind ik heel is doodzonde, maar het zakelijke succes. Ja, op den duur was het ook... We zijn natuurlijk gewoon het bedrijf begonnen vanuit een idealisme. Maar op den duur gaat het idealisme naar... Ja, ben je ook gewoon je business aan het uitvoeren.
1: Ja.
0: En daarom zei ik ook...
1: Ja, dat vond ik nog een beetje schuren aan het begin. Want je zei echt het idealisme, en dat geloof ik hoor. Maar het was ook wel van vrij snel... Dit is een economische opportunity voor ons.
0: Uiteraard, dus ja, en die hebben
1: we gepakt.
0: Het
1: was wel echt ook van, hier kunnen we geld mee verdienen, toch?
0: Ja, maar we gingen er in eerste instantie op aan. We werden er enthousiast van. Van, dit gaat de wereld veranderen.
1: Ja.
0: En dat is het enthousiasme. Dat je er gewoon maar over door blijft lezen. En dat je maar informatie over blijft opnemen. En dat is iets wat... natuurlijke interesse.
1: Ja, ja.
0: Daar werden we door getriggerd en toen gingen we de business in.
1: Ik proefde dat ook een beetje bij Bert en ook bij jou, dat ook een beetje dat gevoel van de pionieren is natuurlijk nu weg. Dat het ook een beetje
0: zolderkamer
1: gemis is, toch?
0: Ja, dat is prachtig. Het is te gek om iets te doen wat niemand anders op de wereld ooit eerder heeft gedaan.
1: Ja.
0: Dat hebben wij gedaan.
1: Ja. Zou je ooit nog overwegen om zo'n avontuur aan te gaan?
0: Ik voel het nu niet, maar zeg nooit nooit.
1: Nee.
0: Ja.
1: Ja, want nu doe je op dit moment?
0: We hebben een family office, dus we hebben een zak geld gekregen voor de verkoop. En dat wordt nu beheerd door een stel slimme knapen, zo te zeggen.
1: Ja. En doe je daar dan wel maatschappelijke projecten mee om toch je idealen op een andere manier te verwezenlijken?
0: Nou, we hebben wat met de voetbalclub gedaan in Stadskanaal. En ik sluit niet uit dat we nog meer dingen doen. Meer dingen gaan doen.
1: Nou, dat maar vind ik wel vind een beetje de commitment die je dan ook jezelf hebt opgelegd. Hè? Als je begint vanuit idealen aan zo'n avontuur en dan teleurgesteld bent in bitcoin. Jullie kunnen nu wel het verschil maken natuurlijk.
0: Ja, ik weet niet of wij het verschil kunnen maken. Dat bitcoin ook kon maken. Dat verschil
1: dat
0: kunnen,
1: niet.
0: Dat
1: nee,
0: kunnen
1: natuurlijk
0: wij niet maken.
1: Niet.
0: Maar
1: je kan wel iets goeds doen voor de wereld.
0: Absoluut, ben ik helemaal met je eens. En dat zullen we ook zeker doen. We zullen zeker hier en daar de wereld een stukje mooier proberen te maken.
1: Voor de mensen die ooit nog hopen met crypto heel erg rijk te worden, wat zou je tegen ze zeggen?
0: Dan zou ik het niet zoeken in bitcoin, maar zou ik het zoeken in decentralized finance en nieuwe producten op bepaalde chains. Ja.
1: Ja, noem ze een voorbeeld.
0: Ja, Solana vind ik interessant. Daar kunnen gewoon heel veel transacties plaatsvinden.
1: Dus daar moet men zich maar even in gaan verdiepen als ze naar jou hebben geluisterd nu. We moeten natuurlijk nog de kettingvraag doorpassen naar de gast van morgen. Morgen dan spreek ik met Mauro Hoven. Hij is voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. En daarvoor was hij head of compliance bij crypto vermogensbeheerder Amdax. Wat zou je hem willen vragen?
0: Ja, nou Mauro, jij hebt natuurlijk... Jij bent het voor Amdax weer lang aan de gang geweest. En jullie zijn in Nederland gebleven. Dus ik zou eigenlijk de andere kant van het verhaal van de vraag willen stellen. Van wat heeft de Nederlandse regelgeving jullie juist wel gegeven? En het antwoord mag ook zijn dat het niets is. Maar ik ben benieuwd wat het jullie wel heeft gegeven.
1: Ja, jij bent in ieder geval duidelijk. Je vindt echt dat het innovatie heeft tegengehouden. Daarom moesten jullie de vlucht maken. En heeft Nederland eigenlijk een opportunity gemist.
0: Doodzonde toch? Want het was prachtig geweest als Deribit nog vanuit Nederland volledig geopereerd kon worden. Het zou prachtig zijn. Had ik echt prachtig gevonden.
1: Ja, dus voor de politici en de toezichthouders die nu luisteren, wat zou jouw boodschap zijn? Als je kijkt hoe de regelgeving er nu mee omgaat.
0: Ze zet een groep op met ondernemers. Die ook een andere kant van het verhaal vertellen. En ga daarmee in discussie. Om gewoon proberen toch innovatie een kans te geven. Ja. Grotere kans te geven.
1: En dan kunnen ze jou bellen ook.
0: Ze kunnen mij zeker weten bellen.
1: Goed. Ik vond het ontzettend inzichtelijk om jouw verhaal te horen. Dus ik wil je daar heel erg voor danken. Medeoprichter van Deribit. Dat hij vorig jaar met zijn broer voor bijna $3 miljard verkocht. In de crypto-optiehandel.
0: Graag gedaan, Diana.
1: Luister zeker ook onze andere afleveringen over crypto voorbij de hype. BNR-app is natuurlijk de beste plek. Maar blijf zeker ook op deze zender live. Zometeen Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een prachtige dag en tot morgen.
27: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
10: De Japanse tech-investeerder SoftBank blijft met de nieuwe investeringsronde miljarden pompen in OpenAI. Je hoort het vanaf 11 uur in het beleggerspanel.
11: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford. Zoek op Actual Investors.
12: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. Wil jij in januari starten met de part-time executive MBA? Versterk je leiderschap, verbreed je perspectief en zet je volgende stap. Meld je aan voor 1 december via rsm.nl/meldjeaan.
13: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
28: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
29: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: In de Friday Move gaat het over tv.
14: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
2: Politiek.
15: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
2: En ik ben er ook.
14: Dat is toch heerlijk.
2: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
16: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
17: In de BNR-app.
4: Rusland zoekt de grenzen van de NAVO op bij Spitsbergen in Noorwegen. Het kabinet en de constructieve oppositie smeden een begrotingsdeal. En Nederland en andere landen stellen de EU een begrotingsultimatum. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan het gezwinde spoed naar de ANWB naar Mandy van der Plas. Mandy, hoe druk is het op de weg?
18: Nou, gelukkig eigenlijk helemaal niet druk. Er staat maar één file in totaal, een korte op de N209 van Rotterdam naar Hazerswoude. Het rijdt daar langzaam tussen Zoetermeer en Boskoop en de vertraging ligt hier tussen de 5 en 10 minuten. Mijn lijst met flitsers, gemeld door Flitsmeister, die is een stuk langer, dus goed oppassen onderweg. Er wordt nu onder andere geflitst op de A58 van Tilburg naar Breda bij hectometerpaal 40,7.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het was onrustig wakker worden in Eindhoven. Daar zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen, melden Brabantse media. Bij een van de invallen zijn twee mensen opgepakt. Ook op andere plekken in Eindhoven was veel politie op de been. Waar de actie mee te maken had, zegt de politie nog niet. Bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de natuur het hele jaar af te sluiten. Vandaag wordt de petitie aan de Tweede Kamer aangeboden en volgens de NOS is die 50.000 keer ondertekend. De initiatiefnemer zegt dat door de natuursluiting een deel van de eilanden ontoegankelijk wordt. De brand bij een dronefabrikant in Estland vorige maand was het werk van Rusland, zegt de Estse inlichtingendienst. Die spreekt op X van een geplande brandstichting door de Russen. Ook zou de aanval overeenkomen met andere Russische sabotageaanvallen in Europa. Voor de aanval in Estland zitten enkele verdachten vast. Weggebruikers in Zuid-Holland gaan volgend jaar opnieuw meer wegenbelasting betalen. Vooral mensen met een SUV zijn de dupe. Ze zijn op jaarbasis 11 euro meer kwijt. Provinciale Staat had juist gevraagd om een verlaging, maar dat blijkt niet haalbaar. Zuid-Holland verwacht 20 miljoen euro extra inkomsten door de hogere wegenbelasting. En veel mensen willen Bert en Ernie uit Sesamstraat zijn. De studio waar hun stemmen worden ingesproken krijgt heel wat mailtjes van mensen die auditie willen doen. Na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie nieuwe stemmen. Wim T. Schippers, die Ernie deed, overleed in juni. Paul Hane besloot daarna om dan ook maar te stoppen met Bert. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon en de temperatuur loopt hard op. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Japanse tech-investeerder SoftBank blijft miljarden pompen in OpenAI. Zometeen meer daarover in het beleggerspanel van BNR Zaken doen.
21: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je omzet en kosten automatisch op een rij gezet. Deze maand omzet plus 8%, kosten plus 15%. Even opletten dus.
22: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat meedenkt? Ga Jorten.
30: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
22: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
31: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
22: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
32: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
33: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: Unbelievable.
1: Unique. What? Yes.
0: Incredible.
3: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
5: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
3: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
5: Nou, praten over tech.
3: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
5: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
6: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
8: Wil je weten wat er speelt
9: en of waarom?
8: In de BNR-app
9: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
8: Download de BNR-app
9: en blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen hoor je meer over de nieuwste AI-assistent van Meta, genaamd Muse. Beleggerspanel vanaf 12 uur ook het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. En Kim Noyes is de gast. Zij is de voorzitter van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Zal ongetwijfeld ook alweer een dotje AI aan te pas komen, dat gesprek. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. Het advies- en ingenieursbureau Arcade schrapt ongeveer 1000 banen, staat in de nieuwe strategie van het bedrijf voor de komende 3 jaar. Ook kondigt de Nederlandse onderneming aan het merendeel van zijn architectuuractiviteiten af te stoten, net als de activiteiten in China. Afgelopen zomer probeerde de grote concurrent WSP Global nog om Arcades over te nemen. Dat plan is sinds vorige week officieel gestrand. Heather Polinsky, de nog altijd relatief nieuwe CEO van Arcades, houdt vol dat het zelfstandig beter af is dan onder de hoede van WSP Global, zegt de CEO tegen BNR.
17: We've discussed it. The board, the supervisory board, as well as our executive board, were able to look at the strategy that we've laid out. The value that we can create. We followed our fiduciary responsibility. And we didn't believe that it recognized the value of the organization.
4: Meer uit het gesprek met Arcade CEO Polinsky hoor je vanmiddag in de avondspits of via bnr.nl. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX op dit moment. En ik zie een plusje van zo'n 0,16%. En dat levert een stand op van 1123 punten. Dank u wel.
19: Beleggerspanel.
4: Japanse Softbank heeft met zogeheten junk bonds miljarden opgehaald voor AI-investeringen. En hoe kan het dat de oorlog in het Midden-Oosten zo weinig opschudding veroorzaakt op de financiële markten? Ik bespreek het met de leden van het beleggerspanel. Lodewijk van der Kroft van Comgest en Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund. Welkom, leden van het panel.
23: Goedemorgen.
4: En we gooien de volgorde om, want we begonnen deze uitzending met de strategiewijziging van Arcades. En dan komen we direct bij de laatste transactie van één van de leden van dit panel. Simon.
23: Ja, mooi hè. Wat komt dat weer goed uit, Thomas. Wij hebben inderdaad vorige week van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat aandelen Arcades te kopen. We stonden al langer op ons radarscherm en er is een nieuwe CEO. Hè. Vorig jaar was een beetje een moeilijk jaar voor het bedrijf.
4: Het stond al langer bij jullie op de radar.
23: Ja, wij keken
4: voor
23: al langer.
4: De overname strijd of het overname geruchten dat WSP Global.
23: Ja.
4: Arcades, ja. In het vizier had.
23: Ja, nieuwe CEO is natuurlijk een veteranenbedrijf. Werkt al 27 jaar voor het bedrijf. En nu eindelijk sinds 1 mei, of sinds mei, de CEO van het bedrijf. Ze gaat de strategie aanscherpen, zeg maar, reorganiseren. Je zag bij de halfjaarcijfers al een verbetering van het orderboek. De verwachting is dat de komende jaren de marges gaan verbeteren en de groei zal aantrekken.
4: Had jij gedacht dat er serieuze gesprekken zouden plaatsvinden tussen Arcades en WSP Global? Want dat is dan toch soms ook de hoop van beleggers, zie je wel. Dat pookt dat lekker op. En dan uiteindelijk zie je dat terug in de koers. Nu hebben ze gezegd, we sluiten de deur meteen, want het komt ons toch vijandig voor.
23: Ja, nou ja, het bod was ook ongevraagd en daarmee vijandig. Het bedrijf heeft 4 beschermingsconstructies. Hè, dus aan alle kanten is het moeilijk om zo'n bod te laten slagen als het management niet mee wil doen. En een CEO die er net een paar maanden zit en die eigenlijk 27 jaar lang toegewerkt heeft naar deze mooie kroon op haar carrière. Ja, die zal niet
4: dat
23: zo.
4: Dat mag toch niet echt meetellen of wel?
23: Ik denk dat het een belangrijk punt is in het wel of niet aangaan van gesprekken met zo'n partijen die het bedrijf wil overnemen, ja. Ja.
4: Lodewijk, geen aandelen Arcades, denk ik?
24: Nee, we hebben geen aandelen Arcades, nee.
4: Hoe kijk je naar de casus van een afstandje?
24: Ik denk dat precies wat Simon zegt, dat het niet het meest logische kandidaat is als je die met een vijandig bod van de beurs probeert te halen. Gezien alle beschermingsconstructies die het bedrijf heeft, waar personeel een belangrijke zeggenschap heeft.
4: Ja, personeel gaat het dus niet allemaal meer meemaken, deze nieuwe strategie. Dan gaan mensen uit.
24: Ja, nou ja, dat is natuurlijk vervelend voor de 1000 personen die het betreft. Maar het is natuurlijk een groter bedrijf dan dat.
4: De VEB sprak ik afgelopen week nog over het gestrande bod van WSB Global. Daar zeggen ze, je hebt op zijn minst de plicht om het aandeelhouders beter uit te leggen. Sterker nog, als het aan ons ligt, ga je wel praten. Snap jij dat standpunt?
23: Ja, ik snap het wel dat de VEB zegt van wacht eventjes, er is hier een partij die wil minimaal 51,5 euro bieden. En dat is toch zeker 20% boven de huidige koers. En misschien willen ze wel meer bieden dan dat. Hè, als je waarom ga je niet mee praten? Tuurlijk zeggen ze dat, maar waarom zou je aan gesprekken beginnen als je van tevoren het antwoord al weet, hè?
4: We zitten bovenop de actualiteit, dat is wel duidelijk. En daarom vraag ik ook jullie nog eventjes of jullie zijn bijgekomen van het eigen inkoopprogramma van Nvidia. 150 miljard.
24: 150 miljard, ja, dat is een astronomisch bedrag. Maar je moet je wel realiseren dat Nvidia als bedrijf natuurlijk ondertussen 5000 miljard vertegenwoordigt. Dus procentueel valt het dan nog wel mee. Maar het gaat echt om gigantische bedragen. En zij zien het als een manier om aan te geven dat zij alle vertrouwen hebben in de toekomst.
4: Het weerspiegelt ons vertrouwen in de lange termijn kansen van AI. Of probeer je toch zoveel mogelijk mensen maar daar zo lang mogelijk in te laten geloven en ze nu een doseurtje te geven?
24: Nou, ik zou een doseurtje van 150 miljard, die zou ik graag willen ontvangen. Maar nee, ik denk dat het...
4: Als je anderhalf jaar terug gaat, is het nog meer, hè? 235 miljard geloof ik. Dus ze zijn flink bezig met het...
24: Ja, en daarnaast
4: inkopen.
24: Stellen ze hun eigen kaststroom ook beschikbaar aan het hele ecosysteem. Dus het is niet alsof ze tot op het bot hebben geschraapt om die 150 miljard bij elkaar te vinden. Er spuit gewoon geld uit met marges die, volgens mij liggen ze ergens rond de 70-80%.
4: Nog steeds. Dergelijks. Ja, dus doe je dit soort dingen, Simon?
23: Ja, dus doe je dit soort dingen. Hè? Dus er is dan cash over en blijkbaar geen directe investeringsmogelijkheden. En gekozen voor dan betalen we het aan de aandeelhouders. En dan doen we dat in de vorm van aandelen inkopen. En niet in de vorm van dividend.
4: Maar Lodewijk plaatst het hier meteen in perspectief. Natuurlijk, hè, de waarde van het bedrijf is nog aanzienlijk. Vele malen groter dan dat bedrag dat nu wordt genoemd.
23: Ja, het is 3-4% van de totale waarde van het bedrijf. Dus dat is een mooie uitkering. Maar het is ook niet...
24: Het is dan niet zo spannend als je het in die verhouding ziet.
4: Spannend, althans zo zou je het kunnen presenteren. En ik doe mijn best, dat zijn ik junkbonds. Junkbonds, dat je daar je toevlucht toe zoekt. En dat doen natuurlijk veel bedrijven. Softbank doet het ook, Japanse tech-investeerder. Blijft zwaar inzetten, ook op AI. En in het bijzonder OpenAI heeft voor 11,1 miljard dollar opgehaald voor investeringen verder in AI. Is dat wel iets waarvan je denkt, daar wil ik iets meer over zeggen dan die 150 miljard van Nvidia?
24: Nou ja, de oprichter van dit bedrijf SoftBank, meneer Son, heeft een reputatie dat hij echt grote risico's wil lopen. Dat vindt hij niet erg. Daar is hij ook heel succesvol mee geweest. Hij heeft ook wel eens Seperts gehad.
4: Het belang in Nvidia verkocht, geloof ik, hè?
24: Het belang in Nvidia heeft hij verkocht, maar daar heeft hij onder andere allerlei andere AI-gerelateerde investeringen voor gedaan. Onder andere ARM heeft hij gekocht. Daar hadden wij een positie in, vonden wij heel jammer dat toen van de beurs ging. Maar verder staat hij vooral bekend elke keer in het artikel over het onroerend goedbedrijf, waar hij natuurlijk ook veel geld op heeft verloren. Maar als je kijkt naar het bedrijf, dan heb ik er wel heel veel respect voor de man. Hij komt vanuit Koreaanse roots in Japan. Dus hij denkt anders dan de gemiddelde Japanner. Dus hij is altijd van disruptie geweest. En dat zie je in de grote slagen snel thuis die ook in zijn investeringsportefeuille nastreeft.
4: En junk bonds, dat is niet per se iets om de bibbers van te krijgen. Dat is prima.
24: Nou, dat klinkt heel eng. Alsof je met een naald in je arm zit, maar dat valt reuze mee. Ook als je ziet wat de rentevergoeding is die ze moeten betalen. Juist vanwege de hele lage rente wereldwijd nog altijd. Ja. Is die vergoeding eigenlijk best beperkt.
4: Ligt wel iets hoger dan de vorige keer dat ze obligaties...
24: Klopt, maar als uitgaven. Je denkt dat je een rendement gaat maken van 25-30% op die investeringen, dan maakt een paar procent in de weighted average cost of capital niet echt uit.
4: Oké, mislukte poging, junkbonds, softbanken. Allemaal best wel om door een ringetje te halen, Simon, of niet?
23: Nou ja, Lodewijk ook zegt. Het is niet een zo groot risico als dat de naam junkbonds misschien suggereert. Het zijn gewoon obligaties die net een iets hoger risico zijn dan de meeste. En daardoor valt het in een andere categorie. En is er ook wellicht een andere categorie beleggers geïnteresseerd om mee te investeren.
4: En als je het rentepercentage afzet tegen de verwachte rendementen, dan kan je dat prima leiden.
23: Ja, ze gaan het investeren in aandelen OpenAI. En meedoen met de investeringsronde, proberen hun belang op 13% te houden. En dat bedrijf gaat dit jaar of volgend jaar naar de beurs. En
4: ja, maar goed, dat wordt al een poosje gezegd natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat wat SoftBank betreft, OpenAI liever vandaag dan morgen naar de beurs gaat, of niet?
23: Ja, nou, waarschijnlijk wel, maar binnen afzienbare termijn. En dan zullen zij waarschijnlijk wel wat gaan cashen. En dan maken ze dus een vrij snel een mooi rendement.
4: Hier komt het punt aan, ik zie het gebeuren, ja.
24: Nou, kijk, je moet het even in verhouding zien. Hè. 13% van OpenAI, stel nou dat dat voor de 2000 miljard, wat is het, naar de beurs gaat.
23: Zoiets.
24: Dan is dat goed voor 360 miljard aan marktkapitalisatie. De marktkapitalisatie van SoftBank op dit moment is 200 miljard. Ze hebben een belang in ARM van 86%. Alleen het belang in ARM is al ruimschoots meer dan de marktwaarde van SoftBank. Dus ook als het gaat om de verhouding tussen die leningen en en het boek van SoftBank, lenen ze op dit moment 13% ja. van hun portefeuille tegen de collateral, tegen het bezit wat ze hebben. Waarvan je kan zeggen, ja, sommige is liquide, andere is minder liquide. Maar als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de leningen die op private equity op dit moment worden gegeven en vandaag in de Financial Times een stuk over staat, dan zijn banken bereid om tot 25% te lenen op private equity. Dus dan zit je als SoftBank zit je eigenlijk nog best wel aan de onderkant. En zij hanteren zelf ook 25% als grens voor voor de hoeveelheid leningen die ze aan willen gaan op hun bezittingen.
4: Nou, ik zag wel dat de kost om SoftBank schuld tegen wanbetaling te verzekeren de afgelopen tijd wat zijn opgelopen, de afgelopen maanden, misschien volstrekt logisch, maar zit er dan toch ook enig wantrouwen in?
24: Nou ja, dat zit natuurlijk altijd in dit soort constructies. Dat was bij Oracle ook.
4: Ja, dan.
24: Ja, dus alle bedrijven die zeg maar in die junkbondmarkt actief zijn, ja, daar worden CDS op afgegeven. Ja, en dat loopt op het moment dat ze natuurlijk een grote financieringsronde doen. Dus ik denk dat dat aan zich niet zo spannend is.
4: En die beursgang die komt over een paar maanden, kan nog iets langer duren.
24: Nou, vanochtend werd bekendgemaakt dat Anthropic zijn S1-prospectus hebben gelanceerd. De verwachting is dat zij natuurlijk voor OpenAI naar de beurs gaan. Dat is voor OpenAI is dat vervelend, wordt gezegd. Hè? Omdat ze dan de derde in de rij zijn van grote IPO's. Maar ik denk dat het niet heel lang daarna gaat volgen, inderdaad.
4: Want die houden elkaar meer dan gemiddeld in de gaten.
24: Ja, er moet zoveel geld geïnvesteerd worden in rekenkracht. En het is natuurlijk prettig als je naar de beurs kan gaan, niet in de laatste plaats, omdat je het geld ook nodig hebt voor die investeringen die OpenAI en Anthropic zelf moeten doen. En daarnaast hebben ze duizenden aandeelhouders ondertussen. En ze moeten eigenlijk, op het moment dat je als private equity bedrijf zeg maar zoveel aandeelhouders hebt, dan heb je eigenlijk dezelfde verplichtingen als een beursgenoteerd bedrijf voor wat betreft transparantie en dergelijke. Dus voor wat dat betreft is de stap is ook best wel klein.
4: Jij nog een slotpleidooi wat betreft SoftBank en OpenAI, Simon?
23: Nou ja, ik denk dat SoftBank hier een prima deal doet. En ik verwacht dat ze gaan cashen, zeg maar, na de beursgang. Dus mooi rendement zal het opleveren. Meer dan die 9,75% die ze nu gaan betalen over de obligaties.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Lodewijk van der Groft en Simon van Veen, leden van het beleggerspanel. En dit is traditioneel de plek om iets te zeggen over een laatste transactie. Simon heeft zijn beurt gehad. Lodewijk, ja, kan jij het net zo spectaculair maken?
24: Nou, zo spectaculair vrees ik niet, maar ik blijf wel heel eventjes in Japan. Ik had Japanse collega's over die verantwoordelijk zijn voor de Japan-portefeuille. En wat ik merkte in de mutaties die zij hebben doorgevoerd, en dat zie je eigenlijk ook in allerlei andere regio's los van Japan, dat de exposure, de posities die portfolio managers aanhouden in consumentgerelateerde bedrijven, dat nou, op z'n best gezegd, niet heel enthousiast op dit moment wordt aangehouden. Je ziet, consument is toch niet echt in hele goede doen. Dat geldt voor Japan, maar dat zie je in Europa, zie je dat ook. We gaan dadelijk het volgende onderwerp. Helpt misschien die Europese consument. Maar per saldo zie je dat, ja, dat in het geweld van AI en technologie, farmacie, consumer-related bedrijven eigenlijk allemaal een beetje in het verdomhoekje zitten.
4: Ja, dus eigenlijk alles behalve AI heeft het lastig.
24: Op dit moment is dat, voor dit jaar is dat absoluut het geval. Ja. Als je kijkt naar de ontwikkeling van indices, dan wordt dat primair aangejaagd door alles wat met AI en infrastructuur te maken heeft.
4: Nou, dan is het inderdaad maar een klein bruggetje naar Meta. Lanceerde eerder deze maand als eerste van de grote techbedrijven een nieuwe AI personal assistant, Muse. Kan alles voor je doen, van reizen boeken tot het regelen van verzekeringen. Toch is wel opmerkelijk, omdat Meta, werd in ieder geval gezegd, lange tijd achterliep in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Wie kun je, behalve Meta, hier nog meer als winnaars aanduiden? Of zit het vooral in de hoek van de verliezers?
23: Ik denk dat Meta hier wel iets heeft wat de concurrentie nog niet heeft. Nog niet. Hè. Misschien wel op niet al te lange termijn gaat komen. Ik denk dat de consument efficiënter kan werken. Hè. Die tool kan dingen voor je doen die je zelf minder snel zou doen. Of wat je meer tijd kost, bespaart tijd, efficiënter. Maar de vraag is natuurlijk wel een beetje hoe bedrijven hierop gaan reageren.
4: Maar Amazon heeft erop gereageerd en zegt, wij gaan op deze manier geen zaken doen. Je krijgt geen toegang tot onze gegevens, tot ons platform met jouw nieuwe AI personal assistant.
23: Dus dat hebben ze natuurlijk wel nodig, die hulp. Maar aan de andere kant, als je natuurlijk als bedrijf bovenaan het ranglijstje wil staan van die app, als die gaat zoeken naar de potentiële nieuwe verzekering die je dan wil boeken, dan heb je daar als bedrijf misschien wel geld voor over om hoog in dat ranglijstje te staan. Dus de vraag is eventjes hoeveel Meta op die manier gaat verdienen aan commerciële advertentieachtige inkomsten.
4: En Lodewijk, Meta kon misschien ook wel een verzetje gebruiken na alle heisa, rechtszaken, wel of niet verslavend moeten schikken. Daarmee nog weer een grotere eventuele boete afgewend natuurlijk, maar toch?
24: Ja, de reputatie van Meta is niet altijd best. Maar wat Meta wel heeft, is een fantastisch ecosysteem. Iedereen gebruikt WhatsApp, Facebook, allerlei Meta-applicaties. En dat betekent dus dat hun voedingsgebied vrij groot is. En precies wat Simon aangeeft, ja, zijn de klanten, zijn dat nou de producten? Of wie verdient hier?
1: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
1: Mooie vergelijking. Ik denk ook dat anderen zullen volgen en dat er een race ontstaat en dat je daar als consument wellicht niet al te veel voor hoeft te betalen. Dus je hebt voor een personal assistant voor weinig geld. Maar je loopt het risico dat je het product bent van de grote techbedrijven die aan de andere kant geld verdienen met jouw voorkeuren en jouw behoeften.
2: En welke bedrijven gaan hier de klappen van opvangen? Is dat de middleman, degene die normaal gesproken misschien jou helpt met het uitzoeken van een reis of het afsluiten van een verzekeraar? Of is dat de verzekeraar zelf? In dit geval?
1: Ja, ik denk als je zo'n personal assistant zal gebruiken om een hotel ergens te boeken of een reis te boeken, dan zal die nog steeds gebruik maken van platforms als Booking om dan op het juiste moment of op de juiste plek dat hotel voor jou te vinden. Dus waarschijnlijk zal die marge gedeeld moeten worden door één extra partij. Maar ik denk nog steeds dat diezelfde vergelijkingssites nodig zullen zijn voor die personal assistant.
3: Het probleem is alleen voor de bedrijven die er nu dus zeg maar losgeknipt worden van die eindklant, is dat de mogelijkheid om aan upselling te doen wordt natuurlijk een stuk lastiger. Want nu probeert Booking je ook als je de reis hebt, accommodatie hebt geboekt.
2: Nieuws is niet zo vrijgevig.
3: Ja, dus ik denk dat het best lastig gaat zijn voor veel bedrijven om zich hierin goed te positioneren. Maar je kan maar beter gewaarschuwd zijn en je daarop voorborduren.
2: Flow traders hadden het ook lastig. In dit lopende kwartaal in ieder geval. Daar worden significant lagere handelsinkomsten verwacht. Het handelshuis moet het namelijk hebben van een drukke beurshandel. En dan kun je wel rekenen op een flinke portie volatiliteit. Maar dat valt allemaal reuze mee. Het is onrustig in de wereld, maar de reacties blijven uit. Het kabbelt een beetje voort. Het is trendmatig. Dus dan heeft flow traders geen beste tijden. Want Simon, nog eventjes voor de mensen die net aanhaken. Wat doet flow traders ook alweer precies?
1: Nou ja, flow traders is een handelshuis. Hè. Die hebben baat bij volatiliteit op de beurs. Dan zal er meer omzet zijn en dan verdienen zij ook meer. En in het afgelopen kwartaal was het op de beurs in ieder geval een stuk minder heftig en minder volatiel dan in bijvoorbeeld het tweede kwartaal. Toen we allemaal nog enigszins geschokt reageerden op de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en de gevolgen daarvan op aan de ene kant de oliemarkt en aan de andere kant de aandelenmarkt.
2: Zomer is sowieso een slappe tijd.
1: En de zomer is sowieso een slappe tijd. We hebben de warmste zomer ooit gehad. En dan er zijn toch veel mensen veel dagen aan het strand geweest. Hè. Dus dan.
2: Maar laten we niet al te veel inzoomen op flow traders specifiek. Maar het feit dat er dus van alles kan gebeuren in de wereld en dat we dat min of meer ter kennisgeving gaan aannemen, dat niet meer leidt tot grote schokken. Wat is dat?
1: Nou ja, het is nog steeds, als er nieuwe dingen gebeuren, als er verrassende dingen gebeuren op de beurs, dat we met z'n allen wellicht geschokt zijn en massaal richting de uitgang gaan, dan zal de volatiliteit oplopen en zal flow traders meer gaan verdienen. Maar dat is natuurlijk de afgelopen maanden niet het geval geweest. Hè. De uitspraken van de president van Amerika zegt tegenwoordig meer over zijn persoonlijke aandelenportefeuille dan over hoe de onderhandelingen met Iran daadwerkelijk
2: maar kijk inderdaad naar de effecten van zo'n aankondiging dat er toch weer eens wordt gesproken met Iran en dan twee dagen later blijkt dat een dode mus te zijn. Of dan zegt Teheran, we herkennen ons niet in de bewoordingen van Trump. Het zal allemaal wel in toenemende mate.
3: Ja, de markt reageert er nauwelijks op, omdat ze eigenlijk geen vertrouwen in hebben dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dus dan ga je er niet op reageren. De laatste keer dat we echt een spike hebben gehad in de volatiliteit was naar aanleiding van de tarieven. Dat is ook weer ruim een jaar geleden. Maar je ziet natuurlijk ook dat de Amerikaanse overheid er alles aan doet om die Amerikaanse aandelenmarkt in ieder geval rustig te houden. Dus ja, dat draagt natuurlijk ook niet bij aan de volatiliteit die we op dit moment zien.
2: Dus het is gewoon een beetje bijhouden?
3: Ja, maar dat is, en dan komen we toch weer bij flow traders. Flow traders is echt een aandeel wat moet hebben van die spikes. En ja, het is net als met de onweer. Dat zie je ook niet van tevoren helemaal aankomen. En of het bij jou inslaat, dan ben je blij dat je een positie in flow traders hebt.
2: Ja.
3: En ik denk dat veel beleggers, zeg maar, flow traders zien als een hedge tegen echt neerwaartse bewegingen.
2: Maar los van die geopolitieke omstandigheden kun je het gevoel hebben, en misschien wakkeren wij van de media dat ook wel aan, dat er iets borrelt, dat toch de vraag is, al die investeringen in AI, hoe lang blijft dat nog goed gaan?
3: Dat is terecht dat die vragen worden gesteld. Maar ik denk eerlijk gezegd dat niet echt een heel groot probleem de komende periode nog gaat zijn. Omdat de kaststroom voor veel van deze investeringen, die is er gewoon. Die komt bij bedrijven die veel geld hebben. En die zijn bereid om dat de komende twee

0: een jaar op te offeren. Maar over 2 jaar, als die investeringen gedaan zijn, ja, dan spuit het geld er weer uit.
1: En als die beursgangen geweest zijn, hè? Want er zijn partijen die heel veel belang hebben dat die beursgangen in een rustige beurs doorgang hebben van Anthropic en OpenAI.
2: Ik laat jullie vrij, want jij bent kerstverse aandeelhouder van Arcadis. Moet van alles blijven volgen natuurlijk vandaag. Heather Polinsky, volgens mij van 2 tot 4. Zorg dat je het niet mist. Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund en Lodewijk van der Kroft van Comgest. Tot een volgende keer maar weer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral via je favoriete kanaal of de app van BNR.
3: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford.
2: Straks freelance journalisten verzamelen zich vandaag voor het hoofdkantoor van Meta in Amsterdam uit protest tegen AI. Je hoort het zo meteen van onze verslaggever, niet bepaald een freelancer, Martijn de Rijk.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat erachter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
3: Wat is actual investing? Bij Bailey Gifford geloven we dat het onze taak is om kapitaal op een doordachte manier in te zetten. Het gaat ons niet om speculeren op korte termijn. Het gaat ons om het begrijpen van de lange termijn kansen van bedrijven. Door technologische vooruitgang of nieuwe bedrijfsmodellen. Daarom zoeken we baanbrekende bedrijven die veerkrachtig blijven in een veranderende wereld. Vervolgens steunen we hen gedurende tientallen jaren. Bailey Gifford. Zoek op Actual Investors.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
12: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
16: Hey koffiesector, aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
17: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
18: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
16: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
18: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak. Met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
19: BNR Verkeer. Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knoop Terbrechtseplein en de afrit Rotterdam Centrum 4 kilometer. De vertraging is nu 10 minuten. En de A73 naar Nijmegen is dicht bij de Roertunnel. Dat komt door een gestrande auto. Er wordt geflitst op de A28 Amersfoort-Utrecht bij hectometerpaal 11,5.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
21: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het was onrustig wakker worden in Eindhoven. Daar zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen, melden Brabantse media. Bij een van de invallen zijn 2 mensen opgepakt. Ook op andere plekken in Eindhoven was veel politie op de been. Waar de actie mee te maken had, zegt de politie nog niet. Bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de natuur het hele jaar af te sluiten. Vandaag wordt de petitie aan de Tweede Kamer aangeboden en volgens de NOS is die 50.000 keer ondertekend. De initiatiefnemer zegt dat door de natuursluiting een deel van de eilanden ontoegankelijk wordt. De brand bij een dronefabrikant in Estland vorige maand was het werk van Rusland, zegt de Estse inlichtingendienst. Die spreekt op X van een geplande brandstichting door de Russen. Ook zou de aanval overeenkomen met andere Russische sabotageaanvallen in Europa. Voor de aanval in Estland zitten enkele verdachten vast. Weggebruikers in Zuid-Holland gaan volgend jaar opnieuw meer wegenbelasting betalen. Vooral mensen met een SUV zijn de dupe. Ze zijn op jaarbasis 11 euro meer kwijt. Provinciale Staat had juist gevraagd om een verlaging, maar dat blijkt niet haalbaar. Zuid-Holland verwacht 20 miljoen euro extra inkomsten door de hogere wegenbelasting. En veel mensen willen Bert en Ernie uit Sesamstraat zijn. De studio waar hun stemmen worden ingesproken krijgt heel wat mailtjes van mensen die auditie willen doen. Na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie nieuwe stemmen. Tim T. Schippers, die Ernie deed, overleed in juni. Paul Hane besloot daarna om dan ook maar te stoppen met Bert. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon en de temperatuur loopt hard op. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het AP-nieuws.
22: Voor het hoofdkantoor van Meta in Amsterdam wordt er vandaag geprotesteerd door freelance journalisten, schrijvers en vertalers. Zij willen dat er betere regelgeving komt voor het gebruik van hun teksten door AI. En innoveren, dat gaat ook volop door in Utrecht. Vandaag op het programma van de Science Week een rondleiding langs start-ups die innovaties maken. En wat ze daar ontwikkelen, hoor je zo in BNR Zaken doen.
23: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
24: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
23: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
25: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
26: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
27: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
28: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
29: Internationaal ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
30: Nu, later en altijd.
31: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
22: Vandaag verzamelen freelance journalisten zich voor het Nederlandse hoofdkantoor van Meta in Amsterdam. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten, de Stichting Lira. Dat is een organisatie voor freelance schrijvers. En de Auteursbond hopen zo betere regelgeving te krijgen over het gebruik van teksten van journalisten en schrijvers door AI. Verslaggever Martijn de Rijk, geen freelancer, is erbij aanwezig. Martijn, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Thomas.
22: Hoe druk is het daar? Want om 10:00 was er volgens mij het verzamelmoment. Ja, we zijn nu anderhalf uur later.
0: Ja, we zijn nu anderhalf uur later en niet te vergeten, het koffiekarretje, dat is ook net vertrokken. En dat betekent eigenlijk dat er nu nog maar een halve handjevol journalisten en vertalers over is. Maar ja, daar straks stond hier toch echt wel een man of 150, 200. Waarvan een deel natuurlijk net als ik gewoon aan het werk was. Dus het is een beetje verwarrend om dat allemaal uit elkaar te halen. Want ja, journalisten over journalisten en eigenlijk ook velen die hetzelfde belang dienden. Dat maakte het een beetje ingewikkelder. Maar het is gebeurd hier dat om te beginnen geprobeerd is om een petitie aan te bieden bij Meta binnen. En ik moet je eerlijk zeggen, Thomas, dat gebouw op zich is ook alweer super interessant. Want van buiten is er werkelijk niet te zien dat het hoofdkantoor van Meta in Nederland betreft. Je moet echt bij de deurbel gaan kijken. En daar staat dan inderdaad tussen een aantal andere bedrijven Meta ook genoemd. Maar voor de rest is het een uitermate anoniem gebeuren. En ja, zo kon het dus ook zijn dat Meta uiteindelijk helemaal niet naar buiten gekomen is. Behalve dan dat ze een bewaker hebben gestuurd om de petitie in handen te nemen. En dat heeft hij netjes gedaan. Maar voor de rest had hij natuurlijk helemaal niets met het verhaal te maken.
22: En dus, wat is nu precies de boodschap van die petitie? Want je kunt daar voor de stoep gaan staan en blijkbaar niet binnengelaten worden. Maar wat wilden de betogers nu precies van Meta?
0: Nou ja, huiselijk gezegd, blijf met je tengels af van mijn woorden. Dat is wat de mensen scandeerden. Maar dat gaat natuurlijk wel wat dieper dan dat. Je moet je voorstellen dat heel veel auteursrechtelijk beschermd materiaal is verzameld in zogenaamde schaduwbibliotheken. En dat zijn illegaal verkregen boeken van over de hele wereld. Miljoenen boeken. En die bibliotheken die zijn op het internet gezet, waarschijnlijk vanuit een soort idealisme over openheid en dergelijke. Maar die worden dus door grote AI-bedrijven ingezet om hun eigen taalmodellen te trainen. En ja, daar hebben al die auteurs helemaal geen toestemming voor gegeven. Dus wat zij willen is tenminste daar zeggenschap over. En ten tweede, ja, als er dan vervolgens ook een aanbod komt van wij willen je er wel voor betalen, ja, dan kan elke auteur daar zelf over nadenken.
22: Maar ik herinner me dat dit geluid wel eerder al is gelanceerd, ook door Nederlandse schrijvers, journalisten die dit voorjaar al hebben gezegd dat Meta daarmee moet stoppen. Dat er een brief gestuurd was en als daar niet op gereageerd zou worden, dan misschien dit. Maar blijkbaar zit deze discussie dus muurvast en is er geen gesprek met Meta.
0: Nee, dat klopt. Dus wordt hier ook gezegd, we gaan uiteindelijk gewoon naar de rechter stappen. En het plan is om dat dan in januari te gaan doen. Ik weet niet of je misschien ook weet dat in de VS ook een grote schikking is getroffen met niet OpenAI, maar die andere. Over 1,5 miljard aan auteursrechten die zijn uitbetaald. Daarvan zijn ook Nederlandse schrijvers die daar zelfs wat van hebben meegekregen. Nou ja, eigenlijk willen zij dat zoiets ook hier in Nederland mogelijk wordt voor andere grote AI-bedrijven.
22: Moet je dat dan adresseren bij deze bedrijven? Of moet je zeggen, hier moet toch Europees worden opgetreden, hier moet wetgeving voor komen?
0: Ja, dat kun je inderdaad afvragen. Zij willen zelf dat aan de andere kant ja en nee. Want uiteindelijk op het moment dat iemand iets van jou afneemt, iets steelt. Overigens, die term die mocht niet gebruikt worden. Want dan zou je daar juridisch hier een beetje mee in in de problemen kunnen komen. Maar als iemand iets van jou afneemt, dan is die persoon of dat die instelling is natuurlijk de eerste aangesprokene. In dit geval, deze bedrijven hebben geen toestemming gevraagd. En hebben gewoon move fast and break things, alle spulletjes ingepikt en gebruikt om hun modellen te trainen.
22: Martijn de Rijk ging over een zaak mogelijk tegen Meta en die andere zaak waar we het even over hadden afgelopen zomer. Anthropic schikte al eerder voor $1.5 miljard. Dankjewel.
1: Ongevraagd advies.
22: Bedrijven moeten sinds afgelopen zondag extra goed opletten op woorden als groen, milieuvriendelijk of ecologisch. Het is allemaal het gevolg van de invoering van een nieuwe Europese richtlijn die de consument moet beschermen tegen valse duurzaamheidsclaims. Experts, brancheorganisaties waarschuwen al een tijdje. Vorige week bleek dat ook nog bij een rondgang van BNR. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan alle bedrijven in Nederland. Oh, Drie Keukens is hier. Met een flinke opgave dus. Managing partner bij Public Affairs Bureau Publion. Welkom.
2: Dankjewel.
22: Wat hebben die nieuwe richtlijnen nu toegevoegd aan bestaande wetgeving? Want je moet misschien toch al een klein beetje oppassen met wat er op je etiket staat, of niet?
2: Ja, je moest wel oppassen, maar het was voor de autoriteiten, en in Nederland is het de Autoriteit Consumentenmarkt, de ACM, heel moeilijk om te handhaven. Want ze hadden daar eigenlijk niet de instrumenten voor om bedrijven daadwerkelijk op het matje te roepen en te beboeten. En deze richtlijn maakt dat voor de autoriteiten in alle Europese landen dus veel makkelijker.
22: Ja, ik hoorde kritiek van ondernemers die zeggen, nou, goed dat we kijken naar de buitenkant, dat greenwashing wordt tegengegaan, maar feitelijk verbeteren we daarmee niet het product.
2: Klopt.
22: Dus wat is dan de winst?
2: Nou, de winst is dat de consument weet wat hij koopt. En daar gaat het in deze richtlijn om, hè, het beschermen van de, of het macht geven aan de consumenten, empowering consumers voor de green transition. Dus consumenten die kunnen er, als het goed is, nu van op aangaan dat als zij in de winkel iets kopen waarop staat groen of duurzaam of klimaatneutraal, dat de leverancier, de producent, ook kan aantonen dat dat echt zo is.
22: Nou, tenzij die ondernemer zegt, nou, ik weet het niet helemaal zeker. Ik weet wel dat als ik de fout inga, dat ik dan op het matje moet komen. Ik communiceer wel helemaal niks meer. Zeker voor het onzekere.
2: Ja. Dat klopt.
22: Ja, dan is dat toch eigenlijk eerder een achteruitgang dan dat er progressie wordt geboekt.
2: Het is zo dat het wel spannend is voor bedrijven. Hè, want ze zijn bang inderdaad. Kijk, heel veel bedrijven hebben goede bedoelingen. Die willen op een duurzamere manier produceren. Die willen betere producten aanbieden. Maar die moeten dat dus nu, zoals het in de regel echt staat, concreet, transparant en controleerbaar maken. Of de producten daadwerkelijk voldoen aan de claims die ze voeren. Ja. Dus dat is spannend. Maar ja, het is wel zo dat als je als consument iets koopt in een winkel waarop staat groen, dat je moet kunnen aantonen als producent, wat betekent dat groen dan? Ja.
22: Nu ben jij natuurlijk een expert op het gebied van belangenbehartiging, van lobby, brancheorganisaties, bedrijven die nu zeggen, ja, god, dit komt wel rauw op mijn dak. Worden die nu te laat wakker? Of worden die bewust zo laat wakker dat ze misschien toch nog hopen dat ze een tij kunnen keren? Want ik hoor natuurlijk de gebruikelijke argumentatie, regeldruk, niet te doen voor kleinere ondernemers. Maar het is wel Europa, dus vermoedelijk wisten we dit ook al in 2018.
2: 28 februari 2024 is dit besluit genomen. Op 6 maart 2024 heeft dit in het Europese staatsblad gestaan, zeg maar. Dus, en het had eigenlijk al afgelopen maart ingevoerd moeten worden in Nederland. Maar kennelijk hebben we uitstel vanwege verkiezingen, gebrek aan kabinet en dat soort dingen gekregen. Dus het gaat nu een half jaar later in.
22: Maar wat vind je ervan dat dan, zeg maar, de week voor de deadline de consternatie er eindelijk is?
2: Nou, dan zijn ze 4 jaar te laat. Want dan hadden ze dus in moeten spreken aan de onderhandeltafels in Brussel. Daar wordt heel lang gedaan en onderhandeld tussen de Raad, het parlement en de commissie over dit soort voorstellen. Dat is echt een enorm traject waarin elk detail op tafel komt.
22: En is daar, voor zover jij weet, gebruik van gemaakt?
2: Ja, natuurlijk.
22: In dit geval?
2: Ja, natuurlijk.
22: Nou, omdat ik in de hoofdredactionele commentaren, onder andere in het FD, ook al voorbij zag komen dat het de ACM zou sieren als ze wat coulance zouden betrachten, zeker voor kleine ondernemers. Mm-hmm. Dus dan zou je kunnen zeggen, misschien had daar een onderscheid gemaakt moeten worden tussen wat je vraagt van een kleine ondernemer en van het grote bedrijf.
2: Ja, want de consument maakt dat onderscheid ook.
22: Ik weet het niet.
2: Nee, ja, wat mij betreft niet. Wat mij betreft, het is erop gedoeld om de consument dus de macht te geven. Om te kiezen. En het risico wat ondernemers nu lopen is dus dat ze een boete krijgen en dat ze geneemd en geshamed worden, om het zo maar te zeggen. Dus dat publiekelijk bekend wordt dat ze de claim die ze voeren niet waar gemaakt wordt. Ja, dan verliezen ze dus de consument die kiest vaak voor een duurder product omdat het groener is of omdat het een bepaalde claim heeft. Dat is het grote risico voor
22: het
2: bedrijf.
22: Het kan zo zijn dat je misschien dat product toch nog wel aardig op orde hebt, maar dat je de bewijsvoering of wat er allemaal bij komt kijken wat lastiger rondkrijgt.
2: Ja, daar had je 2 jaar de tijd voor dus. En eigenlijk al 4 jaar, want sinds de onderhandelingen. Ja,
22: Bikkelhard
2: had je het al kunnen weten. Ja.
22: Ja, maar het is denk ik wel iets wat je vaker tegenkomt. Hè? Die wetgeving die zit eraan te komen. Ja. Sterker nog, er is eigenlijk helemaal niks meer aan te veranderen. En dan komen de belangenbehartigers of de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in actie.
2: Nou ja, dan voelen ze ineens pas wat het echt betekent in de praktijk. Hè? En, want het kan natuurlijk zijn dat bedrijven voorraden hebben.
22: Zit je daar?
2: En zeker met spullen die geen houdbaarheidsdatum hebben. Ja, die kunnen nog ergens in een magazijn
22: dat
2: staan.
22: Dat is dus niks meer waard. Je mag het in ieder geval niet meer op deze manier verkopen.
2: Of er moeten andere verpakkingen omheen. Ja.
22: Ja, nou, dat is dus inderdaad een administratieve last. Dat gaat je geld kosten. Ja.
2: Nou, en dan had je het dus de afgelopen 2 jaar moeten verkopen.
22: Oké. Ik staak mijn pogingen. Wat is jouw ongevraagde advies?
2: Nou ja, bedrijven, als er dit soort dingen besproken worden in Brussel, zorg dat je op tijd aan tafel zit. Want nu staan de kranten vol met bedrijven die vinden dat ze het te laat weten of dat het te lastig is. Maar ja, dit had je echt van verre aanzien kunnen komen. En mocht je nou nog een voorraad hebben, doneer die dan aan de voedselbank of zo. Doe er iets goeds mee.
22: Audrey Keukens van Publion, dank voor jouw ongevraagde advies.
1: Zaken doen over de grens.
22: Iedere dinsdag praat ik op dit tijdstip over zaken doen over de grens. Vandaag gaat het over Bangladesh. Joris van Bommel is daar ambassadeur. Voor mij in ieder geval goedemorgen. Hoe laat is het bij jullie?
3: Goedemorgen Thomas. Bij mij is het 4:15 inmiddels.
22: Ja, ik hoop 's middags.
3: 'S middags.
22: Ja, oké, gelukkig 's
3: middags.
22: Ambassadeur in Bangladesh. Welk beeld over Bangladesh zou ik vanuit het keurig aangeharkte Nederland zo snel mogelijk moeten bijstellen? Want ik denk dat iedereen denkt, ah ja, Bangladesh, goedkope kleding, armoe. Klopt dat nog?
3: Ja, nee, ik denk inderdaad dat je Bangladesh moet gaan zien als een opkomende markt waar heel veel kansen biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Inderdaad, heel veel mensen kennen Bangladesh vanuit de kledingindustrie. Ik denk dat eigenlijk iedereen in Nederland wel een kledingstuk in de kast heeft hangen, made in Bangladesh. Maar dat is veel meer gaande. We hebben net verkiezingen gehad in het begin van dit jaar. En je ziet dat er een politieke en een economische transitie gaande is. Politiek, een nieuwe regering die echt probeert met een nieuwe premier om die stabiliteit, die democratie en het ondernemingsklimaat te verbeteren. Een land wat de afgelopen jaren ook gewoon 5% economische groei heeft gehad. Een land wat eigenlijk het 8e grootste land ter wereld is als je kijkt naar de bevolkingsgroei. En als je dat samenpakt met die economische groei, zie je dat steeds meer mensen ook steeds meer te besteden hebben.
22: Ja, want is bevolkingsgroei voor een relatief arm land als Bangladesh alleen maar goed nieuws? Of zou dat ook weer kunnen betekenen dat niet iedereen ook in welvaart opgroeit?
3: Nou, die dat ook. Maar die bevolkingsgroei is niet ontzettend hoog hier in het land. Het is gewoon een groot land. Al heel lang. 180 miljoen inwoners. Dus ja, als je dan 10% of 20% rijkere mensen hebt, heb je ook steeds meer, of economische groei hebt, heb je ook steeds meer mensen die iets meer te besteden hebben. En daar zitten ook natuurlijk heel veel uitdagingen in. Maar je ziet met name steeds meer, ook hier in Dhaka, mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven, voor andere markten, om van alles te gaan pakken. Dus je ziet naast de kledingindustrie dat er heel veel kansen zijn, juist op sectoren die voor Nederland belangrijk zijn.
22: Ja, want wij gaan daar traditioneel sterke factoren, gaan wij daar proberen toch weer over het voetlicht te brengen. Een maritieme handelsmissie zit eraan te komen. Waar moet ik dan aan denken?
3: Ja, maritiem is natuurlijk belangrijk. Nederland, je moet eventjes het andere beeld wat je naar voren moet halen is dat Nederland en Bangladesh 2 deltalanden zijn. Heel veel rivieren, heel veel zeeën, heel veel water, heel veel havens, heel veel werk in de maritieme sector. Dus we gaan inderdaad in oktober, van 12 tot 17 oktober, een handelsmissie organiseren met 14 Nederlandse bedrijven in de maritieme sector. Waar we gaan kijken naar de haven in Bangladesh. Dat is in Chittagong, is een beetje de haven, de Rotterdam van Bangladesh. We gaan kijken naar havenontwikkeling daar. We gaan kijken naar schepenbouw. We gaan kijken naar verduurzaming van de scheepsbouw. We gaan kijken naar bedrijven die kunnen baggeren hier, die van alles op allerlei andere sectoren kunnen werken.
22: En wat maakt zaken doen in Bangladesh toch wat ingewikkelder dan pak een beet zaken doen in Finland?
3: Het maakt het uitdagender, het is interessant. Ik denk dat het ingewikkelder is omdat het wat verder weg is, dat het wat onduidelijker is, dat er ook een aantal zaken in het ondernemingsklimaat nog verbeterd moeten worden. Maar tegelijkertijd, juist omdat het een opkomende markt is, liggen er ook heel veel kansen om in die markt nu in te springen.
22: En wat maakt het dan wat ingewikkelder? Want je zegt dat handelsklimaat dat is wel verbeterd en er is een politieke transformatie gaande. Maar waarin zie je dan toch nog wel dat er stappen gezet moeten worden?
3: Nou, dat zie je bijvoorbeeld in aanbestedingsprocedures. Dat zie je in douaneprocessen. Dat zie je in belastingissues of in registratieissues. En daar wordt juist op dit moment door die nieuwe regering, met een nieuw instituut, een nieuwe autoriteit, Bangladesh Invest, in geïnvesteerd. Om te zorgen dat meer buitenlandse investeringen aangetrokken kunnen worden. Dat die processen wat sneller gaat. Dat we makkelijker toegang krijgen tot registratie. Makkelijker producten naar het land in krijgen. Komt ook heel mooi samen met een van de grootste investeringen die het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden, eigenlijk de afgelopen jaren. En dat is het Nederlands bedrijf APM Terminals. Die doen eigenlijk havenontwikkeling. De containers die van een schip afgaan, weer op een vrachtwagen zetten en dergelijke. Zij gaan voor 500 miljoen investeren in een nieuwe haven, een containerterminal in Bangladesh. En dat op zichzelf gaat alweer heel erg helpen om die efficiëntie in de havens te verbeteren.
22: Joris van Bommel, ambassadeur in Bangladesh. Dank je wel.
4: Het MKB praat mee.
22: Deze week Science Week in Utrecht. Een evenement op de universiteitscampus waar de dialoog plaatsvindt over onder meer proefdiervrije innovatie, kunstmatige intelligentie, de toekomst van water in Nederland en onder andere een rondleiding door Utrecht Inc. staat daar te gebeuren. Een incubator die start-ups helpt uit te groeien tot succesvolle ondernemingen. En een van de ondernemers die door Utrecht Inc. is begeleid doet ook mee aan die Science Week. En dat is Freek van Welsenis van Hebel. Gaat het over hulpmiddelen ontwikkeld voor slechtzienden. Goedemorgen.
5: Goedemorgen Thomas.
22: Wat voor hulpmiddelen zijn dat?
5: We maken verschillende hulpmiddelen, maar een van die hulpmiddelen is tactiele stickers. Dus denk aan dat veel blinde en slechtziende mensen enorm veel moeite hebben met touchscreens. Die zijn niet voelbaar, daar weten ze niet wat erop staat. En wij ontwikkelen daar stickers die je op die touchscreens kan plakken, waardoor elke knop ineens voelbaar wordt. En je kan door zo'n sticker heen drukken, waardoor je met apparaten als airfryers of met een magnetron ineens wel kan werken bijvoorbeeld.
22: En wat is dan het Eureka-moment? Waarom is dit zo onderscheidend?
5: Ja, je zou denken een tactiele sticker, dat klinkt niet zo.
22: Nou,
5: dat klinkt
22: ja, niet zo ik moeilijk dacht, om ik te geef maken. Je nog een poging.
5: Ja, nee, dit is eigenlijk. We zijn de eerste in de wereld die dit maken. Het is echt super uniek. En dat komt omdat je met een speciaal proces dit moet ontwikkelen. Het is enorm lastig om een sticker te maken die dus voelbaar is. Die is een 3D geprint, een soort 3D geprint is, maar met een UV-printlaag is. Waar nog steeds de warmte van de vinger doorheen kan drukken. Want je moet nog steeds op touchscreen kunnen werken. En die combinatie is enorm lastig. En vervolgens moeten dat soort stickers ook aan hele hoge kwaliteitseisen doen. Want een apparaat gaat jaren en jaren mee. Die stickers moeten ook zo lang meegaan. En daar zitten dat vingers op en op en nou, dat soort verschillende dingen. Dus dat maakt het wel een lastig iets om te ontwikkelen.
22: En dit was jou op eigen kracht nooit gelukt. Daar had je een incubator voor nodig.
5: Onder andere. Ik heb een heel team voor nodig, een incubator, heel veel partners. En nou, er zijn zoveel dingen waar we tegenaan lopen in het ondernemen. Wij doen super bijvoorbeeld in het buitenland. En dan is het heel erg behulpzaam om meer ondernemers en startups om je heen te hebben die het al een keer eerder hebben gedaan. En die kunnen zeggen waar de uitdagingen liggen.
22: En toch nog eventjes bedrijfsmatig, want wat wil zo'n incubator daarvoor terug? Hebben zij een plukje aandelen of patenten?
5: Nou, gelukkig bij Utrecht Inc. is helemaal niks het geval. Dus zij, we betalen een stukje huur omdat we daar met een kantoor zitten. Maar dat is het ook. Het is echt gewoon, ze willen gewoon zorgen dat er meer start-ups en innovatie in Nederland is. En dat steunen ze zo, zonder dat je daar iets voor in hoeft te leveren, gelukkig.
22: Ja, het gaat veel over start-ups en over het start-up klimaat en over hoe wij weer een innovatief land moeten worden. Er worden agentschappen ingericht, investeringsinstellingen. Het groeifonds krijgt extra geld. Was dat dan eigenlijk wel nodig? Want jij zegt, ik ben best tevreden met hoe het nu verloopt.
5: Nou, ik denk dat het zeker wel nodig is. Want ik ben best tevreden met hoe het nu loopt. Maar we moeten natuurlijk nog veel en veel meer gaan doen. Als je het vergelijkt met andere landen in Amerika, dat is het voorbeeld, dan lopen we toch wel heel erg achter. En het is misschien naast alle dingen die we in investeren, is het ook een beetje de mindset. Hè. In Nederland kijk je toch snel naar ondernemers. Denk je, ja, doe maar gewoon normaal. Ga niet al die outliers, dat is toch niet echt de focus. En ik denk dat we veel meer ondernemers die echt hele moeilijke dingen proberen op te lossen, dat we die wat meer moeten steunen. En een soort van als een land wat meer dat moeten zien dat ze iets gaan. gaafs en wat tof dat iemand dat probeert, ook als het mislukt. Dus ik denk dat er nog juist heel veel nodig is om verder te gaan komen.
22: Ja, en daarom kunnen mensen nu een kijkje komen nemen. Is er die rondleiding? Zijn er eigenlijk al mensen geweest?
5: Ja, er zijn vanochtend al een aantal mensen geweest. En
22: familie.
5: Er zijn ook wel mensen die gewoon... Nee, niet mijn familie.
22: Oké.
5: Okay. Nee, mensen die wel echt interesse hebben in start-ups. Hè. Hoe gaat dat nou precies? Hoe ziet dat eruit? Hoe werkt het bij die partijen? Mensen die wel echt al interesse hebben in een stukje start-ups... en gewoon wat beter willen kijken, hè, in de keuken willen kijken.
22: Denk je dat je zelf met jouw ondernemersverhaal al anderen hebt aangezet... het er ook eens te gaan proberen?
5: Ik hoop het. Ik ben nu 6 jaar bezig met Hebel. En vanuit daar heb ik ook al meer andere startups een beetje begeleid. De startups die net een beetje voor ons zitten eigenlijk om de volgende stappen over te hebben. Dus ik denk dat ik daar wel wat inspiratie heb kunnen creëren. Maar ik denk dat ook vanuit mij er nog veel meer te doen is wat dat betreft.
22: Oh, wat ben je van plan?
5: Onder andere denk ik, ik sta over 2 weken weer op een evenement waar ik ga spreken over start-ups. En ik ga hebben over hoe zo'n route eruit ziet, alle dingen die tegen zitten, alle dingen die mee zitten en wat het nou zo gaaf maakt. Maar dat is weer een evenement wat vooral mensen die met start-ups bezig zijn gericht is. En ik denk eigenlijk dat ik en meerdere ondernemers als ik een beetje uit onze bubbel moeten gaan, op plekken moeten komen waar mensen juist er nog niet mee bezig zijn, om het daar een beetje te inspireren.
22: Nou, misschien is het bij deze wel gelukt. Freek van Welsen is van Hebel, dank voor dit gesprek. Ben je MKB'er? Heb je een start-up? Laat het ons weten. Je kunt zo meepraten over de actualiteit. Mail gerust naar zaken@bnr.nl.
29: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
22: Deze rubriek is te beluisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Zometeen het laatste macro-economisch nieuws met Arnoud Boot. En er is een blik op de wereld.
6: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
8: BNR Business Beats.
7: Met de beste pop, funk en soul.
8: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
9: Beats. Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
10: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
12: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
13: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
12: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
14: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
15: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
16: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
17: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
16: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
32: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
33: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
0: Samen stappen betekent samen stappen zetten. Daarom zijn wij er, de Special Social Club. Zodat ook jongvolwassenen met een beperking kunnen feesten, sporten en daten. Ken jij iemand die graag op stap wil? Ga naar thespecialsocialclub.nl.
2: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Advocaten maken een U-bocht, externe aandeelhouders zijn toch welkom. Estland beschuldigt Rusland van brandstichting bij een dronefabrikant. En de goudprijs duikelt door een stijgende kapitaalmarktrente en paniek op de obligatiemarkt. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Annemiek Bosgaard bij de ANWB. Hoe druk is het nog?
19: Het is nog rustig op de weg. Er is nu 1 vertraging op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Maasbracht en Linnen staat 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 60,7. En op de A27 Utrecht richting Almere bij 88,3.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In de EU is een criminele organisatie ontdekt die meer dan 1 miljoen gebruikte mobiele telefoons verkocht als nieuw toestel. Dat gebeurde in 19 landen, waaronder Nederland. De telefoons werden onder meer in Hongkong schoongemaakt, naar Nederland verscheept en vervolgens vanuit Duitsland online verkocht. Ruim 100 mensen hebben meegedaan aan een protestactie in Amsterdam bij het hoofdkantoor van Facebook. De demonstranten waren schrijvers en journalisten. Die zeggen dat moederbedrijf Meta zonder toestemming hun werk gebruikt om AI-modellen te trainen. Ze eisen daar een eerlijke vergoeding voor. Bij een woningbrand vlakbij 8 Maal aan de grens met België is een dode gevallen, meldt Omroep Brabant. De melding kwam even na 8 uur binnen bij de Belgische politie. Omdat het huis zo'n beetje op de grens staat, werden brandweerkorpsen uit Nederland en België opgeroepen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een grote politieactie in Eindhoven zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen. Bij een van de invallen zijn 2 mensen opgepakt en vloog er een drone boven het huis, meldde Brabantse media. De politieactie is onderdeel van een groot onderzoek, maar waar die over gaat is niet bekend. En bij scholierenprotesten in Frankrijk is het tot ongeregeldheden gekomen. Op enkele scholen raakte de politie slaags met scholieren. Vooral op een middelbare school in Lille liep het uit de hand, daar zette de politie traangas in. De acties op scholen zijn gericht tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen een paar buien. En tot zover het AP-nieuws.
22: Boekt iedereen straks door TikTok of Instagram exact dezelfde reis? Ik vraag het zo meteen aan de voorzitter van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. En Nvidia is gul voor de eigen aandeelhouders. Of moeten de dollars vooral verblinden en de ogen afhouden van onzekerheden in de toekomst? Arno Boot, hoor je in BNR Zaken doen.
23: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
24: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je.
25: Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
26: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
25: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
27: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: In de Friday Move gaat het over tv.
4: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
3: Politiek.
5: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
3: En ik ben er ook.
4: Het is toch heerlijk.
3: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
8: Wil je weten wat er speelt
9: en ook waarom?
8: In de BNR-app
9: luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app
8: en blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
22: Tweede uur van BNR Zaken doen. Zometeen een uitgebreid gesprek met Kim Nooyens. Zij is de voorzitter van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Onder andere over een toenemende vergrijzing en hoe dat de reisgedrag beïnvloedt. Maar eerst.
10: Macro met Boot.
22: Het laatste macro-economische nieuws, toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, we kennen jou natuurlijk allemaal als hoogleraar. Maar je bent ook iemand die de beurs volgt. Zeker als daar misschien iets uit af te leiden valt voor hoe de financiële markten ervoor staan. Goedemiddag overigens.
11: Ja, goedemiddag Thomas, goedemiddag.
22: Want het geld kan niet op bij Nvidia. Een inkoopprogramma van de eigen aandelen, bekendgemaakt. Er komt zo'n $150 miljard terecht bij de aandeelhouders. En als je iets verder teruggaat, zo'n anderhalf jaar, dan kom je zelfs uit op de lieve som van $235 miljard. Hoeveel daarvan komt terecht bij de heer Arnoud Boot? Zit je erin?
11: Nul. Ja, sorry. Nul. En misschien niet helemaal het goede antwoord, nul, Thomas. Want jij hoop ik ook. We zitten natuurlijk op een bepaalde manier ook in pensioenfondsen. En pensioenfondsen zullen ongetwijfeld ook belegd hebben in dit grootste, meest waardevolle bedrijf ter wereld. Dus er komt dus ook iets van mij via die indirecte weg.
22: Ja. Het is 3% van de bedrijfswaarde, hoorde ik eerder de leden van mijn beleggerspanel al verkondigen. Dus het kan er prima vanaf en ze hebben geld zat. Ze stoppen het een beetje in start-ups en ze komen hun aandeelhouders tegemoet. Geen haan die er dan hoeft te kraaien.
11: Nou ja, Thomas, voor een deel hebben die mensen van jouw beleggingspanel gelijk. Voor een deel. Het gaat nog over de komende 16 maanden. Gaat het over 235 miljard. We hebben het over dollars even vandaag. Hè, dus, maar de luisteraar kan er wel 10-15% van aftrekken en dan is hij bij euro's. Dus 235 miljard inkoop de komende 16 maanden. En dat is 4% van de huidige beurswaarde. Het bedrijf heeft heel veel cash. Dus aan de linkerkant van de balans. Voor iedereen die zich niet beter wil laten nemen door allerlei specialisten die ingewikkelde woorden gebruiken. De balans heeft een linkerkant en heeft de rechterkant. Op de linkerkant staan de bezittingen van het bedrijf. En dit is een bedrijf wat veel winst maakt. Houdt elk jaar heel veel geld over. En dat geld dat staat dus op een bankrekening. En die bankrekening van het bedrijf staat aan de linkerkant van de balans van Nvidia. Dat betekent dat geld, het overtollige geld, want dat heeft ze. Want het is niet zoals bij de dotcom-bubbel van rond 2000... dat het allemaal toekomst was wat die bedrijven brachten. En je moest hopen op een gigantische toekomst. Nou, in dit geval, er worden al gigantische winsten gemaakt. Je hebt het letterlijk over een winst van dit jaar. Loopt niet helemaal parallel met het kalenderjaar. Het boekjaar loopt niet helemaal parallel. Maar de winst dit jaar komt uit op 205, is geprognotiseerd op 245. Miljard. Dus aandeleninkoop is iets waar je niet zenuwachtig over hoeft te doen. Het past hierbij. En dan zou je, Thomas, even ter snelle vergelijking. We hebben het vaak over aandeleninkoop. Mensen hebben vaak kritiek op aandeleninkoop. En dan denken ze met name of aan banken, die heel veel vreemd vermogen op de balans hebben staan. En dat staat rechts, hè? Dat zijn verplichtingen, die staan rechts. En dan gaan ze aandelen inkopen. En dat betekent dat ze eigenlijk nog zwaardere verplichtingen hebben. Want die verdwijnen niet, maar het aandelenkapitaal wordt minder. Dat geldt bij dit bedrijf dus niet, heeft heel veel cash. Maar, Thomas, en nu komt de maar, zoals altijd in onze uitzendingen. Het bedrijf nadrukkelijk zegt dat zij deze aandeleninkoop weer verder verhoogd heeft tot die met 150 miljard, tot die 235 miljard de komende 16 maanden. Omdat ze daarmee een signaal wil geven over vertrouwen wat zij heeft in de hele AI-boom die gaande is.
22: Ja, de beste is yet to come.
11: Ja, het signaal. Dus ze hebben behoefte om een signaal af te geven. En dat is eigenlijk de tweede reden waarom aandeelinkoop vaak in een waar je er ongerust over moet zijn. Want dat het signaal afgeven van wij verwachten een gouden toekomst. Hè, wat ze zeggen. En wat voor een deel zeker waar zal zijn. Dat is iets wat bedrijven vaak imiteren. En dan krijg je dat soort macho gedrag wat we eerder noemden. Je kunt als bedrijf niet achterblijven, of als bank erger nog niet achterblijven. En je gaat ook aandeleninkoop bekendmaken. En daarmee je weerstand verminderen. Hè? Want die aandelen die je terugkoopt, dat was weerstandsvermogen. Daar had je risico's mee kunnen opvangen. Je had ook mee kunnen ondernemen, maar je vermindert het. In het geval van Nvidia moet je over het volgende nadenken. En kijk, Nvidia heeft op zich een gezonde balans. Daar bedoel ik mee. Ze heeft veel eigen vermogen en niet overdreven veel schulden. Maar ze is wel haar hele de afnamemarkt aan het financieren. Dus ze is met garanties en financiering is ze eigenlijk haar eigen verkopen aan het bevorderen. Want ze geeft geld aan partijen die haar producten kunnen kopen. En in dat bredere, wat consultants dan weer ecosysteem noemen, fungeert Nvidia als een hele belangrijke financier. En nu komt mijn zorg. En daarom ben ik niet zo blij met die opmerking dat ze de behoefte hadden om een signaal te geven dat ze vertrouwen in zichzelf hadden en vertrouwen in die markt hadden. Want dat doe je meestal als er reden is om aan vertrouwen te twijfelen. Thomas, wat gebeurt er volgend jaar als dit jaar wat tegen zit? Dan is er volgend jaar een extra reden om een dergelijk signaal te geven. Want volgend jaar is er nog grotere twijfel over die markt. Dus wat gaat Nvidia volgend jaar doen? Die gaat een nog groter aandeleninkoopprogramma verkondigen. En erger nog, ze gaat haar eigen verkopen kunstmatig oppoetsen door nog meer te financieren in dat hele ecosysteem van AI, die gekunstelde intelligentie waar we het over hebben. Dus het de signaal.
22: Ik vind het wel mooi, gekunstelde intelligentie. Ga ik erin houden?
11: Ja, dat is het. Noem het wat. Maar het is natuurlijk een soort gekunstelde intelligentie. We hebben nog geen idee wat het precies gaat worden. En we zijn allemaal op zoek naar wat het precies gaat worden. Maar één ding is duidelijk. De bomen groeien niet tot in de hemel. En er is reden om aan te nemen dat de enorme investeringen van vandaag, de gigantische investeringen die de hele industrie ziet, dat die op een gegeven moment tegenvallers gaan krijgen. En als je die tegenvallers gaat krijgen, dan komt er enorme druk op Nvidia om te suggereren dat zij nog steeds alle vertrouwen heeft. En om dan een signaal op dat moment aan te geven, moet je nog meer aandelen in gaan kopen... nog meer garanties en financiering gaan geven aan allerlei partijen in die markt. Dus je moet eigenlijk het gat nog dieper maken, even een negatieve interpretatie. En ja, dan ontstaan er problemen. En dat is eigenlijk ook waarom al deze booms, zoals ook de dotcom-bubble, die veel minder fundament had als deze, want hier wordt geld verdiend, in de dotcom-bubble was het toekomstig geld, waarom er altijd een geweldige crisis komt na een enorme technologische explosie.
22: En dat is dan nu gezegd op 29 september 2026 door Arnoud Boot. We spreken elkaar vrijdag weer.
20: Blik op de wereld.
22: Franse president Emmanuel Macron begint vandaag aan een 2-daags staatsbezoek aan Spanje. Pas het 3e officiële bezoek van een Frans staatshoofd in ruim 120 jaar. Maar komt wel op een ongelukkig moment. Spanje is in de ban van massale protesten over de woningmarkt, waardoor dat bezoek van Macron wat op de achtergrond is verdwenen. Jorn Lucas, onze Spanje-correspondent. 3e bezoek in 120 jaar. Ja. Dat is wel verdacht weinig, zeg.
0: Dat is heel verdacht weinig. En dat voor twee buurlanden die toch echt wel nauwe banden hebben met elkaar ook nog wel.
22: Ja, ja. Maar goed, de Spaanse premier zal toch op meerdere borden tegelijk moeten schaken, want er is in eigen land van alles aan de hand. Maar hoe moet hij dat gaan doen?
0: Ja, gelukkig hoeft hij pas morgen echt op te treden wat betreft dat staatsbezoek. Vandaag komt Macron en zijn vrouw, die komen dus vandaag aan. Eerst officieel bezoek aan de koning Felipe en koningin Letizia. En dat gebeurt allemaal in het Palacio Real in het centrum van de stad. En daarna zijn er nog allerlei staatsbanketten en dergelijke. Maar morgen dus spreekt hij pas met Pedro Sanchez. En die dus eigenlijk vandaag vooralsnog zich rekening kan houden met zijn eigen politieke strubbelingen over de woningmarkt.
22: Ja, want de echte hoofdpersoon van de afgelopen dagen, dat is helemaal geen staatshoofd, dat is een 87-jarige oude vrouw die uit haar huurwoninkje moet, of moest, toch?
0: Moest. Ja, het moest. Dat is echt wel een schrijnend verhaal. Inderdaad, 87-jarige vrouw. Marie Carmen heet ze. Die woont al 70 jaar in een appartement in het centrum van Madrid. Betaalt een zogenaamde oude huur. Dat zijn contracten die voor 1985 zijn afgesloten en eigenlijk voor onbepaalde tijd golden. Nou, de nieuwe eigenaar, een commercieel bedrijf, die zei, dat geldt niet meer. Rechter heeft gezegd, u heeft gelijk. En inmiddels is die huur van, een paar honderd euro per maand verhoogd naar 1500. Terwijl die vrouw nog geen 1300 euro per maand pensioen krijgt of iets dergelijks. Vandaag is besloten dat zij haar advocaten en dit commerciële bedrijf hebben afgesproken. Oké, je mag terug. Je mag daar komende jaren blijven zitten. En we maken afspraken. Of ze erop ingaat, ik denk het wel. Officieel is het nog niet bekend. Maar deze mevrouw, Marie Carmen, is een soort van symbool geworden voor een veel langer al sluimerende frustratie over die woningmarkt hier.
22: Maar gaan met deze nieuwe ontwikkelingen in de zaak ook de protesten wat liggen of niet?
0: Nou, de Spaanse tv zendt dit en de radio ongeveer 24 uur per dag uit. Zojuist zeggen een aantal, een aantal mensen die op dat centrale plein in Madrid, Plaza Sol heet dat, is vergelijkbaar een beetje met de Dam in Amsterdam, qua importantie ervan. Die zeggen, voorlopig gaan we nog niet weg. Er is Sanchez, de premier, heeft inmiddels nu wel een politiek akkoord gesloten met zijn coalitiepartner, Sumar heet die partij, maar die twee hebben geen meerderheid in het parlement. Dus het is maar eventjes de vraag of zijn plannen om de huurmarkt, woningmarkt aan te pakken, of die echt voldoende steun krijgen. En deze mensen op die pleinen zeggen ook, voorlopig zijn we nog niet weg, want dit is een veel langer, al dieper gaand probleem, wat ook niet alleen in Madrid speelt, maar ook in Barcelona en in veel grote andere steden zijn ook al protesten, vergelijkbare protesten zoals die in Madrid zijn ontstaan. Dus dit ik denk dat dit nog wel eventjes doorettert. Ondanks dat er dus wel een akkoord in de maak lijkt te zijn. Mm.
22: En dan kwam er ook nog een Franse president op bezoek.
0: Die komt ook nog langs. Ja, en meneer Macron.
22: Wat hebben die dan te bespreken met elkaar?
0: Die hebben inhoudelijk gaat het natuurlijk om de standaard dingen als Europese samenwerking, defensie, daar moet je denken. Energiebeleid. Frankrijk heeft natuurlijk enorme focus op die kernenergie. Spanje die heeft veel nadruk op de hernieuwbare energie, zon, wind, dat soort dingen. Migratie, denk aan Marokko, Noord-Afrika, beide landen. Zowel Frankrijk als Spanje hebben daar toch echt wel nauwe banden mee. De crisis in Ceuta hebben we nog vers in het geheugen liggen. Dus dat hele migratieverhaal speelt hier een rol, maar uiteindelijk willen ze natuurlijk ook wel die vriendschap, die strategische samenwerking ook wel bespreken. Voor elk wat wils.
22: Die vriendschap die je terugziet in drie officiële bezoeken in 120 jaar tijd, dat is enig.
0: Ja. Je moet erg beginnen, Thomas. Je moet ergens beginnen.
22: Jorn Lucas, onze correspondent in Spanje, dankjewel. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Kim Noyes, hij is voorzitter van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. En Koen Bender van Mercurius, Vermogensbeheer en Beleggingspotjes.nl. Koen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
22: Prospectus van Anthropic, daar is het nodige over naar buiten gekomen. En dat leest niet alleen maar lekker weg, denk ik zo.
2: Nee, daar komen toch wel een paar dingen naar voren. Waarschuwingen vooral. Het volledige prospectus is nog niet gepubliceerd. Maar Reuters heeft delen ingezien en andere media. En daar komen toch wel hele aparte dingen uit naar voren. Er komen klantconcentratierisico's uit naar voren. Twee klanten zijn goed voor 25% van de omzet. En de contracten zijn allemaal kortlopend. Dus daar waarschuwen ze voor. Ze hebben een duizelwekkende 518 miljard op de planning staan om in infrastructuur te analyseren. Maar wat misschien wel het meest opvallende punt is dat ze aangeven, ons product is niet volledig beheersbaar. En wat ze daarmee bedoelen is dat het kan negeren de opdracht om zichzelf uit te zetten. Dus je kan het niet uitschakelen.
22: Nou, dit is wel in lijn met de eerdere waarschuwing van de topman een paar weken geleden.
2: Voilà.
22: Kreeg navolging van andere topbestuurders in die sector.
2: En nu ligt het dus ook vast in het prospectus. En dat is aan de ene kant natuurlijk heel erg goed. Hè? Een behoorlijk grote sectie, wel 80 pagina's. Ter vergelijking SpaceX, dat prospectus had ongeveer 40 pagina's over risico's.
22: Stonden dus ook wel wilde dingen in.
2: Stonden ook wilde dingen in, maar dit is dubbel zo wild, so to say. Maar het geeft ook aan dat de risico's van Anthropic ook zijn dat het product misschien wel verboden gaat worden of dat er een hele belangrijke uitval kan zijn, aansprakelijkheidsrisico's inzitten voor beleggers.
22: Dus dat moet je ook. Dit is ook de plek om dat aan te geven, toch?
2: Tuurlijk. Maar hier staat het nu ook heel duidelijk zwart op wit. Dit is niet meer te negeren. Het is het bedrijf zelf dat voor die risico's waarschuwt voor beleggers, dat dit dus een heel serieuze zaak is. En niet. Heel apart, of nou, misschien juist wel, de co-founder van Anthropic gaat een deze dagen in het Witte Huis eten met Trump, die er als de kippen bij zijn was om alle risico's die.
12: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Dat gaat ten koste van de groei. En wie neemt het dan over? Dus dat is een soort duivels dilemma dat ze hebben... tussen veiligheid en snelheid van de groei.
2: Kim, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Andere risico's van een totaal andere orde. Het gaat over hart- en vaatziekten. Vooral vrouwen die hart- en vaatziekten zouden kunnen krijgen. Want er zijn nogal wat verschillen tussen mannen en vrouwen... en die zijn te lang genegeerd.
3: Dat klopt inderdaad. Vandaag is het 29 september en is door de Nederlandse Hartstichting uitgeroepen tot Dress Red Day. Toeval wil dat ik vanochtend een rode broek aantrok en later zag...
2: Dat was toeval.
3: Dat was wel echt toeval, ja. Later zag ik via LinkedIn een bericht en ik dacht, dit is een mooie boodschap. Want inderdaad, het meeste onderzoek wordt bij mannen gedaan. En
2: het ook veiliger te kunnen, wordt er dan... ter verdediging achteraan gezegd.
3: Ja, maar er wordt toch nog te weinig onderzoek bij vrouwen gedaan... waardoor het niet altijd makkelijk te herkennen is... omdat er andere gevolgen zijn, oorzaken. En vandaar dus deze dag.
2: En de oproep zou dan zijn om vandaag... meer vrouwelijke proefpersonen... Ja, de oproep van vandaag is, laat zien dat je solidair
3: meer
2: bent.
3: Meer onderzoek bij vrouwen.
2: Het heeft zelfs BNR gehad, de landelijke radio. Dat is jouw verdienste. We gaan nog eventjes naar zaken die mannen en vrouwen lekker zouden kunnen vinden. Maar die wel duurder zijn geworden. Chocola,
1: en ook te maken
2: cacao.
1: Hebben ook niet al te goed zijn voor je gezondheid over het algemeen.
2: Ja, dat vanaf maar, heel puur en een hoog percentage cacao. Er zijn er mensen die beweren dat dat heel gezond is.
1: Nou, er komt nu een heel bitter chocoladebericht uit Zwitserland. Sprungli en Lindt, daar beursgenoteerd. Die hebben aangegeven dat ze hun volume doelstellingen niet gaan halen. Naar beneden moeten gaan bijstellen. De groei is eruit.
2: En, moet ik wel zeggen, als ik zo'n lintreep wel eens ergens in een schap zie liggen...
1: Het is premium.
2: Met mijn ogen denk ik, oké, we kiezen toch dat maar weer voor een schapje lager.
1: Nou ja, dat is ook exact. Je bent blijkbaar niet de enige, Thomas. Want de bestellingen vielen allemaal een stuk lager uit. We hebben natuurlijk een lange periode van verhoging van cacaoprijzen gehad. En Sprungli en Lindt konden hun omzetgroei op peil houden... door ook die prijzen vooral te verhogen, niet zozeer het volume. Dat begint ze nu een beetje op te breken. We hebben een paar dingen die samenkomen met Pasen. En met kerst is er minder chocola gegeten. Maar ook het warme weer dat we de afgelopen periode in Europa hebben gehad... heeft ervoor gezorgd dat er gewoon minder chocola...
2: Het smelt te makkelijk.
1: Het smelt te makkelijk. En ik denk dat dat wel meespeelt. Dat geven ze in ieder geval zelf al aan. Dat de ongekende hittegolf zijn parten heeft gespeeld. En niet alleen de verkoop, ook de logistieke processen... zijn op dat moment moeilijker. Want je moet het echt geconditioneerd vervoeren als het heel warm weer is.
2: Maar die cacaoprijzen, ik volg dat niet op dag. Basis, maar ik weet wel dat ik hier meerdere gesprekken over cacaoprijzen heb gehad. Nou, dat schommelt ook.
1: Beginnen weer te dalen.
2: En het is ook maar net welk contract je hebt afgesloten. Je hoeft niet per se op de piek van de markt te kopen, want je hebt bepaalde termijnen.
1: Thomas, scherp als altijd. Je hebt weer gelijk. Inmiddels begint die cacaoprijs te dalen. En dat is ook de reden waarom Sprungli zegt van nou, de winst kunnen we wel op peil houden. Dus ze kopen, de marges worden wat beter. Maar toch is het voor beleggers wel een signaal dat blijkbaar het plafond van prijsverhogingen, de prijselasticiteit van cacao, zelfs als het buigzamer wordt met het warme weer, is bereikt.
2: We hebben het hier ook wel eens gehad, toch nog even één brugje verder, over de invloed van afslankmedicatie op ongezond eten, ongezond drinken. Ja. Zou het ook kunnen zijn dat we het niet per se in de hitte hoeven te zoeken, maar dat mensen simpelweg minder behoefte hebben aan dit soort versnaperingen.
1: Ook dat kan zeer wel van invloed zijn. Het wordt door Sprungli niet apart genoemd als reden. Want het zou best kunnen zijn dat men zegt van nou dat als we dan chocola eten, dan willen we ook die premium brand en niet het schapje lager proberen. Maar in combinatie met Red Dress Day, letten op je gezondheid. Ja, daarin staat chocola ook niet bovenaan de lijst. Alhoewel, waar begon je het gesprek ook weer mee?
2: Ik denk dat er hele pure chocola is. Ja, dat is een soort vitamine C.
1: Nou, laten we daar dan voor blijven gaan.
2: Jij in chocola, praat jij er meer over dan dat je het eet of niet?
1: Nee, als ik mijn weerstand voor lekkernijen en discipline daarin wat aan de lagere kant is, dan mag ik graag een stukje chocola. En Sprungli, dat is toch wel... Oef.
2: Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Oh, jij ook?
3: Ja, nou, ik kies vaker voor Belgische chocola.
2: Oh ja.

0: beetje.
1: Je tongval doet dat. Ja.
0: Maar ik moet zeggen, de lintchocola met de appelsien of de sinaasappel.
1: Die truffelbolletjes.
0: Och. Vind ik wel echt heel lekker.
1: Nou.
2: Had ik al Mercurius vanmorgen bij beleggingspotjes.nl gezegd. Nee, nou, dan bij deze. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX. En ik zie 0,17% erbij. En dat resulteert dan in een stand van 1123 punten. Even na ene meer van onze beursnerd. Straks, welke bestemmingen zijn populair en welke reizen worden nu minder geboekt? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
5: Het moment dat alles begint.
6: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
5: Provider, it starts here.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
8: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. Wil jij in januari starten met de part-time executive MBA? Versterk je leiderschap, verbreed je perspectief en zet je volgende stap. Meld je aan voor 1 december via rsm.nl/meldjeaan.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
12: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
13: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
14: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
15: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
16: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Geen files, wel snelheidscontroles gemeld bij Flitsmeister. Ze staan onder andere op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij hectometerpaal 37,5. En op de A27 Utrecht richting Almere bij 115,0.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
17: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In de EU is een criminele organisatie ontdekt die meer dan 1 miljoen gebruikte mobiele telefoons verkocht als nieuw toestel. Dat gebeurde in 19 landen, waaronder Nederland. De telefoons werden onder meer in Hongkong schoongemaakt, naar Nederland verscheept en vervolgens vanuit Duitsland online verkocht. Ruim 100 mensen hebben meegedaan aan een protestactie in Amsterdam bij het hoofdkantoor van Facebook. De demonstranten waren schrijvers en journalisten. Die zeggen dat moederbedrijf Meta zonder toestemming hun werk gebruikt om AI-modellen te trainen. Ze eisen daar een eerlijke vergoeding voor. Bij een woningbrand vlakbij 8 Maal aan de grens met België is een dode gevallen, meldt Omroep Brabant. De melding kwam even na 8 uur binnen bij de Belgische politie. Omdat het huis zo'n beetje op de grens staat, werden brandweerkorpsen uit Nederland en België opgeroepen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een grote politieactie in Eindhoven zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen. Bij een van de invallen zijn 2 mensen opgepakt en vloog er een drone boven het huis, meldde Brabantse media. De politieactie is onderdeel van een groot onderzoek, maar waar die over gaat is niet bekend. En bij scholierenprotesten in Frankrijk is het tot ongeregeldheden gekomen. Op enkele scholen raakte de politie slaags met scholieren. Vooral op een middelbare school in Lille liep het uit de hand, daar zette de politie traangas in. De acties op scholen zijn gericht tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen een paar buien. En tot zover het AP-nieuws.
2: Groepsreizen worden steeds populairder. Volgens de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Maar het moet dan ook weer geen massatoerisme worden. Daarover hoor je meer zo meteen in BNR Zaken doen.
18: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
19: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar 14 minuten per jaar besteden aan hun pensioen. De uitdaging voor werkgevers ligt daarom niet alleen bij de overgang naar de wet toekomstpensioenen, maar vooral bij het activeren van medewerkers. Hierover sprak ik met Lisa Bruggen, hoogleraar financiële dienstverlening. Lees ons interview op partner.fd.nl/ASR.
21: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
22: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
21: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
22: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: Unbelievable.
24: Unique. Oh, yes.
23: Incredible.
25: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
26: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
25: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
26: Nou, praten over tech.
25: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
26: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
27: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp.
28: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
2: Voor een reis die net even anders is, moet je bij de leden van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties zijn. Van specifieke Egypte-reizen tot meditatietrips, er is voor ieder wat wils. Maar hoe boksen kleinere reisorganisaties op tegen hun grotere concurrenten, tegen AI-agents? Ik ga het allemaal vragen aan Kim Noyes, de voorzitter van de Vereniging van Kleine Reisorganisaties. Welkom.
0: Dank je wel.
2: Wat was jouw laatste trip?
0: Mijn laatste trip was een reis deze zomer met het gezin naar Zuid-Afrika en Mozambique met een auto met een daktent.
2: En had je die zelf uitgestippeld of een van jouw collega's?
0: Ja, klopt. Die had ik zelf uitgestippeld. Want naast voorzitter ben ik ook reisondernemer. En had ik hem helemaal zelf mogen uitstippelen.
2: En had je met de kennis van nu iets anders willen doen? Of was het precies zoals jij had verwacht?
0: Nee, het was onontgonnen gebied Mozambique voor mij. Dus ik heb wel een paar foutjes gemaakt. Maar dat heeft ook weer zijn charmes.
2: Ja, leg je dat ook aan klanten uit? Ja, dat is de charme van een foutje.
0: Ja, zeker. Dat is natuurlijk ook het mooie van het reizen. Is dat niet altijd alles loopt zoals gepland. Zeker wellicht in Afrika. En daarvoor heb je ook een dosis flexibiliteit nodig. Zodat je er veel meer van kan genieten.
2: Ik kwam op jouw LinkedIn-pagina ook een kort verslag tegen van een reis naar Oeganda.
0: Klopt.
2: Dat ligt dicht in de buurt van Congo. En daar is ebola geconstateerd.
0: Ja.
2: Is dat dan voor jou blijkbaar geen reden om niet te gaan? Maar ik kan me voorstellen voor het wat grotere publiek dat jullie toch ook proberen te bedienen. De mensen die eventueel interesse hebben. Dat een reden is om het een jaartje uit te stellen.
0: Ja, zeker. Dat is het jammer genoeg wel. Ik was in Oeganda toen het nieuws bekend werd van de ebola-gevallen die in Congo werden geconstateerd en naar Entebbe gingen. Maar wat je merkt is dat een land als Oeganda hier dusdanig goed op is voorbereid. Het niet de eerste keer is, dus meteen de nodige voorzorgmaatregelen neemt. En het fijne was dat ik het daar kon ervaren. En ik heb mij geen moment onveilig gevoeld. Maar het lastige is dat het hier heel groot in de media, heel zorgwekkend wordt neergezet. Zodat eigenlijk maakte dat ik meer berichtjes van het thuisfront kreeg die heel ongerust waren dan ik of mijn medereizigers.
2: Maar weet jij, kijkend naar wat er misschien in jouw eigen bedrijven gebeurt of bij leden van de club, of er de afgelopen maanden überhaupt nog reizen geboekt zijn naar dit soort landen, naar Oeganda bijvoorbeeld? Nou, of dat dan de zorg de overhand neemt?
0: Nee, dan neemt de zorg zeker de overhand. Maar dat is het voordeel van onze leden. Het zijn kleinschalige reisspecialisten die eigenlijk altijd in contact staan met de klant. Dus zij kunnen makkelijk bellen, ze kunnen de situatie uitleggen en zij gaan met de reizigers in gesprek. Als het niet goed voelt, niet allemaal, dan gaat het alsof als zij zich daar toch goed bij voelen, durven ze het wel aan. Als zij zich niet goed voelen, dan wordt er gekeken naar een oplossing. Dat kan zijn de reis uitstellen naar een jaartje later, of misschien een andere bestemming die wel beter aanvoelt. Dus dat hangt echt af van de situatie.
2: Bestemming die bij heel veel mensen ongetwijfeld wel ooit een keer in een top 5 heeft gestaan is Amerika. Dat moeten we toch een keer gezien hebben. Daar wordt nu een grote campagne voor gevoerd om Amerika te blijven ontdekken. Ook al is daar ook veel publiciteit over en niet altijd in de positieve zin des woords. Begrijp je dat er volop de trom wordt geslagen?
0: Ja, wat je ziet is dat een aantal mensen, of toch veel mensen, nu hun plannen voor Amerika uitstellen. En dus die reis nu niet willen maken. Terwijl het eigenlijk ook weer een gemiste kans is. Want er is veel minder vraag. Dus dat betekent dat campers, autohuur en dergelijke veel goedkoper is op dit moment. Dus eigenlijk het ideale moment. Het zijn ook minder reizigers, minder toeristen. Dus je hebt verschillende locaties. Die hoef je niet te delen met iedereen.
2: Wanneer zeg jij, dit moet je toch echt niet doen? Kijk je dan naar wat het ministerie van Buitenlandse Zaken aanraadt, of zijn er andere factoren, elementen die net zo belangrijk zijn?
0: Nee, ja, het ministerie van Buitenlandse Zaken met de reisadviezen zijn zeker voor ons een heel belangrijke bron. Dus vanaf het moment dat het reisadvies verandert, kijken we daarnaar, nemen we dat serieus en gaan we in gesprek met onze reizigers. En dan moet je ook bepaalde bestemmingen niet aanbieden. Kijk, we hebben bijvoorbeeld een aantal leden die bieden, of die boden moet ik zeggen, reizen aan waarbij je reist met de Trans-Siberische Express. Nou, die zijn al een paar jaar niet door kunnen gaan.
2: Ja, maar dat is zo evident dat dat niet eens op tafel hoeft te liggen, toch? Dat doe je niet meer.
0: Nee, dat doe je nu niet.
2: Dus zou je kunnen zeggen, nou, dan ga je het voor een belangrijk deel dichter bij huis zoeken. Gebeurt het eigenlijk dat jullie leden ook echt actief vakanties aanbieden, trips aanbieden in eigen land?
0: Ja,
2: of is
0: zeker.
2: Dat niet avontuurlijk genoeg?
0: Nee, dat is absoluut avontuurlijk. Sterker nog, we hebben maar liefst 124 leden die Nederland aanbieden als een bestemming. En ook ikzelf heb een reisorganisatie die daarbij avontuurlijke wandelreizen in Nederland en buurlanden aanbiedt.
2: Oei, oei, BTW op logies van 9 naar 21%.
0: Zeker, vreselijk. En dat merk je zeker in Limburg, in de grensstreken, hebben de Nederlandse accommodatieaanbieders het heel zwaar. Want ja, voor een paar honderd meter verder ben je de grens over. En als je ziet dat in België het btw-tarief 12% is en in Duitsland 7%, ja, dan is die keuze snel gemaakt.
2: Waar is dit instrument nu precies voor ingezet? Want het is genoemd in de context van het tegengaan van massatoerisme. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, bespaar me de verklaring. Het is gewoon een makkelijke manier om belasting te heffen. Wat denk jij dat het is?
0: Ja, ik ga dan toch eerder naar het laatste neigen.
2: En jij ziet meteen in je eigen bedrijf dat de klappen daar zijn.
0: Ja, je ziet dat inderdaad. Dus je ziet inderdaad dat mensen veel minder overnachten in Nederland. Wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld er stond vandaag een artikel in de Telegraaf dat er wel veel gekampeerd wordt, maar dat de accommodaties waar dus die btw-heffing is, dat die het zwaar te lijden hebben.
2: En dan hebben we ook nog, dat kan van gemeente tot gemeente verschillen, toeristenbelasting.
0: Absoluut.
2: Grote magneet natuurlijk voor binnen- en buitenlandse toeristen.
0: Zeker.
2: Is Amsterdam.
0: Ja.
2: Daar heeft de coalitie ook de nodige plannen om die toeristenbelasting de hoogte in te laten stijgen naar 20% in 2031. Daar geldt natuurlijk wel dat zij af willen rekenen met massale toeristenstromen. Heb je daar in die context wat meer begrip voor?
0: Nou, Amsterdam is een van de bestemmingen die niet zo vaak door onze leden wordt aangeboden. Omdat wat we eigenlijk al zeggen, we gaan echt voor de niches en we gaan echt voor het specialistische reizen. We zien ook dat vele Nederlanders die op reis gaan in Nederland niet per se op zoek zijn naar een citytrip, maar eerder vaak de natuur op uitkiezen.
2: Dus geen standpunt?
0: Nee.
2: Je woont alleen in Amsterdam?
0: Ik woon in Amsterdam.
2: Dus je hebt er toch iets mee te maken?
0: Ja, zeker.
2: Heb je liever meer of minder toeristen?
0: Van mij mogen de toeristen wel iets meer gespreid zijn.
2: Heel voorzichtig.
0: Ja, toch?
2: En dan kunnen ze heel avontuurlijk andere plekken in Nederland ontdekken.
0: En dan kunnen ze heel avontuurlijk.
2: En hoe kunnen ze nou aan een goede trip komen?
0: Nou, daar is maar één website voor. Ja.
2: Overigens, over het ledenbestand en ook over jouw eigen bedrijven. Ik ben niet eens volledig, maar ik kwam er al 3 tegen.
0: Ja, klopt.
2: Waar jij aan verbonden bent.
0: Ja.
2: Is dat uitzonderlijk? Of zijn er heel veel mensen die op meerdere borden schaken omdat ze op die manier...
0: Nee, we hebben een aantal leden die verschillende reisorganisaties hebben, maar het is niet de hoofdmoot. Dus ik zag een kans. Dus ik ben voor mezelf begonnen in 2015. Ik doe maatwerkreizen Azië en Afrika. Maar 2020, COVID, konden we niet reizen. Vervelende periode voor de hele branche. En toen zag ik wel een mooie kans om reizen te gaan ontwikkelen samen met een andere collega. Dicht bij huis. Ja,
2: ik dacht, en misschien heeft dat ook te maken met de aard van jullie vereniging, het gaat om kleinschalige reisorganisaties. Je moet hopen dat je met verschillende bedrijven genoeg bij elkaar kunt scharrelen. Expeditie Europa, reisbrigade, avontuur dichtbij. En dan ook nog voorzitter zijn van de club. Of je hebt een gigantische werkweek, of je houdt ontzettend van je werk, of je moet op deze manier de eindjes bij elkaar knopen.
0: Ja, ik denk dan toch een combinatie van 1 en 2. Ik werk graag. Ik onderneem heel graag. Ik denk wel dat ik een echte ondernemer ben. En ik zie kansen. En dan wil ik ze toch graag gaan benutten. Dus dat. Maar dat klopt wel. Onze reisspecialisten, een groot aantal doet het al in bijberoep. Een aantal ook in hoofdberoep. Dus we zijn bewust allemaal, of toch de meeste, zijn eenmanszaken.
2: Ja, want kleinschaligheid is misschien toch geen doel op zich. Stel je nu voor dat je per ongeluk succes hebt en je wordt van kleinschalig grootschalig, ja, dan heb je het als ondernemer toch ook goed gedaan?
0: Nee, zeker. En dat is niet de manier waarop wij de kleinschaligheid in onze branchevereniging definiëren.
2: Nou, er zit volgens mij wel een omzetgrens in, toch?
0: Er zit zeker een omzetgrens in. Maar de kleinschaligheid slaat met name op eigenlijk het toerisme, wat het tegenovergestelde is van het massatoerisme. Maar er zit, en dat klopt, dat heb je
2: gelijk. Als je meer dan 2,5 miljoen omzet realiseert, dan ben je geen kleinschalige reisorganisatie meer.
0: Nee, dat klopt. En dan is er gelukkig nog een andere branchevereniging in de reiswereld waar wij denken dat je dan beter terecht kunt, omdat je gewoon te maken hebt met andere vraagstukken.
2: Ja, die grotere reisorganisaties, kan ik me zo voorstellen, die hebben wel een mooie onderhandelingspositie als het gaat om accommodaties, contact met luchtvaartmaatschappijen. Die hebben echt leverage, die kunnen iets meebrengen. Kan dat ook als je een kleinschalige reisorganisatie bent?
0: Minder op dat vlak, dus minder met de grote internationale hotelketens, minder met de luchtvaartmaatschappij. Maar dat is ook niet waar onze specialisten zich in specialiseren. Zij bieden reizen aan in gebieden waar zij vaak al meer dan tientallen jaren komen. Dus zij kennen ook gewoon de hele kleinschalige guesthouses die niet verbonden zijn aan een internationale keten. En ze hebben daar gewoon mooie afspraken mee. En zij zijn ook bereid om daar gewoon een fair bedrag voor te betalen.
2: En waarom zou je als kleinschalige reisorganisatie lid worden van een club met andere kleinschalige reisorganisaties? Zitten daar ook bepaalde garantiefondsen bij waar je dan gebruik van kunt maken? Of de zekerheid dat als het met jou minder gaat, dat er een soort solidariteit bestaat? Ik vraag het maar.
0: Nee, ja, goede vraag. Ten eerste is elke reisorganisatie in Nederland verplicht om een garantieregeling te hebben. Dus dat heeft niks te maken met de branchevereniging. Dat ben je sowieso verplicht. Als je bij ons aangesloten wil worden, dan heb je daar ook nog een aansprakelijkheidsverzekering bij nodig. Algemene reisvoorwaarden. Het voordeel om aangesloten te zijn is dat wij eigenlijk onze kennis delen. Wij informeren onze leden. En we hebben een heel netwerk. We hebben 550 leden. En het is veel makkelijker, want de meeste mensen zitten toch thuis. De meeste leden zitten toch thuis aan de keukentafel of op het zolder. En komen wat minder.
2: De kantoren komen er niet aan te pas.
0: Minder. Je ziet dat
2: Maar jij bent betrokken bij 3 bedrijven.
0: Ik heb een kantoor.
2: Mag je toch wel 1 kantoor hebben?
0: Ik heb zeker 1 kantoor. Yeah. Een heel mooi kantoor zelf in Midwest, in Amsterdam. Maar dat komt ook omdat ik personeel heb.
2: Maar dan zit je toch een beetje op het randje. Dan zou je bijna lid kunnen worden van die andere club. Moeten worden misschien zelfs wel.
0: Nee, ja, dat is het voordeel.
2: Zij zegt dat de voorzitter te groot is om hier voorzitter voor te kunnen blijven.
0: Ja, dat stel je voor. Nou, gelukkig zijn het afzonderlijke reisorganisaties.
2: Maar je moet
0: het
2: niet van optellen.
0: Dus ik hoef het niet op te tellen.
2: Maar dan? Als je het zou optellen, kom je dan boven die omzetgrens?
0: Als ik het zou optellen, dan kom ik heel dicht in de buurt van die grens.
2: Maar omzet is natuurlijk nog niet per se een maatstaf voor hoe gezond
0: klopt
2: de organisatie zijn, de branche is.
0: Nee, want omzet zegt eigenlijk helemaal niet.
2: Dus hoe gezond is die branche?
0: De reisbranche?
2: Ja, met name dan de jouw ledenbestand.
0: Is moeilijk om dat in een veralgemeenheid te zeggen. Want je ziet wel dat we hebben ook veel starters. Hè, dus mensen die net de reisbranche binnengaan. Dus die zijn nog heel erg zoekend. Die moeten ook nog de juiste klanten, reizigers vinden. Je ziet ook dat sommigen toch een verkeerde keuze hebben gemaakt. Dat ze na 2-3 jaar toch besluiten van ja, dit is toch niet hoe ik het voor me zag. Dus ik vind het moeilijk om daar echt
2: Je kunt misschien wel zien of jij aan het hoofd staat van een groeiende organisatie en dan niet alleen maar kijk naar de starters die er misschien wel binnen 2-3 jaar weer uitvallen. Of dat je ziet, er zijn toch ook heel veel ondernemers met al wat meer kilometers op de teller die toch besluiten, ik red het op deze manier niet meer. Kom je dat regelmatig tegen?
0: Nou, wat we doen is, we vragen een jaarlijkse enquête uit bij onze leden. En daar vragen we wel, is een van de vragen die elk jaar terugkomt, overweegt u te stoppen? En wat is dan de reden? En dan kunnen zij dus aangeven om met ons in gesprek te gaan. En dan gaan we samen kijken naar oplossingen. Is het misschien omdat de pensioenleeftijd is bereikt? Is het misschien omdat de goesting weg is? De zin om te blijven ondernemen?
2: Als je je pensioenleeftijd hebt bereikt, we komen zo meteen misschien nog wel te spreken over vergrijzing, dan zou ik me kunnen voorstellen dat als je een reisspecialist bent, dat jij het bedrijf bent, dat jouw kennis en jouw contacten in een specifiek land of in een specifieke regio, dat dat de meerwaarde is en dat het dus heel lastig is om dat over te dragen.
0: Klopt, dat is ook zo. Dus dan stopt het. En dat zie je ook wel bij veel van onze leden, dat ze gewoon heel netjes alles afhandelen, de laatste reizigers op reis sturen en dan zich afmelden bij de KVK. Terwijl toch, wat wij proberen binnen de branchevereniging, is toch te kijken van ga ook eens op zoek naar andere oplossingen. Ja, jij bent een specialist, jij hebt al die kennis, maar misschien kun je al wel 1-2 jaar voor je overweegt te gaan stoppen, toch met een collega in gesprek. En kan dat weer verder? Want het is natuurlijk ook voor de bestemming hartstikke zonde als dit stopt.
2: Ja. En die mensen die wel vol goede moed beginnen, maar na 2-3 jaar moeten constateren, dit wordt hem toch niet. Hebben die een te romantisch beeld van reisondernemer zijn?
0: Sommigen wel, denk ik, ja.
2: Wat is dat romantische beeld? Dat ze vooral zelf op pad zijn?
0: Ja, veel zelf reizen. Of dat reizigers heel gemakkelijk de weg vinden naar hun reisorganisatie. Of een ervaring hebben gehad die ze heel graag willen delen, maar het verdere, de marketing misschien wat minder goed op orde hebben.
2: Hoe kom je nu als specialist in het adressenboekje van een intermediair, van een reisadviseur? Want ik kan me voorstellen dat het lastig is om inderdaad precies de weg te wijzen naar jouw loket, naar jouw reis organisatie. Maar dat het interessant is om te zeggen van oké, nou ja, ik doe het via een tussenpersoon of een intermediair.
0: Er zijn een aantal van onze leden die inderdaad met reisadviseurs, met zelfstandige reisadviseurs werken. Lang niet heel veel. Dat is wel iets waar wij binnen de branche mee aan het werken zijn. Dat wij ons als VVKR bekender willen maken bij de ZRA's, bij die zelfstandige reisadviseurs.
2: Gaat natuurlijk wel weer een deel van je commissie naartoe?
0: Gaat inderdaad een deel van je commissie van naartoe. En terecht. Maar de meeste van onze leden hebben wel echt gewoon rechtstreeks contact met hun klanten. En dat gebeurt voornamelijk via beurzen. Die toch nog wel bezocht worden. En ook in de omgeving.
2: Klinkt alsof je er zelf ook van staat te kijken. Dat er nog mensen naar een beurs
0: gaan. Nee, zeker. Nee. Je ziet wel natuurlijk dat het aantal bezoekers afneemt. Maar ik sta er zelf ook nog.
2: En dat zijn dan de babyboomers die nog langskomen?
0: Het zijn voornamelijk babyboomers, maar toch ook wel wat jongeren inderdaad. Je merkt toch ook wel dat jongeren steeds vaker de weg naar de reisorganisatie vinden en het niet per se allemaal zelf willen regelen.
2: We gaan naar een dilemma, onvermijdelijk in dit gesprek.
28: Het dilemma.
2: AI is ook voor kleinschalige reisorganisaties een kans. Of ik ben bang dat AI alle kleinschalige reisorganisaties met huid en haar opeet.
0: Nee, ik denk dat het een kans is.
2: En dan nu Kim Nooyens, voorzitter van de vereniging. Wat je er echt van vindt?
0: Nee, het is. Oh. Kijk, nee, we gaan echt niet met huid en haar worden opgegeten. Dat geloof ik niet. Het is wel absoluut een gamechanger. Want dat zie je nu al. Je ziet nu al dat je reisaanvragen krijgt die met Copilot geschreven zijn. Maar ik denk dat onze.
2: En wat zie je dan? Hoe weet je dat?
0: Nou, dat is makkelijk te herkennen in het lange epistel. Vroeger kreeg je 3 woorden. Ik wil naar Afrika. En dan moest je nog vragen welk land in Afrika. Nu krijg je een hele opsomming van allerlei plaatsen.
2: Heb je dan het idee dat jouw klanten ook echt beter op de hoogte zijn? Of hebben ze het zo uitbesteed aan Copilot dat ze feitelijk nog steeds niet weten wat ze willen?
0: Ja, dat laatste. Dus ze weten het eigenlijk nog steeds niet. Ze hebben wat meer onderzoek gedaan. Maar eigenlijk zijn ze nog steeds niet helemaal op de hoogte. En daarom hebben ze ook behoefte aan een kleinschalige reisspecialist. Want ze willen graag sparren. Ze willen graag samen die reis gaan samenstellen. Om dan tot een mooie reis te komen.
2: Maar ze komen dus wel in een andere positie binnen.
0: Ze hebben in ieder geval even gespart met hun co-pilot. Daar is een heel verslag uitgekomen en dat wordt dan gemaild. En lang niet iedereen hoort, trouwens.
2: Ja, maar dit zijn de eerste schermutselingen. We hebben eerder deze maand gezien dat Meta is gekomen met een eigen AI-assistent. Die wordt gezegd zelfstandig verzekeringen kan afsluiten, maar met iets meer fantasie misschien toch ook wel zelf op zoek gaat naar de beste reis.
0: Zeker. Volgens mij is ook de eerste reisorganisatie die met AI werkt en helemaal je reis kan boeken, is ook al live gegaan. Dus dat is er zeker. En er zullen ook zeker mensen zijn die daar behoefte aan hebben. Maar dat zijn niet de mensen die op zoek zijn naar een kleinschalige reisspecialist. Want die hoeven niet vooraan in de TikTok-rij te staan. Die willen graag liever de rust opzoeken. Graag de kleine plekjes, de authentieke ervaringen. Dat zijn de mensen die eigenlijk bij een lid van ons terechtkomen.
2: Dus jij hoeft niet te zeilen op de golf van een TikTok-hype, maar sta je ook wel eens ergens van te kijken dat je denkt, waar komt dit nou in één keer vandaan? Waarom wil iedereen plotseling naar Namibië of naar Oeganda van mijn part? Ben je nooit verrast?
0: Nee, je ziet wel dat er echt trends zijn. Hè? Dat bijvoorbeeld Wie is de Mol was dit jaar de afleveringen in Tanzania. En je ziet ineens een hele grote stijging in je Tanzania-aanvraag. Ja,
2: dus jij bent gewoon vaste kijker van dat programma Beroepshalve.
0: Ja, beroepshalve inderdaad. Maar goed, dat is, vind ik, verrassend. Want ja, ik zou liever dan aan de andere kant gaan. En wat je wel ziet bijvoorbeeld nu van welke trends populair zijn, is bijvoorbeeld Japan, Korea zijn ontzettend populair.
2: Dan moet je allemaal nog wel kunnen betalen.
0: Het zijn ook zeer dure reizen, dat klopt inderdaad.
2: Maar dat hebben mensen er wel voor over.
0: Ja. En dan kun je dus beter, als je toch van plan bent om zo'n reis te gaan maken, dan kun je beter ervoor zorgen dat je bij een specialist boekt die ook met kennis van zaken voor jou een mooi programma
2: uitstippelt. Ik snap het, want dan ga je naar een bijzondere bestemming. Tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen, er is veel geopolitieke onzekerheid. Prijzen zijn niet altijd even stabiel. Is er nu aan de andere kant ook meer behoefte aan zoiets als all-inclusive of pakketreizen? Ik snap dat het heel ver weg is van wat jij aanbiedt, hoor. Maar,
0: nee, maar
2: is die beweging er ook?
0: Pakketreizen zijn sowieso erg belangrijk. Ik zou iedereen aanbevelen om een reis te boeken bij een reisorganisatie. Want dan ben je gewoon goed verzekerd.
2: Ik sta paf, toch die reisorganisatie, toch maar weer eens langsgaan.
0: Absoluut, absoluut.
2: Ja. En wat was nu, want daar zijn we helemaal niet aan toegekomen, de kans met het oog op die nieuwe technologie?
0: Nou, de kans, Piet, kijk, de kans met AI is dat je heel veel van je taken natuurlijk kan automatiseren, zodat je zelf meer tijd hebt aan de leuke dingen. Dat is het gesprek met de klant, zowel voor, tijdens als na de reis. Daar kan je nu gewoon veel meer je aandacht aan besteden. Wellicht heb je ook meer tijd om nog meer ter plaatse te gaan om al die kleine, mooie,
2: ontdekte pareltjes. Jij gaat ook meer reizen. Je bent van plan meer te gaan reizen.
0: Ik ben niet van plan om meer te gaan reizen, maar misschien heb je wel meer tijd om wat langer te blijven.
2: Kim Noyes kan hier absoluut niet langer blijven, want het zit erop. Voorzitter van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Dank voor je komst.
0: Dank je wel.
2: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jos van Leeuwen van NBD Biblion over het ondersteunen van bibliotheken en het speciaal samenstellen van pakketten voor christelijke scholen. Toch niet zo'n goed idee? Abonneer je dan op de Top van Nederland. Vind je alle afleveringen. Straks, de prospectus van Anthropic is gelekt naar Reuters en de Financial Times. Genoeg om over te praten met onze beursnerd in BNR Zaken doen.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
1: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
1: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
8: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
9: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
23: En Arjan Elbers.
24: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
7: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
24: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
28: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
29: Hey, koffiesector. Aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
30: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
29: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak, met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
31: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
29: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
32: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
33: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
34: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
33: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
35: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
10: Is Tesla eigenlijk nog een interessante belegging?
11: Nou, er is nogal wat gebeurd in elk geval de laatste tijd.
10: Precies, en daarom hebben wij dat aandeel opnieuw doorgelicht.
11: Niet alleen Tesla, er staan een hele hoop nieuwe bedrijven op onze lijst.
10: Dus wil je horen of een aandeel interessant is? Volg dan Doorgelicht in je favoriete podcast-app... en luister elke woensdag om 2 uur naar BNR.
12: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
13: In de BNR-app.
2: Advocaten maken een U-bocht, externe aandeelhouders zijn toch welkom. Estland beschuldigt Rusland van brandstichting bij een dronefabrikant. En Brussel wil de unanimiteit binnen de Europese Unie opzij schuiven. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Annemiek Bosgaard van de ANWB, is er ergens nog een file te bekennen?
14: Nou, goed nieuws, want ik zie hier geen files op mijn beeldscherm. Wel snelheidscontroles gemeld door Flitsmeister. Onder andere op de A27 Utrecht richting Almere bij hectometerpaal 108,3. Op de A30 Ede richting Barneveld bij 16,4. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam bij 20,4.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Zeker 4 treinstations zijn kort na elkaar ontruimd om achtergelaten tassen. Zijn de stations van Haarlem, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal en Dordrecht, meldt de politie. Het is nog onduidelijk of er een verband is. Intussen zijn alle stations weer vrijgegeven. Geweld tegen vrouwen is nooit acceptabel, zeggen de Dolomina's over een onderzoek naar vrouwenemancipatie. Daaruit blijkt dat de meeste mensen voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen zijn. Maar in het onderzoek komt ook naar voren dat steeds meer Nederlanders het niet per se afkeuren als een vrouw wordt geslagen. 3 vakantieparken van het bedrijf van Peter Gillis mogen worden geveld, heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichtingen hebben voldaan en spande een kort geding aan om de veiling tegen te houden. Het gaat om de vakantieparken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. NAVO-baas Mark Rutte roept op kalm te blijven na waarschuwingen over Russische aanvalsplannen. Rusland staat er niet goed voor en weet dat het zwakker is dan de NAVO, zei Rutte op een persconferentie in Brussel. Binnen Europa wordt gewaarschuwd voor meer Russische sabotageacties, cyberaanvallen en verspreiding van desinformatie. En na de 2-1 winst van eergisteren op Servië is Oranje zich met 24 spelers aan het voorbereiden op de volgende interland, tegen de Grieken. Bondscoach Xavi Hernandez traint met Nederland achter gesloten deuren. Morgenmiddag vliegt Oranje naar Griekenland. Daar spelen ze donderdag een 3e wedstrijd in de Nations League. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Prospectus van Anthropic is gelekt naar Reuters en de Financial Times. Onze beursnerd heeft het natuurlijk allemaal gelezen. En transportbedrijven die blijven inzetten op diesel, die zouden het wel eens kunnen gaan verliezen. Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
16: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
17: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
16: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
18: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
35: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Laatste half uur van BNR Zaken doen. Tijd voor een analyse van de financiële markten.
0: Beursnerd.
2: De AEX staat 0,18% in de plus op 1124 punten. Dan kan onze beursnerd Jochem Visser het over echt belangrijke dingen hebben. Jochem, goedemiddag. Wat zijn die belangrijke dingen?
1: Nou, die chippers die trekken hem mooi omhoog, hè, wat dat betreft. En ook dat zal wel liggen aan die uitgelekte prospectus van Anthropic. Dan even wat serviceberichtjes. Eerst
2: toch wel.
1: Vanaf 2:00 middags gaat Arcadis digitaal uitleggen waarom het zelf lekker gaat doen als moeder hen. Want wie een overnamebod afwijst, die heeft er maar 2 redenen voor. Bod was te laag of wij hebben zelf betere plannen voor de aandeel. Houders natuurlijk, zo simpel is het nou eenmaal. En dat is al, die strategie is eigenlijk al uitgelekt. Over een uur beginnen ze dat digitaal uit te leggen, het bestuur dan. Maar grootste nieuws is 1000 banen schrappen en hogere marges beloven. Vraag me wel een beetje af, na 2 jaar van tegenvallende resultaten, of dat nou allemaal zo gaat helpen. Want dan beloven ze mid-single digit revenue growth. Oftewel, laten we hopen 5% meer omzet en een procentje meer marge, zoals de financieel directeur belooft. Laat staan die mid to high teens, oftewel 15-20% operationele EBITDA-marge, terwijl je nu op de 14 zit en eigenlijk maar 100 basispuntjes erbij kan beloven.
2: Ik vroeg Simon van Veen, lid van ons beleggerspanel, naar zijn laatste transactie. Die was toch in Arcadis gestapt.
1: Ja, kijk, het ik kan ook wel, als je er echt metriek op loslaat, kun je misschien als je dieper de business inkijkt. Maar ik ben benieuwd naar zijn argumentatie. En ik weet niet, laat ik het zo zeggen, of Arcadis beleggers hierdoor nou overtuigd worden door wat er nu allemaal gezegd wordt.
2: Andere berichten?
1: Maar dat zullen we zien. Ander ding dat leuk opvalt is Shein. Dat betaalde functioneel voor zijn eigen beursgang natuurlijk, omdat het eigenlijk al die vroege beleggers moest compenseren. Die daar, we hadden gezien dat de waardering op de private markt ook daalde. Nou, de winst ging het eerste half jaar letterlijk door de helft. Vanwege hogere transportkosten, pakketbelasting, meer concurrentie en alle andere onheil. Nou, ik denk dat we niet heel vaak nog over Shein gaan horen, want zo belangrijk is die notering in Hongkong allemaal niet. Tot slot is het slechts presterende aandeel in de midcap. Dat is zijn topman kwijt. Dat is Fabrice Chouaqui, als ik het goed uitspreek. Die is per direct opgestapt vanwege conflict over de strategie.
2: Bij Farming,
1: ik wilde het net gaan zeggen.
2: Ja, toch wel.
1: Waardoor onze medicijnexploitant daar nu met de commercieel directeur en de financieel directeur eens mag gaan proberen hoe het werk is met 2 co-CEO's.
2: Want die was nog niet zo heel erg lang bezig.
1: Nee.
2: Die zijn ergens niet uitgekomen. Laten we daar maar vooralsnog op houden.
1: Zoveel is duidelijk.
2: Van de... Ja, de perikelen bij Farming. We gaan het toch doen naar Anthropic. Ja, gaat het over andere bedragen? Gaat het over andere dreigingen en kansen?
1: Ja, het is fantastisch. Maar wat mij het meeste stoort bij het uitlekken van de prospectus van Anthropic, dat die nu naar de Financial Times en Reuters is gegaan, is dat ze het allemaal hebben over de cijfers van vorig jaar. Logisch, dat is natuurlijk het nieuwtje wat erin zit. En dan zeggen ze allemaal $42 miljard verlies. Nou, $34 miljard verlies daarvan is een boekhoudkundig dingetje. Schrijven ze ook netjes op, hoor. Maar dat is dus helemaal niet zo heel belangrijk. Want ik zou het vooral over de groei van dit bedrijf hebben en over het nieuws van dit jaar. Want de reden dat je over Anthropic al dat maandomzetten bericht is natuurlijk gewoon heel simpel. Het gaat duizelingwekkend hard met dit bedrijf. Dus dan zeggen ze, ja, nadruk op aanloopverliezen, beetje over dat veiligheidsgeneuzel erbij met AI-baasjes die roepen, hou me tegen, alsof het een soort tokkies bij de voetbalwedstrijd zijn.
2: Geneuzel?
1: Zeg maar.
2: Is ook een kwalificatie?
1: Ja, vind ik eigenlijk
2: Je vindt
1: wel.
2: Het ook niet toe doen?
1: Ja, nou ja, het is minder relevant dan de groei van dit bedrijf. En die moeten we ook eens bespreken. En ook hoe ze hun geld verdienen. Want dat is wat beleggers heel veel uitmaakt voor die beursgangst.
2: Natuurlijk gaan we hier verder dan de krantenkoppen, maar ja. Ik heb ze ook gezien, dat gaat inderdaad over verliezen die toch nog wel wat hoger lagen dan werd aangenomen.
1: Ja, zal ik nog wel even zo blijven, joh. Ja,
2: oké. Okay,
1: ja, okay. Kijk, ik had je dat alleen een jaar geleden ook al kunnen vertellen. Dat is mijn hele punt. Dus dat boekhoudkundige verlies aan de kant, want dat ligt dan aan converteerbare obligaties die aandelen worden, dat moet je boekhoudkundig als verlies boeken. Maar je wil de cijfers leren lezen als belegger. Dus dan moet je kijken, waar verdienen ze hun geld aan? Dus als je nou de laatste financieringsrondes, de serie H, documenten, die kan je op de kop tikken op het internet, en de laatste bronnen, Wall Street Journal, Fortune, Axios, andere bij elkaar voegt, dan zie je een bedrijf begin. Begin vorig jaar zaten we aan de 1 miljard jaar omzet. $1 miljard bij Anthropic. Piepklein bedrijf, $60 miljard waard. Januari 2025. Dat bedrijfje is nu $965 miljard waard. Gebaseerd op een jaaromzet van $47 miljard. En dat is het laatste half jaar. Dus we kruipen naar de $100 miljard. En die groei is alles. En waar die omzet uit bestaat is ook belangrijk. 45% van de omzet van Anthropic is het verhuren van de Claude API aan developers en startups. Je verhuurt dus gewoon je familie. familie AI-modellen. Die betalen dan per zoveel tokens. Nou, daarna nog eens 35% ongeveer voor echt grote zakelijke klanten. Dat zijn enterprise-abonnementen. 10 is voor de consument ongeveer. En dan heb je nog Claude Code. Nou, Claude Code is nog een goed voorbeeld van die groei. Want Claude Code, daarmee kan je natuurlijk softwareontwikkelaars in staat stellen om programma's te maken. Dat behaalde 1 miljard in jaaromzet in november vorig jaar. Want je doet iedere keer 12 met de maandomzet, want anders hou je die groei niet bij, drop ik, hè. Dat werd 2,5 miljard een jaar omzet in februari. 8 miljard in mei. En in augustus is het laatste nieuws, is het 15 miljard geworden. Ja. Kortom, een softwareproductje dat er eigenlijk in halverwege vorig jaar nog niet eens was, dat doet nu 15 keer zoveel omzet als het hele bedrijf in de eerste maand van vorig jaar. Nou, dat soort groei is vrij gestoord. En dan nog een puntje over de zakelijke abonnementen. Want OpenAI heeft vanavond zijn Dev Day. Daarin gaat men melden, wij hebben ook een agentje zoals Muse van Meta. Daarin gaan ze heel veel gewauwel over veiligheid melden, want dat moet in de laatste paar weken.
2: Hebben ze al gedaan, natuurlijk.
1: Hebben ze ook al gedaan. Maar het grootste ding voor beleggers zal zijn, ja, kunt u er zakelijke abonnementen van maken? Want 75% van de omzet van Anthropic is zakelijke abonnementen. En bij OpenAI is dat eigenlijk nagenoeg andersom. Dat zal een beetje verschillen, maar eigenlijk nagenoeg andersom. Consumenten dus. Nou, als dat niet lukt om dat om te draaien op een gegeven moment, dan is OpenAI, hoe langer het duurt, toast.
2: Omzet, belangrijke maatstaf. Kosten heb je hier al eerder aangehaald. Want dan moet je toch nog ergens uitsmeren over welke termijn precies. Maar goed, ze zijn er.
1: Ja, is heel belangrijk. Want kijk, daar gaan we allemaal in de media over blijven schrijven de komende jaren met Anthropic. Anthropic zegt nu in de prospectus dat ze voor hun cloudkosten bij Amazon, Google, Microsoft, Excel en ook Broadcom en AMD voor de hardware nog 518 miljard dollar uit gaan geven de komende 10 jaar. Ja. Dat is van 2026 tot 2036. Nou, daar staat niet of dat puur voor training of inference is, wat nogal uitmaakt, hè, lopende kosten versus de aanvankelijke aanloopkosten. Maar je kan je wel grof rekenen aan die omzet natuurlijk. Want stel dat we de 100 miljard een jaar omzet aantikken eind dit jaar en dat gaat nog verder groeien, dan zie je dat die kosten helemaal niet zo groot zijn als je ze allemaal bij elkaar neemt. En hoe ook, het wordt heel belangrijk hoe Anthropic dit verkoopt in die publieke prospecten straks en hoe beleggers dat gaan slikken. Want dat gaat bepalen hoe we naar AI-bedrijven kijken die de meest geavanceerde de modellen maken de komende jaren op de beurs. En het mooiste punt wat je hierbij kan maken is, men zegt altijd, het draaien inference zelf is, nou, dat heeft operationele marge van 50%. Dat is gewoon ongekend cashje. Maar dat trainen, moedertje lief, wat kost dat veel geld? En dus hopen we pas een echte eerste vrije kaststroom te zien tegen het 28, 29, 2030. Maar dat is ook allemaal niet zo gek, want Amazon, Uber, Spotify, er zijn zoveel bedrijven geweest met veel slechtere financiering die een hele grote aanloopverliezen hebben gehad. Dus dat is het pad en dat is wat beleggers ook bij die IPO gaan zien. Doldwaze groei, gigantische kosten die steeds meer over die doldwaze groei moeten worden uitgesmeerd. En dan de belofte dat er op een gegeven moment, als alles staat, een vrije kaststroom uit gaat spuwen als een gijzer. Nou, daarom staat er 2 biljoen dollar voor de waardering van dit bedrijf. Makkelijk 20 keer de omzet bij het einde van het jaar, als je dat even afrondt op 100 miljard. En dat is helemaal niet zo gek.
2: Jochem Visser, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel. En voor meer nieuws en inzicht over de financiële markten, abonneer je op de podcast.
3: Transportzaken.
2: Transport en logistiek houden in Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten, verduurzaming, achterstallig onderhoud van de Nederlandse infrastructuur en welke hordes zijn er nog meer op de weg? Antwoorden op deze en nog veel meer vragen hoor je in Transportzaken, een serie gesprekken over transport en logistiek. Deze keer over de opmars van de elektrische vrachtwagens. Johnny Nijenhuis is de gast van Nijenhuis Truck Solutions in Transportzaken. Welkom.
4: Dankjewel.
2: En laten we maar beginnen met de inzet die jij in ieder geval probeert over de bühne te brengen. Iemand die nog kiest voor diesel, die gaat het verliezen.
4: Ja.
2: Waarom?
4: Ja, dat, transport is, misschien zullen andere sectoren daar ook klagen, maar in transport, wegtransport, zijn de marges gewoon flinterdun. Dan heb je het over een goed jaar, dan heb je het over 2-3% marge over de omzet die je draait. En dat betekent gewoon dat je altijd moet kiezen voor de oplossing die het meest kostenvoordelig is, omdat je anders eruit wordt geconcurreerd door je collega's. En dat is wat er op dit moment aan de hand is met elektrisch transport. Het wordt gewoon goedkoper dan dieselrijden. En dus hebben die transportbedrijven eigenlijk...
2: Het wordt of het is?
4: Nou, dan zit het net een beetje op dat kantelpunt. En 2 jaar geleden kon je het echt nog niet zeggen dat het goedkoop was. Maar ik denk dat er nu al een heel aantal bedrijven zeggen die wel hard op durven te zeggen dat hun auto's die ze elektrisch inzetten een lagere kosten hebben dan diesel.
2: Ja, wat neem je dan mee in dat sommetje? Want we hebben het natuurlijk misschien over de laadkosten. Maar je moet nadenken over infrastructuur. Je moet maar net de goede potjes te weten te vinden.
4: Zeker. Nee, we hebben het dan over TCO, dus Total Cost of Ownership. Ja. Dus alle kosten daarin meegenomen. Dan komen we op een lager bedrag uit. En dat is nu eigenlijk aan de hand. Het kantelpunt is nu voor een heleboel van die bedrijven.
2: En jij adviseert de mensen. Ja, dat is op dat kantelpunt. Fantastisch. Heb je hier altijd al van gedroomd? Want ik kwam over jouw bedrijf tegen. Dat jij opgegroeid bent zo omgeven door blauwe dieseldampen. Het kloppende geluid van koude diesel. Ja, je bent je jeugd aan het verloochenen.
4: Ja, nee, dat is niet helemaal waar. Want ik heb de voorliefde voor zware machines eigenlijk geleerd op het boerenbedrijf waar ik ben opgegroeid. En dat heb ik meegenomen toen ik uiteindelijk in de vrachtwagens terecht kwam. En ik heb stiekem altijd al een onderbuikgevoel, een voorliefde gehad voor technologie. En dat kwam bij elkaar toen een jaar of 5, 6 geleden eigenlijk de vraag kwam of ik waterstofvrachtwagens en elektrische vrachtwagens kon leveren. Ja, daar is het balletje beginnen te rollen. En eigenlijk rolt dat.
2: Maar een voorliefde voor technologie is dan weer iets anders dan een diep gevoeld streven naar verduurzaming.
4: Ja, maar dat is bij mij persoonlijk is dat helemaal niet aan de hand. Verduurzaming is helemaal geen drijfveer voor mij. Ik doe het vanwege de technologie.
2: Verduurzaming dus is geen drijfveer.
4: Nee, en ik denk dat voor de meeste van mijn klanten dat ook niet de primaire drijfveer is. Het is natuurlijk wel op de achtergrond werkt het wel mee. En opdrachtgevers vragen er wel om. Of ze het echt willen, dat is maar even de vraag. Maar ze vragen er wel om. Meestal is gewoon centjes verdienen de primaire drijfveer van dit soort transportbedrijven. Want nogmaals, die marges zijn zo flinterdun. Ja, en of jouw bedrijf bestaat over 5 jaar, dat is me zeer de vraag.
2: Maar je bent een onafhankelijk adviseur, maar wel op het vlak van elektrificatie.
4: Ja.
2: Komt het wel eens voor dat jij adviseert elektrificatie toch nog even uit te stellen, omdat het in bepaalde situaties nog niet zo'n goed sommetje oplevert?
4: Absoluut, absoluut. Want het gaat niet alleen over kosten. Als je die hele transitie wil bekijken, zijn er eigenlijk 3 aspecten die je beter wil pakken. Dat is ten eerste het voertuig. Dat is ten tweede de infrastructuur, de laadinfrastructuur. En dan ten derde het kostenvoordeel. En dat kostenvoordeel, net al besproken, heel erg belangrijk. Maar het kan best voorkomen dat het voertuig of de infrastructuur niet aanwezig is of ook niet gerealiseerd kan worden. En dat betekent dat eigenlijk in die formule, want het is een vermenigvuldiging, als een van die componenten een nul is en niet uitvoerbaar is, dan is de uitkomst ook een nul.
2: En de meest voorkomende nul is netcongestie.
4: Ja, absoluut. Ja, en dat is niet helemaal nul, maar laten we zeggen dat dat een 0,1 of een 0,2 is dan. Dat verschilt een beetje van geval tot geval. Maar dat is wel de grootste beperkende factor. In het verleden was dat zeker voertuigen. 5 jaar geleden toen ik hiermee begon, toen was er eigenlijk geen voertuig op de berg dat voldoende actieradius had.
2: Maar waarom begon je er dan 5 jaar geleden al mee?
4: Omdat ik die eerste vragen kreeg. En het merk waar ik toen bij werkte, toen de eerste auto begon aan te bieden, toen ging het nog heel veel over waterstofvrachtwagens. Ja, dat had ik inmiddels een jaar of 2, 3 gedaan. Toen dacht ik, ja, voor mij moet ik dit voor mezelf doen. Dus toen ben ik daar.
2: En die waterstofauto's, die zijn toch helemaal te picture?
4: Ja, dat is helemaal niet gelukt. En dat heeft weer te maken als we diezelfde vergelijking er weer bij pakken.
2: Heb jij dan ook in het begin van je bedrijf mensen geadviseerd vol in te zetten op waterstof?
4: Nee, absoluut niet. Want dat was nog eigenlijk toen ik nog aan het werk was bij mijn laatste werkgever. Toen had ik dat verhaal nog. En toen ik echt voor mezelf aan de slag ging en me er meer in ging verdiepen in mijn eigen rekensommetje ging maken in plaats van het napraten van iemand anders die me dat voorrekenen. Toen kwam ik al vrij snel achter, waterstof is echt kansloos. Dat krijgen we nooit kostenneutraal met diesel.
2: Ja, maar als we het over kansen hebben en perspectieven hebben, dan kunnen we niet, je zegt het is geen nul, maar om die netcongestie heen, heel veel mensen die nu misschien kijken naar hoe ze hun marge kunnen opkrikken, of mocht het nog helpen, de planeet een beetje beter kunnen krijgen, die kunnen toch moeilijk daar nu toe besluiten, omdat ze simpelweg moeten wachten op een aansluiting.
4: Dat klopt, je kunt wachten op die aansluiting, maar dat is natuurlijk niet het enige wat je kunt doen. In heel veel gevallen zijn er andere manieren om ook stroom te krijgen die in ieder geval een gedeelte van de oplossing kunnen zijn. Zo kun je bijvoorbeeld denken dat je zelf zonnepanelen gaat installeren of je gaat zelf windmolens installeren. En dan kun je een gedeelte van die stroom, een gedeelte van het vermogen wat je nodig hebt, kun je daarmee alsnog realiseren.
2: Dat is ook een investering. Ja, die moet je dat wel meerekenen in je total cost of ownership.
4: Ja, dat is zeker waar. En als je dat gaat doorrekenen, dan kom je er eigenlijk op uit dat die zonnestroom, zelfs in combinatie met het opslaan in een batterij, dat die stroom goedkoper is dan stroom halen uit het stopcontact. Dus dan gaat het niet eens meer over die infrastructuur regelen, maar dan gaat het ook uit het kostenperspectief. Is dit eigenlijk een stap die je sowieso wilt gaan nemen?
2: Maar volgens mij staan we weer op het punt om een kortstondig subsidietraject in te gaan, want de regeling die wordt opengesteld, die is binnen een mum van tijd weer overtekend. Ja, maar als je zegt, we benaderen nu al het kantelpunt.
4: Ja, ja, inclusief lang, die subsidies, ja, daar vroeg je net om.
2: Nou ja, hoe lang moet je dit dan nog subsidiëren als het uiteindelijk toch, dat mogen we hopen, zichzelf gaat verkopen?
4: Ja, nou goed, dat ligt er natuurlijk een beetje aan hoe prijzen van auto's zich gaan ontwikkelen, hoe prijzen van laders zich gaan ontwikkelen. Maar ik verwacht dat we richting de tweede helft van 2030 dat subsidies niet meer nodig gaan zijn om dit ook kostenneutraal te maken.
2: Nog 10 jaar subsidies?
4: Ja, als het aan mij ligt wel, ja. Ik denk in alle eerlijkheid, als je het echt goed regelt op een eigen terrein en je hebt die zonnepanelen en je hebt die kans om die batterij te installeren in combinatie met een kleine windmolen bijvoorbeeld, dan denk ik dat we richting begin 2030 al op het moment zijn dat we zelfs zonder subsidies subsidie zou dat kunnen. Daar wil ik wel bij gezegd hebben, die subsidie die betaalt de sector zelf. En dat is een unieke situatie. Sinds 1 juli van dit jaar betalen vrachtwagens vrachtwagenheffing. Ja. Dus per kilometer betalen we op de snelweg. En de opbrengsten van die vrachtwagenheffing, die gebruiken we om dit subsidiepotjes mee te vullen. Dus het is een subsidie die de sector zelf voor zichzelf geregeld. Dus we houden dus onze eigen broek op.
2: Dus je hebt een wortel en een stok, want als je elektrisch rijdt, dan ben je ook vrijgesteld van die heffing.
4: Ja, in Nederland heb je een fikse korting. Er zit ongeveer 16 cent per kilometer verschil in. In Duitsland gaat het nog een stapje verder. Dat betekent dat het verschil per kilometer zelfs 35 cent. Daar gaat het nog veel harder. Dus ja, we hebben inderdaad een stok en een wortel. En die gebruiken we. En die werken heel erg goed op dit moment.
2: Wat zegt dat die subsidieregeling waar we het over hebben, dat potje waarschijnlijk nog voor het einde van het jaar weer helemaal leeg is?
4: Ja, nou, dat hoort bij deze regeling. En eigenlijk toon je daarmee aan dat de sector heel graag die stap wil maken naar elektrificatie. Dus dat het niet aan de onwil van de sector ligt.
2: Ja, maar daar toch ook nog wel een stimulans voor nodig heeft, blijkbaar.
4: Absoluut, want we moeten natuurlijk wel winstgevend blijven en continuïteit op lange termijn voor onszelf kunnen garanderen. Ja. En dat gaat nog niet zonder die subsidiepotjes. Maar als die voorwaarden er eenmaal zijn, de voertuigregister, die infrastructuur, kunnen we min of meer regelen.
2: Want hoe ver reikt jouw advies? Want als je kiest om je wagenpark aan te passen en te elektrificeren, dan moet je ook rekening houden met andere routes. Dan moet je kijken, kan ik het laden beperken tot op mijn eigen terrein, mijn eigen aansluiting, of ben ik nog afhankelijk van publiek laden? Moet ik misschien zelfs wel bij mijn concurrent aankloppen als ik ergens onderweg ben?
4: Nee, 100%. Er gaan dingen in de operatie gaan veranderen. Nou, in alle eerlijkheid, de vrachtwagens van vandaag de dag, is de actieradius al zo groot van dat, laten we zeggen, 70-80% van alle vrachtwagens prima een dag kan rijden zonder dat ze onderweg moeten opladen. Maar is dat nou wel nodig? Ja, dan ontstaan.
3: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: 100%, dat is nog een tijdje weg. Ik denk dat het 2035 ongeveer het moment is. Dat is over 10 jaar. Dus we gaan een hele snelle groei zien. En we zitten nu in de onderkant van die hockeystikken. Van die exponentiële groei.
2: Hoe lang zeg je dat al?
1: Dat we in die onderkant zitten. Ja, een jaar of 5. Ja, dat klopt. Ja, absoluut. Nee, maar het is wel waar. Want we zien gewoon jaar over jaar gewoon ongeveer een verdubbeling van het aantal auto's dat er wordt geregistreerd die elektrisch zijn. Dus er is wel degelijk sprake van een exponentiële groei. En 10% is op dit moment, ja, je zou kunnen zeggen, niet heel erg veel. Maar ja, dat is net welke bril je opzet.
2: Nee, maar daarom dacht ik, ik ben vooral benieuwd naar jouw bril.
1: Nee, ik ben daar heel erg tevreden mee. Ik had gehoopt dat het misschien nog iets hoger was. Maar ja, voor mij is het nooit hoog genoeg. Dus laten we dit alsjeblieft gewoon lekker gaan doorzetten.
2: Als je nu kijkt naar mensen of factoren die de zaak kunnen bespoedigen, kijk je dan vooral naar de politiek? Kijk je dan naar subsidies? Kijk je naar goede wil bij ondernemers? Kijk je naar een ander wiskundig modelletje dat je los moet laten?
1: Ik denk dat het echt daar aan die infrastructuur ligt. Dus daar moeten gewoon shit gefixt worden. We moeten gewoon kabels in de grond zetten.
2: Mensen schrikken hier binnenkomen. Er moet shit gefixt worden. Nee, maar tijd worden.
1: Die kabels moeten in de grond. Die netbeheerders moeten gewoon aan de slag. En die moeten het werk doen waar ze ooit voor zijn aangenomen. Die moeten die netten gaan verzwaren. En zorgen dat mijn sector kan gaan verduurzamen. Want wij willen wel. Het ligt niet meer zozeer aan de sector zelf. Het is echt aan die externe.
2: Van die Nijnhuis die fixt een shit wel. Van Nijhuis Truck Solutions, dank voor je komst.
1: Dank je wel.
3: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
2: De podcast is terug te luisteren via je favoriete podcast-app. Want je hoeft niet per se te luisteren, maar leuk dat je het nu wel doet. Ja, kan ook naar de app natuurlijk.
4: Wij fixen de avondspits.
2: Dacht ik. Ja. En wij, dan bedoel je natuurlijk ook Niels Heidhuis. Liesbeth Staes, hoorde je al.
4: Goedemiddag.
2: Twee bloknootjes opengeslagen, volgeschreven.
5: Ja? Gebeurt weer een hoop.
2: Zo, gelukkig maar.
5: We hebben natuurlijk de verdachte koffers die op stations waren achtergelaten. Ik lees net dat de stations weer zijn vrijgegeven. Maar bellen dan nog wel even achteraan natuurlijk.
4: Zeker. En we houden ook Den Haag in de gaten. RTL meldt dat er een deal is voor de begroting.
2: Ja. Op deelakkoordenbasis of één groot geheel?
4: Ja, dat hoor je vanmiddag in de avondspits, ja. Thomas. Nee, dat weet ik nog niet. Maar daar zitten onze Haagse verslaghebbers natuurlijk achteraan. Die praten hier helemaal bij gedurende de hele uitzending. En we moeten het ook hebben over het toegenomen conservatisme in de samenleving als het gaat over de verhoudingen bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen. Er is een onderzoek geweest dat stelt dat er grote stappen worden gemaakt. Dat mensen het steeds normaler vinden dat vrouwen en mannen gelijk worden betaald voor hetzelfde werk. Maar dan is er ook in dat onderzoek te zien dat mensen het minder erg vinden, zo lijkt het aan de cijfers, als mannen binnen het huwelijk hun vrouw slaan. Ja.
2: Nou, zijn we daar weer. Ja. 2026.
4: Precies. En wat zegt dat? En daar is wel een theorie over dat in tijden van crisis mensen teruggrijpen op oude patronen die ons niet per se verder helpen in de wereld.
5: We mogen leraar die dat goed kan uitleggen, toch? En de EU-begroting, het verzet van inmiddels 6 landen tegen het fix verhogen van. Ja, ze komen met een ultimatum, waaronder dus Nederland. Het is altijd een interessante discussie. EU moet wel van alles doen, maar dat mag dan niet te veel kosten. Ja, hoe liggen die verhoudingen en wat moeten we daarvan vinden? Dat gaan we ook behandelen.
2: Allemaal in de avondspits, gefixt door Niels en Liesbeth. Esmond Berkhout is hier morgen de topman van Vivid Money in Nederland. Europese bedrijf begon als neobank voor consumenten, richt zich nu ook op MKB-financiering en freelancers. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen Boekenstein en de Wijk en om 4 uur dus de avondspits. Tot morgen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
7: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat erachter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
3: Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector. Met onafhankelijke controles maken we zichtbaar dat werknemers het juiste salaris ontvangen en bedrijven hun administratie op orde hebben. Zo bouwen we samen aan vertrouwen en een eerlijk speelveld in de transportsector. Meer weten? Kijk op paycheck.nl.
8: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
9: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je

0: Onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
1: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
2: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
5: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
6: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
5: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
7: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
8: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
7: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Geen files, wel snelheidscontroles gemeld door Flitsmeister. Te beginnen op de A4 Amsterdam richting Rotterdam bij hectometerpaal 48,5. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam bij 5,9. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam bij 20,4.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
13: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Zeker 4 treinstations zijn kort na elkaar ontruimd om achtergelaten tassen. Zijn de stations van Haarlem, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal en Dordrecht, meldt de politie. Het is nog onduidelijk of er een verband is. Intussen zijn alle stations weer vrijgegeven. Geweld tegen vrouwen is nooit acceptabel, zeggen de Dolomina's over een onderzoek naar vrouwenemancipatie. Daarop blijkt dat de meeste mensen voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen zijn. Maar in het onderzoek komt ook naar voren dat steeds meer Nederlanders het niet per se afkeuren als een vrouw wordt geslagen. 3 vakantieparken van het bedrijf van Peter Gillis mogen worden geveld, heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichtingen hebben voldaan en spande een kort geding aan om de veiling tegen te houden. Het gaat om de vakantieparken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. NAVO-baas Mark Rutte roept op kalm te blijven na waarschuwingen over Russische aanvalsplannen. Rusland staat er niet goed voor en weet dat het zwakker is dan de NAVO, zei Rutte op een persconferentie in Brussel. Binnen Europa wordt gewaarschuwd voor meer Russische sabotageacties, cyberaanvallen en verspreiding van desinformatie. En na de 2-1 winst van eergisteren op Servië is Oranje zich met 24 spelers aan het voorbereiden op de volgende interland, tegen de Grieken. Bondscoach Xavi Hernandez traint met Nederland achter gesloten deuren. Morgenmiddag vliegt Oranje naar Griekenland. Daar spelen ze donderdag een 3e wedstrijd in de Nations League. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger.
15: regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
16: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
15: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
17: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
18: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
19: Je bedrijf weggeven. Niet aan de hoogste bieder, maar aan het bedrijf zelf. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar steeds meer ondernemers die doen dit. Steward ownership noemen ze dat. Hoe het werkt, waar je tegenaan loopt en waarom je dit überhaupt zou doen, dat hoor je in Baanbrekende Businessmodellen. Morgenmiddag om 2:30 op BNR.
20: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
12: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
21: Maandag 28 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn branden uitgebroken na Russische aanvallen met drones. Een van de getroffen gebouwen is het Nationale Academie van Wetenschappen van Oekraïne in het midden van de stad. Bericht kwam pas net binnen. Is 1 dode in elk geval gemeld. En verschillende mensen zag je op beeld ontsnappen door de ramen van het brandende gebouw. Ook vanochtend trof Rusland een kantoorgebouw in Dnipro met grote schade tot gevolg. Eerste berichten spreken van slachtoffers, maar meer weten we nog niet. Vanochtend vielen bij Russische aanvallen op Oekraïne's tweede stad Kharkiv een dode en 24 gewonden. In Kiev nog eens 4 gewonden. Gisteren verspreid over Oekraïne 8 doden geteld door Russische aanvallen. In Kiev werd toen onder meer het gebouw van Oekraïne's grootste mobiele telecomprovider geraakt. Afgelopen week, dus in aanvulling op die mobiele telefoonprovider, werden al verschillende datacenters en internetproviders aangevallen. Zelensky zei in een toespraak tot de bevolking dat Rusland probeert het volledige internet in Oekraïne plat te leggen. Oekraïne trof in het weekend een machinefabriek die produceert voor het leger in Rostov, met grote schade daar. Elders werden onder meer een oliedepot, spoorinfrastructuur en mogelijk een grote troepenconcentratie in bezet gebied van de Russen geraakt. Zaterdag vielen naar verluid 3 doden bij een Oekraïnse droneaanval op een raffinaderij in Krasnodar. Aan het front zegt Oekraïne nog eens 51 vierkante kilometer en 3 dorpen te hebben terugveroverd in de omgeving Liman. Dat is die operatie Vivaldi en die zou daarmee in totaal 176 vierkante kilometer nu hebben bevrijd in Donetsk. De Oekraïners zeggen daarbij oude Sovjet-panzerwagens te hebben gebruikt. Ik zag daar inmiddels ook beeld van voorbij komen. Die omgebouwd zijn tot zelfrijdende kamikazewagens om door de Russische linies te breken. Trouwens een inventiviteit die we nog kennen van Islamitische Staat. Bij de Dag van Mosul gebruikten die dat.
22: Ja. Die operatie Vivaldi is wel een succes voor Oekraïne. En je ziet dus niet dat die mailbloggers daar ook een beetje van de leg door raken. Die mailbloggers zijn dus Russisch. En die zeggen door al dat gelieg wat er uit het Kremlin komt over de enorme vorderingen die overal worden gemaakt. Ja, dat vertroebelt eigenlijk het zicht op wat er bij Liman gebeurt. Oftewel in het noorden-noordwesten van dat gebied van die gefortificeerde steden. Want daar rukt Oekraïne gewoon op. En dat wordt nu echt gewoon verbloemd door al dat gelieg en gedraaien van het Kremlin. Wat ik overigens een opmerkelijk bericht vond, is dat de Oekraïners bezig zijn om de tactiek te veranderen. Ze zijn dus niet meer bezig om systematisch te proberen om die infiltranten, die Russische geïnfiltreerde soldaten uit gebieden te werken. Maar ze proberen nu te voorkomen dat ze erin komen. Ja, Amahoula, dat leek mij dat dat ook de gebruikelijke tactiek is. Dus ik begrijp niet helemaal waar dat bericht vandaan komt. Want we weten al een hele tijd dat ze bezig zijn met Battlefield Air Interdiction. Dat is de bedoeling om ervoor te zorgen dat versterkingen niet naar het front kunnen komen. Maar er wordt dus nu expliciet het punt van gemaakt. Het gaat dus nu eigenlijk om aanvallen op infiltranten. Mijn poesie probeert wel heel erg verschrikkelijk mee te doen met die discussie. Ja. Dus zij proberen nu op dit ogenblik te proberen om alle grondoperaties tegen te gaan. Ervoor te zorgen dat de Oekraïners eigenlijk die infiltraties kunnen stoppen voordat ze beginnen. Nou ja, aan alle kanten gaat dat dus op dit ogenblik mis voor de Russen. Dus dat duidt ook op succesjes.
0: Je noemde ook erop nog een stadje. Er kwam eerder deze afgelopen week wat berichten over naar buiten in Gerson, geloof ik. Maar dan net aan de verkeerde kant van de rivier. Dus eigenlijk afgesloten van Oleski. Bevrijd Oekraïns gebied. Ja. Waar de situatie heel erg dramatisch
22: daar heeft de minister van de Buitenlandse Zaken van Oekraïne heeft daar ook voor gewaarschuwd. Dat is een stad waar ooit 24.000 mensen woonden. Nu nog maar 2.000. En die 2.000 worden echt totaal in de, ja, eigenlijk totaal geïsoleerd. Het is eigenlijk bijna niet meer mogelijk om daar te wonen. Die 2000 willen dus kennelijk niet weg. Dat is op zich al een probleem. Hè. Er zijn best wel evacuatieorders van Oekraïners die zeggen van als het gebied niet meer te houden is, dan moet je gewoon weg. Maar dat doen ze dus gewoon niet. En wat je dus nu ziet is dat de Russen bewust proberen ook om de voedseltransporten naar die stad te blokkeren. Peskov, de regeringsvoorzitter, heeft gezegd, ja, het probleem is mij bekend, maar het ligt allemaal aan de Oekraïners. Want die moeten gewoon ophouden met vechten daar en die blokkeren zelf de voedseltransporten naar dat gebied.
0: Hajan, er was ook opnieuw bericht over de problemen die Russische bedrijven ondervinden van de Oekraïnse drones. En dat die eigenlijk moeite hebben om zich daartegen te verweren, te wapenen?
1: Ja, we hebben daar uitgebreid aandacht aan besteed. Ook al weken geleden, geloof ik. Hè? Maar nu staan er grote artikelen, waaronder de FT, daarover. Wordt het ook een beetje gebracht alsof het nieuwe informatie is. Maar wat we wel nu weten is dus dat die bedrijven moeten zelf zich gaan beschermen tegen die drones. Ja. En als ze dat niet doen, dan worden ze genationaliseerd.
0: Oh.
1: Dat is ook een hele merkwaardige beleid.
0: En er was iets tussen Oekraïne en Zuid-Korea.
1: Ja, dat is echt een wild verhaal. Zelensky die vertelde in zijn speech bij de algemene vergadering van de VN dat hij dus twee Noord-Koreanen krijgsgevangen had genomen. Die vochten dus aan Russische zijde tegen Oekraïne. En die zijn naar Zuid-Korea overgebracht. Nou, Zuid-Korea had dat helemaal niet gewild dat verteld werd. Want namelijk, die president Lee wil graag toenadering zoeken tot Noord-Korea. En dit leidt alleen maar tot spanningen. En wat dan ook genoemd wordt, maar dat begrijp ik niet zo goed, is dat Zuid-Korea levert dus ook kennelijk benzine aan Rusland. Dat vindt Oekraïne natuurlijk allemaal niet leuk. En Zuid-Korea heeft ook Russische steun nodig in het Arctic. Je weet dat China daar rommelt, maar kennelijk doet Zuid-Korea dat dus ook. Dus er zijn allemaal spanningen tussen Oekraïne en Zuid-Korea. En dat is jammer, want Zuid-Korea zou dus wapens kunnen leveren aan Oekraïne, maar wil dat kennelijk niet doen, omdat ze neutraal willen blijven in dat conflict.
0: Rusland probeert nu natuurlijk vooral met die nieuwe generatie snelle drones Oekraïne het leven zuur te maken. En dat kunnen we verwachten dat ze dat de hele winter door zullen doen en zullen intensiveren. Is dat vooral de Russische inzet de komende tijd erop?
22: Ja, dat lijkt er wel op. En dat heet in het Amerikaans een theory of victory. Dus dat is een theorie die je aanhangt om tot een overwinning te komen. Die was tot voor kort het geleidelijk oprukken in de Donbass-regio. En om dan heel langzamerhand als een slak naar voren te gaan en uiteindelijk het gebied in bezit te krijgen. Ze komen niet veel verder. We hebben het net al even over die operatie Vivaldi gehad. Dus dat betekent echt dat het roer om moet. Wat er dus nu gebeurt, dat lijkt nu bevestigd te worden door Poetin. En dat is iets wat we eigenlijk al weken hebben geconstateerd. Dat je ziet een verschuiving in de richting van de inzet van ballistische raketten en supersnelle drones. Die door dat is die Geran 5 bijvoorbeeld, die worden straalmotoren aangedreven. En verdedigen daartegen is erg moeilijk. Dus op dit ogenblik zijn de Oekraïners wel bezig om te proberen daar verdediging voor te krijgen, maar dat lukt nog niet helemaal. Het idee bestaat nu, dat hebben we ook al eerder gesuggereerd dat dat zo zou zijn, om gewoon de Oekraïners het leven zo zuur te maken de komende winter dat ze wel moeten capituleren. Dat zou dan het geval moeten zijn voor het voorjaar van 2027. Dus ze gaan de hele winter gaan ze door. Ze sluiten het internet af. Ze sluiten de aanvoerlijnen af vanuit het westen. Dus dat betekent dus ook een escalatie in de richting van het NAVO-grondgebied. Omdat van daaruit de versterkingen worden aangevoerd. En je ziet dus dat het zich in toenemende mate begint te richten op de burgerbevolking. We hebben het al gesuggereerd dat dat het geval zou zijn, maar het lijkt nu ook bevestigd te worden door Poetin zelf. Nou, dat is heel slecht nieuws voor de Oekraïners.
0: Ja, het is niet een strategie die heel vaak leidt tot de overwinning, volgens mij, kun je zeggen. Nee. Maar je kunt er natuurlijk wel een hoop ellende mee aanrichten.
22: Ja, dat is dus ook de bedoeling. Het zijn eigenlijk terreurbombardementen die je dan gaat uitvoeren. Dat hebben natuurlijk de Duitsers ook tijdens de Tweede Wereldoorlog gedaan. Maar dat hebben natuurlijk de geallieerden ook gedaan in de richting van Duitsland. Op zich werkt dat niet altijd. Het roemruchte boek, prachtig boek van Robert Pape, Bombing to Win. Ik vind het een fantastische titel. Daaruit blijkt dat het meestal gewoon niet lukt. Het breekt het moreel van de bevolking door de bank genomen niet. Nou, die aanname standhoudt deze winter, dat moet natuurlijk nog blijken. Maar de kans dat dat lukt is denk ik niet zo heel erg groot. Maar het lijden van de Oekraïnse bevolking, dat staat buiten kijf. Dat is echt verschrikkelijk groot tijdens deze winter.
0: Ja. De Russische inzet om de oorlog toch vooral door te gaan en misschien zelfs te intensiveren bleek denk ik ook wel weer tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties, waarvan vandaag de laatste dag is. Zelensky zei er overigens, dat hadden we vrijdag nog niet meegekregen, maar volgens mij was dit vrijdag al dat, dit is nog onbevestigd, maar dat Trump hem nu echt zou hebben gezegd dat Oekraïne zelf Patriot-raketten mag maken, waar natuurlijk een enorm groot gebrek aan is. Tweede waar het uit bleek was de speech van Lavrov voor de algemene vergadering. En ook een gesprek dat Lavrov had, en dat was wel bijzonder, hè, met zijn Duitse collega van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepoel.
1: Ja, ze spraken elkaar zaterdag aan de zijlijn van die VN-algemene vergadering. Dat was eigenlijk het eerste gesprek tussen de Duitse en de Russische minister van Buitenlandse Zaken sinds de Russische invasie van 2022. En een van Wadepoels voorstellen was de-escalatie rond de oorlogen. Dus het ontzien van graan en andere voedselexport en ook van de energieinfrastructuur. Volgens mij is er niks uitgekomen. Er is in ieder geval geen graandeel gekomen.
22: Nee, er is niets uitgekomen. Nee, maar de argumentatie vond ik zo bijzonder van Lavrov. Die wees naar de Tweede Wereldoorlog. Die zei van, jullie steunen de Oekraïne. En jullie zijn bezig met een gigantisch herbewapeningsprogramma Duitsland. En dat duidt ook op de situatie van voor de Tweede Wereldoorlog. Hier gebeurt iets wat we eerder hebben gezien in Europa. Hiermee draait hij totaal om. Alsof Duitsland de agressor is en Rusland de slachtoffer. Daar zijn ze natuurlijk toch ontzettend goed in om dat te doen. Maar het is niet onbetekenisvol hoor, wat daar gebeurd is. En dat dit soort argumenten op die manier dus worden uitgewisseld.
1: Ja. Ik las ook dat dus Rusland zijn eigen graanexport nu minder afhankelijk maakt van de Zwarte Zee. En Russische bedrijven leiden momenteel meer graan via havens aan de Oostzee. Ja. En ook in het Noordpoolgebied om, na die Oekraïnse
22: aanvallen.
1: Ja, maar
22: dan moet je dus even kijken op de kaart hoe ver dat om is.
1: Ja.
22: En wat voor problemen dat oplevert. Dus die feitelijk ligt die graanexport ongeveer stil. Er gebeurt nogal iets, maar de grote hoeveelheden komen het land op dit ogenblik niet uit. Want het moet je dus allemaal met treinen. Zou je dat dan helemaal naar de Oostzee moeten vervoeren? Of helemaal naar de Noordpool, weet ik veel, waar het allemaal naartoe brengt. Ja. En je hebt hele korte aanvoerlijnen nodig naar schepen. Omdat het echt groot bulktransport is.
1: Ja. En dat is weer een groot probleem voor het mondiale zuiden natuurlijk. Hè? Dat gaan we straks dan weer horen.
22: Ja, en de prijzen gaan dan in de hele wereld omhoog. Er ontstaan niet direct voedseltekorten. We hebben dat natuurlijk ook gezien aan het begin van de oorlog in 2022. Toen ook al die graantransporten gewoon ophielden te gaan door de Zwarte Zee. Maar ja, weet je, het is zoals het is. En dit betekent dus eigenlijk dat die volumes worden kleiner. Voedsel is er nog, maar de prijzen worden steeds hoger. En dat heeft enorme effecten op bijvoorbeeld Afrika.
0: Als we dan even naar Europa kijken. Ik had dat niet gezien, maar Arjan, jij geloof ik wel dat er in Roemenië weer een incident was in de lucht.
1: Ja, in de nacht van zaterdag op zondag detecteerde Roemenië een onbekend toestel, waarschijnlijk een Russische drone, dat bij het plaatsje Chiliavecke het Roemeense luchtruim binnenvloog en langs de Donaudelta vloog. Nou, twee Spaanse F-16's en een Roemeense helikopter zijn ingezet. Maar Boekarest heeft dit incident nog niet formeel aan Rusland toegeschreven. Maar ja, het vindt het toch wel opvallend dat er gewoon even een droontje langs de Donaudelta gaat vliegen, hè?
0: Ja, ja. Misschien ook maar hier te noemen, alhoewel ik denk dat het een andere achtergrond heeft. De Britse politie heeft dit weekend 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een luchtmachtbasis bij Fairford, waar ook Amerikaanse militairen en vliegtuigen gestationeerd zijn die actief zijn in de oorlog tegen Iran. Er is niks over die verdachten bekendgemaakt. Er zijn wel 3 busjes in beslag genomen en daar zijn explosieven in gevonden. Dus serieuze zaak, we weten de achtergrond nog niet. Maar je zou dus eerder misschien kunnen denken aan een Iraanse dan een Russische verhaal. Dan was er een wel mogelijke, ongetwijfeld met een Russische link, iets bij Spitsbergen opnieuw.
22: Ja.
0: Rob,
22: nou, Spitsbergen, even uitleggen, dat is wel een bijzondere plek op de wereld. Behalve dat het verschrikkelijk koud is. Er groeit helemaal niks. Het is één grote ijsklomp, bij wijze van spreken. Heeft het een hele bijzondere structuur. Namelijk, het is Noorse soevereiniteit, maar bij een verdrag van 1920 is afgesproken dat ook andere landen van Spitsbergen gebruik mogen maken, maar niet op het gebied van militair. Ja. Nou, dat is nou precies wat Rusland op dit ogenblik aan het doen is. Ze zijn aan het militariseren in dat gebied. En wat je nu ook ziet is dat de kwetsbaarheid van Spitsbergen enorm groot is. Ja, er is bijvoorbeeld maar één generator of ja, een installatie om stroom op te wekken op het eiland. Daar is er maar één van. Er is één onderwaterkabel. Dus er is niet veel. En als je dus die doortrekt en kapot maakt, dan houdt het dus gewoon op met de communicatie met Spitsbergen. Dus het eiland helemaal geïsoleerd. Hm. En het ligt natuurlijk ontzettend strategisch. Hm. Dus daar wordt op dit ogenblik toch met enige zorg naar gekeken door de Nooren. Die hebben dus inmiddels ook al gevonden dat de situatie zo moeizaam is in het hoge noorden, dat ze vergassen. Aan het kopen zijn met anti-onderzeeboten of met onderzeebootbestrijdingscapaciteit. Ze kopen ook een aantal 6, geloof ik, onderzeeboten van Duitsland. En die vergatten komen dan uit het Verenigd Koninkrijk. Dus je ziet nu inderdaad dat er het een en ander gebeurt in het hoge noorden. Daar zijn we al een hele tijd bang voor geweest dat dat zou gaan gebeuren. Spitsbergen hebben we al eens een keer eerder genoemd. De Nooren daarvan weet ik zelf, omdat ik ooit in het Hoge Noorden ben geweest met de Noorse militairen. Die kijken er echt met argusogen naar wat daar gebeurt. En die hebben mij toen ook verteld van dit is een kwestie van tijd waarop dit fout gaat. Nou, dat lijkt dus nu inderdaad zo te zijn.
1: Hm. In Denemarken ook een nieuwe verdachte brandstichting, hè? Bij ja. Lolland Falster Airport. Is nog niet aan Rusland gekoppeld, maar het is natuurlijk toch allemaal merkwaardig wat er gebeurt. Ja.
0: Hier wordt vandaag over gesproken door de Europese defensieministers bijeen in Brussel. En daar ligt dan een voorstel van de Europese Commissie op tafel voor een eerder aangekondigd Europa's eigen artikel 4. Zo werd dat genoemd. Dus bedoeld voor aanslagen die
21: onder de drempel van NAVO artikel 5 liggen, waarbij je dan dus in elk geval de Europese lidstaten bijeen kan roepen voor overleg. Er was nog iets in Zwitserland.
22: Ja, heel interessant. Door radicaal rechts is daar een referendum afgedwongen om neutraliteit strikter te gaan interpreteren. Dus neutraliteit, dat staat in de grondwet van Zwitserland. En zij storen zich, radicaal rechts, stoort zich eraan dat de Zwitserse regering zich solidair verklaard heeft met de Europese Unie. En het sanctieregime van de Europese Unie tegen Rusland, daar doen ze aan mee. En dat vinden zij helemaal niks. Want daarmee word je toch betrokken. En dan wordt het allemaal heel erg lastig. Ook in de relatie met Rusland. Enzovoort. Ja. Dat is met grote meerderheid. Om dat dus strikter te interpreteren. Dat hele artikel over neutraliteit. Met grote meerderheid is het afgestemd. 70%. En binnen de Europese Unie werd toch wel even gekeken hoor. Wat er aan de hand was. En hoe dat zou gaan verlopen. Maar so far so good.
21: Ja, interessant, want die zorg, om het maar zo te noemen, voor een al te stevige opstelling tegen Rusland bij rechts, wordt misschien gespiegeld door eenzelfde zorg bij links, die afgelopen weekend door Amsterdam marcheerde.
1: Ja, het was wel een heel heterogeen gezelschap, hè? Het ging van
22: Ik weet niet of het nou allemaal links of rechts is. Ik weet het eigenlijk niet.
21: Ik zag de communistische vlaggen. Ja. Jong FNV, Jong Pro. Dus ja, het zat wel in de linkerhoek.
1: Pax Christi had zich teruggetrokken, zag ik ook. Oh. En er zaten ook nog mensen bij die Hamas wilden steunen. Het was eigenlijk heel, heel merkwaardig allemaal. Maar goed, het waren allemaal mensen. Er stond een groot artikel in NRC Handelsblad. En daarin stond dat veel jongeren zijn bang dat de militaire dienstplicht weer wordt ingevoerd. En dat zou voor hen dan de belangrijkste reden zijn om daar ook aanwezig te zijn.
22: Nou ja, het is wel interessant om eens te kijken wat die clubs die eraan meedoen, zoals de nieuwe vredesbeweging, wat die gewoon zeggen. En die hebben allemaal manifesten, dat staat allemaal op internet, dus kun je allemaal doorlezen. Het is wel interessant om dat te zien. En dan hoef je niet alleen maar uit te gaan van wat er in de krant stond. Maar kijk, het is inderdaad een veelheid aan argumenten die wordt gebezigd. Nou, het probleem van de dienstplicht, dat die mogelijkerwijs ooit zou worden ingevoerd, dat is er één. Dat brengt jongeren in verzet. Maar het gaat natuurlijk ook om de argumentatie van, maar wij zijn ook wel een beetje schuldig aan die oorlog.
1: Ja.
22: Door de uitbreiding van de EU en de NAVO. Ja, nee, we vinden het ook niet goed dat dan de Russen een aantal hebben ingezet op Oekraïne. Maar we zijn toch wel een beetje verantwoordelijk daarvoor. Nou, dat soort dingen, dat is natuurlijk gewoon pure Russische propaganda. Want Rusland hoefde hem niet in te vallen. Er was geen bedreiging voor Rusland. Het is een flauwekul verhaal van Poetin. Die ervan uitging dat Oekraïne gewoon geen zelfstandige staat kon zijn. Nou ja, en je ziet dus wel een hele hoop van die argumenten ook op de plakaten die ze mee torsen. Dat het Russische narratief behoorlijk goed is ingebed in die groepen. En dat vind ik wel problematisch. Ook bijvoorbeeld het hele idee dat die hybride aanvallen die op dit ogenblik worden uitgevoerd op Europa, of die sabotageoperatie waar we het zo vaak over hebben, dat onderdeel is van de westerse propaganda om een oorlog te kunnen beginnen tegen Rusland. Dan begint ook een steeds groter verbreid narratief te worden. En zo zijn er wel meer. Kijk, een hele hoop van die dingen begrijp ik. Het is gewoon inderdaad niet fijn dat de dienstplicht wordt ingesteld, als het een beetje tegen zit. Het is niet fijn dat we nog steeds kernwapens hebben. Het is niet fijn wat er gebeurt in Gaza. Ik ben het er ook helemaal mee eens dat je moet streven naar de-escalatie en naar een diplomatieke oplossing van het conflict in Oekraïne. Maar het probleem is, je hebt gewoon met een tegenstander te maken, Rusland in dit geval, ja, die toch echt de enige agressor is op dit gebied. Dus alles wat je doet om te zeggen van het moet anders, en laten we daarom alle kernwapens van de wereld uit gooien, en laten we daarom maar stoppen met ons bewapenen. Dat grenst van een onwaarschijnlijke naïviteit. En dat is natuurlijk dezelfde naïviteit die de politiek breed tentoon heeft gesteld na het einde van de Koude Oorlog, toen het vredesdividend is geïnd en de krijgsmacht in een staat is gekomen waarop die zo ongeloofwaardig werd dat Poetin kon gaan dreigen, ook niet alleen tegen Oekraïne, maar ook tegen de NAVO. Dus hier zit wel echt een probleem in. En ik denk eerlijk gezegd dat je dit met argumenten niet van tafel krijgt.
0: Oké, nou, dank je wel. Tot morgen.
22: Morgen.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
3: BNR Business Beats.
2: Met de beste pop, funk en soul.
3: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul.
2: With a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
23: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
4: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
24: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
25: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
24: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
26: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
27: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
28: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
29: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
30: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
31: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
32: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
33: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
34: BNR Verkeer.
5: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Eén vertraging op de A73 richting Nijmegen. Tussen Maasbracht en Linnen staat de 3 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A4... Rotterdam richting Antwerpen bij hectometerpaal 223,2. En op de A27 Utrecht richting Almere bij 108,5.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op de stations van Utrecht en Haarlem zijn 5 mensen opgepakt omdat ze hun bagage onbeheerd hadden achtergelaten. De stations werden ontruimd en afgezet. Hoewel in de koffers niets gevaarlijks zat, is volgens de politie wel de openbare orde verstoord. Ook op de stations van Rotterdam en Utrecht waren verdachte tassen achtergelaten. Kinderen die het slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal eisen een onafhankelijk onderzoek door de Tweede Kamer. Ze willen weten waarom ze uit huis zijn geplaatst of van hun familie zijn gescheiden. Tussen 2015 en 2022 overkwam dit ruim 2000 kinderen van toeslagenouders. Zo'n 300 kinderen steunen de oproep aan de Kamer. Koning Willem-Alexander heeft in Den Haag een bezoek gebracht aan een Joodse gemeente. Hij praatte daar met jong en oud over hoe het is om als Jood in Nederland te leven. De koning kreeg te horen dat ze zich veel minder veilig voelen sinds de aanval van Hamas op Israël. Dat is volgende week, precies 3 jaar geleden. Een Nederlands bedrijf is niet aansprakelijk voor het leveren van grondstoffen waarmee Irak mosterdgas maakte. Dat heeft het Hof in Den Haag bepaald. De Iraakse leider Saddam Hussein gebruikte het chemische wapen tegen de bevolking van Iran. Volgens het Hof wist het Nederlandse bedrijf niet dat met de stof mosterdgas werd gemaakt. En de zaak tegen corona-activist Willem Engel hoeft niet over, heeft de Hoge Raad bepaald. Daarmee is Engel definitief veroordeeld voor opruiing op social media en moet hij een werkstraf doen. Engel had in 2020 opgeroepen om massaal naar een demonstratie te komen die vanwege de coronamaatregelen was verboden. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Ook morgen zonnig en warm, maar 's middags neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Luie Gen Z'ers en babyboomers die zich een slag in de ronde werkten. Het is een bekend stereotype. Maar is het eigenlijk wel zo dat er in Nederland veel te weinig gewerkt wordt? En moeten we daar wat aan doen? Dat hoor je zo meteen in het grote plaatje.
9: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
10: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
11: In de Friday Move gaat het over tv.
13: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
11: Politiek. Ja.
14: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
11: En ik ben er ook.
13: Dat is toch heerlijk.
11: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
16: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
17: U zit in de fondsenwerving en iemand komt met een briljant idee.
18: Zullen we al onze sms-donaties nabellen?
17: Hopelijk, zegt u dan.
19: Maar mag dat?
17: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
34: Wil je weten wat er speelt
35: en of waarom?
34: In de BNR-app
35: kun je ook luisteren naar onze podcast.
34: Download de BNR-app en blijf scherp.
35: BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
36: Ik vind het eerlijk gezegd van de zotte dat politici dit soort zaken gaan roepen. Van dat er mensen meer zouden moeten gaan werken of minder.
37: Dit verhaal gaat dus niet op voor mensen met een koopwoning. En dit verhaal gaat ook niet op voor stellen die met z'n tweeën werken.
38: Toch wel met minder regelgeving, minder bullshitbanen en betere prikkels.
36: Maar die keuze, wil je meer of minder gaan werken? Ik zou het toch echt aan de mensen overlaten. En niet voorschrijven van we moeten meer of minder gaan werken.
8: Nederland is een bijzonder land. Er werken ontzettend veel mensen. In economische termen, we hebben een van de hoogste arbeidsparticipaties van Europa. En tegelijkertijd hebben we de kortste werkweek van Europa. Oftewel, bijna iedereen werkt, maar bijna niemand 5 dagen. En eerlijk gezegd is dat best goed te begrijpen. De werker gaat om 6:30, kinderen uit bed, broodtrommels, kids naar school, zelf aan het werk. Aan het einde van de dag begint dan de tweede shift. Koken, opruimen, sporten, even nog even kijken of je aandacht kan hebben voor je partner. En dan zijn er nog de huisarts, de fysiotherapeut, de studiedagen, de ouders die een dagje ouder worden. Voordat je het weet moet je zelfs een etentje met vrienden 3 maanden van tevoren vooruit plannen. En de oplossing lijkt logisch. Als je het je kunt permitteren, ga je geen 40, maar 32 uur werken of 24. En je levert inkomen in en je krijgt er tijd voor terug. Hoeveel je werkt, dat lijkt op een persoonlijke keuze. Maar al die persoonlijke keuzes, die tellen natuurlijk wel op. Want als verpleegkundigen, leraren, technici, militairen allemaal een dag minder gaan werken, ja, dan wordt die vrije vrijdag ineens een maatschappelijk probleem. Volgens VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans kunnen we ons die korte werkweek niet langer veroorloven. Vooral de jongeren zouden eens de handen uit de mouwen moeten steken. Nederland moet groeien, huizen bouwen, de zorg overeind houden en meer investeren in defensie. En dus moet 5 dagen werken volgens hem weer de norm worden. Maar klopt het wat Brekelmans zegt? Zijn die jongeren allemaal deeltijdprinsesjes en prinsjes geworden? En als we meer gaan werken, is ons probleem dan opgelost? Waar eindigt eigenlijk onze vrijheid om minder te werken? En waar begint het belang van de economie en de samenleving? En moeten werkgevers ook niet gewoon de processen op ons werk eens grondig onder de loep nemen? Kortom, werken wij in Nederland echt te weinig? Je luistert naar het grote plaatje waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd weer op geld uit. En daarom het vrolijke duo bij mij in de studio. Macro-econoom Han de Jong, dag Han.
0: Dag Rens.
8: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mujagic. Dag Edin.
0: Dag Rens.
8: Fijn dat jullie weer gewoon lekker naast elkaar zitten. Hè?
0: Heerlijk.
8: Het is te beter dan dat jij via Teams zit, via Ierland.
0: Ja, dat is niks. Hè.
8: Nou ja, niks. Maar het is fysieke aanwezigheid is ook wat.
0: Zeker.
1: Ja, economen zeggen dan, het is niet optimaal.
8: Precies. Goed, mijn naam is Rens de Jong, welkom bij het grote plaatje. Han, hoeveel werkte jij eigenlijk gemiddeld per week toen jij hoofdeconoom van ABN AMRO was?
0: Oei, weet je, voor een hoofdeconoom van een bank is de scheidslijn tussen werken en niet werken heel vaag. Want als je in het weekend economische artikelen zit te lezen, is dat dan werk of niet?
8: Oh ja.
0: Laat ik het anders formuleren. Ik ben mijn loopbaan begonnen in het onderwijs. En dat is eigenlijk is dat heel slecht. Want dan werk je heel vaak in het weekend of 's avonds. Omdat je dan ben je heel flexibel. En dat is eigenlijk nooit meer verdwenen. Dus laat ik het anders zeggen. Ik kan mij niet een dag herinneren dat ik mij niet met economie heb bezig gehouden.
8: De Edin, ben jij ook zo'n workaholic als Han of niet?
1: Nee, ik sluit me helemaal aan bij Han. Op het moment dat je vak hebt zoals wij dat hebben, en je leest veel, dat doe je vaak in de avonduren, in weekenden. Maar elke keer dat ik in het weekend een boek ging lezen of een wetenschappelijk paper, ik heb nooit, maar dan ook nooit het gevoel gehad dat ik aan het werk was.
8: Ja, ja. Ja, dat hebben meer beroepen, kan ik me zo voorstellen. Toch heel even, eigenlijk is het, denk ik, maar ja, laten we zeggen, hoeveel je werkt, is dat een persoonlijke keuze of begint dat ook een maatschappelijke keuze te worden?
1: Dat lijkt mij toch iets van onszelf.
8: Ja?
1: Ik vind het eerlijk gezegd van de zotte dat politici dit soort zaken gaan roepen, van dat er mensen meer zouden moeten gaan werken of minder moeten gaan werken. Ik bedoel, what's next? Dat we dan in de toekomst horen krijgen hoeveel uren je maximaal moet / mag gaan sporten in de week. Als je echt wil dat mensen meer willen gaan werken, dan zou ik zeggen, hanteer geen stok, maar een wortel en maak het gewoon aantrekkelijker. Dus ga de belastingen verlagen, zodat ze netto meer mee in huis nemen. En dan kijken wat zij besluiten.
8: Ja, maar Ruben Brekelmans zegt, ja, die jongeren die hebben nog helemaal, die hebben een goede gezondheid, geen kinderen, dat die in deeltijd gaan werken. Eigenlijk zegt het is een schande, want het land moet opgebouwd worden.
0: Ja, nou ja, ik sluit me aan bij mijn goede vriend hier aan mijn rechterzijde, Edin. In de voorbereiding, dat hebben we niet besproken, maar wat wel bij mij in het achterhoofd, eigenlijk in het middenhoofd zit, is,
38: is een essay van ongeveer 100 jaar geleden geschreven door de briljante Britse econoom Keynes, The Economic Possibilities for Our Grandchildren, waarin hij voorspelt dat 100 jaar nadat hij het schreef, dus dat is ongeveer nu, het reële BBP per hoofd van de bevolking 4 tot 8 keer zo hoog zou zijn als toen. Mm-hmm. En dat is uitgekomen, spot on. En hij voorspelde ook dat we nog maar 15 uur per week hoeven te werken. Waarom dacht hij dat? Ja, zoals hij dat formuleerde was, want dan hebben we het economisch probleem opgelost. En wat hij daarmee bedoelde was, dan hebben we het schaarste probleem opgelost. Maar dat is een totale mislukking geweest natuurlijk, die voorspelling. Dus de vraag is voor mij, hoe is het mogelijk dat zo'n briljante econoom er zo naast kan zitten?
8: Want het schaarste probleem opgelost, wat bedoelen we daar dan mee?
38: Nou ja, dat we eigenlijk dat in al onze behoeftes kan worden voorzien. En ja, dat er dus geen spanning meer is tussen, ja. Ja, tussen vraag en aanbod. Zeg maar. Ja. Wat Keynes dus helemaal onderschat heeft, denk ik twee dingen. Ten eerste, dat werken ook een stuk zingeving aan je bestaan geeft. En ten tweede, dat onze behoeftes, die hebben zich veel verder ontwikkeld dan hij ooit gedacht had, kennelijk. En ja, om, weet je, kijk, als wij zouden willen leven zoals mensen in 1930 leefden, dan hoefden we waarschijnlijk inderdaad maar 15 uur per week te werken, of nog minder. Maar als je ook een mooie auto wil hebben, een iPad, centrale verwarming, et cetera, allemaal dat soort onzinnige luxe dingen.
8: Ja, dan krijg je dit.
38: Ja, dan krijg je dit.
8: Toch heel even voor Brekelmans. Hebben we niet gewoon een probleem in Nederland, dat we eigenlijk, ja, de werkloosheid is toch weer historisch laag. Ik sprak vorige week een hele rijtje ondernemers. Ik heb de miljoenennota gelezen. Het grote probleem in Nederland is, we hebben te weinig mensen die aan het werk zijn. We kunnen eigenlijk veel meer groeien, maar we hebben de mensen gewoon niet.
38: Nou, volgens mij hebben we de mensen wel.
1: Inderdaad.
38: Maar ze doen helemaal de verkeerde dingen. We hebben veel te veel bullshitbanen. We hebben veel te veel regels waar iedereen maar mee bezig is. Enfin, nou wordt het wel een beetje borrelpraat misschien. Maar
1: daar
38: zijn we ook voor. Ja. Nou, dan kun jij mooi aanvullen dan, Erik.
1: We hebben natuurlijk in dit land ook een hele lange periode meegemaakt waarin relatief makkelijk ten opzichte van andere landen mensen arbeidsongeschikt werden verklaard. Ik weet nog, toen wij, dat zijn dan mijn vader, moeder, mijn zusje en ik, naar dit land zijn gekomen in 1992. Deze maand, 34 jaar geleden trouwens. Enkele jaren daarna werd mijn vader opgeroepen door arbeidsarts van UWV. En hem werd meegedeeld dat hij 100% arbeidsongeschikt verklaard is. Want hij heeft in concentratiekamp gezeten.
38: Even voor de luisteraars die dat niet weten, Edin, jij komt uit Bosnië.
1: Uit Bosnië-Herzegovina, inderdaad. En mijn vader dacht, ik kan gewoon gaan werken. Sterker nog, ik wil gaan werken. Dus die heeft een strijd moeten voeren om arbeidsongeschiktheidsverklaring ongedaan te maken. Mm-hmm. Dat is mij altijd bijgebleven, ook later toen ik econoom ben gaan worden, zeg maar. Hoe makkelijk wij mensen afschreven in dit land.
8: Doen we dat dan nog steeds? Want dat is 34 jaar geleden.
1: Nou ja, misschien doen we dat niet nog steeds, maar ondertussen hebben we wel honderden duizenden mensen arbeidsongeschikt verklaard. Je kunt je afvragen, is dat wel allemaal terecht geweest?
8: 600.000 mensen in de WIA op dit moment. Ja. Ons gast van vandaag is Leontine Treur, senior econoom bij Rabo Research. Dag Leontine.
2: Goedemorgen.
8: We hebben het over werk. Ja. En over het. Hebben wij. Kijk, hier wordt er gezegd, Brekelmans heeft helemaal geen gelijk. Ik probeer toch een beetje een lans voor hem te breken. Te zeggen, ja, maar er moeten huizen gebouwd worden, bedrijven moeten groeien. En er moet het een en ander gaan gebeuren. En dan moeten we allemaal de schouders erop onderzetten. Een beetje het wederopbouwidee. Heeft hij niet een beetje een punt?
2: Nou, je kunt zeggen, we zien dat de beroepsbevolking, de mensen van de leeftijd waarvan je verwacht dat ze kunnen werken, dat die groeit niet meer. Dus dan denk je van, nou, dan moeten de mensen die er zijn maar meer uren gaan werken. Daar kun je een hele discussie over voeren. En tegelijkertijd is het, wat doe je nou eigenlijk in die uren? Hoe productief ben je in die uren? En daar staan we in Nederland vrij hoog op de ranglijstjes. En ik denk dat dat ook is waar we het in de toekomst vandaan moeten halen. Omdat er gewoon, naar mijn mening, niet heel veel rek meer in het aantal uren zit.
8: Nee, want we zijn dus al behoorlijk productief. En je zegt, ja, daar moeten we het nog meer gaan uithalen.
2: Ja.
8: We zitten op de toppen van de gemiddelde in Europa.
2: We zitten al hoog in niveau, maar we zien wel dat in andere landen ze erin slagen om harder te groeien.
8: Ja, oké. Dus even naar de feiten kijken dan eerst. Hoeveel uur werkt een gemiddelde Nederlander eigenlijk per week?
2: Ja, en daar begint de ellende.
37: Want omdat we zo hard werken, lijkt het of we weinig werken. Gemiddeld werken wij 32 uur in de week. Mm-hmm. Dat zijn de mensen die werken. Maar daar zijn ontzettend veel jongeren bij. Nederlandse scholieren en studenten werken bijna allemaal, of meer dan driekwart heeft een baan. En die werken allemaal in deeltijd. En omdat ze dat met zo'n grote groep doen, sleuren zij ons gemiddelde naar beneden.
8: Mm-hmm.
37: Als we nou even kijken naar de groep 25 tot 65... Hè, dan is iedereen wel zo'n beetje uit de schoolbanken. Dan ga je naar 34,5 uur. Dus dat scheelt echt al 2,5 uur naar welke groep je kijkt.
8: Ja.
37: En 34,5 uur, dat is dan gemiddeld 39 voor de man en ongeveer 30, 31 voor de vrouw. Ja, dan hebben we het niet meer over kleine banen. Dan hebben we het over toch wel veel deeltijd. Bijna, ja, meer dan de helft werkt in deeltijd, maar bijna de helft werkt fulltijd. En ook de groep die 30 uur of meer werkt is ook steeds groter. Dus de kleine deeltijdbaantjes, die zijn niet meer zo.
8: En Brekelmans zegt, ik kom jongeren tegen die van goede gezondheid zijn. Die hebben nog geen kinderen en die gaan dan toch in deeltijd werken.
37: Die zullen er zeker zijn.
8: Wordt dat gestaafd door cijfers?
37: Ze zullen er zeker zijn, maar gemiddeld genomen zie ik de groep van 25 tot 35 eigenlijk meer uren werken dan de oudere leeftijdsgroepen.
8: Dus
37: gemiddeld genomen.
8: Gemiddeld genomen klopt gewoon niet. Hij heeft een anekdotisch aangehaald, maar het staat nergens voor, begrijp
37: ik. Nou, hij zegt dat hij die mensen kent. Nou, dat geloof ik.
8: Ja. Ja, om daar nou beleid op te baseren is wat anders. Ja, ja. Als we dat nou. Dus daar hebben we geen probleem in.
37: Nou, dat is zeg maar nog steeds niet fulltime natuurlijk, maar het is wel meer dan dat we ooit gewerkt hebben. En als je ook zeg maar die corrigeert voor die jongeren, want ons aandeel werkende jongeren, dus 15 tot 25, is meer dan dubbel het EU-gemiddelde. Dus dat is echt, als je daarvoor corrigeert, dan werken we eigenlijk al behoorlijk veel. En ja, misschien kan er dan nog wat bovenop. Maar dan moet je ook kijken van, is het omdat mensen niet meer willen werken? Of mogen ze niet meer werken?
8: Mm-hmm.
37: Want ik heb gekeken van, nou, waar zitten nou eigenlijk die kleine de deeltijdbanen? Nou, deels zitten ze dus bij de jongeren. Nou, ik denk niet dat er een beleidsmaker is die zegt van, nou, die scholieren moeten gewoon nog meer uren werken. Maar waar zit, en dan heb ik vervolgens gekeken naar welke sectoren in deeltijd wordt gewerkt. Nou, los van de sectoren waar die jongeren dan werken, zit dat bijvoorbeeld in het onderwijs en in de zorg. En daar heb je vaak dat die roosters niet voltijds te krijgen zijn. Of een docent Duits mag geen biologie geven en andersom. Je kunt daar natuurlijk wel iets mee regelen. Bijvoorbeeld in België heb ik gezien, mag een economiedocent mag ook wiskunde geven in de onderbouw. In Nederland officieel niet. Dan denk ik, goh, dat is jammer. Dus daar zou je misschien al iets mee kunnen. Bijvoorbeeld in de zorg heb je dus ook hele strenge diploma-eisen. Dat is logisch. Maar als jij dagbesteding doet met ouderen, mag je misschien niet de verzorging doen. 'S ochtends, het inbed, uitbed is toch een piekmoment in de zorg. Nou, als je daar verschillende functies hebt, dan is dat lastiger te combineren naar een voltijdbaan. En juist in zorg en onderwijs zien we dus veel van die middelgrote deeltijdbanen. Dus ik denk dat je dan ook echt naar een sector moet kijken van, wat kun je daaraan doen?
8: Ja. Is het nou zo dat onze, dat zei ik in het begin, onze arbeidsparticipatie is ongelooflijk hoog, toch? Waar komt dat eigenlijk door?
37: Nou, misschien juist wel onder andere om dat recht op deeltijdwerk. En als het zeg maar niet mogelijk is, als het voltijds is of niks, dan is het misschien, als een voltijdsbaan niet haalbaar is, dan ga je misschien niet werken. Dus juist, ik denk juist mede dankzij de deeltijdbanen dat de arbeidsparticipatie, je ziet het in ieder geval wel internationaal. In landen waar dus het aantal uren hoog is, is de participatie laag. En dat is ook logisch, want het is heel makkelijk om fulltime te werken als thuis alles voor je geregeld wordt. Maar als je allebei voltijds wil werken, dat is pittig.
38: Ja, dat begrijp ik allemaal. En ik hoorde alle getallen die je noemt, en dat klinkt ook allemaal heel erg plausibel. Nou heb ik, pak een beetje 30 jaar ervaring gehad, inmiddels niet meer, maar met mensen aannemen en ook weer mensen laten doorstromen, et cetera. Ik vind dat er in die 30 jaar, daar ben ik dus eind jaren 80 mee begonnen, dat er in die 30 jaar wel een verschuiving is in, laat ik zeggen, de houding van mensen die je aanneemt. En zeker de laatste, ik heb dat gedaan tot eind 2019. En in die laatste jaren merkte ik toch steeds meer dat mensen, als ze kwamen solliciteren bij ons, dan waren ze natuurlijk, je moet jezelf verkopen, je wil die baan. Dus dan ben je heel enthousiast en je wil keihard werken. En I will go the extra mile en dat soort dingen. En als ze dan een paar maanden aan het werk waren, dan gingen ze de cao lezen en dan zeiden ze, hé, maar wacht eens even, ik heb recht op zoveel vrije dagen en ik kan extra vrije dagen kan ik bijkopen en ik wil er kopen en ik wil eigenlijk ook minder uren. En dan als leidinggevende, nou ja, je kon eigenlijk haast niet dat tegenhouden als mensen minder uren wilden gaan werken, dan was die houding totaal omgeslagen. Nou, dat was 30 jaar geleden was dat toch wel heel anders. Die houding. En een van mijn laatste sterren die ik had aangenomen was een buitenlandse mevrouw. En geweldig. Kwam heel enthousiast werken. Na twee maanden was er een initiatief binnen ABN AMRO. En daar werden mensen voor gevraagd voor een leuk project. En daar wilden ze aan mee gaan doen. Ik zei, ja, maar je zit net bij ons. Ja, maar dit wil ik nu gaan doen. En in mijn belang moet je dat goed vinden. Ja, ik werd, en dat heb ik uiteindelijk ook maar goed gevonden. Want je hebt ook niks aan een ontevreden medewerker. Maar die houding, hè, van ik heb recht op. En ik hou eigenlijk helemaal geen rekening met waar ik vandaan kom en anderen, nou, dat vond ik wel een teleurstelling.
8: Dit hoor ik wel vaker. En ik weet niet of het borrelpraat is of dat het, nou ja, het is sowieso geschaagd.
38: Dit is ervaring.
8: Kun jij dit staven met andere cijfers? Dat wij toch op een of andere manier de laatste jaren iets meer op onze strepen zijn gaan staan en zeggen, nee, ik wil minder werken. Ik geef mijn grens meer aan. Ik ga niet meer, er staat zoveel in. Het is goed zo.
37: Nou, enerzijds anderzijds. Ik herken het niet in de cijfers, hè, want we zijn gewoon wel steeds meer uren gaan werken, gemiddeld weer. En dus alle variatie eromheen komt natuurlijk voor. Anderzijds kan
3: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Ja, Han liet uiteindelijk dit maar toe, terwijl hij het helemaal niet wilde. Dus wat er dan gebeurt is, doordat er schaarste is, kunnen mensen kiezen, krijgen ze meer loon en kunnen ze nog minder gaan werken. Wat we hebben gezien in het onderwijs is, de lonen zijn omhoog gegaan. En wat is er gebeurd? Onderwijzers zijn minder gaan werken.
4: Dus wat jij zegt, ga de lonen verlagen, dan gaan we meer werken.
3: Nou ja,
4: ik weet niet
3: een oplossing, maar probeer het aan te geven. Omdat er krapte is, hebben mensen meer te kiezen. En kunnen ze ook kiezen, dat staat ook in allerlei cao's, om gewoon minder te gaan werken.
4: Volgens mij hangt het ook
3: dus vraag is, maken we het niet heel makkelijk om minder te gaan werken?
4: Volgens mij hangt het ook gewoon samen met het feit dat wij in een zeer welvarend deel van de wereld leven. Nederland is een van de meest welvarende landen van de wereld. En dan is het volkomen logisch, naarmate je rijker wordt, dan ga je meer van je nieuw verworven welvaart ga je uitgeven aan schaarse goederen. Dus die fiets die je eerst niet kon kopen, of die auto die je eerst niet kon kopen, of die verre vakantie. En een van de meest schaarse goederen die er decennia geleden was, was vrije tijd.
5: Ja.
4: Dus ik vind het volkomen logisch dat naarmate wij welvarender zijn geworden, dat we minder zijn gaan werken.
3: Maar dan
4: in Europa
3: dus
4: hebben
3: we
4: daarvoor
3: die
4: gekozen, in de
3: niet
4: VS
3: vast.
4: Niet.
3: Ja.
4: Natuurlijk wel.
3: Hoe doe je dat dan? Want Brekelmans zegt,
4: als je
3: de mensen
4: zorgt,
3: niet meer.
4: Als je ervoor zorgt, wat wij in Nederland dus heel lang heel goed hebben gedaan, de laatste tijd helaas minder, die welvaart kun je wel degelijk vasthouden. En sterker nog, die welvaart kun je verder verhogen. Ook als je minder gaat werken. Als je arbeidsproductiviteit laat stijgen. Ja. Dat is het magische woord, denk ik.
6: Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De arbeidsproductiviteit laten we toch wel stijgen. Die gaan we toch niet tegenhouden, of houden we die tegen?
4: Wij macro-economen zijn van de afdeling makkelijke dingen zeggen. Dus bij deze.
3: Maar dus moeten wij concluderen, het is... Mijn punt even bij jou nog neerleggen. Is het zo dat omdat er schaarste is, dat we veel makkelijker in deeltijd zijn gaan werken?
5: Nou ja, dat zie je dus niet terug in de cijfers. We zijn dus niet minder gaan werken, we zijn alleen maar meer gaan werken. Maar omdat er dus meer de arbeidsparticipatie onder jongeren, maar ook onder AOW'ers, is enorm gestegen. Mm-hmm. En die werken overwegend in deeltijd. En dat drukt ons gemiddelde. Dus we zijn alleen maar meer gaan werken.
6: Leontien, ik hoor jou nog niet praten over iets wat Edin al eerder ter sprake bracht. Er staan wel heel veel mensen zonder te werken langs de zijlijn.
5: Klopt, ja. En dat is inderdaad net wat Edin ook al aangaf. Het aantal mensen, als je kijkt naar dan de niet-beroepsbevolking, dus de mensen die dus wel de leeftijd hebben om te werken, maar dat niet doen. Daarvan zijn er bijna 900.000 die niet werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. En een deel daarvan zou inderdaad wel willen werken. Hè. Dus je wordt niet meer zo makkelijk afgekeurd als vroeger. We hadden, denk ik, jaren 80 ook 1 miljoen arbeidsongeschikten.
3: Ja,
5: maar toen
3: hè?
5: Op een veel kleinere beroepsbevolking. Dus nu zitten we op 900.000 met een veel grotere bevolking.
3: Ja.
5: Dus wel veranderd in die zin. Maar daar is absoluut wel wat te
4: maar
5: winnen.
4: Hier zie je volgens mij de vloek van het feit dat wij in de jaren 50 was het ergens dat we gas ontdekt hebben onder ons land. Dat levert ons heel veel geld op. En een deel van dat geld is opgegaan aan... De overheid gaf een zak geld als het ware mee aan de werkgevers en werknemers. En om op grote schaal mensen afkeuren, dat was een win-win situatie. Want werkgevers hoefden mensen niet te ontslaan. De vakbonden waren heel tevreden. Ja, dat wreekt zich in het feit dat we nu zoveel mensen aan de zijlijn hebben staan. Waarvan je kunt afvragen, is dat wel terecht, dat aantal?
3: Nou, voor de radio hebben we wel weer hard genoeg gewerkt, want onze tijd zit erop. Maar de rest van het grote plaatje kun je beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu, dank aan senior-econoom bij Rabo Research, Leontien Treur. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong en dit was het grote plaatje.
7: Werk. We doen het bijna allemaal, maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
8: Als ondernemer

0: Heb je dromen? Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
1: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. Wil jij in januari starten met de part-time executive MBA? Versterk je leiderschap, verbreed je perspectief en zet je volgende stap. Meld je aan voor 1 december via rsm.nl/meldjeaan.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: IKEA wil de goedkoopste zijn. Kan AI ze daarbij helpen? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Parag Parekh, de Chief Digital Officer van Inca Group. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
3: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
4: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
5: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
7: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
8: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
9: Hoe trotseer je als toezichthouder de waan van de dag? Hoe bied je duidelijke meerwaarde?
10: Met Hemingway, het expertisecentrum voor boardmembers, opereer je constant op hoog niveau met onze praktische leerprogramma's en masterclasses. Daarbij krijg je exclusief toegang tot Goedemorgen Commissaris en ons netwerkevent Hemingway Connect. Blijf je verrijken. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
11: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
12: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR Verkeer.
13: De ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. 1 vertraging op dit moment op de N247 Hoorn richting Amsterdam. Vanaf Volendam ben je 10 minuten langer onderweg. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2 Utrecht richting Den Bosch bij hectometerpaal 68,8. En op de A13 Den Haag richting Rotterdam bij 5,9.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op de stations van Utrecht en Haarlem zijn 5 mensen opgepakt omdat ze hun bagage onbeheerd hadden achtergelaten. De stations werden ontruimd en afgezet. Hoewel de koffers niets gevaarlijks zat, is volgens de politie wel de openbare orde verstoord. Ook op de stations van Rotterdam en Utrecht waren verdachte tassen achtergelaten. Kinderen die het slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal eisen een onafhankelijk onderzoek door de Tweede Kamer. Ze willen weten waarom ze uit huis zijn geplaatst of van hun familie zijn gescheiden. Tussen 2015 en 2022 overkwam dit ruim 2000 kinderen van toeslagenouders. Zo'n 300 kinderen steunen de oproep aan de Kamer. Koning Willem-Alexander heeft in Den Haag een bezoek gebracht aan een Joodse gemeente. Hij praatte daar met Jong en Oud over hoe het is om als Jood in Nederland te leven. De koning kreeg te horen dat ze zich veel minder veilig voelen sinds de aanval van Hamas op Israël. Dat is volgende week, precies 3 jaar geleden. Een Nederlands bedrijf is niet aansprakelijk voor het leveren van grondstoffen waarmee Irak mosterdgas maakte. Dat heeft het Hof in Den Haag bepaald. De Iraakse leider Saddam Hussein gebruikte het chemische wapen tegen de bevolking van Iran. Volgens het Hof wist het Nederlandse bedrijf niet dat met de stof mosterdgas werd gemaakt. En de zaak tegen corona-activist Willem Engel hoeft niet over, heeft de Hoge Raad bepaald. Daarmee is Engel definitief veroordeeld voor opruiing op social media en moet hij een werkstraf doen. Engel had in 2020 opgeroepen om massaal naar een demonstratie te komen die vanwege de coronamaatregelen was verboden. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Ook morgen zonnig en warm, maar 's middags neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Bitcoin heeft in de nacht van zondag op maandag een belangrijk niveau geraakt. En dat kan dan weer betekenen dat de bear market mogelijk voorbij is. Het waarom, dat hoor je zo hier in de CryptoCast op BNR.
17: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
20: of over de grootste beursgang aller tijden.
19: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
20: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
19: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
21: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
22: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
23: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
24: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
16: Welkom in de CryptoCast, waar we het gaan hebben over Knaken, het Rotterdamse cryptobedrijf. Want schuldeisers hebben ruim 14 miljoen euro aan claims ingediend voor duizenden gedupeerde klanten. En BlackRock, het grote BlackRock, de vermogensbeheerder, ziet een belangrijke rol voor crypto weggelegd in de wereld van de AI-agents. Dit is CryptoCast 449 en ik heb een co-host, Bert Slachter. Goed dat je er bent, analist bij Kennisblad voor Bitcoin Alpha. En we zitten in een gloednieuwe studio tegenover elkaar, dus het wordt een soort kruisverhoor.
25: Ja, heerlijk, geweldig.
16: Schitterend. En wij gaan eens even beginnen met het nieuws, het belangrijkste nieuws van deze week, Bert. Want Knaken, ja, daar hebben schuldeisers dus 14 miljoen euro aan claims ingediend voor duizenden gedupeerde klanten bij dat bedrijf. En de Rotterdammers werden in juli failliet verklaard nadat het Openbaar Ministerie een onderzoek startte. In totaal is er nog altijd 4 miljoen euro spoorloos, blijkt uit een analyse van het Financieel Dagblad. Ja, Bert, dit verhaal begint allemaal bij de AFM, de toezichthouder op de cryptosector. Die wilde Knaken geen MiCAR-vergunning geven. Dat is de vergunning gelieerd aan de Europese cryptowet. Niet al lang deden ze dan ook aangifte. Wat is daar precies gebeurd in de zomer?
25: Ja, Knaken die valt net als alle andere cryptobedrijven in Europa onder MiCA. De Europese cryptowet is een stevig pakket regels. Je moet op alle facetten van je bedrijfsvoering de boel op orde hebben en dat in detail op papier zetten voor je vergunningsaanvraag. Blijkbaar voldeed Knaken niet aan de eisen die de wet stelt, want toezichthouder AFM heeft besloten geen vergunning te verlenen. Ja. De exacte grond waarop die vergunning is geweigerd kennen we niet.
16: Nee.
25: En dus hier moeten we het ook, zeg maar, gewoon heel precies houden. Dit is hoe het gegaan is met die vergunningen aanvragen, wat we ervan weten. Maar daarna, en nu komt het.
16: Precies, want in juli werd er het faillissement aangevraagd door het Openbaar Ministerie. Daar ging de rechter later die maand in mee. waar is het dan misgegaan? Want de toezichthouder heeft in feite zijn werk gedaan, ja, zou ik zeggen. Maar waar is het dan nu toch misgegaan?
25: Ja, want in de periode dat die vergunningsaanvraag liep, is er wat gebeurd, blijkbaar. Volgens een reconstructie van het Financiële Dagblad kwam een door Knaken ingehuurd extern compliancebedrijf, die dus hielp bij die vergunningsaanvraag, die kwam erachter dat er niet voldoende bitcoins in de kluis lagen om de klantengoeden te dekken.
16: Ja.
25: Er waren bitcoins weg, simpel gezegd. Het compliancebedrijf heeft dit bij de AFM gemeld, bij de toezichthouder, en die heeft aangifte gedaan. Dat blijkt uit het bericht van het Openbaar Ministerie. Op 30 juni schreven ze daarover. Daarin vertelt het OM twee dingen. Ten eerste dat het faillissement is aangevraagd door hen, wat niet vaak gebeurt, maar in dit geval vonden ze dat passend. En ten tweede dat er een strafrechtelijk onderzoek is gestart. En bij dat strafrechtelijk onderzoek spreekt het OM over signalen van de AFM over een zeer zorgwekkende situatie. En ook vertellen ze dat fiscale opsporingsdienst FIOD de dag ervoor, op 29 juni dus, doorzoekingen heeft gedaan en gegevensdragers in beslag heeft genomen en dat beslag gelegd is op tegoeden, op vermogen van de onderneming.
16: Ja, er waren dus bitcoins weg. Uit een reconstructie van het FD blijkt nu dat dat initieel om 20 bitcoin ging. En dat is dus al in, dus niet helemaal lekker, maar 2020 is dit dus al gebeurd, dat ze die bitcoin zijn kwijtgeraakt. Wat heeft zich daar voltrokken?
25: Ja, dus eigenlijk wat er misgegaan is al 6 jaar eerder gebeurd. Ja. Dus in 2020 werd Knaken gehackt, 20 bitcoins gestolen. Daarna hebben ze een poging gewaagd om die terug te halen, waarbij ze er nog 3 kwijtgeraakt zijn.
16: Ja, in een soort Telegram-scam. Ja, dat is echt, echt goed.
25: Classic.
16: Maar heel onhandig.
25: 23 bitcoin. Ja. En toen 150.000 euro waard in die periode. Ja. Inmiddels met de koers van vandaag 1,5 tot 2 miljoen euro. Dus een stuk meer. Dat is nog minder dan het ontbrekende bedrag. Dus dat is wel opmerkelijk. Hè. Er is volgens de curator ontbreekt er meer dan 4 miljoen. Nou, daarvan kun je dus zeg maar 1,5 miljoen verklaren door die gestolen bitcoins.
16: Ja.
25: En een gedeelte niet. Hè. Als je de reconstructie van het FD volgt, dus dit is nog niet het onderzoek van politie of de rechter, maar als we die reconstructie volgen, dan lijkt de rode draad te zijn dat ze in die 6 jaar telkens hebben geprobeerd om het gat te dichten door te gaan handelen en door grote bedragen aan marketing uit te geven. Ze sponsorden bijvoorbeeld voetbalclubs.
16: Ja, Feyenoord onder meer.
25: Ja, en in die periode is het dus niet gelukt, blijkbaar, om dat gat te dichten, want het gat is zelfs groter geworden.
16: Ja, want je leest dan in die reconstructie dat er bijvoorbeeld dat Ronald J., de oprichter van Knaken, of medeoprichter van Knaken, die heeft onder meer met hefboomconstructies die bitcoin proberen terug te verdienen. Je knikt al nee. Wat is daar dan gebeurd? Dat lijkt me niet verstandig, hè?
25: Nee, kijk, het idee was, we gaan hedgen. En dat is op zichzelf begrijpelijk. Hè? Als je bitcoins tekort komt, in dit geval kwamen ze 23 bitcoins tekort, dan ben je als bedrijf blootgesteld aan de bitcoinkoers. Want als de koers stijgt, dan wordt jouw gat, jouw probleem in euro's uitgedrukt, groter.
16: Ja.
25: En dus dat gat, dat probleem, dat was in 2020 150.000 euro. Als ze op dat moment 23 bitcoins hadden gekocht, dat was een perfecte hedge geweest. Ja, dan hadden ze wel ergens 150.000 euro vandaan moeten toveren. Maar dan was het gat, dan was het de schade nooit groter geworden dan die 150.000 euro.
16: Ja.
25: Dat is wat hedge doet. Dat wilden ze doen. Alleen blijkbaar hadden ze het kapitaal niet om dat met een verstandige hedge te doen. Ja. Namelijk door gewoon echt 23 BTC aan long exposure te kopen. En hebben ze dat gedaan door hefboomconstructies op te tuigen. Ja, en dan maak je jezelf kwetsbaar voor als de koers tegen je inbeweegt, in dit geval dalen. En dan kan het zijn dat je dus je complete inleg voor die hefboomconstructie kwijt bent. En dan ben je, dan vaar je achteruit. Wordt het gat steeds groter.
16: Ja, interessant hieraan is dat Ronald J., een van de verdachten in de zaak, ervoor heeft gekozen om met het FD te praten. Dat is ook waar we al deze informatie van hebben, van de medeoprichter van Knaken zelf, die dit dus allemaal mede heeft ondernomen. Dat is toch wel opvallend, Bert, dat iemand er dan voor kiest om met de media te praten in deze zaak.
25: Ja, heel opvallend. Ik luister wel eens naar Napleiten. Erg leuke
16: collega's van Napleiten.
25: Over geruchtmakende strafprocessen. En daar wordt geregeld benadrukt dat het riskant is om tijdens een lopende rechtspraak met de media te praten. Omdat, kijk, alles wat je daar zegt, dat is een verklaring die naast het andere bewijs of andere verklaringen gelegd kan worden. En dat kan dus tegen je gebruikt worden in de zaak. Ja. Dus het is niet verboden. Het is ook niet dat het nooit gebeurt. Maar het is wel opvallend.
16: Ja, onhandig misschien, ja. Als we het even een beetje uitzoomen en naar de Nederlandse sector als geheel kijken, wat betekent het verlies van Knaken dan voor de hele Nederlandse sector? Het is uiteraard heel triest dat mensen vermoedelijk een deel van hun geld kwijt zijn.
25: Ja, als ze heel eerlijk zijn, betekent het niet zoveel. Het was echt een hele kleine partij met duizenden klanten gaat het om. Ja. Het gaat om miljoenen aan klanttegoeden. Even voor het beeld. Bitfavo is grofweg 1000 keer zo groot.
16: Ja.
25: En dus het is echt ten opzichte van de complete sector.
16: Miljoenen klanten.
25: Ja, ja, miljoenen klanten en miljarden aan tegoeden. En dus dat is echt een, ja, zeg maar, drie orde groter. Dus voor de sector of voor het speelveld, ja, betekent het niet zoveel. Ik denk ook dat veel beleggers dit zien als een verhaal van het verleden. Dit is een bedrijf zonder Mika-vergunning. Want als we goed gaan kijken naar wat Mika brengt, dan zitten er in Mika allerlei zaken die dit aan het licht hadden. Ja. Moeten brengen. He, bijvoorbeeld in Mika zit via Dora dat je een significante hack moet melden. Je moet ook melden op het moment dat er onvoldoende dekking is. En er zijn allerlei van dat soort, ja, zaken die gewoon naar boven waren gekomen. Ja. En het is ook niet zo gek dat er in het vergunningsproces dit dan aan het licht komt. Dus dit, je zou ook kunnen zeggen, dit is een reliquie van het verleden. En, ja, en ook een bewijs dat de sector zoals die nu gereguleerd wordt, dat het ook zinvol is. He,
16: en misschien, hoe pijnlijk ook, is dit ook misschien dat toch slachtoffer is geworden van de consolidatieslag die Mika met zich meebrengt. Dat eigenlijk alleen hele grotere, serieuze partijen door het poortje gaan. En dat de andere partijen die dat daar de zaken minder op hoorden hebben, dat gewoon niet halen.
25: Ja, maar dat vind ik wel net iets te positieve lezing. Want dat suggereert een beetje van, hey, dit is een bedrijf die gewoon niet qua bedrijfsactiviteit en omvang niet levensvatbaar is. Maar hier zat ook gewoon een hele grote vieze rol in.
16: Ja. Nou, oké. Daar houden we het bij. De hele grote vieze drol in Rotterdam. Goed, wij gaan eens even naar de prijzen kijken, Bert. Dat is toch een stuk positiever, hè? Want dat doen we iedere week met jou. Nou, nu heb ik je tegenover me in de studio. Als analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha kijk jij altijd naar de koersen. Bitcoin eindigde deze week, en ja, dat klinkt een beetje raar voor een asset die 24/7 verhandeld wordt, maar eindigde deze week op zo'n $85.000. Ja, dan moet je maar even uitleggen hoe dat werkt. Maar dat is volgens mij goed nieuws.
25: Ja, dat klopt. Ja, ook bij assets die 24/7 verhandeld worden. Ja, dat zijn er tegenwoordig steeds meer. Of 24/5 heb je tegenwoordig, ja, wat vaker. Maar ook, ja, ook de traditionele handelshuizen willen naar 24/7. Dan nog heb je te maken met dag- en weekslot. Dat zijn toch momenten die afgesproken zijn van, hey, hier leggen we de grens. Dus ja, 2 dagen of 2 weken of maanden. En daar wordt wel naar gekeken. Er zijn allerlei beleggers en strategen die daarop hun strategieën gebaseerd hebben. Omdat je door elke keer naar een bepaalde slotkoers te kijken, een bepaald moment te pakken, ook ruis eruit filtert. Maar goed, dat is bij Bitcoin is dat dan 0 uur UTC. Hè? Dat is voor ons maandagochtend om 2 uur 's nachts, heel vroeg.
16: Precies. Ja. Ben je wakker gebleven?
25: Nee, zeker niet. Nee, dat is niet nodig. Maar het weekslot was wel bijzonder deze week. En laten we dat even vanaf de basis opbouwen. We moeten het dan heel even hebben over marktcyclussen die elke financiële markt heeft. Elke financiële markt heeft een cyclus waarin kracht en zwakte elkaar afwisselen, vaak met een ritme van zo 4, 5, 6 jaar. Hangt vaak samen met de conjunctuur of met herfinanciering of met liquiditeit. Pak een grafiek van de afgelopen 15 jaar van Bitcoin en iedereen kan met een krijtje aanstrepen, hier zitten de bodems, daar zitten de toppen. En die toppen en die bodems, ja, daartussen zitten de bull en de bear markten. Zo noemen we die in de Bitcoin-markt. En ja, de afgelopen 11 maanden, ja, ging het omlaag. Lagere toppen, lagere bodems. Je ziet het om de koers omlaag gaan. Ja,
16: het is niemand ontgaan.
25: Ja, en dan heet dat een bear market. En we zitten nu in de fase, ja, dat je allerlei aanwijzingen krijgt van, hey, misschien is die dalende trend wel aan het overgaan in een nieuwe stijgende trend. Misschien zitten we wel rondom de vorming van de bodem. Misschien hebben we hem al gehad op 1 juli op $57.700. En dan ga je speuren naar aanwijzingen dat we misschien wel een nieuwe stijgende trend te pakken hebben. De nieuwe boelmarkt. Eigenschappen van een stijgende trend zijn hogere toppen, hogere bodems en een koers boven het dominante gemiddelde. En ja, 2 van de 3 vinkjes hebben we in de afgelopen 2 weken kunnen zetten. Vorige week zagen we een weekslot boven het 50-weekse gemiddelde. Deze week zagen we een weekslot boven de $83.000 van 6 mei. Namelijk, ik geloof dat het 85.000 was of zo, ja, maar de koers was er ook op 87 al geweest. Ja. En die twee feiten bij elkaar zijn voor heel veel beleggers en analisten voldoende om te zeggen, we zitten nu in een nieuw regime, namelijk in een vroege nieuwe bullmarkt. Ja. Niemand werkt met zekerheden, niemand heeft een glazen bol. Je werkt met waarschijnlijkheden. Ja, er is nu voldoende bewijs of voldoende aanwijzing om dit als basis te
16: nemen. Een heel belangrijk signaal voor je overgang van bear naar bull. Nu toch, als we even nu naar de koers kijken, ja, net boven de $83.000, dan ben ik goed opgevoed door jou en dan zeg ik: dit is ruis. Hier moeten we even nog niet op letten. Dit is Donald Trump die rare sprongen maakt. En dat we nu onder dat niveau staan van zondag op maandagochtend, wat jij heel belangrijk acht, dat is niet zo erg nog.
25: Nou, dat niveau is rond de 83.000. Okay. Hè, dat is eigenlijk de grens. Dat was namelijk de top van 6 mei. Ja. Daar lopen ook nog wel wat andere indicatoren die gevolgd worden. Dus tot nu toe levert dat niveau prima steun. Hè? Dus als je zou werken met steun- en weerstandsniveaus, dan zeg je van: nou, dit is tot nu toe is het nog een prima verhaal. Maar ik ben ook met je eens, stel dat de koers nu verder zou dalen, dan is dat in principe ruis. Hè? Want waar we nu naar kijken, als we het hebben over bull- en bearmarkten, dan zijn dat de trends die zich uitstrekken over vele maanden en kwartalen. En het feit dat daar in die trend nu een hogere top gemaakt is, dat we boven het gemiddelde hebben gezeten. Ja, dan is het ook te verwachten dat als we gaan dalen, dat we op weg zijn naar een hogere bodem.
16: Ja, hoger dan 57.700.
25: Ja, dat was pas de bodem, als we daaronder komen, dan moeten we nu met terugwerkende kracht zeggen: ja, het was dus toch nog geen trendomkering.
16: Precies. Maar wat scenario's betreft is de kans eigenlijk inmiddels nihil dat wij nog een diepere bear market gaan krijgen.
25: En niet heel, dat zeggen analisten eigenlijk nooit. Hè, want dat veronderstelt een bepaalde zekerheid die er niet is. Ja. Maar het is zo, de kansen liggen nu zo dat voor veel mensen zeggen van: ja, we kunnen hierop handelen. Dus we kunnen nu een positie innemen. Het is nu verantwoord om ervan uit te gaan dat we de komende 2 jaar hoofdzakelijk aan het stijgen zijn.
16: Ja. Ja. En als we even naar de macro-economie kijken, dan begint het toch wel te piepen en te kraken, zou ik maar willen zeggen. Wereldwijd stijgt de vooral langlopende rente op staatsobligaties. Dat gaat niet de goede kant op. Je ziet dat de Federal Reserve en de ECB, dat is dan vooral de korte rente, die rentes aan het verhogen zijn. Wat betekent deze situatie nou op de obligatiemarkt, zullen we maar zeggen, voor de cryptosector?
25: Ja, je had het net even over dat het de koers weer ietsjes daalde. Ja, dat hangt hier heel erg mee samen. Ja. Er zijn echt wel wat zorgen op financiële markten. En de stijgende olieprijs, daardoor stijgende inflatieverwachting en daardoor stijgende rente op obligatiemarkten over de hele structuur van de Amerikaanse obligatiemarkt, ook buiten Amerika. Maar met name de Amerikaanse obligatierente is belangrijk voor de cryptomarkt. Ja. De obligatiemarkt is een gevaarlijk beest, Daniel. Die is met alles verbonden. Overheidsfinanciën, financiële omstandigheden voor bedrijven en voor consumenten. Denk aan de huizenmarkt, denk aan creditcardschulden. Financiële huishouding van verzekeraars, pensioenfondsen. Wisselkoersen tussen verschillende munten. Ga maar door. Dus als die obligatiemarkt snel beweegt, grote schokken laat zien, ja, dan zijn er mensen bij hele grote instellingen die heel zenuwachtig worden. En de minister van Financiën in Amerika, Scott Bessent, die maakt zich hier al een tijdje hard op druk over. Dat is opvallend, dat hij publiek zegt: ik maak me hier zorgen over. Stoere taal uitslaan, I am the house now. Symboolmaatregelen nemen, ook om te laten zien: ik ben bereid om iets te doen, op zijn minst.
16: Opkoopprogramma's van enkele miljarden.
25: Ja, de markt die verlangt blijkbaar meer, dat blijkt. Want die rente die blijft maar stijgen. Kijk, de oplossing is dat Trump stopt met die oorlog. Want daar ligt uiteindelijk gewoon de bron van alle van de zorgen die er nu zijn. Dat zou de splinter er denk ik in één keer uithalen. Maar daar lijkt het nu niet naartoe te gaan. En dan blijft het dus als donkere wolk boven de markt hangen. Tegelijkertijd moeten we ook constateren dat voor de AI-boom, dus de economische groei of de productiviteitsgroei die AI brengt in de reële economie, en de aandelen van AI-bedrijven, dat daarvoor de rente eigenlijk niet zo vreselijk veel uitmaakt. En neem een Nvidia, als jij 60% bruto marge hebt, dan boeit 1% duurder aan financieringskosten niet. Hè? Dus en we zien ook dat beleggers tot nu toe elke keer de dip kopen. Dat ze eigenlijk zeggen: ja, weet je, we geloven wel links of rechts omdat dat die boelmarkt wel verder gaat, dat de economie wel resilient is, wel veerkrachtig is. En de Nasdaq maakte vorige week nog all-time highs, om maar wat te noemen. En tegelijkertijd zien we toch elke keer weer die schrikreactie als er weer iets escaleert in Iran. En ik denk dat die combinatie van onzekerheid en toch elke keer weer vertrouwen dat wel goed komt,
16: is dat ook het verhaal voor de cryptosector? Ja. Het sentiment is nu goed, maar Het is gewoon een beetje schokken.
25: Ja, dus op het moment dat je dat dan de rente in één keer weer 10 basispunten stijgt in korte tijd, ja, dan zie je dat het ook even iets doet. Dat het alles even in beweging brengt. Ja,
16: gevoelsmatig toch ook wel de ontwikkeling van de laatste paar jaar, misschien sinds Trump er zit, of sinds Trump de president is, dat we heel vaak schrikken van Trump, maar eigenlijk gaat de markt gewoon omhoog als je een beetje uitzoomt.
25: Klopt. Alleen het punt is dat met de obligatiemarkt, dat je zou kunnen zeggen 90% kans. Stel dat je analyse is 90% kans, 95% kans dat het gewoon goed komt. Ja, die 5% is wel heel venijnig. Als het daar misgaat, dan gaat het ook goed
16: dan
25: mis.
16: Dan gaat het goed mis, ja. Wij zijn nog niet uitgepraat over AI. Dit was ons hoofdstuk over de markt. Maar de AI, praten over AI, daar gaan we nog even mee door. Want ja, crypto zal een belangrijke rol gaan spelen voor AI-agents op het gebied van betalingen. Dat stellen analisten van BlackRock, de vermogensbeheerder, in een nieuw rapport. En bij BlackRock zien ze dan dat de economie voor zich, waar AI-agents zelfstandig betalingen kunnen doen, ja, die moeten dan terugvallen op stablecoins. Kan je eens precies uitleggen? Want dit zeggen ze nu wel, allemaal hartstikke leuk. Hoe zie jij dit voor je, Bert? Hoe moeten we dit ons voorstellen? Een economie met AI-agents die betalingen doen met stablecoins.
25: Ja, dus eerst even over AI. We kennen allemaal chat. Je stelt een vraag en je krijgt een antwoord. Ja. Dat is wat we de afgelopen 3 jaar allemaal zijn gaan gebruiken. De volgende stap is de agent. Die geeft je een opdracht om iets uit te voeren of een doel om te bereiken. En dan gaat zo'n agent zelfstandig aan de slag. Denk aan een persoonlijke medewerker, een persoonlijke assistent of een virtuele medewerker, een beetje iets in die geest. En die agents die zullen, als ze namens jou aan de slag gaan, voor jou aan de slag gaan, zullen op allerlei manieren met geld in aanraking komen. En ze zullen misschien voor jou iets bestellen in een webshop of iets boeken of iets in die richting. Maar het zou ook kunnen zijn dat ze tijdens het uitvoeren van hun taak, van hun opdracht, data of informatie of rekenkracht moeten inkopen. Mm-hmm. Of bij een dienstverlener, hè, of bij een andere AI-agent die bijvoorbeeld ergens in gespecialiseerd is, ergens heel goed in is. En BlackRock die verwacht dat met name voor dat tweede doel, hè, dat daarvoor stablecoins de infrastructuur of het middel gaat worden.
16: Ja, omdat het computer-native geld is, laat ik het zo maar zeggen.
25: Precies, waar je met hele kleine bedragen heel goedkoop, heel snel en in één keer definitief kunt afrekenen. Kijk, voor het eerste doel, iets kopen in een webshop, kun je gewoon een virtuele creditcard geven en dan kan die agent voor jou dat boeken. Ja. En daar zijn ook allerlei alternatieven voor. Maar specifiek voor dat tweede, ja, daar zouden stablecoins onovertroffen zijn.
16: Maar dan strik ik toch een beetje, Bert. Want ik dacht juist dat we met Bitcoin het geld van de wereld, het geld van de toekomst te pakken hadden. Of Ethereum misschien. Maar nu schrijft zelfs BlackRock over stablecoins als geld voor computers.
25: Ja, dus die stablecoins die zijn uitgegeven op een cryptonetwerk. Dus uiteindelijk, doordat je stablecoins gebruikt, gebruik je ook het Ethereum of het Solana-netwerk. Ja. Dus het is niet zo dat die ineens buiten beeld zijn. En wat je eigenlijk altijd ziet bij die agentic commerce is dat de protocollen daarvoor agnostisch zijn. Die zeggen niet, dit moet met USDC of met die specifieke, of überhaupt met een stablecoin. Ja. Of het moet met dollars. Je kan daar ook gewoon Lightning of Ether betalingen voor gebruiken als je dat zou willen.
16: Bitcoin, ja,
25: dus het kan allemaal. Hè. Alleen de vraag is, wat willen de agents, wat willen de mensen, wat willen de bedrijven?
16: Ja.
25: En dan kom je op een afstemmings- of een coördinatievraagstuk. En dan blijkt het netwerkeffect van de dollar heel erg groot is.
16: Toch wel, hè? Ja, toch handig die dollar. Goed, daar laten we het even bij voor nu. Wij gaan zo ook nog een podcast opnemen, Bert. Wie hebben we te gast en waar gaan we het over hebben?
25: We hebben te gast Milou Brandt. Zij heeft een boek geschreven.
16: Zo'n collega van BNR Beurs.
25: Ja,
16: ongelooflijk.
25: Ja, ze heeft een ontzettend leuk boek geschreven over beleggen. Ja. En zij constateert eigenlijk dat er ontzettend veel mensen zijn die er goed aan zouden doen om eens te gaan beleggen, maar op een of andere manier daar niet toe komen. En hoe zit dat dan precies?
16: Precies, ja. Nou, daar gaan we het eens even over hebben. Maar dat gaan we doen dus in de podcast. Want tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En je meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast hier op BNR.
0: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
1: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
2: BNR Business Beats.
1: Met de beste pop, funk en soul.
2: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
3: Hey, koffiesector. Aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
4: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
3: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak, met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
8: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
7: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
26: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
27: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, private banking.
29: Chris?
30: Ja?
29: Hoef jij niet te werken vandaag?
30: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
29: Dus, heb je nu...
30: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
29: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
31: Unbelievable.
32: Unique. Oh, yes.
31: Incredible.
33: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
34: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
33: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
34: Ja, praten over tech.
33: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
34: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
35: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
36: Straks om 4 uur in de avondspits.
37: Er zijn nieuwe cijfers. Het kabinet past de begroting aan om nu wel steun van de Kamer te krijgen. Welke hardwerkende Nederlanders gaan dat merken? En over begrotingen gesproken, 6 landen, waaronder Nederland, willen dat de EU-begroting fors naar beneden wordt bijgesteld. Mobiele telefoons worden op veel middelbare scholen al geweerd. Nu wil ook de universiteit af van schermen in de collegezalen. Dat en meer straks om 4 uur in de avondspits met Niels Heidhuis en mij, Lisbeth Staats.
38: BNR Verkeer.
39: Dit is de ABB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. 1 vertraging op de A20 richting Gouda. Vanaf Vlaardingen staat er 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A27 Utrecht richting Almere bij 108,5. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam bij 20,4.
40: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
41: Goedemiddag, ik ben Alice Heijpen. Kinderen die in de tijd dat de toeslagenschandaal ging spelen uit huis zijn geplaatst, willen dat de Tweede Kamer gaat onderzoeken hoe dat is gelopen. Ze moest weg toen hun ouders financiële problemen hadden en velen weten nog steeds niet waarom. Volgens het CBS ging het om 2000 kinderen. Een man die 2 jaar terug zijn vader vermoordde in Amsterdam moet 10 jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank vandaag. De zoon had al bekend dat hij zijn vader doodstak, maar zei dat het in een opwelling gebeurde. De rechter geloofde dat niet, maar houdt wel rekening met de problematische relatie tussen vader en zoon. Joden in Den Haag maken zich zorgen over hun veiligheid. Dat zeiden ze tegen koning Willem-Alexander, die op bezoek was bij een Joodse gemeente. Iemand vertelde dat kinderen zijn gewisseld van school om antisemitisme, mensen geen taxi meer durven te nemen naar de synagoge en een Hebreeuws boek lezen in de trein ook niet meer vanzelfsprekend is. In Slowakije is een dode gevallen bij een steekpartij op een school. Het gaat om een docente. 2 mensen raakten gewond en de vermoedelijke dader is een leerling van 13 jaar. Volgens de president worden leerlingen beïnvloed door sociale media en door opmerkingen van politici. Er ontstaat een sfeer van onverdraagzaamheid, zei hij. En de Amsterdamse burgemeester Halsema heeft afgelopen zomer een brief geschreven aan de Amerikaanse rapper Ye, toen hij voor een reeks concerten in Nederland was. Ye deed eerder meerdere antisemitistische uitspraken. Ze schreef dat ze hem liever had geweerd en dat hij zich respectvol moet gedragen, ook tegen Joodse Amsterdammers. En dan nu het weer van Weer Online. Veel zon en het is bijzonder warm met 24 tot 29 graden. Vanavond blijft het nog een tijd zacht. Morgen begint weer zonnig en warm, maar in de middag bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
2: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
3: Je bedrijf weggeven. Niet aan de hoogste bieder, maar aan het bedrijf zelf. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar steeds meer ondernemers die doen dit. Steward ownership noemen ze dat. Hoe het werkt, waar je tegenaan loopt en waarom je dit überhaupt zou doen, dat hoor je in Baanbrekende Businessmodellen. Morgenmiddag om 2:30 op BNR.
4: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: Je denkt dat is een heel bizar, ongeloofwaardig verhaal. Hè?
8: Ja.
7: Maar zo moet je niet denken, ook niet na 40 jaar. Want ik heb meerdere malen gehad dat bizarre verhalen toch klopten.
8: Hallo en welkom bij Napleiten. De podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
9: Dankjewel, Wout.
8: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, Wout, ben jij een voetballiefhebber?
9: Ja, ik ben een. Ik wil niet zeggen dat ik een hardcore. Nee, eigenlijk wel. Ja, ik ben een groot voetballiefhebber. Ja.
8: Ja? Ja. En heb je. Is dat zo dat je jezelf rekent tot de harde kern?
9: Nee.
8: En van welke club? Nee, voor de luisteraars?
9: Nee, absoluut. Maar voor de luisteraars moet helder zijn dat ik voor Ajax ben.
8: Ja.
9: Mede leef, ben geboren in Amsterdam. En getogen in Amsterdam. Ik ben een tijdje geleden ook nog bij Ajax PSV geweest in de Arena, zaterdagavond.
8: En ga je dan ook altijd een kwartiertje voor het eind weg?
9: Nee.
8: Jij blijft zitten?
9: Nee, ik ben geen D-Tech supporter. Maar nee, harde kern absoluut niet. Al heb ik wel in het verleden als advocaat jongens bijgestaan die tot harde kern gerekend worden.
8: Ja.
9: Ja. En jij eigenlijk?
8: Nou, ik ging vroeger wel. En dat scheelt een boel. Kan ik me nooit zo heel erg druk maken om voetbal.
9: Nee, inderdaad. Goed,
8: het is natuurlijk een hele belangrijke bijzaak voor veel mensen in het leven. Ik heb bijvoorbeeld collega's die echt in mineur zijn als Ajax verloren heeft. Ik sprak vanochtend nog iemand die zei, nou, ik vind het echt zo vervelend dat Ajax als Ajax verliest.
9: Ja.
8: En ik heb daar godzijdank geen last van.
9: Ik heb daar ook geen last van.
8: Nee,
9: ik kan het heel snel naast me neerleggen.
8: Ja, ergens vind ik clubliefde ook wel mooi.
9: Ja.
8: En soms dan gaat clubliefde heel ver.
9: Maar kijk, ik ben dan wel zo'n supporter ook. Ook al ben ik voor Ajax. Dat ik het ook mooi vind als andere Nederlandse clubs het goed doen. Bijvoorbeeld in Europa. Ja. Vind ik prima.
8: Ja.
9: Juich ik toe.
8: We gaan naar de zaak.
9: Ja.
8: In 1997 heerst er flinke rivaliteit tussen de harde kernen van Ajax en van Feyenoord. Bij een gevecht langs de A10 gaan de groepen met elkaar op de vuist. Volgens Ajax houdt Feyenoord zich daarbij niet aan de regels. De Rotterdammers zouden met meer mensen zijn gekomen dan afgesproken. En in de media worden de Amsterdammers mietjes genoemd. De revanche wordt een zwarte dag uit de voetbalgeschiedenis van Nederland. Op 23 maart 1997 spreken beide supportersgroepen af om te vechten in een weiland bij Beverwijk, vlak langs de A9. Het geweld duurt nog geen 15 minuten, maar de impact is groot. Hooligans komen gewapend met kettingen, stuursloten, glazen flessen, klauwhamers en honkbalknuppels. En ergens op het slagveld ligt de 35-jarige Carlo Picorni, een bekend gezicht van de F-side van Ajax. Hij heeft meerdere steekwonden in zijn rug en heeft flinke klappen op zijn hoofd gehad. Hij overleeft het gevecht niet. Onder de railschoppers is Feyenoord-fan Frenkie L., die later bekend komt te staan als de Hamerman. Hij wordt vervolgd voor openlijke geweldpleging en voor betrokkenheid bij de dood van Carlo Picorni. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat van deze Hamerman, Arthur van der Biezen. Arthur, welkom.
10: Ja, dankjewel.
8: Jij bent al bijna 40 jaar advocaat. Ja, dat is een leven. Dat is een leven, Arthur.
9: Ja, als Griezen van de strafrechtcultuur.
10: Ja, het is. Nee, ik doe al bijna 40 jaar hetzelfde. Ja. Ik ben als bedrijfsjurist begonnen. Maar dat vond ik heel saai. En de advocatuur, dat was toch wel het ding. En ik ben civiel afgestudeerd, maar mijn patroon zei, je moet echt strafrecht gaan doen, want daar stop je veel meer tijd in en daar ben je veel meer bij betrokken. Dus in die zin heb ik mijn hart gevolgd en ben ik alleen maar strafrecht gaan doen.
8: Ja. En waarom is dat volgens jou het mooiste vak?
10: Ja, kijk, in civiel gaat het eigenlijk alleen maar als puntje bij paaltje om het geld. Overeenkomsten, contracten, die lopen verkeerd. En dan kan je oeverloos op zolder gaan schrijven. Hè? Pleitnota's en conclusies. Maar bij strafzaken, dan kom je in het politiebureau. Meteen menselijk contact.
8: Ja.
10: En dan gaat het over mensen. Hè? Strafrecht gaat over mensen. En dat is echt het meest boeiende.
9: Heb je nou in die 40 jaar nog nooit een moment dat je denkt, nou, ik geloof het wel, of ik word officier van justitie, of ik ga rechter worden?
10: Nee, ik heb meerdere momenten gehad dat ik dacht van, ik geloof het wel. Ook bij sommige zedenzaken, die doe ik inmiddels niet meer. Ja, met kleine kindjes, et cetera. En dan je hele vriendenkring van, nou, zou je dat nou wel doen? En dat
8: moet
10: soort
8: dat gezeur, nou, Arthur?
10: Moet dat nou weer en zo? En, dus ik stel wel mijn grens inmiddels. En ik heb nou meerdere momenten gehad dat ik dacht, ik ga wat anders doen. Maar dan, ja, ga ik op vakantie en even nadenken en rustig aandoen.
9: Zeg, ik kan eigenlijk niks anders.
10: Officier, ja, eigenlijk wel. Ja, officier zou ik niet willen worden. Rechter, plaatsvervanger en zo, dat heb ik ook allemaal overwogen. Maar goed, terugkerend kom je dan toch bij het strafrecht weer. Ja, het zit gewoon in mijn DNA om. Je bent ook eenzijdig bezig in die zin. Je verdedigt het standpunt, hè, althans de zaak, vanuit de visie van je cliënt.
9: Ja.
10: En als rechter moet je alles wikken en wegen. En een officier is al helemaal aanvallend. Ja, dit is toch mijn ding. En inmiddels, ja, 38 jaar, dus ik ga nou gewoon door. Ja.
9: Is geen houden meer aan.
10: Nee, is geen houden meer aan.
8: Arthur, de slag bij Beverwijk, en zo is hij eigenlijk de annalen ingegaan, die was destijds in 1997, maart hebben we het dan over, die was groot in het nieuws geweest. Had jij toen al gelezen en gehoord over die zaak voordat jij hem kreeg, om het zo maar eens te zeggen?
10: Ja, nou ja, kijk, vroeger keek je gewoon een journaal naar de tv en dan kreeg je geen pop-ups op je iPhone of wat dan ook. Dus iedereen was wel aan het kijken. Hè? Er waren nog maar niet zoveel zenders als nu. Dus het was wel talk of the town. Dat was ook ongekend. Eigenlijk de eerste voetbalmoord in de geschiedenis in Nederland. Ik weet ook niet of het daarna nog een keer gebeurd is. Maar
8: ja, er is ook altijd gezegd dat er bij FC Twente ooit iets gebeurd is. Maar dit is een van de bekendste veldslagen tussen hoeden.
10: Ja, een middeleeuwse veldslag werd het genoemd. Ja. De Telegraaf pakte er vol mee uit, et cetera. Dus dat was wel heel bijzonder. En dan is het ook heel bijzonder als je dan ineens in die zaak zit.
8: Ja.
10: En dan lees je eerst in de krant en dan verwonder je je toch. En dan wil je er wel meer van weten. En een paar weken later heb je dat hele dossier op je kantoor.
8: Ja, want hoe is die zaak bij jou terechtgekomen?
10: Ik had kantoor in Rotterdam. Ik ben trouwens zelf geboren in Rotterdam.
8: Ben jij een Feyenoord, supporter?
10: Eigenlijk heb ik eerlijk gezegd heel weinig met voetballen. Ah, ja. Ik kijk alleen naar Oranje en zo. Dus ik was niet echt erbovenop. Maar ik had kantoor in een buitenwijk van Rotterdam. En daar kwam heel wat Rotterdams langs. Hè? Klein, groot. Dus zo is ze bij mij gekomen. Dat is het. Ja.
8: Chris, kan jij je dit nog herinneren? De slag bij Beverwijk.
9: Nou ja, we hebben het over maart 97.
8: Ja, hoe oud was Chrisje toen?
9: Toen was Chrisje 15 jaar.
8: Ja.
9: Zeg ik dat goed? Ja, 15, 16 jaar. Ik kan het me zeker herinneren. Niet de alle ins en outs. Maar kijk, wat mij altijd nog bijstaat zijn gewoon de beelden. Die op een gegeven moment ook in het openbaar kwamen. De beelden vanaf de A9, de snelweg. Waarin je eigenlijk niet zo heel veel ziet. Althans, ik heb er nooit zo heel veel van gezien. Hm. En natuurlijk de laatste beelden die gemaakt zouden zijn van Carlo Picorni.
8: Ja, het was toen, ik kan me het heel goed herinneren.
9: Ja.
8: Het was
9: toen, was ik ook een stukje ouder natuurlijk. Sowieso.
8: Ik studeerde journalistiek. Ja, het was zeg maar all over the news was het. En het was ook echt wel een ding wat onder leeftijdsgenoten van mij in Amsterdam speelde het ook echt heel, heel erg. Omdat, ja, ik had natuurlijk wel veel vrienden die naar Ajax gingen. En Carlo Picorni was echt wel een van de topjongens van de oude harde kern van Ajax. Dat was ook wel echt een gekend figuur in Amsterdam.
9: Nou ja, het leeft nog steeds volgens mij. Want één keer in zoveel jaar is er ook altijd wel weer een herdenking.
8: Nou, sterker nog.
9: Elk jaar misschien wel.
8: Afgelopen week zag ik opeens een filmpje op Instagram. Dat was met AI gemaakt. Waarin die slag bij Beverwijk, waarbij dat nog eens een keer helemaal
9: gereconstrueerd is.
8: Ja, het zag een beetje. Ik vond het er allemaal een beetje dat ik dacht, nou, dit is wel heel erg
10: uit.
8: AI en heel erg op de sensatie gemaakt. Maar ik dacht wel, nou, dan leeft het dus kennelijk allemaal nog steeds. Arthur, iemand meldt zich bij jou en die zegt, wil jij mij bijstaan? Hoe is dat gegaan?
10: Nou, dan vraag ik altijd van vertel eens, vertel de jouw visie van het verhaal. Hoe zit het? En je krijgt natuurlijk heel beperkt stukken van de politie. Het dossier is nog niet rond. Dus dan lees je de verdenking, doodslag, in vereniging, maar ook criminele organisatie.
7: En dat is natuurlijk een hoofdstuk waar je dan extra op alert bent. Want daar komt wel veel voor kijken. En dan
11: juridisch bedoel je?
7: Ja, een voetbalgroep, supporters, criminele organisatie betitelen is toch heel wat bijzonders.
8: Heel even voor mijn beeld. Was deze cliënt van jou, Frankie L., was die gelijk na de rellen opgepakt?
7: Nee. Zijn auto is doorzocht, op de snelweg nog. En daar is een hamer veiliggesteld door een ME'er. Zo is het eigenlijk begonnen. Een hamer waar, let wel, gewoon zijn achternaam op stond. Oh. Met viltstift.
8: Okay.
7: Dus die heeft hij toen ingeleverd. En de gang van die hamer is een heel belangrijk punt in deze zaak. En hij is weken daarna opgepakt.
8: Ja.
7: Nadat er verhoren waren geweest. En in die verhoren zegt iedereen over elkaar. Ja, hij heeft geroepen dat hij geslagen heeft. En hij heeft geroepen dat hij geslagen heeft. Dus iedereen was aan het opscheppen. Want de Feyenoorders vonden dat zij de overwinning hadden behaald in die vechtpartijen. Dus
11: maar moet ik het zo voorstellen, Arthur, dat die rellen hebben plaatsgevonden. Er zijn misschien in het begin een aantal mensen aangehouden, misschien wel helemaal niet. Maar in de loop der tijd worden dan allemaal mensen aangehouden.
7: Ja, klopt.
11: En die mensen die gingen in hun verhoren als verdachten, beginnen ze eigenlijk naar elkaar zitten wijzen. Moet ik het zo zien?
7: Dat klopt. Ja, zo is het gegaan.
11: Dus het was geen omerta, laat ik het zo zeggen.
7: Nee, zeker niet. Kijk, vanaf de kant van Feyenoord hadden ze 200 tot 250 man. En Ajax kant was ongeveer 100 tot 150 man.
8: Die daarbij die rellen betrokken waren.
7: Ja. En uiteindelijk zijn er dus 15 vervolgd. Hè, van de Feyenoord kant maar. Dus dan weet je het wel.
8: Terwijl er 350 mensen waren.
7: Ja, in totaal 350 mensen. Er is een groepje, voor zover ik me kan herinneren, in Amsterdam vervolgd. Veel bij de politierechter en MK. Maar daar aan de kant van Feyenoord lagen geen gewonden. Dus Feyenoord kant is flink vervolgd door de rechtbank. Rechtbank Haarlem was dat.
8: Ja, want je had het hier over natuurlijk Carlo Picorni. Die was overleden.
7: Ja.
8: Er was nog een andere Ajax supporter levensgevaarlijk gewond geraakt. Die was ook gestoken. Dus de schuld, om het zo maar eens te zeggen, die lag een beetje aan de kant van Feyenoord.
7: Ja, je werd gefocust op Feyenoord.
8: Ja.
7: En dat zijn ook de grootste strafzaken geweest in Haarlem. Ja.
8: Jouw cliënt werd door medesupporters de Hamerman genoemd. Dat is wel een zeg maar een bizarre bijnaam, om het zo maar eens te zeggen.
7: Ja, dat is eigenlijk. Op een gegeven moment wist iedereen dat er een hamer in beslag was genomen. En dat heeft men gekletst. En volgens mij heeft hij zichzelf ook een keer zo genoemd. Op een gegeven moment had hij die bijnaam. En iedereen, zeker toen de rechtszaak begon lopen, was dat een makkelijke aanduiding. Ze waren heel stil over welke namen, et cetera. Dus dat moest allemaal een beetje cryptisch genoemd worden. Terwijl hij geen lid was van de harde kern.
8: Nee, jongens had er tegenover je in die spreekkamer toen destijds?
7: Gewoon een schriel ventje met een brilletje op. Een beetje studenticoze look. En die ontkende vanaf dag 1. Die zei, ik ben wel het veld opgelopen. Maar dat is het.
8: Maar ze hadden een hamer gevonden waar zijn naam op stond.
7: Ja, dus en het bloed van het slachtoffer. Dat is vrij belastend.
8: En wat was zijn verhaal daar dan bij? Ja.
7: Nou, zijn verhaal was, kijk, en dan je moet natuurlijk altijd zakelijk blijven denken als advocaat. Van is dit nou waar of niet waar? En hij zegt dus, ik ben met als honderden anderen het veld opgegaan. Ik heb mijn hamer meegenomen. Toen liep ik in het veld, een stukje, en er was zo'n splitsing. En dan bij die splitsing ongeveer zag ik ME toen, de politie. Ik denk, ik moet hier wegwezen. Hij gooit dus zijn hamer weg.
8: Dat is wat hij vertelt.
7: En loopt terug, ja. Dat is natuurlijk een goed verhaal. Maar ja, dan vraag je ook af van, als je hem meteen al weggooit, hoe komt dat bloed van het slachtoffer er dan op?
11: Ja, en hoe komt hij later weer in jouw handen?
7: Ja, en hoe komt hij later weer in je handen? Je denkt, dat is een heel bizar, ongeloofwaardig verhaal, hè?
8: Ja.
7: Maar zo moet je niet denken, ook niet na 40 jaar. Want ik heb meerdere malen gehad dat bizarre verhalen toch klopten. Dus ik heb ook, maar dan zeg ik ook wel tegen cliënt van, je moet mij in het Holland niet verneuken, want daar heb ik niks aan. Hè? Want ik ga onderzoekswensen indienen. Ik ga allemaal dingen vragen. Die kunnen ook belastend zijn.
8: Ja, maar als ik het goed begrijp, hebben ze dus die hamer gevonden.
7: Ja.
8: Hij zegt, ik heb die hamer meegenomen. Toen ging het los. Toen heb ik die hamer weggegooid.
7: Ja.
8: Toen heeft iemand anders kennelijk die hamer opgepakt.
7: Klopt.
8: Carlo Picorni daarmee geslagen, want er zit bloed van het slachtoffer op die hamer. En toen heeft die hamer daar. En hoe is die hamer dan weer bij hem terechtgekomen?
7: Nou, die hamer is als volgt dan weer teruggekomen. Een kennis van hem, die dus ook zijn naam kent, van mijn cliënt, die pakt die hamer op. Dus die loopt terug, zegt hij, in het wandelpad. Dus er zijn 200 mensen overheen gelopen waarschijnlijk met hun schoenen. Al dan niet met bloed. Hè? Dus die pakt die hamer weer op. En die ziet mijn klant naast zijn auto. Die zegt, hey, dit is jouw hamer toch? En mijn klant zegt, ja, dat klopt. Mijn naam staat erop. Dus die krijgt hem weer terug. dan denk je, ja, dat is... Dat is
8: ja, ja, dat denk dat ik eigenlijk wel, nu nog steeds. Dat ik denk, van, nou, daar geloof ik eigenlijk helemaal niks van, maar goed.
11: Dus hij krijgt die hamer weer terug in zijn handen. Ja. Hij gaat met de auto gaat hij door. Ja. En dan worden ze aangehouden door de politie. Precies. En dan wordt die hamer onder hem in beslag genomen. Ja.
8: Wat dat ik me kan herinneren van deze zaak, is dat er heel veel wapens gevonden zijn. Kan je nog even schetsen wat de situatie... Het is op een weiland bij de Velse Tunnel is het gebeurd. Wat was de situatie in dat weiland? En hoe waren deze supporters? Wat was de staat waarin deze supporters verkeerden?
7: Wat je in het dossier leest, is dat iedereen rellenpoeder gebruikte. Hè? dan vraag je af, wat is dat? Maar goed, dat was wel heel snel duidelijk. En veel alcohol. Dus die kwamen aan. Volgens mij was een tunnel door de politie al geblokkeerd. Dus die hebben hun auto's langs de vangrail gezet. En zijn met z'n honderden over de vangrail geklommen.
8: En dit was de Feyenoordkant.
7: Ja.
8: En de Ajax-kant stond dus al. En want het is ook niet ver van de Zwarte Markt bij Beverwijk.
7: Klopt.
8: Daar hadden ze zich verzameld. En toen kwam de Ajax-kant daar ook aangelopen.
7: En vrijwel iedereen had wapens. IJsgestaven, honkbalknuppels.
8: En was dat zowel Ajax als Feyenoord?
7: Ja. En vervolgens zie je ook op die beelden later dat de ME in linie dat hele veld schoonmaakt. Dus er zijn er ook honderden wapensobjecten gevonden. Pijpen, stokken, etc. Die zijn allemaal op één hoop gegooid. Dat is niet zo volgens de regels der kunst gegaan.
8: Chris, leg jij even uit. Je hebt daar dus een enorme plaats delict.
11: Ja, gigantisch. Ja.
8: Een weiland, een pas omgeploegd weiland, blubber. Een heleboel wapens.
11: Met potentieel 350 verdachten.
8: Dan gaat de politie die wapens oprapen. Die vinden er heel veel. En die gooien ze achter in een auto.
11: Ja, als we het even toespitsen. Maar dan komen ze er nog wel verder op hoor. Maar als je volgens dat toespitsen op de dood van Picorni. En jij vindt bijvoorbeeld wapens, Rob, biologisch materiaal van Picorni is terug te vinden. Het kan bloed zijn, kunnen haren zijn, kan van alles zijn. Dan zou je kunnen zeggen, nou, dat wapen is mogelijk gebruikt als wapen tegen Picorni. Maar als dat wapen in een zak heeft gelegen met allemaal andere wapens, die mogelijk ook daar in de buurt zijn geweest, of misschien wel de daadwerkelijke wapens zijn die tegen Picorni zijn gebruikt, of ze gaan via allemaal omwegen, worden die uiteindelijk in beslag genomen, ja, dan gaat het uiteindelijk om, kun je de betrouwbaarheid en de zeggingskracht van de sporen die je op die wapens aantreft, kun je die nog wel aannemen, ja of nee? Of zeg je, ja, het is eigenlijk een vervuild plaatsdelict en het zijn vervuilde sporen. Ja. Omdat je eigenlijk niet meer kunt aantonen van hoe die sporen daar terecht zijn gekomen.
8: Dit wist jij natuurlijk op enig moment. Van joh, ze hebben dat hele veld uitgekant naar wapens en al die wapens. Maar DNA-onderzoek was toen natuurlijk ook nog niet in het stadium waarin het nu allemaal verkeert, toch?
7: Nee, dat klopt. Het is nu nog veel beter natuurlijk. Maar uiteindelijk zijn er wel minuscule spatjes van het slachtoffer gevonden. En die zijn aangetroffen. En kijk, als advocaat, je kan roepen wat je wil, maar dan is mijn truc altijd om een deskundige in te schakelen. Ik heb toen die beelden aan professor Van Koppen laten zien.
11: Deze man wordt aangehouden. Nou, die hamer speelde daar een belangrijke rol in die aanhouding.
7: Ja. Dan
11: heb je natuurlijk ook die eerste verhoren en je krijgt een dossier. Lag er daar nog meer bewijsmateriaal tegen hem?
7: Nou, er lag dus ook een verklaring van horen zeggen. Dus anderen hebben gehoord van mijn cliënt, die zou geroepen hebben, ik heb hem geraakt, ik heb hem geslagen. Dat was eigenlijk het enige. Dus uit zijn eigen mond. En anderen zeiden van, ik heb Frenkie gezien in de buurt van Picorni.
8: Heel even. Carlo Picorni, is die overleden aan klappen met een hamer?
7: Ik heb Frenkie gezien in de buurt van Picorni.
8: Heel even. Carlo Picorni.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Criminele organisatie, wat dus toch al heel bijzonder is.
5: Ja.
4: En doodslag natuurlijk. En verder nog een oud artikel, vechterij.
5: Vechterij?
4: Ja, vechterij.
5: Ja.
4: Vechterij, wat is vechterij? Vechterij, dat is een artikel, een heel ouderwets artikel. Het wordt heel weinig gebruikt, toen ook al heel weinig. Dat is als je deelneemt aan een gevecht en dat heeft letsel opgeleverd of de dood ten gevolgen, dan maakt het niet uit wat je gedaan hebt. Als je erbij was, dan heb je getalsmatig het gevecht bevorderd. En dan kan je daarop veroordeeld worden. Dat is een lagere bewijslast dan openlijke geweldpleging.
5: Ja, want openlijke geweldpleging voor de luisteraar is dat je met een groep geweld pleegt in vereniging tegen mensen of goederen.
4: Ja.
5: En dan hoef je niet altijd hetzelfde geweld te hebben gepleegd, maar je moet wel een soort van bijdrage hebben geleverd aan het totale geweld eigenlijk.
4: Ja. Toen was kennelijk al bij het Openbaar Ministerie duidelijk dat het niet te achterhalen was welke handelingen er nou door de 250 man gedaan werden richting één individu. Want dat is niet zo. Dus dat hele oude artikel hebben ze toen gebruikt.
6: Ja. Straks in Napleit hoor je meer over de slag bij Beverwijk. Een voetbalrel in 1997 tussen Feyenoord en Ajax hooligans eindigt dodelijk.
7: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
8: Het moment dat alles begint.
9: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
10: Provider, it starts here.
11: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. Wil jij in januari starten met de part-time executive MBA? Versterk je leiderschap, verbreed je perspectief en zet je volgende stap. Meld je aan voor 1 december via rsm.nl/meldjeaan.
8: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
12: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek, prettig kennis maken.
13: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
14: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
15: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
14: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
16: Is Tesla eigenlijk nog een interessante belegging?
17: Nou, er is nogal wat gebeurd in elk geval de laatste tijd.
16: Precies, en daarom hebben wij dat aandeel opnieuw doorgelicht.
17: Niet alleen Tesla, er staan een hele hoop nieuwe bedrijven op onze lijst.
16: Dus wil je horen of een aandeel interessant is? Volg dan Doorgelicht in je favoriete podcast-app en luister elke woensdag om 2:00 naar BNR.
18: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
19: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
20: Ik pak je vast.
21: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
22: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
21: Vandaag is er en morgen weten we niet.
22: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
19: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software.

0: slimsoftwarenabouwen.nl.
1: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energeia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
2: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
3: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
4: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
5: En Arjan Elbers.
6: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
2: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
3: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
8: Straks om 4:00 in de avondspits.
9: Er zijn nieuwe cijfers. Het kabinet past de begroting aan om nu wel steun van de Kamer te krijgen. Welke hardwerkende Nederlanders gaan dat merken? En over begrotingen gesproken, 6 landen, waaronder Nederland, willen dat de EU-begroting fors naar beneden wordt bijgesteld. Mobiele telefoons worden op veel middelbare scholen al geweerd. Nu wil ook de universiteit af van schermen in de collegezalen. Dat en meer straks om 4:00 in de avondspits met Niels Heidhuis en mij, Lisbeth Staats.
10: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Vertraging op de A2 richting Den Bosch. Vanaf Nieuwegein-Zuid ben je een kwartier langer onderweg door de wegwerkzaamheden. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum 5 kilometer file met 35 minuten op onthoud. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Vanaf Vlaardingen staat er 5 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op A12 Utrecht richting Den Haag bij hectometerpaal 58,9.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
11: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Kinderen die in de tijd dat de toeslagenschandaal ging spelen uit huis zijn geplaatst, willen dat de Tweede Kamer gaat onderzoeken hoe dat is gelopen. Ze moesten weg toen hun ouders financiële problemen hadden en velen weten nog steeds niet waarom. Volgens het CBS ging het om 2000 kinderen. Een man die 2 jaar terug zijn vader vermoordde in Amsterdam moet 10 jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank vandaag. De zoon had al bekend dat hij zijn vader doodstak, maar zei dat het in een opwelling gebeurde. De rechter geloofde dat niet, maar houdt wel rekening met de problematische relatie tussen vader en zoon. Joden in Den Haag maken zich zorgen over hun veiligheid. Dat zeiden ze tegen koning Willem-Alexander, die op bezoek was bij een Joodse gemeente. Iemand vertelde dat kinderen zijn gewisseld van school om antisemitisme, mensen geen taxi meer durven te nemen naar de synagoge en een Hebreeuws boek lezen in de trein ook niet meer vanzelfsprekend is. In Slowakije is een dode gevallen bij een steekpartij op een school. Het gaat om een docenten. 2 mensen raakten gewond en de vermoedelijke dader is een leerling van 13 jaar. Volgens de president worden leerlingen beïnvloed door sociale media en door opmerkingen van politici. Er ontstaat een sfeer van onverdraagzaamheid, zei hij. En de Amsterdamse burgemeester Halsema heeft afgelopen zomer een brief geschreven aan de Amerikaanse rapper Ye, toen hij voor een reeks concerten in Nederland was. Ye deed eerder meerdere antisemitistische uitspraken. Ze schreef dat ze hem liever had geweerd en dat hij zich respectvol moet gedragen, ook tegen Joodse Amsterdammers. En dan nu het weer, van Weer Online. Veel zon en het is bijzonder warm met 24 tot 29 graden. Vanavond blijft het nog een tijd zacht. Morgen begint weer zonnig en warm, maar in de middag bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
13: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
14: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water.
0: Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
14: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
17: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
18: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
19: Blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
21: Je bent weer terug bij Napleiten, advocaat Arthur van der Biezen.
22: Ja, want dat is natuurlijk het wonderlijke van zo'n zaak die zo lang geleden heeft gespeeld. Er waren niet heel veel camerabeelden die gelijk opdoken. Ik denk dat dat voor jongere luisteraars misschien een beetje... die denken van, hoe zit dat? Maar ja, toen...
23: Geen drones in de lucht.
22: Waren er geen drones en geen
23: mobiele telefoons.
22: Ja, de mobiele telefoons waren er wel. Daarmee hadden die groepen natuurlijk met elkaar afgesproken.
23: Ja, maar niet zeg
22: maar
23: met...
22: Maar niet met videocamera's. Dus je moest het eigenlijk vooral doen met getuigenverklaringen.
21: Ja,
22: toch?
21: Klopt. Nou, er waren beelden van Rijkswaterstaat. Daar hing een vaste camera die kon bewegen. Dat heeft hij ook gedaan. Dus je ziet ook... We kregen aanvankelijk bij de rechtbank een tape die om de zoveel seconden een blauwe streep had. Dat was niet te zien. En daar werd de vangrail gefilmd. Ik heb die ambtenaar nog van Rijkswaterstaat. Ik zeg, waarom filmt u nou de hele tijd de vangrail? Ja, het gaat om staatseigendom. En ik wil kijken of dat wel niet beschadigd is. Dus dat was zijn verklaring. Aan het eind van het bekijken filmen van de vangrail zoomt hij naar rechts. En daar zie je dus het geweld plaatsvinden. En die beelden hebben we... Het bleek dat bij de goede recorder bij Rijkswaterstaat de beelden prima waren. Dus de rechtbank doet het met een hele slechte band. Niemand vraagt door hoe komt het dat die band zo slecht is.
23: Eerste aanleg. Je hebt dus een getuigenverklaring van horen zeggen. Ja. Je hebt DNA op een hamer die van hem is. Je hebt wat beelden die zijn slecht.
21: Ja.
23: En je hebt de ontkenning van jouw cliënt.
21: Ja.
23: Wat werd je strategie?
21: Wat werd mijn strategie? Ten eerste gingen we bovenop die beelden zitten. Die moesten beter worden. Dat is één. En dan hebben we tenminste technisch verhaal. Twee, we zijn al die getuigen weer gaan horen over inconsistenties, dingen die niet kloppen, tegenstrijdig zijn, et cetera. En ik wilde alles weten van die hamer. Hoe is het met die hamer gegaan? Want als een cliënt zegt, ik heb hem op het veld gegooid, wat theoretisch zou kunnen, dan kan er natuurlijk vervuiling van die hamer hebben plaatsgevonden. Door mensen die in het veld lopen, et cetera. Dus die drie pijlers, dat was het belangrijkste voor mij.
23: En wat kwam daaruit? Want ik kan me voorstellen, die getuigenverklaringen, dat zijn natuurlijk allemaal Feyenoorders onderling, om te zeggen.
21: Ja.
23: Die mag jij dan even lekker gaan horen.
21: Ja, dat klopt.
23: Hoe ging dat?
21: Nou, dat is heel interessant. Hè? De een roept zwijgrecht, de ander wil zijn vriendje vrijpleiten en de ander wil de ander weer belasten. Dus dat is een dagenlange verhoren geweest. Waar uiteindelijk dan toch amper een touw aan vast te knopen was.
23: Ja.
21: En je vraagt aan iedereen, wat had jij bij je? Ja, dan is het zwijgrecht. En wat heb je gezien? Ja, niks. En dat is het dan zo'n beetje. En anderen die laten wel weer veel meer weten. Maar het uiteindelijk was het een weerwar. Er zijn camerabeelden toen van Rijkswaterstaat. Daar zie je dus werkelijk honderden mensen die op elkaar afgaan. Auto's die in de brand staan daar. En een heel gedoe. Dus dat is wel, dan zie je heftige beelden.
23: Kon je daar ook op zien, jouw cliënt die over de vangrail gaat en een hamer weggooit en dan weer teruggaat? Of was dat eigenlijk niet te zien op die camera?
21: Nee, dat was op dat moment nog niet te zien.
23: Nee.
21: Dat was niet te zien.
23: Nee.
22: Ik kan me die beelden nog wel herinneren, Kees.
23: Ja, die niet. Iedereen kent ze.
22: Ja. Ja, die beelden, volgens mij kun je ze ook nog wel terugzien op YouTube. Je ziet dan een heel flibberig beeld. Ja, ik heb... Dat is een beetje gewoon woord.
23: Jaren 90.
22: Jaren 90 beeld. En je ziet dan een brandende auto en je ziet dan zo'n groep over zo'n soort fietspad of een looppad lopen. En dan is het gevecht eigenlijk al geweest.
21: Ja, klopt.
22: Dus
21: ja.
22: Het gevecht is eigenlijk aan het voorbij. Maar je ziet nog wel wat mensen aan een auto sjorren. Ja. En nou ja, je merkt en wat andere mensen die doen hun armen wijd. Zetten al een overwinningslied in, volgens mij. Als je daar naar kijkt. En ik heb in de aanloop naar deze uitzending even. Ik kon daar niet heel veel wijzer uit worden.
21: Nee.
23: Dat klopt. Nee, ja, Arthur ook niet.
21: Ah, ik ook.
22: Nee. Maar het was natuurlijk wel belangrijk bewijs. Die beelden, daar was dus eigenlijk niet zoveel op te zien.
21: Nee.
22: En wat was de kwaliteit dan van die beelden?
21: Ja, die beelden waren heel slecht. En daar was een balk, een grijs-blauwe balk doorheen. Na iedere zoveel seconden. Dus je miste echt beelden. Het was wel een doorlopende band. Maar dat was heel slecht te zien.
22: En wat was er nog meer aan bewijs?
21: Verder was natuurlijk die hamer een cruciaal ding. Daar zat de bloedspatten van de slachtoffer op. En dat is een heel verhaal op zich, hoe die de weg van de hamer. En dat hebben we ook door verhoren van politieagenten en ME'ers helemaal kunnen reconstrueren. Die hamer is uiteindelijk uit het voertuig van een cliënt gehaald.
22: Mm-hmm.
21: En waar er toen mee gebeurd is, dat bleek dan na verhoren. Toen de naam bekend was van mijn cliënt, is men gaan zoeken. Toen is er een mailtje gegaan naar alle ME-eenheden. En men is toen gaan zoeken naar een hamer. Gewoon concreet naar een hamer. Dat was na echt weken. En wat bleek, die man is ook gehoord. Een ME'er heeft die hamer op het dashboard gelegd van een ME-busje. Daar lag hij een tijd. Uiteindelijk hebben ze hem in de garage, toen ze dat voertuig aan schoonmaken waren, in de gereedschapskist gegooid. Want een hamer hoort in de gereedschapskist. Dus die hamer is in de gereedschapskist gegooid. En toen is die uiteindelijk uit die gereedschapskist gekomen. Tussen allerlei andere goederen en objecten.
22: Hij lag gewoon in de gereedschapskist van de ME.
21: Hij lag gewoon in een gereedschapskist van de ME.
23: Ja, dat was ik goed begrijp. De naam van jouw cliënt popt op een gegeven moment op. Ja. In combinatie met een hamer uit de verklaringen.
21: Ja.
23: En dan gaan ze eens rondvragen. Hey, heeft iemand een hamer aangetroffen?
21: Ja. Ja.
22: En dan blijkt zegt dat iemand van, hey, die ligt in mijn gereedschapskist.
23: Er blijkt iemand hem toen in slag hebben genomen. Die heeft hem weggemaakt naar het einde van de gereedschapskist van de ME.
21: En zo is het gegaan.
22: Maar je zal dus de nabestaande van Carlo Picorni zijn. Dat er dus, dit is dan het corpus delicti, noemen ze dat geloof ik toch?
23: Ja.
22: Dat daar zo mee omgesprongen wordt.
21: Met de naam van de verdachte erop. Dus in die zin was het gewoon één object waar gewoon zijn naam op staat.
22: Is dat ongelooflijk.
23: Het bleek dan ook nog heel los van dat je de hele gang van die hamer hebt kunnen achterhalen. Door middel van het horen van getuigen.
21: Ja.
23: Er werd natuurlijk bloedspatten van Carlo Picorni op aangetroffen.
21: Ja.
23: Werd er ook nog DNA van andere mensen aangetroffen, los van het DNA van jouw eigen cliënt?
21: Nee. Dat is dan op zichzelf wel dan is de aanname dat die hamer in contact is geweest met Picorni.
23: En met jouw cliënt.
21: En met mijn cliënt,
23: ja.
22: Hey, ik kan me herinneren dat die strafzaak die diende in Haarlem, toch?
21: Ja, klopt.
22: Stond daar spanning op toen? Want ik bedoel, er was een voorman van de F-site die was om het leven gekomen. Een ander was zwaar gewond geraakt. De rivaliteit was niet weg.
21: Ja.
22: Was er een soort dreigingsbeeld, om het zo maar eens te zeggen?
21: Nou, wij hebben altijd de indruk gehad, op een gegeven moment kwamen wij met de stelling dat die beelden verbeterd konden worden. Dat hadden wij gehoord en begrepen. We hebben deskundigen erbij gehaald. Die beelden konden verbeterd worden. En wonder boven wonder heeft de rechtbank dat naast zich neergelegd. Die wilde geen nader onderzoek. En we kunnen ons nog steeds niet aan de indruk onttrekken. Het voetbalseizoen zat er aan te komen. Dat zou binnen enkele weken beginnen. Dus we hebben echt het idee dat de rechtbank een punt wilde stellen. Hè, het voetballen begint weer. En dit accepteren we in Nederland niet. Dus toen zijn die veroordelingen allemaal gekomen. Zonder dat die zaak goed uitgerechercheerd was.
23: Ja, dus de rechtbank heeft eigenlijk, zeg je, in maart is dit gebeurd. In de zomer van 97 is eigenlijk heel snel die zaak inhoudelijk behandeld.
21: Ja, klopt.
23: Ja. Ja. Maar wat Wouter ook bedoelde zeggen, merkte je bij de behandeling van die zaak, ja, weet ik veel, dat er misschien Ajax-hooligans in de buurt waren, of dat er dreiging was op die...
21: Ja, sowieso. Ja, ja. Ja. Er was heel veel volk bij iedere zitting, buiten de rechtszaal, in de rechtszaal. En die schroomde ook niet gewoon te komen. Hè? Ook de harde kern van beide kanten, die gingen gewoon kijken.
23: Ja.
21: En daar zat de spanning op.
23: Dan zit je er lekker tussen als advocaat.
21: Ja,
23: of
21: daar
23: niet?
21: Zit je dan weer tussen. Ja.
22: Ja, ja. Ja, en jij was toen denk ik 1 jaar of 10 advocaat.
21: Ja,
22: zoiets.
21: Klopt. Ja.
22: En hoe was dat voor jou dan?
21: Ja, je moet echt in dit vak een harde huid creëren. Want je maakt nogal wat mee natuurlijk.
22: Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat de harde kern van Ajax, dat die zoiets heeft van, jij verdedigt die gozer die onze vriend heeft doodgeslagen.
21: Ja. Ja, die sfeer hing er gewoon sowieso. Ja.
23: Hey, en stonden jullie dan want het waren 15 mensen van Feyenoord, van het Feyenoord Legioen, die vervolgd werden.
21: Ja.
23: Stonden die allemaal tegelijkertijd op zitting? Of hoe ging dat?
21: Ja, 15 man tegelijk. Ja, of 10, weet je wel, dat er 2 zittingen. Maar dat was een hele groep, een groep ging het. En uiteindelijk zijn er wel zaken gesplitst, omdat de ene advocaat wel onderzoekswensen had en de andere niet. Dus dat is wel uit elkaar gelopen. Maar aanvankelijk was het ene grote mediacircus.
22: Wat ik zo raar vind, en wat jij vertelt net van ja, die beelden, die wilde de rechtbank niet, terwijl dat toch zo cruciaal is.
21: Ja, de rechtbank dacht natuurlijk in de zaak van mijn cliënt. We hebben zijn naam, we hebben zijn hamer, we hebben technische sporen. En we hebben verklaringen dat hij geroepen zou hebben. Ik heb geslagen. En anderen die ook roepen van we hebben hem daar in de buurt van Picorni gezien. En dat is feitelijk het vonnis geworden. Ja. Je hebt een hamer, je hebt DNA-sporen en that's it. Er staat letterlijk in het vonnis van we vinden zijn verhaal ongeloofwaardig over die hamer.
22: De rondreizende hamer ja. Die daar over dat veld is gegaan. Ja.
21: Ja. Ja.
23: En begrijp ik goed, is hij bij de rechtbank is hij voor het medeplegen van de doodslag ja. Is hij veroordeeld?
21: Ja, voor tot 4 jaar gevangenisstraf.
23: En hoe staat het dan met die criminele organisatie dan?
21: Daar is hij voor vrijgesproken. Iedereen is uiteindelijk vrijgesproken voor criminele organisatie, omdat het toch niet vast te stellen was dat er een concrete afspraak was. Er was ook niet vast te stellen dat men lid was van iets. De cliënt was sowieso helemaal geen onderdeel van de harde kern. Nee. Dus dat was een heel complex verhaal.
22: Dat zeg jij, van hij was sowieso geen onderdeel van de harde kern. Maar wat deed hij dan daar in dat weiland?
21: Nou, hij was een soort meeloper. Hij vond het fantastisch. Ja, hij kwam daar ook goed. Hij kwam er ook vaak. En hij deed mee met feesten en wedstrijden. Maar tot de harde kern is hij nooit echt gerekend. Want er zijn ook nog buddies gehoord die de Feyenoorders jarenlang volgden. En daar kwam hij niet prominent in beeld. Nee.
22: Ja, en die buddies, dat was een soort voetbalteam van ja, die kijken.
21: Begeleiders die meeliepen, et cetera.
22: Dit zijn onze pappenheimers. Ja. En dit zijn ja. Een beetje de toonaangevende jongens binnen zo'n harde kern.
21: Een soort poldermodel, hè? Iedereen te vriend houden. En het waren gewoon 2 agenten die meegingen naar allerlei dingen. En die brachten een beetje de club in kaart. Maar voor een criminele organisatie is je natuurlijk meer nodig. Onderlinge afspraken, planning, een soort structuur.
23: Ja, duurzaamheid.
21: Ja. Duurzaamheid. En ja. dat viel niet te bewijzen. Want er waren heel veel mensen die gewoon maar langskwamen. In dit ene geval. En amper toch iets te maken hadden met enige structuur.
23: Ja. Maar medeplegen doodslag, 4 jaar.
21: Ja.
23: Dat lijkt een beetje, ja goed, ik denk misschien vanuit huidige tijden. Als je nu een medeplegen doodslag op je naam hebt, dan kom je niet met 4 jaar weg.
22: Ga je 8 tot 10.
23: Ja, precies. Ja. Wat was daar de reden toe dat het op zich een betrekkelijk laag straf was?
21: Omdat het toch al erg twijfelachtig was wie nou wat gedaan had. Dat zie je ook in die uitspraak. Men zat echt op glad ijs en er moest iemand veroordeeld worden. Als je de oude beelden ziet, hoor je ook de officier van justitie zeggen, de 2 lieden die er echt naast Picorni te zien zijn uiteindelijk, die zijn niet vervolgd. Die hebben we niet kunnen vinden. Dus zij wisten toen al dat er iets rammelde aan die zaak.
22: Ja, want er zijn hele bekende beelden. Dan zit Carlo Picorni, die zit op zijn knieën en dan staat er iemand bij hem en die lijkt een stekende beweging te maken. Ja. Daar is heel veel over te doen geweest in die zaak.
21: Er is heel veel over te doen geweest. En die persoon die uiteindelijk toch te zien is op verbeterde beelden, die is nooit opgepakt. Die is nooit gevonden. En het zei zo. Ja.
23: Was jouw cliënt in eerste aanleg de enige van die supporters die ook verantwoordelijk werd gehouden voor de dood van Picorni?
21: Nee, er zijn moet ik even slag om de arm houden. Volgens mij zijn er 2 anderen hebben ook een eis gehad van 4 of 5 jaar.
22: Ja.
21: Voor directe betrokkenheid. En iemand met een ketting volgens mij. En uiteindelijk zijn er volgens mij 2 tot 4 jaar veroordeeld. Ik weet niet meer hoe het met die derde verder is gegaan, maar dat is natuurlijk al een tijdje geleden. Ja. Maar er zijn er wel meer. 2 of 3 zijn vervolgd voor rechtstreekse betrokkenheid bij doodslag.
22: Ja. Ja. Toen kwam er hoger beroep.
21: Ja, toen kwam er hoger beroep.
22: Wat hebben jullie gedaan in de aanloop naar dat hoger beroep?
21: Ja, ik had dus uiteindelijk een betere band, een tape.
22: Even voor mijn beeld. Er is een tape en die is, nou, op zijn zachtst gezegd, slecht van kwaliteit.
21: Heel slecht, ja.
22: Jij komt op, zeg je nu, aan een betere band. Hoe kom je daar dan aan?
21: Op het laatste moment kwam de politie erachter dat als je die band die we hadden in de afspeelapparatuur van Rijkswaterstaat doet, je gewoon goede beelden krijgt zonder die strepen erin. Zo simpel is het geweest. Ja, het is echt lachwekkend.
22: Oh, wacht. Dus het was gewoon
23: een VHS-band waarschijnlijk.
21: Ja. Dus absoluut. Het was
23: voor de jonge luisteraars zijn van die enorme cassettes.
21: Ja, enorme oude
22: videorecorder.
23: Onze elektrische kijkt over, hè?
22: Ja, wat is dit?
23: Dat is een VHS-band.
22: Ja. Nee, maar dus, het betekent dus dat gewoon die apparatuur zo op elkaar was ingesleten dat het dus alleen met elkaar werkte.
21: Bij de oorspronkelijke opnameapparatuur, als je daar die band in deed, was het goed beeld.
22: Was en wat veel was daar beter dan op beeld te zien?
21: Nou, daar was dus veel meer te zien. Daar zie je wel kleding en mensen en voorwerpen in hun handen, et cetera. En ook komt er een leuke anekdote. Een vriendin van mij toen der tijd, die was op Kunstacademie Rotterdam en die is uiteindelijk computer graphics gaan doen. In Hilversum, dat was toen heel hot. En er waren allerlei kleine mediabedrijfjes in Amsterdam, hier op het industrieterrein. Die hadden state-of-the-art beeldapparatuur, waarin je in kon zoomen en op kon blazen. Je had toen nog geen AI of wat dan ook, maar die konden die beelden veel beter zichtbaar maken. En het leuke is, daar heb ik dus ook met cliënt gezeten. Dat kon allemaal gelukkig. En wij hebben toen, mijn klant, ik zit daar, ik zal het nooit vergeten, wij zoomen in en mijn klant zegt, daar loopt die. Ik zeg, wie loopt daar? Dat is die en die. Ik zeg, ja, en? Die heeft mijn hamer vast. Ik zeg, flikker op. Ja, echt. Dus wij zoomen weer in. En je ziet daar echt een hamer. Je ziet daar echt een hamer. Toen ben ik zo brutaal geweest om die beelden aan een tv-programma te laten zien. En die hebben daar een item van gemaakt. Een bekend programma toen.
1: Zembla.
21: Ja, Zembla was het.
1: Heb ik vroeger gewerkt, ja. Dat was een van de uitzendingen. Ja,
23: want dit ondersteunde zijn verhaal.
21: Dit ondersteunde zijn
23: verhaal. Dat hij zei, hey, ik heb die hamer weggegooid. Iemand anders is daarmee in de haal gegaan. Ja. En die hamer die heb ik later van diegene weer teruggekregen.
21: Dus heel Nederland kon die hamer zien toen.
1: Ja, oké. En dan denk ik bij mezelf, ja, dat zal me wel. Maar als
23: misschien was een andere hamer.
1: Nou, als ik daar iemand zag lopen met een hamer, zou ik ook zeggen, kijk, die heeft mijn hamer in de handen. Dus ja, in die zin, hebben jullie diegene gevonden die daar met die hamer liep?
21: We zijn dus een stap verder gekomen. Dus dat is uitgezonden. En wat wil het toeval, of toeval is, weet ik niet. Een paar weken daarna meldt die bewuste persoon op die beelden, die meldt zich bij de politie. Die bevestigt het feit dat hij daar loopt en dat hij de hamer heeft van mijn cliënt. Dus hoe gek wil je het hebben? Die meldt zich.
1: En die is niet even gebeld door jouw cliënt van, hey, luister, als jij dat nou even zegt, dat zou handig zijn voor mij?
21: Ja, nou, dat zou niet kunnen kloppen met die beelden natuurlijk. Want die beelden, die waren er. Ja. Die waren er. En die man heeft gewoon verklaard bij de politie.
23: En die kon mogelijk zelf ook in de problemen komen. Want hij had een hamer in zijn handen met bloedspatten van picornie erop.
21: Ja, absoluut. Dus die heeft zijn nek uitgestoken. Waar hij dan weer mee komt, is dat die hamer ook heeft opgeraapt. Dus hij loopt op het veld, en dat hebben we ook kunnen reconstrueren. Hij loopt op het veld met een stok. Die man die verklaart, die zegt ook, ik had een stok. Ik had helemaal geen hamer. Dus hij loopt terug en je ziet een hamer in de modder liggen. Die raapt hij op. En vervolgens geeft hij hem weer terug aan mijn cliënt. Dus die bevestigt de weg van die hamer compleet. En hij ontkent zelf ook maar iets met de doodslag te maken te hebben. Dus wat je er ook van vindt, het is daardoor een rond verhaal geworden. Hè? Dus de ongeloofwaardigheid die de rechtbank zag, werd nu onderbouwd door iemand die zijn nek uitsteekt en die gewoon vertelt hoe het gegaan is met die hamer.
1: En hoe veranderde dat de zaak in hoger beroep dan?
21: Nou, toen vond het gerechtshof het eigenlijk wel genoeg in die zin van, die wilde echt een reconstructie. We hebben dat was voor toen helemaal nieuw. Toen is er ook een reconstructie geweest.
23: Op het weiland daar in Beverwijk.
21: In het weiland daar Beverwijk. En ja, hoe ziet een reconstructie er dan uit? Dat is dan natuurlijk heel lastig. Geen technische hulpmiddelen zoals nu. Ze hebben weer gefilmd. Dus ze hadden de camera natuurlijk, de positie van die camera. Daar hebben ze een andere camera op gehangen. En ze hebben agenten in het veld gepositioneerd. En dat lukte heel goed, want je zag daar die weg. Dat was nog niet veranderd. En ze hebben daar een pop neergelegd die dit slachtoffer zou uitbeelden. En toen hebben ze die agenten allerlei verschillende objecten in hun hand gegeven. Want er waren volgens mij 25, 50 objecten. Hamers, die hadden allemaal in beslag genomen. En die hebben ze in hun handen gegeven. En dan kan je de afstand, kan je vergelijken, wat is nou het meest aannemelijke, et cetera. Toen is er ook een hoogleraar van de VU benoemd. Een bewegingsfysioloog. Ik had er toen ook nog nooit van gehoord. En die heeft uitleg gegeven van, nou, ik zie iemand met zijn knie buigen en die maakt bewegingen. En dat zijn geen aaiende bewegingen. Dus die hebben dus met een hele klus hebben die een rapport gemaakt met foto's van, wat is nou het meest aannemelijke?
23: De feitelijke toedracht van de dood.
21: De feitelijke toedracht hebben ze geprobeerd te reconstrueren.
23: Ja.
21: En daar zijn een paar objecten uitgekomen die in de buurt van Picorni moeten zijn geweest. En lieden. En dat was dus geen hamer. Dat was geen hamer. Dat kon je niet zien op die beelden. Wat je ook op die beelden kon zien, is dat die man die zich gemeld had, inderdaad een stok had. En nog met een koffer heeft gegooid. En die stok uiteindelijk in een brandend voertuig heeft gegooid. Maar je kon ook zien dat hij niet voorbij dat brandende voertuig was gelopen. En Picorni lag daar dan 10, 20 meter vandaan. Dus ook die beelden waren voor hem ontlastend. Dus hij heeft het over een hamer. Hij heeft het over een stok. Dus hij bekend in wezen daar te geweest zijn. Ja. Zijn aandeel. Maar goed, hij heeft niemand aangeraakt. Dat heeft hij nadrukkelijk verklaard. Dat heeft de cliënt ook verklaard. Dus ook voor hem was dat verhelderend.
23: Ja, ja, fascinerend. Kijk, camerabeelden. Ja. Ja, dat is natuurlijk altijd het punt. Hè. Dat weten we natuurlijk wel uit strafzaken. Dat getuigenverklaringen zijn in de regel eigenlijk best wel onbetrouwbaar.
21: Ja.
23: Of kunnen heel onbetrouwbaar zijn. Ja. En camerabeelden, zeker in dit soort chaotische situaties waar zoveel mensen door elkaar rennen en zo verschillende objecten.
21: Ja.
23: Eigenlijk gebeuren hier twee dingen. Hè. Dus één, de hamer zelf wordt eigenlijk van het delict afgehaald.
21: Ja.
23: En de persoon, in dit geval jouw cliënt en die andere meneer, worden ook van het delict afgehaald. Dat gebeurt eigenlijk in allemaal door hele goede camerabeelden.
22: Ja, maar kan je je voorstellen dat je dus dan een nabestaande bent van Carlo Picorni? Nou, die hoopt te weten van ja, dit is daar toen gebeurd. Die hoopt op waarheidsvinding. En die waarheidsvinding is natuurlijk eigenlijk daardoor
23: belabberd.
22: Belabberd.
23: Ja, niet hierdoor. Kijk, die waarheidsvinding is al belabberd geweest door het gebrek aan goede bewijsmiddelen.
21: Ja.
23: En door misschien gebrek aan goed onderzoek aan in beslag genomen goederen.
21: Ja, deze hele gang van zaken heeft juist de waarheidsvinding wel.
23: Uiteindelijk.
21: Uiteindelijk. Want ik was er uiteindelijk ook van overtuigd dat die gewoon niet in de buurt van het slachtoffer is geweest. Dus dat is die ook niet. En dat blijkt gewoon uit de beelden.
22: Ja, want
21: het is heel frustrerend dat de twee personen die wel in de buurt staan, eigenlijk niet gevonden zijn.
22: Wat gebeurde er in het hoger beroep uiteindelijk voor jouw cliënt? Wat was het?
21: Uiteindelijk
22: was
21: de
22: beslissing?
21: Ja, maar uiteindelijk is de cliënt ook weer voor criminele organisatie vrijgesproken. Ook voor doodslag, medepleeg doodslag. Hij heeft geen bijdrage aan het overlijden van het slachtoffer gehad. En hij is veroordeeld voor vechterij, CQ, openbare openlijke geweldpleging. Omdat hij daar aanwezig was. Dat heeft hij ook niet ontkend. Heeft hij conform voorarrest, dus hij kon meteen naar huis. Dus volgens mij heeft hij 11 maanden moeten zitten. Ja.
22: En kon hij gelijk met jou mee?
21: Hij kon meteen zitting uit, ja. Ja. Dat heb ik ook gevraagd. Dat was, doen ze tegenwoordig niet zo vaak meer. Dan moet je eerst administratie doen in de PI. Maar ja, onmiddellijk in vrijstelling is onmiddellijk in vrijstelling. Dus toen ging hij naar huis. Ja.
22: Ja. Wil je weten hoe dit afloopt? Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
3: BNR Business Beats.
2: Met de beste pop, funk en soul.
3: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Hey, koffiesector. Aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
6: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
4: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak, met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
24: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
25: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
26: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
25: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
27: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
29: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
30: Als u meer wilt met uw vermogen,
0: maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
8: Thomas van Zijl.
9: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over de algemene financiële beschouwingen. En Esmond Berkhout is de gast, topman van Vivid Money in Nederland. Ik vraag hem hoe hij MKB'ers voor zijn betaaldiensten wil winnen in een wereld waarin ze steeds meer keuzes krijgen. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
11: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
12: Nu in de BNR-app.
13: Kabinet wijzigt plannen koopkracht, belastingvoordeel richting hogere inkomens. Estland beschuldigt Rusland van brandstichting bij dronefabrikant. En nooit meer bruine bananen door genetische modificatie. Alleen nog maar BNR-gele bananen. Deze maand vind je nu in de BNR.
29: Ja, dat moet je er ook nog even bij zeggen. Wij gaan naar Annemieke Bosgaard bij de ANWB. En zij vertelt ons, hoe staat het ervoor op de weg?
30: Nou, de spits is begonnen en de meeste files staan nu in Zuid-Holland en rond Utrecht. Er gebeurde een ongeluk op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Vanaf Papendrecht ben je daardoor een half uur langer onderweg. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 5 kilometer file met een uur op onthoud. Op de A16 richting Rotterdam voor de Drechttunnel een uur vertraging. Er staat daar een te hoog voertuig en daardoor is de weg even dicht. En tot slot de A58, Breda richting Tilburg. Vanaf knooppunt Galder 20 minuten extra reistijd. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A15 Nijmegen richting Gorkum bij hectometerpaal 103,6 en op de A28 Zwolle richting Assen bij 153,6.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
31: Goedemiddag, ik ben Alice Heijpen. De 24-jarige man die gisteren werd opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten. Op zijn laptop stond informatie over de moordplannen in het buitenland. De hacker is pas sinds begin dit jaar vrij na een eerdere veroordeling voor het afpersen van bedrijven. De politie heeft 8 mensen aangehouden voor drugshandel en ladingdiefstallen. Een Eindhovenaar is hoofdverdachte en zijn zoon is er ook bij betrokken. Die wordt verdacht van onder meer brandstichting en diefstal van spullen als drones en gereedschap. Bij doorzoekingen vonden agenten onder meer vuurwapens, drugs en een gestolen camper. Een belangrijke universiteit in Kiev geeft voorlopig alleen online les. Ze vinden dat het te onveilig is voor studenten om naar de gebouwen te komen nu Rusland overdag drones op de stad afstuurt. Gisteren werd een universiteitsgebouw geraakt. Kiev werd tot nu toe vaak gezien als een veilige plek in Oekraïne. Een man die 2 jaar terug zijn vader vermoordde in Amsterdam moet 10 jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank vandaag. De zoon had al bekend dat hij zijn vader doodstak, maar zei dat het in een opwelling gebeurde. De rechter geloofde dat niet, maar houdt wel rekening met de problematische relatie tussen vader en zoon. En hij is met zijn 45 jaar de oudste Formule 1-coureur nu, maar gaat nog een jaartje door, Fernando Alonso. Hij heeft zijn contract bij Aston Martin verlengd. De tweevoudig wereldkampioen race al sinds 2001 in de koningsklasse. Ik weet dat ik nog steeds de snelheid heb om op het hoogste niveau te presteren, zegt hij. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is zonnig en erg warm met 24 tot 28 graden. En vanavond blijft het nog wel even zacht. Morgen zijn er zonnige perioden en opnieuw warm met 22 tot 28 graden. Later in de middag bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
29: We kijken naar de beurs. De AEX staat 0,4% in de plus op 1121 punten. Grootste stijger, ASM International, 4,6% omhoog. SBM Offshore is de grootste daler, 2,8% in het rood. En de Dow Jones opent ietsje pietje, 0,02% in de plus.
13: Het hing al in de lucht en nu is het officieel. Het kabinet heeft alle bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt in de begroting. En er lijkt ook een duidelijkheid te komen over de vermogenswinstbelasting. Dat en meer ontwikkeling in Den Haag zometeen.
1: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je omzet en kosten automatisch op een rij gezet. Deze maand omzet plus 8%, kosten plus 15%. Even opletten dus.
14: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat meedenkt? Ga Jorten.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
16: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
14: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
17: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar 14 minuten per jaar besteden aan hun pensioen. De uitdaging voor werkgevers ligt daarom niet alleen bij de overgang naar de wet toekomstpensioenen, maar vooral bij het activeren van medewerkers. Hierover sprak ik met Lisa Bruggen, hoogleraar financiële dienstverlening. Lees ons interview op partner.fd.nl/ASR.
18: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en... BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
29: Goed dat je luistert. Dit is het nieuws om mee thuis te komen. Het kabinet heeft de begroting aangepast. Er is geschoven met posten en bedragen. En het kabinet hoopt dan met deze aangepaste plannen wel steun bij de oppositie te vinden. Zowel bij links als rechts. Ja, wat is er dan nu veranderd? Michiel Jurjens, die praat je zo bij. En het is sowieso dinsdag begrotingsdag, want er is ook nieuws over de Europese begroting. Nederland en 5 andere landen willen dat er met honderden miljarden wordt gesneden in die begroting. Want anders komt er geen akkoord voor het einde van het jaar, stellen ze. En bij Arcadis vallen 1000 ontslagen. Wat is daar aan de hand? En dan gaan we het ook nog even hebben over de Amsterdamse UvA-student. Die kan zich niet langer verschuilen. Misschien met een klein slaapje achter zijn laptop tijdens college. Want daar, ook daar moeten telefoons en andere schermen verdwijnen. We beginnen in Den Haag.
13: Bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen gaan definitief niet door. Ook heeft het kabinet de koopkrachtplannen voor volgend jaar toch nog iets gewijzigd. En daarnaast lijkt het er sterk op dat meer beleggers en spaarders gaan betalen in box 3. Alle details komen nu van politiek verslaggever Michiel Jurjens. Michiel, is dit eigenlijk een overwinning voor pro?
19: Goedemiddag, Niels. Nou, die claimt Jesse Klaver, de fractievoorzitter, wel. Sterker nog, hij mocht het nieuws zelf bekendmaken een uur geleden.
20: Ik ben zojuist gebeld door de premier. En mij is bevestigd dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel zijn. Dus de bezuinigingen op de WIA, op de WW, die zijn definitief van tafel. En dat is hartstikke goed nieuws. Voor al die mensen, het is een grote overwinning. Voor al die mensen in Nederland die hebben gestaakt en actie hebben gevoerd. En dat laat zien dat als je samen optrekt en je rug recht houdt, wat je allemaal kan bereiken.
19: Ja, in de aanloop naar Prinsjesdag werd al een deel van die geplande bezuinigingen geschrapt of uitgesteld. Afgelopen dagen werd ook al duidelijk, dat heeft Klaver ook voor de schermen gezegd, dat hij bereidheid zag om alles van tafel te vegen. Maar nu is dat aan hem officieel bevestigd. Hij heeft zijn poot natuurlijk de hele tijd stijf gehouden, claimt dit als overwinning en verkoopt die ook zo. En terwijl wij met elkaar praten, ja, zie ik dat ook... Ja. Wil jij het zeggen?
13: Nee, zeg het maar. Het komt net binnen, Michiel.
19: Ja, dat de bonden FNV, CNV en VCP hun acties... ze hebben gestaakt natuurlijk, een grote OV-staking begin deze maand nog. Die schorten zij op. Zij willen weer met het kabinet gaan praten. Want ook vanuit de bonden was de eis eerst die bezuinigingen van tafel... en dan gaan we weer praten. Nou, dat kan dus gaan gebeuren nu.
13: Ja, maar goed, ze stonden wel ingeboekt, die bezuinigingen. Ontstaat dus nu een gat in de begroting.
19: Ja, en dat wordt op twee manieren opgelost. Ten eerste met een soort boekhoudkundige truc... waarbij het naar de begroting van het ministerie van Financiën gaat... die bezuiniging, of dat gat in de begroting, dat kun je nu doen. Maar dat betekent wel dat dat de komende maanden nog opgelost moet gaan worden. Dus ook daarmee is dit dossier niet definitief gesloten. Maar wat het kabinet ook wil, en daar staat Pro ook voor open... en ook de bonden hebben dat altijd gezegd. Als je kijkt naar de WIA... het aantal mensen dat in zo'n arbeidsongeschiktheidsuitkering terechtkomt... dat systeem hervormen, zodat de kosten daarvan omlaag gaan. Als je dat voor elkaar kunt krijgen, dan is bezuinigen uiteindelijk niet eens nodig. Maar goed, daarvoor zijn dus ook gesprekken met de polder nodig. Die zaten vast tot een paar minuten geleden.
13: Dan is er ook nog een beetje getweakt aan de koopkrachtplaatjes. Wat gebeurt daar precies? Wie profiteert er, wie gaat er meer betalen? Kun je dat zeggen op basis van wat we nu weten?
19: Ja, dat blijkt dan uit de tabellen die RTL Nieuws in handen heeft. Er wordt wat aan de koopkrachtknoppen gedraaid. Wat je ziet is dat er iets gebeurt bij de hoge inkomens. Dat de inkomensgrens in de hoogste belastingsschijf... dat die wat verhoogd wordt. Die lag op ongeveer 78.500 euro. Dat wordt 80.500 euro. Waardoor je over een groter deel van het inkomen... het lagere tarief betaalt. Dat is dan iets minder dan 38%. En het duurt dus iets langer... voordat je in die hoogste schijf van 49,5% terechtkomt. Mm-hmm. Daar staat tegenover dat huishoudens met een lage inkomen, met lage inkomens, dat die wat minder koopkrachtwinst hebben dan in de eerdere plaatjes. Dat was 0,2% erbij. Nou, daar blijft 0,1% van over.
13: Ja. Dat heeft dan weer te maken met minder arbeidskorting, geloof ik. Hè? Of staat dat nog niet zwart op wit?
19: Dat klopt, ja. Die arbeidskorting die zou wat verhoogd worden... maar dat gaat minder ver omhoog.
13: Ja,
19: dat
13: precies.
19: Heeft weer zijn effecten op die koopkracht. Ja.
13: En natuurlijk het tot nu toe gevreesde woord, box 3.
19: Ja, ook daar, we hebben het besproken de afgelopen dagen... en goed om te weten, er komt dus later vanmiddag... komt er een brief vanuit het kabinet met dus het voorstel... om die Prinsjesdagplannen aan te passen. Nou, daarin gaat het over de sociale zekerheid, over de koopkracht... maar dus ook over box 3. Wat we weten is dat die vermogensaanwasbelasting... die gaat er niet komen. We gaan naar vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Ook daar ontstaat een budgetair probleem. Minder geld in de schatkist. Maar dat wil het kabinet opvangen door het belastingvrije rendement te verlagen. Dat stond op 1800 euro, dat gaat dan naar 1000 euro. En dat zorgt ervoor dat veel meer mensen, sterker nog honderdduizenden meer mensen, belastingplichtig worden in box 3. Ook worden er ingrepen in box 2 gedaan. En op die manier wil het kabinet dan die gaten dichten. Vanmiddag wordt dus die brief verwacht vanuit het kabinet met dat voorstel.
13: Ja.
19: Rond 5 uur is wat we de afgelopen uren hoorden. Het is wel zo dat er voordat die brief naar buiten gaat, er nog een bijpraatgesprek plaatsvindt met JA21 en ook met Pro, de grootste constructieve oppositiepartijen, waar het kabinet dus naar kijkt voor steun. Maar het is ook logistiek altijd lastig. De Tweede Kamer is nu, dat gebeurt elke dinsdagmiddag rond deze tijd, aan het stemmen over allerlei moties en amendementen die de afgelopen week zijn ingediend, inderdaad, en daar moet de hele Kamer bij zijn. Daarna kan dat gesprek plaatsvinden, dan gaat die brief naar de Kamer. Dus of het 5 uur wordt, ik twijfel daaraan. Nee. Maar voor het einde van de avondspits, jongens, dat gaat lukken.
29: Oh, ik wou net zeggen tot vannacht, dacht ik. Maar,
13: einde van avond, daar rekenen we op. Heel fijn, Michiel, dat je dat regelt. Ja, politiek verslaggever Michiel Jurjens in Den Haag.
3: BNR Nieuwsradio.
29: Er is nieuws over de 24-jarige Pepijn van der S. Dat is de jongen, of de man moet ik zeggen, die door de Nederlandse politie verdacht wordt van betrokkenheid bij de cyberbende Shiny Hunters. Hebben we gisteren ook al uitgebreid over gesproken. Nu zegt de FBI dat deze Pepijn van der S zelfs een van de leiders van Shiny Hunters is. En dat laten ze weten in een post op X.
4: Since last year, this cybercriminal and his co-conspirators
0: have allegedly breached more than 140 organizations and taken at least $70 million in extortion payments.
29: Dat zei Brad Letterman. Hij is de assistant director van de cyberdivisie van de FBI.
13: Het Openbaar Ministerie in Nederland laat aan BNR weten dat het Pepijn van der S niet wil bestempelen als een van de leiders van Shiny Hunters en dat die uitspraak aan de FBI is. Shiny Hunters kun je kennen van de grote hack bij Odido eerder dit jaar. Al is niet duidelijk of van der S daar iets mee te maken heeft. Eerder vandaag liet de Nederlandse politie weten dat Pepijn ook verdacht wordt van het geven van twee moordopdrachten. We praten erover verder om 5:10 met onze tech-redacteur Niels Koloos in de tech-update. 5:10, ja.
29: Dan, ik zei al, ja, dinsdag begrotingsdag, want er is ook nieuws over de Europese begroting. 6 EU-landen, waaronder Nederland, stellen een ultimatum voor de komende meerjarenbegroting uit Brussel. Als er niet met honderden miljarden wordt gesneden in die begroting, dan komt er geen akkoord voor het einde van het jaar, stellen ze. Dat meldde de Financial Times vandaag als eerste. Bij ons Luc de Klerk, buitenlandredacteur. Ga, Luc.
4: Goedemiddag.
29: Het gaat om Duitsland, Nederland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland. Ja, we weten al wel langer dat die landen een kleinere begroting willen zien. Maar waarom dan nu dit ultimatum?
4: Ja, ze hadden inderdaad al eerder kritiek ook. Toen de commissie het voorstel al presenteerde, was er al meteen: we willen minder geld zien. Maar we naderen de Europese top van 15 en 16 oktober. En daar zal het Ierse voorzitterschap een compromisvoorstel moeten gaan presenteren. Of in ieder geval iets, zodat er verder gesproken kan worden. En dus is eigenlijk, ja, die vrekkige landen, of de zuinige zes, die geven nu dus nog maar eens een slinger aan hun lobby. Mm. Want we hebben het hier dus over, ja, het MFK, het meerjarig financieel kader. De commissie heeft een startschot gegeven voor 2 biljoen euro over een periode van 7 jaar.
29: 2 biljoen, hè? Voor alle duidelijkheid, ja.
4: 2 biljoen, ja, dat is 2000 miljard. Dat klinkt als heel veel geld, maar ja, als je bedenkt dat de nationale begroting van bijvoorbeeld Nederland voor 1 jaar al meer dan 500 miljoen is, ja, dan klinkt het ineens wel een stuk minder.
29: Ja, maar toch, deze 6 landen die protesteren daar dus tegen.
4: Ja, en ze zetten dus eigenlijk nog meer druk achter. En er zit al heel veel druk achter dan normaal. Want Antonio Costa, de voorzitter van de Europese Raad, die wil eigenlijk dat er voor het einde van dit jaar een overeenstemming is. Nou ja, die 6 landen zeggen dus dat gaat anders niet lukken zo. En dat hij dat zo snel wil doen, Costa, dat heeft alles te maken met de verkiezingen die volgend jaar zijn in Frankrijk, Spanje, Italië en Polen. Vooral Frankrijk natuurlijk ook interessant met Marine Le Pen, die daar mogelijk president kan worden. En de gedachte is dat de uitkomst van die verkiezingen het proces alleen maar nog verder zal vermoeilijken. Dus Costa die heeft de afgelopen tijd ook al een rondje gedaan langs hoofdsteden om te kijken of er een compromis gesmeed kan worden. En gisteren meldde Politico ook nogal op basis van een gelekt Duits telegram dat de onderhandelingen echt vastzitten en dat niemand echt lijkt te bewegen. En dus dat over 2 weken bij die top de leiders die impasse moeten gaan doorbreken. Okay. En nou was er vandaag ook nog een oplossing, misschien om de boel nog weer te redden. Eigen middelen. Er wordt wel eens over gesproken dat de EU zelf belasting moet gaan heffen. Nou, de Franse minister van Europese Zaken die zegt, nou, misschien kunnen we ook de boetes die Google aan de EU moet betalen ook gebruiken. Om te zorgen dat lidstaten minder moeten bijdragen. Nou, ik heb even met het Nederlandse ministerie van Financiën gebeld vandaag. En die zeggen, ja, dat moet ook maar blijken dan of er geen tegenvallers verder zijn, of dat inderdaad zo kan bijvoorbeeld dit jaar. En zelfs als je dit zou gaan doen voor komende jaren, voor het volgende MFK, ja, dan wordt het ook ingewikkeld, want dan ga je dus begroten op maar geluk dat er nog weer nieuwe boetes komen, waardoor je minder afdrachten zou kunnen krijgen.
29: Ook een beetje rare prikkel zou dat zijn, toch?
4: Ja, precies. Dus dat lijkt niet heel haalbaar om daar echt iets van te maken.
29: Nou, naast de 27 lidstaten moet ook het Europees Parlement akkoord gaan met die nieuwe begroting. En weten we hoe het parlement verdeeld is in deze discussie?
4: Ja, die willen in ieder geval niet snijden in dat voorstel. Die wilden eigenlijk zelfs meer geld erbij. Er is nog wel wat gesteggel over de structuur van de begroting. Vooral of landbouw dan een apart potje moet blijven of niet. En nou heeft rapporteur, het voormalige Euractiv, een nieuwssite, vandaag ook nog interessant iets hierover gemeld. Zij zeggen, ze had een interview met Europarlementariër Johan van Overtveld, een Belg die de voorzitter is van de begrotingscommissie in het parlement. En hij zegt dat de lidstaten het parlement eigenlijk onderschatten. En dat het misschien nog wel moeilijk gaat worden om een meerderheid daar te vinden. Omdat het eigenlijk, ja, meer gefragmenteerd is dan normaal. Dus het traditionele blok van de christendemocraten, sociaaldemocraten, liberalen, ja, dat is kleiner dan het eerder altijd was. Sommige christendemocraten schuiven ook wat op naar rechts, dus dat maakt het wat moeilijker. En een van de hoofdonderhandelaars vanuit het parlement, Siegfried Murresan, die heeft eerder ook al gezegd, ja, als je nu gaat tellen, dan komen de partijen die de 27 regeringen in de hoofdsteden vormen niet aan een meerderheid in het Europees parlement. Het is natuurlijk wel de vraag hoe hoog het parlement dit uiteindelijk gaat opspelen, want ze hebben nog nooit een begrotingscompromis dat bereikt is door de leiders uiteindelijk echt verworpen. Dus ja, maar de messen zijn in ieder geval wel geslepen.
29: Dankjewel, buitenlandredacteur Luc de Klerk. En wil je meer Europees nieuws, wilde ik nog zeggen? Abonneer je dan vooral op de podcast Make Europe Great Again.
13: Arcadis kan het laatste overnamebod dat concurrent WSP Global uitbracht op het bedrijf op eigen kracht evenaren. Dat belooft CEO Heather Polinsky in gesprek met BNR. WSP trok zijn laatste bod vorige week in omdat gesprekken met Arcadis op niets uitliepen. Arcadis moet nu bewijzen dat het zelfstandig beter af is en kwam vandaag met plannen die daaraan moeten bijdragen. Jorik Simonides van BNR Beurs, jij hebt gesproken met Polinsky.
5: Klopt, goedemiddag.
13: Hoeveel moet Arcadis groeien om zo groot te worden?
5: Ja, afgaande op de koers van vandaag toch nog wel een procentje of 20, 25, iets daartussen. Oeh. Ja, dus dat is nog wel een stukje. Het laatste bod van WSP Global, WSP Global was €51,50. We zitten nu op ruim €40 ongeveer, dus er zit nog wel een gat. En bovenop de koers van de eerste overnamegeruchten is het inmiddels al wel wat ingelopen overigens. Dus je zou kunnen zeggen dat het hele overnameavontuur Arcadis op zich niet slecht gedaan heeft, want per saldo staan we eigenlijk hoger dan we afgelopen zomer stonden. Mm-hmm. Maar Arcadis is er dus van overtuigd dat het nog wel hoger kan en dat het dus ook op zelfstandige eigen kracht dat gaat halen.
13: Maar waarom vinden ze dat ze dat moeten halen? Dat ze eigenlijk het overnamebod moeten evenaren?
5: Nou ja, ze hebben dat overnamebod geweigerd. Die gesprekken liepen op niks uit, waardoor WSP zich vorige week teruggetrokken heeft. Dan moet je natuurlijk op een gegeven moment wel zelf gaan aantonen dat je het ook op eigen kracht kan. Mm-hmm. Dat willen ze nu dus bewijzen. Misschien moeten we eerst even
13: richting de aandeelhouders.
5: Misschien moeten we eerst even luisteren. Dit is Heather Polinsky, dit zei ze vanochtend.
6: The markets are extremely strong for Arcadis. In the areas that we are looking at from a core and accelerate perspective, many of our businesses are already performing at a mid to high single digit.
5: Are you confident you can reach that level? So like 51.50 at least?
6: We've done our evaluation from a fiduciary responsibility, and we believe that the offer that we received strongly undervalues Arcadis, and our standalone strategy and today's actions will demonstrate that confidence.
5: In which period?
6: In the mid to long term, the midterm targets.
13: Midterm, ja. Hoe lang is dat normaal gesproken?
5: Na 1 tot 3 jaar.
13: 1 tot 3 jaar, ja. Want ze zegt, eigenlijk vonden we dat bod dus nog te laag. Ja. Wij geloven erin dat we het zelf kunnen halen. Hoe willen ze dat waarmaken? Gaan wel mensen weg?
5: Ja, onder andere, het bedrijf kwam vandaag met een behoorlijke set plannen voor dus die komende 1 tot 3 jaar. Die lagen al op de rol, maar die hebben ze eigenlijk iets naar voren gehaald en alvast gepresenteerd. En er gaan inderdaad 1000 banen uit. Ze willen ook zelf meer overnames doen. Dus ze zeggen, we gaan ook zelf groeien door andere bedrijven over te nemen. En er gaan ook wel onderdelen uit, dus dat staat nog even los van die 1000 banen. Ze gaan ook gewoon onderdelen verkopen. Moet je denken aan de divisies in China, maar ook de tak waar ze de architectuurtak, dat valt dan toch wel op, want dat is toch een beetje een core business van Arcadis. Dat was het tenminste altijd. Maar dat staat nu dus toch op de tocht.
6: We're making deliberate and disciplined portfolio choices that will help us improve the quality of earnings and compound returns over time, building a long-term sustainable value. We know where we have a right to win and we're concentrating everything behind it. And removing what sits outside of that focus will give us the resource and attention back to our core services and strengthen our market position in those areas.
5: Ja, die tak gaat dus de verkoop in, willen ze eind volgend jaar al verkocht hebben.
13: Architectuur eruit, terwijl dat inderdaad de kernactiviteit was. En er was ook nog iets met een bijzondere structuur die zij hebben. Hè? Er zit nog zo'n beschermingsconstructie in. Slopen ze dat er ook allemaal uit, weet je dat?
5: Nee, zeker niet. Dat heeft er namelijk voor gezorgd dat ze dus nu zelfstandig verder konden, onder andere. Arcadis is best wel goed beschermd tegen vijandige overnames. Ja. WSP Global die had eigenlijk geen schijn van kans zolang Arcadis niet aan boord was. Dat was ook de reden waarom het uiteindelijk dus niet lukte. Want daar hebben ze natuurlijk wel naar gevraagd vandaag. Er zijn wel gesprekken geweest met de WSP. Het is niet zo dat er helemaal niet gepraat werd. Maar tot echte onderhandelingen is het eigenlijk nooit echt gekomen. En dat was dus voor WSP ook wel vorige week het moment dat ze dachten, ja, we kunnen wel door gaan zetten. Maar goed, als er niet eens onderhandeld wordt en er zit zo'n enorme beschermingsstructuur in, waar gaat het dan op uitkomen?
13: Ja, houden we ermee op. Maar nu zeggen ze, we willen die aandeelhouderswaarde, die kunnen wij zelf verhogen. Dat gaan we nu doen. Dat kun je ook doen. Ja, kijk, je kunt de mensen uitgooien, maar je wil ook groeien, toch? Je wil toch meer waarde creëren? Hoe gaan ze dat dan wel doen?
5: Nou, ze willen meer winst maken. En dat doe je dus onder andere door ergens anders op te bezuinigen. Dus dat is echt wel de grote belofte vandaag.
13: En door te groeien.
5: De winst moet omhoog en dat moet uiteindelijk tot meer groei leiden. Wat ik dus wel interessant vond nog, is dus dat er dus eigenlijk nooit echt onderhandeld is met WSP. SP zelfs. Ze noemen het een onderwaardering, dat hebben ze eigenlijk altijd gezegd. Nou ja, vergeleken met die koers van afgelopen zomer is het toch 45% premie. Dat vind ik toch best redelijk eigenlijk. Mm-hmm. Maar wat ze ook wel gezegd hebben is dat WSP gewoon niet zo goed past bij de cultuur van het bedrijf. En ik denk toch dat dat wel zwaarwegender is geweest. Dat verklaart ook dat al die stichtingen waar medewerkers in vertegenwoordigd zijn geprotesteerd hebben tegen dit bod. En daarom liepen die gesprekken dus eigenlijk ook op niks uit.
6: We've discussed it. The board, the supervisory board, as well as our executive board, were able to look at the strategy that we've laid out, the value that we can create. We followed our fiduciary responsibility and we didn't believe that it recognized the value of the organization.
5: Were there any talks at all with WSP? Any negotiations?
6: Negotiations is a strong word,
5: yeah.
6: But there were definitely talks. So our chairman, as well as myself, sat down with WSP a few times.
5: On which level?
6: We spent time together talking about what the value that WSP thought there would be in a potential combination. And what we're focused on today is...
7: Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan...

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: De regels al op veel middelbare scholen, hè, waar de telefoon ook verbannen is tot de kluis of thuis. Wat gaat deze regel voor invloed hebben op studenten?
2: Nou, allereerst een hele grote vorm van irritatie. Als je het niet mag, dan wil je het alleen maar meer. Dus gek genoeg werkt dit de verslaving stiekem alleen maar in de hand.
1: Oh.
2: Op de korte termijn kan het wel helpen natuurlijk voor het college zelf. Alleen dat die afkikverschijnselen die je tijdens het college dan toch een klein beetje zult ervaren, worden gelijk weer onderuit gehaald. Omdat je na het college waarschijnlijk als eerste er even je telefoon erbij wil pakken.
1: Ja, maar gaat dit... Dit is niet een maatregel om de verslaving in te dammen, maar meer om de focus te verbeteren tijdens dat uur of uurtje college.
2: Ja, en dat kan zeker werken. Alleen omdat mensen zo gewend zijn aan die hoge vorm van prikkels, is maar de vraag of het echt gaat helpen. Dus ik ben door de regel wel een voorstander hiervan.
1: Mm-hmm.
2: Alleen, je bent dan zo gewend aan die snelle prikkels, dat een college voor je gevoel dan al heel erg traag gaat en je alsnog afgeleid raakt.
1: Ah, oké. Okay. Maar goed, deze studenten die moeten dan weer leren om aantekeningen te maken met pen en een collegeblok, zoals dat nog steeds heet.
2: Ja.
1: Een papier. Er is toch ook onderzoek gedaan dat als je schrijft, dus niet tikt, maar schrijft, dat je dan dingen beter onthoudt?
2: Klopt. Wie schrijft, die...
1: Blijft.
2: Dus dat klopt. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dus dat heeft zeker een effect. Overigens is dat niet een supergroot effect. Maar het is waar. Als je het schrijft, onthoud je het een fractie beter dan wanneer je het typt. Alleen mis je het voordeel van het archiveren. Dus ik denk dat dat als grote voordeel nou, het minste meeweegt. Maar na het is wel, je wordt minder afgeleid. Dus kun je beter, zou je beter je aandacht bij moeten kunnen houden. Dat zou je kunnen verwachten. Zeker.
1: Ja. Ja. En ja, het wordt wel interessant om dan de resultaten van die studenten in de gaten te houden. Gaan ze hoger scoren op tentamens bijvoorbeeld?
2: Ja, die kans is aanwezig. Zelfs als je telefoon naast je hebt op flightmodus, op zijn kop, weten we al dat je IQ tijdelijk daalt. Dus je scoort lager op testen.
1: Wat erg toch?
2: Dus ik weet niet waar jullie telefoons nu aanwezig zijn.
3: Nou, precies. Ja, in mijn hoofdzak en ik voel me heel dom nu.
1: Ja, nou, bij mij ligt die letterlijk omgekeerd in de flightmodus. Dus ik voel me persoonlijk aangesproken. Oké. Okay.
2: Ja, bij deze. Nee, sorry. Ja. Maar het is wel, want je kunt het bijna niet zien. Je hersenen scannen 4 keer per seconde de omgeving op gevaar. Dat is evolutionair ingebouwd. Maar ze kunnen het principe van een flight mode, dat is een relatief kort nieuw begrip als je kijkt naar de oudheid van onze hersenen. Ze kennen dat simpelweg niet. Dus ze denken, ja, misschien komt er dan toch nog een berichtje binnen. En het feit dat er rekenkracht aan besteed wordt, ondanks dat je dus op flight mode staat en dat helemaal niet kan, maar dat snappen de hersenen nog niet helemaal, dan wordt er rekenkracht aan besteed. En die rekenkracht kun je dus niet gebruiken voor het andere wat je aan het doen bent. Dus score je lager, werk je een fractie trager en ben je een fractie minder slim.
1: Jeetje. Maar als we nou toch, als die telefoons en laptops uit de collegezaal maar een kort effect hebben, wat heeft dan een langdurig effect als we onze focus willen verbeteren?
2: Ja, het trainen van je aandacht is in de tijd waarin we leven steeds belangrijker geworden. En dat kun je een beetje vergelijken met een spier. Dat moet je gewoon rustig opbouwen. Dus er zijn een aantal dingen die je gewoon heel praktisch zelf nu al gelijk mee kan beginnen. En de meest, er zijn iets van 100 dingen die je kan doen. Maar de meest simpele wat je zou kunnen doen, heet de +5-regel. En die zegt heel simpel: elke keer dat je uit jezelf de behoefte voelt om je telefoon erbij te pakken, dan zeg je tegen jezelf, dat mag, over 5 minuten.
1: Oeh.
2: En wat je daarmee doet, surfing the urge heet dat officieel. Dus je behoeftes komen en gaan vaak in golven. En je merkt na een paar minuten is zo'n behoefte vaak ook weer weggeëpt.
1: Ja.
2: Dus dan voel je die behoefte niet meer om je telefoon erbij te pakken. En dat kun je een beetje gaan oprekken. Als je op een gegeven moment na 5 minuten nog wel voelt, ik wil echt even mijn telefoon checken, lekker doen. Want juist heel streng het proberen te vermijden, werkt averechts.
1: Ja, +5. Niels, dat gaan we proberen.
2: +5.
4: Yes.
1: Dank je voor de toelichting. Mark Tichelaar, neuropsycholoog.
5: Noviteit in de wereld van de advocaten. De Nederlandse Orde zet de deuren open voor externe aandeelhouders. Doet private equity zijn intrede in de advocatuur? Dat hoor je over een paar minuten.
6: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
7: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel

0: klaar voor. Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
3: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
5: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
6: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
6: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: BNR Verkeer. Dit is de ABB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Alles bij elkaar opgeteld, nu zo'n 520 kilometer file. De meeste staan er in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Wat verder opvalt is een ongeluk op de A10, de Ring Oost richting Zaanstad. Bij Zeeburg ging het mis en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Reken hier op 20 minuten tijdsverlies. Op de A16 richting Rotterdam gebeurde eerder een ongeluk bij Dordrecht. De weg is inmiddels weer vrij, maar je hebt nog 3 kwartier op onthouden. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht, tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file met 50 minuten extra reistijd. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen vanaf Haps 20 minuten op onthoud. En tot slot de N2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Veldhoven Zuid en knooppunt Batendorp is een afgevallen lading. Daardoor heb je nu 20 minuten extra reistijd. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij hectometerpaal 103,6.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
15: Goedemiddag, ik ben Alice Heijpen. De 24-jarige man die gisteren werd opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten. Op zijn laptop stond informatie over de moordplannen in het buitenland. De hacker is pas sinds begin dit jaar vrij na een eerdere veroordeling voor het afpersen van bedrijven. De politie heeft 8 mensen aangehouden voor drugshandel en ladingdiefstallen. Een Eindhovenaar is hoofdverdachte en zijn zoon is er ook bij betrokken. Die wordt verdacht van onder meer brandstichting en diefstal van spullen als drones en gereedschap. Bij doorzoekingen vonden agenten onder meer vuurwapens, drugs en een gestolen camper. Een belangrijke universiteit in Kiev geeft voorlopig alleen online les. Ze vinden dat het te onveilig is voor studenten om naar de gebouwen te komen, nu Rusland overdag drones op de stad afstuurt. Gisteren werd een universiteitsgebouw geraakt. Kiev werd tot nu toe vaak gezien als een veilige plek in Oekraïne. Een man die 2 jaar terug zijn vader vermoordde in Amsterdam moet 10 jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank vandaag. De zoon had al bekend dat hij zijn vader doodstak, maar zei dat het in een opwelling gebeurde. De rechter geloofde dat niet, maar houdt wel rekening met de problematische relatie tussen vader en zoon. En hij is met zijn 45 jaar de oudste Formule 1-coureur nu, maar gaat nog een jaartje door, Fernando Alonso. Hij heeft zijn contract bij Aston Martin verlengd. De tweevoudig wereldkampioen race al sinds 2001 in de koningsklasse. Ik weet dat ik nog steeds de snelheid heb om op het hoogste niveau te presteren, zegt hij. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is zonnig en erg warm met 24 tot 28 graden. En vanavond blijft het nog wel even zacht. Morgen zijn er zonnige perioden en opnieuw warm met 22 tot 28 graden. Later in de middag bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Staat de advocatuur een overnamegolf door private equity te wachten? Dat is de grote vraag. Nu wordt gezegd dat externe partijen zouden moeten kunnen investeren in advocatenbedrijven. We gaan er zo meteen over spreken met iemand die daar onderzoek naar heeft gedaan. Heeft u een eenvoudig antwoord op deze vraag zo meteen?
17: Nee, ik heb alleen een ingewikkeld antwoord.
16: Een ingewikkeld antwoord? Nou, daar hoopten wij al op. Zo meteen meer.
18: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
19: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
20: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
21: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
20: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
21: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
22: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
23: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit 1 platform. CM.com. Behind every moment.
22: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
24: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
25: Goedemiddag.
16: Goedemiddag.
25: Het is 5:08. Het was nogal schrikbarend nieuws vanochtend. Het aantal Nederlanders dat het gerechtvaardigd vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gestegen. Ja, dat blijkt uit onderzoek van de Tilburg University. Hoe kan dat na alle aandacht voor femicidezaken en campagnes tegen geweld tegen vrouwen? Ja, dat vraag ik zo aan de onderzoeker zelf. Zometeen is dat. Eerst praten we over het feit dat externe aandeelhouders welkom zijn om te investeren in advocatenkantoren.
16: Ja, het was jarenlang taboe, maar de Nederlandse Orde van Advocaten zet de deur nu toch open voor externe aandeelhouders. En dat betekent dat private equity investeerders, stichtingen, maar ook accountantskantoren, straks mede-eigenaar kunnen worden van een advocatenkantoor. Praten erover met hoogleraar ondernemingsrecht Christian Stokkemans van de Erasmus Universiteit. Hartelijk welkom.
0: Dankjewel.
16: U heeft hier onderzoek naar gedaan in opdracht van het Wetenschappelijk Instituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, WODC. Waar komt die ommezwaai vandaan, hè? Want de Nederlandse Orde van Advocaten had hier jarenlang geen oren naar.
0: Ja, dat klopt. De advocatenorde had eigenlijk lang de hakken in het zand. Ging heel erg liggen voor het verdedigen van kernwaarden in de advocatuur, met een beetje een blinde vlek voor de marktordening. En je ziet eigenlijk in de sociale advocatuur leegloop, regio's waar mensen geen advocaat kunnen vinden. En bij middengroepen, wat eigenlijk grote consumentenmarkten zijn, allemaal eenpitters, waar eigenlijk behoefte bestaat aan kantoren die diensten organiseren die geschikt zijn voor grote consumentenmarkten. En daar zijn dus pioniers gekomen die aan de deur stonden te rammelen van: wij hebben kapitaal nodig, wij hebben extern bestuur nodig om dat goed te organiseren.
16: Wie waren die pioniers dan bijvoorbeeld?
0: Bijvoorbeeld Brandmeester.
16: Ja.
0: Je hebt een uitzondering op de regel dat advocaten alleen maar zelf eigenaar van advocatenkantoor mogen zijn. Een uitzondering bestaat voor rechtsbijstand verzekeringen.
16: Ja.
0: Dan heb je een verzekeringsmaatschappij, advocaten in dienst, en die mogen optreden voor verzekerden.
16: Ja.
0: Nou zei Brandmeester, maar mogen onze advocaten niet ook optreden voor niet-verzekerden? Er zijn zoveel mensen die wij op een goede manier met ons businessmodel kunnen bedienen.
16: En dat mocht aanvankelijk niet, omdat de Orde van Advocaten niet toestond dat je dus een verzekeraar als eigenaar hebt van een advocatenkantoor. Want daar zou het dan op neerkomen.
0: Ja, precies. Ja. Dus die uitzondering was alleen maar voor verzekerden.
16: En waar komt nou die ommezwaai dan nu toch vandaan?
0: Ja, nou die ommezwaai die heeft dus zijn tijd nodig gehad. Brandmeester die was begonnen met te procederen tegen de NOVA van: wij willen dat. Dat is
16: de orde, ja.
0: Net bij de rechter weggehaald in een compromis. Van we gaan een experiment doen. Dat experiment loopt, is verlengd. En dat experiment loopt eind volgend jaar af. Dus nu is het echt de vraag: mogen zij die verruiming, mogen zij dat niet? En intussen zie je een cultuuromslag binnen de NOVA. Zowel externe druk van het ministerie, van rechters, van ons uit de wetenschap, maar ook eigenlijk intrinsieke motivatie. Want heel veel advocaten, die willen eigenlijk alleen het beste wat maatschappelijk noodzakelijk is.
16: Zeker, maar die hebben toch ook dat kapitaal niet per se nodig, of wel? Want tot nu toe gaat het prima. Je wordt partner in een advocatenkantoor, dan neem je wat geld mee, of je koop je in. Hè? Het kan ook in de vorm van dat je dat later moet terugverdienen weer. Dus is er bij advocatenkantoren wel behoefte aan een nieuwe constructie?
0: Nou ja, daarom in ons onderzoek. Ik heb eerst in 2023 een onderzoek gedaan, althans daar leiding aan gegeven met een groep. Dat ging over: wat kunnen wij leren uit het buitenland? Nu in april is het tweede onderzoek verschenen: wat is in Nederland echt nodig? En wat wij zeggen, die gaten in de markt die ik net beschreef, ga die nou oplossen. Stel je reguleringsdoelen. Wat wil je bereiken? Welke gaten wil je opvullen? Stel die heel scherp. En creëer dan waarborgen om die doelen te bereiken. Nou, als iemand voor zijn structuur geld en investeringen nodig heeft,
16: ja, dan moet je dat mogelijk maken.
0: Dan moet je dat mogelijk maken. Maar het is
16: niet verplicht natuurlijk.
0: Precies.
16: Nee, maar toch zegt dealmaker Wim de Jonge eerder in het FD dat er nu waarschijnlijk een overnamegolf door private equity in de advocatuur komt. En de private equity heeft niet in allerlei branches een goede naam. Hè? Als ik aan de dierenartsen denk en
25: kinderopvang.
0: Ja, nee, daar denken wij en daar hebben wij in ons rapport dus eigenlijk ook over nagedacht. Gisteren hadden wij een symposium op het ministerie van Justitie en Veiligheid over ons rapport. We hebben de mensen van de advocatenorde, die pioniers en allerlei andere betrokkenen uitgenodigd.
16: Uh-huh.
0: En daar kwam de NOVA met het nieuwtje:
16: orde.
0: Uh-huh. Binnenkort komen wij uit op korte termijn met onze nieuwe visie, waarin we dit soort verruimingen willen verdisconteren.
16: Ja, dus maar er komen dus voorwaarden en waarborgen waardoor dat niet mis kan gaan in de advocatuur.
0: Nou, dat is dus de vraag. Wat gaat de advocatenorde nu precies opschrijven. Ja. Dus ze hebben gezegd, we zijn erg geïnspireerd, wij willen dat. En het hangt samen met je reguleringsdoelen. Want als jij alleen maar bepaalde segmenten wil faciliteren die nu achterblijven in de markt,
1: ja,
0: dan weet ik niet of je overnames door puur winstgerichte private equity zou krijgen, hoeft van mij ook helemaal niet.
1: Nee.
0: Die op winstmaximalisatie aan. Want je ziet heel vaak kleine kantoren, bijvoorbeeld ook in Engeland, en die willen wel fuseren en zo. Dus dan worden grote fusies, maar dan gaan de prijzen omhoog.
1: Ja, daarom.
0: Ja, en dan willen ze migreren naar meer winstgevende
1: markten. Dus er moet de mogelijkheid blijven voor advocatenkantoren om dat ook buiten de deur te houden. En dan moet de orde een uitspraak over doen in wezen.
0: Precies.
1: Ik dank u wel, hoogleraar ondernemersrecht Christian Stokkemans van de Erasmus Universiteit. Dank voor uw komst.
25: Annemiek Bosgaard, hoe is het op de weg inmiddels?
2: Nou, we gaan richting de 580 kilometer file, dus behoorlijk druk. De verreweg de meeste vertraging heb je nu in Zuid-Holland. Zo loopt het behoorlijk vast op de A15 richting Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk is een ongeluk gebeurd en daardoor heb je nu 35 minuten extra reistijd. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A1 Apeldoorn richting Hengelo bij hectometerpaal 120,1.
3: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
4: Wil de minister toegeven, ruiterlijk, dat hij gewoon een fout heeft gemaakt?
5: Ik vind het heel normaal dat jonge mensen gewoon 5 dagen in de week werken.
7: Ons marktaandeel in Europa, en dat was dus niet omdat er andere concurrenten waren, maar in de omzet van ASML is gedaald tot 0%.
3: BNR, blijf scherp.
25: Ik schrok een beetje toen ik vanochtend dit las. Het aantal Nederlanders dat het gerechtvaardigd vindt dat een man zijn vrouw slaat is licht gestegen. Ja, dat is een zin uit een onderzoek van de Tilburg University. Hoe kan dat, dacht ik. Maar er is meer in dat onderzoek en dat bespreken we meteen met de onderzoeker zelf. En dat is Kita Muis. Goedemiddag.
26: Hi, goedemiddag.
25: Ja, wat hebben jullie precies onderzocht?
26: We doen surveyonderzoek, dus op basis van een vragenlijst hebben we eigenlijk gekeken naar wat vinden Nederlanders van allerlei zaken rondom vrouwenemancipatie. Dus nou ja, bijvoorbeeld, is een opleiding belangrijker voor vrouwen dan voor mannen of andersom? Hebben vrouwen of mannen meer recht op een baan? Maar ook wat gebeurt er in het gezin als een moeder werkt?
25: Okay.
26: Ja, dus we hebben allerlei vragen voorgelegd aan Nederlanders om te kijken wat ze daarvan vinden.
25: En dan komen we straks op waar ik dan van schrok, dat feit. Maar wat is het algehele beeld wat uit het onderzoek naar voren komt?
26: Ja, het algehele beeld is eigenlijk best positief. Dus we zien dat Nederland over het algemeen progressief is, egalitaire houdingen heeft ten opzichte van vrouwenemancipatie. En dat geldt eigenlijk voor heel veel van die domeinen. Dus we staan er eigenlijk juist egalitair voor. Er zijn wel verschillen tussen groepen. Dat is eigenlijk voor mij als onderzoeker ook niet heel verrassend. Dus wel eigenlijk wat we zouden verwachten. Dus bijvoorbeeld vrouwen die staan egalitairder tegenover emancipatie dan mannen. En ook hoger opgeleide, mensen die tevredener zijn met hun situatie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Mensen die religieus zijn en juist moslims zijn juist weer minder tolerant tegenover emancipatie. Dus eigenlijk die groepsverschillen, ja, die we al vanuit onderzoek ook kennen.
25: Ja.
26: En tegelijkertijd hebben we ook gekeken naar wat gebeurt er nou door de tijd heen met die opvattingen. En daar zien we eigenlijk dat het over het algemeen ook iets egalitairder wordt op sommige domeinen en iets minder op andere. Maar ik zou zeggen dat ja, over het algemeen dat het redelijk stabiel is. Er fluctueert hier en daar wat, maar eigenlijk niet onwijs sterk.
25: Ja, maar dan toch, het aantal Nederlanders dat het gerechtvaardigd vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gestegen. Ja, dat verbaast mij.
26: Nee, ja, ik snap het wel. Ja, ik moet daar meteen een kanttekening bij plaatsen, want toen we dat onderzochten, toen zagen we opvallend genoeg, of nou ja, eigenlijk helemaal niet opvallend, maar dat heel veel mensen daar nog steeds tegen zijn. Dus wat we doen is, we vragen mensen in hoeverre ze het gerechtvaardigd vinden dat een man een vrouw slaat. En dat kunnen ze beantwoorden op basis van de schaal van 1 tot 10. En er zijn heel veel mensen die daar 1, dat is nooit gerechtvaardigd, op antwoorden. Zoveel mensen dat het voor ons moeilijk wordt om dat nog verder te onderzoeken. Van waar komt variatie vandaan? Want er is heel weinig variatie. Dus wat we daar hebben gedaan is dat we eigenlijk de mensen die daar nooit gerechtvaardigd op hebben gereageerd, vergeleken met alle andere antwoorden. Dus alle antwoorden van 2 tot en met 10. En daar zie je dan iets bewegen beweging in van dat er iets minder mensen zijn die zeggen dit is nooit gerechtvaardigd. Dus er is een enige verschuiving, maar die is wel heel klein. Dus dat is wel belangrijk om dat daarbij te noemen.
6: Het is 2026. Je zou zeggen we gaan vooruit. Maar dit is dan toch een kleine afwijking van dat beeld. Waar komt het vandaan?
26: Ja, dat is een goede vraag. Dat is altijd een belangrijke vraag ook. Wij hebben in ons onderzoek niet echt de mechanismes helemaal bloot kunnen leggen. Dit is heel beschrijvend. We zien dus wel verschillen tussen groepen. Bijvoorbeeld wat al iets zegt over bepaalde oorzaken. Maar ja, natuurlijk het feit dat, dat het op sommige vlakken iets minder egalitair is geworden, is wel reden om verder uit te zoeken hoe dat komt. Ja, een van de dingen die we vaker zien in onderzoek is dat mensen conservatievere waarden op nahouden naarmate de omstandigheden waarin ze leven onzekerder worden. Dus in tijden van crisis, in tijden van onzekerheden, worden mensen ook weer iets conservatiever. Dat zou hier is een van de redenen die hierachter zouden kunnen liggen.
6: En tegelijkertijd denk ik, er is heel veel aandacht voor femicide, geweld tegen vrouwen, die hele campagne, wij eisen de nacht op. Dan zou ik verwachten dat juist het beeld iets anders uitvalt.
26: Ja, dat is dus wel opvallend, want we hebben niet alleen gekeken naar wat vinden mensen van emancipatie en van allerlei facetten van het leven, dus inderdaad onderwijs, werk, politiek, maar ook de ervaring, de veiligheidsgevoelens, de ervaring van veiligheid onder mannen en vrouwen. En dan zie je ook dat juist die veiligheidsgevoelens onder vrouwen de afgelopen 10 jaar, die wij dus hebben onderzocht, iets langer dan 10 jaar, dat die dus inderdaad ook gedaald zijn. Dus ook al zie je dat die houdingen tegenover vrouwenemancipatie eigenlijk heel positief en progressief zijn, daartegenover staat dus dat vrouwen zich wel steeds onveiliger voelen.
1: Ja, dan kun je ook wel iets meer voorstellen als je man invult dat hij toch iets meer vindt kunnen om jou te slaan dan voorheen. Dat valt me met elkaar te rijmen.
26: Ja, maar toch zou ik dat wel willen nuanceren, dat dat verschil dus echt niet zo groot is. Als je kijkt naar het veiligheidsgevoel, dan neemt dat echt wel meer af dan dat, de tolerantie tegenover geweld toeneemt.
1: Ja, omdat dat eigenlijk is een te grote groep waar je dan een uitspraak over wilt doen van dat getal 2
26: precies,
1: tot 10.
26: De koppen die vandaag in de krant stonden, dat die toch wel iets te alarmistisch zijn als het gaat over de bevindingen.
6: Dank, Kita Muis, onderzoeker aan de Tilburg University. Ja, de meeste Nederlanders zijn dus gelukkig voorstander van vrouwenemancipatie. Vrouwen horen net zo thuis in de collegezaal, de bestuurskamer en de politiek als mannen, vindt een ruime meerderheid. Tegelijkertijd zijn er dus ook Nederlanders op bepaalde onderwerpen conservatiever gaan denken. En de vrouwen, hoorden we net, zich minder veilig gaan voelen. Meegeluisterd heeft Jonas Roelens, historicus aan de Universiteit Gent, gespecialiseerd in gendergeschiedenis. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
6: Ja, dat laatste onderdeel van de studie, dat het aantal Nederlanders het gerechtvaardigd vindt dat een man een vrouw slaat, licht is gestegen. Vorige week hoorden we ook al dat de acceptatie van mensen in de LHBTQ+ gemeenschap enorm daalt. Ja, het zijn alarmerende cijfers, hè. 22% van de puberjongens vindt homo's acceptabel. Bij meisjes daalde die acceptatie van homoseksualiteit ook flink. Ja, hoe kijk jij daarnaar? Waarom vallen we ineens terug op die conservatieve normen en waarden?
8: Ja, het zijn uiteraard geen bemoedigende cijfers, maar de collega verwees er net ook al naar. Wat we zien, historisch vlak dan, is dat mensen heel vaak in tijden waarin het moeilijk gaat, waarin er economische turbulenties zijn, politieke problemen, dat mensen toch een soort heimwee hebben, een soort nostalgie naar simpelere tijden en dan heel vaak de oplossing ligt in striktere normen, striktere afbakeningen. Dat is iets wat je al heel lang ziet, hè? Ook bijvoorbeeld in Nederland, wanneer de zogenaamde Gouden Eeuw op de laatste benen loopt, op het einde van de 17e, begin 18e eeuw, begin je plots dominees te krijgen die discussiëren over de lengte, de geschikte lengte van jongenshaar. Hoe lang mag het kapsel van jonge mannen zijn? Want mannen zijn te verwijfd geworden, zijn geen echte mannen meer, moeten weer viriel de republiek gaan verdedigen. Dus je krijgt eigenlijk dat soort nonsensdiscussies telkens in de geschiedenis. Dat is natuurlijk een beetje confronterend. Wij zijn geneigd om het verleden te bekijken als een soort opwaartse lijn, hè, waarbij het steeds beter gaat met minderheidsgroepen, waarmee er steeds meer tolerantie is, meer openheid. Maar je ziet dat dat eigenlijk een slingerbeweging is, hè, waarbij we stelselmatig, als er een opening gemaakt wordt, dat daar toch vaak een tegenkanting, een tegenbeweging op volgt. Ja.
6: En met dit soort cijfers, hè, met name dan die cijfers over de gedaalde homo-acceptatie, is die slinger dan nu op het dieptepunt?
8: Ja, ik hoop het. Ook daar hebben we natuurlijk al heel wat voorbeelden van gezien. Hè. Wanneer het middenveld, wanneer bewegingen echt actie gaan opvoeren om die strijd te gaan voeren, om die discriminatie weg te werken, dan gaat dat eerst zeer goede richting uit. Maar dan krijg je plots bijvoorbeeld in de jaren 80 van de 20e eeuw krijg je de HIV-pandemie, de AIDS-crisis, waardoor een ongelooflijke angstcultuur ontstaat. En al die verworvenheden weer dreigen te verbrokkelen. Ook daar is die beweging dan weer snel van recht gekrabbeld, rechtgeveerd. Dus ik hoop dat er ook weer zoiets gebeurt op dit vlak. Ik ben net niet pessimistisch genoeg om te denken dat die tolerantie de uitzondering geweest is, maar dat dit een soort golfbeweging is. En dat dat middenveld opnieuw manieren zal moeten vinden om daarmee om te gaan. Ja. Want we zijn opnieuw een beetje wakker geschud.
6: En hoe dan?
8: Ik ben een kind van de jaren 90 en ik heb nooit moeten vechten voor mijn rechten. En nu merken we plots dat dat weer nodig is. Dus ik denk dat het een samenspel zal zijn van overheden en autoriteiten, maar ook van mensen onderuit. Want je merkt heel vaak dat de politiek toch de tijdsgeest volgt. Als je naar mijn land kijkt, België, dan is dat homohuwelijk plots ingevoerd, niet omdat de politiek daar zo achter stond, maar omdat de maatschappelijke wind veranderd was. Politici volgen altijd de maatschappelijke tendensen eerder dan omgekeerd. Dus ik denk dat het echt van onderuit zal moeten veranderen.
6: Ja, en dan wordt het ook hopelijk veiliger voor minderheden, want achter deze kille cijfers gaat natuurlijk ook een hele maatschappelijke situatie schuil, dat het op straat, met name voor die de queer gemeenschap, gewoon onveiliger wordt. Dank voor de toelichting, Jonas Roelens.
16: Tech-update. 24-jarige Pepijn van der S wordt niet alleen door de politie verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, maar ook van een poging van uitlokking van twee moorden. Dat meldt de politie in Nederland, die Pepijn eerder deze maand arresteerde. WNR's tech-redacteur Niels Koloos, die weet er alles over. Niels, hoe is de politie hier achtergekomen, achter die mogelijke
9: opdrachten? Die moordopdrachten, of die uitlokkingen. Nou, Niels, bij de arrestatie van Pepijn heeft de politie ook zijn laptop in beslag genomen. En daarop is informatie aangetroffen over twee moorden die in het buitenland gepleegd zouden moeten worden. Volgens de politie zouden er aanwijzingen zijn dat Pepijn daar opdracht voor heeft gegeven. Maar het staat dus wel los van het onderzoek naar Shiny Hunters en hoe de verdachte daarbij betrokken is.
6: En die opdrachten, zijn die ook uitgevoerd?
9: Dat weten we niet.
6: Nee.
16: Oh, oké. Dat is natuurlijk wel belangrijk om vast te stellen. Nou is hij dus ook volgens de politie betrokken bij Shiny Hunters. Zit hij achter de hek bij Odido?
9: Nou, opvallend genoeg zegt de politie Niels daarover dat de aanhouding van Pepijn niet met de Odido-hek te maken heeft. De enige reden is dat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij Shiny Hunters. En daar blijft het statement voorlopig bij van de politie. En dat is ook niet zo heel erg gek, want de stem van Pepijn die klinkt ook helemaal niet zoals de stem van de man die Odido begin dit jaar belde en zo wachtwoorden wist te stelen. Van die stem maakte de politie eerder namelijk geluidsfragmenten openbaar. En van Pepijn weten we hoe hij klinkt, omdat hij eerder bij podcasts heeft aangeschoven en met journalisten heeft gepraat over zijn hackersleven. Hij is namelijk in 2021 al eens gearresteerd voor het hacken van bedrijven en heeft daar ook een celstraf voor gehad. Maar toen hij begin dit jaar weer op vrije voeten kwam en ook al een beetje daarvoor, heeft hij dus regelmatig media-optredens gedaan. Maar dat was dus van korte duur, want hij is nu weer gearresteerd. Ja. De politie zegt daar nu over dat het voorarrest van Pepijn met 90 dagen is verlengd. En dat er ondertussen dus volop onderzoek wordt gedaan. En daarbij worden nieuwe arrestaties niet uitgesloten. Dus wellicht dat de Odido-beller, om hem zomaar even te noemen, nog gepakt gaat worden.
16: Maar nu zegt de FBI vlak voordat wij met de uitzending begonnen op X, dat zij hem als een van de leiders van Shiny Hunters zien. Dat is toch wel wat verdergaande informatie of een verdergaand standpunt dan de Nederlandse politie heeft.
9: Dat is inderdaad een wat verdergaand standpunt. Dat lezen we op X in een hele korte maar krachtige zin, waarin staat dat Pepijn inderdaad een van de alleged leaders of Shiny Hunters is, in het Engels. Maar bewijs daarvan, dat wordt dan weer niet opgevoerd. Maar dat is er wel. Maar we lezen alleen in die X-post dus dat de FBI hem er alleen van verdenkt. Mm. Het Nederlands Openbaar Ministerie hebben we trouwens ook even gebeld zojuist vanuit BNR. En die zegt, we onderschrijven dat statement van de FBI niet. Dat blijft gewoon bij de FBI. Ja. Maar goed, er is dus wel wat te zeggen, Niels, want toen de site van de FBI vorige week door Shiny Hunters werd gehackt, zagen we heel kort een grote Umbreon in beeld. En dat is een bepaald soort Pokémon. En Pepijn heeft die Pokémon lang als naam gebruikt op het dark web om in datasets te handelen. En daarnaast heeft Shiny Hunters die Pokémon ook een tijdje als een soort laadlogootje gebruikt op een site op het dark web waar ze gelekte data delen.
6: Wie is de molpuzzel?
9: Bijna wel, maar met dat in het achterhoofd vind ik het dus geen gekke bewering van de FBI dat hij misschien wel een van de kopstukken is geweest.
16: Dat is wel begrijpelijk. Ja, we kunnen nog even die FBI-man laten horen, die minister, Mr. Leatherman.
9: Brett Leatherman, inderdaad.
10: Arrests have a way of changing who is willing to talk, and seized infrastructure has a way of showing us who's left. The longer you stay in this, the more we learn about you. You know how to find us, and we know how to find you. I suggest you reach out first while the choice is still yours.
1: Was dat eerder al? Heeft hij dat eerder al gezegd? Of is dit van vandaag?
9: Dit is een statement van vandaag dat bij die post van de FBI hoorde. En daarin zei hij eigenlijk: hey, de Nederlandse politie heeft die gegevensdragers. Hoe meer wij weten over jullie, hoe makkelijker het gaat worden om jullie te pakken. En nou ja, we hoorden hem net dus al zeggen: kom naar ons toe voordat het te laat is.
1: Niels Koloos met de update over Pepijn van der S. Die dus wordt verdacht van betrokkenheid bij die hack door hackersgroep Shiny Hunters.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven innovaties.
25: Zometeen hoor je dat de oppositiepartijen nu bijgepraat worden door het kabinet. En daarna hoopt minister Heijnen een brief naar de Tweede Kamer te sturen, waarin hij kan vertellen dat er steun. Nou, dat er nieuwe plannen zijn waarvoor hij steun hoopt te vergaren in die Tweede Kamer. De begroting is bijgeschaafd. Zometeen meer.
11: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
12: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
11: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
18: Thomas van Zijl.
19: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over de algemene financiële beschouwingen. En Esmond Berkhout is de gast, topman van Vivid Money in Nederland. Ik vraag hem hoe hij MKB'ers voor zijn betaaldiensten wil winnen in een wereld waarin ze steeds meer keuzes krijgen. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
28: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
29: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
30: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
31: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
32: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie, zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
33: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
34: Nu in de BNR-app.
25: De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn van tafel en er wordt gesproken over een vermogenswinstbelasting in 2028. België gaat F-16's leveren aan Oekraïne. En Rusland zoekt de grenzen op van de NAVO bij Spitsbergen. Noorwegen vreest escalatie. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de app van BNR.
16: Het verkeersoverzicht komt bij Annemieke Bosgaard vandaan.
0: Er staat nu 610 kilometer file. De meeste vertraging heb je rond Rotterdam en Utrecht. Zo loopt het vast op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij knooppunt Ypenburg is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg dicht. Er staat nu 20 minuten vertraging. Mocht je die kant nog op gaan, kan je omrijden over de A13 richting Rotterdam. Dan de A10, de Ring Oost, richting Amersfoort. Bij Zeeburg is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je nu 20 minuten tijdverlies. Dan de A15, Gorkum richting Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk ook een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Je hebt nog 40 minuten tijdsverlies. Op de A27, Utrecht richting Almere, tussen Beeldhoven en knooppunt Eemnes, 9 kilometer file met een half uur tijdsverlies. Ook hier ging het mis en daardoor is de linkerrijstrook dicht. En tot slot de A28, Utrecht richting Zwolle, tussen Soesterberg en knooppunt Hoevelaken, 11 kilometer file met 25 minuten op onthoud. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A4 Amsterdam richting Rotterdam bij hectometerpaal 48,4.
34: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De bezuinigingen op de sociale zekerheid gaan niet door. Dat melden verschillende politieke partijen. De vakbonden zijn blij en stoppen met actie voeren. Het kabinet heeft ook nagedacht over de kwestie box 3. Spaarders en beleggers gaan meer belasting betalen over hun vermogen. De aanpassing moet zorgen voor een meerderheid in de Tweede Kamer voor de begrotingsplannen. Een oud-politievrijwilliger uit Hattem moet 9 maanden de cel in. De man zou vaak in de systemen van de politie hebben gezocht naar informatie over anderen, zoals bekende Nederlanders. Ook schreef hij bekeuringen uit van dingen die hij zelf niet had gezien. De FBI bedankt de Nederlandse politie voor het oppakken van een Amsterdammer in het onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. Naast datadiefstallen bij onder meer Odido wist de groep ook in de systemen van de FBI te komen. Vandaag werd bekend dat de 24-jarige hacker ook verdacht wordt van 2 moordopdrachten. Een belangrijke universiteit in Kiev geeft voorlopig alleen online les. Ze vinden dat het te onveilig is voor studenten om naar de gebouwen te komen nu Rusland overdag drones op de stad afstuurt. Gisteren werd een universiteitsgebouw geraakt. Kiev werd tot nu toe vaak gezien als een veilige plek in Oekraïne. En wandelaars in Schiedam, bij Rotterdam, worden bij een park gewaarschuwd omdat er misschien gif ligt. In een paar dagen tijd overleden 4 honden die er waren uitgelaten. Waaraan ze zijn overleden is nog niet bekend. Op de waarschuwingsborden staat dat er goed op kinderen en huisdieren gelet moet worden in het park. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig en erg warm met 24 tot 28 graden. Vanavond blijft het vrij helder en is het nog een tijd zacht. Morgen opnieuw veel zon, 22 tot 28 graden. Maar later in de middag meer bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Hoor ik nou een pfft bij de temperaturen, Lisbeth?
6: Ja.
16: Ja, warm hè?
6: Warm.
16: Ja.
6: En ik moet nog hardlopen.
16: Ja, het is niet de ideale omstandigheid daarvoor. Ja. Nee. Maar aan de andere kant ook wel weer fijn. Na zomerweer. De AEX staat 0,6 in de plus, 1122 punten. Grootste stijger is ASML, 5,2% in de plus. En de SBM Offshore is de grootste daler, 2,9% gaat eraf. De Dow Jones op dit moment 0,1% in de min.
25: Het kabinet kan ieder moment met het voorstel komen aan de oppositie voor steun voor de begroting. Ondertussen ligt er nog steeds meer op straat. Zo een update uit Politiek Den Haag.
33: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Cloud, cybersecurity en AI veranderen razendsnel. Hoe houd jij de regie? Ontdek het op 7 oktober in Fort Voordorp tijdens Continuity 26. Met 3 keynotes en 15 kennissessies. Schrijf je als ICT-verantwoordelijke nu in via continuitystartsheer.com.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Hey ondernemer,
7: hier Nadia van der Vlies
8: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
7: Eén dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
8: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
7: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
9: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
31: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
34: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
16: Goedemiddag. Schrijvers en journalisten stonden vandaag voor de deur van Meta om te eisen dat er een eind komt aan het stelen van hun werk door AI-bedrijven. In het Verenigd Koninkrijk hebben we een reportage over. En in het Verenigd Koninkrijk houdt Labour-congres. Premier Andy Burnham die ontvouwt zijn plannen. Hij wil de overheid een grotere rol geven in de economie. Eerst de nieuwe plannen in Den Haag.
34: Studio Den Haag.
6: Want het kabinet kan ieder moment met het voorstel richting de oppositie komen dat voor steun voor de begroting moet zorgen. De oppositiepartijen worden nu bijgepraat en daarna zal minister Heijnen een brief naar de Tweede Kamer sturen. Politiek verslaggever Michiel Jurjens, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Liesbeth.
6: Ja, eerder, toen je spraken, een uur geleden, toen zei je, ja, die brief die komt om 5 uur ongeveer. Nou, het is 5:10.
10: Ja, zei ik om 5 uur of zei ik rond 5 uur? Ik weet het niet meer, maar dat zou in die moment kunnen gebeuren, hoor. Die brief waarvan de precieze inhoud nog onbekend is, maar steeds meer details zijn de afgelopen dagen en ook vandaag nog wel bekend geworden. Ja. En ook de focuspunten, dus waar die brief dan vooral over gaat.
6: Vertel.
10: En dat waren ook de gesprekken die gevoerd zijn met oppositiepartijen de afgelopen dagen. Dan spitst het zich toe op 3 onderdelen. Koopkracht, sociale zekerheid en box 3. Nou, laten we dan even bij box 3 beginnen. Inmiddels weten we, dat is wel duidelijk, die vermogensaanwasbelasting, zoals die begin dit jaar door de Tweede Kamer heen geloodst werd. Maar waarvan ook duidelijk was, die gaat het in de Eerste Kamer niet halen. Die vermogensaanwasbelasting, dus betalen over de waardestijging van bijvoorbeeld aandelen, die gaat er niet komen. Het wordt vermogenswinstbelasting. En waarschijnlijk al vanaf 2028. Dus afrekenen nadat je aandelen of vastgoed verkocht hebt. Nou, dat levert de schatkist miljarden minder op dan die vermogensaanwasbelasting. Hoe wordt dat dan opgevangen? Hoe wordt dat dan betaald? Nou, onder andere door het zogeheten heffingsvrije rendement te verlagen. Het was zo dat onder de 1800 euro rendement in een jaar je eerst geen belasting verschuldigd was. Mm-hmm. Nou, dat gaat omlaag naar 1000 euro. En dat zorgt ervoor dat honderdduizenden mensen meer belasting in box 3 moeten gaan betalen. Daar dus belastingplichtig worden. Maar wel dat een deel van die misgelopen inkomsten voor de schatkist opgevangen wordt. En er wordt gekeken naar ingrepen in box 2. Bijvoorbeeld de komende 4 jaar minder belasting voor directeuren en groot aandeelhouders om winsten aan zichzelf uit te keren. Dat klinkt dan misschien tegenstrijdig, dat die minder belasting hoeven te betalen, maar het moet ervoor zorgen dat er een stimulans ontstaat om dat meer te gaan doen. Er waren allerlei redenen om dat niet te doen. En dat wil het kabinet dus gaan stimuleren. Waardoor er in euro's weer meer de schatkist inkomt.
6: Dat is dan de verwachting.
10: Dat is dan de verwachting, ja, die moet dan ook nog maar uitkomen. Maar daar wordt dan heel druk op gerekend door heel veel ambtenaren op het ministerie van Financiën. Ja. En een andere maatregel is het fiscaal minder voordelig maken om jezelf dan geld te lenen vanuit een BV.
6: Ja, maar die nu snellere overstap naar die vermogenswinstbelasting, die wordt altijd gezien als een gebaar naar de rechtse oppositie. Nou, hebben die al gereageerd op dit nieuws?
10: Nou ja, ook die wachten nog op wat er precies in die brief staat. Maar konden wel al wat zeggen over de gesprekken die zij met het kabinet gevoerd hebben en wat daar dan eventueel op tafel lag. Dan kijken we vooral naar JA21 en de SGP. Die kunnen in ieder geval in de Tweede Kamer voor een meerderheid over rechts zorgen. Maar goed, dan hoorde je Joost Eertmans van JA21 vandaag.
1: Dat is natuurlijk een goede ontwikkeling, hebben we al eerder gezegd, dat daar in ieder geval naar vermogenswinst wordt gekeken. Maar de vraag is natuurlijk, waar gaat die dekking van?
10: Dus vermogenswinstbelasting, oké, fijn. Maar ja, waar gaat die dekking dan vandaan komen? Ja. Nou, daar wordt nu langzaam dus het een en ander over duidelijk. En daar is Eertmans niet blij mee. Die ziet kleinere spaarders en beleggers geraakt worden, waar we het net over hebben gehad. Mm-hmm. Een veel grotere groep die erbij komt, die box 3-belasting moet gaan betalen. Vanuit JA21 was er de afgelopen dagen sowieso de klacht dat het kabinet wel erg veel naar links kijkt. Nou, dat was afgelopen weekend zo. En zo staat Eertmans er nog steeds in.
1: Wij zagen daar niet een enorme beweging naar JA21. Tegelijk, wij zeggen altijd migratie is voor ons van belang. We hebben niks over gehoord. We hebben gezegd veiligheid is ook van belang. We hebben ook niks over gehoord. Dus je kan wel zeggen van ja, het ligt allemaal nog open, maar de kaarten liggen voor ons niet goed.
10: Dus hij ziet te weinig handreikingen. Als we nog even teruggaan naar het box 3-plan. Daarover zegt de SGP vandaag dan in een schriftelijke reactie ook niet onverdeeld enthousiast te zijn. En ook wat er bij kleine spaarders dreigt te gebeuren, dat ligt ook bij een middenpartij als de ChristenUnie niet lekker.
6: Ja, dan gaat het ook over de koopkracht. Wat zijn daar de verschuivingen?
10: Ja, daar wordt ook naar gekeken. Veel geklaag is er geweest 2 weken geleden, sowieso ook tijdens de algemene politieke beschouwingen, dat werkenden er niet genoeg op vooruit gaan. Nou, wat zien we gebeuren bij koopkracht? RTL Nieuws heeft een aantal tabellen en meldt op basis daarvan dat bijvoorbeeld de inkomensgrens voor de hoogste belastingschijf, dat die opschuift. Waardoor je vanaf een hoger bedrag, dat zou ongeveer 78.500 euro zijn, dat wordt 80.500 euro. Pas dan kom je in die hoogste schijf terecht met een tarief van 49.5%. Dus dan duurt het langer voordat je in die hoogste schijf zit. Daar staat dan tegenover de arbeidskorting. Die zou verhoogd worden, gebeurt nog steeds wel, maar die wordt minder snel verhoogd. En dat leidt er bijvoorbeeld ook toe dat huishoudens met lagere inkomens, dat die er wat minder in koopkracht op vooruit gaan.
6: En op welke oppositiepartijen richt het kabinet zich dan met die maatregelen, met dat sleutel aan die koopkracht?
10: Nou ja, die klacht wat ik zei over werkenden die wel heel veel meer belasting moeten gaan betalen, dat was een brede klacht en dus ook een brede wens om werkenden er meer op vooruit te laten gaan. Laten we bijvoorbeeld even luisteren naar zo'n middenpartij. Ik noemde ze net al, de ChristenUnie. 3 zetels in de Tweede Kamer. Mirjam Bikker, fractievoorzitter van die partij.
11: Ik heb zaterdag tegen het kabinet gezegd, zorg ervoor dat juist ook de politieagent, de mensen in het onderwijs, de ondernemer, dat die dit najaar niet verder de rekening betalen van al die extra uitgaven. Laat dat aan ons zien. Nou, daarin had het kabinet eerst een hele domme oplossing, vond ik, waardoor eenverdieners steeds meer belasting gingen betalen vergeleken met anderen. Dat vond ik onverstandig. Nou, we gaan zien hoe ze het repareren.
10: Ja, en ook wel over die eenverdieners opvallend in dat bericht van RTL vanmiddag. Daarover is nog niets bekend. Wellicht wel in die brief die er nog steeds niet is. Ik heb met collega Leenert Beekman afgesproken dat als die er is, dat hij meteen print en dan rent hij hier de studio in. Nou, dat heeft hij nog niet gedaan.
16: Nee, dus
10: ik concludeer eruit, die is er nog niet. Maar terug naar de inhoud, die eenverdieners, dat zal dus bijvoorbeeld morgen en donderdag ook terugkomen.
16: Ja.
10: Want dan zijn de algemene financiële beschouwingen in de Tweede Kamer.
16: Ja, dus dan kun je nog wel wat moties en amendementen verwachten in die financiële beschouwingen. Ja.
10: Zeker.
16: Overigens hebben, doordat die bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn ingetrokken, de vakbonden ook aangekondigd dat ze de acties opschorten. Pro stond aan de zijde van die vakbonden. Zijn die nu tevreden?
10: Nou, hierover wel. Sterker nog, ook over die sociale zekerheid. De afgelopen dagen leek het al wel die kant op te gaan. Dat die bezuinigingen van 6,5 miljard op termijn, dat die niet door zouden gaan. Maar Jesse Klaver maakt het nieuws zelf bekend vandaag. De fractievoorzitter van Pro.
12: Ik ben zojuist gebeld door de premier. En mij is bevestigd dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel zijn. Dus de bezuinigingen op de VIA, op de WW, die zijn definitief van tafel. Dat is hartstikke goed nieuws. Voor al die mensen in een grote overwinning voor al die mensen in Nederland die hebben gestaakt en actie hebben gevoerd. En dat laat zien dat als je samen optrekt en je rug recht houdt, wat je allemaal kan bereiken.
10: Ja, grote overwinning, maar ook politiek gezien voor Jesse Klaver zelf is dit een grote overwinning.
6: Maar dat wordt wel dan uitgelegd als een knieval van het kabinet richting Pro en de vakbonden dus. Dus dat zal de VVD niet heel lekker zitten.
10: Nee, en vanuit de VVD en ook breder vanuit het kabinet was al die maanden het verhaal dat de WW en de WIA en de kosten die daarvoor ieder jaar steeds meer toenemen, dat dat op termijn niet houdbaar is. En dat daar dus hervormingen of bezuinigingen nodig waren. En dus kreeg Ruben Brekelmans van de VVD, fractievoorzitter van die partij, ook wel de vraag, vindt de VVD nog steeds dat die bezuinigingen nodig zijn?
13: Dat is nog steeds nodig en daar zal ook verder over worden gesproken. Dus het kabinet heeft gezegd, die bezuinigingen die al in de boeken stonden, die parkeren we voor een jaar. En we gaan ook nu verder, gaan we met werkgevers en werknemers, gaan we erover in gesprek. En ik zou het heel mooi vinden, heb ik ook eerder gezegd, dat mensen uit hun schuttersputjes komen en dat daadwerkelijk dat gesprek gaat plaatsvinden.
10: Ja, hij keek hier niet heel vrolijk bij op het moment dat hij dit zei, dat kan ik er wel bij zeggen.
6: Dat kun jij zeggen,
10: goed,
6: ja.
10: En ook goed om erbij te zeggen, hij zei dit nog voordat de bonden vanmiddag bekendmaken dat die weer aan tafel komen. Dus die schuttersputjes waar hij het plagerig over heeft, nou, daar zijn de bonden in ieder geval uitgekomen.
6: Hey, en is de brief er al?
10: Voor zover ik weet niet. Daar wachten we nog steeds op. Maar ik heb aan het begin van dit programma beloofd voor het einde van de avondspits. Ja. En daar gaan we nog steeds gewoon vanuit.
6: Dankjewel, politiek verslaggever Michiel Jurjens.
16: 17:30. Ja, het is een gekke dag wat de infrastructuur betreft. We hadden al dat er op verschillende stations onbeheerde bagage werd aangetroffen. Er zijn op verschillende plekken ook 5 mensen voor aangehouden. Uiteindelijk is er niks verdachts aangetroffen, maar dat leidde wel tot ontruiming van deel van die stations. En we horen nu ook via Rijkswaterstaat dat vanaf 21 oktober de Markerwaarddijk, Enkhuizen-Lelystad, dat die dicht gaat voor zwaar verkeer, want er zitten scheuren in de brug. Annemieke Bosgaard, dat houdt
6: een hoop nieuws
16: er wel
6: over
16: bezig.
6: De weg. Ja. Precies, inderdaad. Ja. En alsnog zijn er ontzettend veel mensen onderweg. Veel ongelukken rond Rotterdam en Utrecht. Verreweg de meeste vertraging heb je nu op de A27... Utrecht richting Almere. Want bij knooppunt Eemnes is dus een ongeluk gebeurd. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 50 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A28... Zwolle richting Groningen, bij hectometerpaal 103,1.
34: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
14: Wil de minister toegeven, ruiterlijk, dat hij gewoon een fout heeft gemaakt?
15: Ik vind het heel normaal dat jonge mensen gewoon 5 dagen in de week werken.
17: Ons marktaandeel in Europa, en dat was dus niet omdat er andere concurrenten waren, maar in de omzet van ASML is gedaald tot 0%.
16: Engels premier Burnham heeft zijn eerste Labour-congres als premier afgetrapt. En hij schuwde het niet om grote plannen te presenteren. Burnham had in zijn toespraak onder andere over de Great British Grid, een nieuwe energievoorziening gerund door de staat, dus niet privaat. Dat ervoor moet zorgen dat er veel meer aansluitingen op het net komen en de elektriciteitsrekeningen van de Britten omlaag gaan.
18: Today I can announce our plan for Great British Grid. A new branch of Great British Energy. A publicly owned company that will challenge the private sector operators. It will increase competition, drive down costs and speed up connections.
16: Ja, dat is denk ik Lea van Beckhoven, correspondent Verenigd Koninkrijk, wel de rode draad, een grotere rol voor de overheid, hè?
19: Ja, dat zei hij. Het is, moet ik je zeggen, niet alleen wat hij zei. Je had het eerder al over grote plannen. Maar het was een combinatie van grote plannen en rauwe emotie. Er was een moment waarop hij dacht, oh mijn god, hij gaat huilen.
16: Oh?
19: Het was heel persoonlijk en heel politiek.
16: Wat gebeurde daar dan toen hij emotioneel dreigde te worden of werd?
19: Dat was het moment waarop hij het had over zijn vader. Zijn vader is een week geleden overleden. En toen had hij het over het herzien, of liever op poten zetten, van een nieuw nationaal zorgstelsel. Want dat hebben de Britten niet. En dat, denk ik, was het meest verrassende. uit deze hele toespraak. Dus niet alleen de toon, niet alleen toch, dit is echt Burnham, authentiek. Hij is niet bang zijn gevoelens te laten zien. Maar een aanpak van de sociale zorg. Die is in het Verenigd Koninkrijk niet goed geregeld, of eigenlijk helemaal niet geregeld. Dat wil zeggen, oudere mensen moeten eerst hun eigen huis opeten, hè, voordat ze in aanmerking komen voor een verzorgingstehuis, of heel, heel weinig geld hebben. Ja. Dus Andy Burnham wil een nieuw stelsel opzetten door onder andere een beperking op de stijging van de AOW in te voeren. Dat is heel omstreden, vaker geprobeerd door andere premiers. Daar is dan snel vanaf gestapt, want er was te veel kritiek op. Maar Andy Burnham zei letterlijk, dit moet gebeuren. Dat kan ik doen. Ik wil er de politieke prijs voor betalen. Hmm. Het kan zo niet blijven. Iemand moet de pleister ervan aftrekken.
16: Ja.
19: Met andere woorden, ook al verkies ik misschien een verkiezing erop, gaat het mijn politiek punten kosten. Dit moet gebeuren. En dat heeft allemaal te maken met hoe het de laatste periode van de levensfase van zijn vader ging.
16: Ja, en nou had hij het dus ook over de energie. Een plan voor publieke energievoorziening. Dat is ambitieus.
19: Ja, en dat past weer in zijn nieuwe benadering. Ik bedoel, hij heeft een hele duidelijke, scherpe diagnose over hoe de Britten met Thatcher 40 jaar geleden de verkeerde kant insloegen.
16: Ja.
19: Hij heeft ook een hele duidelijke prognose over hoe je dat verder terug kan draaien. En dat is inderdaad door al die geprivatiseerde zaken, al die uitbestedingen, commerciële uitbestedingen die gewoon goed geworden zijn in semi-overheids- of hele overheidsorganisaties. Dat moet allemaal teruggedraaid worden. Vooral in het Verenigd Koninkrijk is het vaak uitgedraaid op gigantische winsten.
0: Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Goed punt, ga ik zeker doen. Maar ik denk, dat heeft allemaal te maken met de wat langere termijn. Maar hij gaat er in eerste instantie commissies op zetten. Zowel op de hervorming als het Britse kiesstelsel. Nou, dat is in 100 jaar niet gebeurd. En hij gaat ook kijken naar inderdaad de langere termijn betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.
2: Dankjewel, Lia van Beckhoven. En inderdaad,
3: van Beckhovens Britten.
2: Van Beckhovens Britten.
3: Bij Wener.
2: Check dat.
3: Als je een mooi overnamebod van een toonaangevend bedrijf afslaat, dan heb je gewoonlijk wel wat uit te leggen aan de beleggers als CEO. Weet de topvrouw van Arcadis dat ook te doen en haar aandeelhouders te overtuigen? Straks hoor je meer in de beursupdate.
4: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
5: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Geopolitieke en technologische ontwikkelingen veranderen hoe organisaties omgaan met digitale veiligheid. Vertrouwen op checklist cybersecurity is niet meer voldoende. Northwave helpt al 20 jaar om uw digitale risico's te verkleinen met toekomstbestendige cybersecurity.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
8: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
9: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
11: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
12: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op 1 AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
13: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
14: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
15: Nee, weet ik niet, sorry.
13: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
16: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
17: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
18: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel,

0: en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl. BNR
1: Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. De meeste vertraging bij Utrecht en Rotterdam door een aantal ongelukken. Zo loopt het behoorlijk vast op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor knooppunt Ypenburg staat 11 kilometer file met meer dan een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en twee rijstroken zijn hier dicht. Op de A27 richting Almere tussen Utrecht Noord en knooppunt Eemnes 50 minuten tijdsverlies. Door een ongeluk is hier de linker rijstrook dicht. En tot slot de N2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Batadorp heb je 3 kwartier vertraging. En dat komt door een losgeschoten aanhanger op de vluchtstrook. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,3. En op de A27 Utrecht richting Almere bij 108,5.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De bezuinigingen op de sociale zekerheid gaan niet door. Dat melden verschillende politieke partijen. De vakbonden zijn blij en stoppen met actie voeren. Het kabinet heeft ook nagedacht over de kwestie box 3. Spaarders en beleggers gaan meer belasting betalen over hun vermogen. De aanpassing moet zorgen voor een meerderheid in de Tweede Kamer voor de begrotingsplannen. Een oud-politievrijwilliger uit Hattem moet 9 maanden de cel in. De man zou vaak in de systemen van de politie hebben gezocht naar informatie over anderen, zoals bekende Nederlanders. Ook schreef hij bekeuringen uit van dingen die hij zelf niet had gezien. De FBI bedankt de Nederlandse politie voor het oppakken van een Amsterdammer in het onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. Naast datadiefstallen bij onder meer Odido wist de groep ook in de systemen van de FBI te komen. Vandaag werd bekend dat de 24-jarige hacker ook verdacht wordt van 2 moordopdrachten. Een belangrijke universiteit in Kiev geeft voorlopig alleen online les. Ze vinden dat het te onveilig is voor studenten om naar de gebouwen te komen nu Rusland overdag drones op de stad afstuurt. Gisteren werd een universiteitsgebouw geraakt. Kiev werd tot nu toe vaak gezien als een veilige plek in Oekraïne. En wandelaars in Schiedam, bij Rotterdam, worden bij een park gewaarschuwd omdat er misschien gif ligt. In een paar dagen tijd overleden 4 honden die er waren uitgelaten. Waaraan ze zijn overleden is nog niet bekend. Op de waarschuwingsborden staat dat er goed op kinderen en huisdieren gelet moet worden in het park. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is vrij zonnig en erg warm met 24 tot 28 graden. Vanavond blijft het vrij helder en is het nog een tijd zacht. Morgen opnieuw veel zon, 22 tot 28 graden. Maar later in de middag meer bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zometeen, Arcadis ontslaat 1000 mensen, maar het vertrouwen in de toekomst is groot bij de CEO. Ja, wordt dat gedeeld, dat vertrouwen bij beleggers? Dat hoor je zo.
5: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
7: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
6: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
8: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
9: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
11: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
2: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
12: Zes zuinige lidstaten, waaronder Nederland, verzetten zich tegen de forse uitbreiding van de uitgaven door Brussel. De stellingen worden betrokken over de meerjarenbegroting. Sturen die landen aan op een crisis, of is dit het gebruikelijke gekrakeel dat aan de besluitvorming vooraf gaat? Daar praten we daarover met Europarlementariër Anouk van Brug en hoogleraar Hendrik Vos. Verder, BOA's krijgen inzage in het rijbewijssysteem om identiteiten te checken. Dat doen we volgend half uur. Is dat niet met risico's, maar we gaan eerst naar de beurs.
4: Ja, met nieuws over Arcadis. Al 2 jaar staan de resultaten bij Arcadis onder druk. Vandaag maakt het Nederlandse ingenieursbureau bekend flink te gaan reorganiseren. Wat zijn de plannen? Hoe vallen die bij beleggers? Dat weet Milou Brandt van BNR Beurs. Goedemiddag.
13: Hoi.
4: Ja, hebben beleggers al gereageerd?
13: Ja, nou, ik zou eerst nog even terug willen naar deze afgelopen zomer. Toen kwam WSP uit Canada, dat kwam met een overnamebod. Nou, groot, reputabel bedrijf, was een mooi bod ook. Kan natuurlijk dan goed uitpakken voor de aandeelhouders. Maar Arcadis, ja, die wees dat 2 keer af. En daarna dacht WSP ook, nou, doei, dan niet. Ja. En nu moest de topvrouw van het ingenieursbedrijf, Heather Polinsky, ja, zij moest nu dus dan gaan bewijzen dat het ook zonder WSP kan en met een goed verhaal komen tegenover je aandeelhouders. Nou, zijn ze naar de tekentafel gegaan bij het ingenieursbureau. Daar zijn ze natuurlijk goed in, ingenieurs. Ja. En ze komen met het volgende op de proppen. Dus een ontslagronde inderdaad van 1000 banen. De Chinese tak en het merendeel van de architectuuractiviteiten die gaan in de verkoop. Arcadis gaat ook op overnamepad dan nog om te groeien. En ja, is dat dus een overtuigend plan voor beleggers? Nou, de directeur van de VEB, dus Vereniging Effectenbezitters, Gerben Everts, die zei het volgende.
14: Ik denk dat de route die nu wordt ingezet, en een beetje met WSP als katalysator achter die beweging, je moet andere keuzes maken. En dat ze de architectuur en de Chinese activiteiten verkopen, hopelijk tegen een goede prijs, maar echt inzetten op die datacenters, die chips, die biotechnologie, ja, dat is wel de toekomst. Dat is de nieuwe economie.
4: Nou, hij klinkt positief.
13: Klopt. En ja, hij wel. Beleggers leken aanvankelijk niet zo overtuigd. Het aandeel stond 3% in de min vanochtend. En dat lijkt ook een beetje in de buurt daarvan te gaan sluiten nu, op 2,3% in de min, toch?
4: Oké. Okay. Ja. Dan het bedrijf Pharming. Daar vertrekt de topman, die er nog geen 2 jaar zat.
13: Ja, en dat heeft alles te maken met een verschil van inzicht over de strategie. De Shura Kui heet hij en de raad van de commissarissen die concludeerden gezamenlijk dat ze onvoldoende op één lijn zaten. Nou, bij mij thuis noemden we dat gewoon ruzie in de tent. Op zich best wel open dat ze zo zeggen van die strategie, daar verschillen wij over van inzicht, maar toch. En het gevolg is dus dat die topman Fabrice Chouraqui per direct vertrekt bij dat Nederlandse bedrijf. In zijn korte tijd als topman heeft de koers ongeveer alle hoeken van de kamer wel gezien. Oh. Begin vorig jaar, dus schoot hij uit de startblokken met beter dan verwachte kwartaalresultaten. Een reorganisatie op het hoofdkantoor in Leiden, waar beleggers ook wel blij mee waren. Nou, begin dit jaar noteerde een aandeel daardoor op €1,78. Maar ja, daarna keerde toch een beetje tij. Want het was een belangrijk medicijn bij hen. Dat, ja, de omzet daarvan die viel gewoon nogal tegen. Gisteren sloot Pharming dus op 92 cent nog maar. Hmm. En met dit plotselinge vertrek zijn beleggers ook niet ontzettend in de wolken. Dat is vaak natuurlijk zo. En ja, dat staat nu 3,4% in het rood.
4: Oké, okay, dankjewel. Milou Brandt van BNR Beurs. Heb je trouwens nog de slotstand van de AX? Of zijn we nog net te vroeg?
13: Nee, dat kan denk ik wel. Ja, het is altijd gokken, want het staat er nooit echt precies bij. Maar het lijken 3 of 14e in de plus te gaan eindigen vandaag.
4: Okay.
13: 1120 punten.
4: En ik heb nog één vraag. Want er was een grap vandaag. Een bedrijf dat naar de beurs ging, maar toch niet.
13: Ja, klopt. Vandaag zouden we horen wat de prijs misschien wel zou worden van deze. Het is een AI-bedrijf. Ze maken een ring, een slimme ring. Het heet Aura.
4: Oh ja.
13: En die monitort je gezondheid en je slaap. Maar ja, de beurs, het gaat allemaal niet door, want er is te veel marktonzekerheid, kapitaalrente stijgt, olieprijzen zijn hoog. Dus ze besluiten toch nog even te wachten. Hoewel er wel vraag was naar het aandeel, 4 keer overtekend. Dus,
4: okay. En ja, nog geen nieuwe datum genoemd?
13: Nee, dat is allemaal onduidelijk. Dus dat moeten we afwachten.
4: Dankjewel, Milou Brandt.
12: Ja, Annemieke Bosch gaat, steeds meer bruggen gaan dicht. Dus dan is het drukker op de overblijvende wegen.
13: Klopt inderdaad. En ook steeds meer ongelukken deze spits helaas. Oh. Zo loopt het nu vast op de A28 richting Amersfoort. Want voor Amersfoort ging het mis. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht en heb je nu 3 kwartier extra reistijd. En Flitsmeister belt een snelheidscontrole op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Bij hectometerpaal 5,8.
2: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
15: Wil de minister toegeven, ruiterlijk, dat hij gewoon een fout heeft gemaakt?
16: Ik vind het heel normaal dat jonge mensen gewoon 5 dagen in de week werken.
17: Ons marktaandeel in Europa, en dat was dus niet omdat er andere concurrenten waren, maar in de omzet van de ASML is gedaald tot 0%.
12: Zes Europese landen, Nederland, Duitsland, Finland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk. Laten we ze de zuinige 6 noemen. Mm. Voorheen heetten ze de vrekkige 4, maar er zijn er dus 2 bijgekomen. Die hebben de EU een begrotingsultimatum gesteld. Dat schrijft de Financial Times op basis van een brief die de krant ingezien heeft. Die landen willen de volgende meerjarenbegroting, en die loopt dan van 2028 tot 2034, met miljarden euro's verlagen ten opzichte van het voorstel wat er nu ligt. Gebeurt dat niet, dan dreigen ze tegen de begroting te stemmen. Waarom doen deze landen dit? Laten ze het op een crisis aankomen? Of wat speelt hier nou? Dat gaan we bespreken met hopelijk zo dadelijk ook nog hoogleraar Europese politicologie, Universiteit Gent, Hendrik Vos. En aan de lijn is Anouk van der Brug. Ze is Europees parlementslid voor Renew. De VVD is dat in deze. Goedemiddag beiden.
18: Hallo, goedemiddag.
12: Anouk van Brug, wat vindt u van deze brief? Nederland neemt ferm stelling.
19: Ja, dit is waanzinnig goed nieuws. Voor de zomer is er een voorstel gekomen hoe de begroting eruit moet gaan zien. En het voorstel is nu bijna 2000 miljard euro uit te gaan geven als Europa de komende jaren. Mm-hmm. En dat is in een tijd waarin landen moeten bezuinigen, alle prijzen enorm omhoog gaan. Wereldvreemd.
12: Nou ja, de Europese Unie wordt natuurlijk ook met die stijgende prijzen en ambities geconfronteerd. Dus het moet op een of andere manier betaald worden, toch? Daar bent u toch ook wel voor?
19: Zeker, maar als je thuis voor dat soort uitdagingen komt te staan, dan ga je eerst kijken, waar kan ik geld bezuinigen? Kan ik dingen slimmer uitgeven? En daar is binnen de Europese Unie echt nog wel wat mogelijk. We kunnen echt ook nog wel kijken naar de traceerbaarheid van het geld. Waar gaat het nu daadwerkelijk heen? Dat is ook gelukkig hebben we dat ook in de Europese parlementspositie gekregen, dat we ook echt kritischer gaan kijken, waar geven we nou geld aan uit? Huh? En laten we nou eerst intern kijken wat we kunnen doen. En niet bij elk probleem wat we tegenkomen gewoon klakkeloos de begroting verhogen.
12: Ja, het is op zich geen verrassing, Hendrik Vos. Want die zuinige 6 die pleiten altijd voor een kleinere EU eigenlijk, wat de begroting betreft. Hoe machtig zijn deze landen binnen de EU?
18: Ja, het is als een ritueel. Hè. Elke keer als er zo'n nieuwe meerjarenbegroting wordt opgesteld, dan heb je ongeveer diezelfde 5-6 landen die een brief schrijven en die zeggen van de ambities van de Europese Commissie zijn veel te groot. We moeten het met minder centen doen. En daar komt dan ook weer een tegenreactie. Andere landen die zeggen van nee, het is net belangrijk dat we als Europa ambitieus genoeg blijven. En er zijn net meer Europese budgetten nodig. Want geld dat je Europees uitgeeft is vaak veel efficiënter dan wanneer landen het versnipperd en versplinterd uitgeven. Dus er zijn redenen om net voor een meer uitgebreid budget te gaan. En dat is een klassieke discussie. Je ziet dat telkens weer opduiken. En het hoort er bijna bij dat je dat soort van debatten krijgt.
12: Ja, het hoort er een beetje bij. Zijn dit inderdaad de gebruikelijke rituelen, Anouk van Brug? Ja, er zit heel veel vertraging op de lijn, waardoor het lijkt alsof u heel lang nadenkt. Maar dat is dus een technische kwestie. Pak het antwoord maar op. Ja.
19: Helder. Ja, eerst waren het 4 landen, het zijn er nu 6. De steun wordt groter. Ook landen als Frankrijk die geven aan, het wordt gewoon steeds lastiger om alle kosten ook vanuit onze begroting te dekken, te betalen. Dus er zijn echt heel veel landen die zeggen, we moeten echt beter nadenken hoe we het geld uitgeven uit Europa. En niet blijven doen wat we altijd gedaan hebben. De Europese Commissie heeft nu ook specifiek een voorstel gedaan om uit de oude structuur van landbouw, cohesie en overig, waar dus alle nieuwe uitdagingen in moeten zitten, veel meer gericht te gaan kijken naar, kunnen we nationale enveloppen maken? Kunnen we de doelstellingen breder maken? Dus ik heb het idee dat iedereen zich wel doordrongen is van de noodzaak om nu echt iets te gaan doen. Alleen de stap naar daadwerkelijk ook even intern kijken, kunnen we misschien ergens bezuinigen, die mist nog.
12: Nou, maar ja, goed, als je dus zegt, want het is kennelijk ook een mythe, hoor ik net van Hendrik Vos, dat Europees geld niet efficiënt wordt uitgegeven. Zeker als je iets voor heel Europa wil doen, is het, dat is ook wel logisch, efficiënter om het vanuit Brussel te regelen dan vanuit al die lidstaten. Bent u het daar wel mee eens?
19: Oh, maar daar ben ik het zeker mee eens. En ik zeg ook niet dat al het geld wat we in Brussel uitgeven per definitie zinloos wordt uitgegeven. Dat is absoluut niet het geval. Maar wat je wel ziet is dat van oudsher gaat het grootste deel van de begroting naar landbouw en naar cohesie. En daar wordt niet meer naar gekeken, heeft dat daadwerkelijk effect voor ook de overige landen. Ik zou heel graag willen dat dat geld ook gaat naar onze defensie, naar onze industrie, naar onze innovatie. Ervoor zorgt dat we banen in Europa kunnen houden in plaats van dat die naar buiten Europa gaan. En dat we met z'n allen economisch sterker staan. Dat staat ook in de brief. Daar mag het niet van ten koste gaan. Maar het idee dat dat dan 2000 miljard moet gaan kosten de komende jaren, dat is gewoon gestoord.
12: En denkt u wel, gestoord zelfs? Dat is wel een fikse quote voor op de website, maar
19: ik vind het wel. Ja, wat ik eerder zei, wereldvreemd. Ja,
12: maar goed, wordt nu wel gedreigd om die begroting dan maar helemaal te torpederen als dit bedrag er blijft staan, hè, wat de Europese Commissie in gedachten heeft. Is dat een serieus dreigement, denkt u, Anouk van Burg?
19: Ja, uiteindelijk moet het per unanimiteit worden aangenomen. Dus iedereen moet zijn handtekening zetten.
12: Ja. Hendrik Vos, hoe erg zou het zijn als er geen akkoord komt dit jaar over die meerjarenbegroting die pas in 2028 gaat gelden?
18: Ja, men probeert het echt nog dit jaar af te ronden, omdat in 2027 je verkiezingen hebt in heel wat landen, onder andere in Frankrijk. Er is de vrees van, of de mogelijkheid in elk geval, dat Marine Le Pen president wordt. En ja, dan zou het nog moeilijker zijn om tot een akkoord te komen. Dus dat zet echt wel druk op de onderhandelaars. En ja, natuurlijk, het zijn centenkwesties. Dat ligt altijd heel gevoelig. Hè. Het bedrag is al een paar keer genoemd, 2000 miljard euro. Dat zijn ontzettend veel nul. In absolute termen is dat ook heel veel geld. Maar goed, het gaat over 7 jaar. Als je dan kijkt, dan is dat jaarlijks ongeveer een dikke 250 miljard euro. Is nog altijd veel geld. Maar bijvoorbeeld de Nederlandse overheid geeft jaarlijks ruim het dubbele uit. Dus naar verhouding is dat Europese budget eigenlijk niet zo groot. Hè. De Europese Unie werkt met een budget dat ongeveer staat voor 1% van het bruto nationaal inkomen in Europa. Terwijl een land als Nederland met 50% van zijn bruto nationaal inkomen werkt. Dus naar verhouding zijn die bedragen eigenlijk niet zo hoog. En dat maakt dat men finaal en voor een stuk is het ook wel politiek theater, dat men altijd er wel in slaagt om tot een akkoord te komen. Ja. Heftige gevechten en vaak een Europese top die eerst mislukt, in het midden van de nacht uiteengaat. Dan komt men opnieuw samen, iedereen stelt zich dan iets toegeeflijker op. En dan slaagt men er wel in om tot een akkoord te komen en bijvoorbeeld het landbouwbeleid ook overeind te houden vanuit dat besef van als we daar te hard het mes in zetten, dan hebben we geen landbouw meer in Europa en we vinden het toch belangrijk dat dat een aantal. Dus ja, het zijn lastige debatten, maar het is de voorbije decennia wel altijd gelukt.
12: Ja, en
18: na
12: is dat,
18: het debat om eruit te raken.
12: Dat theater, is dat dan ook niet een beetje gestoord, Anouk van Brug?
19: Nou ja, het is dus geen theater, want uiteindelijk gaat er heus een deal komen.
12: Jawel, maar het gaat dus over, het gaat over dik 1% van het bruto nationaal product van de hele EU. Dat is wat Brussel uitgeeft. Vele malen minder dan wat lidstaten uitgeven in hun natie. Hè? Dus waarom is het zo moeilijk?
19: Gelukkig wel, want uiteindelijk heeft Europa andere uitdagingen dan dat onze landen hebben. Dus ik ben heel blij dat het maar 1% is die naar Europa gaat. En laten we zorgen inzetten op onze defensie, onze veiligheid, economische groei, innovatie.
12: Ja,
19: en,
12: maar u noemt laten allemaal
19: we daar
12: dingen
19: nou
12: op.
19: Het verschil maken.
12: Daar moet toch vanuit Brussel in geïnvesteerd worden. Innovatie, het op modern niveau krijgen van
19: Zeker.
12: De economie, defensie. Allemaal uitdagingen noemt u waar dat geld naartoe gaat, die 2000 miljard van Brussel.
19: Dat klopt, alleen is het een heel raar idee om te denken dat er dan per definitie geld bij moet komen. De wereld is veranderd, absoluut, dus de begroting moet mee veranderen.
12: Ja, maar waar gaat u dan op bezuinigen concreet? Want u noemt de landbouwpot. Er zijn ook Nederlandse landbouwers die daarvan profiteren, toch?
19: Zeker, al is dat in mindere mate dan andere boeren in Europa. Maar uiteindelijk wordt dat samengevoegd nu in de nationale envelop. En laten we nou zorgen dat dat niet puur alleen naar een landbouwbeleid, naar een cohesiebeleid gaat, maar dat dat bredere doelstellingen krijgt, waardoor we het gerichter kunnen investeren de komende 7 jaar.
12: En wat bedoelt u met die nationale envelop? Wat is dat?
19: Dat is een voorstel van de Europese Commissie om de potten geld die eigenlijk naar de lidstaten gaan om die te bundelen. Dus het wordt niet meer één landbouwbeleid en één cohesiepot zoals dat altijd het geval is geweest. Maar dat wordt nu gebundeld in nationale enveloppen.
12: Ja, ja,
19: zodat ook landen meer vrijheid krijgen hoe het uit te geven.
12: Tot slot, erkent u wel dat er ook een politiek belang is om hier tijdig uit te komen? Hendrik Vos noemde net de verkiezing in Frankrijk bijvoorbeeld, waar extreem rechts aan de macht lijkt te gaan komen of dreigt te gaan komen. Die gaan al helemaal niet meer met Europa meewerken, toch? Erkent u dat?
19: Ik zie dat er in een aantal landen wat zorgen zijn over de toekomst, absoluut. Maar tegelijkertijd moeten we ons niet onder druk laten zetten om dan maar veel meer geld uit te gaan geven zonder eerst te kijken waar we kunnen bezuinigen.
12: Dank aan Anouk van Brug, Europees parlementslid voor de VVD. En een vriendelijk dank aan Hendrik Vos, hoogleraar Europese politicologie, Universiteit Gent.
2: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
4: Toet Schrijvend Nederland stond vandaag voor de deur voor het Meta-hoofdkantoor in Amsterdam. En dat deden ze omdat ze vinden dat het stelen van auteursrechtelijk beschermd materiaal waarmee AI getraind wordt, dat moet stoppen. De Auteursbond, de Nederlandse Vereniging voor Journalisten en de Belangenclub van Tekstschrijvers, Lira, die eisen een vergoeding en anders stappen ze naar de rechter. Verslaggever Martijn de Rijk, ja, ook schrijver in zekere zin. Hoe is die diefstal in zijn werk gegaan?
20: Nou ja, ik denk niet dat ik in de schaduwbibliotheek zit, eerlijk gezegd. Want daar zo werkt het. Je moet je voorstellen, op het internet zijn verzamelingen met boeken, echt met miljoenen boeken daarin. En dat is dan de volledige tekst. En vaak dan zijn die dingen zonder enige toestemming op het internet gezet. En die bibliotheken die worden gewoon integraal gedownload door zo'n AI-bedrijf en dan gebruikt om daarmee spullen te kopiëren. Inmiddels kunnen veel schrijvers overigens zichzelf ook terugvinden in die bibliotheken. En dan weten ze dus dat ze het haasje waren. Luister maar eventjes hoe dat dan klinkt van voor die mens.
21: Ik ben Tanja de Jonge, ik ben jeugdboekschrijver. 3 boeken van mij zijn er gejat. Ja.
20: En die staan in de schaduwbibliotheek, hè? En dat is waar die AI-bedrijven uit put.
21: Ja, dat klopt. Ik wil dat dat stopt. Ik wil niet dat mijn werk gebruikt wordt om een soort monocultuur tot stand te brengen.
20: Ja, als je alle kleurtjes door elkaar mengt, dan krijg je grijs of zo. Ja, of poep, ja.
21: Ja. Ik wil geen poep worden.
20: Lijkt me een goed idee, ja. Maar als ze je er dan voor betalen, wil je dan misschien wel poep worden?
21: Ik wil gewoon dat ze gewoon de wetten niet overtreden en mijn werk niet zomaar ongevraagd gebruiken.
22: En ik vind het zo bizar dat dat al zo lang gaande is. En dat wij ook als journalisten daar eigenlijk heel weinig kritisch op zijn.
20: Maar we staan hier wel met z'n allen. Ik ben op dit moment even een beetje in tweeën gespleten. Jullie staan hier wel met z'n allen.
22: Heel goed. Nou ja, het mocht een keer.
23: Dat mag ik van de juristen niet stelen noemen, heb ik begrepen. Maar laten we het gewoon jatterij noemen. Ons werk is gejat en er zijn AI-modellen mee getraind.
20: Philip Dreugen, schrijver.
23: Ja. Ja, ik heb net begrepen van de juristen dat ik mag niet gestolen zeggen, want dat is een juridische term, maar gejat mag dan weer wel. Dus laat ik het houden op geroofd, gejat, wat jij wil. Nee, 5 van mijn boeken zijn door hackers bij een grote hack van allemaal e-books zijn die buitgemaakt, samen met miljoenen andere boeken. Meta is een van de grootste knabbelaars en ik neem ze dat heel kwalijk, ook omdat ze niet in gesprek erover gaan. Ze doen het gewoon en vervolgens, ja, we zien wel wat er gebeurt.
20: Nou staan we voor de deur van Meta, maar ik moet heel eerlijk bekennen, ik zie dat helemaal nergens terug. Ik zie nergens de tekst. Maar waar zitten ze eigenlijk?
23: Ja, goed, hè? En je ziet ook helemaal niemand achter de raam.
20: Het is een geheimzinnige organisatie.
23: Ja, het is een prachtig Amsterdams pakhuis. Ik woon hier vlak achter de buurt. Oh, ik zie voor het eerst mensen daar.
24: Ik zou wel eens willen weten hoe het daar binnen nu toe gaat, want ze liggen allemaal op de grond. Heel voorzichtig kijkend.
0: Ja, 1-0. Roep ze eens even. Hé, hey, hallo Meta. Hallo Meta.
1: De voorzitter van de sectie Literaire Auteurs van de Auteursbond.
3: Anja Sikking. En ja, je pikt het ook niet lang, hè, geloof ik.
1: Ik ben heel blij dat we hier met veel mensen zijn. Het is heel moeilijk om als individuele auteur tegenover een bedrijf als Meta of OpenAI of Anthropic een zaak te gaan voeren. Dat is eigenlijk onmogelijk. Dus daarom verenigen we ons met zoveel mogelijk schrijvers, journalisten en vertalers.
3: Waar staat de teller op dit moment?
1: Er zijn 2000 mensen, schrijvers, journalisten en vertalers, die nu getekend hebben. Maar we zijn pas net met de actie begonnen. Dus er zullen er vast veel meer worden.
5: Dit is de positie.
23: Okay.
5: Ja.
3: En het enige waar we Meta aan herkennen is een enkel deurbelletje. En er komt eindelijk iemand naar buiten. Dat is iemand van de bewaking.
23: De voornaam is Zoe.
3: Zoe.
5: We hadden natuurlijk liever gehad dat iemand gewoon aan Meta. Ja. Heb je dat gevraagd of ze naar beneden wilden komen?
23: Ja? Ik ben
5: ze willen niet. Jij bent nu vertegenwoordiger.
23: Ik ben de tegenwoordiger.
3: Anouk Eigenraam, journalist. Wat denk je dat er binnen gaat gebeuren met jullie?
5: Misschien is wel een vast wel overhandige. Daar vertrouw ik wel op. Maar ja, ze gaan er natuurlijk nu niks mee doen op dit moment.
3: Nee, het hangt wel mooi. Het is een groot tableau met jullie eisen erop gezet.
5: Zeker, ja. We willen een eerlijke vergoeding. We willen compensatie. En we willen natuurlijk in gesprek daarover met ze.
3: Ja, maar goed, het gaat niet gebeuren. Dus het wordt een rechtszaak.
5: Ik vermoed dat we daar niet aan tegemoet gekomen. Dus ik vermoed inderdaad dat we naar de rechter moeten. Ja.
0: Tegels af!
24: Van onze teksten!
0: Tegels af!
24: Van onze teksten!
0: Make some noise! Woo!
4: Schrijvers kunnen ook protesteren, hoorden we maar net.
12: Heel goed. Ja.
4: In de Verenigde Staten heeft Anthropic, dus niet Meta, een schikking getroffen, inmiddels met schrijvers, van $1,5 miljard voor het gebruik van die schaduwbibliotheken. En nog fijntjes wijst de Martijn de Rijk verslaggever er ons op dat Meta niet op de eerste verdieping zit. Dat zijn de buren.
12: Ja, voordat daar weer. Ja, het is heel onduidelijk, hè? Als je daar komt, dan had Romaal drinkt natuurlijk ook al problemen mee. En zometeen nog meer nieuws over Meta. Dat is wel het bedrijf waar vandaag de klappen vallen. Stichting The Firewall sleept de techgigant namelijk voor de rechter en wil dat er een slot komt op de filmfunctie in die omstreden Meta-bril. Over Roel Maalderink gesproken. Straks meer.
25: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
26: Hey, koffiesector. Aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
27: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
26: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
28: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
26: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak. Met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
29: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
30: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
29: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
30: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
31: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf.
6: Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: Jouw bedrijf laat talent niet lopen, toch?
6: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
2: In de BNR-app.
12: Bezuinigingen sociale zekerheid van tafel, vermogenswinstbelasting in 2028. FBI noemt Pepijn van der S mogelijk leider van Shiny Hunters, ook verdacht van uitlokken van moorden. China wil in 2030 massaproductie van batterij die gezien wordt als de heilige graal. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
4: Annemieke Bosraat bij de ANWB. Is het nog druk op de weg?
10: Het is zeker nog druk onderweg. Er staat 510 kilometer file. Daarmee is wel het drukste moment van de spits achter ons. Veel ongelukken veroorzaken nog vertraging. Zo heb je het meest oponthoud nu op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Voor Amersfoort ging het mis en daardoor zijn er twee rijstroken dicht. Je hebt hier een uurtijdsverlies. Op de A29 richting Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en Barendrecht ook een ongeluk. Daardoor een half uur extra reistijd. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Vanaf knooppunt Leenderheide een half uur tijdsverlies. En tot slot de A4 richting Rotterdam. Vanaf Zoeterwoudendorp 25 minuten oponthoud. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A15 Nijmegen richting Gorkum bij hectometerpaal 103,5. En op de A28 Assen richting Zwolle bij 160,3.
11: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
13: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Pro-leider Jesse Klaver is blij dat het kabinet de bezuinigingen op onder meer de WW niet doorzet. Hij zegt dat premier Jette hem dat heeft toegezegd en ook andere partijen bevestigen het. Klaver is niet enthousiast over andere plannen. Het kabinet zou spaarders en beleggers meer belasting willen laten betalen over hun vermogen. Volgens de FBI heeft hackersgroep Shiny Hunters sinds vorig jaar ruim 140 organisaties gehackt, waaronder Odido en Ticketmaster. Daarbij werd meer dan 60 miljoen euro aan afpersingsgeld geïnd. De FBI bedankt Nederland voor het oppakken van een Amsterdams lid van de groep die ook twee moordopdrachten zou hebben gegeven. De manier waarop je aangifte moet doen na seksueel geweld moet beter. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Nu hebben te veel slachtoffers te maken met bureaucratie. Zo moeten ze vaak meerdere keren hetzelfde verhaal doen. De VVD wil een proef met een standaard online intake. Dat zou ook agenten helpen. De gesprekken tussen de VS en Rusland over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne waren constructief, dat zegt Amerika. Ze spraken niet alleen over vrede, maar ook over mogelijke energieafspraken tussen de VS en Rusland voor na de oorlog. Volgens het Kremlin zitten de VS, Rusland en Oekraïne misschien snel om tafel. En niet eerder was het op 29 september zo warm als vandaag, meldt Weer Online. In de beeld werd het 25,5 graden, een tiende hoger dan bijna 100 jaar geleden. Het allerwarmst was het vandaag in Maastricht met 28,1 graden. De records komen door warme lucht vanuit het zuiden. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog een tijd zacht. Vannacht staat er weinig wind en is het rond de 16 graden. Morgen begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen tot 28 graden. Later neemt de bewolking toe en volgt regen. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Ajax is 0,4% in de plus gesloten. 1120 punten. Grootste stijger was Besi. 4,4% kreeg het aandeel erbij. En SBM Offshore was de grootste daler. 3,3% in de min. De Dow Jones staat nu 0,5% lager.
4: Zometeen actiegroep The Firewall. Dat is een burgerinitiatief dat zich verzet tegen Big Tech. Wil dat Meta de filmfunctie uit die Meta Glass, die slimme bril, haalt. Ze gaan naar de rechter. Zometeen hoor je meer.
1: Je hebt me nu al vaker gehoord. En nog steeds niet begonnen met Leadinfo? Deze truc is ingewikkeld, denk je? Nee hoor. Je start binnen 5 minuten. Meer is het niet. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
14: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
15: Nee.
16: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
15: Nee, ik weet het niet, sorry.
14: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
17: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
18: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
19: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
18: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
20: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
21: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
22: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op 1 AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
23: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
31: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
12: Goedenavond.
4: Goedenavond.
12: En ik luister naar de Avondspits. BOA's mogen straks kijken in het rijbewijsregister als ze in het OV werken. Die mogelijkheid wordt dus uitgebreid. Zitten er ook risico's aan dat plan? We leggen dat zo meteen voor aan de staatssecretaris die live op de radio komt. De EU wil meer satellieten gaan lanceren en dus wordt er gezocht naar plekken waar een lanceerplek kan komen. Vooral in het noorden van Europa. Dat is wel een interessante onderzoek. Spreken zo de ruimtevaartdeskundigen daarover. En we hebben natuurlijk nog een tech-update met Niels Koolhoos, maar we beginnen met de strijd tegen Meta en nu om de bril.
4: Ja, dat is een strijd die stichting The Firewall oppakt. Dat is een stichting, een burgerinitiatief dat de democratie wil beschermen tegen de invloed van Big Tech. En nu slepen ze Meta voor de rechter. Ze willen dat Meta en het luxe merk Essilor Luxottica stoppen met de verkoop van de omstreden Meta-bril. Er zit een piepklein cameraatje op die bril, weten we. En die vormt een dreiging voor individuele privacy en de rechtsstaat, aldus de stichting. Gaan we over praten met Nienke de Bruin, advocaat voor Stichting The Firewall. Goedenavond.
32: Hallo, goedenavond.
4: Ja, we hebben al vaker gesproken over de effecten van ongemerkt kunnen filmen op straat. Dat raakt aan de privacy, maar waarom ook aan de democratie, zoals The Firewall stelt?
32: Ja, dus wij doen deze procedure samen met Stichting Off Limits, die zich inderdaad echt inzet voor de privacy en zich zorgen maakt om die privacy schendingen. En daarnaast is het normaliseren eigenlijk van die surveillance, dus dat iedereen mogelijk een camera in hun bril draagt en mogelijk beelden maakt, dat zorgt gewoon voor een best wel een druk op je democratie. Dat heet zogenaamd chilling effect ook op de vrijheid van meningsuiting. Mensen durven zich minder snel te uiten, zullen misschien minder snel naar bepaalde dingen toe gaan. Denk aan demonstraties. Ja, en dat is gewoon een hele directe invloed heeft dat op je democratische samenleving. En daar komt toch wel bij dat als we nu deze metabril gaan normaliseren, ja, dan gaan we in de komende jaren een soort lawine van producten krijgen die beelden maakt in de samenleving. En dan zijn we toch wel hard op weg naar een surveillance staat, waarvan we niet weten wat er met al die beelden gebeurt.
4: Maar er is al langer discussie over. En er zit toch ook een lampje op die bril dat aangaat als er gefilmd wordt. En dat kun je dan niet uitzetten.
32: Dat klopt inderdaad, alleen dat is een wit, ja, lichtknipperend lampje eigenlijk. En er zijn ook al onderzoeken geweest van onder andere de Franse en de Duitse toezichthouders. En ook hier in Nederland, dat lampje is heel vaak heel slecht zichtbaar voor mensen. Dus al helemaal in daglicht heb je helemaal niet door dat je wordt gefilmd. En daarnaast worden er online heel veel stickertjes verkocht waarmee je dat lampje eigenlijk heel makkelijk kan afplakken. En de bril blijft het dan gewoon doen. Dus dan heb je geen idee dat je wordt gefilmd.
4: Nee, maar ik kan natuurlijk ook stiekem met mijn telefoon iemand filmen, hè, op straat.
32: Dat klopt. Alleen met een telefoon in je hand is het natuurlijk toch iets duidelijker dat er gefilmd wordt. En met het opzetten van zo'n bril, dat is gewoon eigenlijk een soort hulpmiddel die wij in het leven gebruiken om beter te kunnen zien of je oog te beschermen tegen de zon, dan is het wel heel onduidelijk dat iemand beelden aan het maken is. Ja, en dan komen we ook snel in de situatie dat mensen op allerlei plekken die bril dragen zonder dat we doorhebben dat daar een cameraatje in zit.
4: En wat eisen jullie nu precies van Meta?
32: Ja, dus we hebben Meta een sollicitatiebrief gestuurd vandaag. En daar hebben ze 2 weken om op te reageren. En daarin vorderen we eigenlijk dat ze stoppen met het aanbieden van brillen waar die functionaliteit van het maken van die beelden in zit. En daarbij is nog belangrijk om op te merken dat, he, als iemand het actief aan het filmen is, heb je natuurlijk een situatie. Maar op het moment dat iemand de AI-functie inschakelt van die bril, gaat de bril eigenlijk ook scannen en beelden maken. Nou, en al die beelden worden ook upgeload naar de cloud van Meta eigenlijk, waar Meta al die bijzondere persoonsgegevens, gegevens van kinderen en minderjarigen verwerkt. Ja, en wij willen dat dat zo snel mogelijk ophoudt.
4: Ja, en wat, ja, Meta heeft het druk. Vandaag stond er ook stond heel schrijvend Nederland op de stoep zo'n beetje om te protesteren tegen het in hun woorden stelen van tekst en woorden die gebruikt worden om AI te trainen. Wat denk je dat de reactie van Meta wordt? Want dit is een heel belangrijk product voor hun.
32: Ja, nee, dat klopt zeker. En inderdaad, het zegt natuurlijk ook iets over de houding van Meta, dat er zoveel stichtingen zich zo'n zorgen maken om het gedrag van Meta. Wij gaan er niet van uit dat zij die functionaliteit gaan uitschakelen. Zij leggen heel erg de verantwoordelijkheid bij de gebruikers neer. Nou, dat is voor ons veel te makkelijk. Ook vooral omdat het om de verwerking van al die gegevens gaat door Meta zelf. En wat nog wel belangrijk om op te merken is, vanuit Off Limits en de Firewall, wij zijn ons heel erg bewust van het feit dat die bril voor bijvoorbeeld blinden en slechtzienden wel heel veel betekenis kan hebben in het dagelijks leven. En daarvan zouden wij ook zeggen, nou, maak het dan bijvoorbeeld echt voor die specifieke groep een technisch hulpmiddel, zodat dat hun kan helpen. Maar we willen gewoon voorkomen dat het straks, ja, in de samenleving genormaliseerd wordt, dat we elkaar allemaal aan het bespieden zijn eigenlijk.
4: Ja, de nieuwste gadget die moet er wat jullie betreft niet komen. Dank voor de toelichting, Nienke de Bruin.
12: We gaan dadelijk praten met de staatssecretaris over een uitbreiding van de bevoegdheden van BOA's in het openbaar vervoer. Eerst nog een aantal ongelukken bij Annemieke Bosgaard.
0: Klopt inderdaad. Ja, het is nog steeds erg druk op de weg door ongelukken. Zo heb je de meeste vertraging op de A28 richting Amersfoort. Voor Amersfoort nu 1 uur oponthoud door een ongeluk. En op de A29 richting Rotterdam doe je er vanaf Willemstad 1,5 uur langer over. Ook door een ongeluk. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A44. Den Haag richting Amsterdam heeft een meterpaal 20,5.
12: Het is dinsdag, dus staat er weer een nieuwe aflevering doorgelicht voor je klaar. Waar gaat het deze week over? eBay?
3: Misschien niet zo groot in Nederland, maar wel in de rest van de wereld. Want of je nu auto-onderdelen zoekt, designerkleding of die ene zeldzame Pokémon-kaart, je vindt het op eBay. En aan elke verkoop, daaraan verdient eBay. Steeds meer ook, dankzij een slimme overnamestrategie. Je hoort er meer over in de nieuwste aflevering van BNR Doorgelicht, zodat je zelf kunt bepalen of eBay voor jou een interessante belegging is.
12: Ja, dat was Jim Theopoering natuurlijk, van Doorgelicht.
4: Ja, de Europese Commissie is op zoek naar nieuwe plekken om de lanceerbasis te plaatsen, in meervoud, basis. Dat heeft eurocommissaris voor de ruimte Andrius Kubilius gezegd. Daar hoor je zometeen meer over, want hij heeft zich laten interviewen in de Financial Times.
12: Ja, laten we eerst nog even ook Doorgelicht netjes afsluiten misschien.
5: Deze week Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
12: Staatssecretaris van Infrastructuur, Annette Bertram, goedenavond.
6: Bent u aan de lijn?
7: Nu ja, wel, ik ben aan de lijn.
6: Ja, goedenavond. Ja, u hoort het. We moeten even wat protocol afwerken hier. Dank voor uw geduld ook. En welkom bij ons in de uitzending, de Avondspits. We gaan het hebben over uitbreiding van de bevoegdheden van BOA's in het openbaar vervoer. Die krijgen toegang tot het rijbewijsregister om zo makkelijker boetes uit te kunnen delen aan zwartrijders. Voordat we daarbij komen, komen we net uit de verkeersinformatie. Je hebt het al even besproken met de verkeersinformant ook. Ja, er is toch weer een brug die scheuren vertoont en dicht gaat voor zwaar verkeer, hè?
7: Ja.
6: Ja. Het loopt een beetje uit de hand.
7: Ja, kijk, we hebben natuurlijk, de minister en ik doen ons uiterste best om juist echt heel veel aandacht aan onderhoud te besteden. Dat geldt zowel voor weg, maar ook voor vaarwater en ook voor het spoor. En het is absoluut duidelijk dat we als Nederland echt veel meer moeten gaan investeren in dat onderhoud. Want we zijn er met z'n allen ook hartstikke afhankelijk van.
6: Ja.
7: En half oktober komen we daar met een brief over naar de Tweede Kamer. Daar een enorm intensief traject met bestuurders, met vervoerders, om uiteindelijk toch tot de juiste keuzes te komen.
6: Goed, dan gaan we dat natuurlijk met belangstelling bekijken tegen die tijd. Vanaf overmorgen dus mogen BOA's, de bijzondere opsporingsambtenaren, geen politieagenten, maar wel met opsporingsbevoegdheid, in het openbaar vervoer checken wat iemands identiteit is in het rijbewijsregister. Dat is tot nu toe voorbehouden aan politieagenten en ook wel BOA's in een aantal andere domeinen. Hè? Maar goed, wordt het nu uitgebreid naar het openbaar vervoer. Waarom is dat nodig?
7: Ja, kijk, mijn motto is, dat weet iedereen wel, het openbaar vervoer is van ons allemaal. En dat betekent ook dat het veilig moet zijn. En niet alleen voor ons als reizigers, maar ook als je daar werkt. En er is één categorie die echt wel heel veel te maken heeft met agressie. En dat zijn de BOA's in het openbaar vervoer. En die agressie die is voor een belangrijk deel ook te wijten aan het proces waarop ze mensen moeten identificeren. Dus je bent zwartrijder of je doet iets wat echt niet mag. Je wordt aangehouden door een BOA. Dan moet die BOA jouw identiteit vaststellen. En als iemand dan geen identiteitsbewijs op zak heeft, wat natuurlijk vaak gebeurt, dan moeten ze wachten totdat de politie komt. Nou, al die tijd dat je moet wachten, want de politie is ook overbelast, wordt die situatie er natuurlijk niet beter op. En daar hebben die BOA's terecht, wat mij betreft, aandacht voor gevraagd en gezegd, ja, wij hebben gewoon extra mogelijkheden nodig om heel snel, veel sneller de identiteit vast te stellen.
6: Ja, de autoriteit persoonsgegevens heeft evenwel eerder gezegd dat dat niet nodig was, omdat juist die aanhoudingen vooral gaan over mensen die dus geen rijbewijs hebben.
7: Nou ja, dat hebben we natuurlijk uitgebreid besproken en ook met de BOA zelf. Er zitten zo'n beetje 12 miljoen Nederlanders in dat register. En het is in ieder geval een hele belangrijke stap dat een BOA nu door inzage in dat register in ieder geval een eerste mogelijkheid heeft om te kijken, hey, wie is dit en kunnen we erachter komen. En naast dat rijbewijsregister, dat staat ook in het regeerakkoord, zijn we natuurlijk ook bezig om te kijken welke andere registers eventueel nog in aanmerking komen. Maar ga er maar vanuit, er is hier een tijd over gedaan. Het is zorgvuldig gegaan. Maar dat ook BOA's erg blij zijn en tevreden zijn dat ze in ieder geval dit grote register kunnen gaan gebruiken.
6: Ja, hoe groot zijn de risico's? Want we hebben de laatste tijd ook wel veel gehoord over lekken van bijvoorbeeld agenten die ergens op een bureau vaak tegen betaling informatie opzochten waar ze helemaal geen belang bij hadden voor hun werk, maar dat deden ze dan in opdracht van criminelen bijvoorbeeld. Je breidt die groep die ergens bij kan wel uit.
7: Ja, maar kijk, er is hier natuurlijk wel echt heel zorgvuldig te werk gegaan. En bijvoorbeeld, als je in dat register wil als BOA, dan krijg je ongeveer 30 seconden de pasfoto zichtbaar. Dus het is niet zo dat je echt helemaal in dat register kunt, maar het gaat echt om, kun je veel sneller dan nu identificeren wie je voor je hebt. En als dat eenmaal gelukt is, dan kun je ook als BOA door met het werk. En dan voorkom je daar dus ook heel veel agressie in het openbaar vervoer.
6: Dank voor de toelichting. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Annette Bertram.
2: BNR Nieuwsradio, de Avondspits.
4: Misschien leuk om even te melden dat Marokko een nieuwe premier heeft.
6: Ja.
4: En dat is een vrouw, voor het eerst in Marokko. En zij heet Fatima Zahra El Mansouri, 50 jaar, nu de burgemeester van Marrakesh.
1: En ze is leider van de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit.
6: Nou, dat is zeker nieuws. Modern.
1: Ja, zeker. We hebben nog nooit een vrouwelijke premier gehad.
6: Nee, om maar iets te noemen. Ja.
1: We hadden het er al eerder even over, maar nu gaan we het er langer over hebben. De Europese Commissie is op zoek naar nieuwe plekken om lanceerbases te plaatsen. Dat heeft de eurocommissaris voor de ruimte, Andrius Kubilius, gezegd tegen de Financial Times. Vanaf die basis moeten dan nieuwe satellieten worden gelanceerd. Op de shortlist Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en ook Canada. Hey, Canada. Weer in het vizier van Europa. Bij ons is Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Goedenavond, Rob.
8: Goedenavond.
1: Ja, gaan we zoveel lanceren? Hebben we een nieuwe basis nodig?
8: Ja, dat moeten we. De schattingen zijn dat we over een jaar of 10 zo'n 50.000 satellieten willen gaan lanceren. Ja, en dat kunnen we helemaal niet. Elon Musk heeft het al over dat hij 1 miljoen satellieten de ruimte in wil hebben. En de EU wil natuurlijk niet achterblijven en wil ook vooral niet afhankelijk zijn van de Verenigde Staten.
1: En meestal worden lanceringen gedaan ergens in de buurt van de Evenaar. Maar ja, Noorwegen, Canada, dat is allemaal veel noordelijker.
8: Ja, dat klopt. Dat is een consequentie. Europa ligt natuurlijk niet dicht genoeg bij de Evenaar. Een forse brandstofbesparing oplevert als je vanaf daar lanceert. Vanaf Noorwegen en Canada kost het meer brandstof, maar het is nog steeds mogelijk om vanaf daar te lanceren.
1: Oké. Als die lanceerbases er zijn, gevonden worden en ingericht worden, wat betekent dat dan voor de positie van Europa in de ruimtevaart? Is dat echt een slok op een borrel?
8: Ja, het is nog maar steeds heel weinig. Als je ziet wat de Verenigde Staten nu aan satellieten in de ruimte heeft, maar ook China en Rusland. Europa komt daar achteraan op de vierde plaats. En we maken ook gebruik op dit moment van de lanceercapaciteiten van de Verenigde Staten. Maar dat wordt te onbetrouwbaar geacht. We worden ook steeds afhankelijker van de ruimte. We willen vooral ook overheidssatellieten en defensiesatellieten willen we in eigen hand kunnen bouwen, in eigen hand kunnen lanceren. En daarvoor zijn die extra bases nodig.
1: Dankjewel, Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige in Utrecht.
9: Tech Update.
6: Op het dark web staan gegevens te koop van miljoenen klanten van bol.com. Dat staat althans te lezen in een advertentie, want volgens bol.com klopt het niet. Hoe zit het? Dat vragen we aan Niels Koloos. Niels, jij merkte gisteravond al op dat de gegevens op het dark web stonden. Wat is daar precies te zien?
10: Nou, op een wat bekender dark web forum staat dus een advertentie waarin iemand stelt 26 miljoen regels data van bol.com klanten te hebben. En voor $500 kunnen die van jou zijn. Even gekscheerend gezegd.
1: Nou, dat is best
10: koopje.
1: Een koop.
10: Dat is een koopje. En bij de advertentie staat ook een kleine greep data van iets meer dan 60 klanten als voorbeeld en bewijs. En per klant is er dan een naam, adres, telefoonnummer en allerlei informatie over bestellingen te zien. En ik heb daar even naar gekeken, want er is dus iets mee. Alle directe persoonsgegevens, dus zeg maar de naam, adres en woonplaatsdata, die blijken te kloppen, want ik heb een aantal slachtoffers benaderd hierover. Maar de informatie over de bestellingen bij bol.com, die kloppen dus niet. En ook Bol meldt dus zelf aan BNR dat de data niet van bol.com afkomstig is.
6: Huh? Maar we weten wel van die hack bij Seva Logistics. Hè, dat is een logistiek partner van bol.com. Komt het dan daar vandaan of hoe zit dit?
10: Nou, met de data is dus geen verband die op het dark web staat, maar wel met de advertentie. Dat zit zo. Bij die cyberaanval op Seva Logistics hoorden we namelijk inderdaad, hè, dat bol.com ook deels slachtoffer is, maar dat er geen gegevens zijn buitgemaakt. Mm-hmm. En bij dat soort situaties zie je dat cybercriminelen daar toch slim gebruik van maken door nep-advertenties op het dark web te plaatsen. En die zien er dan verdraaid echt uit, maar als je eenmaal $500 zou betalen aan de betreffende persoon, dan zie je vaak dat het allemaal data uit andere lekken is, gewoon bij elkaar gegooid en dan opnieuw ingepakt.
6: Dus als je even niet oplet en je geeft daar €500 voor, dan hebben zij je geld binnen en jij hebt waardeloze gegevens.
10: Er zijn nog wel dus kloppende persoonsgegevens, maar het heeft niks te maken met dat bol.com lek. Heeft bol.com dus ook voor ons vandaag uitgezocht en het blijkt niet te kloppen. En ja, ik ben er dus ook een klein beetje ingetrapt, Niels, want vanmorgen vertelde ik op zender dat ik ook het vermoeden had dat de data echt was. Natuurlijk wel met een kleine slag om de arm. Precies omdat het dus ook een nep-advertentie kan zijn en dat zien we hier dus ook gebeuren, dat cybercriminelen er handig gebruik van willen maken.
6: We moeten nog even praten over videogames. Die worden belangrijker in Den Haag. Dat zouden ze moeten worden, volgens de branchevereniging Videogames Federatie Nederland. De branchevereniging heeft vanmiddag een petitie over het onderwerp overhandigd aan de Tweede Kamer. Wat is de inhoud van die petitie?
10: Nou, eigenlijk geeft de branchevereniging dezelfde reden als de Europese Commissie. En die luidt dat gamen van nationaal strategisch belang is. En ja, dat klinkt een beetje gek, maar de voorzitter...
1: Dat moeten mijn kinderen horen.
10: Dat zou je zeggen.
1: Zit hier voor nationaal strategisch belang.
10: Ik zit hier voor het land, inderdaad. Ja. Maar VGFN, dus van de branchevereniging, de voorzitter Tim Stok, heeft er wel zijn redenen voor.
11: Als je ziet dat gamebedrijven, de technologie achter games, de talenten, de vaardigheden die ze allemaal genereren, het intellectueel eigendom dat ze maken, de games uiteindelijk. Ja, dat draagt allemaal bij aan vele kanten van de samenleving. Niet alleen de economische en innovatieve kracht, maar ook het maatschappelijke belang.
6: Ja, precies. Er zitten gewoon talenten achter die beeldschermen.
10: Ja, ook. En we geven met z'n allen best wel veel aan games uit, Niels. Vorig jaar samen meer dan 1 miljard euro in Nederland. Maar het grote probleem volgens de branchevereniging is dat er in Den Haag te weinig aandacht is voor al die punten die je meneer Stok net hoorde noemen. Want als het over games gaat in de nationale politiek, ja, dan gaat het vooral over veiligheid van spelers, hè, leeftijdsgrenzen en dat soort dingen. En niet over de rest en het economische belang. Dus vandaar dat er vandaag een petitie is ingeleverd waarin wordt opgeroepen om ook echt serieuzer met games om te gaan in Nederland. En ook, ja, een soort oproep van de branchevereniging om vaker met Den Haag hierover te gaan praten. Zeker ook omdat het op Europees niveau wordt gedaan.
6: Dankjewel, Niels Koloos.
23: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Ja, ik had wel verwacht dat wij nog even contact zouden hebben met Michiel Jurjens in Den Haag.
6: Ja, die had zo beloofd voor het eind van de avondspits.
1: Dan zou het kabinet komen met een brief met nieuwe plannen, of aangepaste plannen in de begroting.
13: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij ons.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Kaas, met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
3: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
4: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
5: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
6: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
7: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
8: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
7: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
9: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenclen. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
13: Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro. Hier heb je alles op 1 vertrouwde plek. En bovendien is er niks cryptisch aan onze transparante lage fees. Dus Ega, Ego, Diva, Donna, Bella, Bobo. Welkom in de wereld van crypto. Vanaf nu bij de Giro. De Giro. Everyone is an investor, baby.
12: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
14: BNR Verkeer.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wordt al wat minder druk op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging nog in Zuid-Holland en bij Utrecht. Bijna 300 kilometer is er nog over van de avondspits. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Veenendaal bergingswerkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht en vertraging 20 minuten. Een uur oponthoud op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Want bij Amersfoort zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. 12 kilometer file staat er. Het rijdt langzaam vanaf afrit Den Dolder. En een ongeluk op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom Rotterdam. Bij Oud-Beijerland zijn daar alle rijstroken weer vrij. Nog wel 7 kilometer file vanaf afrit Numansdorp. Een kwartier vertraging.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
17: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Pro-leider Jesse Klaver is blij dat het kabinet de bezuinigingen op onder meer de WW niet doorzet. Hij zegt dat premier Jette hem dat heeft toegezegd.

0: gezegd en ook andere partijen bevestigen het. Klaver is niet enthousiast over andere plannen. Het kabinet zou spaarders en beleggers meer belasting willen laten betalen over hun vermogen. Volgens de FBI heeft hackersgroep Shiny Hunters sinds vorig jaar ruim 140 organisaties gehackt, waaronder Odido en Ticketmaster. Daarbij werd meer dan 60 miljoen euro aan afpersingsgeld geïnd. De FBI bedankt Nederland voor het oppakken van een Amsterdams lid van de groep die ook twee moordopdrachten zou hebben gegeven. De manier waarop je aangifte moet doen na seksueel geweld moet beter. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Nu hebben te veel slachtoffers te maken met bureaucratie. Zo moeten ze vaak meerdere keren hetzelfde verhaal doen. De VVD wil een proef met een standaard online intake. Dat zou ook agenten helpen. De gesprekken tussen de VS en Rusland over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne waren constructief, dat zegt Amerika. Ze spraken niet alleen over vrede, maar ook over mogelijke energieafspraken tussen de VS en Rusland voor na de oorlog. Volgens het Kremlin zitten de VS, Rusland en Oekraïne misschien snel om tafel. En niet eerder was het op 29 september zo warm als vandaag, meldt Weer Online. In de beeld werd het 25,5 graden, een tiende hoger dan bijna 100 jaar geleden. Het allerwarmst was het vandaag in Maastricht met 28,1 graden. De records komen door warme lucht vanuit het zuiden. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog een tijd zacht. Vannacht staat er weinig wind en is het rond de 16 graden. Morgen begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen, tot 28 graden. Later neemt de bewolking toe en volgt regen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Straks een nieuwe BNR-beurs met een verlies van 42 miljard dollar. Ja, dat is waar je in investeert als je je geld in Anthropic wil stoppen. Zo ook toekomstige uitgaven van 518 miljard. En een hele lijst aan waarschuwingen over de risico's van AI. Nou, waarom zou je wel investeren? We proberen zo nog redenen te vinden. En we hebben het over de toekomst van Arcadis, want die is nu uitgetekend. Blijf luisteren.
2: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
4: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
5: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen. Bij Delen Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
8: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
9: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
11: Blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
13: Maxime van Mil. En Milou Brandt.
1: Dolle dinsdag, want Milou is terug. Welkom. Hoi. Dinsdag 29 september is het de dag dat we opeens de prospectus van Anthropic in handen kregen. Met daarin een ja, klein verliesje afgelopen jaar.
14: It reported a $42 billion net loss in 2025. Despite revenue growing 12-fold in the year to $4.6 billion. The company reportedly plans to spend $518 billion on cloud, computing and infrastructure obligations in coming years.
1: Oh ja, en een kwart van het hele document was een soort soort waarschuwing voor de risico's van AI? Nou, probeert de topman investeerders juist weg te jagen? Dat hoor je in deze aflevering.
15: En je hoort ook over Arcadis, het ingenieursbureau dat tekent zijn toekomst uit zonder de overname uit Canada.
16: We're making deliberate and disciplined portfolio choices that will help us improve the quality of earnings and compound returns over time, building a long-term sustainable value.
15: Ja, er wordt flink in het bedrijf gesneden en de ambities zijn groot, maar zijn ze groot en concreet genoeg? Ook dat zometeen.
1: En we vertellen je over de redding van Novo Nordisk, al dus Novo Nordisk. En dat zijn Chinese pillen.
15: Ha, nou, de Amsterdamse beurs sloot zo'n 0,4% in de plus op 1120 punten. De grootste stijger is Besi met 4,4% en Wall Street staat in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Inberg van de Aandeelhouder. Dag Nico.
17: Goedemiddag.
1: Goed dat je er bent, Nico. Ik wil gelijk beginnen en dat doe ik met Shein. Dat is nu eindelijk een paar weken genoteerd aan de beurs van Hongkong. En tot zover dan ook het goede nieuws. Want het aandeel verloor al 35% van zijn waarde na een toch al teleurstellende beursgang. Waarvan vandaag een kleine 11%. En dat heeft alles te maken vandaag met de eerste kwartaalcijfers van Shein.
18: Shein's net profit was down 67% compared to the same time last year, which was a little bit worse than analysts had expected going into these numbers.
1: Ja, die cijfers die waren onder de verwachting. Verkopen daalden terwijl ze hun prijzen verhoogden. Maar ook in de advertentieuitgaven werd gesneden. En dat is dus te zien gelijk. Waardoor de operationele winst halveerde. En dat is allemaal niet leuk om te horen. En vandaar dat flinke verlies op het aandeel vandaag.
15: Ook niet leuk is om te horen is dat er ruzie is. Ruzie in de tent bij Farming. Of, zoals zij het zeggen, een verschil van inzicht over de strategie. Ja, topman Fabrice Chouraqui en de Raad van Commissarissen concludeerden gezamenlijk dat ze onvoldoende op één lijn zaten. Met als gevolg dat de topman per direct vertrekt bij het Nederlandse farma- en biotechbedrijf. Nou, nog geen 2 jaar was hij CEO, maar in die korte tijd heeft de koers toch wel alle hoeken van de kamer gezien. Chouraqui die schoot begin vorig jaar echt uit de startblokken toen hij aantrad. Met beter dan verwachte resultaten, een reorganisatie op het hoofdkantoor in Leiden, waar beleggers ook wel blij mee waren. Begin dit jaar kostte een aandeel daardoor 1,78 euro. Maar ja, daarna keerde het tij. De omzet van een belangrijk medicijn viel tegen. Gisteren is Farming gesloten op 92 cent. Ja, met dit plotselinge vertrek zijn beleggers natuurlijk niet erg gerustgesteld. Het aandeel verloor vandaag 3,7%. Ja, Nico, meestal niet zo'n goed teken, hè, dat een CEO zo plots vertrekt.
17: Nee, inderdaad niet. We weten ook niet precies wat er aan de hand is. Voor mij was je wel een paar weken geleden, kwam je al niet opdagen bij een conferentie in New York. Ze zeggen er helemaal niks over. Het is alleen dat ze uit elkaar gaan en dat ze op zoek gaan naar een nieuw iemand. En ik denk, je zag het natuurlijk ook bij hoe heet dat bedrijf in Amerika, MongoDB. Daar ging ook opeens een CEO weg. Die hadden heel snel de oude CEO van stal gehaald. Dus ja, Misschien is het een goed moment om Simon de Vries, de oude CEO en eigenlijk Mr. Farming, om die weer
15: af te stoffen.
17: Op het toneel te zetten.
1: Ja, een spuitje te geven en weer terug erin te zetten. Ja, maar is dat, kan dat het tij dan nog een keer keren?
17: Nou, dat weet ik niet. Kijk, er is hier van alles aan de hand. Maar je Farming heeft in principe 2 medicijnen. Eentje loopt goed. Dat was had een beetje een tegenval eerder dit jaar, omdat er een andere medicijn in de markt kwam. Maar dat komt wel weer goed. En die andere die heeft tijd nodig, maar die gaat wel heel erg goed. En dat is een uniek medicijn. Die heeft geen concurrentie. En dat heeft tijd nodig, daar zoeken ze ook nieuwe markten voor. Nou, dat kost gewoon een paar jaar. En deze Chouraqui die lette in het begin heel goed op de kosten, want het was een beetje uit de hand gelopen in het begin. Dus dat deed hij heel erg goed. Maar had wel een paar tegenvallers met die andere medicijnen. Dus dat moet ook even door de markt. Maar op zich, kijk, ze hebben een behoorlijke kas met geld. Ze hebben goede omzet. De kosten waren wat hoog, maar daar werd er wat aan gedaan. Dus ja, er komen wel dingen aan. Dus dat heeft gewoon wat tijd nodig.
1: Goed, we zullen erop wachten. Tot die tijd een andere farmaceut dan. Ik wil nog even terug naar vorige week. Toen had Novo Nordisk het er maar al te moeilijk mee om beleggers enthousiast te krijgen. En ze verliezen daar in rap tempo de strijd met concurrent Eli Lilly op het vlak van obesitasmedicatie. Maar ze doen nu nog een poging in het terugwinnen van het vertrouwen van beleggers. Ze kopen namelijk medicatie uit China in de vorm van een licentie voor obesitaspillen. Een licentie waar ze $2,6 miljard voor neertellen. Daarmee mogen ze in zo ongeveer alle markten behalve China dat medicijn gaan verkopen. Nou, succesvol vinden beleggers het nog niet helemaal, want de koers beweegt uiteindelijk nauwelijks.
15: En straks hebben we het over de prospectus van Anthropic. Die is uitgelekt. Maar dat is niet het enige dat prematuur het daglicht ziet. Ik weet niet wat er in het water zit, maar er lekt van alles uit. Want ook belangrijke punten uit een box 3-brief van de minister van Financiën, Eelco Heijnen, die zijn uitgelekt. Ja, die gevraagde en veel bekritiseerde vermogensaanwasbelasting, die is dus van de baan. In die brief lezen we dat al vanaf 2028 er een vermogenswinstbelasting komt. Nou ja, dat levert wel weer een gaatje op in de begroting. Maar dat gat, dat wordt dan weer gedicht door het belastingvrije rendement flink te verlagen van 1800 naar 1000 euro. Met als gevolg dat er honderdduizenden box 3 belastingplichtigen bijkomen. Nou, is dat ook weer opgelost.
19: Mooi zo. Gaten en lekken en dichten en plamuren. Nou, leuk. Straks hebben we het over Arcadis. Dat beloofde echt beter af te zijn zonder over te worden genomen. Sterker nog, ze willen zelf op overnamepad.
15: En over een beursgang die op het allerlaatste moment wordt uitgesteld.
19: Maar eerst naar Anthropic. Want opeens was hij daar. De prospectus voor mogelijk de grootste beursgang ooit. Reuters kreeg hem te pakken. Voor 2 biljoen dollar wil Anthropic naar de Amerikaanse, na de Amerikaanse midterms naar de beurs. En nu kunnen we dan eindelijk kijken waar al die beleggers hun geld in zouden gaan steken.
15: Ja, nou let op. Het draaide vorig jaar 42 miljard verlies. Ja. Je zei het al even. Waarvan een deel wel boekhoudkundig is. Dat moet erbij gezegd. Maar toch, Anthropic is nog verre van winstgevend. Operationele uitgaven vorig jaar 12,7 miljard. Waarvan de helft naar chips, servers en de energie ging die nodig is om de AI-modellen te draaien, maar ook om ze te ontwikkelen. Ja, en de omzet die blijft nog wel flink achter wat dat betreft. Vorig jaar verkocht Anthropic voor 4,6 miljard aan licenties en abonnementen op zijn software. Maar er was meer.
20: Its prospectus poses the risk of catastrophic or existential risks to humanity. They devoted roughly 80 pages of the 261-page main body of its prospectus laying out risk factors. That's nearly twice the 48 pages it actually used to describe its business.
15: Ja, straks die apocalyps, Nico. Eerst nog even het financiële plaatje. Want Anthropic wil de komende jaren ook nog 518 miljard uitgeven aan rekenkracht. Ik zat te denken, ja, kunnen ze daar ooit tegenop met de omzet?
17: Nou ja, dat zal uiteindelijk wel moeten. Het is natuurlijk wel zo dat zij de omzet die ze draaien, daar maken ze enorm hoge winst op. Ze hebben 2 weken geleden al gezegd van, wij zijn eigenlijk heel erg winstgevend. Toen hebben ze de kosten niet meegerekend. Dat was een
19: beetje, ja, zo kan ik het ook. Maar, de kosten niet meerekenen, ja, en dan ik ben heel winstgevend.
17: Ja, het is natuurlijk wel zo dat deze bedrijven hebben, als alles draait, hebben ze enorm hoge winstmarges, is de bedoeling.
15: Ja, 50% las ik, hè?
17: Hoeveel?
15: 50. Dat je om het draaien, ja, draaien 50, ja.
17: Netto winstmarge misschien 15%, operationeel 80. Dus we moeten even kijken hoe dat precies uitpakt. Maar ze hoeven niet dus een extreem hoge omzet te hebben. Omdat ze van de omzet die ze halen, maken ze heel veel winst, is de bedoeling straks. Dus, ja. Maar goed, het is een enorme sloot geld die er eerst in moet. En om die datacenters op te bouwen. En ja, dat moet wel eerst even betaald worden allemaal.
15: Ja, maar wat is dat precies, dat boekhoudkundige verlies waar ze het in de prospectus over hebben?
17: Ja, hou me even te goed. Ik ben geen accountant, dus maar wat ze heel vaak doen met die bedrijven waarvan de aandelenkoers hard oploopt, die hebben vaak optiepakketten beloofd aan werknemers, die hebben financieringsinstrumenten uitstaan. En als die aandelenkoers oploopt, dan moeten ze eigenlijk eigen aandelen inkopen om die aandelen uit te geven aan hun werknemers. En omdat die aandelenkoers, tenminste die virtuele aandelenkoers, zo enorm hoog staat, hè, want ze gaan uit van 2000 miljard. Dat moet allemaal nog gebeuren natuurlijk. Betekent dat zij die instrumenten die ze uitgeven, daar moeten ze heel veel op papier op afboeken. Die worden gewoon aandelen gegeven, dus die mensen gaan het gewoon in de markt verkopen. Dus het kost hun niks, maar boekhoudkundig is het wel een behoorlijke min.
15: Nou, als jij niks verder kunt als aandeelhouder, dan kun je altijd nog als boekhoudkundige aan de slag, hoor, denk ik, Nico. Maar het gaat veel over dat verlies, hè. Maar we zien ook wel een 12-voudige omzetgroei in 2025 naar 4,6 miljard dus. Tweede kwartaal dit jaar al 11,5 miljard. Ja, dat is toch wel veelbelovend als ik daar zo naar kijk. Hoe zie jij dat?
17: Ja, het gaat enorm hard. We zagen vandaag ook de cijfers van OpenAI. OpenAI die deed ook een duit in het zakje. Die hebben natuurlijk hun IPO uitgesteld, maar die zitten nu op een run rate. Hè? Dus als je de huidige omzet keer 12 doet, zou ik maar zeggen, van 70 miljard. Volgens mij zit OpenAI, ik dacht rond de 65 miljard ongeveer. Dus het gaat wel heel erg hard met die groei. En denk ik ook wel enigszins logisch als je kijkt hoe iedereen met AI omgaat en hoe iedereen er gebruik van maakt. Dus het is iets wat niet meer weggaat. Je gaat het alleen maar meer gebruiken als je weet hoe het werkt. Dus ja, ik denk dat die omzet wel hard gaat. En waar die dan precies gaat landen straks is natuurlijk de grote vraag. Maar de groei zit er voorlopig nog wel even heel goed in.
19: Als je dit zo ziet, hè, Nico, is dit dan een interessant ja, financieel plaatje om als belegger in te stappen bij zo'n beursgang?
17: Nee, absoluut niet. Het is, kijk, 2000 miljard is echt een hele hoop geld. En als je kijkt naar de omzet nu, ja, er moet nog heel veel gebeuren. Het is denk ik ook niet alleen dat, maar we kijken ook een beetje naar de concurrentie natuurlijk, hoe het allemaal gaat. Ja. We hebben 2 weken geleden was dat akkefietje met die veiligheid. Hè, dat ze zeiden van dat OpenAI en deze jongen, weet die Dario Amodei begonnen te janken over dat het zo ja, risicovol was allemaal. Ja. Het idee was een beetje van, nou, dat roepen ze omdat ze willen dat Amerika de regering een beetje gaat reguleren, zodat de rest er niet bij kan met een open source modellen. Ik denk het allergrootste risico is dat, want AI, dat gaat allemaal door. Dat gelooft iedereen wel, maar wie gaat precies die race winnen? Wat komen er andere modellen? Wat doen de Chinezen? Komen er goedkopere modellen? Er zijn iets van mij, ja, rond de 400 van die language modellen. Dus of zij het gaat winnen, is natuurlijk nog maar de vraag.
19: Ja, nou zeg je het al inderdaad. Ook dat risico voor, ja, de mensheid kwam ook in deze prospectus weer naar boven. Sterker nog, er werden 80 van de 260 bladzijden aangeweid. Ja, is ook een beetje raar om dat allemaal in je prospectus te gaan zitten zetten, toch?
17: Ja, maar het moet er allemaal in staan. Kijk, dit is advocatenwerk. En dat is het goede nieuws van AI. Want dit kan je tegenwoordig in 5 minuten doen. In plaats van 3 weken. Met 200 advocaten. Ja. Dus je zegt gewoon van, zoek alle risico's op. Zet ze netjes in lijn en dan zijn we klaar. Dus ja, ze zetten dat met IPO's altijd. Hè. Nou, ik heb heel veel prospectus gelezen. En dan zie je, het is altijd 300-400 kantjes. Met allemaal waarschuwingen, risico's, noem maar op. Ze moeten alles noemen, want dan kunnen ze een jaar later zeggen, het stond in het prospectus.
19: Ja, maar dus, als we aan dat ene probleem 80 bladzijden worden gewijd, dat klinkt ook een beetje als een soort, ja, juridisch moeras waar je misschien in gaat begeven.
17: Ja. Uiteraard, maar het is net als op internet met de voorwaarden die je moet lezen. Niemand leest die voorwaarden en dit gaat ook niemand lezen. Het is alleen dat voor hun dat zij over een paar jaar kunnen zeggen, als het misgaat, van ja, we hebben je wel gewaarschuwd.
19: Hoe staan ze nou voor in vergelijking met OpenAI, als je nou naar het totaalplaatje kijkt?
17: Ja, ik neig toch licht naar een voordeel voor OpenAI nu. Kijk, wat je ziet is dat die modellen die gaan zich steeds vernieuwen. Ze zijn aan het ontwikkelen natuurlijk heel erg hard met duizenden mensen. Nou, we hebben nu Muse van Facebook, van Meta. Ja. Dat is nu de koploper, die is het meest gedownload. 2 weken geleden was het Astra 6 van OpenAI. Dus Anthropic was daarvoor eigenlijk de leading lady, hè, met de Claude. Dus het is een beetje stuipertje wisselen. Maar de laatste tijd, je ziet toch wel, van de week had je weer Elon Musk. Die zei van, nou, over een half jaar dan zijn wij de nummer 1. Dus het wisselt heel erg. Je moet zorgen dat je in de kopgroep blijft, want ze moeten nog heel veel geld ophalen. Dus die IPO moet lukken straks. Maar ik denk dat OpenAI toch wordt onderschat en dat daar best wel heel veel gebeurt. En dat die kwamen vandaag ook met dat nieuws van die 70 miljard runrate. Dat daar ook wel heel veel zit aan te komen.
0: BNR Beurs.
19: Nou, waar beleggers er in ieder geval niet enthousiast op worden, is bij Arcadis. Het overnamebod door het Canadese WSP werd ingetrokken en nu moest topvrouw Heather Polinsky bewijzen dat ze het ook zonder WSP konden. En dat ziet er als volgt uit. Een ontslagronde van 1000 banen. De Chinese tak en het merendeel van de architectuuractiviteiten gaan in de verkoop. En Arcadis gaat ook op overnamepad, zegt de CEO tegen collega Jorik Simonides.
16: We have a portfolio of organizations that we work with or talking to, and that creates a real great opportunity for us to have a lot of confidence in our ability to integrate and grow quickly on the back of the acquisitions.
19: En daar zegt ze ook dat de waarde van Arcadis binnen 1 tot 3 jaar het bod van WSP moet hebben overtroffen. Nou, dan zou je denken, flinke plannen, maar Gerben Everts van de VEB heeft toch nog wel zijn bedenkingen.
21: We hebben iets te bewijzen als je WSP afwijst, wat toch een heel mooi groot wereldwijd concern zou zijn geweest met een, ja, hogere prijs voor de aandeelhouders, dan heb je een goed verhaal nodig. En of dit voldoende is, we zien het aan de koers. De markt reageert nog niet overtuigend.
19: Ja, ook beleggers hebben namelijk hun bedenkingen, want het aandeel daalde ruim 2% vandaag. Ze hebben in ieder geval wel ambitie, Nico, die dat overnamebod overtreffen in een paar jaar tijd. Is dat genoeg ambitie?
17: Ja, ik denk het wel. Kijk, je zag afgelopen week toen Arcadis bekend maakte dat ze definitief niet zouden ingaan op het bod, dat de aandelenkoers nauwelijks daalde. Het bleef een beetje hangen op die 40, 41 euro. Nou, 51,5 is natuurlijk ook niet zo heel ver weg. Laten we eerlijk zijn, het was ook geen knock-out bod. Arcadis heeft al boven de 60 gestaan in het verleden. Best een mooi bedrijf. Met potentie. Dus ja, 51,5 was ook niet echt dat je zegt van nou jongens, daar gaan we volop in. Maar als je met elkaar in gesprek gaat, dan was er natuurlijk wel de mogelijkheid geweest voor Arcadis om te zeggen van joh, we willen best iets doen, maar dan moet je wel even met een normaal bod komen. Dus richting 55, 60 euro, dan hebben we het tenminste ergens over. Dus ja, maar ze zijn nooit in gesprek geraakt, dus dit blijft nu een beetje hangen, die 51,5. En voor Arcadis is het goed, want dit is voor hun inderdaad de lat waar ze nu overheen moeten springen de komende 2 tot 3 jaar. En dat is op zich wel te doen, denk ik.
19: Ja, nou, die architectuuractiviteiten die willen ze grotendeels vanaf. Ze gaan dus ook die ontslagronde uitvoeren. Nou, daar zegt Gerben Everts van de VEB dus het volgende nog over.
21: Ik denk dat de route die nu wordt ingezet, en een beetje met WSP als katalysator achter die beweging, je moet andere keuzes maken. En dat ze de architectuur en de Chinese activiteiten verkopen, hopelijk tegen een goede prijs, maar echt inzetten op die datacenters, die chips, die biotechnologie, ja, dat is wel de toekomst. Dat is de nieuwe economie.
19: Ben je het met hem eens, Nico? Is dit de way to go voor Arcadis?
17: Ja, ik denk wat ze gedaan hebben is allemaal niet onlogisch. Ze hebben natuurlijk eerder al gezegd met de halfjaarcijfers wat ze ongeveer wilden doen. Nou, nu wordt even de puntjes op de i gezet. Ik vind ook wel dat, want er zit net een nieuwe CEO, Amerikaanse mevrouw Heather Polinsky. Ik heb vandaag een stukje van die presentatie gezien en die doet het wel heel goed. Legt goed uit wat ze willen. Dat als jij nieuw begint bij zo'n bedrijf als Arcadis. Arcadis stond een beetje bekend als een beetje een woke bedrijf, zou ik maar zeggen.
15: Woke?
17: Waar veel, ja, een beetje woke, een beetje veel geld wegging aan allerlei
19: ESG, duurzaamheid,
17: frivoliteiten. Terwijl wat je in Amerika vaak ziet is dat bij bedrijven veel beter wordt gelet op de winstmarges, weet je wel, de zweep erover. Dat dit voor haar een hele mooie gelegenheid is om het bedrijf wat meer in lijn te brengen. Ook om te zeggen met de stok achter de deur van WSP. Zeggen van nou, we doen dat niet, maar we moeten het nu zelf laten zien. We moeten gaan leveren. Dus we moeten nu echt wat gaan doen. En nou, dan kijken we die ontslagen. Hè. Dat zijn met name, denk ik, banen op kantoor. Een beetje middelmanagement. Mensen die vooral vergaderen met elkaar. Die geen uren schrijven, zoals dat bij Arcadis gewend is met de mensen in het veld. Dus het wordt echt de zweep gaat er ook een beetje overdreven, maar het wordt wel echt even goed de dingen strak getrokken. En dat was misschien ook wel nodig.
19: Ja, als reden gebruiken dat je anders misschien wel nog zo'n overnamepoging achter je aankrijgt. En dat wil je niet. Ze willen zelf op overnamepad, zeggen ze nu. Wie zijn dan de kandidaten? Is dat een grote partij? Moeten ze meerdere kleine overnames doen? Wat denk jij?
17: Ja, ze hebben een beetje gekeken naar welke sectoren het goed doen en welke niet. Gerben Everts zei dat net ook al. Dat klinkt hartstikke logisch. Ik bedoel, datacenters, ja, daar valt de komende jaren natuurlijk heel veel omzet te behalen. Dus ja, daar moet je zijn. En dan moet je kijken wie daar goed in is. Nou ja, het is, ik denk niet dat ze nu al bedrijven op het oog hebben. Je moet je voorstellen, Arcadis is ook groot geworden, de overnames. Dus je kijkt, ik heb de afgelopen week een artikeltje geschreven. En sinds 1990 hebben ze 61 overnames gedaan. Dus dat hele bedrijf hangt aan elkaar van de overnames. Dat is één groot overnameverhaal.
15: Zijn er 2 per jaar?
17: Dus alleen ze, ja, inderdaad. Nou ja, dat is, kan je zeggen, dat is misschien niet heel veel. Maar een overnames zijn daar heel normaal. Om gewoon kleinere bedrijven erbij te nemen. En die gaan met jou mee, zeg maar, in de markten waar jij zit. En zo word je groter en groter en groter. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat zij overnames willen doen in de sectoren waar ze willen groeien. Dan groei je vanzelf. En dat je sectoren of divisies waar het niet zo lekker gaat, denk van nou, dat doen we dan weg, want daar zijn de winstmarges lager. Zodat we uiteindelijk gemiddeld gezien hogere winstmarges krijgen. En dus, en daar is het om te doen, een hogere beurswaardering.
2: BNR Beurs.
19: Dankjewel, Milou, voor dit rekenkundige wonder.
15: Ja, om en nabij.
19: Laat ik eens gaan rekenen op Wall Street. Gelukkig hoef ik daar alleen maar getalletjes op te lezen. Daar staat alles in het rood. En dat is als volgt: de Dow Jones 0,6% omlaag. De S&P 500 0,3% eraf. En de Nasdaq 0,2% eraf. Nou, ik dacht eigenlijk, Milou, misschien moeten we iets van vormgeving maken voor het droeftoeteralarm. Zoiets, dacht ik.
15: Want?
19: Dat zou bijvoorbeeld goed passen bij het aandeel Unicure. Dat is een biotechbedrijf uit Amsterdam. Met een notering aan de Nasdaq. En dat aandeel staat 37%. In de min. Na tegenvallende resultaten van hun medicijn. Dat is een gentherapie voor de ziekte van Huntington, wat dan weer de afbraak van hersencellen is. Nou, die therapie die blijkt minder effectief op de lange termijn. En daarom verwachten analisten dat de Amerikaanse toezichthouder geen goedkeuring voor het medicijn gaat leveren.
15: Nou, dat is treurig nieuws. Laat ik dat voorop stellen. En over droeftoeters gesproken. De baas van Amerika's grootste bank, JP Morgan Chase. Ja, die kan het eigenlijk niet langer aanzien dat arme kleine Europa dat niet meer mee lijkt te komen op het wereldtoneel. En van meneer Trump altijd in de hoek moet staan. Nou, Jamie Dimon, die is het zat. Hij gelooft nog wel in één groot, sterk westers blok. Getuige zijn pitch in de Wall Street Journal, waarin hij betoogt dat de VS en Europa weer moeten samenwerken. Ik citeer. Als Europa belangrijke economische en militaire hervormingen uitvoert, dan moeten de VS one big, beautiful economic and free trade agreement met ze sluiten.
19: Mooi in ja. Proza ook weer.
15: Ja, ja. Het zou een gamechanger zijn, ook nog een geopolitieke en economische home run die de kracht van de westerse wereld bestendigt voor de komende 250 jaar. Ja, aan superlatieven geen tekort. Ik zeg, ja, vrijhandel, goed idee sinds de 19e eeuw. En ik had ook niet verwacht dit te zeggen, maar misschien moeten we eens naar bankiers gaan luisteren.
19: Misschien gaat Jamie Dimon wel de politiek in als hij dit soort dingen blijft roepen.
15: Mijn stem heeft hij.
19: Ik wil nog even naar een aandeel dat er nog niet is en wel bijna had moeten zijn, maar ja, waar je toch nog even op moet wachten. En dat is dat van Aura. Dat bedrijf dat slimme ringen maakt, een soort gezondheidsgadget. Nou, Aura wilde deze week naar de beurs. Zou zelfs vandaag of morgen gaan gebeuren, was het gerucht. Maar last minute is de hele boel uitgesteld.
3: Companies citing uncertainty in the IPO market. It looks like they would have ultimately had relatively strong demand at the lower end of the valuation. That seems to be why they have pulled this IPO.
19: Ja, het lijkt er dus op dat de interesse aan de lage kant was, al zeggen ze zelf dat de vraag wel echt sterk was. Maar het was toch een slecht moment om de IPO te doen, dus ze hebben alsnog uitgesteld.
15: Helder. Nou, dat was de dinsdag. Daaruit volgt dat het morgen woensdag is. Wat staat er op de agenda? Nou, let op. De week gaat doormidden met de kwartaalcijfers van Micron. Vorige keer verraste de chipmaker nog met enorm positieve resultaten. Voor dit kwartaal wordt op een omzet van 50 miljard gemikt. Meer dan analisten verwachten. Gaan ze dat ook halen? Nou, de koers staat al ruim 230% hoger dan begin dit jaar. Dus de verwachtingen die zijn hoog gespannen. Verder vooral veel macrocijfers over BBP-groei in de VS, maar ook inflatiecijfers van de grote Europese jongens, Duitsland, Frankrijk, Italië. Hoe gaat het met de wereld? Einde van de dag, dan weten we het. En ook opvallend, een buitengewone aandeelhoudersvergadering bij Avantium. Het chemiebedrijf heeft geld nodig en wil extra aandelen uitgeven, vooral om de opstart van een nieuwe fabriek te bekostigen. Maar ja, een lagere omzet in de eerste helft van dit jaar, een koersdaling van een kleine 30% sinds de start van dit jaar, gaan de aandeelhouders akkoord. Nou, niet iedereen zal daarom zitten te springen. Kan nog spannend worden.
19: Nou, dit was de BNR-beurs van dinsdag 29 september... over de leading lady die Arcadis aan de top is. En ik wilde zeggen, ja, de leading lady van ons, dat was Nico Imberg van de aandeelhouder. Dankjewel weer.
17: Ja, dankjewel.
15: Ik dacht twee keer dat je het over mij had, maar dat was niet zo.
17: Hoop ik ook eerlijk gezegd.
15: En de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Daar doen we het natuurlijk uiteindelijk voor. Abonneer je en dan mis je de volgende aflevering niet. En dat is morgen. Tot dan.
19: Tot morgen.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
22: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
23: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
24: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
25: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
26: Nee.
27: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
28: Nee, weet ik niet, sorry.
25: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
24: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
29: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
5: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
6: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
7: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
8: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe.
9: Devon wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI, offshoring en tech consultancy. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op devon.nl.
10: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
11: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
12: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
26: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
28: BNR Verkeer.
30: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Keer rijdt nog langzaam over de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum 5 kilometer en een half uur tijdsverlies. En op de A15 vanuit Rotterdam door naar Nijmegen. Bij Arkel 3 kilometer file. Daar is je vertraging 20 minuten.
31: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
32: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De accijns op brandstof gaat volgend jaar omlaag. Dat schrijft het kabinet in een brief waarin ook staat dat de geplande bezuinigingen op onder meer de WW van tafel gaan. Oppositie en vakbonden hadden dat laatste al laten weten. Zij zijn er enthousiast over. De vakbonden stoppen met actievoeren en willen weer praten. Premier Jette hoopt met de vakbonden een akkoord te kunnen sluiten over de sociale zekerheid. Hij zegt dat het kabinet heeft laten zien niet doof te zijn voor kritiek. Als we een akkoord hebben, kijken we wat er onderaan de streep overblijft en of er nieuwe voorstellen voor bezuinigingen naar de Kamer gaan, zei Jette. 2 vrachtwagenchauffeurs zijn omgekomen bij een groot ongeluk bij het Drentse Zuidwolde. Er waren meerdere auto's en vrachtwagens bij betrokken. De politie meldt dat er geen gewonden zijn. De weg ligt vol brokstukken en blijft de hele avond en nacht dicht. De voormalig burgemeester van Groningen mag tijdens zijn strafzaak morgen niet getekend worden, dat meldt de Telegraaf. Het verbod is opvallend omdat hij een publiek figuur is. Ook werd hij tijdens eerdere zittingen al wel getekend en gefotografeerd. Hij wordt ervan verdacht dat hij al rijdend in zijn auto masturbeerde. En na de landelijke verkiezingen vorige week leek het er al op. En nu is het officieel. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier, Fatima El Mansouri. Ze was hiervoor advocate, minister en burgemeester. De verkiezingen in Marokko hadden een historisch lage opkomst. Jongeren haakten af omdat ze de politiek niet vertrouwen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog een tijdje zacht. Morgen 's ochtends opnieuw veel zon en warm, met een temperatuur van 22 tot 28 graden. Maar 's middags neemt de bewolking toe en volgt regen. En tot zover het ANP-nieuws.
31: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
33: Dinsdag 29 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl of via de BNR-app. Vandaag onder andere over het aanpakken van Russische aanvoerlijnen en het Russische narratief. Maar we beginnen bij Herman Willems, die er meteen bij vermeldt pluslid te zijn. Ja, dan wordt je vraag toch iets sneller. Dat merk je. Die vraagt: hoe lang kan Rusland nog doorgaan met de prikacties in Europa en wanneer heeft Europa daar genoeg van? Ik vind het als burger, zegt hij, moeilijk te verkroppen dat Rusland quasi ongemoeid zijn gang kan gaan in Europa zonder een serieuze reactie van de Europese kant. Het moet toch mogelijk zijn dat bijvoorbeeld Europa een aantal AI-bots richting Rusland stuurt om daar een en ander te dereguleren.
0: Europa kan de resultaten van deze bots altijd ontkennen, zegt Herman erbij. Ik zie in het optreden van Rusland overeenkomsten met de introductie naar de Tweede Wereldoorlog. In zo'n geval komt een oorlog er toch wel. Rusland zal niet ophouden of inbinden met zijn hybride acties. Waar ligt het punt waarop Europa zal zeggen, zo is het genoeg, nu komen er tegenacties?
1: Nou, dat punt is denk ik makkelijk te markeren als er sprake is van een grootschalige rechtstreekse agressie. En een grootschalige rechtstreekse agressie kan ook betekenen dat je, en dat voordeel hebben we wel vaker gezegd, met een aantal drones een aanval bijvoorbeeld uitvoert op een militaire basis van de NAVO in een van de Baltische staten. Dus dat is geen rechtstreeks aanval met grondtroepen de Baltische Staten in, maar dat kun je dus ook op die manier doen. Als je dus echt op die manier van een openlijke aanval, openlijke agressie spreekt, dan kan je verwachten wat er gaat gebeuren. Ik begrijp helemaal dat hij zegt van ik heb er genoeg van dat die Russen dit kunnen gaan doen zonder dat we wat doen. Dat begrijp ik, maar hij moet zich ook realiseren dat het interessante is dat de wijze waarop hij zijn vraag stelt, betekent al dat er iets gaande is in de maatschappij. Hij heeft er genoeg van. Hij wil dat we tot actie overgaan, maar niet reageren is ook actie. Dus je kunt ook zeggen het zal wel, we halen onze schouders op en we negeren al die desinformatie die er over ons heen komt en al die en we proberen ons tegen al die cyberaanvallen te verdedigen, wat eigenlijk behoorlijk goed lukt. En we laten ons in ieder geval niet gek maken, want dat is het punt, met die overige aanvallen, die oversabotageacties die we de afgelopen tijd zoveel hebben gezien. Als je niet gek laat maken, dat is denk ik het allerbelangrijkste wapen wat je op dit ogenblik hebt in de richting van Poetin. Ja, want als je namelijk niet gek laat maken, dan betekent dat hij zijn doelstellingen niet kan bereiken. De doelstelling is ontregelen. Ontregelen van de maatschappij, ontregelen van de politieke besluitvorming, ontregelen van de besluitvorming tussen landen binnen de NAVO, binnen de Europese Unie. Dus als je niet gek laat maken, dan betekent dat je weerbaar bent en dat dus een enorm probleem begint te worden voor Rusland. Nu even de vraag van wat kan je dan doen? Ja, inderdaad, je kunt cyberaanvallen uitvoeren. Maar dat moet je alleen maar doen op het moment dat je echt geen andere mogelijkheid meer hebt. Een cyberaanval kan je maar één keer uitvoeren. Want dan maak je gebruik van de zwaktes in het systeem en dan weet de tegenstander dat ook en dan kan hij die zwaktes repareren en dan kan het niet meer. Dus je moet dat heel erg gedoseerd doen. En het zou het beste zijn als je een aantal van die digitale bommen kunt implanteren in het Russische cybersysteem, die digitale omgeving van Rusland, en die op een juist moment laten afgaan. Dat juiste moment is nog niet gekomen. Maar dat komt pas als er sprake is van een doelbewuste wat meer grootschalige agressie tegen het NAVO-verdragsgebied.
0: Interessant, ja. Zou je misschien dus zelfs die aanslagen op de IKEA en zo kunnen zien als een teken van zwakte? Is dat alles wat je... Hè? Zij zeggen, we zijn in oorlog met de NAVO. En wat zij doen is een IKEA in brand steken. En verder komt het niet. Want verder komt het niet.
1: Nee, dat klopt. En hoe minder wij ons laten provoceren, hoe groter de afschrikking is in de richting van Rusland. En dat vereist natuurlijk wel belangrijke stuurmanskunst van de Europese politici. Maar het kan wel. En dat het toch wel enig effect heeft wat hij aan het doen is. Dat blijkt ook wel, dat hebben we natuurlijk afgelopen zondag ook gezien, met demonstraties die misschien niet pro-Putin zijn, maar Poetin wel in de kaart spelen. Kijk, dat is natuurlijk precies wat hij wil hebben, want dat is namelijk de ontmijning, de ontregeling van maatschappijen en de politieke besluitvorming. En dat wil dus nog steeds niet zeggen dat het pro-Putin is, maar mensen zijn wel ongelooflijk naïef soms. Dus hij speelt ook op dit soort maatschappelijke ontwikkelingen. Die heel verklaarbaar zijn, overigens.
0: Ja, ja. Andere variant van kunnen we niet iets kwam van Roland Mans. Die zegt Rusland escaleert richting Europa omdat het Oekraïne blijft steunen met geld, hulpgoederen en wapens. Daarbij worden steeds meer de Europese productiefaciliteiten en aanvoerroutes via Polen het doel. China, Iran en Noord-Korea bevoorraden dan weer Rusland, Noord-Korea zelfs met mensen. Moet Europa die aanvoerlijnen niet ook aanpakken? Kan dat? En zo ja, hoe? Kunnen en durven wij China of Iran of Noord-Korea wel aan te pakken? Of zijn we te afhankelijk, zeker als het om China gaat bijvoorbeeld?
2: Nou, het kan natuurlijk wel, maar Europa kan niet zomaar fabrieken of havens of transportlijnen in China, Iran of Noord-Korea militair aanvallen. Dat zou de oorlog geografisch uitbreiden en kan ook tot een direct conflict met die staten leiden. Wat je wel kan doen, en dat doen we gedeeltelijk al, dat je dus bedrijven, banken en tussenhandelaren gaat sanctioneren. Dat je export van microelektronica, allemaal dual-use goederen blokkeert. Dat je dus secundaire maatregelen neemt tegen ondernemingen die Russische sancties omzeilen. Dat je scheepvaart, verzekeringen en financiële transacties probeert aan te pakken. En dat je douane en exportcontrole verscherpt. Dat is denk ik het meeste wat je kan doen. Als je dat echt gaat bombarderen, een haven of een transportlijn, dan heb je dus gewoon oorlog met China, Iran of Noord-Korea.
1: Ja, dat lijkt me ook niet echt de bedoeling. Nou, ik denk dat er niet zoveel mogelijkheden zijn wat dat betreft. Kijk, en wat dat betreft zitten de mondiale bevoorradingsketen nu heel complex in elkaar. En je kan ontzettend veel achter de schermen doen. Dat gebeurt dus ook. Maar realiseer je dat ook de Europese landen, die hebben ook bepaalde kritieke grondstoffen nodig uit bijvoorbeeld Rusland. Daar komen we ook wel aan hoor. Maak je geen zorgen. Dus het werkt gewoon aan alle kanten. Ik denk wat hier het gevolg van is. Van die oorlogen en die geopolitieke strijd die ontbrand is tussen de grote mogendheden. Is dat we veel meer via de achterdeur gaan doen. En via ondergrondse gangen, om het maar zo te zeggen. Dus die exporten die blijven wel op gang. En het is heel moeilijk om die te stoppen. Maar ze worden wel bemoeilijkt. Het is allemaal duurder en het gaat allemaal trager en de volumes zijn kleiner.
0: Oekraïne heeft wel eens een keer een enkel schip op de Kaspische Zee onderweg van Iran naar Rusland aangevallen. Dat zou natuurlijk mooi zijn als westerse landen Oekraïne zouden kunnen helpen met doelinformatie daar.
1: Dat gebeurt ook wel.
0: Ik heb het maar 1 of 2 keer,
1: dat klopt,
0: alweer een jaar geleden zo'n bericht gezien. Het is lastig, begrijp ik.
1: Uh-huh.
0: Gaan we naar wat heet een simpele stafofficier uit Den Haag. Een simpele stafofficier uit Den Haag mailde met het bericht in de podcast afgelopen woensdag. Is kort gesproken over de Defensienota 2026, waarin jij Rob heel kritisch was over de inhoud. En hij schrijft, ik begrijp dit als hij zich enkel baseert op het hoofddocument. Maar ik vroeg me af of hij samen met de experts, maar ook andere experts daar in de Kamer, ook over de vertrouwelijke bijlagen en de maatregelennota, die hebben gezien. Want in die stukken staat juist beschreven wat mist in het hoofddocument. En hoe en wanneer de krijgsmacht keuzes maakt op basis van dat stuk, Defensienota. Dat het hoe, wanneer en waarmee in vertrouwelijke stukken staat, is gezien de huidige dreiging niet gek. Het is eigenlijk bijzonder naïef dat we dit vroeger juist zo openbaar publiceerden.
1: Nou, dat laatste is niet helemaal juist. Een van Niels van Willigen, die er ook bij zat, die is bijzonder hoogleraar in Leiden. En ook nog een keer verbonden aan de Militaire Academie, ook als hoogleraar. Die zei van, je kunt ook omdraaien als je duidelijk maakt wat je aan het doen bent. Dan levert dat ook afschrikking op. Dus dat kun je gewoon naar beide kanten uitleggen. Dus dat hoeft helemaal zo niet te zijn. Maar ik begrijp dat je dat doet. Kijk, de vraag die de experts is gesteld door de Kamer is een oordeel te vellen over de defensienota, niet over de geheime bijlagen of de confidentiële bijlagen. Dat hebben wij gedaan en we hebben gezegd, en ik raad iedereen aan om in ieder geval mijn inbreng te lezen op de website van HC6. En die van Klingendaal, die staat gewoon op de Klingendaal website. En wij hebben gezegd van, het is gewoon niet te beoordelen aan de hand van deze nota. Deze nota is zo vaag dat het onmogelijk is om te beoordelen door ons of de maatregelen die worden genomen goed zijn. Het is... Ja, kijk, je kan natuurlijk zeggen dat de afschrikking moet verbeteren. Maar als je vervolgens niet uitlegt hoe, dan is het cretologie. En daar staat de hele nota vol mee. Dus het is lastig in te schatten. En dat is ook de kern van het betoog. Wat alle experts hebben gehouden. En dan zie je dus dat iedereen het eigenlijk daar wel over eens is. Dat op grond van deze nota echt gewoon geen goed oordeel te vellen is. Dat was de boodschap die is uitgedragen. En dat is een waarheid als een koe. Dat is er ook niet. Dus je kunt dan wel zeggen van de drone-revolutie is buitengewoon belangrijk. Maar dan zul je wel uit moeten leggen hoe je dat dan in de Nederlandse defensie gaat incorporeren. Nou, dat soort dingen. Dus ik heb ook, volgens mij in onze eigen podcast, maar ik heb het ook in de Kamer gezegd. Ik ben het eens met de politieke lijn die gekozen wordt. Alleen die kan niet beoordelen hoe dat militair geïmplementeerd wordt. Dat is waar het om draait. En ja, dat blijft gewoon zo. Dan zijn er een paar punten waarvan in ieder geval alle experts zeiden van dat is raar. En dat heeft niets te maken met geheime bijlagen. Dat is bijvoorbeeld het idee dat je aan de ene kant zegt van we moeten meer Europees. Aan de andere kant zegt van Oké, maar Amerika blijft toch onze betrouwbare grote bondgenoot. Ja, dat kan niet. Het is of het een of het ander. Dus als je Europees gaat, dan betekent dat per definitie dat het ten koste gaat van Amerika. En dan moet je ook uitleggen op welke punten dat ten koste gaat van Amerika. Staat er niet in. Terwijl daar is niks geheims aan. Dat kun je rustig doen. Dus je hebt een probleem wat nog een keer wordt vergroot doordat in de nota wordt gezegd dat in 2035 het militaire vermogen verbreed en verdiept moet zijn. 2035? Dat is over 10 jaar. En wat gaan we dan op de zeer korte termijn doen? Dat is ook belangrijk, dat staat er gewoon niet in. Want we hebben nu een probleem. Dus de inlichtingendiensten staat ook in de nota, heel interessant, dat binnen een jaar nadat er een staakt het vuren is, Rusland staatmoedig acht om een grootschalige aanval op het NAVO-verdragsgebied uit te voeren. Oké, maar stel je nou voor dat we volgende week een staakt het vuren hebben. Wat gaan we dan doen? Want dan moet je dus ergens in 2027, eind 2027, moet je dus in staat zijn om je te kunnen verdedigen tegen Rusland. Dat staat er namelijk zelf in. Nou, dat soort dingen, die vind je niet in de nota terecht. En dat laat onverlet dat die confidentiële of geheime bijlagen erbij zitten. Ja, maar een ordentelijk debat over deze nota binnen de Kamer is niet mogelijk. Onder de experts is hier mogelijk. Er is geen publiek debat over mogelijk. En de nota wordt ook niet, en dat is heel erg interessant, publiekelijk of in het parlement behandeld. Dus een aantal partijen heeft gezegd, we gaan het niet plenair behandelen. Dus het zal dan waarschijnlijk onderdeel zijn van de defensiebegroting. En ook dat vind ik al een hele slechte zaak.
2: Weet je, als Kamerlid kwam het vaak voor dat er een vertrouwelijke bijlage was en dan moest je naar een apart kamertje gaan en dan mocht je daar wat lezen. Je mocht soms ook helemaal geen aantekeningen maken, wat dat soort dingen. Kijk, dat er een vertrouwelijkheidsgrens is, dat begrijp ik in bepaalde situaties, maar ik ben het helemaal met Rob eens. Luister eens, als dit ontslaat Defensie niet van de plicht om publiek duidelijk te maken welke krijgsmacht je voor ogen hebt, wat dat kost en welke strategische keuzes daaraan te gaan. En nu is het zo onvoorstelbaar vaag. Ik zou ook niet weten hoe je daar dan een goed debat over kan houden.
1: Nee, dat kan helemaal niet, Jan.
2: Ja, Kamerleden kunnen ook helemaal niet refereren aan vertrouwelijke stukken in het openbare debat. Hè? Dus het is heel moeizaam, vind ik.
1: Nou ja, dan moet je dus niet gek opkijken dat tijdens die demonstraties van afgelopen zondag de meest grote flauwekul over Defensie wordt verkondigd. Want dit leidt natuurlijk gewoon, als het allemaal zo geheim is, tot allerlei complottheorieën van wat Defensie allemaal wel niet aan het doen is. Dus het heeft ook, het is maatschappelijk is het niet handig. Het is voor het publieke debat niet handig. En het is voor het politieke debat niet handig. Oftewel, het is voor de democratie niet heel handig. Dat is ook wat ik heb gezegd. En ik geloof best dat knappe koppen daarover hebben nagedacht. En hoe die en dat ze prachtige geheime bijlagen hebben geschreven. Maar dat is even niet de vraag geweest van het parlement. Voor de ronde tafel waar ik bij was. En waar nog een behoorlijk aantal andere experts bij zaten.
0: Ja, en die publieke discussie, dus over de keuzes die je maakt, die moet je wel in het openbaar kunnen voeren, los van een geheime maatregelenlijst.
1: Ja, want dan ga je gissen. Dan ga je gissen.
0: Ja, helder. Dank. Gaan we door naar Jasper de Vesje. Ik denk dat ik bij voorbaat maar mijn excuses uitspreek voor hoe ik zijn achternaam verhaspel.
1: Dan iedereen noemt mij Van Wijk. Dat klopt ook niet.
0: Dat is, ja, dat is waar. Jasper vroeg zich het volgende af. We hebben het altijd over het Russische narratief en doe daar dan soms lacherig over. Ik vind, zegt Jasper, het ook altijd heel moeilijk om dat narratief aan te horen en vindt die Lavrov maar een eng mannetje. Maar dat terzijde. Hij vraagt, en het staat ook wel mooi aan op een paar dingen die we vandaag en gisteren al in de podcast behandelden. Zitten er kernen van waarheid in dat Russische narratief? En als dat vol onwaarheden zitten, hoe worden die dan weerlegd of besproken in dus het diplomatieke verkeer?
2: Ja. In sommige Russische argumenten zitten historische feiten of reële Russische belangen. Maar daaruit volgt niet automatisch de Russische conclusie dat de invasie daardoor gerechtvaardigd was. Hè? Nog preciezer, dat onderscheid is heel essentieel. Neem de NAVO-uitbreiding. Het is gewoon waar dat de NAVO sinds de jaren 90 sterk oostwaarts is uitgebreid en dat Russische leiders daar bezwaar tegen maken. Het is ook waar dat Bush in 2008 Oekraïne en Georgië uiteindelijk NAVO-lid wilden laten worden. Maar dat er uiteindelijk geen datum bij is gezet omdat Merkel en Sarkozy dat niet wilden. Nou, dan komen er drie andere feiten. En die werden zondag ook niet genoemd tijdens de demonstratie. Ten eerste, Oekraïne was in februari 2022 tijdens de aanval helemaal geen NAVO-lid. En toetreding stond ook helemaal niet op korte termijn voor de deur. Dat is één. Twee, landen in het Midden- en Oost-Europa vroegen zelf om het NAVO-lidmaatschap. Grotendeels omdat ze bang waren opnieuw onder Russische dominantie te komen. Hè? En ten derde, Rusland heeft zelf ook verdragen ondertekend waarin het de soevereiniteit en de grenzen van Oekraïne erkende. Nou, dat maakt het wel een beetje genuanceerder.
1: Nou ja, inderdaad. Nou ja, je moet even teruggaan. Ik ben daar zelf bij geweest in Parijs. Volgens mij was dat 1991, heel lang geleden. Toen werd het handvest van Parijs ondertekend. Dat was een handvest voor een nieuw Europa, waarin de toenmalige Sovjet-Unie nog, want het gebeurde vlak voordat de Sovjet-Unie instortte, erkende dat elk land het recht heeft om zijn eigen keuze te maken. Politiek, economisch, maar ook qua bondgenootschappen. Dat is gewoon echt op papier gezet. En daar heeft iedereen zijn handtekening onder gezet. Alle OVSE-landen, dat waren er een hele hoop. En dat was in die tijd van Vladivostok tot Vancouver of iets dergelijks. Weet ik veel, helemaal aan de andere kant van de Verenigde Staten. Dus bijna de hele wereld rond. Nou, dat is niet gehonoreerd. Dan krijg je dus die hele discussie, die zit echt vol met leugens over de uitbreiding van de NAVO, dat de toezeggingen zouden zijn gedaan aan de Russen. Dat is gewoon niet zo. Zelfs zonder nou dieper op in te gaan, Gorbachev die heeft in de nadagen van zijn leven nog gezegd dat het onzin is. Dat er nooit een veto is gekomen door hem, want hij ging erover. Dus het is flauwekul. Maar het Russische narratief is ontzettend sterk. En die zegt van ja, dit komt door die oorlog die heeft grondoorzaken. En een van de grondoorzaken is de uitbreiding van de NAVO. En als je dus teruggaat naar eind 2021, toen is er een ontwerpverdrag gestuurd aan de Amerikanen en aan de NAVO. En dat voorzag eigenlijk in een gedeeltelijke terugtrekking van Amerikaanse en Europese troepen uit de landen die later lid zijn geworden van de NAVO, zoals Polen en de Baltische Staten. Dus je ziet dat er enorm gemarchandeerd is. Maar dat is ingewikkeld. Want je moet dus wel daar boeken over hebben gelezen. Bijvoorbeeld het beroemde boek Not One Inch door Cerotti. Het prachtig boek. Maar ja, dan moet je dus wel weer door 300 pagina's worstelen. En daar hebben veel mensen gewoon geen zin in. Of geen tijd voor. En dan krijg je dus dat beelden enorm beginnen te werken. Maar het laat onverlet dat dat Poetin ongelooflijk in zijn chagrijnig is door het feit dat die Sovjet-Unie is ingestort. Ja. En hij ziet het wel als zijn levenstaak om iets van die Sovjet-Unie en die grandeur en het grondgebied, niet alleen van de Sovjet-Unie, maar ook van het Russische Rijk, weer te herstellen. Dat betekent dus ook delen van Polen erbij. Dus het is gebaseerd niet op feiten, veel van die narratieven. Het is gebaseerd op gevoelens. En het heeft ook te maken met het feit dat wij in Europa een heel sterk gevoel hebben voor mensen waarvan wij denken dat ze onrecht zijn aangedaan. En die uitbreiding van de NAVO is een soort van onrecht in de richting van Rusland. En dat onrecht dat buit Poetin uit, ook in zijn narratief in de richting van Europa, waar nogal wat mensen zeggen van ja, je hebt wel gelijk, het is ook gewoon niet rechtvaardig wat daar gebeurt. Maar je moet ook even het omdraaien. Op een moment dat je ervan uitgaat dat deze landen geen lid waren van de NAVO en van de Europese Unie, dan had je dus nu aan onze oostgrenzen één groot Oekraïne gehad. Want die machtsstrijd.
3: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeel.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Ja, maar wij worden juist werden gekoloniseerd door de Russen en we proberen ons daartegen te beschermen. Dus dat is ook weer
2: precies.
1: Een mooie perspectief.
2: Dat is waar het om gaat. Maar dat heeft ook gewoon te maken met je eigen plek in de geschiedenis en hoe je tegen het Westen aankijkt. En wat er op dit ogenblik gebeurt, is toch een gezamenlijke actie binnen de wereld tussen een groot aantal landen, en veel Afrikaanse landen horen er ook bij, die ongelooflijk gericht is op een afrekening met het Westen. Ja, dat willen wij maar iedere keer niet geloven in het Westen, maar dat is gewoon wel zo. Het mooiste voorbeeld is natuurlijk China, die Rusland blijft steunen in zijn oorlog in Oekraïne, er makkelijk een einde aan kan maken. En dat is helemaal in lijn met wat de Chinezen altijd gezegd hebben van er moet vrede komen in de wereld. Het gaat om harmonie. Ja, behalve dus hier.
1: Ja, dank jullie wel weer voor de antwoorden. Dank aan de vragenstellers voor de vragen. Morgen meer.
3: Tot morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.
5: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
6: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
7: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
8: AI, digitalisering, geopolitieke spanning. Hoe blijf ik als commissaris scherp, actueel en van waarde?
9: Hemingway is het expertisecentrum voor de moderne toezichthouder. Met praktijkgerichte opleidingen, masterclasses en exclusieve netwerkevents. Verrijk jezelf en de board met Hemingway. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
10: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
11: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe. Move Move.
12: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
13: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
14: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
15: Is Tesla eigenlijk nog een interessante belegging?
16: Nou, er is nogal wat gebeurd in elk geval de laatste tijd.
15: Precies, en daarom hebben wij dat aandeel opnieuw doorgelicht.
16: Niet alleen Tesla, er staan een hele hoop nieuwe bedrijven op onze lijst.
15: Dus wil je horen of een aandeel interessant is? Volg dan Doorgelicht in je favoriete podcast-app en luister elke woensdag om 2:00 naar BNR.
17: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
18: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
20: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
21: Thomas van Zijl.
22: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over de algemene financiële beschouwingen. En Esmond Berkhout is de gast, topman van Vivid Money in Nederland. Ik vraag hem hoe hij MKB'ers voor zijn betaaldiensten wil winnen in een wereld waarin ze steeds...

0: meer keuzes krijgen. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen. 9 kilometer bij afrit Arkel vanaf Hardingsveld Giessendam. Moet je rekening houden met een kwartier vertraging.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
4: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De accijns op brandstof gaat volgend jaar omlaag. Dat schrijft het kabinet in een brief waarin ook staat dat de geplande bezuinigingen op onder meer de WW van tafel gaan. Oppositie en vakbonden hadden dat laatste al laten weten. Zij zijn er enthousiast over. De vakbonden stoppen met actievoeren en willen weer praten. Premier Jette hoopt met de vakbonden een akkoord te kunnen sluiten over de sociale zekerheid. Hij zegt dat het kabinet heeft laten zien niet doof te zijn voor kritiek. Als we een akkoord hebben, kijken we wat er onderaan de streep overblijft en of er nieuwe voorstellen voor bezuinigingen naar de Kamer gaan, zei Jette. Twee vrachtwagenchauffeurs zijn omgekomen bij een groot ongeluk bij het Drentse Zuidwolde. Er waren meerdere auto's en vrachtwagens bij betrokken. De politie meldt dat er geen gewonden zijn. De weg ligt vol brokstukken en blijft de hele avond en nacht dicht. De voormalig burgemeester van Groningen mag tijdens zijn strafzaak morgen niet getekend worden, dat meldt de Telegraaf. Het verbod is opvallend omdat hij een publiek figuur is. Ook werd hij tijdens eerdere zittingen al wel getekend en gefotografeerd. Hij wordt ervan verdacht dat hij al rijdend in zijn auto masturbeerde. En na de landelijke verkiezingen vorige week leek het er al op. En nu is het officieel. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier, Fatima El Mansouri. Ze was hiervoor advocaat, minister en burgemeester. De verkiezingen in Marokko hadden een historisch lage opkomst. Jongeren haakten af omdat ze de politiek niet vertrouwen. En dan nu het weer, van Weer Online. Vanavond blijft het nog een tijdje zacht. Morgen 's ochtends opnieuw veel zon en warm, met een temperatuur van 22 tot 28 graden. Maar 's middags neemt de bewolking toe en volgt regen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
5: Ik vind het eerlijk gezegd van de zotte dat politici dit soort zaken gaan roepen. Van dat er mensen meer zouden moeten gaan werken of minder.
6: Dit verhaal gaat dus niet op voor mensen met een koopwoning. En dit verhaal gaat ook niet op voor stellen die met z'n tweeën werken.
7: Toch wel met minder regelgeving, minder bullshitbanen en betere prikkels.
5: Maar die keuze, wil je meer of minder gaan werken? Ik zou het toch echt aan de mensen overlaten. En niet voorschrijven van we moeten meer of minder gaan werken.
8: Nederland is een bijzonder land. Er werken ontzettend veel mensen. In economentermen, we hebben een van de hoogste arbeidsparticipaties van Europa. En tegelijkertijd hebben we de kortste werkweek van Europa. Oftewel, bijna iedereen werkt, maar bijna niemand 5 dagen. En eerlijk gezegd is dat best goed te begrijpen. De werker gaat om 6:30, kinderen uit bed, broodtrommels, kids naar school, zelf aan het werk. Aan het einde van de dag begint dan de tweede shift. Koken, opruimen, sporten. Even nog even kijken of je aandacht kan hebben voor je partner. En dan zijn er nog de huisarts, de fysiotherapeut, de studiedagen, de ouders die een dagje ouder worden. Voordat je het weet moet je zelfs een etentje met vrienden 3 maanden van tevoren vooruit plannen. En de oplossing lijkt logisch. Als je het je kunt permitteren, ga je geen 40, maar 32 uur werken of 24. En je levert inkomen in en je krijgt er tijd voor terug. Hoeveel je werkt, dat lijkt op een persoonlijke keuze. Maar al die persoonlijke keuzes, die tellen natuurlijk wel op. Want als verpleegkundigen, leraren, technici, militairen allemaal een dag minder gaan werken, ja, dan wordt die vrije vrijdag ineens een maatschappelijk probleem. Volgens VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans kunnen we ons die korte werkweek niet langer veroorloven. Vooral de jongeren zouden eens de handen uit de mouwen moeten steken. Nederland moet groeien, huizen bouwen, de zorg overeind houden en meer investeren in defensie. En dus moet 5 dagen werken volgens hem weer de norm worden. Maar klopt het wat Brekelmans zegt? Zijn die jongeren allemaal deeltijdprinsesjes en prinsjes geworden? En als we meer gaan werken, is ons probleem dan opgelost? Waar eindigt eigenlijk onze vrijheid om minder te werken? En waar begint het belang van de economie en de samenleving? En moeten werkgevers ook niet gewoon de processen op ons werk eens grondig onder de loep nemen? Kortom, werken wij in Nederland echt te weinig? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom het vrolijke duo bij mij in de studio, macro-econoom Han de Jong, dag Han.
7: De grens.
8: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
9: Dag grens.
8: Fijn dat jullie weer gewoon lekker naast elkaar zitten. Hè?
7: Heerlijk.
8: Het is te beter dan dat jij via Teams zit, via Ierland.
7: Ja, dat is niks, hè.
8: Nou ja, niks. Maar het is fysieke aanwezigheid is ook wat.
7: Zeker.
9: Ja, economen zeggen dan, het is niet optimaal.
8: Precies. Goed, mijn naam is Rens de Jong, welkom bij het grote plaatje. Han, hoeveel werkte jij eigenlijk gemiddeld per week toen jij hoofdeconoom van ABN AMRO was?
7: Oei, weet je, voor een hoofdeconoom van een bank is de scheidslijn tussen werken en niet werken heel vaag. Want als je in het weekend economische artikelen zit te lezen, is dat dan werk of niet?
8: Oh ja.
7: Laat ik het anders formuleren. Ik ben mijn loopbaan begonnen in het onderwijs. En dus eigenlijk is dat heel slecht. Want dan werk je heel vaak in het weekend of 's avonds. Omdat je anderen hebt. Dan ben je heel flexibel. En dat is eigenlijk nooit meer verdwenen. Dus laat ik het anders zeggen. Ik kan mij niet een dag herinneren dat ik mij niet met economie heb bezig gehouden.
8: De Edin, ben jij ook zo'n workaholic als Han of niet?
9: Nee, ik sluit me helemaal aan bij Han. Op het moment dat je vak hebt zoals wij dat hebben, en je leest veel, dat doe je vaak in de avonduren, in weekenden. Maar elke keer dat ik in het weekend een boek ging lezen of een wetenschappelijk paper, ik heb nooit, maar dan ook nooit het gevoel gehad dat ik aan het werk was.
8: Ja, ja. Ja, dat hebben meer beroepen, kan ik me zo voorstellen. Toch heel even, eigenlijk is het, denk ik, maar ja, laten we zeggen, hoeveel je werkt, is dat een persoonlijke keuze of begint dat ook een maatschappelijke keuze te worden?
9: Dat lijkt mij toch iets van onszelf.
8: Ja?
9: Ik vind het eerlijk gezegd van de zotte dat politici dit soort zaken gaan roepen, van dat er mensen meer zouden moeten gaan werken of minder moeten gaan werken. Ik bedoel, what's next? Dat we dan in de toekomst horen krijgen hoeveel uren je maximaal moet / mag gaan sporten in de week. Als je echt wil dat mensen meer willen gaan werken, dan zou ik zeggen, hanteer geen stok, maar een wortel en maak het gewoon aantrekkelijker. Dus ga de belastingen verlagen, zodat ze netto meer mee in huis nemen. En dan kijken wat zij besluiten.
8: Ja, maar Ruben Brekelman zegt, ja, die jongeren die hebben nog helemaal, die hebben een goede gezondheid, geen kinderen, dat die in deeltijd gaan werken. Eigenlijk zegt het is een schande, want het land moet opgebouwd worden.
7: Ja, nou, ik sluit me aan bij mijn goede vriend hier aan mijn rechterzijde, Edin. In de voorbereiding, dat hebben we niet besproken, maar wat wel bij mij in het achterhoofd, eigenlijk in het middenhoofd zit, is een essay van ongeveer 100 jaar geleden geschreven door de briljante Britse econoom Keynes, The Economic Possibilities for Our Grandchildren, waarin hij voorspelt dat 100 jaar nadat hij het schreef, dus dat is ongeveer nu, het reële BBP per hoofd van de bevolking 4 tot 8 keer zo hoog zou zijn als toen. Mm-hmm. En dat is uitgekomen, spot on. En hij voorspelde ook dat we nog maar 15 uur per week hoeven te werken. Waarom dacht hij dat? Ja, zoals hij dat formuleerde was, want dan hebben we het economisch probleem opgelost. En wat hij daarmee bedoelde was, dan hebben we het schaarste probleem opgelost. Maar dat is een totale mislukking geweest natuurlijk, die voorspelling. Dus de vraag is voor mij, hoe is het mogelijk dat zo'n briljante econoom er zo naast kan zitten?
8: Want het schaarste probleem opgelost, wat bedoelen we daar dan mee?
7: Nou ja, dat we eigenlijk dat in al onze behoeftes kan worden voorzien. En dat er dus geen spanning meer is tussen, ja, tussen vraag en aanbod, zeg maar. Wat Keynes dus helemaal onderschat heeft, en denk ik twee dingen. Ten eerste, dat werken ook een stuk zingeving aan je bestaan geeft. En ten tweede, dat onze behoeftes, die hebben zich veel verder ontwikkeld dan hij ooit gedacht had, kennelijk. Weet je, kijk, als wij zouden willen leven zoals mensen in 1930 leefden, dan hoefden we waarschijnlijk inderdaad maar 15 uur per week te werken, of nog minder. Maar als je ook een mooie auto wil hebben, een iPad, centrale verwarming, et cetera, allemaal dat soort onzinnige luxe dingen.
8: Ja, dan krijg je dit.
7: Ja, dan krijg je dit. Ja.
8: Toch heel even voor Brekelmans. Hebben we niet gewoon een probleem in Nederland, dat we eigenlijk, ja, de werkloosheid is toch weer historisch laag. Ik sprak vorige week een hele rijtje ondernemers. Ik heb de miljoenennota gelezen. Het grote probleem in Nederland is, we hebben te weinig mensen die aan het werk zijn. We kunnen eigenlijk veel meer groeien, maar we hebben de mensen gewoon niet.
7: Nou, volgens mij hebben de mensen wel.
9: Inderdaad.
7: Maar ze doen helemaal de verkeerde dingen. We hebben veel te veel bullshitbanen. We hebben veel te veel regels waar iedereen maar mee bezig is.
9: gaan.
7: Enfin, nou wordt het wel een beetje borrelpraat misschien, maar...
9: Daar
7: zijn we ook voor. Ja. Nou, dan kun jij mooi aanvullen dan, Erik.
9: We hebben natuurlijk in dit land ook een hele lange periode meegemaakt waarin relatief makkelijk ten opzichte van andere landen mensen arbeidsongeschikt werden verklaard. Ik weet nog, toen wij, dat zijn dan mijn vader, moeder, mijn zusje en ik, naar dit land zijn gekomen in 1992, deze maand, 34 jaar geleden trouwens. Enkele jaren daarna werd mijn vader opgeroepen door arbeidsarts van UWV. En hem werd meegedeeld dat hij 100% arbeidsongeschikt verklaard is. Want hij heeft in concentratiekamp gezeten.
7: Even
9: en zo.
7: Voor de luisteraars die dat niet weten, Edin, jij komt uit Bosnië.
9: Uit Bosnië-Herzegovina, inderdaad. En mijn vader dacht, ik kan gewoon gaan werken. Sterker nog, ik wil gaan werken. Dus die heeft een strijd moeten voeren om arbeidsongeschiktheidsverklaring ongedaan te maken. Mm-hmm. Dat is mij altijd bijgebleven, ook later toen ik econoom ben gaan worden, zeg maar. Hoe makkelijk wij mensen afschreven in dit land.
10: En kan doen we niet... dat dan nog steeds? Want dat is 34 jaar geleden.
9: Nou ja, misschien doen we dat niet nog steeds, maar ondertussen hebben we wel honderden duizenden mensen arbeidsongeschikt verklaard. Je kunt je afvragen, is dat wel allemaal terecht geweest?
10: 600.000 mensen in de WIA op dit moment. Ja. Ons gast van vandaag is Leontine Treur, senior econoom bij Rabo Research. Dag Leontine.
11: Goedemorgen.
10: We hebben het over werk. Ja. En over het. Hebben wij. Kijk, hier wordt er gezegd. Brekelmans heeft helemaal geen gelijk. Ik probeer toch een beetje een lans voor hem te breken. Te zeggen, ja, maar er moeten huizen gebouwd worden. Bedrijven moeten groeien. En er moet het een en ander gaan gebeuren. En dan moeten we allemaal de schouders erop onderzetten. Een beetje het wederopbouwidee. Heeft hij niet een beetje een punt?
11: Nou, je kunt zeggen, we zien dat de beroepsbevolking, de mensen van de leeftijd waarvan je verwacht dat ze kunnen werken, dat die groeit niet meer. Dus dan denk je van, nou, dan moeten de mensen die er zijn maar meer uren gaan werken. Daar kun je een hele discussie over voeren. En tegelijkertijd is het, wat doe je nou eigenlijk in die uren? Hoe productief ben je in die uren? En daar staan we in Nederland vrij hoog op de ranglijstjes. En ik denk dat dat ook is waar we het in de toekomst vandaan moeten halen. Omdat er gewoon, naar mijn mening, niet heel veel rek meer in het aantal uren zit.
10: Nee, want we zijn dus al behoorlijk productief. En je zegt, ja, daar moeten we het nog meer gaan uithalen.
11: Ja.
10: We zitten op de toppen van de gemiddelde in Europa.
11: We zitten dan hoog in niveau, maar we zien wel dat in andere landen ze erin slagen om harder te groeien.
10: Ja, oké. Dus... Even naar de feiten kijken dan eerst. Hoeveel uur werkt een gemiddelde Nederlander eigenlijk per week?
11: Ja, en daar begint de ellende. Want omdat we zo hard werken, lijkt het of we weinig werken. Gemiddeld werken wij 32 uur in de week. Mm-hmm. Dat zijn de mensen die werken. Maar daar zijn ontzettend veel jongeren bij. Nederlandse scholieren en studenten werken bijna allemaal, of meer dan driekwart heeft een baan. En die werken allemaal in deeltijd. En omdat ze dat met zo'n grote groep doen, sleuren zij ons gemiddelde naar beneden. Mm-hmm. Als we nou even kijken naar de groep 25 tot 65... Hè, dan is iedereen wel zo'n beetje uit de schoolbanken. Dan ga je naar 34,5 uur. Dus dat scheelt echt al 2,5 uur naar welke groep je kijkt.
10: Ja.
11: En 34,5 uur, dat is dan gemiddeld 39 voor de man en ongeveer 30, 31 voor de vrouw. Ja, dan hebben we het niet meer over kleine banen. Dan hebben we het over toch wel veel deeltijd. Bijna, meer dan de helft werkt in deeltijd, maar bijna de helft werkt fulltijd. En ook de groep die 30 uur of meer werkt is ook steeds groter. Dus de kleine deeltijdbaantjes, die zijn niet meer zo...
10: En Brekelman zegt, ik kom jongeren tegen die van goede gezondheid zijn. Die hebben nog geen kinderen en die gaan dan toch in deeltijd werken.
11: Die zullen er zeker zijn.
10: Wordt dat gestaafd door cijfers?
11: Ze zullen er zeker zijn, maar gemiddeld genomen zie ik de groep van 25 tot 35 eigenlijk meer uren werken dan de oudere leeftijdsgroepen.
10: Dus gemiddeld genomen klopt gewoon niet. Hij heeft een anekdotisch iets aangehaald, maar het staat nergens voor, begrijp
11: ik. Hij zegt dat hij die mensen kent. Nou, dat geloof ik.
10: Ja. Ja, om daar nou beleid op te baseren is wat anders. Ja, ja. Als we dat nou... Dus daar hebben we geen probleem in?
11: Nou, dat is zeg maar nog steeds niet fulltime natuurlijk, maar het is wel meer dan dat we ooit gewerkt hebben. En als je ook zeg maar die corrigeert voor die jongeren, want ons aandeel werkende jongeren, dus 15 tot 25, is meer dan dubbel het EU-gemiddelde. Dus dat is echt, als je daarvoor corrigeert, dan werken we eigenlijk al behoorlijk veel. En ja, misschien kan er dan nog wat bovenop. Maar dan moet je ook kijken van, is het omdat mensen niet meer willen werken? Of kunnen ze, mogen ze niet meer werken. Mm-hmm. Want ik heb gekeken van nou, waar zitten nou eigenlijk die kleine de deeltijdbanen? Nou, deels zitten ze dus bij de jongeren. Nou, ik denk niet dat er een beleidsmaker is die zegt van nou, die scholieren moeten gewoon nog meer uren werken. Maar waar zit, en dan heb ik vervolgens gekeken naar welke sectoren in deeltijd wordt gewerkt. Nou, los van de sectoren waar die jongeren dan werken, zit dat bijvoorbeeld in het onderwijs en in de zorg. En daar heb je vaak dat die roosters niet voltijds te krijgen zijn. Of he, een docent Duits mag geen biologie geven en andersom. Je kunt daar natuurlijk wel iets mee regelen. Bijvoorbeeld in België heb ik gezien, mag een economiedocent mag ook wiskunde geven in de onderbouw. In Nederland officieel niet. Dan denk ik, goh, dat is jammer. Dus daar zou je misschien al iets mee kunnen. Bijvoorbeeld in de zorg heb je dus ook hele strenge diploma-eisen. Dat is logisch. Maar als jij dagbesteding doet met ouderen, mag je misschien niet de verzorging doen. 'S ochtends, het inbed, uitbed is toch een piekmoment in de zorg. Nou, als je daar verschillende functies hebt, dan is dat lastiger te combineren naar een voltijdbaan. En juist in zorg en onderwijs zien we dus veel van die middelgrote deeltijdbanen. Dus ik denk dat je dan ook echt naar een sector moet kijken van wat kun je daaraan doen.
10: Ja. Is het nou zo dat onze, dat zei ik in het begin, onze arbeidsparticipatie is ongelooflijk hoog, toch? Waar komt dat eigenlijk door?
11: Nou, misschien juist wel onder andere om dat recht op deeltijdwerk. En als het zeg maar niet mogelijk is, als het voltijds is of niks, dan is het misschien, als een voltijdsbaan niet haalbaar is, dan ga je misschien niet werken. Dus juist, ik denk juist mede dankzij de deeltijdbanen dat de arbeidsparticipatie, je ziet het in ieder geval wel internationaal. In landen waar dus het aantal uren hoog is, is de participatie laag. En dat is ook logisch, want het is heel makkelijk om fulltime te werken als thuis alles voor je geregeld wordt. Maar als je allebei voltijds wil werken, dat is pittig.
7: Ja, dat begrijp ik allemaal. En ik hoorde alle getallen die je noemt. En dat klinkt ook allemaal heel erg plausibel. Nou heb ik pak een beetje 30 jaar ervaring gehad. Inmiddels niet meer. Maar met mensen aannemen. En ook weer mensen laten doorstromen, et cetera. Ik vind dat er in die 30 jaar, daar ben ik dus eind jaren 80 mee begonnen, dat er in die 30 jaar wel een verschuiving is in laat ik zeggen, de houding van mensen die je aanneemt. En zeker de laatste, ik heb dat gedaan tot eind 2019. En in die laatste jaren merkte ik toch steeds meer dat mensen, als ze kwamen solliciteren bij ons, dan waren ze natuurlijk, je moet jezelf verkopen, je wil die baan. Dus dan ben je heel enthousiast en wil keihard werken. I will go the extra mile en dat soort dingen. En als ze dan een paar maanden aan het werk waren, dan gingen ze de cao lezen en dan zeiden ze, hé, maar wacht eens even, ik heb recht op zoveel vrije dagen en ik kan extra vrije dagen kan ik bijkopen en ik wil het kopen en ik wil eigenlijk ook minder uren. En dan als leidinggevende, je kon eigenlijk haast niet met dat tegenhouden als mensen minder uren wilden gaan werken. Dan was die houding totaal omgeslagen. Nou, dat was 30 jaar geleden was dat toch wel heel anders. Die houding. En een van mijn laatste sterren die ik had aangenomen, was een buitenlandse mevrouw. En geweldig. Kwam heel enthousiast werken. Na 2 maanden was er een initiatief binnen ABN AMRO. En daar werden mensen voor gevraagd, voor een leuk project. En daar wilden ze aan mee gaan doen. Ik zei, ja, maar je zit net bij ons. Ja, maar dit wil ik nu gaan doen. En in mijn belang moet je dat goed vinden. Ja, ik werd, en dat heb ik uiteindelijk ook maar goed gevonden. Want je hebt ook niks aan een ontevreden medewerker. Maar die houding, ik heb recht op. En ik hou eigenlijk helemaal geen rekening met waar ik vandaan kom en anderen. Dat vond ik wel een teleurstelling.
10: Dit hoor ik wel vaker. En ik weet niet of het borrelpraat is of dat het, het is sowieso geschaagd. Dit is ervaring. Kun jij dit staven met andere cijfers? Dat wij toch op een of andere manier de laatste jaren iets meer op onze strepen zijn gaan staan en zeggen, nee, ik wil minder werken. Ik geef mijn grens meer aan. Ik ga niet meer, er staat zoveel in. Het is goed zo.
11: Nou, enerzijds anderzijds. Ik Ik herken het niet in de cijfers, hè, want we zijn gewoon wel steeds meer uren gaan werken, gemiddeld weer. En dus alle variatie eromheen komt natuurlijk voor. Anderzijds kan ik me wel voorstellen dat mensen meer wat zelfbewuster zijn. Omdat je, ja, wij waarschuwen al, voor corona waarschuwden wij al van de arbeidsmarkt is krap en wordt alleen maar krapper. En op het moment dat je dus meer mogelijkheden hebt als werknemer of als zelfstandige die opdrachten aanneemt, heb je ook meer te kiezen. En heb je, als je denkt van nou, ik wil het anders, dan heb je meer mogelijkheden om het naar jouw smaak in te richten. Terwijl als je een hoge werkloosheid hebt, jaren 90 waren bijvoorbeeld, dan zit ik ongeveer 30 jaar terug. Mm-hmm. Was de werkloosheid een stuk hoger. En dan wil je natuurlijk heel graag die baan. En als het niet allemaal lekker, privé ook niet allemaal lekker te combineren valt, dan denk je van ja, ik moet toch die baan hebben.
10: Maar zitten we dan niet in een soort neerwaartse spiraal? Dus er is tekort aan arbeidskracht. Ja, nee, ik mag mijn punt al wel maken, of niet?
12: Ik zit er niet neerwaarts uit, maar helemaal niet. Nee. Ik heb mijn punt niet eens gemaakt.
10: Nou, kijk of Edin dat waar kan maken.
12: Ik ben benieuwd, wat is je punt?
10: Mijn punt is als volgt. Er is een tekort aan arbeidskrachten, right? De lonen gaan omhoog. Dus mensen kunnen het zich veroorloven minder te gaan werken. Dus dan, je kunt ook ergens anders heen. Hè? Ja. Han liet uiteindelijk dit maar toe, terwijl hij het helemaal niet wilde. Dus wat er dan gebeurt is, doordat er schaarste is, kunnen mensen kiezen, krijgen ze meer loon en kunnen ze nog minder gaan werken. Wat we hebben gezien in het onderwijs is, de lonen zijn omhoog gegaan. En wat is er gebeurd? Onderwijzers zijn minder gaan werken.
9: Dus wat jij zegt, ga de lonen verlagen, dan gaan we meer werken.
10: Nou ja, ik weet niet, oplossing, maar probeer het aan te geven dat omdat er krapte is, hebben mensen meer te kiezen en kunnen ze ook kiezen, dat staat ook in allerlei cao's, om gewoon minder te gaan werken. Dus de vraag is, maken we het niet heel makkelijk om minder te gaan werken?
9: Volgens mij hangt het ook gewoon samen met het feit dat wij in een zeer welvarend deel van de wereld leven. Nederland is een van de meest welvarende landen van de wereld. En dan is het volkomen logisch, naarmate je rijker wordt, dan ga je meer van je nieuw verworven welvaart ga je uitgeven aan schaarse goederen. Dus die fiets die je eerst niet kon kopen, of die auto die je eerst niet kon kopen, of die verre vakantie. En een van de meest schaarse goederen die er decennia geleden was vrije tijd. Ja. Dus ik vind het volkomen logisch dat naarmate wij welvarender zijn geworden, dat we minder zijn gaan werken.
10: Maar dan in Europa dus hebben we daarvoor gekozen, in de VS niet.
9: Ja. Natuurlijk wel.
10: Hoe doe je dat dan? Want Brekelman zegt, als je de mensen
9: zorgt,
10: niet meer.
9: Als je ervoor zorgt, wat wij in Nederland dus heel lang heel goed hebben gedaan, de laatste tijd helaas minder, die welvaart kun je wel degelijk vasthouden. En sterker nog, die welvaart kun je verder verhogen, ook als je minder gaat werken, als je arbeidsproductiviteit laat stijgen. Ja. Dat is het magische woord, denk ik.
7: Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De arbeidsproductiviteit, die laten we toch wel stijgen. Die gaan we toch niet tegenhouden, of houden we die tegen?
9: Wij macro-economen zijn van de afdeling makkelijke dingen zeggen. Dus deze.
10: Maar dus moeten wij concluderen, het is, nou, mijn punt even bij jou nog neerleggen. Is het zo dat omdat er schaarste is, dat we veel makkelijker in deeltijd zijn gaan werken?
11: Nou ja, dat zie je dus niet terug in de cijfers. We zijn dus niet minder gaan werken, we zijn alleen maar meer gaan werken. Maar omdat er dus meer de arbeidsparticipatie onder jongeren, maar ook onder AOW'ers, is enorm gestegen. Mm-hmm. En die werken overwegend in deeltijd. En dat drukt ons gemiddelde. Dus we zijn alleen maar meer gaan werken.
7: Leontien, ik hoor jou nog niet praten over iets wat Edin al eerder ter sprake bracht. Er staan wel heel veel mensen zonder te werken langs de zijlijn.
11: Klopt, ja. En dat is inderdaad net wat Edin ook al aangaf. Het aantal mensen, als je kijkt naar dan de niet-beroepsbevolking, dus de mensen die dus wel de leeftijd hebben om te werken, maar dat niet doen. Daarvan zijn er bijna 900.000 die niet werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. En een deel daarvan zou inderdaad wel willen werken. Dus niet meer, je wordt niet meer zo makkelijk afgekeurd als vroeger. We hadden, denk ik, jaren 80 ook 1 miljoen arbeidsongeschikten. Ja, maar toen op een veel kleinere beroepsbevolking. Dus nu zitten we op 900.000 met een veel grotere bevolking. Ja. Dus wel veranderd in die zin. Maar daar is absoluut wel wat te winnen.
9: Maar hier zie je volgens mij de vloek van het feit dat wij in de jaren 50 was het ergens dat we gas ontdekt hebben onder ons land. Dat levert ons heel veel geld op. En een deel van dat geld is opgegaan aan, de overheid gaf een zak geld als het ware mee aan de werkgevers, werknemers. En om op grote schaal mensen afkeuren, dat was een win-win situatie. Mm. Want werkgevers hoefden mensen niet te ontslaan. De vakbonden waren heel tevreden. Ja, dat wreekt zich in het feit dat we nu zoveel mensen aan de zijlijn hebben staan, waarvan je kunt afvragen, is dat wel terecht, dat aantal?
10: Nou, voor de radio hebben we wel weer hard genoeg gewerkt, want onze tijd zit erop. Maar de rest van het grote plaatje kun je beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu, dank aan senior-econoom bij Rabo Research, Leontien Treur. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong en dit was het grote plaatje.
13: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
14: Hey koffiesector, aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
15: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
14: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak, met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
16: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
17: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
18: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
19: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
18: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
20: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
21: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
22: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
24: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
25: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 8 uur.
4: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In de verdachte busjes die afgelopen weekend bij een Britse luchtmachtbasis stonden, lagen geen explosieven, maar wel benzine. Dat zegt de Britse antiterreurdienst. De busjes zouden zijn gebruikt door de 5 Britten die zijn opgepakt en inmiddels op borgtocht weer zijn vrijgelaten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt was de meting vanochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen, zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent, is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. Bij scholierenprotesten in Frankrijk heeft de politie 40 mensen opgepakt. Op meer dan 300 scholen voerden leerlingen actie tegen onder meer slechte roosters en omdat er te weinig leraren zijn. Er zouden 300.000 mensen hebben meegedaan aan de protesten. De accijns op brandstof gaat volgend jaar omlaag. Dat schrijft het kabinet in een brief waarin ook staat dat de geplande bezuinigingen op onder meer de WW van tafel gaan. Oppositie en vakbonden hadden dat laatste al laten weten. Ze zijn er enthousiast over. De vakbonden stoppen met actievoeren en willen weer praten. En de Griekse voetbalbond is verbaasd, want er is een stormloop op tickets voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Griekenland donderdag. Volgens nu.nl probeerden 100.000 fans een ticket te bemachtigen, terwijl er in het verouderde stadion maar plek is voor 28.000. Griekenland is koploper na een verrassende zege op Duitsland. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog een tijd zacht. Vannacht weinig wind en een graad of 16. Morgen opnieuw veel zon en hoge temperaturen tot wel 28 graden. Later morgen meer bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
2: In de BNR-app
1: heb je ook altijd en overal breaking news.
2: Download de BNR-app
1: en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
5: Beleggerspanel. Japanse Softbank heeft met zogeheten junk bonds miljarden opgehaald voor AI-investeringen. En hoe kan het dat de oorlog in het Midden-Oosten zo weinig opschudding veroorzaakt op de financiële markten? Ik bespreek het met de leden van het beleggerspanel. Lodewijk van der Kroft van Comgest en Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund. Welkom, leden van het panel.
6: Morgen.
5: En we gooien de volgorde om, want we begonnen deze uitzending met de strategiewijziging van Arcadis. En dan komen we direct bij de laatste transactie van één van de leden van dit panel. Simon.
6: Ja, mooi hè. Wat komt dat weer goed uit, Thomas. Wij hebben inderdaad vorige week van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat aandelen Arcadis te kopen. We stonden al langer op ons radarscherm en er is een nieuwe CEO. Hè. Vorig jaar was een beetje een moeilijk jaar voor het bedrijf.
5: Het stond al langer bij jullie op de radar.
6: Ja, wij keken
5: voor
6: al langer.
5: De overname strijd of het overname geruchten dat DSP Global.
6: Ja.
5: Arcadis in het vizier had.
6: Ja, nieuwe CEO is natuurlijk een veteranenbedrijf. Ze werkt al 27 jaar voor het bedrijf. En nu eindelijk sinds 1 mei, of sinds mei, de CEO van het bedrijf. Ze gaat de strategie aanscherpen, zeg maar, reorganiseren. Je zag bij de halfjaarcijfers al een verbetering van het orderboek. De verwachting is dat de komende jaren de marges gaan verbeteren en de groei zal aantrekken.
5: Had jij gedacht dat er serieuze gesprekken zouden plaatsvinden tussen Arcadis en WSB Global? Want dat is dan toch soms ook de hoop van beleggers. Zie je wel, dat pookt dat lekker op. En dan uiteindelijk zie je dat terug in de koers. Nu hebben ze gezegd, we sluiten de deur meteen, want het komt ons toch vijandig voor.
6: Ja, nou ja, het bod was ook ongevraagd en daarmee vijandig. Het bedrijf heeft 4 beschermingsconstructies. Hè, dus aan alle kanten is het moeilijk om zo'n bod te laten slagen als het management niet mee wil doen. En een CEO die er net een paar maanden zit en die eigenlijk 27 jaar lang toegewerkt heeft naar deze mooie kroon op haar carrière, nou, die zal niet
5: dat
6: zo.
5: Dat mag toch niet echt meetellen, of wel?
6: Ik denk dat een belangrijk punt is in het wel of niet aangaan van gesprekken met zo'n partijen die het bedrijf wil overnemen, ja. Ja.
5: Lodewijk, geen aandelen Arcadis, denk ik?
8: Nee, we hebben geen aandelen Arcadis, nee.
5: Hoe kijk je naar de casus van een afstandje?
8: Ik denk dat precies wat Simon zegt, dat het niet het meest logische kandidaat is als je die met een vijandig bod van de beurs probeert te halen. Gezien alle beschermingsconstructies die het bedrijf heeft, waar personeel een belangrijke zeggenschap heeft.
5: Ja, personeel gaat het dus niet allemaal meer meemaken, deze nieuwe strategie. Dan gaan mensen uit.
8: Ja, nou ja, dat is natuurlijk vervelend voor de 1000 personen die het betreft. Maar het is natuurlijk een groter bedrijf dan dat.
5: De VEB sprak ik afgelopen week nog over het gestrande bod van WSB Global. Daar zeggen ze, je hebt op zijn minst de plicht om het aandeelhouders beter uit te leggen. Sterker nog, als het aan ons ligt, ga je wel praten. Snap jij dat standpunt?
6: Ja, ik snap het wel dat de VEB zegt van wacht eventjes, er is hier een partij die wil minimaal 51,5 euro bieden. En dat is toch zeker 20% boven de huidige koers. En misschien willen ze wel meer bieden dan dat. Als je uit, waarom ga je niet mee praten? Tuurlijk zeggen ze dat, maar waarom zou je aan gesprekken beginnen als je van tevoren het antwoord al weet, hè?
5: We zitten bovenop de actualiteit, dat is wel duidelijk. En daarom vraag ik ook jullie nog eventjes of jullie zijn bijgekomen van het eigen inkoopprogramma van Nvidia. 150 miljard.
8: 150 miljard, ja, dat is een astronomisch bedrag. Maar je moet je wel realiseren dat Nvidia als bedrijf natuurlijk ondertussen 5000 miljard vertegenwoordigt. Dus procentueel valt het dan nog wel mee. Maar het gaat echt om gigantische bedragen. En zij zien het als een manier om aan te geven dat zij alle vertrouwen hebben in de toekomst.
5: Het weerspiegelt ons vertrouwen in de lange termijn kansen van AI. Of probeer je toch zoveel mogelijk mensen maar daar zo lang mogelijk in te laten geloven en ze nu een doseurtje te geven?
8: Nou, ik zou een doseurtje van 150 miljard, die zou ik graag willen ontvangen. Maar nee, ik denk dat het...
5: Als je anderhalf jaar terug gaat, is het nog meer, hè? 235 miljard geloof ik. Dus ze zijn flink bezig met het inkopen.
8: Stellen ze hun eigen kaststroom ook beschikbaar aan het hele ecosysteem. Dus het is niet alsof ze zeg maar tot op het bot hebben geschraapt om die 150 miljard bij elkaar te vinden. Er spuit gewoon geld uit met marges die, nou, volgens mij liggen ze ergens rond de 70-80%.
5: Nog steeds. Dus doe je dit soort dingen, Simon?
6: Ja, dus doe je dit soort dingen. Hè? Dus er is dan cash over en blijkbaar geen directe investeringsmogelijkheden. En gekozen voor dan betalen aan de aandeelhouders. En dan doen we dat in de vorm van aandeleninkoop. En niet in de vorm van dividend.
5: Maar Lodewijk plaatst het hier meteen in perspectief. Natuurlijk, hè, de waarde van het bedrijf is nog aanzienlijk. Vele malen groter dan dat bedrag dat nu wordt genoemd.
6: Ja, het is 3-4% van de totale waarde van het bedrijf. Dus dat is een mooie uitkering. Maar het is ook niet...
8: Het is dan niet zo spannend als je het in die verhouding ziet.
5: Spannend, althans zo zou je het kunnen presenteren. En ik doe mijn best, dat zijn ik junkbonds. Junkbonds, dat je daar je toevlucht toe zoekt. En dat doen natuurlijk veel bedrijven. Softbank doet het ook, Japanse tech-investeerder. Blijft zwaar inzetten, ook op AI. In het bijzonder OpenAI heeft voor 11,1 miljard dollar opgehaald voor investeringen verder in AI. Is dat wel iets waarvan je denkt, nou, daar wil ik iets meer over zeggen dan die 150 miljard van Nvidia?
8: Nou ja, de oprichter van dit bedrijf SoftBank, meneer Son, heeft een reputatie dat hij echt grote risico's wil lopen. Dat vindt hij niet erg. Daar is hij ook heel succesvol mee geweest. Hij heeft ook wel eens Seperts gehad.
5: Het belang in Nvidia verkocht, geloof ik, hè?
8: Het belang in Nvidia heeft hij verkocht. Maar daar heeft hij onder andere allerlei andere AI-gerelateerde investeringen voor gedaan. Onder andere ARM heeft hij gekocht. Daar hadden wij een positie in, vonden wij heel jammer dat toen van de beurs ging. Maar verder staat hij vooral bekend elke keer in het artikel over het onroerend goedbedrijf, waar hij natuurlijk ook veel geld op heeft verloren. Maar als je kijkt naar het bedrijf, dan heb ik er wel heel veel respect voor de man. Hij komt vanuit Koreaanse roots in Japan. Dus hij denkt anders dan de gemiddelde Japanner. Dus hij is altijd van disruptie geweest. En dat zie je in de grote slagen snel thuis die hij ook in zijn investeringsportefeuille nastreeft.
5: En junk bonds, dat is niet per se iets om de bibbers van te krijgen. Dat is prima.
8: Nou, dat klinkt heel eng. Alsof je met een naald in je arm zit, maar dat valt reuze mee. Ook als je ziet wat de rentevergoeding is die ze moeten betalen. Juist vanwege de hele lage rente wereldwijd nog altijd. Ja. Is die vergoeding eigenlijk best beperkt.
5: Ligt wel iets hoger dan de vorige keer dat ze obligaties...
8: Klopt, maar als je denkt dat je een rendement gaat maken van 25-30% op die investering, ja, dan maakt een paar procent in de weighted average cost of capital niet echt uit.
5: Oké, mislukte poging, junk bonds, softbank. Allemaal best wel om door een ringetje te halen, Simon, of niet?
6: Nou ja, Lodewijk ook zegt. Het is niet een zo groot risico als dat de naam junkbonds misschien suggereert. Het zijn gewoon obligaties die net een iets hoger risico zijn dan de meeste. En daardoor valt het in een andere categorie. En is er ook wellicht een andere categorie beleggers geïnteresseerd om mee te investeren.
5: En als je het rentepercentage afzet tegen de verwachte rendementen, dan kan je dat prima leiden.
6: Ja, ze gaan het investeren in aandelen OpenAI en meedoen met investeringsronden, proberen hun belang op 13% te houden. En dat bedrijf gaat dit jaar of volgend jaar naar de beurs. En
5: ja, maar goed, dat wordt al een poosje gezegd natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat wat SoftBank betreft OpenAI liever vandaag dan morgen naar de beurs gaat, of niet?
6: Ja, waarschijnlijk wel, maar binnen afzienbare termijn. En dan zullen zij waarschijnlijk wel wat gaan cashen. En dan maken ze dus vrij snel een mooi rendement.
5: Hier komt het punt aan, ik zie het gebeuren, ja.
8: Nou, kijk, je moet het even in verhouding zien. Hè. 13% van OpenAI, stel nou dat voor de 2000 miljard, wat is het, naar de beurs gaat.
6: Zoiets.
8: Dan is dat goed voor 360 miljard aan marktkapitalisatie. De marktkapitalisatie van SoftBank op dit moment is 200 miljard. Ze hebben een belang in ARM van 86%. Alleen het belang in ARM is al ruimschoots meer dan de marktwaarde van SoftBank. Dus ook als het gaat om de verhouding tussen die leningen en, en het boek van SoftBank. Lenen is op dit moment 13% ja. van hun portefeuille tegen de collateral, tegen het bezit wat ze hebben. Waarvan je kan zeggen, ja, sommige is liquide, andere is minder liquide. Maar als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de leningen die op private equity op dit moment worden gegeven en vandaag in de Financial Times een stuk over staat, dan zijn banken bereid om tot 25% te lenen op private equity. Dus dan zit je als SoftBank zit je eigenlijk nog best wel aan de onderkant. En zij hanteren zelf ook 25% als grens voor voor de hoeveelheid leningen die ze aan willen gaan op hun bezittingen.
5: Ja, ik zag wel dat de kost om SoftBank schuld tegen wanbetaling te verzekeren de afgelopen tijd wat zijn opgelopen. De afgelopen maanden, misschien volstrekt logisch. Maar zit er dan toch ook enig wantrouwen in?
8: Nou ja, dat zit natuurlijk altijd in dit soort constructies. Dat was bij Oracle ook.
5: Ja, dan.
8: Ja, dus alle bedrijven die zeg maar in die junkbondmarkt actief zijn, ja, daar worden CDS op afgegeven. Ja, en dat loopt op het moment dat ze natuurlijk een grote financieringsronde doen. Dus ik denk dat aan zich niet zo spannend is.
5: En die beursgang die komt over een paar maanden, kan nog iets langer duren.
8: Nou, vanochtend werd bekendgemaakt dat Anthropic zijn S1-prospectus hebben gelanceerd. De verwachting is dat zij natuurlijk voor OpenAI naar de beurs gaan. Dat is voor OpenAI is dat vervelend, wordt gezegd. Hè? Omdat ze dan de derde in de rij zijn van grote IPO's. Maar ik denk dat het niet heel lang daarna gaat volgen, inderdaad.
5: Want die houden elkaar meer dan gemiddeld in de gaten.
8: Ja, er moet zoveel geld geïnvesteerd worden in rekenkracht. En het is natuurlijk prettig als je naar de beurs kan gaan, niet in de laatste plaats, omdat je het geld ook nodig hebt voor die investeringen die OpenAI en Anthropic zelf moeten doen. En daarnaast hebben ze duizenden aandeelhouders ondertussen. En ze moeten eigenlijk, op het moment dat je als private equity bedrijf zeg maar zoveel aandeelhouders hebt, dan heb je eigenlijk dezelfde verplichtingen als een beursgenoteerd bedrijf voor wat betreft transparantie en dergelijke. Dus voor wat dat betreft is een stap is ook best wel klein.
5: Jij nog een slotpleidooi wat betreft SoftBank en OpenAI, Simon?
6: Nou ja, ik denk dat SoftBank hier een prima deal doet. En ik verwacht dat ze gaan cashen, zeg maar, na de beursgang. Dus mooi rendement zal het opleveren. Meer dan die 9,75% die ze nu gaan betalen over de obligaties.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
5: Lodewijk van der Groft en Simon van Veen, leden van het beleggerspanel. En dit is traditioneel de plek om iets te zeggen over een laatste transactie. Simon heeft zijn beurt gehad. Lodewijk, ja, kan jij het net zo spectaculair maken?
8: Nou, zo spectaculair vrees ik niet, maar ik blijf wel heel eventjes in Japan. Ik had Japanse collega's over die verantwoordelijk zijn voor de Japan-portefeuille. En wat ik merkte in de mutaties die zij hebben doorgevoerd, en dat zie je eigenlijk ook in allerlei andere regio's los van Japan, dat de exposure, de posities die portfolio managers aanhouden in consumentgerelateerde bedrijven, dat nou, op zijn best gezegd, niet heel enthousiast op dit moment wordt aangehouden. Je ziet, consument is toch niet echt in hele goede doen. Dat geldt voor Japan, maar dat zie je in Europa, zie je dat ook. We gaan dadelijk het volgende onderwerp. Helpt misschien die Europese consument. Maar per saldo zie je dat, ja, dat in het geweld van AI en technologie, farmacie, consumer-related bedrijven eigenlijk allemaal een beetje in het verdomhoekje zitten.
5: Ja, dus eigenlijk alles behalve AI heeft het lastig.
8: Op dit moment is dat, voor dit jaar is dat absoluut het geval. Ja. Als je kijkt naar de ontwikkeling van indices, dan wordt dat primair aangejaagd door alles wat met AI en infrastructuur te maken heeft.
5: Nou, dan is het inderdaad maar een klein bruggetje naar Meta. Lanceerde eerder deze maand als eerste van de grote techbedrijven een nieuwe AI personal assistant, Muse. Kan alles voor je doen, van reizen boeken tot het regelen van verzekeringen. Toch is wel opmerkelijk, omdat Meta, werd in ieder geval gezegd, lange tijd achterliep in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Wie kun je, behalve Meta, hier nog meer als winnaars aanduiden? Of zit het vooral in de hoek van de verliezers?
6: Nou, ik denk dat Meta hier wel iets heeft wat de concurrentie nog niet heeft. Nog niet. Hè. Misschien wel op niet al te lange termijn gaat komen. Ik denk dat de consument efficiënter kan werken. Hè. Die tool kan dingen voor je doen die je zelf minder snel zou doen. of wat je meer tijd kost. Bespaart tijd, efficiënter. Maar de vraag is natuurlijk wel een beetje hoe bedrijven hierop gaan reageren.
9: Maar Amazon heeft erop gereageerd. Hè? Zegt, wij gaan op deze manier geen zaken doen. Je krijgt geen toegang tot onze gegevens, tot ons platform met jouw nieuwe AI personal assistant.
6: Dus dat hebben ze natuurlijk wel nodig, die hulp. Maar aan de andere kant, als je natuurlijk als bedrijf bovenaan het ranglijstje wil staan van die app, als die gaat zoeken naar de potentiële nieuwe verzekering die je dan wil boeken, dan heb je daar als bedrijf misschien wel geld voor over om hoog in dat ranglijstje te staan. Dus de vraag is eventjes hoeveel Meta op die manier gaat verdienen aan commerciële advertentieachtige inkomsten.
9: En Lodewijk, Meta komt misschien ook wel een verzetje gebruiken na alle heisa, rechtszaken, wel of niet verslavend, moeten schikken. Daarmee nog weer een grotere eventuele boete afgewend natuurlijk, maar toch?
8: Ja, de reputatie van Meta is niet altijd best. Maar wat Meta wel heeft, is een fantastisch ecosysteem. Iedereen gebruikt WhatsApp, Facebook, allerlei Meta-applicaties. En dat betekent dus dat hun voedingsgebied vrij groot is. En precies wat Simon aangeeft, ja, zijn de klanten, zijn dat nou de producten? Of wie verdient hier aan deze constructie aan? Maar uiteindelijk biedt Meta iedereen een personal assistant. En wie wil er geen personal assistant hebben?
9: Maar als die personal assistant bijvoorbeeld weer geen toegang krijgt tot de data, is het bekendste voorbeeld inmiddels van Amazon, dan is die personal assistant toch onthand.
8: Maar dat betekent ook dat je dus niet meer met Amazon gaat werken en dat je op zoek gaat naar alternatieven.
9: Ja,
8: en
9: behalve als niet alleen Amazon de poort sluit, maar daarnaast ook nog andere grote techbedrijven.
8: De kans is niet zo groot dat daar collectief zeg maar nee tegen wordt gezegd. Niet in de laatste plaats, omdat er natuurlijk andere technologiebedrijven zijn die soortgelijke assistenten gaan creëren.
9: Oh ja, het is gezegd. Ja.
8: Nou ja, voor Google is het natuurlijk ook heel interessant om zoiets aan te gaan bieden. Dus ik denk eerlijk gezegd dat die personal assistants, dat die here to stay zijn. En dat dit eigenlijk de Ozempic is voor de consumentenmarkt. Waarbij, net zo goed als dat die Ozempic-producten ervoor zorgen dat je minder behoefte hebt aan snacks en chips en dergelijke, gaat dit echt wel consequenties hebben voor heel veel bedrijven.
9: De Ozempic voor de consumentenmarkt. Ja. Simon, je hebt het hier gehoord.
6: Ja, ik vind hem heel mooi. Mooie vergelijking. Ik denk ook dat anderen zullen volgen en dat er een race ontstaat en dat je daar als consument wellicht niet al te veel voor hoeft te betalen. Dus je hebt voor een personal assistant voor weinig geld. Maar je loopt het risico dat je het product bent van de grote techbedrijven die aan de andere kant geld verdienen met jouw voorkeuren en jouw behoeften.
9: En welke bedrijven gaan hier de klappen van opvangen? Is dat de middleman, degene die normaal gesproken misschien jou helpt met het uitzoeken van een reis of het afsluiten van een verzekeraar? Of is dat de verzekeraar zelf in dit geval?
6: Nou, ik denk als je zo'n personal assistant zal gebruiken om een hotel ergens te boeken of een reis te boeken, dan zal die nog steeds gebruik maken van platforms als Booking om dan op het juiste moment of op de juiste plek dat hotel voor jou te vinden. Dus waarschijnlijk zal die marge gedeeld moeten worden door één extra partij. Maar ik denk nog steeds dat diezelfde vergelijkingssites nodig zullen zijn voor die personal assistant.
8: Het probleem is alleen voor de bedrijven die er nu dus zeg maar losgeknipt worden van die eindklant, is dat de mogelijkheid om aan upselling te doen wordt natuurlijk een stuk lastiger. Want nu probeert Booking je ook als je de reis hebt, de accommodatie hebt geboekt.
9: Amusing is wel vrijgevig.
8: Ja, dus ik denk dat het best lastig gaat zijn voor veel bedrijven om zich hierin goed te positioneren. Je kan maar beter gewaarschuwd zijn en je daarop voorborduren.
9: Flow traders hadden het ook lastig. In dit lopende kwartaal in ieder geval. Daar worden significant lagere handelsinkomsten verwacht. Het handelshuis moet het namelijk hebben van een drukke beurshandel. En dan kun je wel rekenen op een flinke portie volatiliteit. Maar dat valt allemaal reuze mee. Het is onrustig in de wereld, maar de reacties blijven uit. Het kabbelt een beetje voort. Het is trendmatig. Dus dan heeft flow traders geen beste tijden. Want, Simon, nog eventjes voor de mensen die net aanhaken. Wat doet flow traders ook alweer precies?
6: Nou ja, flow traders is een handelshuis. Die hebben baat bij volatiliteit op de beurs. Dan zal er meer omzet zijn en dan verdienen zij ook meer. En in het afgelopen kwartaal was het op de beurs in ieder geval een stuk minder heftig en minder volatiel dan in bijvoorbeeld het tweede kwartaal. Toen we allemaal nog enigszins geschokt reageerden op de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en de gevolgen daarvan op aan de ene kant de oliemarkt en aan de andere kant de aandelenmarkt.
9: Zomer is sowieso een slappe tijd.
6: En de zomer is sowieso een slappe tijd. We hebben de warmste zomer ooit gehad. En dan ja, er zijn toch veel mensen veel dagen aan het strand geweest. Hè. Dus, ja, dan,
9: maar laten we niet al te veel inzoomen op Float Raiders specifiek. Maar het feit dat er dus van alles kan gebeuren in de wereld en dat we dat min of meer ter kennisgeving gaan aannemen, dat niet meer leidt tot grote schokken. Wat is dat?
6: Nou ja, het is nog steeds, als er nieuwe dingen gebeuren, als er verrassende dingen gebeuren op de beurs, dat we met z'n allen wellicht geschokt zijn en massaal richting de uitgang gaan, dan zal de volatiliteit oplopen en zal Float Traders meer gaan verdienen. Maar dat is natuurlijk de afgelopen maanden niet het geval geweest. Hè. De uitspraken van de president van Amerika zegt tegenwoordig meer over zijn persoonlijke aandelenportefeuille dan over hoe de onderhandelingen met Iran daadwerkelijk
9: ervoor staan. Ja, maar kijk inderdaad naar de effecten van zo'n aankondiging dat er toch weer eens wordt gesproken met Iran en dan twee dagen later blijkt dat een dode mus te zijn. Of dan zegt Teheran, nou, we herkennen ons niet in de bewoordingen van Trump. Het zal allemaal wel in toenemende mate.
8: Ja, de markt reageert er nauwelijks op, omdat ze eigenlijk geen vertrouwen in hebben dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dus dan ga je er niet op reageren. De laatste keer dat we echt een spike hebben gehad in de volatiliteit was na aanleiding van de tarieven. Dat is ook weer ruim een jaar geleden. Maar je ziet natuurlijk ook dat de Amerikaanse overheid er alles aan doet om die Amerikaanse aandelenmarkt in ieder geval rustig te houden. Dus ja, dat draagt natuurlijk ook niet bij aan de volatiliteit die we op dit moment zien.
9: Dus het is gewoon een beetje bijhouden?
8: Ja, maar dat is, en dan komen we toch weer bij Float Traders. Float Traders is echt een aandeel wat moet hebben van die spikes. En ja, het is net als met de onweer. Dat zie je ook niet van tevoren helemaal aankomen. En of het bij jou inslaat, ja, dan ben je blij dat je een positie in Float Traders hebt.
9: Ja.
8: En ik denk dat veel beleggers, zeg maar, Float Traders zien als een hedge tegen echt neerwaartse beweging.
9: Maar los van die geopolitieke omstandigheden kun je het gevoel hebben, en misschien wakkeren wij van de media dat ook wel aan, dat er iets borrelt, dat toch de vraag is, al die investeringen in AI, hoe lang blijft dat nog goed gaan?
8: Dat is terecht dat die vragen worden gesteld. Maar ik denk eerlijk gezegd dat niet echt een heel groot probleem de komende periode nog gaat zijn. Omdat de kaststroom voor veel van deze investeringen, die is er gewoon. Die komt bij bedrijven die veel geld hebben. En die zijn bereid om dat de komende 2 jaar op te offeren. Maar over 2 jaar, als die investeringen gedaan zijn, ja, dan spuit het geld er weer uit.
6: En als die beursgangen geweest zijn, hè? Want er zijn partijen die heel veel belang hebben bij dat die beursgangen in een rustige beurs doorgang hebben van Anthropic en OpenAI.
9: Ik laat jullie vrij, want jij bent kerstverse aandeelhouder van Arcadis. Moet van alles blijven volgen natuurlijk vandaag. Heather Polinsky, volgens mij van 2 tot 4. Zorg dat je het niet mist. Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund en Lodewijk van der Kroft van Comgest. Tot een volgende keer maar weer.
10: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford.
9: Dit panel is te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral via je favoriete kanaal of de app van BNR.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: werk. We doen het bijna allemaal, maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar podcast duiken Ben Tichelaar en Willem...
1: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer.

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: MoveMove. En houd je team bereikbaar, waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Hoge brandstofprijzen, kwetsbare toevoerketens, een veranderende wereldorde. De geopolitieke realiteit laat zien hoe kwetsbaar ons energiesysteem is. Want hoe zorgen we dat energie duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar blijft? 3 experts uit de wereld van veiligheid, infrastructuur en energie delen hun visie. Hun boodschap? Economische weerbaarheid en nationale veiligheid vragen om een nieuwe koers. Lees het artikel op partner.fd.nl/shell.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: In de Friday Move gaat het over tv.
7: Het is vermaakt vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
6: Politiek.
8: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
6: En ik ben er ook.
7: Dat is toch heerlijk.
6: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
11: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In de verdachte busjes die afgelopen weekend bij een Britse luchtmachtbasis stonden, lagen geen explosieven, maar wel benzine. Dat zegt de Britse antiterreurdienst. De busjes zouden zijn gebruikt door de 5 Britten die zijn opgepakt en inmiddels op borgtocht weer zijn vrijgelaten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt was de meting vanochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen, zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent, is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. Bij scholierenprotesten in Frankrijk heeft de politie 40 mensen opgepakt. Op meer dan 300 scholen voerden leerlingen actie tegen onder meer slechte roosters en omdat er te weinig leraren zijn. Er zouden 300.000 mensen hebben meegedaan aan de protesten. De accijns op brandstof gaat volgend jaar omlaag. Dat schrijft het kabinet in een brief waarin ook staat dat de geplande bezuinigingen op onder meer de WW van tafel gaan. Oppositie en vakbonden hadden dat laatste al laten weten. Ze zijn er enthousiast over. De vakbonden stoppen met actievoeren en willen weer praten. En de Griekse voetbalbond is verbaasd, want er is een stormloop op tickets voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Griekenland donderdag. Volgens nu.nl probeerden 100.000 fans een ticket te bemachtigen, terwijl er in het verouderde stadion maar plek is voor 28.000. Griekenland is koploper na een verrassende zege op Duitsland. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog een tijd zacht. Vannacht weinig wind en een graad of 16. Morgen opnieuw veel zon en hoge temperaturen tot wel 28 graden. Later morgen meer bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
13: Voor een reis die net even anders is, moet je bij de leden van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties zijn. Van specifieke Egypte-reizen tot meditatietrips, er is voor ieder wat wils. Maar hoe boksen kleinere reisorganisaties op tegen hun grotere concurrenten, tegen AI-agents? Ik ga het allemaal vragen aan Kim Noyes, de voorzitter van de Vereniging van Kleine Reisorganisaties. Welkom.
14: Dank je wel.
13: Wat was jouw laatste trip?
14: Mijn laatste trip was een reis deze zomer met het gezin naar Zuid-Afrika en Mozambique met een auto met een daktent.
13: En had je die zelf uitgestippeld of een van jouw collega's?
14: Ja, klopt. Die had ik zelf uitgestippeld, want naast voorzitter ben ik ook reisondernemer. En had ik hem helemaal zelf mogen uitstippelen.
13: En had je met de kennis van nu iets

0: anders willen doen? Of was het precies zoals jij had verwacht?
1: Nee, het was onontgonnen gebied, Mozambique, voor mij. Dus ik heb wel een paar foutjes gemaakt. Maar dat heeft ook weer zijn charmes.
0: Ja, leg je dat ook aan klanten uit? Ja, dat is de charme van een foutje.
1: Ja, zeker. Dat is natuurlijk ook het mooie van het reizen. Is dat niet altijd alles loopt zoals gepland. Zeker wellicht in Afrika. En daarvoor heb je ook een dosis flexibiliteit nodig. Zodat je er veel meer van kan genieten.
0: Ik kwam op jouw LinkedIn-pagina ook een kort verslag tegen van een reis naar Oeganda.
1: Klopt.
0: Dat ligt dicht in de buurt van Congo en daar is ebola geconstateerd.
1: Ja.
0: Is dat dan voor jou blijkbaar geen reden om niet te gaan? Maar ik kan me voorstellen voor het wat grotere publiek dat jullie toch ook proberen te bedienen, de mensen die eventueel interesse hebben, dat een reden is om het een jaartje uit te stellen.
1: Ja, zeker. Dat is het jammer genoeg wel. Ik was in Oeganda toen het nieuws bekend werd van de ebola-gevallen die in Congo werden geconstateerd en naar Entebbe gingen. Maar wat je merkt is dat een land als Oeganda hier dusdanig goed op is voorbereid. Het niet de eerste keer is, dus meteen de nodige voorzorgmaatregelen neemt. En het fijne was dat ik het daar kon ervaren. En ik heb mij geen moment onveilig gevoeld. Maar het lastige is dat het hier heel groot in de media, heel zorgwekkend wordt neergezet. Zodat eigenlijk maakte dat ik meer berichtjes van het thuisfront kreeg die heel ongerust waren dan ik of mijn medereizigers.
0: Maar weet jij, kijkend naar wat er misschien in jouw eigen bedrijven gebeurt of bij leden van de club, of er de afgelopen maanden überhaupt nog reizen geboekt zijn naar dit soort landen, naar Oeganda bijvoorbeeld? Nou, of dat dan de zorg de overhand neemt?
1: Nee, dan neemt de zorg zeker de overhand. Maar dat is het voordeel van onze leden. Het zijn kleinschalige reisspecialisten die eigenlijk altijd in contact staan met de klant. Dus zij kunnen makkelijk bellen, ze kunnen de situatie uitleggen en zij gaan met de reizigers in gesprek. Als het niet goed voelt, niet allemaal, dan gaat het alsof als zij zich daar toch goed bij voelen, durven ze het wel aan. Als zij zich niet goed voelen, dan wordt er gekeken naar een oplossing. Dat kan zijn de reis uitstellen naar een jaartje later, of misschien een andere bestemming die wel beter aanvoelt. Dus dat hangt echt af van de situatie.
0: Bestemming die bij heel veel mensen ongetwijfeld wel ooit een keer in een top 5 heeft gestaan is Amerika. Dat moeten we toch een keer gezien hebben. Daar wordt nu een grote campagne voor gevoerd om Amerika te blijven ontdekken. Ook al is daar ook veel publiciteit over en niet altijd in de positieve zin des woords. Begrijp je dat er volop de trom wordt geslagen?
1: Ja, wat je ziet is dat een aantal mensen, of toch veel mensen, nu hun plannen voor Amerika uitstellen. En dus die reis nu niet willen maken. Terwijl het eigenlijk ook weer een gemiste kans is. Want er is veel minder vraag. Dus dat betekent dat campers, autohuur en dergelijke veel goedkoper is op dit moment. Dus eigenlijk het ideale moment. Het zijn ook minder reizigers, minder toeristen. Dus je hebt verschillende locaties. Die hoef je niet te delen met iedereen.
0: Wanneer zeg jij, dit moet je toch echt niet doen? Kijk je dan naar wat het ministerie van Buitenlandse Zaken aanraadt, of zijn er andere factoren, elementen die net zo belangrijk zijn?
1: Nee, ja, het ministerie van Buitenlandse Zaken met de reisadviezen zijn zeker voor ons een heel belangrijke bron. Dus vanaf het moment dat het reisadvies verandert, kijken we daarnaar, nemen we dat serieus en gaan we in gesprek met onze reizigers. En dan moet je ook bepaalde bestemmingen niet aanbieden. Kijk, we hebben bijvoorbeeld een aantal leden die bieden, of die boden moet ik zeggen, reizen aan waarbij je reist met de Trans-Siberische Express. Nou, die zijn al een paar jaar niet door kunnen gaan.
0: Ja, maar dat is zo evident dat dat niet eens op tafel hoeft te liggen, toch? Dat doe je niet meer.
1: Nee, dat doe je nu niet.
0: Dus zou je kunnen zeggen, nou, dan ga je het voor een belangrijk deel dichter bij huis zoeken. Gebeurt het eigenlijk dat jullie leden ook echt actief vakanties aanbieden, trips aanbieden in eigen land?
1: Ja,
0: of is dat niet avontuurlijk genoeg?
1: Nee, dat is absoluut avontuurlijk. Sterker nog, we hebben maar liefst 124 leden die Nederland aanbieden als een bestemming. En ook ikzelf heb een reisorganisatie die daarbij avontuurlijke wandelreizen in Nederland en buurlanden aanbiedt.
0: Oei, BTW op logies van 9 naar 21%.
1: Zeker, vreselijk. En dat merk je zeker in Limburg, in de grensstreken, hebben de Nederlandse accommodatieaanbieders het heel zwaar. Want ja, voor een paar honderd meter verder ben je de grens over. En als je ziet dat in België het BTW-tarief 12% is en in Duitsland 7%, ja, dan is die keuze snel gemaakt.
0: Waar is dit instrument nu precies voor ingezet? Want het is genoemd in de context van het tegengaan van massatoerisme. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, bespaar me de verklaring, het is gewoon een makkelijke manier om belasting te heffen. Wat denk jij dat het is?
1: Ja, ik ga dan toch eerder naar het laatste neigen.
0: En jij ziet meteen in je eigen bedrijf dat de klappen daar zijn.
1: Ja, je ziet dat inderdaad. Dus je ziet inderdaad dat mensen veel minder overnachten in Nederland. Wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld er stond vandaag een artikel in de Telegraaf dat er wel veel gekampeerd wordt, maar dat de accommodaties waar dus die BTW-heffing is, dat die het zwaar te lijden
0: hebben. En dan hebben we ook nog, dat kan van gemeente tot gemeente verschillen, toeristenbelasting.
1: Absoluut.
0: Grote magneet natuurlijk voor binnen- en buitenlandse toeristen.
1: Zeker.
0: Is Amsterdam.
1: Ja.
0: Daar heeft de coalitie ook de nodige plannen om die toeristenbelasting de hoogte in te laten stijgen naar 20% in 2031. Daar geldt natuurlijk wel dat zij af willen rekenen met massale toeristenstromen. Heb je daar in die context wat meer begrip voor?
1: Nou, Amsterdam is een van de bestemmingen die niet zo vaak door onze leden wordt aangeboden. Omdat wat we eigenlijk al zeggen, we gaan echt voor de niches en we gaan echt voor het specialistische reizen. We zien ook dat vele Nederlanders die op reis gaan in Nederland niet per se op zoek zijn naar een citytrip. Maar eerder vaak de natuur op uitkiezen.
0: Dus geen standpunt?
1: Nee.
0: Je woont alleen in Amsterdam?
1: Ik woon in Amsterdam.
0: Dus je hebt er toch iets mee te maken?
1: Ja, zeker.
0: Heb je liever meer of minder toeristen?
1: Van mij mogen de toeristen wel iets meer gespreid zijn.
0: Heel voorzichtig.
1: Ja, toch?
0: En dan kunnen ze heel avontuurlijk andere plekken in Nederland ontdekken.
1: En dan kunnen ze heel avontuurlijk.
0: En hoe kunnen ze nou aan een goede trip komen?
1: Nou, er is maar één website voor. Ja.
0: Overigens, over het ledenbestand en ook over jouw eigen bedrijven. Ik ben niet eens volledig, maar ik kwam er al 3 tegen.
1: Ja, klopt.
0: Waar jij aan verbonden bent.
1: Ja.
0: Is dat uitzonderlijk? Of zijn er heel veel mensen die op meerdere borden schaken omdat ze op die manier...
1: Nee, we hebben een aantal leden die verschillende reisorganisaties hebben, maar het is niet de hoofdmoot. Dus ik zag een kans. Dus ik ben voor mezelf begonnen in 2015. Ik doe maatwerkreizen Azië en Afrika. Maar 2020, COVID, konden we niet reizen. Vervelende periode voor de hele branche. En toen zag ik wel een mooie kans om reizen te gaan ontwikkelen samen met een andere collega. Dicht bij huis. Ja,
0: ik dacht, en misschien heeft dat ook te maken met de aard van jullie vereniging, het gaat om kleinschalige reisorganisaties. Je moet hopen dat je met verschillende bedrijven genoeg bij elkaar kunt scharrelen. Expeditie Europa, reisbrigade, avontuur dichtbij. En dan ook nog voorzitter zijn van de club. Of je hebt een gigantische werkweek, of je houdt ontzettend van je werk, of je moet op deze manier de eindjes bij elkaar knopen.
1: Ja, ik denk dan toch een combinatie van 1 en 2. Ik werk graag, ik onderneem heel graag. Ik denk wel dat ik een echte ondernemer ben. En ik zie kansen en dan wil ik ze toch graag gaan benutten. Dus dat. Maar dat klopt wel, onze reisspecialisten. Een groot aantal doet het al in bijberoep. Een aantal ook in hoofdberoep. Dus we zijn bewust allemaal, of toch de meeste, zijn eenmanszaken.
0: Ja, want kleinschaligheid is misschien toch geen doel op zich. Stel je nu voor dat je per ongeluk succes hebt en je wordt van kleinschalig grootschalig, ja, dan heb je het als ondernemer toch ook goed gedaan.
1: Nee, zeker. En dat is niet de manier waarop wij de kleinschaligheid in onze branchevereniging definiëren.
0: Nou, er zit volgens mij wel een omzetgrens in, toch?
1: Er zit zeker een omzetgrens in. Maar de kleinschaligheid slaat met name op eigenlijk het toerisme, wat het tegenovergestelde is van het massatoerisme. Maar er zit, en dat klopt, dat heb je
0: gelijk. Als je meer dan 2,5 miljoen omzet realiseert, dan ben je geen kleinschalige reisorganisatie
1: meer. Nee, dat klopt. En dan is er gelukkig nog een andere branchevereniging in de reiswereld waar wij denken dat je dan beter terecht kunt, omdat je gewoon te maken hebt met andere vraagstukken.
0: Ja, die grotere reisorganisaties, kan ik me zo voorstellen, die hebben wel een mooie onderhandelingspositie als het gaat om accommodaties, contact met luchtvaartmaatschappijen. Die hebben echt leverage, die kunnen iets meebrengen. Kan dat ook als je een kleinschalige reisorganisatie bent?
1: Minder op dat vlak, dus minder met de grote internationale hotelketens, minder met de luchtvaartmaatschappij. Maar dat is ook niet waar onze specialisten zich in specialiseren. Zij bieden reizen aan in gebieden waar zij vaak al meer dan tientallen jaren komen. Dus zij kennen ook gewoon de hele kleinschalige guesthouses die niet verbonden zijn aan een internationale keten. En ze hebben daar gewoon mooie afspraken mee. En zij zijn ook bereid om daar gewoon een fair bedrag voor te betalen.
0: En waarom zou je als kleinschalige reisorganisatie lid worden van een club met andere kleinschalige reisorganisaties? Zitten daar ook bepaalde garantiefondsen bij waar je dan gebruik van kunt maken? Of de zekerheid dat als het met jou minder gaat, dat er een soort solidariteit bestaat? Ik vraag het maar.
1: Nee, ja, goede vraag. Ten eerste is elke reisorganisatie in Nederland verplicht om een garantieregeling te hebben. Dus dat heeft niks te maken met de branchevereniging. Dat ben je sowieso verplicht. Als je bij ons aangesloten wil worden, dan heb je daar ook nog een aansprakelijkheidsverzekering bij nodig. Algemene reisvoorwaarden. Het voordeel om aangesloten te zijn is dat wij eigenlijk onze kennis delen. Wij informeren onze leden en we hebben een heel netwerk. We hebben 550 leden en het is veel makkelijker, want de meeste mensen zitten toch thuis. De meeste leden zitten toch thuis aan de keukentafel of op het zolder en komen wat minder.
0: De kantoren komen er niet aan te pas.
1: Minder. Je ziet dat
0: maar jij bent betrokken bij 3 bedrijven.
1: Ik heb een kantoor.
0: Mag je toch wel 1 kantoor hebben?
1: Ik heb zeker 1 kantoor. Yeah. Een heel mooi kantoor zelf in Midwest, in Amsterdam. Maar dat komt ook omdat ik personeel heb.
0: Maar dan zit je toch een beetje op het randje. Dan zou je bijna lid kunnen worden van die andere club. Moeten worden misschien zelfs wel.
1: Nee, ja, dat is het voordeel.
0: Zij zegt dat de voorzitter te groot is om hier voorzitter te kunnen blijven.
1: Ja, dat stel je voor. Nou, gelukkig zijn het afzonderlijke reisorganisaties.
0: Maar je moet er niet van optellen.
1: Dus ik hoef het niet op te tellen.
0: Maar dan? Als je het zou optellen, kom je dan boven die omzetgrens?
1: Als ik het zou optellen, dan kom ik heel dicht in de buurt van die grens.
0: Maar omzet is natuurlijk nog niet per se een maatstaf voor hoe gezond
1: klopt
0: de organisatie zijn, de branche is.
1: Nee, want omzet zegt eigenlijk helemaal niet.
0: Dus hoe gezond is die branche?
1: De reisbranche?
0: Ja, met name dan jouw ledenbestand.
1: Is moeilijk om dat in een veralgemeenheid te zeggen. Want je ziet wel dat we hebben ook veel starters. Hè, dus mensen die net de reisbranche binnengaan. Dus die zijn nog heel erg zoekend. Die moeten ook nog de juiste klanten, reizigers vinden. Je ziet ook dat sommigen toch een verkeerde keuze hebben gemaakt. Dat ze na 2-3 jaar toch besluiten van ja, dit is toch niet hoe ik het voor me zag. Dus ik vind het moeilijk om daar echt
0: Je kunt misschien wel zien of jij aan het hoofd staat van een groeiende organisatie en dan niet alleen maar kijk naar de starters die er misschien wel binnen 2-3 jaar weer uitvallen. Of dat je ziet, er zijn toch ook heel veel ondernemers met al wat meer kilometers op de teller die toch besluiten, ik red het op deze manier niet meer. Kom je dat regelmatig tegen?
1: Nou, wat we doen is, wat we vragen een jaarlijkse enquête uit bij onze leden. En daar vragen we wel, is een van de vragen die elk jaar terugkomt, overweegt u te stoppen? En wat is dan de reden? En dan kunnen zij dus aangeven om met ons in gesprek te gaan. En dan gaan we samen kijken naar oplossingen. Is het misschien omdat de pensioenleeftijd is bereikt? Is het misschien omdat de goesting weg is? De zin om te blijven ondernemen?
0: Als je je pensioenleeftijd hebt bereikt, we komen zo meteen misschien nog wel te spreken over vergrijzing, dan zou ik me kunnen voorstellen dat als je een reisspecialist bent, dat jij het bedrijf bent, dat jouw kennis en jouw contacten in een specifiek land of in een specifieke regio, dat dat de meerwaarde is en dat het dus heel lastig is om dat over te dragen.
1: Klopt, dat is ook zo. Dus dan stopt het. En dat zie je ook wel bij veel van onze leden, dat ze gewoon heel netjes alles afhandelen, de laatste reizigers op reis sturen en dan zich afmelden bij de KVK. Terwijl toch, wat wij proberen binnen de branchevereniging is toch te kijken van ga ook eens op zoek naar andere oplossingen. Ja, jij bent een specialist, jij hebt al die kennis, maar misschien kun je al wel 1-2 jaar voor je overweegt te gaan stoppen, toch met een collega in gesprek. En kan dat weer verder? Want het is natuurlijk ook voor de bestemming hartstikke zonde als dit stopt.
0: Ja. En die mensen die wel vol goede moed beginnen, maar na 2-3 jaar moeten constateren, dit wordt hem toch niet. Hebben die een te romantisch beeld van reisondernemer zijn?
1: Sommigen wel, denk ik, ja.
0: Wat is dat romantische beeld? Dat ze vooral zelf op pad zijn?
1: Ja, veel zelf reizen. Of dat reizigers heel gemakkelijk de weg vinden naar hun reisorganisatie. Of een ervaring hebben gehad die ze heel graag willen delen, maar het verdere, de marketing misschien wat minder goed op orde hebben.
0: Hoe kom je nu als specialist in het adressenboekje van een intermediair, van een reisadviseur? Want ik kan me voorstellen dat het lastig is om inderdaad precies de weg te wijzen naar jouw loket, naar jouw reisorganisatie, maar dat het interessant is om te zeggen van ik doe het via een tussenpersoon of een intermediair.
1: Er zijn een aantal van onze leden die inderdaad met reisadviseurs, met zelfstandige reisadviseurs werken. Lang niet heel veel. Dat is wel iets waar wij binnen de branche mee aan het werken zijn. Dat wij ons als VVKR bekender willen maken bij de ZRA's, bij die zelfstandige reisadviseurs. Gaat
0: natuurlijk wel weer een deel van je commissie naartoe?
1: Gaat inderdaad een deel van je commissie naartoe. En terecht. De meeste van onze leden hebben wel echt gewoon rechtstreeks contact met hun klanten. En dat gebeurt voornamelijk via beurzen. Die toch nog wel bezocht worden. En ook in de omgeving.
0: Klinkt alsof je er zelf ook van staat te kijken. Dat er nog mensen naar een beurs
1: gaan. Nee, zeker. Nee. Je ziet wel natuurlijk dat het aantal bezoekers afneemt. Maar ik sta er zelf ook nog.
0: En dat zijn dan de babyboomers die nog langskomen?
1: Het zijn voornamelijk babyboomers, maar toch ook wel wat jongeren inderdaad. Je merkt toch ook wel dat jongeren steeds vaker de weg naar de reisorganisatie vinden en het niet per se allemaal zelf willen regelen.
0: We gaan naar een dilemma, onvermijdelijk in dit gesprek.
2: Het dilemma.
0: AI is ook voor kleinschalige reisorganisaties een kans. Of ik ben bang dat AI alle kleinschalige reisorganisaties met huid en haar opeet.
1: Nee, ik denk dat het een kans is.
0: En dan nu Kim Nooyens, voorzitter van de vereniging. Wat je er echt van vindt?
1: Nee, het is... Oh. Kijk, nee, we gaan echt niet met huid en haar worden opgegeten. Dat geloof ik niet. Het is wel absoluut een gamechanger. Want dat zie je nu al. Je ziet nu al dat je reisaanvragen krijgt die met Copilot geschreven zijn. Maar ik denk dat onze...
0: En wat zie je dan? Hoe weet je dat?
1: Nou, dat is makkelijk te herkennen in het lange epistel. Vroeger kreeg je 3 woorden. Ik wil naar Afrika. En dan moest je nog vragen welk land in Afrika. Nu krijg je een hele opsomming van allerlei plaatsen.
0: Heb je dan het idee dat jouw klanten ook echt beter op de hoogte zijn? Of hebben ze het zo uitbesteed aan Copilot dat ze feitelijk nog steeds niet weten wat ze willen?
1: Ja, dat laatste. Dus ze weten het eigenlijk nog steeds niet. Ze hebben wat meer onderzoek gedaan. Maar eigenlijk zijn ze nog steeds niet helemaal op de hoogte. En daarom hebben ze ook behoefte aan een kleinschalige reisspecialist. Want ze willen graag sparren. Ze willen graag samen die reis gaan samenstellen. Om dan tot een mooie reis te komen.
0: Maar ze komen dus wel in een andere positie binnen.
1: Ze hebben in ieder geval even gespart met hun co-pilot. Daar is een heel verslag uitgekomen en dat wordt dan gemaild. En lang niet iedereen hoort, trouwens.
0: Ja, maar dit zijn de eerste schermutselingen. We hebben eerder deze maand gezien dat Meta is gekomen met een eigen AI-assistent. Die wordt gezegd zelfstandig verzekeringen kan afsluiten, maar met iets meer fantasie misschien toch ook wel zelf op zoek gaat naar de beste reis.
1: Zeker. Volgens mij is ook de eerste reisorganisatie die met AI werkt en helemaal je reis kan boeken, is ook al live gegaan. Dus dat is er zeker. En er zullen ook zeker mensen zijn die daar behoefte aan hebben. Maar dat zijn niet de mensen die op zoek zijn naar een kleinschalige reisspecialist. Want die hoeven niet vooraan in de TikTok-rij te staan. Die willen graag liever de rust opzoeken. Graag de kleine plekjes, de authentieke ervaringen. Dat zijn de mensen die eigenlijk bij een lid van ons terechtkomen.
0: Dus jij hoeft niet te zeilen op de golf van een TikTok-hype, maar sta je ook wel eens ergens van te kijken dat je denkt, waar komt dit nou in één keer vandaan? Waarom wil iedereen plotseling naar Namibië of naar Oeganda van mijn part? Ben je nooit verrast?
1: Nee, je ziet wel dat er echt trends zijn. Hè? Dat bijvoorbeeld Wie is de Mol was dit jaar, de afleveringen in Tanzania. En je ziet ineens een hele grote stijging in je Tanzania-aanvraag. Ja,
0: dus jij bent gewoon vaste kijker van dat programma Beroepshalve.
1: Ja, beroepshalve inderdaad. Maar goed, dat is, vind ik, verrassend. Want ja, ik zou liever dan naar de andere kant gaan. En wat je wel ziet bijvoorbeeld nu van welke trends populair zijn, is bijvoorbeeld Japan, Korea zijn ontzettend populair.
0: Dat moet je allemaal nog wel kunnen betalen.
1: Het zijn ook zeer dure reizen, dat klopt inderdaad.
0: Maar dat hebben mensen er wel voor over.
1: Ja. En dan kun je dus beter, als je toch van plan bent om zo'n reis te gaan maken, dan kun je beter ervoor zorgen dat je bij een specialist boekt die ook met kennis van zaken voor jou een mooi programma uitstippelt.
0: Ik snap het, want dan ga je naar een bijzondere bestemming. Tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen, er is veel geopolitieke onzekerheid. Prijzen zijn niet altijd even stabiel. Is er nu aan de andere kant ook meer behoefte aan zoiets als all-inclusive of pakketreizen? Ik snap dat het heel ver weg is van wat jij aanbiedt, hoor. Maar is die beweging er ook?
1: Pakketreizen zijn sowieso erg belangrijk. Ik zou iedereen aanbevelen om een reis te boeken bij een reisorganisatie. Want dan ben je gewoon goed verzekerd.
0: Ik sta paf, toch die reisorganisatie. Toch maar weer eens
1: langsgaan. Absoluut.
0: Ja. En wat was nu, want daar zijn we helemaal niet aan toegekomen, de kans met het oog op die nieuwe technologie?
1: Nou, de kans, Piet, kijk, de kans met AI is dat je heel veel van je taken natuurlijk kan automatiseren, zodat je zelf meer tijd hebt aan de leuke dingen. Dat is het gesprek met de klant, zowel voor, tijdens als na de reis. Daar kan je nu gewoon veel meer je aandacht aan besteden. Wellicht heb je ook meer tijd om nog meer ter plaatse te gaan, om al die kleine, mooie,
0: ontdekte pareltjes. Jij gaat ook meer reizen. Je bent van plan meer te gaan reizen.
1: Ik ben niet van plan om meer te gaan reizen, maar misschien heb je wel meer tijd om wat langer te blijven.
0: Kim Noyes kan hier absoluut niet langer blijven, want het zit erop. Voorzitter van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Dank voor je komst.
1: Dank je wel.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jos van Leeuwen van NBD Biblion over het ondersteunen van bibliotheken en het speciaal samenstellen van pakketten voor christelijke scholen. Toch niet zo'n goed idee? Abonneer je dan op de Top van Nederland. Vind je alle afleveringen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Napleiten.

0: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
1: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
4: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Meer weten over ooglezers of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
7: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
8: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Werkgevers zijn positief over de aangepaste begrotingsvoorstellen van het kabinet. Daarin zijn bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. Er was een harde eis van de vakbonden om weer te komen praten. Werkgevers willen het hebben over arbeidsongeschiktheid, omdat ze iets willen doen aan het 2 jaar doorbetalen van salaris als iemand ziek is. In een leegstaand huis in het Overijsselse Tubbergen is een mogelijk drugslab gevonden. Volgens regionale media vonden agenten allerlei spullen die nodig zijn om een drugslab te starten en te runnen. Volgens de politie werden er nog geen drugs gemaakt. De brandweer heeft onderzocht of er gevaarlijke stoffen zijn ontsnapt. Dat bleek niet zo. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. Het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt was de meting vanochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen, zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent, is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. En de Olympische vlam maakt voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 een flinke reis. De fakkel gaat door alle 50 Amerikaanse staten. De tocht begint in Atlanta, waar 20 jaar geleden de eerste Amerikaanse zomerspelen waren. De complete route wordt volgend jaar bekendgemaakt. En dan nu het weer, van Weer Online. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16 en staat er weinig wind. Morgen zijn er, net als vandaag, zonnige perioden en wordt het warm, tot 28 graden. Morgenmiddag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
13: Je denkt, dat is een heel bizar, ongeloofwaardig verhaal. Hè?
14: Ja.
13: Maar zo moet je niet denken, ook niet na 40 jaar. Want ik heb meerdere malen gehad dat bizarre verhalen toch klopten.
14: Hallo en welkom bij Napleiten. De podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
15: Dankjewel, Wout.
14: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken, maar Chris, bij betrokken is geweest. Chris, ben jij een voetballiefhebber?
15: Ja, ik ben een... Ik wil niet zeggen dat ik een hardcore... Nee, eigenlijk wel. Ja, ik ben een groot voetballiefhebber, ja.
14: Ja? Ja. En, heb je, is dat zo dat je jezelf rekent tot de harde kern?
15: Nee.
14: En van welke club? Nee, voor de luisteraars?
15: Nee, absoluut. Maar voor de luisteraars moet helder zijn dat ik voor Ajax ben.
14: Ja.
15: Mede leef, ben geboren in Amsterdam. En getogen in Amsterdam. Ik ben een tijdje geleden ook nog bij Ajax PSV geweest in de Arena, zaterdagavond.
14: En ga je dan ook altijd een kwartiertje voor het eind weg?
15: Nee.
14: Jij blijft zitten?
15: Nee, ik ben geen Teletext supporter. Maar nee, harde kern absoluut niet. Al heb ik wel in het verleden als advocaat jongens bijgestaan die tot harde kern gerekend worden.
14: Ja.
15: En jij eigenlijk?
14: Nou, ik ging vroeger wel. En dat scheelt een boel. Kan ik me nooit zo heel erg druk maken om voetbal.
15: Nee, inderdaad. Goed,
14: het is natuurlijk een hele belangrijke bijzaak voor veel mensen in het leven. Ik heb bijvoorbeeld collega's die echt in mineur zijn als Ajax verloren heeft. Ik sprak vanochtend nog iemand die zei, nou, ik vind het echt zo vervelend dat Ajax als Ajax verliest.
15: Ja.
14: En ik heb daar godzijdank geen last van.
15: Ik heb daar ook geen last van.
14: Nee,
15: ik kan het heel snel naast me neerleggen.
14: Ja, maar ergens vind ik clubliefde ook wel mooi.
15: Ja.
14: En soms dan gaat clubliefde heel ver.
15: Maar kijk, ik ben dan wel zo'n supporter ook. Ook al ben ik voor Ajax. Dat ik het ook mooi vind als andere Nederlandse clubs het goed doen. Bijvoorbeeld in Europa. Ja. Vind ik prima.
14: Ja.
15: Juich ik toe.
14: We gaan naar de zaak.
15: Ja.
14: In 1997 heerst er flinke rivaliteit tussen de harde kernen van Ajax en van Feyenoord. Bij een gevecht langs de A10 gaan de groepen met elkaar op de vuist. Volgens Ajax houdt Feyenoord zich daarbij niet aan de regels. De Rotterdammers zouden met meer mensen zijn gekomen dan afgesproken. En in de media worden de Amsterdammers mietjes genoemd. De revanche wordt een zwarte dag uit de voetbalgeschiedenis van Nederland. Op 23 maart 1997 spreken beide supportersgroepen af om te vechten in een weiland bij Beverwijk, vlak langs de A9. Het geweld duurt nog geen 15 minuten, maar de impact is groot. Hooligans komen gewapend met kettingen, stuursloten, glazen flessen, klauwhamers en honkbalknuppels. En ergens op het slagveld ligt de 35-jarige Carlo Picorni, een bekend gezicht van de F-side van Ajax. Hij heeft meerdere steekwonden in zijn rug en heeft flinke klappen op zijn hoofd gehad. Hij overleeft het gevecht niet. Onder de railschoppers is Feyenoord-fan Frenkie L., die later bekend komt te staan als de Hamerman. Hij wordt vervolgd voor openlijke geweldpleging en voor betrokkenheid bij de dood van Carlo Picorni. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat van deze Hamerman, Arthur van der Biezen. Arthur, welkom.
16: Ja, dankjewel.
14: Jij bent al bijna 40 jaar advocaat. Ja, dat is een leven. Dat is een leven.
15: Iemand griezen van de stafvastcultuur.
16: Ja, het is. Nee, ik doe al bijna 40 jaar hetzelfde. Ja. Ik ben als bedrijfsjurist begonnen. Maar dat vond ik heel saai. En de advocatuur, dat was toch wel het ding. En ik ben civiel afgestudeerd. Maar mijn patroon zei, je moet echt strafrecht gaan doen. Want daar stop je veel meer tijd in. En daar ben je veel meer bij betrokken. Dus in die zin heb ik mijn hart gevolgd. En ben ik alleen maar strafrecht gaan doen.
14: Ja. En waarom is dat volgens jou het mooiste vak?
16: Ja, kijk, bij civiel gaat het eigenlijk alleen maar als puntje bij paaltje om het geld. Overeenkomsten, contracten, die lopen verkeerd. En dan kan je oeverloos op zolder gaan schrijven. Hè? Pleitnota's en conclusies. Maar bij strafzaken, dan kom je in het politiebureau, meteen menselijk contact.
14: Ja.
16: En dan gaat het over mensen. Hè. Strafrecht gaat over mensen. En dat is echt het meest boeiende.
15: Heb je nou in die 40 jaar nog nooit een moment dat je denkt, nou, ik geloof het wel, of ik word officier van justitie, of ik ga rechter worden?
16: Nee, ik heb meerdere momenten gehad dat ik dacht van, ik geloof het wel. Ook bij sommige zedenzaken, die doe ik inmiddels niet meer, hè, met kleine kindjes, et cetera. En dan je hele vriendenkring van, nou, zou je dat nou wel doen? En dat
14: moet
16: soort
14: dat nou,
16: gezeur,
14: Arthur?
16: Moet dat nou weer en zo? En, dus ik stel wel mijn grens inmiddels. En ik heb daar meerdere momenten gehad dat ik dacht, ik ga wat anders doen. Maar dan ga ik op vakantie en even nadenken en rustig aandoen.
15: Zeg, ik kan eigenlijk niks anders.
16: Officier, officier zou ik niet willen worden. Rechter, plaatsvervanger en zo, dat heb ik ook allemaal overwogen. Maar goed, terugkerend kom je dan toch bij het strafrecht weer. Ja, het zit gewoon in mijn DNA om. Je bent ook eenzijdig bezig in die zin. Je verdedigt het standpunt, hè, althans de zaak, vanuit de visie van je cliënt.
15: Ja.
16: En als rechter moet je alles wikken en wegen. En een officier is al helemaal aanvallend. Ja, dit is toch mijn ding. En inmiddels, 38 jaar, dus ik ga nou gewoon door. Dat
15: is geen houden meer.
16: Nee.
14: Arthur, de slag bij Beverwijk. En zo is hij eigenlijk de analen ingegaan.
17: Die was destijds in 1997, maart hebben we het dan over. Die was groot in het nieuws geweest. Had jij toen al gelezen en gehoord over die zaak voordat jij hem kreeg, om het zo maar eens te zeggen?
13: Ja, kijk. Vroeger keek je gewoon een journaal naar de tv en dan kreeg je geen pop-ups op je iPhone of wat dan ook. Dus iedereen was wel aan het kijken. Hè? Er waren nog maar niet zoveel zenders als nu. Dus het was wel talk of the town. Want het was ook ongekend. Eigenlijk de eerste voetbalmoord in de geschiedenis in Nederland. Ik weet ook niet of het daarna nog een keer gebeurd is. Maar...
17: Ja, er is ook altijd gezegd dat er bij FC Twente ooit iets gebeurd is. Maar dit is een van de bekendste veldslagen tussen hoeden.
13: Ja, een middeleeuwse veldslag werd het genoemd. De Telegraaf pakte er vol meer uit, et cetera. Dus dat was wel heel bijzonder. En dan is het ook heel bijzonder als je dan ineens in die zaak zit.
17: Ja.
13: En dan lees je eerst in de krant en dan verwonder je je toch. En dan wil je er wel meer van weten. En een paar weken later heb je dat hele dossier op je kantoor.
17: Ja, want hoe is die zaak bij jou terechtgekomen?
13: Ik had kantoor in Rotterdam. Ik ben trouwens zelf geboren in Rotterdam.
17: Ben jij een Feyenoord, supporter?
13: Eigenlijk heb ik eerlijk gezegd heel weinig met voetballen. Nee, ik kijk alleen naar Oranje en zo. Dus ik was niet echt erbovenop. Maar ik had kantoor in Buitenwijk van Rotterdam. En daar kwam heel wat Rotterdams langs. Hè? Klein, groot. Dus zo is ze bij mij gekomen. Dat is het. Ja.
17: Chris, kan jij je dit nog herinneren? De slag bij Beverwijk.
15: Nou ja, we hebben het over maart 97.
17: Ja, hoe oud was Chrisje toen?
15: Toen was Chrisje 15 jaar.
17: Ja.
15: Zegt dat goed? Ja, 15, 16 jaar. Ik kan het me zeker herinneren. Niet de alle ins en outs. Maar kijk, wat mij altijd nog bijstaat zijn gewoon de beelden. Die op een gegeven moment ook in het openbaar kwamen. De beelden vanaf de A9, de snelweg. Waarin je eigenlijk niet zo heel veel ziet. Althans, ik heb er nooit zo heel veel van gezien. Hm. En natuurlijk de laatste beelden die gemaakt zouden zijn van Carlo Picorni.
17: Ja, het was toen, ik kan me het heel goed herinneren.
15: Ja.
17: Het was
15: toen, was ik ook een stukje ouder natuurlijk.
17: Ik studeerde journalistiek. Ja, het was zeg maar all over the news was het. En het was ook echt wel een ding wat onder leeftijdsgenoten van mij in Amsterdam speelde het ook echt heel, heel erg. Omdat, ja, ik had natuurlijk wel veel vrienden die naar Ajax gingen. En Carlo Picorni was echt wel een van de topjongens van de oude harde kern van Ajax. Dat was ook wel echt een gekend figuur in Amsterdam.
15: Nou ja, het leeft nog steeds volgens mij. Want één keer in zoveel jaar is er ook alweer een herdenking.
17: Elk
15: jaar misschien wel.
17: Afgelopen week zag ik opeens een filmpje op Instagram. Dat was met AI gemaakt. Waarin die slag bij Beverwijk, waarbij dat nog eens een keer helemaal
15: gereconstrueerd is.
17: Ja, het zag er een beetje. Ik vond het er allemaal een beetje dat ik dacht, dit is wel heel erg AI en heel erg op de sensatie gemaakt. Maar ik dacht wel, dan leeft het dus kennelijk allemaal nog steeds. Arthur, iemand meldt zich bij jou en die zegt: wil jij mij bijstaan? Hoe is dat gegaan?
13: Nou, dan vraag ik altijd van vertel de jouw visie van het verhaal. Hoe zit het? En je krijgt natuurlijk heel beperkt stukken van de politie. Het dossier is nog niet rond. Dus dan lees je de verdenking, doodslag, in vereniging, maar ook criminele organisatie. En dat is natuurlijk een hoofdstuk waar je dan extra op alert bent. Want daar komt wel veel voor kijken. En dan
17: juridisch bedoel je?
13: Ja, een voetbalgroep, supporters, criminele organisatie betitelen is toch heel wat bijzonders.
17: Heel even voor mijn beeld. Was deze cliënt van jou, Frankie L., was die gelijk na de rellen opgepakt?
13: Nee. Zijn auto is doorzocht, op de snelweg nog. En daar is een hamer veiliggesteld door een ME'er. Zo is het eigenlijk begonnen. Een hamer waar, let wel, gewoon zijn achternaam op stond.
17: Oh.
13: Met viltstift.
17: Okay.
13: Dus die heeft hij toen ingeleverd. En de gang van die hamer is een heel belangrijk punt in deze zaak. En hij is weken daarna opgepakt.
17: Ja.
13: Nadat er verhoren waren geweest. En in die verhoren zegt iedereen over elkaar. Ja, hij heeft geroepen dat hij geslagen heeft. En hij heeft geroepen dat hij geslagen heeft. Dus iedereen was aan het opscheppen. Want de Feyenoorders vonden dat zij de overwinning hadden behaald in die vechtpartijen. Dus
15: maar moet ik het zo voorstellen, Arthur, dat die rellen hebben plaatsgevonden. Er zijn misschien in het begin een aantal mensen aangehouden, misschien wel helemaal niet, maar in de loop der tijd worden dan allemaal mensen aangehouden.
13: Ja, klopt.
15: En die mensen die gingen in hun verhoren als verdachten, gingen ze eigenlijk naar elkaar zitten wijzen. Moet ik het zo zien?
13: Dat klopt. Ja, ja, zo is het gegaan.
15: Dus
13: het
15: was geen omerta, laat ik het zo zeggen.
13: Nee, zeker niet. Kijk, vanaf de kant van de Feyenoord hadden ze 200 tot 250 man. En Ajax kant was ongeveer 100 tot 150 man.
17: Die daarbij die rellen betrokken waren.
13: Ja. En uiteindelijk zijn er dus 15 vervolgd van de Feyenoord kant maar. Dus dan weet je het wel.
17: Terwijl er 350 mensen waren.
13: In totaal 350 mensen. Er is een groepje, voor zover ik me kan herinneren, in Amsterdam vervolgd. Veel bij de politierechter en MK, maar daar aan de kant van Feyenoord lagen geen gewonden. Dus Feyenoord kant is flink vervolgd door de rechtbank. Rechtbank Haarlem was dat.
17: Ja, want je had het hier over natuurlijk Carlo Picorni, die was overleden. Ja. Er was nog een andere Ajax supporter levensgevaarlijk gewond geraakt. Die was ook gestoken. Dus ja, de schuld, om het zo maar eens te zeggen, die lag een beetje aan de kant van Feyenoord.
13: Ja, je werd gefocust op Feyenoord.
17: Ja. Ja.
13: En dat zijn ook de grootste strafzaken geweest in Haarlem. Ja. Ja.
17: Jouw cliënt werd door medesupporters werd hij de Hamerman genoemd. Dat was wel een zeg maar een bizarre bijnaam, om het zo maar eens te zeggen.
13: Ja. Ja, dat is eigenlijk. Op een gegeven moment wist iedereen dat er een hamer in beslag was genomen. En dat heeft men gekletst. En volgens mij heeft hij zichzelf ook een keer zo genoemd. Op een gegeven moment had hij die bijnaam. En iedereen, zeker toen de rechtszaak begon lopen, was dat een makkelijke aanduiding. Ze waren heel stil over welke namen, et cetera. Dus dat moest allemaal een beetje cryptisch genoemd worden. Terwijl hij geen lid was van de harde kern.
17: Nee, wat voor jongens had er tegenover je in die spreekkamer toen destijds?
13: Gewoon een schriel ventje met een brilletje op. Een beetje studenticoze look. En die ontkende vanaf dag 1. Die zei, ik ben wel het veld opgelopen. Maar dat is het.
17: Maar ze hadden een hamer gevonden waar zijn naam op stond.
13: Ja, dus en het bloed van het slachtoffer. Dat is vrij belastend.
17: En wat was zijn verhaal daar dan bij? Ja.
13: Nou, zijn verhaal was, kijk, en dan je moet natuurlijk altijd zakelijk blijven denken als advocaat. Van is dit nou waar of niet waar? En hij zegt dus, ik ben met als honderden anderen het veld opgegaan. Ik heb mijn hamer meegenomen. Toen liep ik in het veld, een stukje, en dan was zo'n splitsing. En dan bij die splitsing ongeveer zag ik ME toen, de politie. Ik denk, ik moet hier wegwezen. Hij gooit dus zijn hamer weg.
17: Dat is wat hij verzocht.
13: En loopt terug, ja. Dat is natuurlijk een goed verhaal. Maar ja, dan vraag je ook af van, joh, als je hem meteen al weggooit, hoe komt dat bloed van het slachtoffer er dan op?
15: Ja, en hoe komt hij later weer in jouw handen?
13: Ja, en hoe komt hij later weer in je handen? Je denkt dan, dat is een heel bizar, ongeloofwaardig verhaal, hè?
17: Ja.
13: Maar zo moet je niet denken, ook niet na 40 jaar. Want ik heb meerdere malen gehad dat bizarre verhalen toch klopten. Dus ik heb ook, maar dan zeg ik ook wel tegen cliënt van, je moet mij in het Holland niet verneuken, want daar heb ik niks aan. Hè? Want ik ga onderzoekswensen indienen. Ik ga allemaal dingen vragen. Die kunnen ook belastend zijn.
17: Ja, maar als ik het goed begrijp, hebben ze dus die hamer gevonden.
13: Ja.
17: Hij zegt, ik heb die hamer meegenomen. Toen ging het los. Toen heb ik die hamer weggegooid.
13: Ja.
17: Toen heeft iemand anders kennelijk die hamer opgepakt.
13: Klopt.
17: Carlo Picorni daarmee geslagen, want er zit bloed van het slachtoffer op die hamer. En toen heeft die hamer daar. En hoe is die hamer dan weer bij hem terechtgekomen?
13: Nou, die hamer is als volgt dan weer teruggekomen. Een kennis van hem, die dus ook zijn naam kent, van mijn cliënt, die pakt die hamer op. Dus die loopt terug, zegt hij, in het wandelpad. Dus er zijn 200 mensen overheen gelopen, waarschijnlijk met de schoenen. Al dan niet met bloed. Hè? Dus die pakt die hamer weer op. En die ziet mijn klant naast zijn auto. Die zegt, hey, dit is jouw hamer toch? En mijn klant zegt, ja, dat klopt. Mijn naam staat erop. Dus die krijgt hem weer terug. Dan denk je, ja, dat is
17: wel. Ja, dat denk dat ik eigenlijk nu nog steeds. Dat ik denk, van, nou, daar geloof ik eigenlijk helemaal niks van. Maar goed.
15: Dus hij krijgt die hamer weer terug in zijn handen.
13: Ja.
15: Hij gaat met de auto gaat hij door. Ja. En dan worden ze aangehouden door de politie.
13: Precies.
15: En dan wordt die hamer onder hem in beslag genomen.
13: Ja.
17: Wat dat ik me klopt. Kan herinneren van deze zaak is dat er heel veel wapens gevonden zijn. Kan je nog even schetsen wat de situatie. Het is op een weiland bij de Velse Tunnel is het gebeurd. Wat was de situatie in dat weiland en hoe waren deze supporters? Wat was de staat waarin deze supporters verkeerden?
13: Wat je in het dossier leest is dat iedereen rellenpoeder gebruikte. Hè? dan vraag je je af, wat is dat? Maar goed, dat was wel heel snel duidelijk. En veel alcohol. Dus die kwamen aan. Volgens mij was een tunnel door de politie al geblokkeerd. Dus die hebben hun auto's langs de vangrail gezet. En zijn met z'n honderden over de vangrail geklommen.
17: En dit was de Feyenoordkant.
13: Ja.
17: En de Ajaxkant stond dus al. En want het is ook niet ver van de Zwarte Markt bij Beverwijk.
13: Klopt.
17: Daar hadden ze zich verzameld. En toen kwam de Ajaxkant daar ook aangelopen.
13: En vrijwel iedereen had wapens. IJzeren staven, honkbalknuppels.
17: En was dat zowel Ajax als Feyenoord?
13: Ja. En vervolgens zie je ook op die beelden later dat de ME in linie dat hele veld schoonmaakt. Dus er zijn er ook honderden wapensobjecten gevonden. Pijpen, stokken, etc. Die zijn allemaal op één hoop gegooid. Dat is niet zo volgens de regels der kunst gegaan.
17: Chris, leg jij even uit. Je hebt daar dus een enorme plaats delict.
15: Ja, gigantisch. Ja.
17: Een weiland, een pas omgeploegd weiland, blubber. Een heleboel wapens.
15: Met potentieel 350 verdachten.
17: Dan gaat de politie die wapens oprapen. die vinden er heel veel. En die gooien ze achter in een auto.
15: Ja, als we het even toespitsen, maar dan komen ze nog wel verder op hoor. Maar als je volgens dat toespitsen op de dood van Picorni. En jij vindt bijvoorbeeld wapens, Rob, biologisch materiaal van Picorni is terug te vinden. Het kan bloed zijn, kunnen haren zijn, kan van alles zijn. Dan zou je kunnen zeggen, nou, dat wapen is mogelijk gebruikt als wapen tegen Picorni. Maar als dat wapen in een zak heeft gelegen met allemaal andere wapens, die mogelijk ook daar in de buurt zijn geweest, of misschien wel daadwerkelijke wapens zijn die tegen Picorni zijn gebruikt, of ze gaan via allemaal omwegen, worden die uiteindelijk in beslag genomen, ja, dan gaat het uiteindelijk om, kun je de betrouwbaarheid en de zeggingskracht van de sporen die je op die wapens aantreft, kun je die nog wel aannemen, ja of nee? Of zeg je, ja, het is eigenlijk een vervuild plaatsdelict en het zijn vervuilde sporen. Ja. Omdat je eigenlijk niet meer kunt aantonen van hoe die sporen daar terecht zijn gekomen.
17: Dit wist jij natuurlijk op enig moment. Van joh, ze hebben dat hele veld uitgekampt naar wapens en al die wapens. Maar DNA-onderzoek was toen natuurlijk ook nog niet in het stadium waarin het nu allemaal verkeert, toch?
16: Nee, dat klopt. Het is nu nog veel beter natuurlijk. Maar uiteindelijk zijn er wel minuscule spatjes van het slachtoffer gevonden. En die zijn aangetroffen. En kijk, als advocaat, je kan roepen wat je wil, maar dan is mijn truc altijd om een deskundige in te schakelen. Ik heb toen die beelden aan professor Van Koppen laten zien.
15: Deze man wordt aangehouden. Nou, die hamer speelde daar een belangrijke rol in die aanhouding.
16: Ja.
15: Dan heb je natuurlijk ook die eerste verhoren en je krijgt een dossier. Lag er daar nog meer bewijsmateriaal tegen hem?
16: Nou, er lag dus ook een verklaring van horen zeggen. Dus anderen hebben gehoord van mijn cliënt die zou geroepen hebben, ik heb hem geraakt, ik heb hem geslagen. Dat was eigenlijk het enige. Dus uit zijn eigen mond. En anderen zeiden van, ik heb Frenkie gezien in de buurt van Picorni.
17: Heel even. Carlo Picorni, is die overleden aan klappen met een hamer? Of waaraan is hij overleden?
16: Nee. Bij de rechtbankfase hebben ze het gedaan. De hele zaak gedraaid van een verklaring van een patholoog anatoom. Die zei, het is een combinatie van letsels. Hij is geslagen op zijn hoofd. Daar was huidletsel. En hij is gestoken 4 keer.
17: Welke verdenking lag er precies tegen jouw cliënt?
16: Ja, dat is de verdenking was doodslag in vereniging. Dus doodslag met die hamer. Door het toebrengen van, noem het maar hersenletsel, met die hamer. En dat was de concrete verdenking.
17: En was dat het enige letsel wat Carlo Picorni had?
16: Nee, bij nader onderzoek blijkt dat het steekletsel fataal is geweest.
17: Dus hij is en geslagen? En gestoken.
15: Ja. Maar dat maakt juridisch natuurlijk niet, hoeft niet altijd uit te maken.
16: Dat klopt.
15: Want kijk, op het moment dat wij met z'n tweeën iemand aanvallen, en ik sla hem een paar keer met de hamer op de kop en jij steekt hem een paar keer. En uiteindelijk wordt vastgesteld, dat zijn die steken die tot zijn dood hebben geleid. Dan kan ik nog steeds als medepleger, als ik dat samen met jou heb gedaan, van die doodslag aangemerkt worden. Omdat ik ook een substantiële bijdrage aan het geweld heb geleverd. Maar goed, het was dus medepleger doodslag.
16: Ja.
15: Wat was er nog meer aan verdenkingen?
16: Het was gefaseerd. Allereerst de criminele organisatie. Wat dus toch al heel bijzonder is.
15: Ja.
16: En doodslag natuurlijk. En verder nog een oud artikel, vechterij.
15: Vechterij?
16: Ja, vechterij.
17: Ja. Vechterij, wat is vechterij?
16: Vechterij, dat is een artikel, een heel ouderwets artikel. Het wordt heel weinig gebruikt, toen ook al heel weinig. Dat is als je deelneemt aan een gevecht en dat heeft letsel opgeleverd of de dood ten gevolge, dan maakt het niet uit wat je gedaan hebt. Als je erbij was, dan heb je getalsmatig het gevecht bevorderd. En dan kan je daarop veroordeeld worden. Dat is een lagere bewijslast dan openlijke geweldpleging.
15: Ja, want openlijke geweldpleging voor de luisteraar is dat je met een groep geweld pleegt in vereniging tegen mensen of goederen.
16: Ja.
15: En dan hoef je niet altijd zelf het geweld te hebben gepleegd, maar je moet wel een soort van bijdrage hebben geleverd aan het totale geweld eigenlijk.
16: Ja. Toen was kennelijk al bij het Openbaar Ministerie duidelijk dat het niet te achterhalen was welke handelingen er nou door de 250 man gedaan werden richting één individu. Want dat is niet zo. Dus dat hele oude artikel hebben ze toen gebruikt.
17: Ja. Ja. Straks in Napleit hoor je meer over de slag bij Beverwijk. Een voetbalrel in 1997 tussen Feyenoord en Ajax hooligans eindigt dodelijk.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Nou over aanstormende beurssterren gaat.
2: Of over de grootste beursgang aller tijden.
1: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen.
2: En over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
1: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio.
2: Of in de BNR-app.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
5: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Werkgevers zijn positief over de aangepaste begrotingsvoorstellen van het kabinet. Daarin zijn bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. Er was een harde eis van de vakbonden om weer te komen praten. Werkgevers willen het hebben over arbeidsongeschiktheid omdat ze iets willen doen aan het 2 jaar doorbetalen van salaris als iemand ziek is. In een leegstaand huis in het Overijsselse Tubbergen is een mogelijk drugslab gevonden. Volgens regionale media vonden agenten allerlei spullen die nodig zijn om een drugslab te starten en te runnen. Volgens de politie werden er nog geen drugs gemaakt. De brandweer heeft onderzocht of er gevaarlijke stoffen zijn ontsnapt. Dat bleek niet zo. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. Het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt was de meting vanochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen, zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent, is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. En de Olympische vlam maakt voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 een flinke reis. De fakkel gaat door alle 50 Amerikaanse staten. De tocht begint in Atlanta, waar 20 jaar geleden de laatste Amerikaanse zomerspelen waren. De complete route wordt volgend jaar bekendgemaakt. En dan nu het weer, van Weer Online. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16 en staat er weinig wind. Morgen zijn er, net als vandaag, zonnige perioden en wordt het warm, tot 28 graden. Morgenmiddag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: Je bent weer terug bij Napleiten. Advocaat Arthur van der Biezen. Ja, want dat is natuurlijk het wonderlijke van zo'n zaak die zo lang geleden heeft gespeeld. Er waren niet heel veel camerabeelden die gelijk opdoken. Ik denk dat dat voor jongere luisteraars misschien een beetje... die denken van, hé, hoe zit dat? Maar ja, toen...
8: Geen drones in de lucht.
7: Waren er geen drones en geen
8: mobiele telefoons.
7: Nou, de mobiele telefoons waren er wel. Daarmee hadden die groepen natuurlijk met elkaar afgesproken.
8: Ja, maar niet met
7: videocamera's. Dus je moest het eigenlijk vooral doen met getuigenverklaringen.
9: Ja,
7: toch,
9: Hart? Klopt. Nou, er waren beelden van Rijkswaterstaat. Daar hing een vaste camera die kon bewegen. Dat heeft hij ook gedaan. Dus je ziet ook... We kregen aanvankelijk bij de rechtbank een tape die om de zoveel seconden een blauwe streep had. Dat was niet te zien. En daar werd de vangrail gefilmd. Ik heb die ambtenaar nog van Rijkswaterstaat. Ik zeg, waarom filmt u nou de hele tijd de vangrail? Ja, het gaat om staatseigendom en ik wil kijken of dat wel niet beschadigd is. Dus dat was zijn verklaring. Aan het eind van het bekijken filmen van de vangrail zoomt hij naar rechts. En daar zie je dus het geweld plaatsvinden. En die beelden hebben we... Het bleek dat bij de goede recorder bij Rijkswaterstaat de beelden prima waren. Dus de rechtbank doet het met een hele slechte band. Niemand vraagt door hoe komt het dat die band zo slecht is.
8: Eerste aanleg. Je hebt dus een getuigenverklaring van horen zeggen. Ja. Je hebt DNA op een hamer die van hem is. Je hebt wat beelden die zijn slecht.
9: Ja.
8: En je hebt de ontkenning van jouw cliënt.
9: Ja.
8: Wat werd je strategie?
9: Wat werd mijn strategie? Ten eerste gingen we bovenop die beelden zitten. Die moesten beter worden. Dat is 1. En dan hebben we tenminste technisch verhaal. 2. We zijn al die getuigen weer gaan horen. Over inconsistenties, dingen die niet kloppen, tegenstrijdig zijn, et cetera. En ik wilde alles weten van die hamer. Hoe is het met die hamer gegaan? Want als cliënt zegt, ik heb hem op het veld gegooid, wat theoretisch zou kunnen, dan kan er natuurlijk vervuiling.

0: van die hamer hebben plaatsgevonden. Ja. Mensen die in het veld lopen, et cetera. Dus die drie pijlers, dat was het belangrijkste voor mij.
1: En wat kwam daaruit? Want ik kan me voorstellen, die getuigenverklaringen, dat zijn natuurlijk allemaal Feyenoorders onderling, om bij te zeggen. Ja. Die mag jij dan even lekker gaan horen.
0: Ja, dat klopt.
1: Hoe ging dat?
0: Nou, dat is heel interessant. Hè? De een roept zwijgrecht, de ander wil zijn vriendje vrijpleiten en de ander wil de ander weer belasten. Dus dat is een dagenlange verhoren geweest. Waar uiteindelijk dan toch amper een touw aan vast te knopen was. Ja. En je vraagt aan iedereen, wat had jij bij je? Ja, dan is het zwijgrecht. En wat heb je gezien? Ja, niks. En dat is het dan zo'n beetje. En anderen die laten wel weer veel meer weten. Maar uiteindelijk was het een weerwar. Er zijn camerabeelden toen van Rijkswaterstaat. Daar zie je dus werkelijk honderden mensen die op elkaar afgaan. Auto's die in de brand staan daar. En een heel gedoe. Dus dat is wel, dan zie je heftige beelden.
1: Kon je daar ook op zien, jouw cliënt die over de vangrail gaat en een hamer weggooit en dan weer teruggaat? Of was dat eigenlijk niet te zien op die camera?
0: Nee, dat was op dat moment nog niet te zien. Nee. Dat was niet te zien. Nee.
2: Ik kan me die beelden nog wel herinneren,
1: Kees. Ja, die niet. Iedereen kent ze.
2: Ja, die beelden, volgens mij kun je ze ook nog wel terugzien op YouTube. Je ziet dan een heel, heel flibberig beeld. Ja, ik heb
1: het een beetje gewoon jaren 90.
2: Ja, slecht beeld. En je ziet dan een brandende auto en je ziet dan zo'n groep over zo'n soort fietspad of een looppad lopen. En dan is het gevecht eigenlijk al geweest.
0: Ja, klopt.
2: Dus
0: ja.
2: Het gevecht is eigenlijk aan het voorbij. Maar je ziet nog wel wat mensen aan een auto sjorren. Ja. En nou ja, je merkt en wat andere mensen die doen hun armen wijd. Zetten al een overwinningslied in, volgens mij. Als je daar naar kijkt. En ik heb in de aanloop naar deze uitzending even. Ik kon daar niet heel veel wijzer uit worden.
0: Nee.
1: Dat klopt. Nee, ja, Arthur ook niet.
0: Ik ook.
2: Nee. Maar het was natuurlijk wel belangrijk bewijs. Die beelden, daar was dus eigenlijk niet zoveel op te zien.
0: Nee.
2: Waren die, en wat was de kwaliteit dan van die beelden?
0: Ja, die beelden waren heel slecht. En daar was een balk, een grijs-blauwe balk doorheen. Na iedere zoveel seconden. Dus je miste echt beelden. Het was wel een doorlopende band. Maar het was heel slecht te zien.
2: En wat was er nog meer aan bewijs?
0: Verder was natuurlijk die hamer een cruciaal ding. Daar zat de bloedspatten van het slachtoffer op. En dat is een heel verhaal op zich, hoe die de weg van de hamer. En dat hebben we ook door verhoren van politieagenten en ME'ers helemaal kunnen reconstrueren. Die hamer is uiteindelijk uit het voertuig van een cliënt gehaald. Mm-hmm. En waar dat toen mee gebeurd is, dat bleek dan na verhoren. Toen de naam bekend was van mijn cliënt, is men gaan zoeken. Toen is er een mailtje gegaan naar alle ME-eenheden. En men is toen gaan zoeken naar een hamer. Gewoon concreet naar een hamer. Dat was na echt weken. En wat bleek, die man is ook gehoord. Een ME'er heeft die hamer op het dashboard gelegd van een ME-busje. Daar lag hij een tijd. Uiteindelijk hebben ze hem in de garage, toen ze dat voertuig aan schoonmaken waren, in de gereedschapskist gegooid. Want een hamer hoort in de gereedschapskist. Dus die hamer is in de gereedschapskist gegooid. En toen is die uiteindelijk uit die gereedschapskist gekomen. Tussen allerlei andere goederen en objecten.
2: Hij lag gewoon in de gereedschapskist van de ME.
0: Hij lag gewoon in een gereedschapskist van de ME.
1: Ja, dat was ik goed begrijp. De naam van jouw cliënt popt op een gegeven moment op. Ja. In combinatie met een hamer uit de verklaringen.
0: Ja.
1: En dan gaan ze eens rondvragen. Hey, heeft iemand een hamer aangetroffen?
0: Ja. Ja.
2: En dan blijkt zegt dat iemand van, die ligt in mijn gereedschapskist.
1: Dan blijkt iemand hem toen in slag hebben genomen. Die heeft hem weggemaakt naar het einde van de gereedschapskist van de ME.
0: En zo is het gegaan.
2: Maar je zal dus de nabestaande van Carlo Picorni zijn. Dat er dus, dit is dan het corpus delicti, noemen ze dat geloof ik toch?
1: Ja.
2: Dat daar zo mee omgesprongen wordt.
0: Met de naam van de verdachte erop. Dus in die zin was het gewoon één object waar gewoon zijn naam op staat.
2: Ongelooflijk.
1: Ja. Bleek dan ook nog heel los van dat je de hele gang van die hamer hebt kunnen achterhalen. Door middel van het horen van getuigen.
0: Ja.
1: Er werd natuurlijk bloedspatten van Carlo Picorni op aangetroffen.
0: Ja.
1: Werd er ook nog DNA van andere mensen aangetroffen, los van het DNA van jouw eigen cliënt?
0: Nee. Dat is dan op zichzelf wel een dan is de aanname dat die hamer in contact is geweest met Picorni.
1: En met jouw cliënt.
0: En met mijn cliënt,
2: Ik kan me herinneren dat die strafzaak die diende in Haarlem, toch?
0: Ja, klopt.
2: Stond daar spanning op toen? Want ik bedoel, er was een voorman van de F-site die was om het leven gekomen. Een ander was zwaar gewond geraakt. De rivaliteit was niet weg.
0: Ja.
2: Was er een soort dreigingsbeeld, om het zo maar eens te zeggen?
0: Nou, wij hebben altijd de indruk gehad, op een gegeven moment kwamen wij met de stelling dat die beelden verbeterd konden worden. Dat hadden wij gehoord en begrepen. We hebben deskundigen erbij gehaald. Die beelden konden verbeterd worden. En wonder boven wonder heeft de rechtbank dat naast zich neergelegd. Die wilde geen nader onderzoek. En we kunnen ons nog steeds niet aan de indruk onttrekken. Het voetbalseizoen zat er aan te komen. Dat zou binnen enkele weken beginnen. Dus we hebben echt het idee dat de rechtbank een punt wilde stellen. Hè, van het voetballen begint weer. En dit accepteren we in Nederland niet. Dus toen zijn die veroordelingen allemaal gekomen. Zonder dat die zaak goed uitgerechercheerd was.
1: Ja, dus de rechtbank heeft eigenlijk, zeg je, in maart is dit gebeurd. In de zomer van 97 is eigenlijk heel snel die zaak inhoudelijk behandeld.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Ja. Ja. Maar wat Wouter ook bedoelt, zeggen, merk je bij de behandeling van die zaak... Ja, weet ik veel, dat er misschien Ajax-hooligans in de buurt waren... of dat er dreiging was op die...
0: Ja, sowieso. Ja, ja. Ja, er was heel veel volk bij iedere zitting. Buiten de rechtszaal, in de rechtszaal. En die schroomde ook niet gewoon te komen. Hè? Ook de harde kern van beide kanten, die gingen gewoon kijken.
1: Ja.
0: En daar zat de spanning op.
1: Dan zit je er lekker tussen als advocaat.
0: Ja, daar zit je dan weer tussen. Ja. Ja, ja. Ja,
2: en jij was toen, denk ik, een jaar of 10 advocaat?
0: Ja,
2: zoiets.
0: Ja.
2: En hoe was dat voor jou dan?
0: Ja, je moet echt in dit vak een harde huid creëren. Want je maakt nogal wat mee natuurlijk.
2: Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat de harde kern van Ajax... dat die zoiets heeft van... jij verdedigt die gozer die onze vriend heeft doodgeslagen.
0: Ja. Ja, die sfeer hing er gewoon sowieso. Ja.
1: Hey, en stonden jullie dan want er waren 15 mensen van Feyenoord... van het Feyenoord Legioen die vervolgd werden.
0: Ja.
1: Stonden die allemaal tegelijkertijd op zitting? Of hoe ging dat?
0: Ja, die 15 man echt tegelijk. Gewoon 15 man tegelijk. Ja, of 10, weet je wel, dat er 2 zittingen. Maar dat was een hele groep, een groep ging het. En uiteindelijk zijn er wel zaken gesplitst... omdat de ene advocaat wel onderzoekswensen had en de andere niet. Dus dat is wel uit elkaar gelopen. Maar aanvankelijk was het ene grote mediacircus.
2: Wat ik zo raar vind, en wat jij vertelt net... van ja, die beelden, die wilde de rechtbank niet... terwijl dat toch zo cruciaal is.
0: Ja, de rechtbank dacht natuurlijk in de zaak van mijn cliënt. We hebben zijn naam, we hebben zijn hamer, we hebben technische sporen... en we hebben verklaringen dat hij geroepen zou hebben. Ik heb geslagen. En anderen die ook roepen van... we hebben hem daar in de buurt van Picorni gezien. En dat is feitelijk het vonnis geworden.
1: Ja.
0: Je hebt een hamer, je hebt DNA-sporen en that's it. Er staat letterlijk in het vonnis van... we vinden zijn verhaal ongeloofwaardig over die hamer.
2: De rondreizende hamer die daar over dat veld is gegaan. Ja.
0: Ja.
1: En begrijp ik goed, is hij bij de rechtbank... is hij voor het medeplegen van de doodslag is hij veroordeeld?
0: Ja, voor tot 4 jaar gevangenisstraf.
1: En hoe staat het dan met die criminele organisatie dan?
0: Daar is hij voor vrijgesproken. Iedereen is uiteindelijk vrijgesproken voor criminele organisatie... omdat het toch... niet vast te stellen was dat er een concrete afspraak was. Er was ook niet vast te stellen dat men lid was van iets. De cliënt was sowieso helemaal geen onderdeel van de harde kern.
1: Nee.
0: Dus dat was een heel complex verhaal.
2: Dat zeg jij, van hij was sowieso geen onderdeel van de harde kern. Maar wat deed hij dan daar in dat weiland?
0: Nou, hij was een soort meeloper. Hij vond het fantastisch. Ja, hij kwam daar ook goed. Hij kwam er ook vaak. En hij deed mee met feesten en wedstrijden. Maar... tot de harde kern is hij nooit echt gerekend. Want er zijn ook nog buddies gehoord... die de Feyenoorders jarenlang volgden. En daar kwam hij niet prominent in beeld. Nee.
2: Ja, en die buddies, dat was een soort voetbalteam van die kijken.
0: Begeleiders die meeliepen, et cetera.
2: Dit zijn onze pappenheimers. Ja. En dit zijn een beetje de toonaangevende jongens binnen zo'n harde...
0: een soort poldermodel, hè? Iedereen te vriend houden. En het waren gewoon 2 agenten die meegingen naar allerlei dingen. En die brachten een beetje de club in kaart. Maar voor een criminele organisatie heb je natuurlijk meer nodig. Onderlinge afspraken, planning, een soort structuur.
1: Ja, duurzaamheid.
0: Ja. Duurzaamheid. En dat viel niet te bewijzen. Want er waren heel veel mensen die gewoon maar langskwamen in dit ene geval. En amper toch iets te maken hadden met enige structuur.
1: Ja. Maar medeplegen doodslag, 4 jaar... Dat lijkt een beetje, ja goed, ik denk misschien vanuit huidige tijden... als je nu een doodslag op je naam hebt, dan kom je niet met 4 jaar weg.
2: Ga je 8 tot 10.
1: Ja, precies. Ja. Wat was daar de reden toe dat het op zich een betrekkelijk laag straf was?
0: Omdat het toch al erg twijfelachtig was wie nou wat gedaan had. Dat zie je ook in die uitspraak. Men zat echt op glad ijs en er moest iemand veroordeeld worden. Als je de oude beelden ziet, hoor je ook de officier van justitie zeggen... de 2 lieden die er echt naast Picorni te zien zijn uiteindelijk... die zijn niet vervolgd, die hebben we niet kunnen vinden. Dus zij wisten toen al dat er iets rammelde aan die zaak.
2: Ja, want er zijn hele bekende beelden. Dan zit Carlo Picorni, die zit op zijn knieën... en dan staat er iemand bij hem en die lijkt een stekende beweging te maken. Ja. Daar is heel veel over te doen geweest in die zaak.
0: Er is heel veel over te doen geweest. En die persoon die uiteindelijk toch te zien is op verbeterde beelden... die is nooit opgepakt. Die is nooit gevonden. En het zij zo. Ja.
1: Was jouw cliënt in eerste aanleg de enige van die supporters... die ook verantwoordelijk werd gehouden voor de dood van Picorni?
0: Nee, we zijn tegen... Maar moet ik even slag om de arm houden? Volgens mij zijn er 2 anderen... hebben ook een eis gehad van 4 of 5 jaar...
1: Ja.
0: voor directe betrokkenheid. En iemand met een ketting, volgens mij. En uiteindelijk zijn er volgens mij 2 tot 4 jaar veroordeeld. Ik weet niet meer hoe het met die derde verder is gegaan... maar is natuurlijk al een tijdje geleden. Ja. Maar er zijn er wel meer. 2 of 3 zijn vervolgd voor rechtstreekse betrokkenheid bij doodslag.
2: Ja. Ja, dus... Toen kwam er hoger beroep.
0: Ja, toen kwam er hoger beroep.
2: Wat hebben jullie gedaan in de aanloop naar dat hoger beroep?
0: Ja, ik had dus uiteindelijk een betere band, een tape.
2: Even voor mijn beeld. Er is een tape en die is, nou, op zijn zachtst gezegd, slecht van kwaliteit.
0: Heel slecht, ja.
2: Jij komt op, zeg je nu, aan een betere band. Hoe kom je daar dan aan?
0: Op het laatste moment kwam de politie erachter dat als je die band die we hadden in de afspeelapparatuur van Rijkswaterstaat doet, je gewoon goede beelden krijgt zonder die strepen erin. Zo simpel is het geweest. Ja, het is echt lachwekkend.
2: Oh, wacht. Dus het was gewoon...
1: Een VHS-band waarschijnlijk.
0: Ja. Dus absoluut. Het was een
1: voor de jonge luisteraars, het zijn van die enorme cassettes.
2: Ja, enorme oude videorecorder.
1: Onze retrice kijkt over, hè?
2: Ja, wat is dit?
1: Dat is een VHS-band. Ja.
2: Nee, maar dus, het betekent dus dat er gewoon die apparatuur zo op elkaar was ingesleten dat het dus alleen met elkaar werkte.
0: Bij de oorspronkelijke opnameapparatuur, als je daar die band in deed, was het goed beeld.
2: Was en
0: het
2: wat veel was daar beter dan beeld? Op te zien?
0: Nou, daar was dus veel meer te zien. Daar zie je wel kleding en mensen en voorwerpen in hun handen, et cetera. En ook komt er een leuke anekdote. Een vriendin van mij toen der tijd, die was op Kunstacademie Rotterdam en die is uiteindelijk computer graphics gaan doen. In Hilversum, dat was toen heel hot. En er waren allerlei kleine mediabedrijfjes in Amsterdam, hier op het industrieterrein. Die hadden state-of-the-art beeldapparatuur, waarin je in kon zoomen en op kon blazen. Je had toen nog geen AI of wat dan ook. Maar die konden die beelden veel beter zichtbaar maken. En het leuke is, daar heb ik dus ook met cliënt gezeten. Dat kon allemaal gelukkig. En wij hebben toen, mijn klant, ik zit daar, ik zal het nooit vergeten. Wij zoomen in en mijn klant zegt, daar loopt die. Ik zeg, wie loopt daar? Dat is die en die. Ik zeg, ja, en? Die heeft mijn hamer vast. Ik zeg, flikker op. Ja, echt. Dus wij zoomen weer in. En je ziet daar echt een hamer. Je ziet daar echt een hamer. Toen ben ik zo brutaal geweest om die beelden aan een tv-programma te laten zien. En die hebben daar een item van gemaakt. Een bekend programma toen.
2: Zembla.
0: Ja, Zembla was het.
2: Daar heb ik vroeger gewerkt, ja. Dat was een van de uitzendingen. Ja,
1: want dit ondersteunde zijn verhaal.
0: Dit ondersteunde zijn
1: dat
0: verhaal.
1: Dat hij zei, ik heb die hamer weggegooid. Iemand anders is daarmee in de haal gegaan. Ja. En die hamer die heb ik later van diegene weer teruggekregen.
0: Dus heel Nederland kon die hamer zien toen.
2: Ja, oké. En dan denk ik bij mezelf, ja, dat zal allemaal wel. Maar als
1: misschien was het een andere hamer.
2: Nou, als ik daar iemand zag lopen met een hamer, zou ik ook zeggen, kijk, die heeft mijn hamer in de handen. Dus ja, in die zin, hebben jullie diegene gevonden die daar met die hamer liep?
0: We zijn dus een stap verder gekomen. Dus dat is uitgezonden. En wat wil het toeval, of toeval is, weet ik niet. Een paar weken daarna meldt die bewuste persoon op die beelden, die meldt zich bij de politie. Die bevestigt het feit dat hij daar loopt en dat hij de hamer heeft van mijn cliënt. Dus hoe gek wil je het hebben? Die meldt zich.
2: En die is niet even gebeld door jouw cliënt van, hey, luister, als jij dat nou even zegt, dat zou handig zijn voor mij?
0: Ja, nou, dat zou niet kunnen kloppen met die beelden natuurlijk. Want die beelden, die waren er. Ja. Die waren er. En die man heeft gewoon verklaard bij de politie.
1: En die kon mogelijk zelf ook in de problemen komen. Want hij had een hamer in zijn handen met bloedspatten van Picorni erop.
0: Absoluut. Dus die heeft zijn nek uitgestoken. Waar hij dan weer mee komt, is dat die hamer ook heeft opgeraapt. Dus hij loopt op het veld, en dat hebben we ook kunnen reconstrueren. Hij loopt op het veld met een stok. Die man die verklaart, die zegt ook, ik had een stok. Ik had helemaal geen hamer. Dus hij loopt terug en je ziet een hamer in de modder liggen. Die raapt hij op. En vervolgens geeft hij hem weer terug aan mijn cliënt. Dus die bevestigt de weg van die hamer compleet. En hij ontkent zelf ook maar iets met de doodslag te maken te hebben. Dus wat je er ook van vindt, het is daardoor een rond verhaal geworden. Hè? Dus de ongeloofwaardigheid die de rechtbank zag, werd nu onderbouwd door iemand die zijn nek uitsteekt en die gewoon vertelt hoe het gegaan is met die hamer.
2: En hoe veranderde dat de zaak in hoger beroep dan?
0: Nou, toen vond het gerechtshof het eigenlijk wel genoeg in die zin van, die wilde echt een reconstructie. We hebben dat was voor toen helemaal nieuw. Toen is er ook een reconstructie geweest.
1: Op het weiland daar in Beverwijk.
0: In het weiland daar Beverwijk. En ja, hoe ziet een reconstructie er dan uit? Dat is dan natuurlijk heel lastig. Geen technische hulpmiddelen zoals nu. Ze hebben weer gefilmd. Ze hadden de camera natuurlijk, de positie van die camera. Daar hebben ze een andere camera op gehangen. En ze hebben agenten in het veld gepositioneerd. En dat lukte heel goed, want je zag daar die weg. Dat was nog niet veranderd. En ze hebben daar een pop neergelegd die dit slachtoffer zou uitbeelden. En toen hebben ze die agenten allerlei verschillende objecten in hun hand gegeven. Want er waren volgens mij 25, 50 objecten. Hamers, die hadden ze in beslag genomen. En die hebben ze in hun handen gegeven. En dan kan je de afstand, kan je vergelijken wat is nou het meest aannemelijke, et cetera. Toen is er ook een hoogleraar van de VU benoemd. Een bewegingsfysioloog. Ik had er toen ook nog nooit van gehoord. En die heeft uitleg gegeven van ja, ik zie iemand met zijn knie buigen en die maakt bewegingen. En dat zijn geen aaiende bewegingen. Dus die hebben dus met een hele klus hebben die een rapport gemaakt met foto's van wat is nou het meest aannemelijke.
1: De feitelijke toedracht van de dood van
0: de feitelijke toedracht hebben ze geprobeerd te reconstrueren.
1: Ja.
0: En daar zijn een paar objecten uitgekomen die in de buurt van Picorni moeten zijn geweest. En lieden. En dat was dus geen hamer. Dat was geen hamer. Dat kon je niet zien op die beelden. Wat je ook op die beelden kon zien, is dat die man die zich gemeld had, inderdaad een stok had. En nog met een koffer heeft gegooid. En die stok uiteindelijk in een brandend voertuig heeft gegooid. Maar je kon ook zien dat hij niet voorbij dat brandende voertuig was gelopen. En Picorni lag daar dan 10, 20 meter vandaan. Dus ook die beelden waren voor hem ontlastend. Dus hij heeft het over een hamer. Hij heeft het over een stok. Dus hij bekend in wezen daar te geweest zijn. Ja. Zijn aandeel. Maar goed, hij heeft niemand aangeraakt. Dat heeft hij nadrukkelijk verklaard. Dat heeft de cliënt ook verklaard. Dus ook voor hem was dat verhelderend. Ja,
1: ja, fascinerend. Kijk, camerabeelden. Ja. Ja, dat is natuurlijk altijd het punt. Hè. Dat weten we natuurlijk bij strafzaken. Dat getuigenverklaringen zijn in de regel eigenlijk best wel onbetrouwbaar.
0: Ja.
1: Of kunnen heel onbetrouwbaar zijn. Ja. En camerabeelden, zeker in dit soort chaotische situaties waar zoveel mensen door elkaar rennen en zo verschillende objecten.
0: Ja.
1: Eigenlijk gebeuren hier twee dingen. Hè. Dus één, de hamer zelf wordt eigenlijk van het delict afgehaald.
0: Ja.
1: En de persoon, in dit geval jouw cliënt en die andere meneer, worden ook van het delict afgehaald. Dat gebeurt eigenlijk allemaal door hele goede camerabeelden.
2: Ja, maar kan je je voorstellen dat je dus dan een nabestaande bent van Carlo Picorni. Nou, die hoopt te weten van ja, dit is daar toen gebeurd. Die hoopt op waarheidsvinding. En die waarheidsvinding is natuurlijk eigenlijk daardoor
1: belabberd. Ja, niet hierdoor. Kijk, die waarheidsvinding is al belabberd geweest door het gebrek aan goede bewijsmiddelen.
0: Ja.
1: En door misschien gebrek aan goed onderzoek aan in beslag genomen goederen.
0: Ja, deze hele gang van zaken heeft juist de waarheidsvinding wel.
1: Uiteindelijk.
0: Uiteindelijk. Want ik was er uiteindelijk ook van overtuigd dat die gewoon niet in de buurt van het slachtoffer is geweest. Dus dat is die ook niet. En dat blijkt gewoon uit de beelden.
2: Ja,
0: want het is heel frustrerend dat de twee personen die wel in de buurt staan eigenlijk niet gevonden zijn.
2: Wat gebeurde er in het hoger beroep uiteindelijk voor jouw cliënt? Wat was het?
0: Uiteindelijk
2: was
0: het
2: beslissing?
0: Ja, maar uiteindelijk is de cliënt ook weer voor criminele organisatie vrijgesproken. Ook voor doodslag, medepleegd doodslag. Hij heeft geen bijdrage aan het overlijden van het slachtoffer gehad. En hij is veroordeeld voor vechterij, CQ, openbare openlijke geweldpleging. Omdat hij daar aanwezig was. Dat heeft hij ook niet ontkend. Heeft hij conform voorarrest, dus hij kon meteen naar huis. Dus volgens mij heeft hij 11 maanden moeten zitten.
2: En kon hij gelijk met jou mee?
0: Hij kwam meteen zitting uit, ja. Dat heb ik ook gevraagd. Dat doen ze tegenwoordig niet zo vaak meer. Dan moet je eerst administratie doen in de PI. Maar ja, onmiddellijk in vrijstelling is onmiddellijk in vrijstelling. Dus toen ging hij naar huis. Ja.
2: Ja. Wil je weten hoe dit afloopt? Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsay.nl.
8: Je bedrijf weggeven. Niet aan de hoogste bieder, maar aan het bedrijf zelf. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar steeds meer ondernemers die doen dit. Steward ownership noemen ze dat. Hoe het werkt, waar je tegenaan loopt en waarom je dit überhaupt zou doen, dat hoor je in Baanbrekende Businessmodellen. Morgenmiddag om 2:30 op BNR.
9: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
10: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
11: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar 14 minuten per jaar besteden aan hun pensioen. De uitdaging voor werkgevers ligt daarom niet alleen bij de overgang naar de wet toekomstpensioenen, maar vooral bij het activeren van medewerkers. Hierover sprak ik met Lisa Bruggen, hoogleraar financiële dienstverlening. Lees ons interview op partner.fd.nl/ASR.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
13: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Werkgevers hopen met de vakbonden te kunnen praten over het doorbetalen bij ziekte. Ze willen iets doen aan de verplichting voor bedrijven om 2 jaar salaris uit te keren na een ziekmelding. De vakbonden wilden pas praten als er bezuinigingen op de WW van tafel waren. En die heeft het kabinet nu geschrapt. Voor het eerst is een vrouw premier van Marokko geworden. De koning heeft Fatima El Mansouri aangewezen. Haar partij werd de grootste bij de parlementsverkiezingen. Daarbij was de opkomst historisch laag. Veel jongeren vertrouwen de politiek niet meer. El Mansouri zegt dat ze hen weer hoop wil geven. In de busjes die werden gevonden bij een luchtmachtbasis in Engeland zaten geen explosieven. De Britse politie heeft wel benzine gevonden en ook huiszoekingen gedaan in Londen. Dit weekend zijn 5 verdachten aangehouden omdat ze misschien een aanslag wilden plegen. Ze zijn op borgtocht vrij. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En de zwarte drone, die mensen al maanden zien vliegen boven het terrein van ASML in Veldhoven, is van het bedrijf zelf. Omroep Brabant schrijft dat het bedrijf test of de drone kan helpen bij de beveiliging. De afgelopen tijd kwamen er meerdere meldingen binnen over de drone, maar er is dus niks aan de hand. En dan nu het weer, van Weer Online. Er staat vannacht weinig wind en het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend begint met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
14: Diana Matroos.
15: Dagelijks gaan er miljarden om op de cryptomarkten. En hoe zorg je nou dat die miljarden naar jou gaan en dat je een sterke onderneming bouwt in een onzekere wereld? Nou, mijn gast vandaag, Marius Jansen, weet er alles van. Van harte welkom.
16: Dankjewel, Diana.
15: Heel leuk om echt ook een ondernemersverhaal in deze week te hebben. Want vorig jaar heb jij jouw bedrijf verkocht. Dat bedrijf heette Deribit. In 2016 samen met je broer John opgericht. En dat heb je vorig jaar verkocht voor $2,9 miljard aan cryptobeurs Coinbase.
16: Klopt.
15: Weet je dat moment nog dat je de handtekening zette?
16: Er waren niet één handtekening. Er waren heel veel handtekeningen, bedoel ik. En er zijn meerdere handtekeningen gezet dus. En ik weet nog wel het moment van... Er waren natuurlijk twee essentiële momenten voor ons. Mm-hmm. Of meerdere eigenlijk. Eerst steek je een letter of intent. Dat je een intentie hebt om met elkaar iets te gaan doen dus. Hè, dus de overdracht dus. En daarna ga je naar een SPA. En dat is de aankoopovereenkomst.
15: Ja. Yeah.
16: En dan teken je ook weer dingetjes. En dan uiteindelijk doe je de daadwerkelijke overdracht. En voor die tijd heb je allemaal al dingen getekend. En die overdracht die vindt dan op de duur automatisch plaats. Via notarissen. Ja. En heb je dus allemaal al je mandaat voor afgegeven.
15: Maar op het moment dat het echt gewoon helemaal rond was. Hè, def. Wat ging er toen door jou heen?
16: Een opluchting natuurlijk, want je weet dat het staat te gebeuren, maar je wil het ook dat het heel graag gaat gebeuren. En ja, eigenlijk het is een trein die dan dendert, zeg maar, die me niet meer tegen is te houden. Op de dag van closing, hè, dus op de daadwerkelijke overdracht. Voor mij was het augustus vorig jaar, als ik het scherp mijn netvlies heb. En dat was op dat moment een enorme opluchting. En ik weet nog wel, ik heb die avond nog een paar biertjes gedronken. Of wijntjes. En nou ja, dan word je normaal de volgende dag echt heel erg brak wakker, zoals we dat zeggen. Maar ja. Ik voelde me echt 100 kilo lichter.
15: Ja, wat was die lichtheid?
16: Ja, die lichtheid was... Kijk, we zijn in 2016 begonnen met het bedrijf. En misschien een beetje als idealisten. En altijd met een insteek gehad. Altijd de insteek gehad om het zeer professioneel en goed neer te zetten. Nou ja, dat het zo groot zou worden en met zoveel belangen, dat hadden we ook natuurlijk niet helemaal voorzien.
15: Mm-hmm.
16: En de stoutste dromen misschien niet durven hopen ook. En als je dan 10 jaar later dan het bedrijf zo succesvol weet over te brengen en over te dragen. En op het laatst gingen er dagelijks miljarden aan volume door de beurzen heen. De omzetten gingen soms meerdere miljoenen per dag. En de open interest, hoeveel contracten open stonden. Nou, dat is heel belangrijk in verband met risk. En allemaal dingen die theoretisch mis kunnen gaan, zeg maar.
15: Ja.
16: En je beheert miljarden aan Bitcoin en Ethereum van andere klanten. Dus alles is super professioneel ingericht. Maar ja, er bestaan theoretische kansen dat dingen mis kunnen gaan. Zo is onlangs er ook nog, deze week nog recent, is een beurs weer gehackt. Nou, die zijn voor $385 miljoen uit mijn hoofd dollar nat gegaan.
15: Ja, ja, ja.
16: Dat soort dingen. Dat
15: is een druk die je continu voelt eigenlijk.
16: 24 uur per dag. Dus,
15: heel heftig eigenlijk.
16: Ook, ik ben ook gewend om 's nachts wakker te worden. En dan het eerste wat je doet is gewoon die beurs controleren.
15: Ja.
16: En op het moment dat je weet van, hey, dit is nu niet meer van mij, dit is iemand anders' verantwoordelijkheid, is dat heel prettig als je dat na 10 jaar een keer kan doen.
15: Ja, want je bent nu een paar maanden verder, hè, vanaf dat dev-moment.
16: Een jaar inmiddels.
15: Een jaar, ja precies, ja. Augustus zei je, 2025. Is je leven dan heel erg veranderd?
16: Zeker, ja.
15: Ja?
16: Ja.
15: Rustiger geworden?
16: Rustiger geworden. Kijk, we hadden het bedrijf zo ingericht dat we niet meer extreem veel operationeel geïnvolved waren in die manier, dat we daar echt... Dat ik echt volledige 12 uur per dag aan het vlammen was met e-mails en meetings. Nee, dat bedrijf liep gewoon uitstekend. We hadden echt een heel goed team neergezet. Waar ik enorm trots op ben ook natuurlijk. Ja, dat gaf mij destijds al wel vrijheid. Alleen die druk, dat is wel iets van die verantwoordelijkheid die je voelt voor het bedrijf.
15: Ja, die is gewoon weg. En wat natuurlijk ontzettend mooi is, dat jullie het op een heel goed moment hebben verkocht. Waardoor je ook echt met een heel mooi bedrag allebei eruit loopt natuurlijk.
16: Dat is ook prachtig, ja. Maar het is ook heel fijn dat we het aan een partij hebben kunnen verkopen die nu ook echt het bedrijf naar de volgende fase kan duwen.
15: Ja.
16: Waar wij denk ik als bedrijf toch een beetje zo zaten van, hey, hoe moeten we dit nu aanpakken? Ja, weet Coinbase nu gewoon echt, heeft een hele duidelijke visie volgens mij en die gaan er vol voor. En en ik denk dat ze dat Deribit daarmee in goede hand is.
15: Ja, we gaan zo wel even uitleggen wat het bedrijf precies doet en deed. En hoe jullie het ooit hebben bedacht. Maar misschien toch nog even naar het begin. Want dat is ook vaak een heel romantisch verhaal natuurlijk. Hoe zijn jullie begonnen? Was dat echt heel klein op een zolderkamertje, hoe moet ik me voorstellen, in 2016?
16: Ja, dat was in 2014 kwam mijn broer dus met het idee om dit te beginnen. En omdat we in 2013 voor het eerst over Bitcoin hoorden. En toen hoorden we iemand erover praten. Dat het een soort internetgeld was. Wat de overheid niet kon aanraken. Nou, en dat werd toen nog heel erg veel geassocieerd met drugshandel. Die websites. Silk Road en dat soort dingen. Werd er heel veel mee geassocieerd. Maar wat ons toen bleef bijhangen. Was dat het niet door een third party, dus door een bank, gereguleerd werd. En dus ook niet dus een transactie kon worden tegengehouden. En dat is ook de kracht van het decentrale systeem met Bitcoin. Dat je transacties kan doen zonder dat daar een derde partij iets over te zeggen heeft. Van ja, dat mag wel of niet. Nou, toen we dat voor het eerst hoorden, vooral mijn broer, die ging daar direct heel erg op aan.
15: Waarom ging die daar zo op aan?
16: Ja, omdat hij begreep het direct. Hij begreep direct dat een product dat dit als eigenschap heeft, dat iets is wat niet aangeraakt kan worden. Dat het heel waardevol is. Dus dat had hij.
15: Maar waardevol in de zin van je kan er heel rijk mee worden, of waardevol op een andere manier?
16: Waardevol dat daar een natuurlijke vraag naar zou kunnen ontstaan. Dat mensen dit willen bezitten omdat het een betere vorm van geld is.
15: Mm-hmm.
16: Moet je het daadwerkelijk wel als geld kunnen gebruiken? Nou goed, dat is weer een heel ander verhaal. Zouden we misschien later nog even wat in kunnen gaan?
15: Ja, dat een beetje kritisch op Bitcoin, ik weet het.
16: Maar goed, dat was destijds niet. En dat was voor het eerst dat we met onze hele simpele walletjes, dat we transacties deden naar elkaar toe, probeerden we tegelijk transactietjes te doen voor de grap. En alles werkte mega goed. Transacties kwamen in één keer binnen op je telefoon. Het was echt. Maar voelde echt als magie dat je iets kon versturen naar een ander zonder dat een derde partij daar dus iets van vond.
15: Ja, en jullie hadden dus, hij had al heel goed gevoel, dit kan groot worden. Dus dat gevoel speelde. Maar jullie waren ook wel echt libertarisch, toch? Hoe jullie ernaar keken. Kan je daar iets mee over?
16: Ja, klopt. Dus als je een libertariër bent en dan als je dan over Bitcoin hoort, is het een geschenk uit de hemel natuurlijk. Dus dat is iets wat
15: ging er bij jullie aan dan?
16: Dat het niet bijgedrukt kan worden. Dus dat je een vast aantal bitcoins hebt, of dat je weet dat hoeveel er nog bij komen. Nou, de 21, bekende 21 miljoen. We zijn nu echt heel erg, komen nu echt in de buurt van die 21 miljoen. Dus de inflatie in Bitcoin wordt steeds minder. Maar goed, dat was van tevoren al duidelijk. Voor mij, toen wij ermee begonnen, waren het 12 of 13 miljoen. Ik weet het niet meer precies.
15: Mm-hmm.
16: Maar
15: dat het dus zo beperkt was, want die schaarste, dat sprak je aan.
16: De schaarste en dat je het kan verplaatsen van A naar B zonder dat er een derde partij tussen zit.
15: En waarom vond je die schaarste zo belangrijk? Dat je dacht, dat vind ik heel waardevol.
16: Nou, alles wat schaarste is, kan als er maar een beperkt aantal van iets is en mensen willen het graag hebben, dan gaat de koers natuurlijk omhoog.
15: Ja.
16: Want dan gaan mensen erop bieden en Dus dat zie je bijvoorbeeld ook met klassieke auto's. Als er nog maar eentje van
15: is. Ja, dus het was toch echt wel het geld verdienen. Ook daarin in de niche ruiken en wat jullie uiteindelijk hebben gedaan.
16: Natuurlijk was dat ook iets. Maar in eerste instantie gingen we erop aan. Omdat we dachten van, hey, dit kan de wereld een stukje mooier maken.
15: Ook op welke manier zou het de wereld dan mooier kunnen maken?
16: Bijvoorbeeld door heel veel mensen die geen bankrekening kunnen openen. We noemen het in Afrika of andere landen. Dat ze gewoon bij wijze van spreken een walletje kunnen openen. De twee drukken op de knop en je kan bitcoins handelen, behandelen of overmaken naar een andere.
15: En dat misschien ook gewoon de macht van banken aan banden werd gelegd. Dat speelde denk ik ook wel bij jullie.
16: Ik denk niet dat de macht van banken aan banden werd gelegd. Meer dat bitcoin daar niks mee te maken heeft in principe. Dat hij gewoon zijn eigen ding doet. Het is gewoon een los ding naast de banken.
15: Ja.
16: Nou, totdat natuurlijk de regulering inkikt. En dan wordt alles weer een beetje anders. Maar
15: er waren heel veel gedachten eigenlijk die door elkaar gingen bij jullie. Dus de vrijheid. Ik proef ook wat pionieren.
16: Ja, absoluut. Ja.
15: Dat er iets nieuws is waar je nog niet precies weet waar het naartoe gaat. Het kan maatschappelijke waarde hebben. Dus die idealen speelden ook. Ja. Maar ook weten van, hier zit een economische kans.
16: Klopt, want wij dachten van, we zagen dus de kans van Bitcoin. En ik was er echt van overtuigd dat Bitcoin echt een rol ging spelen in de toekomst. Nou, als Bitcoin een rol gaat spelen in het financiële systeem. Wat misschien nu al gebeurt, maar het kan nog veel groter worden. Ja, dan zal daar ook optiehandel plaats op vinden.
14: Diana Matroos.
15: Ja, want dat is natuurlijk precies wat jullie hebben gedaan met Deribit. Jullie zijn in de optiehandel gegaan, of crypto-optiehandel. Het is heel technisch, dus ik heb me ook sinds gisteren gerealiseerd, ik moet me niet in de techniek verliezen. Maar zou je het in basis kunnen uitleggen wat het behelst? Jullie businessmodel.
16: Nou ja, laat ik het proberen in Jip en Janneke kadaal
15: ja,
16: te vertellen. Opties kennen we in het dagelijkse leven. Heel erg. Je kan bijvoorbeeld stel je ziet een mooie woning en je wil hem kopen, dan vraag je misschien de makelaar. Nou goed, tegenwoordig is de markt anders, maar je kan je voorstellen dat je zegt van nou, ik zou graag een optie willen voor 48 uur op dat huis. Zal ik daar een optie op kunnen krijgen?
15: Ja, dat zou toch mooi zijn als dat nog kon, hè?
16: Ja, dat zou. Maar goed, dit voorbeeld kan iedereen begrijpen.
15: Dit voorbeeld kan iedereen begrijpen.
16: Nou, alleen de makelaar doet dat dan vaak, of de verkopende partijen als geste dat je dat gratis krijgt. Nou, in de financiële wereld, als jij een optie wil hebben om iets voor een bepaalde prijs te kopen, ja, dan betaal je daar een premie voor. Dus stel je wil een optie hebben om Bitcoin op een later tijdstip voor, laten we zeggen, 70.000 euro te kopen, ja, dan betaal je daar een premie voor. Dus dan kan je eigenlijk ook zien als een soort verzekering tegen prijsstijging. Want als je dan een Bitcoin wil kopen, kan je hem altijd nog voor 70.000 euro kopen. Dan heb je ook een put-optie, en dat werkt andersom. Dat werkt op de manier van waar je bij wijze van spreken verzekeren. Daar verzeker je tegen een prijsdaling. Nou ja, dan gaan we een stapje verder. Kan je je voorstellen dat je Bitcoin miners hebt? Nou, dan gaan we een beetje de diepte in over Bitcoin minen. Maar elke.
15: Ja, daar ging ik gisteren de mist in.
16: Oké. Okay. Maar elke 10 minuten komen er een paar Bitcoins bij. En dat zijn miners. En dat zijn bedrijven die. Vaak bedrijven. Die daar heel veel computerkracht voor inkopen. Chips voor inkopen. En hele servers hebben staan die niks anders doen dan proberen de code te kraken van Bitcoin, zeg maar. Die elke 10 minuten gebeurt. En dan komen er een paar bitcointjes vrij. En als je een miner hebt, dan weet je hoeveel rekenkracht je hebt. En dan kan je ongeveer een schatting maken van hoeveel bitcoins je in die maand binnen gaat halen. Daar kan je een redelijk eerlijke berekening op loslaten.
15: Want wat gisteren legde hij mij uit dat het ook wel om zo'n stuk te bemachtigen, zo'n blok, dat je daar ja, dat het ook een beetje raden is. En dat het wel met heel veel rekenkracht gaat, maar dat het heel moeilijk is om daartussen te komen.
16: Ja, dus dan hebben ze gewoon heel veel, voor mij, als ik het goed begrijp, heel veel speciale hardware die dus heel vaak die getalletjes probeert te raden.
15: Ja.
16: En opeens is het bingo.
15: Ja, daar kom je als gewone sterveling niet tussen.
16: Nee, zeker. Nou ja, eenmaal in de op. Toen Bitcoin in het begin begon, was het gewoon, waren de miners niks meer dan gewoon een computertje van links of rechts van, nou ja, van Satoshi Nakamoto dus.
15: Ja.
16: En een paar andere pioniers destijds.
15: De groep of de persoon die het ooit bedacht heeft.
16: Maar goed, dat werd destijds ook al voorzien in de whitepaper van Satoshi, dat uiteindelijk dat het serverparken zullen gaan worden. Nou, dat is ook gewoon zo ontstaan. Nou goed, terug naar dat verhaal over die opties. Want we.
15: Ja, ja.
16: Een miner weet dus ongeveer hoeveel bitcoins hij in een maand, whatever tijdsbestek, zal gaan ontvangen door middel van het minen. Hij weet zijn elektriciteitsrekening, hij weet zijn vaste kosten. Een miner kan zeggen van, nou, ik wil verder niet speculeren op de prijs van bitcoin, maar ik wil wel gewoon geld verdienen aan het minen. Dan wil ik een verzekering afsluiten dat ik bitcoin altijd voor een bepaalde prijs kan verkopen. Dus niet dat je een optie hebt om bitcoin te kopen, maar juist een optie hebt om te verkopen.
15: Ja. En dat is precies het stuk waar jullie aan verdienen, aan die premie eigenlijk. Die verzekeringspremie tegen een prijsdaling of stijging. Ja. Hè? Want dan kan je uiteindelijk zeggen als de prijs enorm daalt. Dus stel je zegt ik wil voor 80.000 mijn bitcoins verkopen. En die optie loopt af en hij is 70.000. Dan kan je zeggen ik verkoop niet, maar dan ben ik wel mijn premie kwijt. Die is dan.
16: Nee, maar als je bitcoin wil verkopen voor 80.000 en de prijs zakt naar 70.000... Ja. Dan is die optie natuurlijk minimaal 10.000 euro waard. Want je kan die bitcoin voor 80.000 verkopen.
15: Ja.
16: Bitcoin is vandaag 70.000 euro waard. Dus die optie die is 10.000 euro minimaal waard.
15: Ja, dus dan
16: heb
15: je
16: verzekerd
15: dat
16: tegen een prijsdaling.
15: Ja, en dan kan je nog kiezen of je het wel of niet verkoopt.
16: Ja, kan je kiezen, maar de facto wordt dat allemaal geautomatiseerd. En dat wordt automatisch gezet.
15: Uiteindelijk, dit was echt een niche binnen niche wat jullie hebben bedacht.
16: Ja.
15: En dat nam een enorme vlucht. Hoe lastig was het om dit bedrijf vervolgens op te zetten? Want dat idee ontstond, maar vervolgens krijg je dat je eigenlijk in een hele onzekere wereld, ook cowboywereld wordt er wel eens gezegd. Herken je dat? Dat cowboygehalte?
16: Jazeker.
15: Ja. Hoe ging dat?
16: Ik herkende dat bij nieuwe producten die werden gelanceerd. Wij hebben. ja, wij keken er best wel kritisch naar ook wel, naar andere beurzen. Waar ik ook wel ondertussen ook wel heel veel respect voor heb. Maar Bitmex is bijvoorbeeld een hele grote beurs. Die was echt een grote pionier in de eerste dagen. Die zijn onlangs heeft hij de deuren gesloten. Dus Bitmex bestaat niet meer. Maar die hadden producten, ja, zeer exotische producten begonnen ze mee met te lanceren. Waarvan je kon afvragen of dat... Ja, of dat wel logisch was en of het wel goede producten waren. Daar waren wij kritisch op. Maar goed, er zullen ook mensen zijn die kritisch op ons zijn. Maar wij vonden die producten iets te exotisch, zeg maar. Met hele hoge leverage, met meer dan 100 keer leverage en dat soort dingen. Dus een hefboom van meer dan 100 keer en dat soort dingen. Ja, dat vonden wij te ver gaan.
15: Ja, wat kwam je nog meer tegen van die cowboywereld onderweg?
16: ICO's. Dus dat je je in kon schrijven om voor een nieuw muntje of een nieuwe coin die dan werd gelist. En dan, maar die kwam dan helemaal niet. Dus dan had je je geld gestort en dat was dan FTSE en dat soort dingen. Het was een cowboy. Ja, het was wel een beetje het Wilde Westen.
15: Ja, hoe gingen jullie daarmee om?
16: Nou, dat was niet echt ons pakje aan verder. Want wij waren gefocust op Bitcoin en in Ethereum op den duur. Nou, dat was al. Die waren al redelijk relatief gevestigd. Ook al in 2016 en 17 en 18 wel. Dus daar hadden wij zelf niet zoveel mee te maken. Alleen wij werden, terwijl wij een heel mooi product aan het bouwen waren en naar onze mening ook een heel eerlijk product, werden we natuurlijk wel. Je wordt natuurlijk af en toe wel. Alles wordt onder één kam geschoren. Dus dat heeft dan wel een beetje een nadelig effect. Dat je af en toe moet uitleggen van ja, dat je iets met bitcoins doet. Maar dat de eerste in 2016, 17 zei iedereen alleen maar: oh, je doet iets met bitcoin. Je zit zeker met de drugshandel of whatever. Of je zit op de dark web of dat soort dingetjes. Ja. Wat een volledig kullekoek is natuurlijk. Ja. Daar waren we helemaal niet mee bezig.
15: Nee. Dus daar werd je op een negatieve manier mee geconfronteerd. Geassocieerd eigenlijk met dat imago. Maar als je even kijkt wat jullie ook nog onderweg aan die cowboywereld zijn tegengekomen. Hebben jullie ook wel tegenslagen meegemaakt met een enorme hack bijvoorbeeld?
16: Klopt, ja.
15: Ja, kan je daar even vertellen? Misschien is het niet leuk om nog over te praten. Ik weet niet, hoe ervaarde je dat op dat moment?
16: Nou, ik heb er geen posttraumatische stressstoornis.
15: Oh, gelukkig. Over,
16: maar misschien ergens ook wel. Ik denk wel dat dat is wel iets wat je nooit meer vergeet natuurlijk, dat moment.
15: Neem ons mee naar dat moment.
16: Nou, ik zat thuis en een van de jongens die zei van hey, de beide wallets die staan op nul. En wij hadden zeg maar hot wallets, daar zat een beperkte hoeveelheid in, relatief gezien. Die hielden we altijd minder dan 1% van al het geld.
15: Ja, dus dan hebben we het over miljoenen of zo?
16: Dat was 30 miljoen destijds.
15: Ja.
16: En de kans dat een wallet precies op nul staat is natuurlijk klein. Want ja, stel je gooit er 100 bitcoin in, er wordt een keer 60 bitcoin opgenomen. En dan komt er weer 5 bitcoin bij. En dan komt er weer 3 bitcoin bij. En dan komt er weer 7 bitcoin opgenomen. Dus ja, dat fluctueert.
15: Precies nul, dat
16: precies
15: is gek.
16: Nul is heel gek.
15: Ja.
16: Bij de nul is nog heel veel gekker. Ja, dus toen was het direct boom, de beurs platgelegd van de alarm. Gewoon alarm. En toen zijn we dus onderzoek gaan doen en de hele beurs platgelegd. En volgens mij ben ik toen 24 uur achter elkaar niet heb ik geen dutje gedaan.
15: Dat kan ik me voorstellen. Ja. En dan op een gegeven moment kom je erachter dat er dus een hack heeft plaatsgevonden.
16: Dat wisten we eigenlijk direct.
15: Dat wist je direct. Ja. Wat deed dat met jullie, hoe je gewoon naar dat bedrijf? Want je bent in één keer heel kwetsbaar. En dat is dus die kant van die cowboywereld ook.
16: Ik denk dat het... Kijk, als er iets van je afgepakt wordt, is het nooit leuk. Maar het voelt echt alsof iemand in je woonkamer is geweest en daar de boel heeft lopen leegrommelen. En dat voelt natuurlijk heel raar.
15: Ja. Dus, want je zei, ik heb geen posttraumatische stress, maar misschien toch wel een beetje, zeg je.
16: Nou ja, god.
15: Of is dat een geintje?
16: Het was een beetje een geintje. Ja, maar laten we zeggen dat het wel een van de. Dat was wel de zwaarste periode. We hebben daarvoor in dat jaar ook nog een groter verlies gehad, iets van 80 miljoen. Door een riskinschatting fout van ons, door een bepaalde klanten heel veel krediet te geven. Nou. Dat was, vond ik, minder spannend, eerlijk gezegd, dan die hack. Omdat de hack is ook, je verliest geld, dat is één. Maar ook, mensen zijn echt in je huis geweest.
15: Ja, en voor andere bedrijven die op andere manieren ook met hack te maken krijgen. Want de hele bedrijvensector en de overheid wordt daar natuurlijk ook door getroffen. Heb je een bepaalde tip als ondernemer, wat je dan hoe je zoiets oplost en ook je imago naar buiten toe beschermt?
16: Ja, voorkomen is genezen beter dan genezen natuurlijk. Maar voor ons is het, ik heb misschien... Ja, leer ervan. En dat was ook de tip die wij hebben. Gewoon de les die wij onszelf hebben opgelegd. We zijn toen, het bedrijf is toen als een het is een katalysator geweest. Dus die 28 miljoen was eigenlijk een relatief goedkope les geweest. Ik denk dat we in dat moment. in dat moment is het bedrijf... Nou, binnen no time zijn we allemaal certificaten gaan halen. Security updates, alles hebben we aangepakt. En iedereen stond aan in het bedrijf. En ik denk dat we toen met het hele team in een jaar iets hebben neergezet... wat anders misschien wel 3 jaar had geduurd.
15: Zometeen praten we verder, want er waren zeker ook andere tegenslagen... maar natuurlijk ook een flinke upside. En ja, die idealistische gedachte waarmee het begon... daar is hij toch een beetje in teleurgesteld. Blijf luisteren.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder.

0: maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk. Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
1: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt, de verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
4: Philips werkt aan betere zorg met AI. Maar zorgt AI ook voor een beter Philips? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Patrick Mans, Head of AI Engineering bij Philips. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
5: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
6: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Historisch laag. Veel jongeren vertrouwen de politiek niet meer. El Mansouri zegt dat ze hem weer hoop wil geven. In de busjes die werden gevonden bij een luchtmachtbasis in Engeland zaten geen explosieven. De Britse politie heeft wel benzine gevonden en ook huiszoekingen gedaan in Londen. Dit weekend zijn 5 verdachten aangehouden omdat ze misschien een aanslag wilden plegen. Ze zijn op borgtocht vrij. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En de zwarte drone, die mensen al maanden zien vliegen boven het terrein van ASML in Veldhoven, is van het bedrijf zelf. Omroep Brabant schrijft dat het bedrijf test of de drone kan helpen bij de beveiliging. De afgelopen tijd kwamen er meerdere meldingen binnen over de drone, maar er is dus niks aan de hand. En dan nu het weer, van Weer Online. Er staat vannacht weinig wind en het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend begint met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week neem ik een kijkje in de wereld van crypto en bitcoin en uiteraard al die andere cryptomunten en netwerken. En vandaag hebben we een prachtig ondernemersverhaal met Marius Jansen, die zijn cryptobedrijf Deribit samen met zijn broer vorig jaar voor 2,9 miljard dollar verkocht. En Marius, we hebben in het eerste halfuur al goed uitgelegd dat jullie in optiehandel zaten, crypto-optiehandel. Je hebt dat systeem uitgelegd, maar hoe kon het uiteindelijk dat jullie zo ontzettend veel geld hebben verdiend?
5: Ja, en wat veel mensen dus denken, dat wij daadwerkelijk als beurs verdienden aan de premie zelf. Nou, dat is niet waar.
4: Die verzekeringspremie?
5: Ja, die verzekeringspremie. Wij verkochten die verzekeringspremies dus zeg maar niet zelf. Die optiepremies verkochten wij niet zelf. Wij brachten alleen de koper en de verkoper bij elkaar. En dat is wat een beurs doet, of een exchange. Net zoals ook de Euronext hier dat doet. Wij zijn puur de tussenpartij. En vaak wordt het wel de markt gemaakt door market makers. Nou, dat zijn professionele partijen. Je kent ze wel, zoals Flow Traders, IMC en Optiver. Ja. In Nederland zijn ze vrij bekend. Die heb je ook in de cryptowereld. En de ene partij biedt het aan, de andere koopt het. En als die transactie daadwerkelijk plaatsvindt op het platform, vragen wij daar weer dan een fee over, die premie.
4: Ja, en berekent dan een beetje de reguliere fee, dat we ook begrijpen dat jij dit voor 2,9 miljard kon verkopen.
5: Ja, wij begonnen volgens mij, nu moet ik op ongeveer, ik weet het niet precies meer, maar ongeveer hielden we op de duur 0,02% per ongeveer hielden we over aan
4: gage.
5: Per bitcoin die er verhandeld werd. Nou ja, als er dan voor 10, 20 miljard wordt verhandeld, kan je wel uitrekenen wat ongeveer de omzet is op zo'n dag.
4: Ja, en dat zijn natuurlijk de bedragen die in deze markt continu omgaan en waar jullie dus ook op zaten.
5: Klopt, ja. Ja.
4: Uiteindelijk ging dat dus heel goed, waardoor je het uiteindelijk ook op het juiste moment hebt kunnen verkopen. Maar er waren wel wat tegenslagen onderweg. Je hebt die hek al uitgelegd. Ik denk ook wel dat de tijd in 2022 ontzettend zwaar was met die cryptowinter.
5: Ja, dat was voor ons viel het reuze mee. We hebben dus een hack gehad en een riskfout gemaakt. Maar in principe deden wij het qua omzet bijzonder goed. Wij waren ook als bedrijf heel erg lean. We hadden weinig vaste kosten. We deden het met een relatief klein team. Volgens mij zaten we in 21 nog met 40 man.
4: Mm-hmm.
5: En toen was het omzet al wel boven de 200 miljoen uit mijn hoofd, ja, dollar.
4: Maar merkte je niet dat je aan allerlei mensen, bedrijven ook gekoppeld bent die het wel zwaar hadden in die tijd? Dat je toch op een bepaalde manier raakte?
5: Ik denk dat ik heb dat niet zo ervaren op die manier. En ik had ook alle vertrouwen in dat die nieuwe markt wel weer zou komen. Dus die kwam dus uiteindelijk toen Trump aan de macht kwam natuurlijk. Toen kwam de nieuwe bullrun tijd. Maar ik heb wat dat betreft verder niet de crypto winter beleefd als een hele zware periode voor ons.
4: Nee, nou,

0: Gelukkig maar.
1: We hebben geen enkele maand gehad waarin we geld verloren. Ja.
0: Wat wel echt pittig was, was... misschien ook de rol van de toezichthouders, hebben we een mooie vraag bij. Gisteren sprak ik namelijk met Bert Slachter. Hij is wiskundige, economisch analist, schrijver van onder meer Bitcoin Alpha. En ook te horen op deze zender in de CryptoCast. En hij wilde dit graag van jou weten.
2: Je ziet wel eens vaker dat mensen die zich terugtrekken uit een hoge functie, dat die daarna veel vrijer kunnen spreken. Hè? Centrale bankiers, regeringsleiders, CEO's, die hebben dan even geen zorgplicht meer aan hun opdrachtgevers of aan hun aandeelhouders. En Marius, ja, in 2016 begon als Nederlands bedrijf, in 2020 naar Panama. Misschien wel de belangrijkste optiehuis voor crypto in de wereld. Zitten Nederlandse toezichthouders innovatie in de weg?
1: Ja, de vraag stellen is hem beantwoorden.
0: Ja, dus.
1: Dus nee, ja, goed. Kijk, ik kijk het natuurlijk vanuit mijn kant. En voor ons was dat zeker het geval. Toen was een nieuwe regelgeving kwam toen. Dat betekende gewoon voor ons, als wij die regelgeving zouden toepassen, dat we gewoon een enorme achterstand zouden opbouwen ten opzichte van de competitie. Ik durf mijn hand voor in het vuur te steken dat als wij in Nederland waren gebleven en aan die regelgeving gingen voldoen, dat we de wedstrijd hadden verloren.
0: Welke regelgeving was het met name wat jullie ontzettend in de weg zat?
1: Volgens mij moesten we op alle transacties extra verificatie op toepassen. Dus boven bepaalde bedragen. Nou ja, wij hadden alleen maar hele grote transacties boven de 10.000 euro volgens mij. Als ik het in mijn hoofd heb. En er waren nog een paar andere dingen. Ik heb ze niet zo scherp op mijn netvlies staan. Maar dat betekende gewoon voor ons dat wij gewoon hier gewoon niet. De competitie deed dat niet in Azië. Dus ja, dan hadden we die slag, die wedstrijd gewoon verloren. En dan waren partijen daar naartoe gegaan. Want het is extra romslomp, extra werk wat je je klanten oplegt. En dat was toen nog te vroeg. Dus,
0: en daarom zijn jullie ook, hè, want dat zat in de kettingvraag verborgen, zijn jullie ook uiteindelijk met het bedrijf naar het buitenland gegaan. Ja. Was dat moeilijk om Nederland te verlaten? Of hadden jullie zoiets, ja, dit is gewoon een no-brainer, we moeten gaan?
1: Uiteindelijk was het wel een no-brainer. We voelden het wel een beetje aankomen. We hadden ook ooit wel een discussie met de AFM. Dus wij voelden ons sowieso niet heel erg welkom hier meer. In Nederland. Wat we heel erg jammer vonden. Want we waren apentrots naar de AFM gegaan om te vertellen wat we aan het doen waren. Maar dat werd niet zo heel erg gewaardeerd, zeg maar. Er is een discussie geweest, maar die is eigenlijk nooit meer opgevolgd. Maar daardoor wisten we eigenlijk wel van, nou, we zijn hier niet welkom. We hebben niet een... Ja,
0: en was dat omdat jullie ook, wat je eerder zei, dat negatieve imago, wat ook een beetje in die cowboywereld, dat je dat ook terugproefde bij de AFM, of zat dat in andere dingen?
1: Ik het gevoel van de AFM wat ik kreeg is van, nou, we begrijpen het niet en we vinden het eng en Bitcoin is een speculatief middel en we moeten de mensen beschermen om hier, dat ze hier
0: maar
1: in gaan stappen.
0: Ze begrepen het eigenlijk niet echt, dat is een beetje wat je
1: Dat denk
0: zegt.
1: Ik wel, dat denk ik inderdaad.
0: Ja. Wat iedereen kan gebeuren. Want dat is de reden waarom ik graag die week. Ik vind het ook moeilijk te bevatten. Maar als je bij de AVM zit, verwacht je toch wel dat je dat begrijpt.
1: Maar ik begrijp ook dat dit. Het is natuurlijk ook een beetje een moeilijk ding om te begrijpen. Dat waarom heeft Bitcoin nou waarde? Waarom gaan mensen nou op een getalletje op je scherm bieden?
0: Ja,
1: waarom
0: wordt het meer waarde? Vertel maar, leg jij
1: het uit. Omdat je die transacties dus met elkaar kan doen zonder dat een derde partij er wat van vindt. En dat is extreem waardevol.
0: Ja.
1: Dus het is een zoals Satoshi Nakamoto het omschreef in de white paper, een peer-to-peer digital cash system.
0: Ja.
1: Dus een digitaal betalingssysteem.
0: Ja. Uiteindelijk beseften jullie, we gaan hier de wedstrijd niet winnen. We worden zo ontzettend tegengewerkt dat we gewoon het bedrijf niet meer in leven kunnen houden. Toen zijn jullie naar Panama gegaan.
1: Ja.
0: En later naar Dubai, volgens mij.
1: Ja, dus wij hadden altijd wel het idee dat Panama een tijdelijke oplossing zou zijn. We wisten ook dat regulering wel zou komen. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat te gaan timen. Toen we waren zeg maar self-regulated. We deden wat checks op de betalingen. En we controleerden wel dingen. En we controleerden onze klanten. En we controleerden waar het geld vandaan kwam.
0: Maar jullie begonnen natuurlijk in alle eerlijkheid dit bedrijf wel met nul compliance, toch? Zo zijn jullie het bedrijf ooit gestart.
1: Op dag 1?
0: Ja.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat was echt,
1: toen natuurlijk niet. Maar dat ging al snel wel anders. Dus na 1 of 2 jaar werd het steeds anders. Kwam de compliance en due diligence, je moest ook op de klanten doen. En klanten deden het ook op ons. Dus een hele grote onderzoeken.
0: Mm-hmm.
1: Maar
0: hoe was dat in Panama dan uiteindelijk?
1: In Panama, we kregen letterlijk van de Nederlandse bank een brief. Of niet van de Nederlandse bank, van de Panamese bank een brief. waarin iets, ja, de facto stond erin van wat je doet met Bitcoin, je zoekt het maar uit, het interesseert ons niet. Nou, dat is heel gepast. Oh. Ja, dat stond er eigenlijk in. Van,
0: waren er helemaal geen restricties dan?
1: Nee, waren geen restricties. Nee.
0: Ook niet als je Panamezen ermee benadeelde?
1: Nee, volgens mij was het inderdaad wel dat we... Nou, benadeelden. Mag mensen sowieso mag niemand benadelen. Dat is ook...
0: nou ja, dat je daarmee bemoeit. Hadden ze wel zoiets, blijf op je eigen
1: volgens
0: terrein?
1: Mij, volgens mij stond er wel zoiets van, je mag het in Panama uitvoeren, maar ga geen Panamese klanten accepteren. Voor mij was dat een van de eisen die ze stelden.
0: Ja. Ja, en wat dachten jullie toen jullie dat terugkregen?
1: Toen dachten wij van, we kunnen hier ons bedrijf verder bouwen en dan naar de regulering toe werken. Kijken waar er wel een goed klimaat is. En toen kwam Dubai en toen zijn we naar Dubai vertrokken.
0: Wat heeft dit uiteindelijk, die vlucht uit Nederland, betekend? We weten allemaal hoe het is afgelopen met die verkoop van het gigantische bedrag. Maar wat voor push gaf dat toen aan het bedrijf?
1: Nou, niet daadwerkelijk een push. We konden gewoon doorgaan zoals we waren aan het innoveren. En de innovatie die bleef doorgaan. En die verplaatste dus gewoon van Nederland naar Panama.
0: Dat dus was jullie hebben ook niet heel lang aangekeken in Nederland hoe dat ging. Dus jullie hebben eigenlijk heel snel voorzien, we moeten gewoon gaan om te zorgen dat dit niet ontspoort.
1: Ja, klopt. We hebben op de duur best gewoon snel beslist van oké, nu wegwezen. En
0: Dus uiteindelijk ging het helemaal lekker. En toen kwam Trump uiteindelijk aan de macht.
1: We hadden wel wat voorzorgsmaatregelen genomen natuurlijk. Want op de duur dachten we van oké, nu moeten we gaan. Dus we hadden wel wat dingen onderzocht. Zouden we naar andere exotische plekken gaan? Nou, uiteindelijk was Panama door ons de beste keuze.
0: Ja. Uiteindelijk zie je dan dat het bedrijf gewoon lekker doorgaat met de innovatie. Steeds groter kan worden. Je krijgt steeds meer druk op je schouders. Hè. Dat heb je natuurlijk aan het begin van de uitzending uitgelegd. En op een gegeven moment komt Trump aan de macht. Hoe belangrijk is dat geweest voor jullie bedrijf?
1: Nou ja, Trump is natuurlijk een enorme push geweest voor ons bedrijf. Dat was het moment dat John en ik tegen elkaar zagen. Oké, dit is het moment om het hele bedrijf te verkopen. We waren eerst namelijk bezig om gewoon een gedeelte te verkopen. Toen Trump aan de macht kwam, dacht van oké, nu krijgt Bitcoin natuurlijk wind in de zeilen. Dus dit is het moment. Iedereen ziet alleen maar dollartekens in zijn ogen. Nu gaan we het hele bedrijf proberen te verkopen.
0: Ja, dus je was eigenlijk heel blij met Trump. Of misschien niet om andere redenen, maar wel voor de money.
1: Wij waren voor onze business was Trump ook een geschenk uit de hemel, ja.
0: Ja.
1: ja, voor onze business wel.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Ja, we hebben de ups en downs van je bedrijf gehoord. Hoe die hele verkoop, hoe je het bedrijf hebt opgebouwd in toch een onzekere wereld. Maar laten we het zeker ook hebben nog waar de cryptowereld zich naartoe gaat bewegen. En of het ooit de idealen gaat waarmaken waarmee het ooit is begonnen. Wat denk jij?
1: Crypto, ik vind dat vandaag de dag dat we crypto en Bitcoin los van elkaar mogen zien. En dan crypto bedoel ik dan ook misschien gedecentraliseerd DeFi. Decentralized Finance. Ik heb moeite mee het Nederlands uit te spreken.
0: Ja, omdat je zo lang in het buitenland is.
1: Dit zijn die termen die je altijd in het Engels zegt.
0: Ja,
1: DeFi. Daar zie ik grote mogelijkheden. Maar Bitcoin ben ik zelf minder positief over. Het narratief van vroeger was het een digital peer-to-peer digital cash system. Dus van persoon tot persoon cash systeem. Nou, daar was ik heel positief over. Ook omdat het de wereld kon verbeteren in mijn inziens. Met het oog ook op dat het niet bijgedrukt kon worden door centrale banken. Dus ik zie dan daarvoor, kan ik me voorstellen, dat er een natuurlijke vraag vanuit de wereld bestaat om Bitcoin te bezitten. Want ja, als je Bitcoin bezit, kan je hem overal ter wereld uitgeven.
0: Ja, dus dat het geen betaalmiddel is geworden, dat vind jij een hele grote teleurstelling.
1: Ja, en dat is tegengehouden door een groepering. Groepering moet ik het niet noemen, maar gewoon tijdens de block size wars en dat. Nou goed, een heel technisch verhaal.
0: Maar ik vind het wel interessant hoe die discussie toen werd gevoerd. Want jij was ook onderdeel van die Bitcoin-wereld. Hoe ging die discussie
1: toen? Ja, ik hield mijn mond. Ik heb mijn mening niet geuit.
0: Want?
1: Nou ja, je was een Bitcoin-wappie, bij wijze van spreken. Dus dat werd, je kon niet uitspreken wat je vond dat Bitcoin grotere blokken moest hebben. Dus dat Bitcoin meerdere transacties per seconde.
0: Want wie legde die druk op dan dat je dan een wappie zou zijn? Ja, ik zat niet in die wereld. Dus.
1: Dat was gewoon de hele crypto-wereld. Er zijn een paar mensen die hebben zich wel hard gemaakt voor die grote blokken, maar die worden uitgekotst. Die werden op bij wijze van spreken werden die met taten taart in de neus geduwd op conferenties en dat soort dingen, ondergespuugd. En
0: zo ver ging
1: het. Ja, voor mij is het wel zo ver gegaan. En ook mensen zwart gemaakt en dat soort dingen. Dus.
0: Wat voor belang hadden deze partijen om dat op deze manier te doen?
1: Ja, follow the money dan weer. Ik weet niet of ze dit echt van een belang hebben vanuit ik denk ook dat ze er echt in geloofden dat Bitcoin, dat er niet gesleuteld aan Bitcoin mag worden, dat is het allerbelangrijkste.
0: Vanuit die whitepaper en ooit wie het nou is geweest die het bedacht heeft, maar het is op een bepaalde manier bedacht en dat moet je zo laten.
1: Ja, respecteren, blijf je met je poten vanaf in principe. Ja. Maar goed, er zijn wel wat dingen veranderd. Bijvoorbeeld, er zijn wat updates op Bitcoin geweest, zodat het Lightning-netwerk wat makkelijker zijn werk kan doen. Het Lightning-netwerk is een soort sidechain, dus een zijnetwerkje, maar doe je geen echte transacties op Bitcoin. Mm-hmm. Uiteindelijk moet je.
0: Waarom is dat belangrijk? Waarom is dat?
1: Omdat het Lightning-netwerk dat kon wel heel schalen. Maar bij Bitcoin wilden ze niet schalen. Dus je moet je voorstellen dat eigenlijk Bitcoin nu elke 10 minuten ongeveer één floppy disk uit de jaren 90 aan transacties doet. Elke 10 minuten. En we leven nu in 2026. Terwijl
0: zwaar verouderd systeem.
1: Ja, ik vind het gewoon volledig ridicule. Het slaat gewoon helemaal nergens op. Om dat gewoon zo te beperken.
0: Ja.
1: Maar als je hem zo beperkt, zou je dus, als je dan heel veel transacties wil doen, moet je een andere oplossing hebben. Nou ja, goed. Degenen die tegen de vergroting van Bitcoin waren, die hadden daar dus ook de oplossing voor. Dat is wel makkelijk natuurlijk. Als je zegt van, nou, ik wil dat niet, maar ik heb ook de oplossing.
0: Ja.
1: Nou, die oplossing
0: en dat is het deel follow the money wat je bedoelde?
1: Dus de partijen, dus Blockstream zat er toen achter. En de mensen die dus dat Lightning, dus Blockstream was het bedrijf dat Lightning ontwikkelde. Ja, dat Lightning is nooit echt van de grond gekomen. Het wordt nog, je ziet het nu wel in een paar bepaalde landen. Voor mij Costa Rica wordt het een beetje toegepast. Maar het is zo ingewikkeld. En technisch gezien kan het ook helemaal niet. Mm-hmm. Want je wil uiteindelijk toch settelen op het Bitcoin-netwerk. En je moet als je echt decentralized je Bitcoin-wallet wil hebben op het Lightning-netwerk, moet je eerst één transactie op het Bitcoin-netwerk doen. Nou, het Bitcoin-netwerk is nu ongeveer gelimiteerd tot 100 miljoen transacties per jaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus we zouden alleen al aan onboarding niet meer dan 100 miljoen wallets kunnen onboarden per jaar met Bitcoin nu op Lightning.
0: Dus dat werkt, dat kan je nooit grote schaal meekrijgen.
1: Dus dat cash-systeem is gewoon, onzin. Kan niet werken decentraal. Dan moet je dus daadwerkelijk een appje gebruiken die jouw bitcoins beheert. Maar dan heb je ze niet in je eigen controle.
0: Ja.
1: En dat is het hele idee van Bitcoin. Is dat je al je money, of je bitcoins zelf bezit.
0: Ja, en dus ook dat het een bepaalde maatschappelijke waarde kon vertegenwoordigen. Terwijl er zijn toch wel. Want wat bedoel je dan qua maatschappelijke waarde? Je had het over ontwikkelingslanden, arbeidsmigranten bijvoorbeeld.
1: Nou, of overal. Dat je overal geld naartoe kan sturen zonder dat een derde partij er wat van vindt. Bedenk bijvoorbeeld de Argentijnen die heel veel moeite hebben om bijvoorbeeld buitenlandse valuta aan te houden. Terwijl voor mij is het nu wel wat anders met de nieuwe president daar. Maar iedereen zat in die peso's die maar devalueerden.
0: Mm-hmm.
1: Of inflateerden, dus die steeds minder waard werd. Die zouden bijvoorbeeld perfect misschien Bitcoin willen hebben. Maar, en dan daarmee transacties kunnen doen. Ja. Maar jammer dan. Het netwerk laat het niet toe.
0: Ja.
1: Dus dat kan nu dus niet. En ik geloof dat een enorme opportunity voor de wereld is geweest. En voor mij is het een doodzonde dat het niet is toegepast.
0: Ja, het gaat ook niet meer gebeuren.
1: Ik zie het niet gebeuren met Bitcoin, maar mogelijk wel met andere chains.
0: Ja, dus, het is eigenlijk heel dubbel, hè? Want je bent dus eigenlijk heel erg teleurgesteld in idealen. En tegelijkertijd heb je door Bitcoin, heb je wel een leven nu. Dat je gewoon nooit meer hoeft te werken voor je geld. En dat je er gewoon heel goed zakelijk succes mee hebt geboekt.
1: Ja, dat is dubbel.
0: Ja.
1: Ja. Dus voor mij is Bitcoin niet geworden wat ik ervan gehoopt heb. En dat vind ik heel, is doodzonde. Maar het zakelijke succes, op den duur was het ook. We zijn natuurlijk gewoon het bedrijf begonnen vanuit een idealisme. Maar op den duur gaat het idealisme naar, ben je ook gewoon je business aan het uitvoeren. Ja. En daarom zei ik ook.
0: Ja, want dat vond ik nog een beetje schuren aan het begin. Want je zei echt het idealisme, en dat geloof ik hoor. Maar het was ook wel van vrij snel, dit is een economische opportunity voor ons.
1: Uiteraard, dus en die hebben we gepakt.
0: Het was wel echt ook van, hier kunnen we geld mee verdienen, toch?
1: Ja, maar we gingen er in eerste instantie op aan. We werden er enthousiast van dit is ground, dit gaat de wereld veranderen.
0: Ja.
1: En dat is het enthousiasme, dat je er gewoon maar over door blijft lezen. En dat je maar informatie over blijft opnemen. En dat is iets wat natuurlijke interesse.
0: Ja, ja.
1: Daar werden we door getriggerd en toen gingen we de business in.
0: Ik proefde dat ook een beetje bij Bert en ook bij jou. Dat ook een beetje dat gevoel van de pionieren is natuurlijk nu weg. Dat het ook een beetje
1: zolderkamer
0: gemis is, toch?
1: Ja, dat is prachtig. Het is te gek om iets te doen wat niemand anders op de wereld ooit eerder heeft gedaan. Ja. Dat hebben wij gedaan.
0: Ja. Zou je ooit nog overwegen om zo'n avontuur aan te gaan?
1: Ik voel het nu niet, maar zeg nooit nooit.
0: Nee.
1: Ja.
0: Ja, want nu doe je op dit moment?
1: We hebben een family office, dus we hebben een zak geld gekregen voor de verkoop. En dat wordt nu beheerd door een stel slimme knapen, moet ik zeggen.
0: Ja. En doe je daar dan wel maatschappelijke projecten mee om toch je idealen op een andere manier te verwezenlijken?
1: Nou, we hebben wat met de voetbalclub gedaan in Stadskanaal. En ik sluit niet uit dat we nog meer dingen doen. Meer dingen gaan doen.
0: Nou, dat maar vind ik wel een beetje de commitment die je dan ook jezelf hebt opgelegd. Hè? Als je begint vanuit idealen aan zo'n avontuur en dan teleurgesteld bent in Bitcoin. Jullie kunnen nu wel het verschil maken natuurlijk.
1: Ja, ik weet niet of wij het verschil kunnen maken. Dat Bitcoin ook kon maken. Dat verschil
0: dat
1: kunnen,
0: niet.
1: Dat
0: nee,
1: kunnen wij niet,
0: niet
1: maken. Nee,
0: maar je kan wel iets goeds doen voor de wereld.
1: Absoluut, ben ik helemaal met je eens. En dat zullen we ook zeker doen. We zullen zeker hier en daar de wereld een stukje mooier proberen te maken.
0: Voor de mensen die ooit nog hopen met crypto heel erg rijk te worden, wat zou je tegen ze zeggen?
1: Dan zou ik het niet zoeken in Bitcoin, maar zou ik het zoeken in decentralized finance en nieuwe producten op bepaalde chains. Ja.
0: Ja, noem eens een voorbeeld.
1: Ja, Solana vind ik interessant. Daar kunnen gewoon heel veel transacties plaatsvinden.
0: Dus daar moet men zich maar even in gaan verdiepen als ze naar jou hebben geluisterd nu. We moeten natuurlijk nog de kettingvraag doorpassen naar de gast van morgen. Morgen dan spreek ik met Mauro Hoven. Hij is voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. En daarvoor was hij head of compliance bij crypto vermogensbeheerder Amdax. Wat zou je hem willen vragen?
1: Ja, nou Mauro, jij hebt natuurlijk... Jij bent het voor Amdax weer lang aan de gang geweest. En jullie zijn in Nederland gebleven. Dus ik zou eigenlijk de andere kant van het verhaal van de vraag willen stellen. Van wat heeft de Nederlandse regelgeving jullie juist wel gegeven? En het antwoord mag ook zijn dat het niets is. Maar ik ben benieuwd wat het jullie wel heeft gegeven.
0: Ja, jij bent in ieder geval duidelijk. Je vindt echt dat het innovatie heeft tegengehouden. Daarom moesten jullie de vlucht maken. En heeft Nederland eigenlijk een opportunity gemist.
1: Doodzonde toch? Het was prachtig geweest als Deribit nog vanuit Nederland volledig geopereerd kon worden. Het zou prachtig zijn. Had ik echt prachtig gevonden.
0: Ja, dus voor de politici en de toezichthouders die nu luisteren, wat zou jouw boodschap zijn? Als je kijkt hoe de regelgeving er nu mee omgaat.
1: Ze zet een groep op met ondernemers. Die ook een andere kant van het verhaal vertellen. En ga daarmee in discussie. Om gewoon te proberen toch innovatie een kans te geven. Ja. Grotere kans te geven.
0: En dan kunnen ze jou bellen ook.
1: Ze kunnen mij zeker weten bellen.
0: Goed. Ik vond het ontzettend inzichtelijk om jouw verhaal te horen. Dus ik wil je daar heel erg voor danken. Medeoprichter van Deribit. Dat hij vorig jaar met zijn broer voor bijna $3 miljard verkocht in de crypto-optiehandel.
1: Graag gedaan, Diana.
0: Luister zeker ook onze andere afleveringen over crypto voorbij de hype. De BNR-app is natuurlijk de beste plek. Ik wens je een prachtige dag en tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: en altijd.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
2: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
5: Unbelievable.
6: Unique. Oh, yes.
5: Incredible.
7: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
8: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
7: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
8: Ja, praten over tech.
7: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
8: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
9: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
12: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Als de gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, wil het kabinet ruim 1 miljard bezuinigen op onderwijs. Dat staat in stukken in handen van de NOS. Daaruit blijkt dat de coalitie daar een geheime afspraak over heeft gemaakt. Bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie hoeft nauwelijks of niet bezuinigd te worden. Het geweld tegen treinpersoneel blijft toenemen. Dus de spoorvakbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer boa's op de trein. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden vernielingen gepleegd. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. Een grote autofabrikant, die onder meer auto's maakt voor Peugeot en Citroën, legt een aantal Franse fabrieken voor een paar dagen stil omdat ze te weinig batterijen hebben. De vraag naar elektrische auto's die lang kunnen rijden is zo groot dat de fabrikant het niet meer bijbeent. Dat komt door de recordprijzen van benzine. Rijden en tegelijk de lucht schoonmaken. Studenten van de TU Eindhoven bouwden er een elektrische auto voor. Die vangt bij de wielen het fijnstof op dat van de banden en de remmen komt. En dat is al minder omdat de auto niet zwaar is. De studenten willen autoproducenten aansporen om bij de uitstoot niet alleen naar de uitlaat te kijken. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 16 en er staat weinig wind. Morgenochtend begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
13: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
15: Welkom in de CryptoCast, waar we het gaan hebben over Knaken, het Rotterdamse cryptobedrijf. Want schuldeisers hebben ruim 14 miljoen euro aan claims ingediend voor duizenden gedupeerde klanten. En BlackRock, het grote BlackRock, de vermogensbeheerder, ziet een belangrijke rol voor crypto weggelegd in de wereld van de AI-agents. Dit is CryptoCast 449 en ik heb een co-host, Bert Slachter. Goed dat je er bent, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En we zitten in een gloednieuwe studio tegenover elkaar, dus het wordt een soort kruisverhoor.
0: Ja, heerlijk, geweldig.
15: Schitterend. En wij gaan eens even beginnen met het nieuws, het belangrijkste nieuws van deze week, Bert. Want Knaken, ja, daar hebben schuldeisers dus 14 miljoen euro aan claims ingediend voor duizenden gedupeerde klanten bij dat bedrijf. En ja, de Rotterdammers werden in juli failliet verklaard nadat het Openbaar Ministerie een onderzoek startte. In totaal is er nog altijd 4 miljoen euro spoorloos, blijkt uit een analyse van het Financieel Dagblad. Ja, Bert, dit verhaal begint allemaal bij de AFM, de toezichthouder op de cryptosector. Die wilde Knaken geen MiCAR-vergunning geven. Dat is de vergunning gelieerd aan de Europese cryptowet. Niet al lang deden ze dan ook aangifte. Wat is daar precies gebeurd in de zomer?
0: Ja, Knaken die valt net als alle andere cryptobedrijven in Europa onder MiCA. De Europese cryptowet is een stevig pakket regels. Je moet op alle facetten van je bedrijfsvoering de boel op orde hebben en dat in detail op papier zetten voor je vergunningsaanvraag. Blijkbaar voldeed Knaken niet aan de eisen die de wet stelt, want toezichthouder AFM heeft besloten geen vergunning te verlenen. Ja. De exacte grond waarop die vergunning is geweigerd kennen we niet.
15: Nee.
0: En dus hier moeten we ook, zeg maar, gewoon heel precies houden. Dit is hoe het gegaan is met die vergunningaanvraag en wat we ervan weten. Maar daarna, en nu komt het.
15: Precies, want in juli werd er het faillissement aangevraagd door het Openbaar Ministerie. Daar ging de rechter later die maand in mee. Waar is het dan misgegaan? Want de toezichthouder heeft in feite zijn werk gedaan, ja, zou ik zeggen. Maar waar is het dan nu toch misgegaan?
0: Ja, want in de periode dat die vergunningsaanvraag liep, is er wat gebeurd, blijkbaar. Volgens een reconstructie van het Financiële Dagblad kwam een door Knaken ingehuurd extern compliancebedrijf, die dus hielp bij die vergunningsaanvraag, die kwam erachter dat er niet voldoende bitcoins in de kluis lagen om de klantengoeden te dekken.
15: Ja.
0: Er waren bitcoins weg, simpel gezegd. Het compliancebedrijf heeft dit bij de AFM gemeld, bij de toezichthouder, en die heeft aangifte gedaan. Dat blijkt uit het bericht van het Openbaar Ministerie. Op 30 juni schreven ze daarover. Daarin vertelt het OM twee dingen. Ten eerste dat het faillissement is aangevraagd door hen, wat niet vaak gebeurt, maar in dit geval vonden ze dat passend. En ten tweede dat er een strafrechtelijk onderzoek is gestart. En bij dat strafrechtelijk onderzoek spreekt het OM over signalen van de AFM over een zeer zorgwekkende situatie. En ook vertellen ze dat fiscale opsporingsdienst FIOD de dag ervoor, op 29 juni dus, doorzoekingen heeft gedaan en gegevensdragers in beslag heeft genomen en dat beslag gelegd is op tegoeden, op vermogen van de ondernemer.
15: Ja, er waren dus bitcoins weg. Uit een reconstructie van het FD blijkt nu dat dat initieel om 20 bitcoin ging. En dat is dus al in, dat is niet helemaal lekker, maar 2020 is dit dus al gebeurd, dat ze die bitcoin zijn kwijtgeraakt. Wat heeft zich daar voltrokken?
0: Ja, dus eigenlijk wat er misgegaan is al 6 jaar eerder gebeurd. Ja. Dus in 2020 werd Knaken gehackt, 20 bitcoins gestolen. Daarna hebben ze een poging gewaagd om die terug te halen, waarbij ze er nog 3 kwijtgeraakt zijn.
15: Ja, in een soort Telegram-scam. Ja, dat is echt, echt goed.
0: Classic.
15: Maar heel onhandig.
0: 23 bitcoin. Ja. En toen 150.000 euro waard in die periode. Ja. Inmiddels met de koers van vandaag 1,5 tot 2 miljoen euro. Dus een stuk meer. Dat is nog minder dan het ontbrekende bedrag. Dus dat is wel opmerkelijk. Hè. Er is volgens de curator ontbreekt er meer dan 4 miljoen. Nou, daarvan kun je dus, zeg maar, 1,5 miljoen verklaren door die gestolen bitcoins. Ja. En een gedeelte niet. Hè. Als je de reconstructie van het FD volgt, dus dit is nog niet het onderzoek van politie of de rechter, maar als we die reconstructie volgen, dan lijkt de rode draad te zijn dat ze in die 6 jaar telkens hebben geprobeerd om het gat te dichten door te gaan handelen en door grote bedragen aan marketing uit te geven. Ze sponsorden bijvoorbeeld voetbalclubs.
15: Ja, Feyenoord onder meer.
0: Ja, en in die periode is het dus niet gelukt, blijkbaar, om dat gat te dichten, want het gat is zelfs groter geworden.
15: Ja, want je leest dan in die reconstructie dat er bijvoorbeeld dat Ronald J., de oprichter van Knaken, of medeoprichter van Knaken, die heeft onder meer met hefboomconstructies die bitcoin proberen terug te verdienen. Je knikt al nee. Wat is daar dan gebeurd? Dat lijkt me niet verstandig, hè?
0: Nee, kijk, het idee was, we gaan hedgen. En dat is op zichzelf begrijpelijk. Als je bitcoins tekort komt, in dit geval kwamen ze 23 bitcoins tekort, dan ben je als bedrijf blootgesteld aan de bitcoinkoers. Want als de koers stijgt, dan wordt jouw gat, jouw probleem in euro's uitgedrukt, groter.
15: Ja.
0: En dus dat gat, dat probleem, dat was in 2020 150.000 euro. Als ze op dat moment 23 bitcoins hadden gekocht, dat was een perfecte hedge geweest. Ja, dan hadden ze wel ergens 150.000 euro vandaan moeten toveren. Maar dan was het gat, dan was het de schade nooit groter geworden dan die 150.000 euro. Ja. Dat is wat hedge doet. Dat wilden ze doen. Alleen blijkbaar hadden ze het kapitaal niet om dat met een ja, verstandige hedge te doen. Ja. Namelijk door gewoon echt 23 BTC aan long exposure te kopen. En hebben ze dat gedaan door hefboomconstructies op te tuigen. Ja, en dan maak je jezelf kwetsbaar voor als de koers tegen je inbeweegt, in dit geval dalen. En dan, ja, kan het zijn dat je dus, ja, je complete inleg voor die hefboomconstructie kwijt, ja, bent. En dan ben je, ja, dan vaar je achteruit. Wordt het gat steeds groter.
15: Ja. Interessant hieraan is dat Ronald J., een van de verdachten in de zaak, ervoor heeft gekozen om met het FD te praten. Dat is ook waar we al deze informatie van hebben, van de medeoprichter van Knaken zelf, die dit dus allemaal, nou, mede heeft ondernomen. Dat is toch wel opvallend, Bert, dat iemand er dan voor kiest om met de media te praten in deze zaak.
0: Ja, heel opvallend. Ik luister wel eens naar Napleiten. Erg leuke
15: collega's van Napleiten. Ja,
0: over geruchtmakende strafprocessen. En daar wordt geregeld benadrukt dat het riskant is om tijdens een lopende rechtspraak met de media te praten. Omdat, kijk, alles wat je daar zegt, dat is een verklaring die naast het andere bewijs of andere verklaringen gelegd kan worden. En dat kan dus tegen je gebruikt worden in de zaak. Ja. Dus het is niet verboden. Het is ook niet dat het nooit gebeurt. Maar het is wel opvallend.
15: Ja, onhandig misschien, ja. Als we het even een beetje uitzoomen en naar de Nederlandse sector als geheel kijken, wat betekent het verlies van Knaken dan voor de hele Nederlandse sector? Het is uiteraard heel triest dat mensen vermoedelijk een deel van hun geld kwijt zijn.
0: Ja, als we heel eerlijk zijn, betekent het niet zoveel. Het was echt een hele kleine partij met duizenden klanten gaat het om. Ja. Het gaat om miljoenen aan klanttegoeden. Even voor het beeld. Bitfavo is grofweg 1000 keer zo groot.
15: Ja.
0: En dus het is echt ten opzichte van de complete sector.
15: Miljoenen klanten.
0: Ja, miljoenen klanten en miljarden aan tegoeden. En dus dat is echt een, ja, zeg maar, drie orde groter. Dus voor de sector of voor het speelveld, ja, betekent het niet zoveel. Ik denk ook dat veel beleggers dit zien als een verhaal van het verleden. Dit is een bedrijf zonder Mika-vergunning. Want als we goed gaan kijken naar wat Mika brengt, dan zitten er in Mika allerlei zaken die dit aan het licht hadden. Ja. Moeten brengen. He, bijvoorbeeld in Mika zit via Dora dat je een significante hack moet melden. Je moet ook melden op het moment dat er onvoldoende dekking is. En er zijn allerlei van dat soort, ja, zaken die gewoon naar boven waren gekomen. Ja. En het is ook niet zo gek dat er in het vergunningsproces dit dan aan het licht komt. Dus dit is, je zou ook kunnen zeggen, dit is een reliquie van het verleden. En, ja, en ook een bewijs dat de sector zoals die nu gereguleerd wordt, dat dat ook zinvol is. He,
15: en misschien, hoe pijnlijk ook, is dit ook misschien dat knaak toch slachtoffer is geworden van de consolidatieslag die Mika met zich meebrengt. Dat eigenlijk alleen hele grotere, serieuze partijen door het poortje gaan. En dat de andere partijen die dat daar de zaken minder op hoorde hebben, dat gewoon niet halen.
0: Ja, maar dat vind ik wel net iets te positieve lezing. Want dat suggereert een beetje van, hey, dit is een bedrijf die gewoon niet qua bedrijfsactiviteit en omvang niet levensvatbaar is. Maar hier zat ook gewoon een hele grote vieze rol in.
15: Ja. Nou, oké. Okay. Daar houden we het bij. De hele grote vieze drol in Rotterdam. Goed, wij gaan eens even naar de prijzen kijken, Bert. Dat is toch een stuk positiever, hè? Want dat doen we iedere week met jou. Nou, nu heb ik je tegenover me in de studio als analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Kijk jij altijd naar de koersen. Bitcoin eindigde deze week, en ja, dat klinkt een beetje raar voor een asset die 24/7 verhandeld wordt, maar eindigde deze week op zo'n $85.000. Ja, dan moet je maar even uitleggen hoe dat werkt. Maar dat is volgens mij goed nieuws.
0: Ja, dat klopt. Ja, ook bij assets die 24/7 verhandeld worden. Ja, dat zijn er tegenwoordig steeds meer. Of 24/5 heb je tegenwoordig, ja, wat vaker. Maar ook, ja, ook de traditionele handelshuizen willen naar 24/7. Dan nog heb je te maken met dag- en weekslot. Dat zijn toch momenten die afgesproken zijn van, hey, hier leggen we de grens. Dus, ja, 2 dagen of 2 weken of maanden. En daar wordt wel naar gekeken. Er zijn allerlei beleggers en strategen die daarop hun strategieën gebaseerd hebben. Omdat je door elke keer naar een bepaalde slotkoers te kijken, een bepaald moment te pakken, ook ruis eruit filtert. Maar goed, dat is bij Bitcoin is dat dan 0 uur UTC. Hè? Dat is voor, ja, ons maandagochtend om 2 uur 's nachts, heel vroeg.
15: Precies. Ja. Ben je wakker gebleven?
0: Nee, zeker niet. Nee, dat is niet nodig. Maar het weekslot was wel bijzonder deze week. En laten we dat even vanaf de basis opbouwen. We moeten het dan heel even hebben over marktcyclussen die elke financiële markt heeft. Elke financiële markt heeft een cyclus waarin kracht en zwakte elkaar afwisselen. Vaak met een ritme van zo 4, 5, 6 jaar. hangt vaak samen met de conjunctuur of met herfinanciering of met liquiditeit. Pak een grafiek van de afgelopen 15 jaar van Bitcoin en iedereen kan met een krijtje aanstrepen: hier zitten de bodems, daar zitten de toppen. En die toppen en die bodems, ja, daartussen zitten de bull en de bear markten. Zo noemen we die in de Bitcoin-markt. En ja, de afgelopen 11 maanden, ja, ging het omlaag. Lagere toppen, lagere bodems. Je ziet het om de koers omlaag gaan. Ja,
15: het is niemand ontgaan.
0: Ja, en dan heet dat een bear market. En we zitten nu in de fase, ja, dat je allerlei aanwijzingen krijgt van: hey, misschien is die dalende trend wel aan het overgaan in een nieuwe stijgende trend. Misschien zitten we wel rondom de vorming van de bodem. Misschien hebben we hem al gehad op 1 juli op $57.700. En dan ga je speuren naar aanwijzingen dat we misschien wel een nieuwe stijgende trend te pakken hebben. De nieuwe bullmarkt. Eigenschappen van een stijgende trend zijn hogere toppen, hogere bodems en een koers boven het dominante gemiddelde. En ja, twee van de drie vinkjes hebben we de afgelopen twee weken kunnen zetten. Vorige week zagen we een weekslot boven het 50-weekse gemiddelde. Deze week zagen we een weekslot boven de $83.000 van 6 mei. Namelijk, ik geloof dat het 85.000 was of zo, maar de koers was er ook op 87 al geweest. Ja. En die twee feiten bij elkaar zijn voor heel veel beleggers en analisten voldoende om te zeggen: we zitten nu in een nieuw regime, namelijk in een vroege nieuwe bullmarkt. Ja. Niemand werkt met zekerheden, niemand heeft een glazen bol. Je werkt met waarschijnlijkheden. Ja, en er is nu voldoende bewijs of voldoende aanwijzing om dit als basis te
15: Een heel belangrijk signaal voor die overgang van bear naar bull. Nu toch, als we even nu naar de koers kijken, ja, net boven de $83.000, dan ben ik goed opgevoed door jou en dan zeg ik: dit is ruis. Hier moeten we even nog niet op letten. Dit is Donald Trump die rare sprongen maakt. En dat we nu onder dat niveau staan van zondag op maandagochtend, wat jij heel belangrijk acht, dat is niet zo erg nog.
0: Nou, dat niveau is rond de 83.000. Okay. Hè? Dat is eigenlijk de grens. Dat was namelijk de top van 6 mei. Ja. Daar lopen ook nog wel wat andere indicatoren die gevolgd worden. Dus tot nu toe levert dat niveau prima steun. Hè? Dus als je zou werken met steun- en weerstandsniveaus, dan zeg je van: nou, dit is tot nu toe is het nog een prima verhaal. Maar ik ben ook met je eens, stel dat de koers nu verder zou dalen, dan is dat in principe ruis. Hè? Want waar we nu naar kijken, als we het hebben over bull- en bearmarkten, dan zijn dat de trends die zich uitstrekken over vele maanden en kwartalen. En het feit dat daar in die trend nu een hogere top gemaakt is, dat we boven het gemiddelde hebben gezeten, dan is het ook te verwachten dat als we gaan dalen, dat we op weg zijn naar een hogere bodem.
15: Ja, hoger dan 57.700.
0: Ja, dat was pas als we daaronder komen, dan moeten we nu met terugwerkende kracht zeggen: ja, het was dus toch nog geen trend omkeer.
15: Precies. Maar wat scenario's betreft is de kans eigenlijk inmiddels nihil dat wij nog een diepere bear market gaan krijgen.
0: Ja, nihil, dat zeggen analisten eigenlijk nooit. Hè, want dat veronderstelt
15: alleen
0: een bepaalde zekerheid die er niet is. Ja. Maar het is zo, de kansen liggen nu zo dat voor veel mensen zeggen van: ja, we kunnen hierop handelen. Dus we kunnen nu een positie innemen. Het is nu verantwoord om ervan uit te gaan dat we de komende twee jaar hoofdzakelijk aan het stijgen zijn.
15: Ja. Ja, en als we even naar de macro-economie kijken, dan begint het toch wel te piepen en te kraken, zou ik maar willen zeggen. Wereldwijd stijgt de vooral langlopende rente op staatsobligaties. Dat gaat niet de goede kant op. Je ziet dat de Federal Reserve en de ECB, dat is dan vooral de korte rente, die rentes aan het verhogen zijn. Wat betekent deze situatie nou op de obligatiemarkt, zullen we maar zeggen, voor de cryptosector?
0: Ja, je had het net even over dat het koers weer ietsjes daalde. Ja, dat hangt hier heel erg mee samen. Ja. Er zijn echt wel wat zorgen op financiële markten. En de stijgende olieprijs, daardoor stijgende inflatieverwachting en daardoor stijgende rente op obligatiemarkten over de hele structuur van de Amerikaanse obligatiemarkt, ook buiten Amerika. Maar met name de Amerikaanse obligatierente is belangrijk voor de cryptomarkt. Ja. De obligatiemarkt is een gevaarlijk beest, Daniel. Die is met alles verbonden. Overheidsfinanciën, financiële omstandigheden voor bedrijven en voor consumenten. Denk aan de huizenmarkt, denk aan creditcardschulden. Financiële huishouding van verzekeraars, pensioenfondsen. Wisselkoersen tussen verschillende munten. Ga maar door. Dus als die obligatiemarkt snel beweegt, grote schokken laat zien, ja, dan zijn er mensen bij hele grote instellingen die heel zenuwachtig worden. En de minister van Financiën in Amerika, Scott Bessent, die maakt zich hier al een tijdje hard op druk over. Dat is opvallend, dat hij publiek zegt: ik maak me hier zorgen over. Stoere taal uitslaan, I am the house now. Symboolmaatregelen nemen, ook om te laten zien: ik ben bereid om iets te doen, op zijn minst.
15: Opkoopprogramma's van enkele miljarden.
0: Ja, de markt die verlangt blijkbaar meer, dat blijkt. Want die rente die blijft maar stijgen. Kijk, de oplossing is dat Trump stopt met die oorlog. Want dat, daar ligt uiteindelijk gewoon de bron van alle van de zorgen die er nu zijn. Dat zou de splinter er denk ik in één keer uithalen. Maar daar lijkt het nu niet naartoe te gaan. En dan blijft het dus als donkere wolk boven de markt hangen. Tegelijkertijd moeten we ook constateren dat voor de AI-boom, dus de economische groei of de productiviteitsgroei die AI brengt in de reële economie en de aandelen van AI-bedrijven, dat daarvoor de rente eigenlijk niet zo vreselijk veel uitmaakt. En neem een Nvidia, als jij 60% bruto marge hebt, dan boeit 1% duurder aan financieringskosten niet. Hè? Dus en we zien ook dat beleggers tot nu toe elke keer de dip kopen. Dat ze eigenlijk zeggen, ja, weet je, we geloven wel links of rechts omdat dat die boelmarkt wel verder gaat, dat de economie wel resilient is, wel veerkrachtig is. En de Nasdaq maakte vorige week nog all-time highs, om maar wat te noemen. En tegelijkertijd zien we toch elke keer weer die schrikreactie als er weer iets escaleert in Iran. En ik denk dat die combinatie van onzekerheid en toch elke keer weer vertrouwen dat het wel goed komt, dat
15: en is dat ook het verhaal voor de cryptosector? Ja. Het sentiment is nu goed, maar het is gewoon een beetje schokken.
0: Dus op het moment dat je dat dan de rente in één keer weer 10 basispunten stijgt in korte tijd, dan zie je dat het ook even iets doet. Dat het alles even in beweging brengt. Ja,
15: gevoelsmatig toch ook wel de ontwikkeling van de laatste paar jaar, misschien sinds Trump er zit, of sinds Trump de president is, dat we heel vaak schrikken van Trump, maar eigenlijk gaat de markt gewoon omhoog als je een beetje uitzoomt.
0: Klopt. Alleen het punt is dat met de obligatiemarkt, dat je zou kunnen zeggen 90% kans. Stel dat je analyse is 90% kans, 95% kans dat het gewoon goed komt. Ja, die 5% is wel heel venijnig. Als het daar misgaat, dan gaat het ook goed
15: mis. Dan gaat het goed mis, ja. Wij zijn nog niet uitgepraat over AI. Dit was ons hoofdstuk over de markt. Maar de AI, het praten over AI, daar gaan we nog even mee door. Want ja, crypto zal een belangrijke rol gaan spelen voor AI-agents op het gebied van betalingen. Dat stellen analisten van BlackRock, de vermogensbeheerder, in een nieuw rapport. En bij BlackRock zien ze dan dat de economie voor zich waar AI-agents zelfstandig betalingen kunnen doen, die moeten dan terugvallen op stablecoins. Kan je eens preciezer uitleggen? Want dit zeggen ze nu wel, allemaal hartstikke leuk. Hoe zie jij dit voor je, Bert? Hoe moeten we dit ons voorstellen, een economie met AI-agents die betalingen doen met stablecoins?
0: Ja, dus eerst even over AI. We kennen allemaal chat. Je stelt een vraag en je krijgt een antwoord. Ja. Dat is wat we de afgelopen 3 jaar allemaal zijn gaan gebruiken. De volgende stap is de agent. Die geeft je een opdracht om iets uit te voeren of een doel om te bereiken. En dan gaat zo'n agent zelfstandig aan de slag. Denk aan een persoonlijke medewerker, een persoonlijke assistent of een virtuele medewerker, een beetje iets in die geest. En die agents die zullen, als ze namens jou aan de slag gaan, voor jou aan de slag gaan, zullen op allerlei manieren met geld in aanraking komen. En ze zullen misschien voor jou iets bestellen in een webshop of iets boeken of iets in die richting. Maar het zou ook kunnen zijn dat ze tijdens het uitvoeren van hun taak, van hun opdracht, data of informatie of rekenkracht moeten inkopen. Uh-huh. Of bij een dienstverlener of bij een andere AI-agent die bijvoorbeeld ergens in gespecialiseerd is, ergens heel goed in is. En BlackRock die verwacht dat met name voor dat tweede doel, dat daarvoor stablecoins de infrastructuur of het middel gaat worden.
15: Ja, omdat het computer-native geld is, laat ik het zo maar zeggen.
0: Precies, waar je met hele kleine bedragen heel goedkoop, heel snel en in één keer definitief kunt afrekenen. Kijk, voor het eerste doel, iets kopen in een webshop, kun je gewoon een virtuele creditcard geven en dan kan de agent voor jou dat boeken. Ja. En daar zijn ook allerlei alternatieven voor. Maar specifiek voor dat tweede, daar zouden stablecoins onovertroffen zijn.
15: Maar dan schrik ik toch een beetje, Bert. Want ik dacht juist dat we met Bitcoin het geld van de wereld, het geld van de toekomst te pakken hadden. Of Ethereum misschien. Maar nu schrijft zelfs BlackRock over stablecoins als geld voor computers.
0: Ja, dus die stablecoins die zijn uitgegeven op een cryptonetwerk. Dus uiteindelijk, doordat je stablecoins gebruikt, gebruik je ook het Ethereum of het Solana-netwerk. Ja. Dus het is niet zo dat die ineens buiten beeld zijn. En wat je eigenlijk altijd ziet bij die agentic commerce is dat de protocollen daarvoor agnostisch zijn. Die zeggen niet, dit moet met USDC of met die specifieke, of überhaupt met een stablecoin. Ja. Of het moet met dollars. Je kan daar ook gewoon Lightning of Ether betalingen voor gebruiken als je dat zou willen.
15: Bitcoin,
0: dus het kan allemaal. Alleen de vraag is, wat willen de agents, wat willen de mensen, wat willen de bedrijven?
5: Ja.
0: En dan kom je op een afstemmings- of een coördinatievraagstuk. En dan blijkt het netwerkeffect van de dollar heel erg groot is.
15: Toch wel, hè? Ja, toch handig die dollar. Goed, daar laten we het even bij voor nu. Wij gaan zo ook nog een podcast opnemen, Bert. Wie hebben we te gast en waar gaan we het over hebben?
0: We hebben te gast Milou Brandt. Zij heeft een boek geschreven.
15: Een collega van BNR Beurs.
0: Ja, ongelooflijk. Zeker. Ja, ze heeft een ontzettend leuk boek geschreven over beleggen.
5: Ja.
0: En zij constateert eigenlijk dat er ontzettend veel mensen zijn die er goed aan zouden doen om eens te gaan beleggen. Maar op een of andere manier daar niet toe komen. En hoe zit dat dan precies?
15: Precies, ja. Nou, daar gaan we het eens even over hebben. Maar dat gaan we doen dus in de podcast. Want tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En je meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast hier op BNR.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: werk. We doen het bijna allemaal, maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: U werkt op de HR-afdeling en krijgt regelmatig de vraag...
4: Kan je mij het thuisadres van mijn zieke collega geven? Ik wil hem graag een kaartje sturen.
3: Hopelijk denkt u dan,
5: maar mag dat?
3: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
6: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
7: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
8: Maar Wim, dit is geen...
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Miljard bezuinigen op onderwijs. Dat staat in stukken in handen van de NOS. Daaruit blijkt dat de coalitie daar een geheime afspraak over heeft gemaakt. Bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie hoeft nauwelijks of niet bezuinigd te worden. Het geweld tegen treinpersoneel blijft toenemen. Dus de Spoorvakbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer boa's op de trein. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden vernielingen gepleegd. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. Een grote autofabrikant, die onder meer auto's maakt voor Peugeot en Citroën, legt een aantal Franse fabrieken voor een paar dagen stil omdat ze te weinig batterijen hebben. De vraag naar elektrische auto's die lang kunnen rijden is zo groot dat de fabrikant het niet meer bijbeent. Dat komt door de recordprijzen van benzine. Rijden en tegelijk de lucht schoonmaken. Studenten van de TU Eindhoven bouwden er een elektrische auto voor. Die vangt bij de wielen het fijnstof op dat van de banden en de remmen komt. En dat is al minder omdat de auto niet zwaar is. De studenten willen autoproducenten aansporen om bij de uitstoot niet alleen naar de uitlaat te kijken. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 16 en er staat weinig wind. Morgenochtend begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Milou Brandt.
3: Dolle dinsdag, want Milou is terug. Welkom. Hoi. Dinsdag 29 september is het de dag dat we opeens de prospectus van Anthropic in handen kregen, met daarin een ja klein verliesje afgelopen jaar.
4: It reported a $42 billion net loss in 2025, despite revenue growing 12-fold in the year to $4.6 billion. The company reportedly plans to spend $518 billion on cloud, computing and infrastructure obligations in coming years.
3: Oh ja, en een kwart van het hele document was een soort waarschuwing voor de risico's van AI. Nou, probeert de topman investeerders juist weg te jagen? Dat hoor je in deze aflevering.
5: En je hoort ook over Arcadis, het ingenieursbureau dat tekent zijn toekomst uit zonder de overname uit Canada.
6: We're making deliberate and disciplined portfolio choices that will help us improve the quality of earnings and compound returns over time, building a long-term sustainable value.
5: Ja, er wordt flink in het bedrijf gesneden en de ambities zijn groot, maar zijn ze groot en concreet genoeg? Ook dat zometeen.
3: En we vertellen je over de redding van Novo Nordisk, aldus Novo Nordisk. En dat zijn Chinese pillen.
5: Aha, nou, de Amsterdamse beurs sloot zo'n 0,4% in de plus op 1120 punten. De grootste stijger is Besi met 4,4% en Wall Street staat in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Inberg van de Aandeelhouder. Dag Nico.
7: Goedemiddag.
3: Goed dat je er bent, Nico. Ik wil gelijk beginnen en dat doe ik met Shein. Dat is nu eindelijk een paar weken genoteerd aan de beurs van Hongkong. En tot zover dan ook het goede nieuws. Want het aandeel verloor al 35% van zijn waarde na een toch al teleurstellende beursgang. Waarvan vandaag een kleine 11%. En dat heeft alles te maken vandaag met de eerste kwartaalcijfers van Shein.
8: Shein's net profit was down 67% compared to the same time last year, which was a little bit worse than analysts had expected going into these numbers.
3: Ja, die cijfers die waren onder de verwachting. Verkopen daalden terwijl ze hun prijzen verhoogden. Maar ook in de advertentieuitgaven werd gesneden. En dat is dus te zien gelijk. Waardoor de operationele winst halveerde. En dat is allemaal niet leuk om te horen. En vandaar dat flinke verlies op het aandeel vandaag.
5: Ook niet leuk is om te horen is dat er ruzie is. Ruzie in de tent bij Farming. Of, zoals zij het zeggen, een verschil van inzicht over de strategie. Ja, topman Fabrice Chouraqui en de Raad van Commissarissen concludeerden gezamenlijk dat ze onvoldoende op één lijn zaten, met als gevolg dat de topman per direct vertrekt bij het Nederlandse farma- en biotechbedrijf. Nou, nog geen 2 jaar was hij CEO, maar in die korte tijd heeft de koers toch wel alle hoeken van de kamer gezien. Chouraqui die schoot begin vorig jaar echt uit de startblokken toen hij aantrad, met beter dan verwachte resultaten, een reorganisatie op het hoofdkantoor in Leiden, waar beleggers ook wel blij mee waren. Begin dit jaar

0: Daar kostte een aandeel daardoor €1,78. Maar ja, daarna keerde het tij. De omzet van een belangrijk medicijn viel tegen. Gisteren is Pharming gesloten op 92 cent. Ja, met dit plotselinge vertrek zijn beleggers natuurlijk niet erg gerustgesteld. Het aandeel verloor vandaag 3,7%. Ja, Nico, meestal niet zo goed teken, hè, dat een CEO zo plots vertrekt.
1: Nee, inderdaad niet. We weten ook niet precies wat er aan de hand is. Voor mij was je wel een paar weken geleden, kwam je al niet opdagen bij een conferentie in New York. Ze zeggen er helemaal niks over. Het is alleen dat ze uit elkaar gaan en dat ze op zoek gaan naar een nieuw iemand. En ik denk, je zag het natuurlijk ook bij hoe heet dat bedrijf in Amerika, MongoDB. Daar ging ook opeens de CEO weg. Die hadden heel snel de oude CEO van stal gehaald. Dus ja. Misschien is het een goed moment om Simon de Vries, de oude CEO en eigenlijk Mr. Farming, om die weer
0: af te stoffen.
1: Op het toneel te zetten.
2: Ja, een spuitje te geven en weer terug erin te zetten. Maar is dat, kan dat het tij dan nog een keer keren?
1: Nou, dat weet ik niet. Kijk, er is hier van alles aan de hand. Maar Pharming heeft in principe twee medicijnen. Eentje loopt goed. Dat was altijd een beetje een tegenval eerder dit jaar, omdat er een andere medicijn in de markt kwam. Maar dat komt wel weer goed. En die andere, die heeft tijd nodig, maar die gaat wel heel erg goed. En dat is een uniek medicijn. Die heeft geen concurrentie. En dat heeft tijd nodig. Daar zoeken ze ook nieuwe markten voor. Nou, dat kost gewoon een paar jaar. En deze chirurg Wiet, die lette in het begin heel goed op de kosten, want het was een beetje uit de hand gelopen in het begin. Dus dat deed hij heel erg goed. Maar had wel een paar tegenvallers met die andere medicijnen. Dus dat moet ook even door de markt. Maar op zich, kijk, ze hebben een behoorlijke kas met geld. Ze hebben goede omzet. De kosten waren wat hoog, maar daar werd er wat aan gedaan. Dus ja, er komen wel dingen aan. Dus dat heeft gewoon wat tijd nodig.
2: Goed, we zullen erop wachten. Tot die tijd een andere farmaceut dan. Ik wil nog even terug naar vorige week. Toen had Novo Nordisk het er maar al te moeilijk mee om beleggers enthousiast te krijgen. En ze verliezen daar in rap tempo de strijd met concurrent Eli Lilly op het vlak van obesitasmedicatie. Maar ze doen nu nog een poging in het terugwinnen van het vertrouwen van beleggers. Ze kopen namelijk medicatie uit China in de vorm van een licentie voor obesitaspillen. Een licentie waar ze $2,6 miljard voor neertellen. Daarmee mogen ze in zo ongeveer alle markten behalve China dat medicijn gaan verkopen. Nou, succesvol vinden beleggers het nog niet helemaal, want de koers beweegt uiteindelijk nauwelijks.
0: En straks hebben we het over de prospectus van Anthropic, die is uitgelekt. Maar dat is niet het enige dat prematuur het daglicht ziet. Ik weet niet wat er in het water zit, maar er lekt van alles uit. Want ook belangrijke punten uit een box 3-brief van de minister van Financiën, Eelco Heijnen, die zijn uitgelekt. Ja, die gevraagde en fel bekritiseerde aanwasbelasting, die is dus van de baan. In die brief lezen we dat al vanaf 2028 er een vermogenswinstbelasting komt. Nou ja, dat levert wel weer een gaatje op in de begroting. Maar dat gat, dat wordt dan weer gedicht door het belastingvrije rendement flink te verlagen van 1800 naar €1000. Met als gevolg dat er honderdduizenden box 3 belastingplichtigen bijkomen. Nou, is dat ook weer opgelost.
2: Mooi zo. Gaten en lekken en dichten en plamuren. Nou, leuk. Straks hebben we het over Arcadis. Dat beloofde echt beter af te zijn zonder over te worden genomen. Sterker nog, ze willen zelf op overnamepad.
0: En over een beursgang die op het allerlaatste moment wordt uitgesteld.
2: Maar eerst naar Anthropic, want opeens was hij daar. De prospectus voor mogelijk de grootste beursgang ooit. Reuters kreeg hem te pakken. Voor $2 biljoen wil Anthropic na de Amerikaanse midterms naar de beurs. En nu kunnen we dan eindelijk kijken waar al die beleggers hun geld in zouden gaan steken.
0: Ja, nou, let op. Het draaide vorig jaar $42 miljard verlies. Ja. Je zei het al even. Waarvan een deel wel boekhoudkundig is, dat moet erbij gezegd. Maar toch, Anthropic is nog verre van winstgevend. Operationele uitgaven vorig jaar $12,7 miljard, waarvan de helft naar chips, servers en de energie ging die nodig is om de AI-modellen te draaien, maar ook om ze te ontwikkelen. Ja, en de omzet die blijft nog wel flink achter wat dat betreft. Vorig jaar verkocht Anthropic voor $4,6 miljard aan licenties en abonnementen op zijn software. Maar er was meer.
3: Its prospectus poses the risk of catastrophic or existential risks to humanity. They devoted roughly 80 pages of the 261-page main body of its prospectus laying out risk factors. That's nearly twice the 48 pages it actually used to describe its business.
0: Ja, straks die apocalyps, Nico. Eerst nog even het financiële plaatje. Want Anthropic wil de komende jaren ook nog $518 miljard uitgeven aan rekenkracht. Ik zat te denken, ja, kunnen ze daar ooit tegenop met de omzet?
1: Nou ja, dat zal uiteindelijk wel moeten. Het is natuurlijk wel zo dat zij de omzet die ze draaien, maken ze enorm hoge winst op. Ze hebben 2 weken geleden al gezegd van, wij zijn eigenlijk heel erg winstgevend. Toen hebben ze de kosten niet meegerekend. Dat was een
2: beetje... Ja, zo kan ik het ook. Maar, de kosten niet meerekenen, ja, en dan maar, zeg maar, ik ben heel winstgevend.
1: Ja, het is natuurlijk wel zo dat deze bedrijven hebben, als alles draait, hebben ze enorm hoge winstmarges, is de bedoeling.
0: Ja, 50% las ik, hè?
1: Hoeveel?
0: 50. Dat je om het draaien, ik denk 50, ja.
1: Netto winstmarge misschien 15%, operationeel 80. Dus we moeten even kijken hoe dat precies uitpakt. Maar ze hoeven niet dus een extreem hoge omzet te hebben. Omdat ze van de omzet die ze halen, maken ze heel veel winst, is de bedoeling straks. Dus, ja. Maar goed, het is een enorme sloot geld die er eerst in moet. En om die datacenters op te bouwen. En ja, dat moet wel eerst even betaald worden allemaal.
0: Ja, maar wat is dat, precies dat boekhoudkundige verlies waar ze het in de prospectus over hebben?
1: Ja, hou me even te goed. Ik ben geen accountant. Dus, maar wat ze heel vaak doen met die bedrijven waarvan de aandelenkoers hard oploopt. Die hebben vaak optiepakketten beloofd aan werknemers. Die hebben financieringsinstrumenten uitstaan. En als die aandelenkoers oploopt, dan moeten ze eigenlijk eigen aandelen inkopen om die aandelen uit te geven aan hun werknemers. En omdat die aandelenkoers, tenminste die virtuele aandelenkoers, zo enorm hoog staat. Hè, want ze gaan uit van 2000 miljard. Dat moet allemaal nog gebeuren natuurlijk. Betekent dat zij die instrumenten die ze uitgeven, daar moeten ze heel veel op papier op afboeken. Die worden gewoon aandelen gegeven, dus die mensen gaan het gewoon in de markt verkopen. Dus het kost hun niks, maar boekhoudkundig is het wel een behoorlijke min.
0: Nou, als jij niks verder kunt als aandeelhouder, dan kun je altijd nog als boekhoudkundige aan de slag, hoor, denk ik, Nico. Maar het gaat veel over dat verlies, hè. Maar we zien ook wel een 12-voudige omzetgroei in 2025, naar 4,6 miljard dus. Tweede kwartaal dit jaar al 11,5 miljard. Ja, dat is toch wel veelbelovend als ik daar zo naar kijk. Hoe zie jij dat?
1: Ja, het gaat enorm hard. We zagen vandaag ook de cijfers van OpenAI. OpenAI die deed ook een duit in het zakje. Die hebben natuurlijk hun IPO uitgesteld, maar die zitten nu op een run rate. Hè? Dus als je de huidige omzet keer 12 doet, zou ik maar zeggen, van 70 miljard. Volgens mij zit OpenAI, ik dacht rond de 65 miljard ongeveer. Dus het gaat wel heel erg hard met die groei. En denk ik ook wel enigszins logisch als je kijkt hoe iedereen met AI omgaat en hoe iedereen er gebruik van maakt. Dus het is iets wat niet meer weggaat. Je gaat het alleen maar meer gebruiken als je weet hoe het werkt. Dus ja, ik denk dat die omzet wel hard gaat. En waar die dan precies gaat landen straks is natuurlijk de grote vraag. Maar de groei zit er voorlopig nog wel even heel goed in.
2: Als je dit zo ziet, hè, Nico, is dit dan een interessant financieel plaatje om als belegger in te stappen bij zo'n beursgang?
1: Nee, absoluut niet. Het is, kijk, 2000 miljard is echt een hele hoop geld. En als je kijkt naar de omzet nu, ja, er moet nog heel veel gebeuren. Het is denk ik ook niet alleen dat, maar we kijken ook een beetje naar de concurrentie natuurlijk, hoe het allemaal gaat. Ja. 2 weken geleden was het akkefietje met die veiligheid. Hè, dat ze zeiden van dat OpenAI en deze jongen, weet je, Dario Amodei begonnen te janken over dat het zo risicovol was allemaal. Het idee was een beetje van, nou, dat roepen ze omdat ze willen dat Amerika de regering een beetje gaat reguleren, zodat de rest er niet bij kan met een open source modellen. Ik denk het allergrootste risico is dat, want AI, dat gaat allemaal door. Dat gelooft iedereen wel, maar wie gaat precies die race winnen? Wat komen er andere modellen? Wat doen de Chinezen? Komen er goedkopere modellen? Er zijn iets van mij, ja, rond de 400 van die language modellen. Dus of zij het gaat winnen, is natuurlijk nog maar de vraag.
2: Ja, nou zeg je het al inderdaad. Ook dat risico voor de mensheid kwam ook in deze prospectus weer naar boven. Sterker nog, er werden 80 van de 260 bladzijden aangeweid. Ja, is ook een beetje raar om dat allemaal in je prospectus te gaan zitten zetten, toch?
1: Ja, maar het moet er allemaal in staan. Kijk, dit is advocatenwerk. En dat is het goede nieuws van AI. Want dit kan je tegenwoordig in 5 minuten doen. In plaats van 3 weken. Met 200 advocaten. Ja. Dus je zegt gewoon van, zoek alle risico's op. Zet ze netjes in lijn en dan zijn we klaar. Dus ja, ze zetten dat met IPO's altijd. Hè. Ik heb heel veel prospecten ze gelezen en dan zie je, het is altijd 300-400 kantjes met allemaal waarschuwingen, risico's, noem maar op. Ze moeten alles noemen, want dan kunnen ze een jaar later zeggen, het stond in het prospectus.
2: Ja, maar dus, als we aan dat ene probleem 80 bladzijden worden gewijd, dat klinkt ook een beetje als een soort juridisch moeras waar je misschien in gaat begeven.
1: Ja. Uiteraard, maar het is net als op internet met de voorwaarden die je moet lezen. Niemand leest die voorwaarden en dit gaat ook niemand lezen. Het is alleen dat voor hun dat zij over een paar jaar kunnen zeggen, als het misgaat, van ja, we hebben je wel gewaarschuwd.
2: Hoe staan ze nou voor in vergelijking met OpenAI, als je nou naar het totaalplaatje kijkt?
1: Ja, ik neig toch licht naar voordeel voor OpenAI nu. Kijk, wat je ziet is dat die modellen die gaan zich steeds vernieuwen. Ze zijn aan het ontwikkelen natuurlijk heel erg hard met duizenden mensen. Nou, we hebben nu Muse van Facebook, van Meta. Ja. Dat is nu de koploper, die is het meest gedownload. 2 weken geleden was het Astra 6 van OpenAI. Dus Anthropic was daarvoor eigenlijk de leading lady, hè, met de Claude. Dus het is een beetje stuivertje wisselen. Maar de laatste tijd, je ziet toch wel... van de week had je weer Elon Musk, die zei van nou, over een half jaar dan zijn wij de nummer 1. Dus het wisselt heel erg. Je moet zorgen dat je in de kopgroep blijft, want ze moeten nog heel veel geld ophalen. Dus die IPO moet lukken straks. Maar ik denk dat OpenAI toch wordt onderschat en dat daar best wel heel veel gebeurt. En dat die kwamen vandaag ook met dat nieuws van die 70 miljard run rate. Dat daar ook wel heel veel zit aan te komen.
4: BNR Beurs.
2: Nou, waar beleggers er in ieder geval niet enthousiast op worden, is bij Arcadis. Het overnamebod door het Canadese WSP werd ingetrokken. En nu moest topvrouw Heather Polinsky bewijzen dat ze het ook zonder WSP konden. En dat ziet er als volgt uit. Een ontslagronde van 1000 banen. De Chinese tak en het merendeel van de architectuuractiviteiten gaan in de verkoop. En Arcadis gaat ook op overnamepad, zegt de CEO tegen collega Jorik Simonides.
5: We have a portfolio of organizations that we work with or talking to, and that creates a real great opportunity for us to have a lot of confidence in our ability to integrate and grow quickly on the back of the acquisitions.
2: En daar zegt ze ook dat de waarde van Arcadis binnen 1 tot 3 jaar het bod van WSP moet hebben overtroffen. Nou, dan zou je denken flinke plannen, maar Gerben Everts van de VEB heeft toch nog wel zijn bedenkingen.
6: We hebben iets te bewijzen als je WSP afwijst, wat toch een heel mooi groot wereldwijd concern zou zijn geweest met een hogere prijs voor de aandeelhouders, dan heb je een goed verhaal nodig. En of dit voldoende is, we zien het aan de koers. De markt reageert nog niet overtuigend.
2: Ja, ook beleggers hebben namelijk hun bedenkingen, want het aandeel daalde ruim 2% vandaag. Ze hebben in ieder geval wel ambitie, Nico, dat overnamebod overtreffen in een paar jaar tijd. Is dat genoeg ambitie?
1: Ja, ik denk het wel. Kijk, je zag afgelopen week toen Arcadis bekend maakte dat ze definitief niet zouden ingaan op het bod, dat de aandelenkoers nauwelijks daalde. Het bleef een beetje hangen op die 40, 41 euro. Nou, de 51,5 is natuurlijk ook niet zo heel ver weg. Laten we eerlijk zijn, het was ook geen knock-out bod. Arcadis heeft al boven de 60 gestaan in het verleden. Best een mooi bedrijf, met potentie. Dus ja, 51,5 was ook niet echt dat je zegt van nou jongens, daar gaan we volop in. Maar als je met elkaar in gesprek gaat, dan was er natuurlijk wel de mogelijkheid geweest voor Arcadis om te zeggen van joh, we willen best iets doen, maar dan moet je wel even met een normaal bod komen. Dus richting 55, 60 euro, dan hebben we het tenminste ergens over. Dus ja, maar ze zijn nooit in gesprek geraakt, dus dit blijft nu een beetje hangen, die 51,5. En voor Arcadis is het goed, want dit is voor hun inderdaad de lat waar ze nu overheen moeten springen de komende 2 tot 3 jaar. En dat is op zich wel te doen, denk ik.
2: Ja, nou, die architectuuractiviteiten die willen ze grotendeels vanaf. Ze gaan dus ook die ontslagronde uitvoeren. Nou, daar zegt Gerben Everts van de VEB dus het volgende nog over.
6: Ik denk dat de route die nu wordt ingezet, en een beetje met WSP als katalysator achter die beweging, je moet andere keuzes maken. En dat ze de architectuur en de Chinese activiteiten verkopen, hopelijk tegen een goede prijs, maar echt inzetten op die datacenters, die chips, die biotechnologie, ja, dat is wel de toekomst. Dat is de nieuwe economie.
2: Ben je het met hem eens, Nico? Is dit de way to go voor Arcadis?
1: Ja, ik denk wat ze gedaan hebben is allemaal niet onlogisch. Ze hebben natuurlijk eerder al gezegd met de halfjaarcijfers wat ze ongeveer wilden doen. Nou, nu wordt even de puntjes op de i gezet. Ik vind ook wel dat, want er zit net een nieuwe CEO, Amerikaanse mevrouw Heather Polinsky. Ik heb vandaag een stukje van die presentatie gezien en die doet het wel heel goed. Legt goed uit wat ze willen. Dat als jij nieuw begint bij zo'n bedrijf als Arcadis. Arcadis was stond een beetje bekend als een beetje een woke bedrijf, zou ik maar zeggen.
0: Woke?
1: Waar veel, ja, een beetje woke, een beetje veel geld wegging aan allerlei
2: ESG, duurzaamheid,
1: frivoliteiten. Terwijl wat je in Amerika vaak ziet is dat bij bedrijven veel beter wordt gelet op de winstmarges, weet je wel, de zweep erover. Dat dit voor haar een hele mooie gelegenheid is om het bedrijf wat meer in lijn te brengen. Ook om te zeggen met de stok achter de deur van WSP. Zeggen van nou, we doen dat niet, maar we moeten het nu zelf laten zien. We moeten gaan leveren, dus we moeten nu echt wat gaan doen. En nou, dan kijken we die ontslagen. Hè. Dat zijn met name, denk ik, banen op kantoor. Een beetje ja, middelmanagement, mensen die vooral vergaderen met elkaar. Die geen uren schrijven, zoals dat bij Arcadis ja, gewend is met de mensen in het veld. Dus ja, het wordt echt nou ja, de zweep gaat er ook een beetje overdreven, maar het wordt wel echt even goed ja, de dingen strak getrokken. En ja. Dat was misschien ook wel nodig.
2: Ja, als reden gebruiken dat je anders misschien wel nog zo'n overnamepoging ja, achter je aankrijgt. En dat wil je niet. Ze willen zelf op overnamepad, zegt ze nu. Wie zijn dan de kandidaat? Is dat een grote partij? Moeten ze meerdere kleine overnames doen? Wat denk jij?
1: Ja, ze hebben een beetje gekeken naar welke sectoren het goed doen en welke niet. Gerben en Evert zei dat net ook al. Dat klinkt hartstikke logisch. Ik bedoel, datacenters, ja, daar valt de komende jaren natuurlijk heel veel omzet te behalen. Dus ja, daar moet je zijn. En dan moet je kijken wie daar goed in is. Nou ja, dat is ik denk niet dat ze nu al bedrijven op het oog hebben. Je moet je voorstellen, Arcadis is ook groot geworden, de overnames. Als je kijkt, ik heb de afgelopen week een artikeltje geschreven. En sinds 1990 hebben ze 61 overnames gedaan. Dus dat hele bedrijf hangt aan elkaar van de overnames. Dat is één grote overnameverhaal.
0: Zijn er twee per jaar?
1: Dus alleen ze... Ja, inderdaad. Nou ja, dat is, kan je zeggen, nu is het niet heel veel. Maar een overnames zijn daar heel normaal. Om gewoon kleinere bedrijven erbij te nemen. En die gaan met jou mee, zeg maar, in de markt waar jij zit. En zo word je groter en groter en groter. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat zij overnames willen doen in de sectoren waar ze willen groeien. Dan groei je vanzelf. En dat je sectoren of divisies waar het niet zo lekker gaat, denk van nou, dat doen we dan weg, want daar zijn de winstmarges lager, zodat we uiteindelijk gemiddeld gezien hogere winstmarges krijgen. En dus, en daar is het om te doen, een hogere beurswaardering.
4: BNR Beurs.
2: Dankjewel Milou voor dit rekenkundige wonder.
0: Ja,
2: dat je
0: om en nabij. Goed,
2: laat ik eens gaan rekenen op Wall Street. Gelukkig hoef ik daar alleen maar getalletjes op te lezen. Daar staat alles in het rood. En dat is als volgt: de Dow Jones 0,6% omlaag. De S&P 500 0,3% eraf. En de Nasdaq 0,2% eraf. Nou, ik dacht eigenlijk, Milou, misschien moeten we iets van vormgeving maken voor het droeftoeteralarm. Zoiets,
0: ja,
2: dacht ik.
0: Want?
2: Dat zou bijvoorbeeld goed passen bij het aandeel Unicure. Dat is een biotechbedrijf uit Amsterdam. Met een notering aan de Nasdaq. En dat aandeel staat 37%. In de min. Na tegenvallende resultaten van hun medicijn. Dat is een gentherapie voor de ziekte van Huntington, wat dan weer de afbraak van hersencellen is. Nou, die therapie die blijkt minder effectief op de lange termijn. En daarom verwachten analisten dat de Amerikaanse toezichthouder geen goedkeuring voor het medicijn gaat leveren.
0: Nou, dat is treurig nieuws. Laat ik dat voorop stellen. En over droeftoeters gesproken. De baas van Amerika's grootste bank, JP Morgan Chase. Ja, die kan het eigenlijk niet langer aanzien dat arme kleine Europa dat niet meer mee lijkt te komen op het wereldtoneel. En van meneer Trump altijd in de hoek moet staan. Nou, Jamie Dimon, die is het zat. Hij gelooft nog wel in één groot, sterk westers blok. Getuige zijn pitch in de Wall Street Journal, waarin hij betoogt dat de VS en Europa weer moeten samenwerken. Ik citeer: als Europa belangrijke economische en militaire hervormingen uitvoert, dan moeten de VS one big, beautiful economic and free trade agreement met ze sluiten.
2: Mooi in. Ja. Proza ook weer.
0: Ja, ja. Het zou een gamechanger zijn, ook nog een geopolitieke en economische home run die de kracht van de westerse wereld bestendigt voor de komende 250 jaar. Ja, aan superlatieven geen tekort. Ik zeg, ja, vrijhandel, goed idee sinds de 19e eeuw. En ik had ook niet verwacht dit te zeggen, maar misschien moeten we eens naar bankiers gaan luisteren.
2: Misschien gaat Jamie Dimon wel de politiek in als hij dit soort dingen blijft roepen.
0: Mijn stem heeft hij.
2: Ik wil nog even naar een aandeel dat er nog niet is en wel bijna had moeten zijn, maar ja, waar je toch nog even op moet wachten, en dat is dat van Aura. Dat bedrijf dat slimme ringen maakt, een soort gezondheidsgadget. Nou, Aura wilde deze week naar de beurs. Zou zelfs vandaag of morgen gaan gebeuren, was het gerucht. Maar last minute is de hele boel uitgesteld.
7: Company citing uncertainty in the IPO market. It looks like they would have ultimately had relatively strong demand at the lower end of the valuation. That seems to be why they have pulled this IPO.
2: Ja, het lijkt er dus op dat de interesse aan de lage kant was. Al zeggen ze zelf dat de vraag wel echt sterk was. Maar het was toch een slecht moment om de IPO te doen. Dus ze hebben hem alsnog uitgesteld.
0: Helder. Nou, dat was de dinsdag. Daaruit volgt dat het morgen woensdag is. Wat staat er op de agenda? Nou, let op. De week gaat doormidden met de kwartaalcijfers van Micron. Vorige keer verraste de chipmaker nog met enorm positieve resultaten. Voor dit kwartaal wordt op een omzet van 50 miljard gemikt. Meer dan analisten verwachten. Gaan ze dat ook halen? Nou, de koers staat al ruim 230% hoger dan begin dit jaar. Dus de verwachtingen, die zijn hoog gespannen. Verder vooral veel macrocijfers over BBP-groei in de VS, maar ook inflatiecijfers van de grote Europese jongens, Duitsland, Frankrijk, Italië. Hoe gaat het met de wereld? Einde van de dag, dan weten we het. En ook opvallend, een buitengewone aandeelhoudersvergadering bij Avantium. Het chemiebedrijf heeft geld nodig en wil extra aandelen uitgeven, vooral om de opstart van een nieuwe fabriek te bekostigen. Maar ja, een lagere omzet in de eerste helft van dit jaar, een koersdaling van een kleine 30% sinds de start van dit jaar, gaan de aandeelhouders akkoord. Nou, niet iedereen zal daarom zitten te springen. Kan nog spannend worden.
2: Nou, dit was de BNR-beurs van dinsdag 29 september... over de leading lady die bij Arcadis aan de top is. En ik wilde zeggen, ja, de leading lady van ons, dat was Nico Imberg van de aandeelhouder. Dankjewel weer.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik dacht twee keer dat je het over mij had, maar dat was niet zo.
1: Dat hoop ik ook eerlijk gezegd.
0: En luisteraar, bedankt voor het luisteren. Daar doen we het natuurlijk uiteindelijk voor. Abonneer je en dan mis je de volgende aflevering niet. En dat is morgen. Tot dan.
2: Tot morgen.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
1: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
4: Dat is major. Dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt game-changing, hoor.
3: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
5: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
3: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij meerdere steekincidenten. Kort na elkaar werden er 3 gemeld op verschillende locaties. Volgens de Gelderlander was er vlak daarvoor een grote ruzie. De politie is in grote getale aanwezig. Er zijn 3 mensen aangehouden. CDA en D66 willen dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet groeit naar 500.000 vluchten. De luchthaven mag pas weer groeien als de herrie voor de omgeving is afgenomen. De partijen wijzen op een advies van de Raad van State. Daarin staat dat het te onzeker is of de geluidsoverlast ook echt daalt. President Trump wil binnen een paar dagen een AI-adviseur aanstellen. Dat zei hij na overleg met een paar grote techbedrijven, zoals Anthropic. De laatste tijd neemt de kritiek over de gevaren van AI toe, maar Trump blijft erbij dat de sector vooral zichzelf moet reguleren. De provinciale weg in het Drentse Zuidwolde, waar een ernstig ongeluk gebeurde, blijft tot de ochtendspits dicht. Volgens Rijkswaterstaat is er schade aan het asfalt en de vangrail. Bij het ongeluk kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. 4 andere betrokken bestuurders raakten niet gewond. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Overdag wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het gaan regenen. En dat was het ANP-nieuws.
9: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
10: Als dat boekenonderzoek eenmaal gestart is, dan krijg je elke dag, nou gemiddeld, 150 vragen van een partij als KPMG.
11: Als ik een verkoper bijsta, krijg ik wel echt altijd de vraag, waar denk je aan? Dan noem je eigenlijk nooit een bedrag, maar je geeft wel vaak iets van een richting.
10: Ik kijk er wel op terug als een bijzondere en een ongelooflijk leerzame tijd en ook mooie bevestiging.
12: Ze staat aan het hoofd van een koeltechniekbedrijf uit Amsterdam-Noord. Ze houden daar bier, vaccins en al het andere dat koud moet blijven al bijna een eeuw op temperatuur. Al die jaren opereert het bedrijf zelfstandig. Tot in 2024 ineens de telefoon gaat. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is José Comen van IJskoud. Die vertelt over de deal van haar leven.
10: De deal van mijn leven was dat wij in 2024... ons bedrijf IJskoud BV hebben kunnen verkopen. De aandelen hebben kunnen overdragen aan de Noorder Climate Groep.
12: En dat was na 20 jaar bouwen, hè?
10: Ja, het bedrijf bestond al wel, hè. Dus wij hebben het in 2003 overgenomen en verder uitgebouwd. En kunnen verkopen. Dus.
12: En bij een koeltechniekbedrijf denk ik aan installateurs die dan airco's komen installeren. Alleen dat is niet helemaal jouw businessmodel, toch?
10: Nee, dat klopt. Wij zijn een koeltechnisch installatiebedrijf. Dat wil zeggen dat wij veel doen in koel en vriezen, echt. Ja, ik zeg, het is heel breed. Van een biertje bij Café Nol wat koud moet worden, tot een overledene in Westgaarde. En alles wat ertussenin zit wat koud moet, dat kunnen wij koud maken. En dan is ons businessmodel vooral gericht op service en onderhoud en al het werk wat daaruit komt.
11: Nou ben je heel lang zelfstandig gebleven als bedrijf. Vanaf welk moment ben je gaan nadenken over een overname? Of is het toevallig op je pad gekomen?
10: Ja. Nou ja, weet je, op een gegeven moment heb je een bepaalde leeftijd en dan word je regelmatig gebeld van, joh, willen jullie niet zo onderhand stoppen? En in onze branche was het, in de airco-business werden heel veel bedrijven werden verkocht. Maar wij hebben veel meer een niche-markt, hè, dus wij zijn veel breder dan alleen airco's. Dus wij hadden niet zoveel mensen die, of grote partijen die in ons geïnteresseerd waren. We hebben wel eens met één of twee partijen gesproken, maar die wilden dan echt ons kopen en dat wij onze naam zouden verliezen. Dat wilden we niet. Ze waren er nog niet heel erg actief mee bezig. Wat ik wel heb gedaan is, ik had er voor mezelf een soort 3-jaren strategie gemaakt. Ik heb ooit van iemand geleerd, je moet 3 jaar voordat je verkoopt, moet je al beginnen met erover na te denken. Doordat je zo'n magazine maakt, ga je heel erg nadenken over, wat wil ik dan vertellen? Wat is mijn verhaal? Hoe ga ik mezelf
12: naar buiten brengen? Is dat een soort pitch deck met een gelikte cover?
10: Ja, nou, maar dan het verhaal, het menselijke verhaal. Wij zijn een servicebedrijf, dus, en onze waarde zit hem vooral in hoe wij ons gedragen tegenover onze klanten. We hebben heel veel onderhoudscontracten. En eigenlijk begint het verkopen van je bedrijf natuurlijk al met de relaties die je met je klanten opbouwt. Dat zijn de waarden. Dus wij hadden heel veel langdurige contracten. En ik wilde gewoon eigenlijk vertellen van, waarom zijn die klanten nou zo lang klant bij ons? Wat doen wij dan? En waar ligt echt onze waarde?
12: Langjarige klanten, David, dat is voor een M&A-partij, is dat wel een pluspunt?
11: Ja, is een enorm pluspunt. In iedere deal wordt daar ook heel nadrukkelijk naar gekeken. Hè. Hoe is je relatie met de klant? Wat voor contracten zitten daarin? Heb je vaak nog een onderscheid in, is het recurring of niet? Maar niet ieder contract is per se recurring. Maar dan heb je ook nog recurring by nature. En dat zegt eigenlijk, er ligt misschien geen contract onder, maar we kunnen wel laten zien dat klanten jaar op jaar klant blijven. En dat is voor kopers natuurlijk veel waard.
10: Ja, nou, en wij hebben echt alleen maar contracten waar we waarde aan leveren. Dus, en sterker nog, we werken niet eens voor niet-contractklanten. En wil je bij ons een contract afsluiten, moet je aan heel veel voorwaarden voldoen. Dus we hadden wel een verhaal te vertellen. We doen het altijd een beetje anders dan anderen. En,
12: zullen we even naar het moment waarop jij in de zomer van 2024 wordt gebeld?
10: Ja.
12: Wie was dat?
10: Dat was een bekende waar ik les van had gehad op Nijrode. En hij kende ons bedrijf. Hij belde mij wel eens vaker op, ook over andere gegevens vanuit de branchevereniging waar ik in het bestuur zit. Dus wij hadden goed contact. En hij zegt, José, ik heb een partij, een Zweedse partij, die heeft ijskoud op de shortlist staan. Die hadden al onderzoek gedaan in Nederland door KPMG. En wij stonden op de shortlist omdat ze heel graag een servicebedrijf wilden overnemen.
12: Alleen dat moment was net een beetje, de timing was wat ongelukkig, toch? De
10: timing was heel ongelukkig, want we waren een maand daarvoor gehackt als bedrijf. Dus dat betekende dat onze hele boekhoudschijf, die was dicht, gesloten. En wij konden daar niet meer bij.
12: Ja, dan kun je ook geen boekenonderzoek doen. Dat moet je eerst oplossen.
10: Ja, dat dacht ik. Dus ik zei van, nou leuk Ger, bel in het najaar nog maar eens terug. En een poosje later kwamen er twee monteurs naar mij toe. Ik denk zelf de maand. En die zeiden, José, we willen voor onszelf beginnen. En we nemen ontslag. Twee hele goede monteurs. Het was een slecht jaar dat jaar. En monteurs zijn je waarde. En toen zei ik tegen hun van, waarom nemen jullie ijskoud dan niet over? Ik ben benaderd en wij hebben ook ooit ijskoud overgenomen van de vorige eigenaar. Hebben jullie dan geen interesse? Wat willen jullie? Willen jullie ZZP'er? Nee, we willen wel een groot bedrijf. Nou, laten we eens praten. En toen dacht ik van, oké, ik heb een telefoontje gehad van Ger. En ik heb hier twee mannen die misschien wel wat langer bij ons willen blijven als ze de kans krijgen om ooit in te stappen. Dus laten we eens allebei de sporen onderzoeken. Maar ik zat nog steeds met die boeken die niet open waren.
12: Nee, maar je hebt wel weer vervolgens contact gezocht met die Ger.
10: Bewust, omdat ik dacht, ik heb geen idee wat we waard zijn. Ik wil wel verder praten.
12: En toen is jouw man, want jij bestierde dit bedrijf samen met jouw man, die is toen naar Zweden gegaan om dat eerste gesprek te voeren?
10: Nee.
12: Oh, hoe is dat dan gegaan?
10: Nee, het eerste gesprek is gegaan op de Zuidas bij een M&A-partij. En daar kwam de directeur van Zweden, die kwam op het scherm meepraten. En er was een presentatie van hoe zag dat Zweedse model eruit, of het model een decentrale overname. Dus we blijven gewoon ijskoud. Maar we kregen wel het verhaal en de visie van de Nordic Climate Group.
12: Ja. En jouw man, hoe kwam die uit dat gesprek?
10: Ja, heel enthousiast. Maar nou moet ik zeggen dat mijn man wilde in 2015 eigenlijk al het bedrijf verkopen.
12: Ah, dus die...
10: Dus die was al wel, die dacht, hey,
12: dit is onze kans.
10: Ja, precies. Ja. Dus hij, ik doe vanaf 2015 doe ik het al alleen. Met hem alleen als technische vraagbak op de achtergrond. Dus hij was niet helemaal mijn referentiekader van, oké, we gaan even verkopen, want hij wilde al.
12: Ik vind het toch interessant, want dan meldt zich zo'n grote partij uit Zweden en dat eerste gesprek voelt dan meteen heel goed. Dan denk je, hey, interessant, David, je hoofd slaat misschien ook een beetje op hol. Wat is dan het eerste dat je doet als bedrijf en wat vooral ook niet?
11: Het interessante hier is dat zij al met haar adviseur aan tafel zat. Normaal gesproken zou ik zeggen, het eerste wat je doet is schakel er een adviseur bij aan. Dat was al zo natuurlijk. Ja, in dat geval zou ik wel kijken van, is deze stap dan, hoort die bij het plan wat we zelf als ondernemers hebben? En is dit dan de enige reële optie? Hè? Want zeker zo'n M&A-partij zou ook kunnen zeggen, dit is een potentiële koper, maar we hebben er nog een paar. Hoe was dat overigens bij jullie, José? Waren er meer opties?
10: Nee, het eerste gesprek hadden wij alleen onze fiscalist bij ons. En Henk was heel enthousiast en die kwam daarmee thuis. En toen hebben we nog een tweede gesprek gehad. Daar was ik bij. En ik ben heel erg een gevoelsmens. En voor mij voelde het ook heel goed. En wij dachten wel van, ja, dit is wel een kans die we zeker moeten onderzoeken. En toen bleek dat de Nordic Climate Group al meerdere bedrijven in Nederland had opgekocht. En dat die dat allemaal hadden gedaan met een M&A-partij. Die ons dus geadviseerd werd qua efficiëntie. Dus het derde gesprek. Toen zouden wij twee weken de tijd om alle cijfers te verzamelen. En dan zouden we binnen twee weken een bod krijgen.
12: Zo. Dat is snel.
11: Maar dat cijfers verzamelen, heeft jouw adviseur dat samen met jou gedaan, neem ik aan, of niet?
10: Dat zijn gewoon onze jaarrekeningen. En dat hebben wij gewoon zelf, onze eigen controller uit de systemen gaan.
11: En zaken als normalisaties en zo, heb je die wel meegenomen?
10: Nee, toen nog niet.
11: Oké. Okay.
12: Nee. Ja. Wel een handig, beetje. Niet handig, David? Nou, ik denk dat ik het antwoord wel kan invullen.
11: Ik doe het liever meteen. Normalisaties hebben we hier wel vaker besproken. Maar dat zijn eigenlijk correcties op je jaarcijfers. Omdat dat onder de noemer valt, eenmalig. Hè? Ja. Dus stel je hebt een keer een rechtszaak gehad en dat heeft 50.000 gekost. Dan is je winst 50.000 kunstmatig gedrukt. Want dit heb je maar één keer in de 20 jaar, ik noem maar wat. En ik vind altijd, je hebt één kans voor een eerste indruk, ook voor je cijfers. Dus het liefst stuur je meteen genormaliseerde cijfers met een goede onderbouwing door. Omdat dat ook de onderlegger is van je waardering.
10: Ik weet nu niet meer helemaal precies hoe dat tijdspad was. Ik weet wel dat we flink genormaliseerd hebben. Ja. Ergens in het proces.
12: Uiteindelijk
10: en wel voor het eindbod, zeg maar. Hè?
12: Ja, maar jij zegt voor het eindbod. Maar dat eindbod, dat kwam al... Althans, het bod kwam heel snel.
10: Ja, het eerste bod kwam heel snel.
12: Binnen twee weken?
10: Ja. En toen zeiden wij van, dat was gebaseerd op ruwe cijfers. En toen zeiden wij van, we gaan eventjes terug naar het hele, dankjewel. En we gaan weg. En toen zeiden we, nee, wij willen graag doorpraten. Dus ze wilden gelijk weer een nieuwe afspraak maken. En toen zijn wij er heel erg goed doorheen gegaan. En hebben we een M&A-partij meegenomen daar naartoe.
12: Kijk ik toch even naar David, misschien net een fractie te laat.
11: Nou ja, er is niet per se een man overboord. En dat blijkt denk ik ook hier. Want volgens mij heb je later alsnog een veel betere bieding gekregen. Maar wat ik net zei, liever doe je dat meteen in de voorbereiding. Kijk, deze koper wilde graag, dus het is allemaal goed gekomen. Maar liever meteen.
12: Ja.
10: En ik moet zeggen dat die hele periode zijn voor mij ook is best wel warrig. Door jouw vragen ben ik er heel erg over na gaan denken. Maar wij natuurlijk hadden net die hack gehad. En er komt al zo snel een partij. En we waren ook nog met onze collega's in gesprek. Dus alles liep een beetje door elkaar heen.
12: Hoe heb jij die periode ervaren? Ja, je zegt maar ook heftig dus.
10: Ja, ik heb er later EMDR op gehad, op die hele periode.
12: Oh jeetje.
10: Ja, het was en met name die hack, hè. Ik bedoel, we waren door de Lockbit-groep gehackt, dus dat was echt...
12: Je had echt letterlijk je schermen meerdere dagen op zwart, hè?
10: Twee weken.
11: En chantage.
10: Twee weken
11: zelfs.
10: Twee weken chantage. Ook miljoen nog. Dollar in bitcoins. Ja, het is feest. Dus die hack was echt verschrikkelijk. En daar vrij snel daarna kom je in dit traject terecht. Wat eigenlijk mijn slechtste jaar ooit moest worden, werd de deal van ons leven. Ja, dat is echt, het was echt een
12: maar
10: heel
12: gek jaar. Maar die Zweden die wilden toch ook weten hoe dat zat met die hack en of dat nog uiteindelijk wel goed zou komen?
10: Nee, deden eigenlijk helemaal niet zoveel.
12: Nee,
10: ze hadden al heel lang onderzoek gedaan naar ons bedrijf. KPMG had ons al helemaal doorgelicht. Hè, dus in die zin, ze gingen echt niet over één nacht ijs. En we wisten ook van, en dat weten we nu nog, van de Noorderklimaatgroep, zij nemen alleen bedrijven over die zij waardevol vinden.

0: De onderhandelingen gaan, dat hoorde je net al, behoorlijk snel. En José, die geniet eigenlijk wel van dat proces. Ja, het is allemaal best spannend. En een beetje gezonde stress komt er natuurlijk gewoon bij kijken. Maar onaardig, onaangenaam of onvriendelijk wordt het niet aan tafel.
1: Dus wij hebben nooit in dit soort heftige onderhandelingen gezeten. Ik vond eerder gênant dat de M&A-partij er nog meer probeerde uit te halen voor ons. Maar ja, het was een beetje...
0: Oh ja. Ja, want je dacht, jongens, het is wel goed zo.
1: Ja, wij voelden ons sowieso door het hele proces zijn heel erg gewaardeerd. Ze gaven ons het idee dat ze ons heel graag wilden kopen. Nou, dat wilden ze ook. We hebben eigenlijk alles wat we graag zagen, dat is gelukt. En nu zijn we 2 jaar verder.
2: Dit heb ik ook een keer meegemaakt, vrij recent, bij een deal vorig jaar. Er lag iets moois op tafel. En die ondernemers die zeiden, ja, wij zijn akkoord. Ik zei, ja,
0: kom maar door.
2: Dat is mooi, alleen ik denk dat er nog een klein beetje in zit. Ja, maar blaas je dan niet de deal op? Ik zei, nee, ik ga dat heel vriendelijk doen en heel vriendelijk proberen. En die deal blazen we niet op. Oké, ja, wij willen eigenlijk ja zeggen.
0: Ja, nou,
2: laat me mijn werk doen.
0: Ze werden toch een beetje zenuwachtig.
2: Ja, want ze wilden heel graag. Maar het is wel gelukt om daar best nog wat bij te krijgen en uiteindelijk toch iedereen blij.
0: Heb jij je fee weer terugverdiend voor hen?
2: Ja, nou, dat zeiden zij letterlijk.
0: Ja.
1: Maar dat gevoel hebben wij ook gehad, hoor, dat ze echt voor ons geld verdiend hebben. Dus ik zou ook ik zou iedereen adviseren om een goede M&A-partij te hebben, want die gaat voor jou aan het werk. Hè, en dat is heel fijn om die neemt jou de wind uit de zeilen, waarin jij het gênant vindt en stopt. En dan gaan zij nog even door. Dus dat is fijn. En ik kijk erop terug. En wat ik zei, ik had een 3-jaren-strategie. En het is in 3 maanden gelukt. En ik geloof dat op het moment dat je zelf bedenkt van ik ga dit doen, ik ga er een strategie op maken, ik ga ermee aan de slag, dan komt de mindset ook zo. En dat is bij ons helemaal zo gegaan. Dus ja, nee, ik kijk er wel op terug als een bijzondere en een ongelooflijk leerzame tijd en ook een mooie bevestiging.
2: Hey, en qua constructie, hebben jullie, je hebt het hele bedrijf verkocht, 100% van het bedrijf, maar heb je ook geherinvesteerd in de koper?
1: Ja. Ja, we mochten terug investeren. En dat hebben we gedaan. Zowel mijn man als ik hebben allebei weer aandelen. Maar ook ons kernteam. Die heeft ook aandelen in de groep.
2: Ja, mooi.
0: Dit zie je heel vaak, toch?
2: Dit is bijna altijd de constructie. Ik vind het eigenlijk ook voor iedereen slim. Vaak zijn de voorwaarden van zo'n herinvestering worden aantrekkelijk gemaakt. He, dus vaak ligt dat iets onder de verwachte marktwaardering. Dus op papier heb je dan, als je dat doet, een mooi rendement. En natuurlijk commitment, dat is voor de koper interessant. Maar ook voor de verkoper, want als je alles verkoopt, er zijn heel weinig ondernemers die het lekker vinden om, laten we zeggen, als medewerker op de payroll alleen te werken. Dus dit is wel een constructie die je vaak ziet en ook vaak wel goed werkt.
0: En dan hoop je toch uiteindelijk dat zo'n partij naar de beurs gaat? Want dan maak je toch een volgende klap.
2: Ja, dat zijn de hele grote partijen. Je hoopt in ieder geval, dat is vaak ook het plan wat erachter zit, wat met je wordt gedeeld dan als je herinvesteert, dat er binnen periode X een volgende investeerder, kan een IPO zijn, maar dat een volgende investering het boedeltje overneemt en je dus nog een keer een klapper maakt.
0: Dat verhaal van die 2 medewerkers... dat moeten we denk ik ook weer even oppakken. Want dat liep ook een beetje langs de zijlijn. Maar die zijn het uiteindelijk dus niet geworden.
1: Nee. Dus op een gegeven moment hadden wij een bod. En toen zijn we weggegaan. En toen zijn we weer met de medewerkers in gesprek gegaan. En die hebben we ook de tijd gegeven om hun verhaal rond te krijgen. Maar die bleken daar niet in mee te kunnen gaan. Dus die zijn voor zichzelf begonnen.
0: Dat stokje was voor hen simpelweg iets te ver.
1: Te ver, ja.
2: En was in de context van die deal misschien ook onhandig, of niet?
1: Was heel onhandig. Ja. Dat was ook wel een heel... Want met zo'n deal beloof je ook aan je kopende partij dat je je medewerkers meekrijgt. Maar van deze 2 wisten wij het niet zeker. Dus daar zijn we open en eerlijk over geweest. En sterker nog, we hebben met de nieuwe partij ook gesprekken gehad met hun om te kijken of we ze aan boord konden houden. Dus volgens mij is openheid en eerlijkheid is voor mij sowieso een hele belangrijke kernwaarde.
0: Dat is niet gelukt, hè?
1: Het is niet gelukt om ze aan boord te houden, maar wel gelukt om toch de deal door te laten gaan, ondanks dat, ja, dat er wat kapitaal uit je bedrijf dreigt te gaan.
2: Maar dit is wel heel goed, denk ik, wat José zegt en hoe zij handelt. Want je kunt er inderdaad maar beter transparant over zijn dan dat de koper tijdens een DD of tijdens interviews later erachter komt dat twee belangrijke mensen weggaan. Want dan heb je...
0: Dan krijg je een rotgesprek daarna.
2: Ja, dan krijg je een nieuwe situatie waarvan zij denken, waarom heb je me dat niet verteld? Mogelijk een klein vertrouwensbreukje. Maar ook, gaan we dan heronderhandelen? Zou kunnen, weet je wel. Dus je kan het maar beter eerlijk zeggen.
1: Ja, en dat is echt spannend, hè? Als je zelf het gevoel hebt van ik ben een stap aan het maken en je kent de partij wel, maar aan de andere kant is het ook kort. Dus je moet vooral op je intuïtie afgaan en heel goed voelen. Wanneer voelt het goed? Wanneer ga ik iemand informeren? En dat heb ik eigenlijk altijd open en eerlijk gedaan. Dus rust en heel goed luisteren en je niet laten gek maken, want je wil niet weten hoe, als dat boekenonderzoek eenmaal gestart is, dan krijg je elke dag, nou gemiddeld, 150 vragen van een partij als KPMG.
0: Ja, bizar, dit horen wij vaker. En maar waar gaan die vragen allemaal over, David?
2: Ja, ik wou zeggen, zeg het maar, José, ja, jemig. Ik heb letterlijk de vraag gehad, kun je het energiecontract van Nuon van het hoofd, of de algemene voorwaarden van je energiecontract opsturen? Toen heb ik gezegd, zoek het uit. Dat staat op de website van Nuon. Maar eigenlijk alles waar een handtekening onder staat, of zou moeten staan, al je actes, alle overeenkomsten die je hebt, ja, en financieel ook, maar ook alle ratio's van welke klant doet, hoeveel groeien ze, nemen ze afscheid, waar verdien je nou eigenlijk je geld? Het is...
0: Dacht je soms wel eens, wat zit ik hier te doen?
1: Nou, we hadden het net over van, was je al voorbereid om je bedrijf te gaan verkopen? Toen had ik een 3-jaren-strategie. En ik zie mezelf nog zitten op de golfbaan. Daar heb ik een controller aangenomen die eigenlijk een maatje te groot was voor een bedrijf als IJskoud.
2: Daar was je toen heel blij mee.
1: Maar dat heb ik echt gedaan omdat ik dacht van, ja, over een paar jaar willen wij verkopen. Dus ik heb echt al een jaar of 3 geleden die controller aangenomen. En nu gaat zij voor de hele groep een paar dagen werken. Is zij gevraagd om voor de hele groep te werken, omdat wij de beste controller hebben van alle bedrijven, of één van de betere. Dus een goede controller die het allemaal kan vinden en die jou heel veel uit handen kan nemen, is echt goud als je ooit wil verkopen.
0: En daar moet je dus al van tevoren, ruim van tevoren in dit geval, over nadenken.
1: Daar moet je dus echt al ruim van tevoren over nadenken. En daarom denk ik ook dat als je gewoon nog in je bedrijf aan het werk bent, dat het soms heel goed is om naast je bedrijf je te verdiepen in wat hierna. Want die tijd die vliegt en die komt gewoon veel sneller dan dat je denkt. En ik ben heel vaak naar dat soort M&A-dagen geweest. En dan als je daar zit, dan is het nog ver voor je bed. Maar het plant allemaal zaadjes. En nu denk ik, oh, die controller waarvan ik toen dacht, die weegt wel heel zwaar op mijn balans.
0: Dat was een goede investering.
2: Maar heb je deels genormaliseerd?
1: Nou, we hebben wel veel genormaliseerd, ja.
0: Maar wat je vooral zegt is dus, ga er op tijd mee aan de slag. Daar zijn ook evenementen voor, David. Ik kijk jou even aan. En die organiseer jij ook onder meer.
2: Ja, dat doe ik ook, want ik ben het helemaal met José eens. Je kunt er niet op tijd genoeg mee beginnen. En ik denk ook als je dat goed voorbereidt en je gaat helemaal niet richting een verkoop, dat je er wel een beter bedrijf van maakt. Ja, ik organiseer deze evenementen ook ongeveer 1 keer per jaar.
0: Ja, en binnenkort is er weer zo'n editie. Met een tamelijk indrukwekkende line-up, zag ik.
2: Ja, dat probeer ik wel. Dus ik probeer inhoud wel te combineren, ook met een hele interessante line-up. Meestal is Jort Kelder de host. Ja, we hebben nu 7 sprekers, waaronder Pieter Zwart van Coolblue. Marco Aarnink hebben we...
0: Hebben we hier ook in de uitzending gehad, maar ook Victor Knaap.
2: Victor Knaap komt ook. Het is een mooie line-up.
0: En is het een beetje exclusief? Ik bedoel, mag iedereen zich aanmelden? Of op zoek naar een specifieke bezoeker?
2: Nou, het is ondernemers only. Ja. Dus alleen maar ondernemers. En het is bewust een hele kleine setting. Meestal niet meer dan ongeveer 50 man. Om daarmee ook een setting te creëren waarin je echt kan sparren, ook met de sprekers.
0: En dus ook wat kennis en ervaring van hen kan tanken. Mensen yes. die daar nog naartoe willen, is er überhaupt nog plek? Of?
2: Nou, minimaal. Maar als mensen dat echt heel graag willen...
0: Jou ze... even opzoeken op LinkedIn.
2: Ja, dat we dat doen. Ja.
0: Oké. José, dan wil ik jou tot slot vragen. Wat zou jij andere familieondernemers willen meegeven die ook overwegen om hun bedrijf te verkopen, misschien wel aan een grote buitenlandse partij zoals jullie dat gedaan hebben, maar uiteindelijk dus ook zelf actief blijven in dat bedrijf?
1: Nou, neem een goede controller en luister vooral heel goed naar je eigen intuïtie of het bij je past.
0: En dat zei José Comen van IJskoud over de deal van haar leven. En of je nu droomt van een exit, net bent overgenomen of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: unbelievable.
1: Unique. Oh, yes.
0: Incredible.
2: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
3: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
2: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
3: Nou, praten over tech.
2: In de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
3: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
4: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij meerdere steekincidenten. Kort na elkaar werden er 3 gemeld op verschillende locaties. Volgens de Gelderlander was er vlak daarvoor een grote ruzie. De politie is in grote getale aanwezig. Er zijn 3 mensen aangehouden. CDA en D66 willen dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet groeit naar 500.000 vluchten. De luchthaven mag pas weer groeien als de herrie voor de omgeving is afgenomen. De partijen wijzen op een advies van de Raad van State. Daarin staat dat het te onzeker is of de geluidsoverlast ook echt daalt. President Trump wil binnen een paar dagen een AI-adviseur aanstellen. Dat zei hij.
7: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Work

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Aan werken of minder.
2: Dit verhaal gaat dus niet op voor mensen met een koopwoning. En dit verhaal gaat ook niet op voor stellen die met z'n tweeën werken.
3: Toch wel met minder regelgeving, minder bullshitbanen en betere prikkels.
1: Maar die keuze, wil je meer of minder gaan werken? Ik zou het toch echt aan de mensen overlaten. En niet voorschrijven van we moeten meer of minder gaan werken.
4: Nederland is een bijzonder land. Er werken ontzettend veel mensen. In economische termen, we hebben een van de hoogste arbeidsparticipaties van Europa. En tegelijkertijd hebben we de kortste werkweek van Europa. Oftewel, bijna iedereen werkt, maar bijna niemand 5 dagen. En eerlijk gezegd is dat best goed te begrijpen. De werker gaat om 6:30, kinderen uit bed, broodtrommels, kids naar school, zelf aan het werk. Aan het einde van de dag begint dan de tweede shift. Koken, opruimen, sporten. Even nog even kijken of je aandacht kan hebben voor je partner. En dan zijn er nog de huisarts, de fysiotherapeut, de studiedagen, de ouders die een dagje ouder worden. Voordat je het weet moet je zelfs een etentje met vrienden 3 maanden van tevoren vooruit plannen. En de oplossing lijkt logisch. Als je het je kunt permitteren, ga je geen 40, maar 32 uur werken of 24. En je levert inkomen in en je krijgt er tijd voor terug. Hoeveel je werkt, dat lijkt op een persoonlijke keuze. Maar al die persoonlijke keuzes, die tellen natuurlijk wel op. Want als verpleegkundigen, leraren, technici, militairen allemaal een dag minder gaan werken, ja, dan wordt die vrije vrijdag ineens een maatschappelijk probleem. Volgens VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans kunnen we ons die korte werkweek niet langer veroorloven. Vooral de jongeren zouden eens de handen uit de mouwen moeten steken. Nederland moet groeien, huizen bouwen, de zorg overeind houden en meer investeren in defensie. En dus moet 5 dagen werken volgens hem weer de norm worden. Maar klopt het wat Brekelmans zegt? Zijn die jongeren allemaal deeltijdprinsesjes en prinsjes geworden? En als we meer gaan werken, is ons probleem dan opgelost? Waar eindigt eigenlijk onze vrijheid om minder te werken? En waar begint het belang van de economie en de samenleving? En moeten werkgevers ook niet gewoon de processen op ons werk eens grondig onder de loep nemen? Kortom, werken wij in Nederland echt te weinig? Je luistert naar het grote plaatje waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd weer op geld uit. En daarom het vrolijke duo bij mij in de studio. Macro-econoom Han de Jong, dag Han.
5: Dag Rens.
4: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mujagic. Dag Edin.
6: Dag Rens.
4: Fijn dat jullie weer gewoon lekker naast elkaar zitten. Hè?
6: Heerlijk.
4: Het is te beter dan dat jij via Teams zit via Ierland.
6: Ja, dat is niks. Hè.
4: Nou ja, niks. Maar het is fysieke aanwezigheid is ook wat.
6: Zeker.
1: Ja, economen zeggen dan, het is niet optimaal.
4: Goed, mijn naam is Rens de Jong, welkom bij het grote plaatje. Han, hoeveel werkte jij eigenlijk gemiddeld per week toen jij hoofdeconoom van ABN AMRO was?
6: Oei, weet je, voor een hoofdeconoom van een bank is de scheidslijn tussen werken en niet werken heel vaag. Want als je in het weekend economische artikelen zit te lezen, is dat dan werk of niet?
4: Oh ja.
6: Laat ik het anders formuleren. Ik ben mijn loopbaan begonnen in het onderwijs. En dat is eigenlijk is dat heel slecht. Want dan werk je heel vaak in het weekend of 's avonds. Omdat je andere, dan ben je heel flexibel. En dat is eigenlijk nooit meer verdwenen. Dus laat ik het anders zeggen. Ik kan me niet een dag herinneren dat ik mij niet met economie heb bezig gehouden.
4: Edin, ben jij ook zo'n workaholic als Han of niet?
1: Nee, ik sluit me helemaal aan bij Han. Op het moment dat je vak hebt zoals wij dat hebben, en je leest veel, dat doe je vaak in de avonduren, in weekenden. Maar elke keer dat ik in het weekend een boek ging lezen of een wetenschappelijk paper, ik heb nooit, maar dan ook nooit het gevoel gehad dat ik aan het werk was.
4: Ja, ja dat hebben meer beroepen, kan ik me zo voorstellen. Toch heel even, eigenlijk is het, denk ik, maar ja, laten we zeggen, hoeveel je werkt, is dat een persoonlijke keuze of begint dat ook een maatschappelijke keuze te worden?
1: Dat lijkt mij toch iets van onszelf.
4: Ja?
1: Ik vind het eerlijk gezegd van de zotte dat politici dit soort zaken gaan roepen, van dat er mensen meer zouden moeten gaan werken of minder moeten gaan werken. Ik bedoel, what's next? Dat we dan in de toekomst horen krijgen hoeveel uren je maximaal moet / mag gaan sporten in de week. Als je echt wil dat mensen meer willen gaan werken, dan zou ik zeggen, hanteer geen stok, maar een wortel en maak het gewoon aantrekkelijker. Dus ga de belastingen verlagen, zodat ze netto meer mee naar huis nemen. En dan kijken wat zij besluiten.
4: Ja, maar Ruben Brekelmans zegt, ja, die jongeren die hebben nog helemaal, die hebben een goede gezondheid, geen kinderen, dat die in deeltijd

0: gaan werken. Eigenlijk zegt het is een schande, want het land moet opgebouwd worden.
1: Ja, nou, ik sluit me aan bij mijn goede vriend hier aan mijn rechterzijde, Edin. In de voorbereiding, dat hebben we niet besproken, maar wat wel bij mij in het achterhoofd, eigenlijk in het middenhoofd zit, is een essay van ongeveer 100 jaar geleden geschreven door de briljante Britse econoom Keynes, The Economic Possibilities for Our Grandchildren, waarin hij voorspelt dat 100 jaar nadat hij het schreef, dus dat is ongeveer nu, het reële BBP per hoofd van de bevolking 4 tot 8 keer zo hoog zou zijn als toen. Mm-hmm. En dat is uitgekomen, spot on. En hij voorspelde ook dat we nog maar 15 uur per week hoeven te werken. Waarom dacht hij dat? Ja, zoals hij dat formuleerde was, want dan hebben we het economisch probleem opgelost. En wat hij daarmee bedoelde was, dan hebben we het schaarste probleem opgelost. Maar dat is een totale mislukking geweest natuurlijk, die voorspelling. Dus de vraag is voor mij, hoe is het mogelijk dat zo'n briljante econoom er zo naast kan zitten?
0: Want het schaarste probleem opgelost, wat bedoelen we daar dan mee?
1: Nou ja, dat we eigenlijk dat in al onze behoeftes kan worden voorzien. En dat er dus geen spanning meer is tussen, tussen vraag en aanbod. Zeg maar. Ja. Wat Keynes dus helemaal onderschat heeft, denk ik twee dingen. Ten eerste, dat werken ook een stuk zingeving aan je bestaan geeft. En ten tweede, dat onze behoeftes, die hebben zich veel verder ontwikkeld dan hij ooit gedacht had, kennelijk. Weet je, kijk, als wij zouden willen leven zoals mensen in 1930 leefden, dan hoefden we waarschijnlijk inderdaad maar 15 uur per week te werken, of nog minder. Maar als je ook een mooie auto wil hebben, een iPad, centrale verwarming, et cetera, allemaal dat soort onzinnige luxe dingen.
0: Ja, dan krijg je dit.
1: Ja, dan krijg je dit.
0: Toch heel even voor Brekelmans. Hebben we niet gewoon een probleem in Nederland, dat we eigenlijk, ja, de werkloosheid is toch weer historisch laag. Ik sprak vorige week een hele rijtje ondernemers. Ik heb de miljoenennota gelezen. Het grootste probleem in Nederland is, we hebben te weinig mensen die aan het werk zijn. We kunnen eigenlijk veel meer groeien, maar we hebben de mensen gewoon niet.
1: Nou, volgens mij hebben we de mensen wel.
2: Inderdaad.
1: Maar ze doen helemaal de verkeerde dingen. We hebben veel te veel bullshitbanen. We veel te veel regels waar iedereen maar mee bezig is. Enfin, nou wordt het wel een beetje borrelpraat misschien. Maar
2: daar
1: zijn we ook voor. Ja. Nou, daar kun jij mooi aanvullen dan, Erik.
2: We hebben natuurlijk in dit land ook een hele lange periode meegemaakt waarin relatief makkelijk ten opzichte van andere landen mensen arbeidsongeschikt werden verklaard. Ik weet nog, toen wij dat zijn dan mijn vader, moeder, mijn zusje en ik naar dit land zijn gekomen in 1992, deze maand, 34 jaar geleden trouwens. Enkele jaren daarna werd mijn vader opgeroepen door arbeidsarts van UWV. En hem werd meegedeeld dat hij 100% arbeidsongeschikt verklaard is. Want hij heeft in concentratiekamp gezeten.
1: Even voor de luisteraars die dat niet weten, Edin, jij komt uit Bosnië.
2: Uit Bosnië-Herzegovina, inderdaad. En mijn vader dacht, ik kan gewoon gaan werken. Sterker nog, ik wil gaan werken. Dus die heeft een strijd moeten voeren om arbeidsongeschiktheidsverklaring ongedaan te maken. Mm-hmm. Dat is mij altijd bijgebleven, ook later toen ik econoom ben gaan worden, zeg maar. Hoe makkelijk wij mensen afschreven in dit land.
0: Dat dan nog steeds? Want dat is 34 jaar geleden.
2: Nou ja, misschien doen we dat niet nog steeds, maar ondertussen hebben we wel honderden duizenden mensen arbeidsongeschikt verklaard. Je kunt je afvragen, is dat wel allemaal terecht geweest?
0: 600.000 mensen in de WIA op dit moment. Ja. Ons gast van vandaag is Leontine Treur, senior econoom bij Rabo Research. Dag Leontine.
3: Goedemorgen.
0: We hebben het over werk. Ja. En over het. Hebben wij. Kijk, hier wordt er gezegd, Brekelmans heeft helemaal geen gelijk. Ik probeer toch een beetje lans voor hem te breken. Te zeggen, ja, maar er moeten huizen gebouwd worden, bedrijven moeten groeien. En er moet het een en ander gaan gebeuren. En dan moeten we allemaal de schouders erop onderzetten. Een beetje het wederopbouwidee. Heeft hij niet een beetje een punt?
3: Nou, je kunt zeggen, we zien dat de beroepsbevolking, de mensen van de leeftijd waarvan je verwacht dat ze kunnen werken, dat die groeit niet meer. Dus dan denk je van, nou, dan moeten de mensen die er zijn maar meer uren gaan werken. Daar kun je een hele discussie over voeren. En tegelijkertijd is het, wat doe je nou eigenlijk in die uren? Hoe productief ben je in die uren? En daar staan we in Nederland vrij hoog op de ranglijstjes. En ik denk dat dat ook is waar we het in de toekomst vandaan moeten halen. Omdat er gewoon, naar mijn mening, niet heel veel rek meer in het aantal uren zit.
0: Nee, want we zijn dus al behoorlijk productief. En je zegt, ja, daar moeten we het nog meer gaan uithalen.
3: Ja.
0: We zitten op de toppen van de gemiddelde in Europa.
3: En dan we zitten nog hoog in niveau, maar ja. We zien wel dat in andere landen ze erin slagen om harder te groeien.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus, even naar de feiten kijken dan eerst. Hoeveel uur werkt een gemiddelde Nederlander eigenlijk per week?
3: Ja, en daar begint de ellende. Want omdat we zo hard werken, lijkt het of we weinig werken. Gemiddeld werken wij 32 uur in de week. Mm-hmm. Dat zijn de mensen die werken. Maar daar zijn ontzettend veel jongeren bij. Nederlandse scholieren en studenten werken bijna allemaal, of meer dan driekwart heeft een baan. En die werken allemaal in deeltijd. En omdat ze dat met zo'n grote groep doen, sleuren zij ons gemiddelde naar beneden.
0: Mm-hmm.
3: Als we nou even kijken naar de groep 25 tot 65... Hè, dan is iedereen wel zo'n beetje uit de schoolbanken. Dan ga je naar 34,5 uur. Dus dat scheelt echt al 2,5 uur naar welke groep je kijkt.
0: Ja.
3: En 34,5 uur, dat is dan gemiddeld 39 voor de man en ongeveer 30, 31 voor de vrouw. Ja, dan hebben we het niet meer over kleine banen. Dan hebben we het over toch wel veel deeltijd. Bijna, ja, meer dan de helft werkt in deeltijd, maar bijna de helft werkt fulltijd. En ook ja, de groep die 30 uur of meer werkt, is ook steeds groter. Dus de kleine deeltijdbaantjes, die zijn niet meer zo. Nee.
0: En Brekelmans zegt, ik kom jongeren tegen die van goede gezondheid zijn. Die hebben nog geen kinderen en die gaan dan toch in deeltijd werken.
3: Die zullen er zeker zijn.
0: Wordt dat gestaafd door cijfers?
3: Ze zullen er zeker zijn, maar gemiddeld genomen zie ik de groep van 25 tot 35 eigenlijk meer uren werken dan de oudere leeftijdsgroepen.
0: Dus gemiddeld
3: genomen?
0: Gemiddeld genomen klopt gewoon niet. Hij heeft een anekdotisch iets aangehaald, maar het staat nergens voor, begrijp
3: ik. Hij zegt dat hij die mensen kent. Nou, dat geloof ik.
0: Ja. Ja, om daar nou beleid op te baseren is wat anders. Ja, ja. Als we dat nou. Dus daar hebben we geen probleem in.
3: Nou, dat is zeg maar nog steeds niet fulltime natuurlijk, maar het is wel meer dan dat we ooit gewerkt hebben. En als je ook zeg maar die corrigeert voor die jongeren, want ons aandeel werkende jongeren, dus 15 tot 25, is meer dan dubbel het EU-gemiddelde. Dus dat is echt, als je daarvoor corrigeert, dan werken we eigenlijk al behoorlijk veel. En ja, misschien kan er dan nog wat bovenop. Maar dan moet je ook kijken van, is het omdat mensen niet meer willen werken? Of mogen ze niet meer werken?
0: Mm-hmm.
3: Want ik heb gekeken van, nou, waar zitten nou eigenlijk die kleine de deeltijdbanen? Nou, deels zitten ze dus bij de jongeren. Nou, ik denk niet dat er een beleidsmaker is die zegt van, nou, die scholieren moeten gewoon nog meer uren werken. Maar waar zit, en dan heb ik vervolgens gekeken naar welke sectoren in deeltijd wordt gewerkt. Nou, los van de sectoren waar die jongeren dan werken, zit dat bijvoorbeeld in het onderwijs en in de zorg. En daar heb je vaak dat die roosters niet voltijds te krijgen zijn. Of een docent Duits mag geen biologie geven en andersom. Je kunt daar natuurlijk wel iets mee regelen. Bijvoorbeeld in België heb ik gezien, mag een economiedocent mag ook wiskunde geven in de onderbouw. In Nederland officieel niet. Dan denk ik, goh, dat is jammer. Dus daar zou je misschien al iets mee kunnen. Bijvoorbeeld in de zorg heb je dus ook hele strenge diploma-eisen. Dat is logisch. Maar als jij dagbesteding doet met ouderen, mag je misschien niet de verzorging doen. 'S ochtends, het inbed, uitbed is toch een piekmoment in de zorg. Nou, als je daar verschillende functies hebt, ja, dan is dat lastiger te combineren naar een voltijdbaan. En juist in zorg en onderwijs zien we dus veel van die middelgrote deeltijdbanen. Dus ik denk dat je daar ook echt naar een sector moet kijken van, wat kun je daaraan doen?
0: Ja. Is het nou zo dat onze, dat zei ik in het begin, onze arbeidsparticipatie is ongelooflijk hoog,
3: ja,
0: toch? Waar komt dat eigenlijk door?
3: Nou, misschien juist wel onder andere om dat recht op deeltijdwerk. En als het zeg maar niet mogelijk is, als het voltijds is of niks, dan is het misschien, als een voltijdsbaan niet haalbaar is, ja, dan ga je misschien niet werken. Dus juist, ik denk juist mede dankzij de deeltijdbanen dat de arbeidsparticipatie, je ziet het in ieder geval wel internationaal. In landen waar dus het aantal uren hoog is, is de participatie laag. En dat is ook logisch, want het is heel makkelijk om fulltime te werken als thuis alles voor je geregeld wordt. Maar als je allebei voltijds wil werken, ja, dat is pittig.
1: Ja, dat begrijp ik allemaal. En ik hoorde alle getallen die je noemt, en dat klinkt ook allemaal heel erg plausibel. Nou heb ik, pak een beetje 30 jaar ervaring gehad, inmiddels niet meer, maar met mensen aannemen en ook weer mensen laten doorstromen, et cetera. Ik vind dat er in die 30 jaar, daar ben ik dus eind jaren 80 mee begonnen, dat er in die 30 jaar wel een verschuiving is in, laat ik zeggen, de houding van mensen die je aanneemt. En Zeker de laatste. Nou, ik heb dat gedaan tot eind 2019. En in die laatste jaren merkte ik toch steeds meer dat mensen, als ze kwamen solliciteren bij ons, dan waren ze natuurlijk. Hè, je moet jezelf verkopen, je wil die baan. Dus dan ben je heel enthousiast en wil keihard werken. En I will go the extra mile. En dat soort dingen. En als ze dan een paar maanden aan het werk waren, dan gingen ze de cao lezen en dan zeiden ze, hé, maar wacht eens even, ik heb recht op zoveel vrije dagen en ik kan extra vrije dagen kan ik bijkopen en ik wil het kopen en ik wil eigenlijk ook minder uren. En dan als leidinggevende, nou ja, je kon eigenlijk haast niet dat tegenhouden als mensen minder uren wilden gaan werken. Dan was die houding totaal omgeslagen. Nou, dat was 30 jaar geleden was dat toch wel heel anders. Die houding. En een van mijn laatste sterren die ik had aangenomen was een buitenlandse mevrouw. En geweldig. Kwam heel enthousiast werken. Na 2 maanden was er een initiatief binnen ABN AMRO. En daar werden mensen voor gevraagd voor een leuk project. En daar wilden ze aan mee gaan doen. Ik zei, ja, maar je zit net bij ons. Ja, maar dit wil ik nu gaan doen. En in mijn belang moet je dat goed vinden. Ja, ik werd, en dat heb ik uiteindelijk ook maar goed gevonden. Want je hebt ook niks aan een ontevreden medewerker. Maar die houding, hè, van ik heb recht op. En ik hou eigenlijk helemaal geen rekening met waar ik vandaan kom en anderen. Nou, dat vond ik wel een teleurstelling.
4: Dit hoor ik wel vaker. En ik weet niet of het borrelpraat is of dat het. Nou ja, het is sowieso geschaagd.
0: Dit is ervaring.
4: Kun jij dit staven met andere cijfers? Dat wij toch op een of andere manier de laatste jaren iets meer op onze strepen zijn gaan staan en zeggen, nee, ik wil minder werken. Ik geef mijn grens meer aan. Ik ga niet meer. Er staat zoveel in. Het is goed zo.
3: Nou, enerzijds, anderzijds. Ik herken het niet in de cijfers, hè, want we zijn gewoon wel steeds meer uren gaan werken, gemiddeld weer. En dus alle variatie eromheen komt natuurlijk voor. Anderzijds kan ik me wel voorstellen dat mensen meer wat zelfbewuster zijn. Omdat wij waarschuwen al, voor corona waarschuwden wij al van de arbeidsmarkt is krap en wordt alleen maar krapper. En op het moment dat je dus meer mogelijkheden hebt als werknemer of als zelfstandige die opdrachten aanneemt, heb je ook meer te kiezen. En heb je, als je denkt van nou, ik wil het anders, dan heb je meer mogelijkheden om het naar jouw smaak in te richten. Terwijl als je een hoge werkloosheid hebt, jaren 90 waren bijvoorbeeld, dan zit ik ongeveer 30 jaar terug. Was de werkloosheid een stuk hoger. En dan wil je natuurlijk heel graag die baan. En als het niet allemaal lekker, privé ook niet allemaal lekker te combineren valt, dan denk je van, ja, ik moet toch die baan hebben.
4: Maar zitten we dan niet in een soort neerwaartse spiraal? Dus er is tekort aan arbeidskracht. Ja, nee, ik mag mijn punt al wel maken, of niet?
0: Ik zit er niet neerwaarts uit, maar helemaal niet. Ik heb het niet eens gemaakt.
1: Nou, kijk of Edin dat waar kan maken. Ja,
0: of die dat punt.
2: Ik ben benieuwd, wat is je punt?
4: Mijn punt is als volgt. Er is een tekort aan arbeidskrachten, right? De lonen gaan omhoog. Dus mensen kunnen het zich veroorloven minder te gaan werken. Dus dan, je kunt ook ergens anders heen. Hè? Ja. Han liet uiteindelijk dit maar toe, terwijl hij het helemaal niet wilde. Dus wat er dan gebeurt is, doordat er schaarste is, kunnen mensen kiezen, krijgen ze meer loon en kunnen ze nog minder gaan werken. Wat we hebben gezien in het onderwijs is, de lonen zijn omhoog gegaan. En wat is er gebeurd? Onderwijzers zijn minder gaan werken.
2: Dus wat jij zegt, ga de lonen verlagen, dan gaan we meer werken.
4: Nou ja, ik weet niet een oplossing, maar ik probeer het aan te geven dat omdat er krapte is, hebben mensen meer te kiezen en kunnen ze ook kiezen, dat staat ook in allerlei cao's, om gewoon minder te gaan werken. Dus de vraag is, maken we het niet heel makkelijk om minder te gaan werken?
2: Volgens mij hangt het ook gewoon samen met het feit dat wij in een zeer welvarend deel van de wereld leven. Nederland is een van de meest welvarende landen van de wereld. En dan is het volkomen logisch, naarmate je rijker wordt, dan ga je meer van je nieuw verworven welvaart ga je uitgeven aan schaarse goederen. Dus die fiets die je eerst niet kon kopen, of die auto die je eerst niet kon kopen, of die verre vakantie. En een van de meest schaarse goederen die er decennia geleden was vrije tijd. Ja. Dus ik vind het volkomen logisch dat naarmate wij welvarender zijn geworden, dat we minder zijn gaan werken.
4: Maar dan
2: in Europa
4: dus
2: hebben we daarvoor gekozen, in de VS niet.
4: Ja.
2: Natuurlijk wel.
4: Hoe doe je dat dan? Want Brekelman zegt,
2: als je
4: de mensen niet meer.
2: Als je ervoor zorgt, wat wij in Nederland dus heel lang heel goed hebben gedaan, de laatste tijd helaas minder, die welvaart kun je wel degelijk vasthouden. En sterker nog, die welvaart kun je verder verhogen, ook als je minder gaat werken, als je arbeids productiviteit laat stijgen. Ja. Dat is het magische woord, denk ik.
1: Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De arbeidsproductiviteit die laten we toch wel stijgen. Die gaan we toch niet tegenhouden, of houden we die tegen?
2: Wij macro-economen zijn van de afdeling makkelijke dingen zeggen. Dus deze.
4: Maar dus moeten wij concluderen, het is... Nou, mijn punt even bij jou nog neerleggen. Is het zo dat omdat er schaarste is, dat we veel makkelijker in deeltijd zijn gaan werken?
3: Nou ja, dat zie je dus niet terug in de cijfers. We zijn dus niet minder gaan werken, we zijn alleen maar meer gaan werken. Maar omdat er dus meer de arbeidsparticipatie onder jongeren, maar ook onder AOW'ers, is enorm gestegen. Mm-hmm. En die werken overwegend in deeltijd. En dat drukt ons gemiddelde. Dus we zijn alleen maar meer gaan werken.
1: Maar Leontien, ik hoor jou nog niet praten over iets wat Edin al eerder ter sprake bracht. Er staan wel heel veel mensen zonder te werken langs de zijlijn.
3: Klopt, ja. En dat is inderdaad net wat Edin ook al aangaf. Het aantal mensen, als je kijkt naar dan de niet-beroepsbevolking, dus de mensen die dus wel de leeftijd hebben om te werken, maar dat niet doen. Daarvan zijn er bijna 900.000 die niet werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. En een deel daarvan zou inderdaad wel willen werken. Dus niet meer, die wordt niet meer zo makkelijk afgekeurd als vroeger. We hadden, denk ik, jaren 80 ook 1 miljoen arbeidsongeschikten. Ja, maar toen op een veel kleinere beroepsbevolking. Dus nu zitten we op 900.000 met een veel grotere bevolking. Ja. Dus wel veranderd in die zin. Maar daar is absoluut wel wat te winnen.
2: Maar hier zie je volgens mij de vloek van het feit dat wij in de jaren 50 was het ergens dat we gas ontdekt hebben onder ons land. Dat levert ons heel veel geld op. En een deel van dat geld is opgegaan aan... De overheid gaf een zak geld als het ware mee aan de werkgevers en werknemers. En om op grote schaal mensen afkeuren, dat was een win-win situatie. Mm. Want werkgevers hoefden mensen niet te ontslaan. De vakbonden waren heel tevreden. Ja, dat wreekt zich in het feit dat we nu zoveel mensen aan de zijlijn hebben staan. Waarvan je kunt afvragen, is dat wel terecht, dat aantal?
4: Nou, voor de radio hebben we wel weer hard genoeg gewerkt, want onze tijd zit erop. Maar de rest van het grote plaatje kun je beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu, dank aan senior-econoom bij Rabo Research, Leontien Treur. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong en dit was het grote plaatje.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Napleiten.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning hier?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim. Dat heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers toch boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens. De Amerikaanse minister van Defensie haalt flink de bezem door de legertop. Volgens Amerikaanse media schapt hij binnenkort 1 op de 5 topofficieren. En dat raakt mogelijk honderden militaire leiders. Vorig jaar noemde hij ze tijdens een speech nog de dikke generaals en admiraals in het Pentagon. De huizenprijzen die dalen voorlopig niet. Het aanbod van koophuizen verdubbelde in 5 jaar tijd en de hypotheekrentes lopen op. Toch is de woningmarkt nog steeds te krap, staat in een rapport van ING. Economen voorspellen dat de prijzen tot eind volgend jaar nog licht blijven stijgen. Een grote autofabrikant, die onder meer auto's maakt voor Peugeot en Citroën, legt een aantal Franse fabrieken voor een paar dagen stil omdat ze te weinig batterijen hebben. De vraag naar elektrische auto's is zo groot dat de fabrikant het niet meer bijbeent. En dat komt door de recordprijzen van benzine. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het wel gaan regenen. En dat was het ANP-nieuws.
6: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: Je denkt dat is een heel bizar, ongeloofwaardig verhaal. Hè?
8: Ja.
7: Maar zo moet je niet denken, ook niet na 40 jaar. Want ik heb meerdere malen gehad dat bizarre verhalen toch klopten.
9: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
10: Dankjewel, Wout.
9: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, Wout, ben jij een voetballiefhebber?
10: Ja, ik ben een. Ik wil niet zeggen dat ik een hardcore. Nee, eigenlijk wel. Ja, ik ben een groot voetballiefhebber. Ja.
9: Ja? Ja. En heb je. En is dat zo dat je jezelf rekent tot de harde kern?
10: Nee.
9: En van welke club? Nee, voor de luisteraars?
10: Nee, absoluut. Maar voor de luisteraars moet helder zijn dat ik voor Ajax ben.
9: Ja.
10: Mijn hele leven ben geboren in Amsterdam. En getogen in Amsterdam. Ik ben een tijdje geleden ook nog bij Ajax PSV geweest in de Arena, zaterdagavond.
9: En ga je dan ook altijd een kwartiertje voor het eind weg?
10: Nee.
9: Jij blijft zitten.
10: Nee, ik ben geen Tech supporter. Maar nee, harde kern absoluut niet. Al heb ik wel in het verleden als advocaat jongens bijgestaan die tot harde kern gerekend worden.
9: Ja.
10: Ja. En jij eigenlijk?
9: Nou, ik ging vroeger wel. En dat scheelt een boel. Kan ik me nooit zo heel erg druk maken om voetbal.
10: Nee, inderdaad.
9: Het is natuurlijk een hele belangrijke bijzaak voor veel mensen in het leven. Ik heb bijvoorbeeld collega's die echt in mineur zijn als Ajax verloren heeft. Ik sprak vanochtend nog iemand die zei, nou, ik vind het echt zo vervelend dat Ajax als Ajax verliest.
10: Ja.
9: En ik heb daar godzijdank geen last van.
10: Ik heb daar ook geen last van.
9: Nee,
10: ik kan het heel snel naast me neerleggen.
9: Ja, ergens vind ik clubliefde ook wel mooi.
10: Ja.
9: En soms dan gaat clubliefde heel ver.
10: Maar kijk, ik ben dan wel zo'n supporter ook. Ook al ben ik voor Ajax, dat ik het ook mooi vind als andere Nederlandse clubs het goed doen, bijvoorbeeld in Europa. Ja. Vind ik prima.
9: Ja.
10: Juich ik toe.
9: We gaan naar de zaak.
10: Ja.
9: In 1997 heerst er flinke rivaliteit tussen de harde kernen van Ajax en van Feyenoord. Bij een gevecht langs de A10 gaan de groepen met elkaar op de vuist. Volgens Ajax houdt Feyenoord zich daarbij niet aan de regels. De Rotterdammers zouden met meer mensen zijn gekomen dan afgesproken. En in de media worden de Amsterdammers mietjes genoemd. De revanche wordt een zwarte dag uit de voetbalgeschiedenis van Nederland. Op 23 maart 1997 spreken beide supportersgroepen af om te vechten in een weiland bij Beverwijk, vlak langs de A9. Het geweld duurt nog geen 15 minuten, maar de impact is groot. Hooligans komen gewapend met kettingen, stuursloten, glazen flessen, klauwhamers en honkbalknuppels. En ergens op het slagveld ligt de 35-jarige Carlo Picorni, een bekend gezicht van de F-side van Ajax. Hij heeft meerdere steekwonden in zijn rug en heeft flinke klappen op zijn hoofd gehad. Hij overleeft het gevecht niet. Onder de railschoppers is Feyenoord-fan Frenkie L., die later bekend komt te staan als de Hamerman. Hij wordt vervolgd voor openlijke geweldpleging en voor betrokkenheid bij de dood van Carlo Picorni. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat van deze Hamerman, Arthur van der Biezen. Arthur, welkom.
3: Ja, dankjewel.
9: Jij bent al bijna 40 jaar advocaat. Ja, dat is een flight. Leven. Dat is een leven,
10: Arthur. Even als Gries van de stafvastcultuur.
3: Ja, het is. Nee, ik doe al bijna 40 jaar hetzelfde. Ja. Ik ben als bedrijfsjurist begonnen. Maar dat vond ik heel saai. En de advocatuur, dat was toch wel het ding. En ik ben civiel afgestudeerd. Maar mijn patroon zei, je moet echt strafrecht gaan doen. Want daar stop je veel meer tijd in. En daar ben je veel meer bij betrokken. Dus in die zin heb ik mijn hart gevolgd. En ben ik alleen maar strafrecht gaan doen.
9: Ja. En waarom is dat volgens jou het mooiste vak?
3: Ja, kijk, bij civiel gaat het eigenlijk alleen maar als puntje bij paaltje om het geld. Overeenkomsten, contracten, die lopen verkeerd. En dan kan je oeverloos op zolder gaan schrijven. Hè? Pleitnota's en conclusies. Maar bij strafzaken, dan kom je in het politiebureau, meteen menselijk contact.
9: Ja.
3: En dan gaat het over mensen. Hè? Strafrecht gaat over mensen. En dat is echt het meest boeiende.
10: Heb je dan in die 40 jaar nog nooit het moment dat je denkt, nou, ik geloof het wel, of ik word officier van justitie, of ik ga rechter worden?
3: Nee, ik heb meerdere momenten gehad dat ik dacht van, ik geloof het wel. Ook bij sommige zedenzaken, die doe ik inmiddels niet meer. Ja, met kleine kindjes, et cetera. En dan je hele vriendenkring van, nou, zou je dat nou wel doen? En dat
9: moet
3: soort
9: dat
3: gezeur,
9: nou, Arthur?
3: Moet dat nou weer en zo? En, dus ik stel wel mijn grens inmiddels. En ik heb daar meerdere momenten gehad dat ik dacht, ik ga wat anders doen. Maar dan ga ik op vakantie en even nadenken en rustig aan doen.
10: Zeg, ik kan eigenlijk niks anders.
3: Officier, officier zou ik niet willen worden. Rechter, plaatsvervanger en zo, dat heb ik ook allemaal overwogen. Maar goed, terugkerend kom je dan toch bij het strafrecht weer. Ja, het zit gewoon in mijn DNA om. Je bent ook eenzijdig bezig in die zin. Je verdedigt het standpunt, hè? Althans de zaak, vanuit de visie van je cliënt.
10: Ja.
3: En als rechter moet je alles wikken en wegen. En een officier is al helemaal aanvallend. Ja, dit is toch mijn ding. En inmiddels, 38 jaar, dus ik ga nou gewoon door. Ja.
10: Is geen houden meer.
3: Nee.
9: Arthur, de slag bij Beverwijk, en zo is hier eigenlijk de annalen ingegaan. Die was destijds, in 1997, maart hebben we het dan over, die was groot in het nieuws geweest. Had jij toen al gelezen en gehoord over die zaak voordat jij hem kreeg, om het zo maar eens te zeggen?
3: Kijk. Vroeger keek je gewoon een journaal naar de tv en dan kreeg je geen pop-ups op je iPhone of wat dan ook. Dus iedereen was wel aan het kijken. Hè? Er waren nog maar niet zoveel zenders als nu. Dus het was wel talk of the town. Want het was ook ongekend. Eigenlijk de eerste voetbalmoord in de geschiedenis in Nederland. Ik weet ook niet of het daarna nog een keer gebeurd is. Maar...
9: Ja, er is ook altijd gezegd dat er bij FC Twente ooit iets gebeurd is. Maar dit is een van de bekendste veldslagen tussen hooligans.
3: Ja, een middeleeuwse veldslag werd het genoemd. De Telegraaf pakte er vol meer uit, et cetera. Dus dat was wel heel bijzonder. En dan is het ook heel bijzonder als je dan ineens in die zaak zit.
9: Ja.
3: En dan lees je eerst in de krant en dan verwonder je je toch. En dan wil je er wel meer van weten. En een paar weken later heb je dat hele dossier op je kantoor.
9: Ja, want hoe is die zaak bij jou terechtgekomen?
3: Ik had kantoor in Rotterdam. Ik ben trouwens zelf geboren in Rotterdam.
9: Ben jij een Feyenoord supporter?
3: Eigenlijk heb ik eerlijk gezegd heel weinig met voetballen. Nee, ik kijk alleen naar Oranje en zo. Dus ik was niet echt erbovenop. Maar ik had kantoor in een buitenwijk van Rotterdam. En daar kwam heel wat Rotterdams langs. Hè? Klein, groot. Dus zo is het bij mij gekomen. Dat is het. Ja.
9: Chris, kan jij je dit nog herinneren? De slag bij Beverwijk.
10: Nou ja, we hebben het over maart 97.
9: Ja, hoe oud was Chrisje toen?
10: Toen was Chrisje 15 jaar.
9: Ja.
10: Zeg ik dat goed? Ja, 15, 16 jaar. Ik kan het me zeker herinneren. Niet de alle ins en outs. Maar kijk, wat mij altijd nog bijstaat zijn gewoon de beelden. Die op een gegeven moment ook in het openbaar kwamen. De beelden vanaf de A9, de snelweg. waarin je eigenlijk niet zo heel veel ziet. Althans, ik heb er nooit zo heel veel van gezien. Hm. En natuurlijk de laatste beelden die gemaakt zouden zijn van Carlo Picorni.
9: Ja, het was toen, ik kan me het heel goed herinneren.
10: Ja.
9: Het was
10: toen, was ik ook een stukje ouder natuurlijk.
9: Ik studeerde journalistiek. Nou, het was echt, het was zeg maar all over the news was het. En het was ook echt wel een ding wat onder leeftijdsgenoten van mij in Amsterdam speelde het ook echt heel, heel erg. Omdat, ja, ik had natuurlijk wel veel vrienden die naar Ajax gingen. En Carlo Picorni was echt wel een van de topjongens van de oude harde kern van Ajax. Dat was ook wel echt een gekend figuur in Amsterdam.
10: Nou ja, het leeft nog steeds volgens mij. Want één keer in zoveel jaar is er ook altijd wel weer een herdenking.
9: Nou, sterker nog.
10: Elk jaar misschien wel.
9: Afgelopen week zag ik opeens een filmpje op Instagram. Dat was met AI gemaakt. Waarin die slag bij Beverwijk, ja, waarbij dat nog eens een keer helemaal
10: gereconstrueerd is.
9: Ja, het zag een beetje, ik vond het er allemaal een beetje dat ik dacht, nou, dit is wel heel erg uit. AI en heel erg op de sensatie gemaakt. Maar ik dacht wel, nou, dan leeft het dus kennelijk allemaal nog steeds. Arthur, iemand meldt zich bij jou en die zegt, wil jij mij bijstaan? Hoe is dat gegaan?
7: Nou, dan vraag ik altijd van nou, vertel eens, vertel de jouw visie van het verhaal. Hoe zit het? En je krijgt natuurlijk heel beperkt stukken van de politie. Het dossier is nog niet rond. Dus dan lees je de verdenking, doodslag, in vereniging, maar ook criminele organisatie. En dat is natuurlijk een hoofdstuk waar je dan extra op alert bent. Want daar komt wel veel voor kijken. En dan
10: juridisch bedoel je?
7: Ja, een voetbalgroep, supporters, criminele organisatie betitelen is toch heel wat bijzonders.
9: Heel even voor mijn beeld. Was deze cliënt van jou, Frankie L., was die gelijk na de rellen opgepakt?
7: Nee. Zijn auto is doorzocht, op de snelweg nog. En daar is een hamer veiliggesteld door een ME'er. Zo is het eigenlijk begonnen. Een hamer waar, let wel, gewoon zijn achternaam op stond. Met viltstift.
9: Okay.
7: Dus die heeft hij toen ingeleverd. En de gang van die hamer is een heel belangrijk punt in deze zaak. En hij is weken daarna opgepakt.
9: Ja.
7: Nadat er verhoren waren geweest. En in die verhoren zegt iedereen over elkaar. Ja, hij heeft geroepen dat hij geslagen heeft. En hij heeft geroepen dat hij geslagen heeft. Dus iedereen was aan het opscheppen. Want de Feyenoorders vonden dat zij de overwinning hadden behaald in die vechtpartij. Dus
10: maar moet ik het zo voorstellen, Arthur, dat die rellen hebben plaatsgevonden. Er zijn misschien in het begin een aantal mensen aangehouden, misschien wel helemaal niet. Maar in de loop der tijd worden dan allemaal mensen aangehouden.
7: Ja, klopt.
10: En die mensen die gingen in hun verhoren als verdachten, gingen ze eigenlijk naar elkaar zitten wijzen. Moet ik het zo zien?
7: Dat klopt. Ja, zo is het gegaan.
10: Dus
7: het
10: was geen omerta, laat ik het zo zeggen.
7: Nee, zeker niet. Kijk, vanaf de kant van Feyenoord hadden ze 200 tot 250 man. En Ajax kant was ongeveer 100 tot 150 man.
9: Die daarbij die rellen betrokken waren.
7: Ja. En uiteindelijk zijn er dus 15 vervolgd van de Feyenoord kant maar. Dus dan weet je het wel.
9: Terwijl er 350 mensen waren.
7: Okay. In totaal 350 mensen. Er is een groepje, voor zover ik me kan herinneren, in Amsterdam vervolgd. Veel bij de politierechter en MK. Maar daar aan de kant van Feyenoord lagen geen gewonden. Dus Feyenoord kant is flink vervolgd door de rechtbank. Rechtbank Haarlem was dat.
9: Ja, want je had het hier over natuurlijk Carlo Picorni. Die was overleden.
7: Ja.
9: Er was nog een andere Ajax supporter levensgevaarlijk gewond geraakt. Die was ook gestoken. Dus de schuld, om het zo maar eens te zeggen, die lag een beetje aan de kant van Feyenoord.
7: Ja, je werd gefocust op Feyenoord.
9: Ja.
7: Ja. En dat zijn ook de grootste strafzaken geweest in Haarlem. Ja. Ja.
9: Jouw cliënt werd door medesupporters de Hamerman genoemd. Dat was dan een bizarre bijnaam, om het zo maar eens te zeggen.
7: Ja. Ja, dat is eigenlijk, op een gegeven moment wist iedereen dat er een hamer in beslag was genomen. En dat heeft men gekletst. En volgens mij heeft hij zichzelf ook een keer zo genoemd. Op een gegeven moment had hij die bijnaam. En iedereen, zeker toen de rechtszaak begon lopen, was dat een makkelijke aanduiding. Ze waren heel stil over welke namen, et cetera. Dus dat moest allemaal een beetje cryptisch genoemd worden. Terwijl hij geen lid was van de harde kern.
9: Nee, wat voor jongens had er tegenover je in die spreekkamer toen destijds?
7: Gewoon een schriel ventje met een brilletje op. Een beetje studenticoos look. En die ontkende vanaf dag 1. Die zei, ik ben wel het veld opgelopen. Maar dat is het.
9: Maar ze hadden een hamer gevonden waar zijn naam op stond.
7: Ja, dus en het bloed van het slachtoffer. Dat is vrij belastend.
9: En wat was zijn verhaal daar dan bij?
7: Nou, zijn verhaal was, kijk, en dan je moet natuurlijk altijd zakelijk blijven denken als advocaat. Van is dit nou waar of niet waar? En hij zegt dus, ik ben met als honderden anderen het veld opgegaan. Ik heb mijn hamer meegenomen. Toen liep ik in het veld, een stukje. En dan was zo'n splitsing. En dan bij die splitsing ongeveer zag ik ME toen, de politie. Ik denk, ik moet hier wegwezen. Hij gooit dus zijn hamer weg.
9: Dat is wat hij vertelt.
7: En loopt terug, ja. Dat is natuurlijk een goed verhaal. Maar ja, dan vraag je ook af van, joh, als je hem in meteen al weggooit, hoe komt dat bloed van het slachtoffer er dan op?
10: Ja, en hoe komt hij later weer in jouw handen?
7: Ja, en hoe komt hij later weer in je handen? Je denkt dan, dat is een heel bizar, ongeloofwaardig verhaal. Hè?
9: Ja.
7: Maar zo moet je niet denken, ook niet na 40 jaar. Want ik heb meerdere malen gehad dat bizarre verhalen toch klopten. Dus ik heb ook, maar dan zeg ik ook wel tegen cliënt van, je moet mij in het Holland niet verneuken, want daar heb ik niks aan. Hè? Nee. Ik ga onderzoekswensen indienen, ik ga allemaal dingen vragen, die kunnen ook belastend zijn.
9: Ja, maar als ik het goed begrijp, hebben ze dus die hamer gevonden.
7: Ja.
9: Hij zegt, ik heb die hamer meegenomen. Toen ging het los, toen heb ik die hamer weggegooid.
7: Ja.
9: Toen heeft iemand anders kennelijk die hamer opgepakt.
7: Klopt.
9: Carlo Picorni daarmee geslagen, want er zit bloed van het slachtoffer op die hamer. En toen heeft die hamer daar... En hoe is die hamer dan weer bij hem terechtgekomen?
7: Nou, die hamer is als volgt dan weer teruggekomen. Een kennis van hem, die dus ook zijn naam kent, van mijn cliënt, die pakt die hamer op. Dus die loopt terug, zegt hij, in het wandelpad. Dus er zijn 200 mensen overheen gelopen waarschijnlijk met de schoenen. Al dan niet met bloed. Hè? Dus die pakt die hamer weer op. En die ziet mijn klant naast zijn auto. Die zegt, hey, dit is jouw hamer toch? En mijn klant zegt, ja, dat klopt. Mijn naam staat erop. Dus die krijgt hem weer terug. Dan denk je, ja, dat is
9: wel... Ja, dat denk dat ik eigenlijk nu nog steeds. Dat ik denk, van, nou, daar geloof ik eigenlijk helemaal niks van. Maar goed.
10: Dus hij krijgt die hamer weer terug in zijn handen.
7: Ja.
10: Hij gaat met de auto gaat hij door. Ja. En dan worden ze aangehouden door de politie.
7: Precies.
10: En dan wordt die hamer onder hem in beslag genomen.
7: Ja.
9: Wat dat ik me kan herinneren van deze zaak, is dat er heel veel wapens gevonden zijn. Kan jij nog even schetsen wat de situatie... Het is op een weiland bij de Veldse Tunnel is het gebeurd. Wat was de situatie in dat weiland en hoe waren deze supporters? Wat was de staat waarin deze supporters verkeerden?
7: Wat je in het dossier leest is dat iedereen rellenpoeder gebruikte. Hè?
10: En dan
7: vraag je af wat is dat? Maar goed, dat was wel heel snel duidelijk. En veel alcohol. Dus die kwamen aan, volgens mij was een tunnel door de politie al geblokkeerd. Dus die hebben hun auto's langs de vangrail gezet en zijn met z'n honderden over de vangrail geklommen.
9: En dit was de Feyenoordkant?
7: Ja.
9: En de Ajax-kant stond dus al, en want het is ook niet ver van de Zwarte Markt bij Beverwijk.
7: Klopt.
9: Daar hadden ze zich verzameld en toen kwam de Ajax-kant daar ook aangelopen.
7: En vrijwel iedereen had wapens, ijzeren staven, honkbalknuppels.
9: En was dat zowel Ajax als Feyenoord?
7: Ja. En vervolgens zie je ook op die beelden later dat de ME in linie dat hele veld schoonmaakt. Dus er zijn er ook honderden wapensobjecten gevonden. Pijpen, stokken, etc. Die zijn allemaal op één hoop gegooid. Dat is niet zo volgens de regels der kunst gegaan.
9: Chris, leg jij even uit. Je hebt daar dus een enorme plaatsdelict.
10: Ja, gigantisch. Ja.
9: Een weiland, een pas omgeploegd weiland, blubber. Een heleboel wapens.
10: Met potentieel 350 verdachten.
9: Dan gaat de politie die wapens oprapen. Die vinden er heel veel. En die gooien ze achterin een auto.
10: Ja, als we het even toespitsen. Maar dan komen ze er nog wel verder op hoor. Maar als je volgens dat toespitsen op de dood van Picorni. En jij vindt bijvoorbeeld wapens, Rob. Hè, biologisch materiaal van Picorni is terug te vinden. Het kan bloed zijn, kunnen haren zijn, kan van alles zijn. Dan zou je kunnen zeggen, nou, dat wapen is mogelijk gebruikt als wapen tegen Picorni. Maar als dat wapen in een zak heeft gelegen met allemaal andere wapens, die mogelijk ook daar in de buurt zijn geweest, of misschien wel daadwerkelijke wapens zijn die tegen Picorni zijn gebruikt, of ze gaan via allemaal omwegen, worden die uiteindelijk in beslag genomen, ja, dan gaat het uiteindelijk om, kun je de betrouwbaarheid en de zeggingskracht van de sporen die je op die wapens aantreft, kun je die nog wel aannemen, ja of nee? Of zeg je, ja, het is eigenlijk een vervuild plaatsdelict en het zijn vervuilde sporen. Ja. Omdat je eigenlijk niet meer kunt aantonen van hoe die sporen daar terecht zijn gekomen.
9: Dit wist jij natuurlijk op enig moment. Van joh, ze hebben dat hele veld uitgekamd naar wapens en al die wapens. Maar DNA-onderzoek was toen natuurlijk ook nog niet in het stadium waarin het nu allemaal verkeert, toch?
7: Nee, dat klopt. Het is nu nog veel beter natuurlijk. Maar uiteindelijk zijn er wel minuscule spatjes van het slachtoffer gevonden. En die zijn aangetroffen. En kijk, als advocaat, je kan roepen wat je wil, maar dan is mijn truc altijd om een deskundige in te schakelen. Ik heb toen die beelden aan professor Van Koppen laten zien.
10: Deze man wordt aangehouden. Nou, die hamer speelde daar een belangrijke rol in die aanhouding.
7: Ja.
10: Dan heb je natuurlijk ook die eerste verhoren en je krijgt een dossier. Lag er daar nog meer bewijsmateriaal tegen hem?
7: Nou, er lag dus ook een verklaring van horen zeggen. Dus anderen hebben gehoord van mijn cliënt die zou geroepen hebben, ik heb hem geraakt, ik heb hem geslagen. Dat was eigenlijk het enige. Dus uit zijn eigen mond. En anderen zeiden van, ik heb Frenkie gezien in de buurt van Picorni.
9: Heel even. Carlo Picorni, is die overleden aan klappen met een hamer? Of waaraan is hij overleden?
7: Nee, Bij de rechtbankfase hebben ze het gedaan, de hele zaak gedraaid, van een verklaring van een patholoog anatoom die zei, het is een combinatie van letsels. Hij is geslagen op zijn hoofd, daar was huidletsel en hij is gestoken 4 keer.
9: Welke verdenking lag er precies tegen jouw cliënt?
7: Ja, dat is de verdenking was doodslag in vereniging. Dus doodslag met die hamer. Door het toebrengen van, ja, noem het maar hersenletsel, met die hamer. En dat was de concrete verdenking.
9: En was dat het enige letsel wat Carlo Piccoli had?
7: Nee, bij nader onderzoek blijkt dat het steekletsel fataal is geweest.
9: Dus hij is en geslagen?
7: Ja.
9: En gestoken.
10: Ja. Ja. Maar dat juridisch natuurlijk niet hoeft niet altijd uit te maken.
7: Dat klopt.
10: Want kijk, op het moment dat wij met z'n tweeën iemand aanvallen, en ik sla hem een paar keer met de hamer op de kop en jij steekt hem een paar keer. En uiteindelijk wordt vastgesteld, ja, dat zijn die steken die tot zijn dood hebben geleid. Dan kan ik nog steeds als medepleger, als ik het samen met jou heb gedaan, van die doodslag aangemerkt worden. Maar ik ook een substantiële bijdrage aan het geweld heb geleverd. Maar goed, het was dus medepleger doodslag.
7: Ja.
10: Wat was er nog meer aan verdenkingen?
7: Het was gefaseerd. Allereerst de criminele organisatie. Wat dus toch al heel bijzonder is.
10: Ja.
7: En doodslag natuurlijk. En verder nog een oud artikel, vechterij.
9: Vechterij?
7: Ja, vechterij.
9: Ja, vechterij. Wat is vechterij?
7: Vechterij. Dat is een artikel, een heel ouderwets artikel. Het wordt heel weinig gebruikt. Toen ook al heel weinig. Dat is als je deelneemt aan een gevecht en dat heeft letsel opgeleverd of de dood ten gevolge, dan maakt het niet uit wat je gedaan hebt. Als je erbij was, dan heb je getalsmatig het gevecht bevorderd. En dan kan je daarop veroordeeld worden. Dat is een lagere bewijslast dan openlijke geweldpleging.
10: Ja, want openlijke geweldpleging voor de luisteraar is dat je met een groep geweld pleegt in vereniging tegen mensen of goederen.
7: Ja.
10: En dan hoef je niet altijd hetzelfde geweld te hebben gepleegd, maar je moet wel een soort van bijdrage hebben geleverd aan het totale geweld eigenlijk.
7: Ja. Ja, toen was kennelijk al bij het Openbaar Ministerie duidelijk dat het niet te achterhalen was welke handelingen er nou door de 250 man gedaan werden richting één individu. Want dat is niet zo. Dus dat hele oude artikel hebben ze toen gebruikt.
9: Ja. Straks in Napleit hoor je meer over de slag bij Beverwijk. Een voetbalrel in 1997 tussen Feyenoord en Ajax-hooligans eindigt dodelijk.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim. Dat heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers toch boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens. De Amerikaanse minister van Defensie haalt flink de bezem door de legertop. Volgens Amerikaanse media schapt hij binnenkort 1 op de 5 topofficieren. En dat raakt mogelijk honderden militaire leiders. Vorig jaar noemde hij ze tijdens een speech nog de dikke generaals en admiraals in het Pentagon. De huizenprijzen die dalen voorlopig niet. Het aanbod van koophuizen verdubbelde in 5 jaar tijd en de hypotheekrentes lopen op. Toch is de woningmarkt nog steeds te krap, staat in een rapport van ING. Economen voorspellen dat de prijzen tot eind volgend jaar nog licht blijven stijgen. Een grote autofabrikant, die onder meer auto's maakt voor Peugeot en Citroën, legt een aantal Franse fabrieken voor een paar dagen stil omdat ze te weinig batterijen hebben. De vraag naar elektrische auto's is zo groot dat de fabrikant het niet meer bijbeent. En dat komt door de recordprijzen van benzine. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het wel gaan regenen. En dat was het ANP-nieuws.
6: Napleiten is een co-productie van BNR en Kort.

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Move. Waarom filmt u nou de hele tijd de vangrail? Ja, het gaat om staatseigendom en ik wil kijken of dat wel niet beschadigd is. Dus dat was zijn verklaring. Aan het eind van het bekijken filmen van de vangrail zoomt hij naar rechts en daar zie je dus het geweld plaatsvinden. En die beelden hebben we. Het bleek dat bij de goede recorder bij Rijkswaterstaat de beelden prima waren. Dus de rechtbank doet het met een hele slechte band. Niemand vraagt door hoe komt het dat die band zo slecht is.
3: Eerste aanleg. Je hebt dus een getuigenverklaring van horen zeggen. Ja. Je hebt DNA op een hamer die van hem is. Je hebt wat beelden die zijn slecht.
2: Ja.
3: En je hebt een ontkenning van jouw cliënt.
2: Ja.
3: Wat werd je strategie?
2: Wat werd mijn strategie? Ten eerste gingen we bovenop die beelden zitten. Die moesten beter worden. Dat is 1. En dan hebben we tenminste technisch verhaal. 2. We zijn al die getuigen weer gaan horen. Over inconsistenties, dingen die niet kloppen, tegenstrijdig zijn, et cetera. En ik wilde alles weten van die hamer. Hoe is het met die hamer gegaan? Want als de cliënt zegt, ik heb hem op het veld gegooid, wat theoretisch zou kunnen, dan kan er natuurlijk vervuiling van die hamer hebben plaatsgevonden. Door mensen die in het veld lopen, et cetera. Dus die 3 pijlers, dat was het belangrijkste voor mij.
3: En wat kwam daaruit? Want ik kan me voorstellen, die getuigenverklaringen, dat zijn natuurlijk allemaal Feyenoorders onderling, om te zeggen.
2: Ja.
3: Die mag jij dan even lekker gaan horen.
2: Ja, dat klopt.
3: Hoe ging dat?
2: Nou, dat is heel interessant. Hè? De een roept zwijgrecht, de ander wil zijn vriendje vrijpleiten en de ander wil de ander weer belasten. Dus dat is een dagenlange verhoren geweest. Waar uiteindelijk dan toch amper een taal aan vast te knopen was.
3: Ja.
2: En je vraagt aan iedereen, wat had jij bij je? Ja, dan is het zwijgrecht. En wat heb je gezien? Ja, niks. En dat is het dan zo'n beetje. En anderen die laten wel weer veel meer weten. Maar uiteindelijk was het een weerwar. Er zijn camerabeelden toen van Rijkswaterstaat. Daar zie je dus werkelijk honderden mensen die op elkaar afgaan. Auto's die in de brand staan daar. En een heel gedoe. Dus dat is wel, dan zie je heftige beelden.
3: Kon je daar ook op zien, jouw cliënt die over de vangrail gaat en een hamer weggooit en dan weer teruggaat? Of was dat eigenlijk niet te zien op die camera?
2: Nee, dat was op dat moment nog niet te zien.
3: Nee.
2: Dat was niet te zien.
3: Nee.
4: Ik kan me die beelden nog wel herinneren, Kees.
3: Ja, die niet. Iedereen kent ze.
4: Ja, die beelden, volgens mij kun je ze ook nog wel terugzien op YouTube. Je ziet dan een heel, heel flibberig beeld. Ja, ik heb
3: dat is een beetje gewoon jaren 90.
4: Ja, 90 beeld. En je ziet dan een brandende auto en je ziet dan zo'n groep over zo'n soort fietspad of een looppad lopen. En dan is het gevecht eigenlijk al geweest.
2: Ja, klopt.
4: Dus
2: ja.
4: Het gevecht is eigenlijk aan het voorbij. Maar je ziet nog wel wat mensen aan een auto sjorren.
2: Ja.
4: En nou ja, je merkt en wat andere mensen die doen hun armen wijd. Zetten al een overwinningslied in, volgens mij. Als je daar naar kijkt. En ik heb in de aanloop naar deze uitzending even. Ik kon daar niet heel veel wijzer uit worden.
2: Nee.
3: Dat klopt.
2: Nee, ja, Arthur ook niet.
3: Ja, ik ook.
4: Nee. Maar het was natuurlijk wel belangrijk bewijs. Die beelden, daar was dus eigenlijk niet zoveel op te zien.
2: Nee.
4: Waren die, en wat was de kwaliteit dan van die beelden?
2: Ja, die beelden waren heel slecht. En daar was een balk, een grijs-blauwe balk doorheen. Na iedere zoveel seconden. Dus je miste echt beelden. Het was wel een doorlopende band. Maar het was heel slecht te zien.
4: En wat was er nog meer aan bewijs?
2: Verder was natuurlijk die hamer een cruciaal ding. Daar zat de bloedspatten van het slachtoffer op. En dat is een heel verhaal op zich, hoe die de weg van de hamer. En dat hebben we ook door verhoren van politieagenten en ME'ers helemaal kunnen reconstrueren. Die hamer is uiteindelijk uit het voertuig van een cliënt gehaald.
4: Mm-hmm.
2: En waar dat toen mee gebeurd is, dat bleek dan na verhoren. Toen de naam bekend was van mijn cliënt, is men gaan zoeken. Toen is er een mailtje gegaan naar alle ME-eenheden. En men is toen gaan zoeken naar een hamer. Gewoon concreet naar een hamer. Dat was na echt weken. En wat bleek, die man is ook gehoord. Een ME'er heeft die hamer op het dashboard gelegd van een ME-busje. Daar lag hij een tijd. Uiteindelijk hebben ze hem in de garage, toen ze dat voertuig aan schoonmaken waren, in de gereedschapskist gegooid. Want een hamer hoort in de gereedschapskist. Dus die hamer is in de gereedschapskist gegooid. En toen is die uiteindelijk uit die gereedschapskist gekomen. Tussen allerlei andere goederen en objecten.
4: Hij lag gewoon in de gereedschapskist
2: van de ME. Lag gewoon in een gereedschapskist van de ME.
3: Ja, dat was ik goed begrijp. De naam van jouw cliënt popt op een gegeven moment op.
2: Ja.
3: In combinatie met een hamer uit de verklaringen.
2: Ja.
3: En dan gaan ze eens rondvragen. Hey, heeft iemand een hamer aangetroffen?
2: Ja. Ja.
4: En dan blijkt zegt dat iemand van, die ligt in mijn gereedschapskist.
3: Dan blijkt iemand hem toen in slag hebben genomen. Die heeft hem weggemaakt naar het einde van de gereedschapskist van de ME.

0: Nee, maar zal,
1: en zo is het gegaan.
2: Maar je zal dus de nabestaande van Carlo Picorni zijn. Dat er dus, hè, dit is dan het corpus delicti, noemen ze dat geloof ik toch?
0: Ja.
2: Dat daar zo mee omgesprongen wordt.
1: Met de naam van de verdachte erop. Dus in die zin was het gewoon één object waar gewoon zijn naam op staat.
2: Is dat ongelooflijk.
0: Ja. Bleek dan ook nog heel los van dat je de hele gang van die hamer hebt kunnen achterhalen. Door middel van het horen van getuigen.
1: Ja.
0: Er werd natuurlijk bloedspatten van Carlo Picorni op aangetroffen.
1: Ja.
0: Werd er ook nog DNA van andere mensen aangetroffen, los van het DNA van jouw eigen cliënt?
1: Nee. Dat is dan op zichzelf wel een ja, dan is de aanname dat die hamer in contact is geweest met Picorni.
0: En met jouw cliënt.
1: En met mijn cliënt,
0: ja.
2: Hey, ik kan me herinneren dat die strafzaak die diende in Haarlem, toch?
1: Ja, klopt.
2: Stond daar spanning op toen? Want ik bedoel, er was een voorman van de F-site die was om het leven gekomen. Een ander was zwaar gewond geraakt. De rivaliteit was niet weg.
1: Ja.
2: Was er een soort dreigingsbeeld, om het zo maar eens te zeggen?
1: Nou, wij hebben altijd de indruk gehad, op een gegeven moment kwamen wij met de stelling dat die beelden verbeterd konden worden. Dat hadden wij gehoord en begrepen. We hebben deskundigen erbij gehaald. Die beelden konden verbeterd worden. En wonder boven wonder heeft de rechtbank dat naast zich neergelegd. Die wilde geen nader onderzoek. En we kunnen ons nog steeds niet aan de indruk onttrekken. Het voetbalseizoen zat er aan te komen. Dat zou binnen enkele weken beginnen. Dus we hebben echt het idee dat de rechtbank een punt wilde stellen. Hè, van het voetballen begint weer. En dit accepteren we in Nederland niet. Dus toen zijn die veroordelingen allemaal gekomen. Zonder dat die zaak goed uitgerechercheerd was.
0: Ja, dus de rechtbank heeft eigenlijk, zeg je, in maart is dit gebeurd. In de zomer van 1997 is eigenlijk heel snel die zaak inhoudelijk behandeld.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja. Maar wat Wouter ook bedoelt, zeggen, merkte je bij de behandeling van die zaak, ja, weet ik veel, dat er misschien Ajax-hooligans in de buurt waren, of dat er dreiging was op die...
1: Ja, sowieso. Ja, ja. Ja. Er was heel veel volk bij iedere zitting, buiten de rechtszaal, in de rechtszaal. En die schroomde ook niet gewoon te komen. He, ook de harde kern van beide kanten, die gingen gewoon kijken.
0: Ja.
1: En daar zat de spanning op.
0: Dan zit je er lekker tussen als advocaat.
1: Zit je dan weer tussen. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, jij was toen denk ik een jaar of 10 advocaat.
1: Ja,
2: zoiets.
1: Klopt. Ja.
2: En hoe was dat voor jou dan?
1: Ja, je moet echt in dit vak een harde huid creëren. Want je maakt nogal wat mee natuurlijk.
2: Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat de harde kern van Ajax, dat die zoiets heeft van jij verdedigt die gozer die onze vriend heeft doodgeslagen.
1: Ja. Ja, die sfeer hing er gewoon sowieso.
0: Ja. Hey, en stonden jullie dan want er waren 15 mensen van Feyenoord, van het Feyenoord Legioen, die vervolgd werden.
1: Ja.
0: Stonden die allemaal tegelijkertijd op zitting? Of hoe ging dat?
1: Ja, die 15 man echt tegelijk. Gewoon 15 man tegelijk. Ja, of 10, weet je wel, dat er 2 zittingen. Maar dat was een hele groep, een groep ging het. En uiteindelijk zijn er wel zaken gesplitst, omdat de ene advocaat wel onderzoekswensen had en de andere niet. Dus dat is wel uit elkaar gelopen. Maar aanvankelijk was het ene grote mediacircus.
2: Wat ik zo raar vind, en wat jij vertelt net, van ja, die beelden, die wilde de rechtbank niet, terwijl dat toch zo cruciaal is.
1: Ja, de rechtbank dacht natuurlijk in de zaak van mijn cliënt. We hebben zijn naam, we hebben zijn hamer, we hebben technische sporen. En we hebben verklaringen dat hij geroepen zou hebben. Ik heb geslagen. En anderen die ook roepen van we hebben hem daar in de buurt van Picorni gezien. En dat is feitelijk het vonnis geworden.
0: Ja.
1: Je hebt een hamer, je hebt DNA-sporen en that's it. Er staat letterlijk in het vonnis van we vinden zijn verhaal ongeloofwaardig over die hamer.
2: De rondreizende hamer die daar over dat veld is gegaan. Ja.
1: Ja.
0: En begrijp ik goed, is hij bij de rechtbank is hij voor het medeplegen van de doodslag is hij veroordeeld?
1: Ja, voor tot 4 jaar gevangenisstraf.
0: En hoe staat het dan met die criminele organisatie dan?
1: Daar is hij voor vrijgesproken. Iedereen is uiteindelijk vrijgesproken voor criminele organisatie, omdat het toch niet vast te stellen was dat er een concrete afspraak was. Er was ook niet vast te stellen dat men lid was van iets. De cliënt was sowieso helemaal geen onderdeel van de harde kern.
0: Nee.
1: Dus dat was een heel complex verhaal.
2: Dat zeg jij, van hij was sowieso geen onderdeel van de harde kern. Maar wat deed hij dan daar in dat weiland?
1: Nou, hij was een soort meeloper. Hij vond het fantastisch. Ja, hij kwam daar ook goed. Hij kwam er ook vaak. En hij deed mee met feesten en wedstrijden. Maar tot de harde kern is hij nooit echt gerekend. Want er zijn ook nog buddies gehoord die de Feyenoorders jarenlang volgden. En daar kwam hij niet prominent in beeld. Nee.
2: Ja, en die buddies, dat was een soort voetbalteam van die kijken.
1: Begeleiders die meeliepen, et cetera.
2: Dit zijn onze pappenheimers. Ja. En dit zijn een beetje de toonaangevende jongens binnen zo'n harde
1: kern. Een soort poldermodel, hè? Iedereen te vriend houden. En het waren gewoon 2 agenten die meegingen naar allerlei dingen. En die brachten een beetje de club in kaart. Maar voor een criminele organisatie heb je natuurlijk meer nodig. Onderlinge afspraken, planning, een soort structuur.
0: Ja, duurzaamheid.
1: Ja. Duurzaamheid. En dat viel niet te bewijzen. Want er waren heel veel mensen die gewoon maar langskwamen in dit ene geval. En amper toch iets te maken hadden met enige structuur.
0: Ja. Maar medeplegen doodslag, 4 jaar.
1: Ja.
0: Dat lijkt een beetje, ja goed, ik denk misschien vanuit huidige tijden. Als je nu een medeplegen doodslag op je naam hebt, dan kom je niet met 4 jaar weg.
1: Ga je 8 tot 10.
0: Ja, precies. Ja. Wat was daar de reden toe dat het op zich een betrekkelijk laag straf was?
1: Omdat het toch al erg twijfelachtig was wie nou wat gedaan had. Dat zie je ook in die uitspraak. Men zat echt op glad ijs en er moest iemand veroordeeld worden. Als je de oude beelden ziet, hoor je ook de officier van justitie zeggen, de twee lieden die er echt naast Picorni te zien zijn uiteindelijk, die zijn niet vervolgd. Die hebben we niet kunnen vinden. Dus zij wisten toen al dat er iets rammelde aan die zaak.
2: Ja, want er zijn hele bekende beelden. Dan zit Carlo Picorni, die zit op zijn knieën. En dan staat er iemand bij hem en die lijkt een stekende beweging te maken. Ja. Daar is heel veel over te doen geweest in die zaak.
1: Daar is heel veel over te doen geweest. En die persoon die uiteindelijk toch te zien is op verbeterde beelden, die is nooit opgepakt. Die is nooit gevonden. En het zei zo. Ja.
0: Was jouw cliënt in eerste aanleg de enige van die supporters die ook verantwoordelijk werd gehouden voor de dood van Picorni?
1: Nee, er zijn tegen. Maar moet ik even slag om de arm houden? Volgens mij zijn er 2 anderen. Hebben ook een eis gehad van 4 of 5 jaar.
0: Ja.
1: Voor directe betrokkenheid. En iemand met een ketting volgens mij. En uiteindelijk zijn er volgens mij 2 tot 4 jaar veroordeeld. Ik weet niet meer hoe het met die derde verder is gegaan, maar dat is natuurlijk al een tijdje geleden. Ja. Maar er zijn er wel meer. 2 of 3 zijn vervolgd voor rechtstreekse betrokkenheid bij doodslag.
2: Ja. Ja. Toen kwam er hoger beroep.
1: Ja, toen kwam er hoger beroep.
2: Wat hebben jullie gedaan in de aanloop naar dat hoger beroep?
1: Ja, ik had dus uiteindelijk een betere band, een tape.
2: Even voor mijn beeld. Er is een tape en die is, nou, op zijn zachtst gezegd, slecht van kwaliteit.
1: Heel slecht, ja.
2: Jij komt op, zeg je nu, aan een betere band. Hoe kom je daar dan aan?
1: Op het laatste moment kwam de politie erachter dat als je die band die we hadden in de afspeelapparatuur van Rijkswaterstaat doet, je gewoon goede beelden krijgt zonder die strepen erin. Zo simpel is het geweest. Ja, het is echt lachwekkend.
2: Oh, wacht. Dus het was gewoon
0: een VHS-band waarschijnlijk.
1: Ja. Dus absoluut. Het was
0: voor de jonge luisteraars, het zijn van die enorme cassettes.
1: Ja, enorme oude videorecorder.
0: Onze elektrische kijkt over, hè?
2: Ja, wat is dit?
0: Dat is een VHS-band. Ja.
2: Nee, dus het betekent dus dat er gewoon die apparatuur zo op elkaar was ingesleten dat het dus alleen met elkaar werkte.
1: Bij de oorspronkelijke opnameapparatuur, als je daar die band in deed, was het goed beeld.
2: Was en wat veel was daar beter dan beeld? Op te zien?
1: Nou, daar was dus veel meer te zien. Daar zie je wel kleding en mensen en voorwerpen in hun handen, et cetera. En ook komt er een leuke anekdote. Een vriendin van mij toen der tijd, die was op Kunstacademie Rotterdam en die is uiteindelijk computer graphics gaan doen. In Hilversum, dat was toen heel hot. En er waren allerlei kleine mediabedrijfjes in Amsterdam, hier op het industrieterrein, die hadden state-of-the-art beeldapparatuur, waarin je in kon zoomen en op kon blazen. Je had toen nog geen AI of wat dan ook, maar die konden die beelden veel beter zichtbaar maken. En het leuke is, daar heb ik dus ook met cliënt gezeten. Dat kon allemaal gelukkig. En wij hebben toen, mijn klant, ik zit daar, ik zal het nooit vergeten, wij zoomen in en mijn klant zegt, daar loopt die. Ik zeg, wie loopt daar? Dat is die en die. Ik zeg, ja, en? Die heeft mijn hamer vast. Ik zeg, flikker op. Ja, echt. Dus wij zoomen weer in. En je ziet daar echt een hamer. Je ziet daar echt een hamer. Toen ben ik zo brutaal geweest om die beelden aan een tv-programma te laten zien. En die hebben daar een item van gemaakt. Een bekend programma toen.
2: Zembla.
1: Ja, Zembla was het.
2: Daar heb ik vroeger gewerkt, ja. Dat was een van de uitzendingen.
0: Want dit ondersteunde zijn verhaal.
1: Dit ondersteunde zijn
0: dat
1: verhaal.
0: Dat hij zei, ik heb die hamer weggegooid. Iemand anders is daarmee in de haal gegaan. Ja. En die hamer die heb ik later van diegene weer teruggekregen.
1: Dus heel Nederland kon die hamer zien toen.
2: Ja, oké. En dan denk ik bij mezelf, ja, dat zal me wel. Maar als ik
0: was een andere hamer.
2: Nou, als ik daar iemand zag lopen met een hamer, zou ik ook zeggen, kijk, die heeft mijn hamer in de handen. Dus ja, in die zin, hebben jullie diegene gevonden die daar met die hamer liep?
1: We zijn dus een stap verder gekomen. Dus dat is uitgezonden. En wat wil het toeval, of toeval is, weet ik niet. Een paar weken daarna meldt die bewuste persoon op die beelden, die meldt zich bij de politie. Die bevestigt het feit dat hij daar loopt en dat hij de hamer heeft van mijn cliënt. Dus hoe gek wil je het hebben? Die meldt zich.
2: En die is niet even gebeld door jouw cliënt van, hey, luister, als jij dat nou even zegt, dat zou handig zijn voor mij?
1: Ja, nou, dat zou niet kunnen kloppen met die beelden natuurlijk. Want die beelden, die waren er. Ja. Die waren er. En die man heeft gewoon verklaard bij de politie.
0: En die kon mogelijk zelf ook in de problemen komen. Want kennelijk had hij een hamer in zijn handen met bloedspatten van Picorni erop.
1: Absoluut. Dus die heeft zijn nek uitgestoken. waar hij dan weer mee komt, is dat hij die hamer ook heeft opgeraapt. Dus hij loopt op het veld, en dat hebben we ook kunnen reconstrueren. Hij loopt op het veld met een stok. Die man die verklaart, die zegt ook, ik had een stok, ik had helemaal geen hamer. Dus hij loopt terug en je ziet een hamer in de modder liggen. Die raapt hij op en vervolgens geeft hij hem weer terug aan mijn cliënt. Dus die bevestigt de weg van die hamer compleet. En hij ontkent zelf ook maar iets met de doodslag te maken te hebben. Dus wat je er ook van vindt, het is daardoor een rond verhaal geworden. Hè? Dus de ongeloofwaardigheid die de rechtbank zag, werd nu onderbouwd door iemand die zijn nek uitsteekt. En die gewoon vertelt hoe het gegaan is met die hamer.
2: En hoe veranderde dat de zaak in hoger beroep dan?
1: Nou, toen vond het gerechtshof het eigenlijk wel genoeg. In die zin van, die wilde echt een reconstructie. We hebben dat was voor toen helemaal nieuw. Toen is er ook een reconstructie geweest.
0: Op het weiland daar in Beverwijk.
1: In het weiland daar Beverwijk. En ja, hoe ziet een reconstructie er dan uit? Dat is dan natuurlijk heel lastig. Geen technische hulpmiddelen zoals nu. Ze hebben weer gefilmd. Dus ze hadden de camera natuurlijk. De positie van die camera. Daar hebben ze een andere camera op gehangen. En ze hebben agenten in het veld gepositioneerd. En dat lukte heel goed, want je zag daar die weg. Dat was nog niet veranderd. En ze hebben daar een pop neergelegd die slachtoffer zou uitbeelden. En toen hebben ze die agenten allerlei verschillende objecten in hun hand gegeven. Want er waren volgens mij 25, 50 objecten. Hamers, die had allemaal in beslag genomen. En die hebben ze in hun handen gegeven. En dan kan je de afstand, kan je vergelijken, wat is nou het meest aannemelijke, et cetera. Toen is er ook een hoogleraar van de VU benoemd. Een bewegingsfysioloog. Ik had er toen ook nog nooit van gehoord. En die heeft uitleg gegeven van, ja, ik zie iemand met zijn knie buigen en die maakt bewegingen. En dat zijn geen aaiende bewegingen. Dus die hebben dus met een hele klus hebben die een rapport gemaakt met foto's van wat is nou het meest aannemelijke.
0: De feitelijke toedracht van de dood.
1: De feitelijke toedracht hebben ze geprobeerd te reconstrueren.
0: Ja.
1: En daar zijn een paar objecten uitgekomen die in de buurt van Picorni moeten zijn geweest. En lieden. En dat was dus geen hamer. Dat was geen hamer. Dat kon je niet zien op die beelden. Wat je ook op die beelden kon zien, is dat die man die zich gemeld had, inderdaad een stok had. En nog met een koffer heeft gegooid. En die stok uiteindelijk in een brandend voertuig heeft gegooid. Maar je kon ook zien dat hij niet voorbij dat brandende voertuig was gelopen. En Picorni lag daar dan 10, 20 meter vandaan. Dus ook die beelden waren voor hem ontlastend. Dus hij heeft het over een hamer. Hij heeft het over een stok. Dus hij bekend in wezen daar te geweest zijn. Ja. Zijn aandeel. Maar goed, hij heeft niemand aangeraakt. Dat heeft hij nadrukkelijk verklaard. Dat heeft de cliënt ook verklaard. Dus ook voor hem was dat verhelderend. Ja,
0: fascinerend. Kijk, camerabeelden. Ja. Ja, dat is natuurlijk altijd het punt. Dat weten we natuurlijk bij strafzaken. Dat getuigenverklaringen zijn in de regel eigenlijk best wel onbetrouwbaar.
1: Ja.
0: Of kunnen heel onbetrouwbaar zijn. Ja. En camerabeelden, zeker in dit soort chaotische situaties waar zoveel mensen door elkaar rennen en zo verschillende objecten.
1: Ja.
0: Eigenlijk gebeuren hier twee dingen. Dus één, de hamer zelf wordt eigenlijk van het delict afgehaald.
1: Ja.
0: En de persoon, in dit geval jouw cliënt en die andere meneer, worden ook van het delict afgehaald. Dat gebeurt eigenlijk allemaal door hele goede camerabeelden.
2: Ja, maar kan je je voorstellen dat je dus dan een nabestaande bent van Carlo Picorni? Nou, die hoopt te weten van ja, dit is daar toen gebeurd. Die hoopt op waarheidsvinding. En die waarheidsvinding is natuurlijk eigenlijk daardoor
0: belabberd. Ja, niet hierdoor. Kijk, die waarheidsvinding is al belabberd geweest door het gebrek aan goede bewijsmiddelen. Ja. En door misschien gebrek aan goed onderzoek aan in beslag genomen goederen.
1: Ja, deze hele gang van zaken heeft juist de waarheidsvinding wel.
0: Uiteindelijk.
1: Uiteindelijk. Want ik was er uiteindelijk ook van overtuigd dat die gewoon niet in de buurt van het slachtoffer is geweest. Dus dat is die ook niet. En dat blijkt gewoon uit de beelden.
2: Ja, want
1: het is heel frustrerend dat de twee personen die wel in de buurt staan eigenlijk niet gevonden zijn.
2: Wat gebeurde er in het hoger beroep uiteindelijk voor jouw cliënt? Wat was het?
1: Uiteindelijk
2: was
1: het
2: de beslissing?
1: Uiteindelijk is de cliënt ook weer voor criminele organisatie vrijgesproken. Ook voor doodslag, medeplegen doodslag. Hij heeft geen bijdrage aan het overlijden van het slachtoffer gehad. En hij is veroordeeld voor vechterij, CQ, openbare openlijke geweldpleging. Omdat hij daar aanwezig was. Dat heeft hij ook niet ontkend. Heeft hij conform voorarrest, dus hij kon meteen naar huis. Dus volgens mij heeft hij 11 maanden moeten zitten.
2: En kon hij gelijk met jou mee?
1: Hij kwam meteen zitting uit, ja. Dat heb ik ook gevraagd. Dat doen ze tegenwoordig niet zo vaak meer. Dan moet je eerst administratie doen in de PI. Maar ja, onmiddellijk in vrijstelling is onmiddellijk in vrijstelling. Dus toen ging hij naar huis. Ja.
2: Wil je weten hoe dit afloopt? Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app. Hey.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen. Ja!

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten rond Arnhem Centraal. In ieder geval één daarvan moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De politie heeft 3 mensen opgepakt en op social media gaan filmpjes rond van een grote ruzie en vechtpartijen. Boeing mag het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de Amerikaanse marine bouwen. Wat het kost, om hoeveel toestellen het gaat en wanneer ze klaar zijn, is nog niet bekend. Het is Boeings 2e grote order dit jaar. In maart mochten ze ook al het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de luchtmacht maken. Ruim 200.000 mensen hebben in Frankrijk geprotesteerd. Ze zijn ontevreden over het lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Er werd veel geweld gebruikt en er waren vernielingen. Er zijn dan ook ruim 400 demonstranten aangehouden. Volgens de Franse overheid zijn de meeste daarvan minderjarig. En het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt was de meting gisterochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. En dan het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.